0: In wel 40 graden. In de grootte van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Boardroom panel. Heineken vertrouwt het bier toe aan een koffieman. Rafael Oliveira komt over van JDE Peet's. En hoe bond moet je dat maken als bestuur, als zelfs ambtenaren, je medewerkers het opgeven om actie te voeren? Bij het OM kunnen ze erover meepraten. Dat en meer bespreek ik met het Boardroom Panel. Inge Bakman is hier, partner van de bestuurskamer, toezichthouder bij verschillende organisaties, commissaris. En zij wordt vergezeld door Mijntje Lucraat-Rovers, hoogleraar Corporate Governance in Tilburg. Schrijver van het boek Morele Dilemma's in de Boardroom, ook commissaris. En kroonlid bij de SER. Welkom, leden van het panel.
4: Goedemorgen.
5: Dankjewel.
3: Zullen we op deze warme dag maar beginnen met een koud pilsje?
5: Heerlijk.
3: Er is een topman benoemd bij Heineken. Rafael Oliveira heeft al veel tongen losgemaakt. Want er is de afgelopen maanden al veel te doen geweest over zijn bonus bij zijn vorige bedrijf, JDE Peet's. Er was veel te doen over wie er bij Heineken de scepter moest gaan zwaaien. Moest dat een Nederlander zijn, een buitenlander zijn, iemand die het bedrijf kent of juist niet? Inge, de keuze is gevallen op Oliveira. Begrijp je dat?
4: Nou, ik begrijp het wel vanuit de discussie en de druk vanaf de beurs. Dus het is behoorlijk anglo-saxisch ingestoken, als ik daar gewoon alvast mee mag beginnen. Dus dat is, het gaat niet goed en dat is al een paar jaar zo. En Tof van den Brink heeft eigenlijk zelf gezegd: ik ben misschien niet de persoon om dit te doen. En dit betekent saneren en op de kosten letten en er toch eigenlijk stevig doorheen te gaan. Is dat goed of niet? Ja, dat is, voor de beurs is het goed. En voor het bedrijf weet ik niet zo goed. Het is natuurlijk een Nederlands bedrijf. En een pronkbedrijf. En het gaat niet zo goed, dus er moet wel wat gebeuren.
3: Voor het eerst in 162 jaar geen Nederlander?
4: Deze man, ja, dat geeft absoluut een totaal andere cultuur. Dat kan niet anders.
3: Deze man, je was op weg een aarzeling uit te spreken.
4: Nou, deze man gaat daar waarschijnlijk hard en rukzichtloos doorheen. Ik heb een beschrijving gezien. Steenrijk, poeslief en bikkelhard.
3: Nou, het hele palet.
4: Ja, zo is dat.
3: Maar aarzeling dus toch?
4: Een aarzeling voor de cultuur. Voor de cultuur van het bedrijf.
3: Maar die cultuur heeft er misschien ook voor gezorgd dat Heineken, zo zegt men, de criticast er een achterstand heeft opgelopen ten opzichte van bijvoorbeeld AB InBev.
4: Zo is dat. Dus dit is de internationale wereld. Maar moet je dat doen via een hele harde kostensanering of moet je innovatiever zijn? Hij wordt natuurlijk ook wel aangestuurd op innovatie. Ik weet niet of het snijden, dus hij staat eigenlijk bekend als een goede saneerder. Maar hij heeft wel verstand van dranken. Ik weet niet of dat het antwoord is of dat je meer naar de innovatiekant had moeten kijken.
3: Inge is nog op zoek naar antwoorden. Mijntje, jij hebt hem misschien al.
5: Ja, nee, helaas niet. En ik zou het ook nog wel iets breder willen trekken ook. Ik ben het helemaal met Inge eens, hè, dat voor het bedrijf kan ik nog best de keuze voorstellen, ook vanuit de aandeelhouder. Maar het is ook een type saneerder die inderdaad even de winkel komt verbouwen en dan weer weg is. Hè. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan. Als je bedenkt wat hij nu heeft, 50 miljoen bij zijn vorige baan meegekregen. Hij krijgt nu, geloof ik, 25 miljoen überhaupt om te komen, zonder dat hij nog iets gedaan heeft. Daar heb ik al een heel klein beetje moeite mee.
3: Dat was een flinke operatie bij JDE Peet's. Want dat moest naar Keurig Dr. Pepper. En moest daarna worden afgesplitst. En aan de hand van het succes en
5: allemaal
3: de ontwikkeling
5: waar,
3: van de beurskoers kreeg hij dan een fikse beloning.
5: Ja, allemaal waar. En ik denk ook inderdaad dat het best een goede keuze kan zijn voor de doelen die de aandeelhouder voor Heineken nu gesteld heeft. En wat er moet gebeuren. Dus dat kan ik me allemaal best wel voorstellen. Wat ik best wel jammer vind in het grotere geheel is dat het vanuit het bedrijf goed zou kunnen zijn. Maar voor Nederland, het feit dat we nu zoveel buitenlandse CEO's gaan hebben. En ik heb niets tegen de individuele buitenlandse CEO, helemaal niet. We zijn er ook trots op als een Nederlander in het buitenland CEO wordt. Dus daar wil ik ook niet te nationalistisch in zijn. Maar wat ik wel echt jammer vind bij dit soort ontwikkelingen is dat je, ik zie dat bijvoorbeeld bij de SER. Hè, daar proberen wij met een breed draagvlak te kijken naar problemen die Nederland beter maken met werkgevers, werknemers en de kroonleden en alle bedrijven die erachter zitten. En ik heb toch het idee dat de buitenlanders, die nu dan CEO zijn, die zijn minder betrokken bij dat soort discussies. Zeker als hij dan ook stelt dat hij even de winkel komt verbouwen en na 2 jaar weg is.
3: Nou, dat heeft hij zelf niet zo gezegd.
5: Nee, dat zal ongetwijfeld ook niet zo zijn. En hij zal ongetwijfeld ook langer blijven. Dus ik ben ook misschien te veel nu op de man. Maar het grotere geheel. Ik ben echt heel erg voor dat we met alle grote Nederlandse bedrijven samen proberen in Nederland, in Europa. Dus ik ben...
3: Maar kijk, Dolf van den Brink heeft daar in zijn afscheidsinterview bij het FD ook al wat van gezegd. Want Heineken is een internationaal opererend bedrijf. Is, geloof ik, als je kijkt naar de omzet, voor 2% afhankelijk van wat er in Nederland allemaal gebeurt.
5: Ja, klopt.
3: En daarover zei hij, ja, je krijgt wel alles over je heen. Je krijgt de politiek over je heen. Je moet alles verantwoorden. Terwijl Heineken is veel meer dan Nederland natuurlijk.
5: Ja, maar we zijn nog wel heel trots op het feit dat het een Nederlands bedrijf is. En wij moeten daar denk ik als Nederland ook zorgen dat dat zo blijft.
4: Ja, je ziet dezelfde beweging bij Unilever en bij Shell eigenlijk. Dat zijn de buitenlandse CEO's opgezet. Hetzelfde verhaal, hè? De omzet in Nederland is eigenlijk minder. Maar we willen heel graag wel een Nederlands bedrijf zijn. Want dan zit je ook dicht bij het Koningshuis. Je mag mee naar handelsmissie. Je hebt heel veel voordelen eraan. Ik vind, ja, je gaat die hele cultuur die we toch wel hadden, de Europese cultuur, die wordt zo anglo-saxisch. Toch weer het shareholders verhaal. En wij zijn... Van in wezen houden wij eigenlijk van het stakeholdersmodel, dat iedereen meetelt en dat je breed bent. Maar je ziet het al aan de Golden Hello, die 25 miljoen die krijgt om binnen te komen. Ik vind het echt een teken van armoede, eerlijk gezegd. Het is heel armoedig dat wij kwaliteit niet anders kunnen uitdrukken dan in miljoenen en strooien met geld, in plaats van dat we op een andere manier...
3: Het is vrij openlijk uitgevochten ook door verschillende aandeelhouders die in verschillende kranten hebben laten weten wie zij het liefste zouden zien. Financial Times citeerde een paar weken terug nog een wat grotere aandeelhouder, ook weer overgenomen door NRC overigens voor de volledigheid. Zijn woorden, het is een Nederlandse familieonderneming, dus ze zullen iemand moeten aannemen die Nederlands is en ze zullen niet het salaris betalen dat nodig is voor een echt getalenteerde en erboven uitstekende leidinggevende. We zullen onvermijdelijk iemand krijgen die vrij middelmatig is. En dat is altijd al zo geweest bij dit bedrijf.
5: Ja,
3: wat vinden jullie van dat soort bewoordingen?
5: Ik vind ook de koppeling alsof als je iemand heel erg veel betaalt, dat hij dan daarmee meteen ook de allerbeste zou zijn. Kijk, hij is gewoon echt een saneerder. Dus hij komt een klus doen waar hij voor is aangenomen. En dat zal hij ongetwijfeld heel goed doen. En misschien dat ook maar weinig mensen het zo goed kunnen doen als hij het kan doen.
3: Nou, Van den Brink moest ook al saneren. En die is daar dus tegenaan gelopen dat hij dat niet zo goed kon of niet wilde doen.
5: Nee, en dat is ook zo. Maar ik ben het helemaal eens met wat Inge zegt. En we moeten op zoek ook naar een balans. Hè, want aan de ene kant willen wij niet overstappen naar het aandeelhoudersmodel in Nederland. Absoluut niet. Maar alleen maar ons richten op het stakeholdermodel zet ons op een achterstand. Dus we moeten inderdaad een balans zien te zoeken dat en de aandeelhouder blij is en dat we doen wat wij als Nederland vinden dat je als bedrijf zou moeten doen. Dolf van den Brink deed dat goed. Is voor het bedrijf misschien niet helemaal goed uitgepakt. Ja, er is ook nog een tussenweg tussen een hele harde saneerder en iemand met het hart op de goede plek.
4: Ik denk dat wij sowieso, je voelt het aan alles, hè? Je voelt het aan het zelfstandigheid ten opzichte van AI, van de tech, de grote techjongens. Wij zijn opnieuw aan het nadenken wat wij als Europa zijn. En onze waarden en normen zijn anders dan die in Amerika. Dus je ziet hier, op alle fronten zie je eigenlijk deze struggle in de boardroom, daaromheen, in hoe we om moeten gaan met onze eigen zelfstandigheid en hoe we kunnen samenwerken in Europa. En dat, daar zijn we gewoon echt niet uit. Maar als we heel veel Amerikaanse invloeden binnenhalen, dan gaat dat ook niet de goede kant op.
5: Nee, ben ik het helemaal mee eens. En ik heb het volgens mij hier al vaker gezegd, dat ik noem mezelf altijd een groene kapitalist. Ik ben echt voor geld verdienen. En wel op een verantwoorde manier. Maar ik heb inderdaad ook de oplossing niet hoe we dat kapitalisme kunnen mengen met het goede doen. En dat is ingewikkeld, maar we moeten het blijven proberen. Daar ben ik echt van overtuigd.
3: Heeft een nieuwe bestuurder als Oliveira ook nog een boodschap aan een nog redelijk verse, eigenlijk fonkelnieuwe strategie tot 2030? Of kan die overboord? Want Dolf van den Brink heeft najaar van 2025 nog de route uitgestippeld richting 2030. Staat op papier.
5: Ik denk dat hij met een vers wit blaadje gaat beginnen.
4: Dat denk ik ook, ja. Die gaat overboord.
3: En is dat sowieso verstandig?
4: Nou ja, als je wil doen waar je voor bent aangesteld en dit wordt er van je verwacht, dan zal hij aan de slag moeten en dan gaat hij dat doen, ja.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Inge Brakman en Mijntje Lukkeraad erover zijn de leden van het boardroompanel. Scheepsbouwer Damen verliest een enorm contract om 6 fregatten te bouwen. Daarover schreven Bloomberg en Der Spiegel als eerste gisteren. Die megadeal, waarvan de kosten ondertussen op zijn gelopen, werd in 2020 na een felle strijd binnengehaald door de Nederlandse bouwer. Maar al gauw verzandde het project in vertragingen, kostenstijgingen, politieke spelletjes. En dat contract gaat nu over naar de Duitse scheepsbouwer TKMS. En dus ook niet naar een van de partners die

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd.

0: In Biddinghuizen gaat het megafestival DEFCON 1 niet door. Sommige mensen zaten al op de camping. En supermarkten Picnic en Albert Heijn houden 's middags hun bezorgers binnen. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. Koning Charles is niet van plan om op Buckingham Palace te gaan wonen na de renovatie van het paleis. Daarmee komt na bijna 200 jaar een einde aan Buckingham Palace als woonpaleis. Het paleis wordt nog wel gebruikt voor officiële zaken. Charles maakte ook zijn belastingaangifte openbaar. Hij heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan de fiscus betaald. En Dick Advocaat is trots op zijn Curaçaose ploeg, ondanks dat ze met 2-0 zijn uitgeschakeld door Ivoorkust. Ze mogen trots zijn op zichzelf, ze hebben laten zien wat ze kunnen, zei hij. Het was waarschijnlijk de laatste wedstrijd als bondscoach voor Advocaat. Hij is 78 en heeft al een paar keer zijn pensioen aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In de grote van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Afvallen was nog nooit zo makkelijk. Met een regelmatige prik of een pil verdwijnen de kilo's als sneeuw voor de zon, zonder dat je er echt moeite voor hoeft te doen. Digitaal zorgverlener Yazen begeleidt mensen met gewichtsproblemen, combinatie van medicatie en een leefstijlverandering. En dat bedrijf zit in een groeimarkt, want steeds meer Nederlanders maken gebruik van die afslankmedicatie. Is het ook echt de oplossing voor het probleem van overgewicht? Welkom Nicole van der Meulen-Diebos, country manager van Yazen in Nederland.
3: Dankjewel.
2: En Yazen, dat is in het Arabisch balans?
3: Ja, dat betekent balans en staat eigenlijk voor balans tussen energieinname, energiegebruik, maar ook tussen medicatie en leefstijlveranderingen.
2: En als je een digitaal zorgverlener bent, dan hoef je natuurlijk, als je het breed opvat, niet per se je te beperken tot afslankmedicatie, maar dan kan dat op de wat langere termijn van alles behelzen. Of niet?
3: Ja, maar ons domein is wel echt die chronische obesitas, om dat goed te kunnen begeleiden via een multidisciplinair zorgteam. Die om de patiënt heen zorgen dat dat gewichtsverlies duurzaam kan beklijven.
2: Ja, dat is heel kort uitgelegd. Hoe werkt het?
3: Hoe werkt het? Nou, wij bieden een... ik moet even misschien terug. We zijn een gespecialiseerde digitale obesitaskliniek. We benaderen obesitas echt als een chronische ziekte. We combineren dus die moderne medicatie met een multidisciplinair zorg. Team, waarbij de patiënt via de app eigenlijk toegang heeft tot een groep zorgprofessionals, zoals een arts, een coach, die helpt met leefstijlverandering, een diëtist en eventueel een psycholoog als dat nodig is.
2: En zijn dat coaches, diëtisten, artsen, psychologen die allemaal in dienst zijn van Yazen? Of werken ze bij het ziekenhuis en doen ze het er in de avonduren een beetje bij?
3: Ja, nou, een combinatie. We zien fulltime mensen die fulltime in dienst zijn, en de artsen die doen dat vaak in deeltijd erbij, omdat ze ook nog als internist of als longarts of als endocrinoloog in het ziekenhuis werken.
2: En het fascinerende is natuurlijk dat je zegt, wij zijn een digitale obesitaskliniek. Ja. Dat betekent dat er niemand fysiek over de drempel gaat.
3: Dat klopt. Ja, dat klopt. En daarmee kunnen we juist veel mensen bereiken die nu eigenlijk in de traditionele zorg niet terecht kunnen met die langdurige begeleiding die wel nodig is voor een chronische ziekte.
2: Maar kunnen ze daar niet terecht? Of krijgen ze bij de huisarts, waar dit toch veelal begint, nul op het request en denken ze, ik kijk een deurtje verder, ik zie Yazen, daar doen ze wat minder moeilijk, ik grijp mijn kans?
3: Dat minder moeilijk doen, dat herken ik zeker niet, omdat wij ons echt houden aan de multidisciplinaire richtlijn voor obesitas, die hele duidelijke criteria stelt aan wanneer ben je zwaar overgewicht of heb je obesitas en wanneer ook niet.
2: En wanneer is dat dan? Welke richtlijn is dat?
3: Ja, dus de richtlijn is dat je vanaf een BMI van 27 plus comorbiditeit, dus dat zijn aangeleerde aandoeningen, of een BMI van 30 en hoger, dan zit je eigenlijk in de categorie die in aanmerking komt voor deze zorg.
2: Maar jij weet ook, in die verhalen zul je ongetwijfeld meerdere keren horen, dat huisartsen voor mensen ook met een hoger BMI dan 27 toch niet zomaar overgaan tot het voorschrijven van afslankmedicatie.
3: Nee, Nee, en niet zomaar overgaan, dat moet je natuurlijk ook nooit doen. En het is ook nooit alleen afslankmedicatie, dat zou het in ieder geval niet moeten zijn. Het moet juist ook beklijven door die medische begeleiding en opvolging. En daar heeft de huisarts vaak ook gewoon simpelweg de tijd niet voor, omdat er al zoveel op zijn bordje ligt. En ook niet altijd de expertise.
2: Ja, dus wat ik net voorlegde, namelijk het lukt niet bij de huisarts. Ik ga eens bij Yazen kijken, want toch nog een keer mijn woorden, daar doen ze minder moeilijk. Dat is volstrekt niet waar. Of is het toch een beetje waar?
3: Het is waar in de zin dat wij, dat er eigenlijk, dat is een beetje verwarrend misschien, maar dat er twee richtlijnen zijn voor obesitas. Eén is de NAG-standaard. Die hanteert natuurlijk de huisarts. Die is strenger. Die begint bij een BMI van 37. En die internationaal gehanteerde richtlijn is die multidisciplinaire richtlijn. En die begint inderdaad wat eerder bij 27 plus comorbiditeiten.
2: Deze digitale mogelijkheid om tot een behandeling over te gaan, vindt ook wel steeds meer weerklanken. Er zijn steeds meer klanten, ook van Yazen. Hoogleraar Lisbeth van Rossum zei daar onlangs in het FD over: sommige digitale aanbieders schrijven medicatie voor zonder een patiënt ooit in het echt te hebben gezien. En wie in het inschrijfformulier de juiste gegevens invult, kan die middelen dan razendsnel in huis hebben. Leverde dit gewenste resultaat, dan probeer je het als klant gewoon nog een keer met een wat hoger gewicht.
3: Ja.
2: Hoe kruip door sluip door zijn de routes richting Yazen?
3: Ja. Nou ja, die zorg van online medicatieplatforms of aanbieders die dit aanbieden zonder echte begeleiding, die delen wij. En dat is natuurlijk super tricky als je zelf gaat dokteren met dit soort medicatie. Dat moet je dus ook nooit doen. Wij hebben eigenlijk onze hele screening zodanig ingebouwd en geoperationaliseerd dat je een heleboel moet aantonen om aan te tonen dat jij inderdaad de persoon bent die je bent. Dat jij dat overgewicht hebt. Dat we uitgebreid bloedonderzoek doen.
2: En er horen foto's bij, geloof ik.
3: Ja, er horen bodyscans bij.
2: Is dat wel omdat het in het verleden niet zo waterdicht bleek te zijn?
3: Het kan natuurlijk gebeuren als je dat niet checkt, dat iemand zich anders voordoet.
2: Maar ook bij jullie is dat wel eens gebeurd.
3: Dat is wel eens
2: en hebben jullie toch eens eventjes de teugels aangetrokken.
3: En daarin hebben we inderdaad aanvullende maatregelen genomen om dat niet nog een keertje te laten gebeuren.
2: Ja. En hoe werkt het dan? Is de basis altijd een afslankmedicijn? Of kun je ook zeggen, nou, we doen het zonder een medicijn en we gaan toch eens eerst kijken hoe we het op een andere manier voor elkaar kunnen boksen?
3: Ja, dat kan. Maar in theorie is het wel zo dat de meeste mensen die bij ons komen, die hebben echt alles al geprobeerd. Die hebben al 3 tot 5 diëten geprobeerd. Die hebben vaak ook al een geïntegreerd leefstijlprogramma doorlopen. Wat eigenlijk bij de huisarts als eerste wordt aangeraden. Ja, die mensen die zijn zo wanhopig. Die moeten iets. En die moeten iets anders. En we zien die medicatie is een hulpmiddel. Maar het stelt je wel in staat om, doordat die food noise bijvoorbeeld wordt gereduceerd, doordat je eigenlijk de biologie van de ziekte wordt geadresseerd, dat het ook makkelijker wordt om die betere leefkeuzes te maken.
2: Maar de biologie van de ziekte is door anderen dan nog nooit goed verkend. Want ik ben inderdaad ook op jullie site geweest. Mm-hmm. Ik heb even gekeken naar hoe dat dan bij mannen een rol kan gaan spelen, overgewicht. Ja. Dan gaat het inderdaad over hormoonhuishouding, dan gaat het over je stofwisseling.
3: Ja.
2: Maar ik neem toch aan dat mensen die kampen met dit probleem dat al vaker hebben geadresseerd, ook bij zorgverleners, ook op andere plekken, om ervoor te zorgen dat ze daarvan afraken.
3: Ja, maar eigenlijk zie je dus wel mensen die langdurig kampen met overgewicht of obesitas. Je ziet dat hele systeem van honger- en verzadigingssignalen heel erg ontregeld is. Het hele metabole systeem is ontregeld. En om daar de eerste stappen in te kunnen maken, is vaak wel het aanknopingspunt dat je met die medicatie begint. En die krijgen mensen op dit moment toch niet vaak in de reguliere zorg.
2: En die medicatie, is dat dan ook nog iets waar jullie, want jullie moeten ook ergens van leven, het geld mee verdienen, of verdien je het geld met het behandelplan?
3: Nee, wij verdienen niet aan de verkoop van medicatie. Dat loopt rechtstreeks naar de apotheek. Dus de patiënten betalen ook rechtstreeks naar de Nederlandse apotheek. Wij bieden de service rondom de patiënten, dus die medische behandeling, opvolging, et cetera, begeleiding. En dat is waar patiënten voor betalen.
2: Maar het punt is natuurlijk dat hongergevoel, nou, je kunt daar nu nog niet op de lange termijn echt iets over zeggen, maar ook weer terug schijnt te komen op het moment dat je gaat afbouwen of misschien wel helemaal stopt met die afslankmedicatie. Dus jullie zo sympathiek ogende behandelplan is misschien wel een behandelplan voor het hele leven.
3: Nou ja, kijk, daar heb je natuurlijk een terecht punt. En het klopt dat een groot deel van de mensen die medicatie gebruiken, als ze stoppen, komt dat hongergevoel en komt die food noise terug. Maar wat denk ik heel belangrijk is om te realiseren, is dat obesitas, dus wat ik net zei, een chronische ziekte is. Als je andere chronische ziektes hebt, zoals diabetes of een hoge bloeddruk of hart- en vaatziekte, dan weten mensen ook, ja, daar zit ik over het algemeen wel voor life aan. Ik moet levenslang behandeld worden. Het inzicht is wel steeds meer dat obesitas ook een chronische ziekte is, die je dus langdurig moet behandelen.
2: Ik kijk nu even naar jullie rol als digitale zorgverlener. Mm-hmm. Jullie hebben een behandelplan, daar hoort een team bij, dat je met raad en daad bijstaat, dat als het echt een noodsituatie dreigt te worden, 24/7 bereikbaar is. Ja. Ik hoop voor alle klanten, en misschien wat minder voor jullie, dat ze niet daar de rest van hun leven voor afhankelijk zijn van Yazen. Of is dat wel jullie idee?
3: Nee, dat is niet ons idee. Ons idee is wel eens om langdurig die zorg te bieden. Maar wat we wel zien is dat mensen, als ze hun streefdoel bereikt hebben, dat ze kunnen afschalen, zowel in dosering van de medicatie, maar ook in zorgzwaarte, om het maar even zo te noemen. Dat is een soort van onderhoudsdienstverlening, die ook minder kost. En het idee is natuurlijk wel, omdat we zo op die leefstijlveranderingen inzetten, dat je daarmee ook het gewichtsverlies wat je met die medicatie behaalt, duurzaam kan verankeren.
2: Jullie hebben nu in Nederland de grens van de 10.000 klanten, gebruikers geslecht.
3: Ja.
2: Is dat iets waar je toch trots op moet zijn? Of zegt het iets over hoe groot dit probleem in Nederland is?
3: Ja, het zegt vooral ook iets over hoe groot het probleem is en in hoeverre de vraag naar obesitaszorg in de reguliere zorg op dit moment niet beantwoord kan worden eigenlijk. En met de digitale zorg.
2: Is het eigenlijk veel, 10.000 klanten, als we het hebben over heel veel mensen die met dit probleem kampen?
3: Als je kijkt naar de omvang van het probleem, is het natuurlijk eigenlijk nog helemaal niet zoveel. Nee. Maar we willen wel, doordat we de groei doormaken in Nederland, kunnen we denk ik ook impact maken op het zorgveld. En kunnen we ook bijdragen aan het anders organiseren van die obesitaszorg.
2: Hoe zie je dat voor je? Want je zegt nu heel duidelijk dat er toch wel andere circuits zijn, de reguliere zorg en wat jullie doen.
3: Ja, ik denk dat je het als aanvullend moet zien, hè. Dus wij kunnen de huisarts bijvoorbeeld ontlasten doordat wij die expertise in dit specifieke domein hebben. En doordat we met de digitale zorg, hè, mits verantwoord, en dat kan verantwoord, daarmee kunnen wij een grotere groep bereiken dan die op dit moment bereikt kan worden.
2: Maar die huisarts die minder makkelijk voorschrijft, doet hij dat nou puur omdat hij niet ziet hoe dit dan verder verloopt, omdat hij weet dat de begeleiding ontbreekt? Of doet hij dat omdat hij toch wat anders in de wedstrijd zit, om het maar zo uit te drukken?
3: Ja, er zijn echt meerdere perspectieven erop, ook vanuit de huisartsen. We krijgen regelmatig patiënten die zeggen, nou, mijn huisarts heeft me doorverwezen naar jullie.
2: Ja.
3: Wij stimuleren ook weer anderzijds het contact terug, hè, met de huisarts als we patiënten bij ons in behandeling komen. Er zijn huisartsen die zeggen, ja, ik weet er gewoon te weinig van.
2: Maar zijn er ook huisartsen die zeggen, nou, luister eens, ik heb gezegd, ik zie het op deze manier liever niet gebeuren. En plotseling ben jij een klant bij Yazen.
3: Ja, dat gebeurt ook.
2: Ja, het is natuurlijk je eigen vrije wil, maar ik zou het zo niet doen.
3: Zeker gebeurt dat, ja. Er zijn huisartsen die vinden dat je die medicatie pas moet inzetten bij een hoger BMI. Tegelijkertijd, wat ik zei, horen wij wel heel veel schrijnende verhalen van patiënten die niet gehoord worden, die echt niet kunnen deelnemen aan het leven zoals ze dat zouden willen, en die zo bevrijd zijn van al die ellende als ze eenmaal in behandeling zijn, dat je denkt, ja, moet je daar dan zo rigide in gaan zitten?
2: Wat verwacht jij eigenlijk op de al wat kortere termijn? Want je ziet nu dat afslankmedicatie goedkoper wordt.
3: Ja.
2: Dat het wemelt van de alternatieven. Dat je kunt concurreren op prijs. Dat je kunt kijken naar bijwerkingen die een rol gaan spelen. Of de methode. Gaan we prikken? Gaan we slikken? Doen we het op een andere manier? Komt er inderdaad een lawine van nog weer nieuwere medicatie op Nederland af?
3: Ja, dat is wel de verwachting. Hè. Er zijn natuurlijk steeds meer ontwikkelingen op dit type medicatie, wat ook steeds gerichter die obesitas adresseert. Dat is één ontwikkeling. Je ziet ook dat de ontwikkeling in het gebruikersgemak, dat die voortschrijdt. Dus dat mensen straks misschien een pilletje kunnen nemen in plaats van dat ze zich wekelijks moeten injecteren. Maar voor ons zal altijd de afweging zijn, minimale bijwerkingen. En hoe kunnen we dat nou het best inzetten als hulpmiddel voor die multidisciplinaire zorg die we eromheen aanbieden.
2: Want zijn er dan veel middelen die jullie nu op dit moment categorisch uitsluiten, omdat het aantal bijwerkingen te gortig is, of omdat de methodiek te ingewikkeld is? Hoe gaat jullie selectie dan?
3: Nou, wij kijken natuurlijk naar de middelen die geregistreerd zijn en die veilig zijn en die ook geregistreerd zijn in Nederland.
2: En als je kijkt naar je klantenbestand, zijn dat dan, nou, zeg het maar, wie zijn dat?
3: Ja, nou ja, dat is een interessante vraag. We zien dat 65% van onze patiënten is vrouw. Dat is natuurlijk al best wel interessant. We zien ook dat de gemiddelde BMI waar mensen bij ons mee komen is rond de 34.
2: En dat is wel echt al heftig richting Ja, dat zijn obese,
3: ja, zeker. En je ziet eigenlijk dat het verschil tussen mannen en vrouwen in BMI niet zo groot is. Dat is min of meer hetzelfde. We zien dat de grootste of de hoogste BMI-cijfers zitten eigenlijk bij een jongere doelgroep. Maar dat is ook iets dat we zien uit de rapporten van het RIVM. Hè? Dus dat de toename in obesitas, vooral in die jongere doelgroep, zit tussen 18 en 35.
2: En je zegt 65% van onze klanten is vrouw.
3: Ja.
2: Wat leid je daaruit af? Nou, je zegt dat is best interessant.
3: Ja, nou ja, wat we weten, het is natuurlijk niet zo dat er veel meer vrouwen met overgewicht zijn. Dat zal ongeveer gelijk verdeeld zijn. Maar we menen wel te weten dat vrouwen op de een of andere manier toch meer genegen zijn om hun gezondheid via hun gewicht te willen aanpakken.
2: Dus je moet die man proberen te bereiken.
3: Ja, zeker. Ja, ook.
2: Ook?
3: Ja.
2: En waarom denk je dat die man dat op dit moment dan toch nog een beetje laat afweten?
3: Ja,
2: in ieder geval.
3: Dat is een beetje gokken, maar wat we denken is dat mannen misschien over het algemeen wat minder gewicht als een probleem zien.
2: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
1: Het dilemma.
2: Ik zou iedereen met overgewicht aanraden om af te vallen via medicatie, of je kunt beter eerst op een natuurlijke manier de kilo's verliezen. Op naar de sportschool. Wat kies jij dan? Je mag het achteraf nuanceren.
3: Ja, nee, als ik moet kiezen, kies ik voor het laatste. Omdat dat natuurlijk in eerste instantie is wat je eerst moet proberen. En dat is ook wat we zien bij onze patiënten. Die hebben dit allemaal al geprobeerd. Die hebben een gezondere leefstijl geprobeerd. En die zijn ontzettend bewust. Maar komen daarin niet verder.
2: Nee, dus doen ze het op een andere manier. En gaat medicatie een belangrijke rol spelen. Op dit moment wordt veel van die medicatie nog niet vergoed. Er wordt nu weer onderzoek gedaan door het Zorginstituut. Dat gaat over wat er wel of niet in een basispakket zit. Zou die medicatie vergoed moeten worden? En zo ja, voor wie dan?
3: Ja, ik denk zeker dat die medicatie vergoed zou moeten worden, of in ieder geval voor de ergste gevallen vergoed zou moeten worden, omdat je anders in een situatie terechtkomt waarin alleen die mensen die het kunnen betalen toegang hebben tot goede obesitaszorg.
2: Zie je dat nu ook gebeuren? Als je kijkt naar jullie klantenbestand, is er dan al sprake van elite geneeskunde?
3: Nou, dat is wel een hele goede vraag, omdat wat wij zien is dat de helft van onze patiënten in de middelhoge tot lagere inkomenscategorie zitten. En dat ook wel interessant is om te vermelden, is dat dat 30% van onze patiënten zit in de verpleegkundige of assistentverpleegkundige hoek. Dus het is niet zo dat wij alleen maar de rijkste als.
2: Maar patiënten. Het is op dit moment wel iets waar je extra voor moet betalen.
3: Ja, absoluut. Patiënten betalen dit allemaal zelf.
2: Het Zorginstituut heeft eerder onderzoek gedaan naar het vergoeden van middelen van Eli Lilly, en met name Novo Nordisk. Is hier ook toegelicht door zowel de topman van Novo Nordisk als de voorzitter van het Zorginstituut. Kregen namelijk een negatief advies. Mm-hmm. Omdat vergoeding heel erg in de papieren zou lopen. Er zouden miljoenen mensen gebruik van kunnen maken. En als ze dat allemaal gelijktijdig zouden doen, dan kan de zorg en de begroting dat nooit dragen. Dat loopt in de vele miljarden. Is het dan een begrijpelijke afweging om dat toch nog even uit te stellen?
3: Het uitstellen zou ik geen begrijpelijke afweging vinden. Ik zou het wel begrijpelijk vinden als het gefaseerd wordt geïntroduceerd. Dus dat je begint bij de zwaarste gevallen.
2: Dat is wat er nu eigenlijk voor ligt. Hè? Bij een BMI van 35 zou het vergoed worden. En bij een BMI
3: van 30 met comorbiditeiten.
2: Ja. Dus dat trapsgewijze invoeren.
3: Ik kan me voorstellen dat daar dan ook ervaring mee moet worden opgedaan in wat dat dan betekent. Maar ik denk wel dat het goed is om te benadrukken dat ook, natuurlijk, het kost veel en je moet daarin investeren. Maar wat het doet met de publieke gezondheid als je dat obesitasprobleem terug kan brengen. Omdat we natuurlijk weten dat obesitas een poortziekte is, waarachter 200 andere chronische ziektes schuilgaan. Dus ik kan je wel voorstellen dat de investering ook een heleboel kan opbrengen.
2: Ja, dat kan en dat kun je je misschien ook best voorstellen. En toch zegt het Zorginstituut in zijn eigen afwegingen, wij weten op dit moment, omdat het nog een relatief nieuw fenomeen is, onvoldoende over de lange termijn effecten. En als iets helemaal in het basispakket zit, ziet het er dan nog maar eens uit te krijgen. Begrijpelijk om er op die manier naar te kijken, als je het Zorginstituut bent. Want wat kun jij met zekerheid zeggen over hoe het er over 10, 20, 30 jaar uitziet?
3: Nou, ik heb geen glazen bol, maar ik weet wel dat dit type medicatie al heel lang op de markt is. Het is natuurlijk begonnen met Ozempic als diabetesmedicijn. Dit type medicijn is al 15, 20 jaar op de markt. Dus de lange termijn effecten zijn daar natuurlijk al best wel van getoetst.
2: Genoeg om te zeggen, dit is een zekerheidje.
3: Nou, ik denk, ja, dat denk ik wel. En ik denk zeker ook als je naar die zwaardere gevallen kijkt, dat de gezondheidswinst die je daarmee kan bereiken, daar ook zeker tegen opweegt.
2: Mark Jansen heeft van zijn hart geen moordkuil gemaakt. Dus de voorzitter van dat zorginstituut die schreef een paar maanden geleden in het AD: obesitas wordt in onze samenleving te veel gezien als het probleem van degene die ermee kampt. Maar het is het probleem van de samenleving. Bij obesitas weten we al jaren dat dit voor het overgrote deel veroorzaakt wordt door onze ongezonde leefomgeving en onze ongezonde leefstijl. Ja. Met andere woorden, ook hij zegt: zet vooral daarop in.
3: Ja. Ja,
2: dan ben je dus wel met hem eens.
3: Daar ben ik het zeker mee eens. Maar het is natuurlijk, dat is vooral heel erg noodzakelijk voor de toekomstige generaties. Maar er zit natuurlijk op dit moment een hele grote groep nu, die kampt nu met die obesitas. En die mensen moeten geholpen worden. En die worden daar nu niet direct mee geholpen.
2: Als we toch dat grotere plaatje erbij halen. Het streven naar een gezondere leefomgeving en een gezondere leefstijl. Veel mensen wijzen dan direct naar hoe vaak en op welke plekken wij worden geconfronteerd met het ongezonde alternatief. Ja. Tegen niet al te hoge prijzen. Waar zou jij beginnen?
3: Ik zou wel beginnen in de supermarkt. Ja, omdat we allemaal weten natuurlijk dat 80% van wat je in de supermarkt kan kopen eigenlijk helemaal niet gezond is. En ik zou ook bij kinderen beginnen. Hè, want daar moet het natuurlijk de gezonde leefstijl verankerd raken. En dat is wel heel moeilijk met alle marketing die er nu...
2: Een ding als een suikertax?
3: Ja, ik denk
2: dat... Staat nu het regeerakkoord?
3: Ja, ik denk zeker dat dat bijdraagt aan gezondere leefomgeving.
2: Ja. Als er zoveel mensen zijn die via Yazen proberen er iets aan te doen... En soms ook niet proberen via Yazen iets aan te doen, maar er wel mee bezig zijn... Hoe komt het dan toch dat dit een onderwerp is waar nog altijd een taboe op heerst?
3: Het heeft te maken met stigma. Hè? Het is natuurlijk best wel een lastig onderwerp voor de mensen die ermee te kampen hebben. Het taboe, ja, dat zou natuurlijk voort kunnen komen uit de hele body positivity beweging. Hè? Dat we willen dat mensen zichzelf accepteren om wie ze zijn. Maar ik denk wel dat je hem om moet draaien en moet kijken. Het gaat dus hierbij niet om uiterlijk, het gaat gewoon om gezondheidswinst. En hoe kun je gezonder worden? En daar heeft gewicht nou eenmaal heel veel impact op.
2: Dat begrijp ik, maar ik kom ook tot die conclusie... omdat RTL Nieuws, dacht nog deze week of vorige week... Ja. onderzoek naar buiten bracht over het illegale circuit.
3: Ja.
2: Dus buiten je eigen dokter om, ook buiten Yazen om... Ja. toch kijken of je aan afslankmedicatie kunt komen. Ja. Of bijvoorbeeld de restjes van je man, kwam er ook in naar voren. Die zat eraan en een vrouw in huis dacht... nou, weet je wat, ik hoef het zelf niet aan te vragen. Ik gebruik wel zijn restjes. Dat betekent dat je dus niet... dat hoeft van mij ook niet pontificaal, maar zelf de weg vindt naar het circuit.
3: Zeker. Nee, en wij delen die zorg ook. En de inspectie heeft daar ook een waarschuwing over uitgesproken. En die waarschuwing die begrijpen we ook heel goed, omdat het natuurlijk echt niet de bedoeling is dat je via onveilige kanalen aan die medicatie komt en er dan ook nog eens zelf mee gaat dokteren. En dat is dus ook waar wij zijn dus ook geen online medicatieplatform, maar we zitten juist in op die behandeling en die opvolging om te voorkomen dat mensen in dit soort situaties terechtkomen.
2: Je zegt, wij zijn geen voorschrijfplatform, hè? We zijn een digitale obesitaskliniek. Mm-hmm. Komt het voor dat, ook al ben je heel digitaal, dat je toch denkt in een enkel geval, hier speelt nu iets, ik vind dat wij deze man of vrouw recht in de ogen moeten kijken?
3: En kan je je vraag iets verhelderen?
2: Nou ja, dat er een situatie is waarvan je denkt... het is nu nodig dat we dit niet alleen digitaal oplossen... maar dat we het fysiek met elkaar doornemen.
3: Ja, maar dat gebeurt regelmatig. We hebben regelmatig dat onze artsen of verpleegkundigen ook gewoon bellen. Dus dat het niet alleen digitaal gebeurt, maar dat we bellen... en dat we alles doorlopen van A tot Z. En op die manier ook onderuit.
2: Maar je komt niet bij elkaar over de vloer.
3: Je komt niet bij elkaar, maar we kunnen ook video... Hè, dat kan natuurlijk ook, kun je elkaar ook in de ogen kijken. Dus, en misschien nog interessant om mee te geven... is dat voor veel obesitaspatiënten juist deze manier van zorgverlening... Soms ook heel fijn werkt, omdat er ergens ook schaamte op zit... op dit hele onderwerp. En dat het op deze manier ook goed tot stand kan komen, het contact.
2: Nicole van der Meulen-Diebos was hier, de country manager Nederland van Yazen, digitaal zorgverlener, digitale obesitaskliniek. Heb ik dat goed onthouden?
3: Dat heb je goed onthouden.
2: Dank voor je komst.
3: Graag gedaan.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Andries van Luik. Hij is directeur Europa bij de van origine Amerikaanse broker Webull, over waarom ze juist in Nederland een mogelijkheid zien om de springplank te zijn voor Europa. Abonneer je dan op de Top van Nederland als onze podcast. Dan hoef je geen aflevering te missen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het Nederlands elftal heeft ook hun laatste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Tunesië met 3-1 en zijn groepswinnaar. Na 3 minuten maakte Tunesië een eigen doelpunt en kort daarna schoot Brian Brobbey raak. In de tweede helft leek Tunesië nog even terug te komen, maar daarna maakte Jan-Paul van Hekken de 3-1. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steun voor hun plannen bij Pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer. Als die dwars liggen, is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
5: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in het geval van deze ondernemer komt er ook heel veel gehakt en kruiden aan te pas. Want mijn gast van vandaag zat in de put nadat zijn lunchrooms failliet gingen. Hij besloot een hobby op te pakken, Brabantse worstenbroodjes bakken en dat als echte ras-Amsterdammer. Dat bleek een schot in de roos te zijn. Welkom Remco.
6: Dankjewel.
5: Wie ben je, wat doe je?
6: Ik ben Remco Beekman en ik maak worstenbroodjes met de hand.
5: Waar heb jij het goed gedaan?
6: Ik heb het goed gedaan door dit bedrijf te bouwen met een keimooi team. Naar het niveau dat we inmiddels misschien wel de grootste worstenbroodbakkerij ter wereld zijn.
5: Waar heb jij het ook zo fout gedaan?
6: In mijn vorig ondernemersleven heb ik het heel fout gedaan. Iets te veel ego, iets te veel te snel groeien. En dat resulteerde in een persoonlijk faillissement in 2012.
5: Mijn naam is Rens de Jong. Dit is Bloed, Zweet en Zaken. Remco, jij bent Amsterdammer?
6: Ja.
5: En je verkoopt Brabantse worstenbroodjes.
6: Ja.
5: Hoe zijn die in jouw leven gekomen?
6: Ik verkoop... Ik ben vanuit Amsterdam naar de hotelschool gegaan in Maastricht. De Brabantse vrouwen leren kennen. Dus vanwege de liefde eigenlijk naar Brabant verhuisd. En in Brabant kom je dan... Ja, dat kan niet anders dan dat je in aanraking komt met Brabantse worstenbroodjes, die ze overigens in Amsterdam niet kenden. Ja, en dan blijf je daar hangen.
5: Ja,
6: En dan zo kom je in aanraking met worstenbroodjes. En, nou ja.
5: Bij ons zijn worstenbroodjes alleen maar met kerst en Pasen. Is het in Brabant echt de hele dag door worstenbroodjes?
6: Nou, ik zou zeggen dat inderdaad in de Brabantse cultuur is het zeker met kerst, zeker met carnaval en Pasen ook. Dat zijn ook onze drie drukste periodes van het jaar. Maar ik kan wel zeggen, Brabanders vieren alles met worstenbroodjes. Tot een uitvaart aan toe, hè. Ja, overal zijn worstenbroodjes. Ja. Bij, ja.
5: En doe je alleen worstenbroodjes of ook saucijzen?
6: Nee, alleen worstenbroodjes. Focus. Ja. Ja.
5: En wie is jouw doelgroep?
6: Nou, eigenlijk iedereen. In die zin dat iedereen die van een lekker ambachtelijk product houdt, kan een worstenbroodje eten.
5: En waar verkoop je dan bijvoorbeeld?
6: We verkopen heel veel aan de zakelijke markt. Picnic, Albert Heijn, maar ook de sportvereniging in het dorp en de kaaswinkel. Mm-hmm. En ook rechtstreeks aan de consumenten. Met eigen bakkerijtjes waar de consument binnen kan lopen. Waar we staan te bakken en ze kopen ze recht uit de oven.
5: Oké, en waar staan die bakkerijen? Hoeveel zijn het er?
6: Nou, inmiddels hebben we 4 kleine bakkerijen. Dus 1 in Den Bosch waar ik ooit ben begonnen. begonnen in Vught. Recent in Tilburg geopend. En als klap op de vuurpijl 1 april in Amsterdam.
7: Omzet?
6: We gaan dit jaar over de 6 miljoen. En we hebben vorig jaar net boven de 5 miljoen gedraaid.
7: Ja. Winst?
6: Vorig jaar een kleine bescheiden winst van 30.000 euro. Ik verwacht voor dit jaar niet veel spectaculair meer, maar ik verwacht voor volgend jaar wel veel.
7: En waarom denk je dat?
6: Nou, dat heeft te maken met de investeringen die we hebben moeten doen.
7: Oh ja.
6: De nieuwe bakkerijtjes, de 2 kleine bakkerijen. We hebben ook een nieuwe grote bakkerij gebouwd 2 jaar geleden, die helemaal gecertificeerd is en zo. Ja, dat kost toch altijd wel wat. Dan is alles duurder.
7: Ja. Tot
6: aan de afval, afvoerverzekeringen. En dat had ik misschien niet helemaal goed ingeschat.
7: Ja.
6: Dus dat heeft even nu een. Nou, dat vraagt even een tijdje om weer orde op zaken te stellen.
7: Krap je dan ook meteen achter je oren? Oh-oh.
6: Ja,
7: ben ik nou dezelfde fout aan het maken als vroeger, of
6: ja,
7: niet?
6: Ja, zeker. En dat is echt, dat is best wel een trauma, moet ik eerlijk zeggen. Dus bij elke grote investering, tot voor kort deed ik ze ook niet. Dus 2 jaar geleden is de eerste grote investering geweest met in de bouw van een nieuwe bakkerij. Maar nu gingen we naar Tilburg. En vrij vlak daarna hadden we een buitenkansje voor Amsterdam. Ja, dan lig ik echt wel wakker van: Remco, ben je nou niet weer in dezelfde valkuil? En ga je niet weer te hard? En ik vind dat doodeng, ja, als ik heel eerlijk ben. Ja.
7: Laten we eens even teruggaan naar dat moment waar dat trauma toch wel is ontstaan.
6: Ja.
7: Want ik zei al, dit is niet je eerste onderneming. 2005 begin jij. Een lunchroom. Vertel even, wat was je idee daar?
6: Ja, ik begon die lunchroom in 2005. En ik begon die lunchroom met het idee dat het een keten moest worden. Ik wist al toen ik daar dus het eerste broodje smeerde, dit gaat niet heel lang duren, want ik wilde een keten. We hadden toen, hoe heet hij ook weer, Sjoerd Kooistra, bekend horecaondernemer. Hij leeft niet meer, maar hij had ongeveer heel Amsterdam en alles was van hem. En ik dacht, daar word ik wel de nieuwe Sjoerd Kooistra. Dat vond ik belangrijk, want ik wilde ook een BMW 5-serie rijden. Dus dan moet je wel veel horecazaken hebben. Dus ik heb die zaak ook op die manier ingestoken. Dat het over te dragen was. Dat de processen helder waren. Met die achtergrond. En dat lukte ook aardig. Dus vanuit die ene lunchroom in Den Bosch zijn we uiteindelijk gegroeid naar 11 horecaplekken. Mm-hmm. En destijds ook ongeveer 100 personeel.
7: Mm-hmm.
6: Dus je zou kunnen zeggen, op het hoogtepunt waren het 11 zaken.
7: Ja.
6: Maar het was ook meteen het dieptepunt. Want dat begon ik in 2005. En in 2009 ging het hard achteruit.
7: Ja, want je bouwt dus naar 11 zaken toe in een paar jaar tijd, begrijp
6: ja,
7: ik.
6: Ja, ja. Tussen 2005 en 2009 is het gegroeid. Ja.
7: En hoe deed je dat?
6: Mijn concept was, ik kom met horeca op een plek waar jullie horeca willen hebben, maar waar niet per se horeca de hoofdtaak is. Dus denk aan een tennisvereniging, of in een meubelboulevard, of in een sportcentrum. Je komt om te sporten, maar het is wel fijn dat je dan ook iets gezonds kan eten. En mijn idee was dat ik daar dan een concept voor had. Dat werkte op zich wel, want de mensen waren wel geïnteresseerd. Alleen ja, dus de groei kwam er wel. Alleen ja, ik had mijn zaakjes niet zo goed op orde dat het winst maakte.
7: Nee, want dan ga je bij de tennisclub. Nou, de tennisclub zegt natuurlijk, ja, prima.
6: Ja.
7: Dan pacht je eigenlijk van de tennisclub, kan me zo voorstellen.
6: Ja.
7: Dat levert ook wat cash op.
6: Ja.
7: En dan daarmee open je dan de volgende zaak?
6: Ja, exact. Wat ik heel interessant vond om te doen was, we hadden een geavanceerd kassasysteem waar je ook op te goed kon kopen. En met name in de sportwereld was dat handig. Hè? Als je ergens 3 keer in de week sport, heb je een keer geen geld bij. Je wil je gewoon. Dus op je clubpas kon je bij ons te goed storten. En met dat te goed kon je dan later afrekenen.
7: Hmm.
6: En dan zei ik, als je nu 50 euro betaalt, dan zet ik 75 euro te goed.
7: Oh ja.
6: Had ik mooi 50 euro cash.
7: Had je alweer van tevoren gehad.
6: Exact. Ja. En daarmee kon ik mooi een volgende zaak openen. Maar goed, uiteindelijk werd die zaak natuurlijk, die 75 euro, ooit ingelost.
7: Ja.
6: En de marge in de horeca, dat was niet die 25 euro die er bovenop zat.
7: Maar dat was wel een manier om eigenlijk die financiering rond te krijgen.
6: Exact.
7: Voor die volgende zaak, zeg maar.
6: Exact.
7: Ja.
6: Ja, want als ik voor de financiering bijvoorbeeld naar een bierbrouwer ging, dan keek hij naar mijn cijfers en dan zei hij, wat denk je zelf?
7: Oh.
6: Dat
7: heb je wel geprobeerd.
6: Zeker, en dat lukte in het begin ook. Dus op die manier heb ik ook wel financiering op kunnen halen. Of goede leaseafspraken kunnen maken. Maar richting het eind ging dat natuurlijk niet meer.
7: Nee.
6: En durfde ik dat ook niet meer te delen, moet ik eerlijk zeggen.
7: Nee, want je loopt op tot 11 zaken.
6: Ja.
7: Bij welke zaak dacht je, het begint wel een beetje kielen te worden allemaal?
6: Ik denk dat dat was in 2008. Toen heb ik in één keer 5 of 6 horecazaken tegelijk geopend. Ik vond ook heel, belangrijk dat die allemaal op dezelfde dag overgingen. Van de uitbater naar ons. Dat was al niet zo heel verstandig. Maar dan krijg je dus in één keer 6 zaken waar het qua exploitatie erbij. Ja, daar was ik helemaal niet op berekend. Ik had niet goed
7: mijn voorondersoek. Hoe merk je dat?
6: Nou, dat je merkt gewoon dat je sowieso je cashflow heel hard achteruit gaat. Hè, dus dat het er echt hard achteruit loopt. Je merkt dat als ik in Amsterdam wegreed naar Rotterdam om daar mensen weer een beetje te motiveren. Dat het in Amsterdam, voordat ik in Rotterdam was, was het in Amsterdam alweer gekelderd met de vreugde. Ik kreeg het ook niet op die afstanden waren ook niet handig. Dus dat ging echt in een korte tijd.
7: Begon het te schuiven, zeg maar.
6: Ja, en financieel. Personeel was niet meer zo blij.
7: Maar dat is 2008. Dus dan, ja. Daarna groei je nog door? Of?
6: Nee, dat was wel. Er is nog inderdaad een tennisbaan, geloof ik, bijgekomen in die tijd. Maar er is daarna niet meer veel inderdaad bijgekomen.
7: Dus dan begin je een beetje de controle te verliezen. En dan heb je eigenlijk een te groot stuk afgehapt. En dat moet je nu gaan doorslikken. Dat is eigenlijk waar je zit. Ja. Wat doe je dan? Want je denkt, ja shit, ik heb het gekocht. Ja. Nu moeten we door. Wat voor maatregelen probeer je te nemen om controle te houden?
6: Nou ja, inderdaad. Je gaat meer gas geven zelf, harder werken. En hopen dat iedereen in jouw flow meegaat. En misschien nog meer gekke acties te bedenken om het toch de dag van morgen weer te redden. En te
7: wat voor gekke acties waren
6: dat? Nou ja, zo wat ik net zei, over een tegoed. Of nu een wortelappelsmoothie in de aanbieding. En dan het idee hebben dat door de wortelappelsmoothie je hele jaarrekening zou veranderen. Dus niet met terugwerkende kracht. Echt niet de juiste dingen gedaan eigenlijk die iets hadden kunnen redden. Ik had veel beter met partners kunnen gaan praten of mensen zoeken die hier meer ervaringen daarover kunnen helpen. Of zeggen, stop eens met die zaak of in die hoek, zeg maar.
7: Wanneer gaat het kantelen dat het echt misgaat, dat je dus dat je het niet meer houdt?
6: Ja, dat is echt. Dat moment is als uiteindelijk je personeel niet meer kan betalen. Ik bedoel, de Heineken's of de grote leveranciers, daar kan je afspraken mee maken die ik nooit nakwam. Die kan je rekken. En mee in gesprek gaan met personeel niet natuurlijk. Dus het moment dat de telefoontjes binnenkwamen, dat door jou Remco kan ik mijn huur niet meer betalen, door jou Remco heb ik nu een relatiecrisis enzovoort. Ja, dat was het moment dat ik echt dacht, nu moet ik echt, dit gaat niet goed. Nu moet ik echt stoppen, want nu ga ik er te veel mensen schade aan brengen. Maar hier kan ik zelf ook niet mee omgaan. Nee. Die last was te groot.
7: Dus bedrijf, je hebt faillissement aangevraagd.
6: Dan ga je naar de rechtbank en dan vraag je faillissement aan. Dan stelt de rechter wat vragen. En dan zegt hij, het faillissement is uitgesproken. Je loopt naar buiten in je blote kont. Want vanaf dat moment kan iedereen zien dat je failliet bent. Hè, dat staat direct op internet.
7: Was dat voor jou een opluchting of een verlies? Of hoe voelde dat toen je naar buiten ging?
6: Nou ja, weet je, dat is in alle opzichten een verlies. Want je droom is niet gelukt. En ook een verlies omdat je als ondernemer mislukt bent. En misschien zeggen mensen andere dingen. En zeker op dat moment hoor je dat überhaupt niet. Maar je bent gewoon mislukt als ondernemer. En tegelijk is het een opluchting. Omdat je de fase net voor je faillissement is misschien wel de ergste. Omdat je dan aan het liegen en bedriegen bent. En dat weet je. En dus je zegt tegen de mensen, het komt goed. Terwijl je ligt in je bed en je weet, het komt helemaal niet goed.
7: Nee.
6: En dus dat is echt de vervelendste periode.
7: Of je krijgt telefoontjes van mensen die zeggen, kom met het geld.
6: Zeker.
7: En dan zeg je ook, het komt goed. Maar je denkt,
6: exact, je zegt heel vaak, komt goed. En ik zat ook op een kantoor, net zoals wij nu tegenover elkaar zitten. Daar zat Wendy, die deed de boekhouding. En Wendy zei, nee hoor, Remco is er niet. En dan mocht ik niet niezen of hoesten. Want ik zat natuurlijk minder dan een meter afstand. Want elk telefoontje was duidelijk waar het over ging. Dus je kon ook je telefoon niet meer opnemen.
7: Ja.
6: En dan kom je buiten bij die rechtbank. En dan sta je wel in je blote kont. Maar iedereen die je belt, heb je in één keer wel een antwoord. En ook een antwoord wat geldig is, namelijk, ik ben failliet. Ja. Er is niks meer te halen. Je wordt straks gebeld door de curator. Dus dat is op de een of andere manier wel een soort van bevrijding.
7: Ja.
6: Maar ook, het is ook niet gelukt, hè? Dus je bent ook mislukt voor je gevoel.
7: De BV gaat al failliet.
6: Ja.
7: Maar jij zei net, ik ben ook persoonlijk failliet verklaard. Hoe kan dat precies?
6: Ja. Ja, dus ik had inderdaad, ik ben ooit begonnen in Den Bosch toen als een eenmanszaak. Het was één zaakje, investeringsaftrek, allemaal was dat wat slimmer, dachten we. Daarna, toen het groot werd, een BV begonnen. Maar nog wel een aantal zaakjes waren in die eenmanszaak actief. Ja. En ik had natuurlijk niet zo heel goed al die zaken gesplitst. Ik betaalde de rekeningen waar het geld was en niet of dat nou de juridisch juiste entiteit was. Dus met als gevolg dat de BV failliet ging. En toen kwamen nog mensen die zeiden, ja, maar de eenmanszaak heb ik die vordering op. Dus ik kom nog een keer terug. Toen heb ik nog een jaar geprobeerd om dat te redden. En dat lukte uiteindelijk ook niet. En toen kon ik weer naar diezelfde rechtbank voor het persoonlijke faillissement.
7: Heb je het dan heel veel over je eigen schuld? Of kijk je dan vooral naar buiten en denk je, ja, als anderen het goed hadden gedaan, dan had ik hier niet gezeten?
6: Ja, ik heb wel vaak gezegd dat 2008, 2009 begon het fout te gaan. En dat was precies ook toen de bankencrisis was. Dus dat had er vast mee te maken. Hè, dat door die bankencrisis mensen niet meer mijn tosti geitenkaas gingen kopen. Dat heb ik best lang volgehouden eigenlijk. Maar weet je, als ik eerlijk ben, daar lag het natuurlijk niet aan. Hè. Het lag gewoon aan mij en hoe ik ondernam en welke risico's ik nam en wat ik belangrijk vond op dat moment. Ja. Dat waren niet allemaal de meest pure keuzes. Ja.
7: Ervaar je er nu nog gevolgen van?
6: Goeie vraag, want dat is echt slecht geregeld in Nederland wat dat er gaat. Ik kan nog steeds geen creditcard op mijn naam. Ik kan nog steeds geen telefoonabonnement afsluiten op mijn naam. En tot, ik geloof, anderhalf jaar geleden kon ik geen hypotheek krijgen. Terwijl ik dus een bedrijf had met winst. En toen veel betere winsten dan dat ik net zei. Dus op mijn bedrijf kan ik 5 creditcards, 29 telefoons. Maar Remco Beekman als privépersoon
7: is nog steeds niet boven Jan, ja, eigenlijk, ja. Volgens de banken.
6: Ja, ja, nog steeds
7: staat er een BKR-kruisje.
6: Exact. Ja. Ja. Echt gek.
7: Laten we kijken naar het keerpunt. Dus jij zit persoonlijk aan de grond. BV is failliet.
6: Ja.
7: Je loopt virtueel je blote kont door de straat.
6: Ja.
7: Wat ga je doen?
6: Dat is dan de vraag waarmee je zit. Want je zit ook een beetje te huilen in het hoekje van wat moet ik nou met mijn leven? Nergens in mij komt op, ik ga weer ondernemen. Want dat was wel afgevinkt en mislukt. Hè. Ik ben geen ondernemer, dus laat de ondernemer maar zitten. Dus was meer, ga ik nou bij de Slieger of de Jumbo werken? Want food is wel wat ik leuk vond. Hotelschool, dus in die hoek zou ik het gaan moeten zoeken. Dus dat was een beetje de keuzes waar ik over nadacht. En in die fase van nadenken ben ik ook met worstbroodjes begonnen.
7: Maar als hobby?
6: Zeker als hobby. Nou, eigenlijk niet eens als hobby. Gewoon om geld te verdienen.
7: Oh.
6: Dus je gaat naar de supermarkt, je koopt voor 2 tientjes ingrediënten en dan verkoop je het voor 4 tientjes. En als je leefgeld 40 euro in de week is, dan heb je dat al bijna 50% aan toegevoegd.
7: En aan wie verkocht je dan?
6: En de buurvrouw en vrienden van de buurvrouw en iedereen die maar wilde, ja.
7: Oh, wauw.
6: Ja, en ik kon alleen tegen contante betaling.
7: Ja, nee, want anders komt er natuurlijk de schuld van neer. En hoe is dat dan voor jou? Want dan ben je dus eigenlijk een beetje stiekem worstenbroodjes aan het fabriceren.
6: Ja.
7: Om maar niet een cash af te rekenen, om maar niet nog een keer die schuldeisen op je dak te hebben.
6: Ja, nou ja, ja, ja, precies. Want uiteindelijk, ik ben niet in de schuldsanering gekomen omdat mijn zaakjes dus niet zo goed geregeld waren. Dus bleven alle schuldeisers gewoon in de lucht. Dus had ik inderdaad een nieuw bedrijf begonnen wat niet kon. Hè, maar of een boot gekocht en had daar natuurlijk meteen beslag op gelegd. Dus ja, die worstbroodjes waren handig om toch wat bij te verdienen. En dat waren kleine bedragen. Maar wel net genoeg om toch nog een beetje te kunnen leven, zeg maar.
7: Ja. En sloeg aan, dus, begrijp ik.
6: Ja, precies. Dus ik maakte er dan, om te beginnen, 20 op een avond. En dan zei de buurvrouw, als je weer gaat maken, dan wil mijn zus ook. En dan moet het er 40 worden. En nou, kan je vertellen, als je 50 worstbroodjes thuis maakt, dat is best veel. Dus dat wordt al snel dat je denkt, nou, hier moet ik een slimmere oplossing voor gaan verzinnen. Maar ik dacht nog steeds, wordt het nou de Slieger of de Jumbo?
7: Ja.
6: Ik dacht nog steeds niet, ik ga iets in de worstbroodjes.
7: Maar goed, dan wordt het de buurvrouw gaat bestellen, de buurvrouw van de buurvrouw gaat bestellen. Wanneer dacht je, ja, maar dit begint uit de hand te lopen. Dit begint misschien toch een handeltje te worden.
6: Ja, nou, dat was het moment dat ik dus dacht, het wordt thuis wat krap. Ik kon een heel klein anti-kraakpandje vinden in Den Bosch, waar ik worstbroodjes kon bakken, dus met mijn oventje en mijn deegkuipje daar naartoe. Opzegtermijn van een maand, 300 euro kost. Ik denk, nou, dan ga ik daar bakken voor de buurvrouw en de vriendinnen van de buurvrouw. En elke klant die binnenloopt, is mooi meegenomen. Dat was ook echt achter het station, niet de beste wijk van Den Bosch. Maar laten we daar maar beginnen. Geen logo op het raam, is sterk nog. Ik had niet eens een naam. En daar kwamen mensen binnen met een hele grote glimlach op hun gezicht. die heel blij werden van die worstbroodjes die ik aan het maken was. En ik werd daar ook echt heel blij van. Die mensen zaten allemaal te lachen. Oh, dit is zoals vroeger. Oh, mijn opa maakte zo. Mag ik met je op de foto? Of mag ik een foto maken? Dus nou, dat maakte mij. Dat zorgde al voor dat je weer wat beter in je vel kwam. Dan kwam er een dame en die zei: deze worstbroodjes wil ik bij mij op het werk. Ik vroeg waar u werkt. Waar die mevrouw werkte? Nou, bij Jeroen Bos ziekenhuis. Die verkocht 1000 worstbroodjes in de week. Ik maakte er toen 300. Dus ik was een mega scale-up geworden. Want ik moest die mevrouw van worstbroodjes voorzien. Ja. Maar nou, en zo meer van dat soort verhalen dat ik iedereen, de bossen ook een mooie, de bossenbollen van Jan de Groot kent iedereen. Ja. De bakkers van Jan de Groot kwamen bij mij worstbroodjes kopen, want die vonden die zo lekker. Dus die kwamen die in een bakkersbroek uit de bossenbollenfabriek bij ons worstbroodjes halen. Ik zei: waar werken jullie dan? Nou, bij Jan de Groot. En waar is je reiskast, Remco? Reiskast? Heb je een reiskast nodig voor worstbroodjes? Ik heb natuurlijk nooit een bakkersopleiding gedaan, dus ik had geen idee. Ik deed maar wat.
7: Ja.
6: Maar ze vonden ze allemaal heel lekker. Wow. En ze bleven komen. Ja, dat was wel een punt. Ergens dat ik dacht: wacht even, misschien moet ik toch Sligro Jumbo uit mijn hoofd zetten en misschien toch een bedrijf beginnen in worstbroodjes, wat er niet zoveel waren op dat moment.
7: Ben je veranderd als ondernemer? Want dit is dan de tweede keer.
6: Ja.
7: Ben je veranderd?
6: Ja, zeker. Zeker. Ik weet zeker dat dit me niet nog een keer gaat gebeuren. Ik weet zeker dat ik anders onderneem, veel meer behouden, misschien soms zelfs een beetje een scheiterd. Ik vind het helemaal niet meer belangrijk om in de kroeg te vertellen waar ik allemaal zaken open. Alhoewel, Amsterdam is wel heel erg leuk om te vermelden natuurlijk. Maar daar gaat het me niet meer om. Ik wil echt een mooi, gezond bedrijf maken nu, wat continuïteit gaat bieden. Wat misschien wel naar mijn kinderen gaat, of waar in ieder geval waar mensen nog heel lang plezier aan beleven. Mm-hmm. En dat had ik vroeger echt wel anders.
7: Ja.
6: Ja.
7: En die cashflow? Ben je daar nu, zit je daar nu bovenop met anderen of wat dan ook, weet je wel?
6: Ja, zeker. Dus ik heb veel minder financiële problemen nu dan ik toen had. De grap is wel, nu je groter wordt, krijg je ook weer de cashflow problemen van de seizoensproduct wat wij zijn. Hè? Dus in de zomer hebben we altijd even wat last. En de eerste keer dat je dat dan kenbaar maakt en dat de bank zegt, nou, dan geven wij jou dat geld toch? Dan sta je ook even met je oren te klappen. Want er was nog nooit iemand natuurlijk die geld wilde geven. Wij hadden in drie uur tijd een crowdfunding gevuld. Dus in één keer was dat even anders. Maar goed, tegelijk moet je dan ook wel weer voorzichtig zijn. Dat je
7: en waar ben je dan scheiterig heen?
6: Nou ja, dat ik nooit meer in diezelfde situatie wil zitten. Dus, dus ik.
7: Nu, maar wat doe je dan nu niet?
6: In ons bedrijf, ik denk dat ik morgen ook prima naar Eindhoven, Breda, Uden, Roosendaal zou kunnen groeien met bakkerijen. En op elk feestje waar ik sta, krijg ik tips wat ik allemaal wel niet zou kunnen doen met mijn bedrijf. Maar wij groeien 20% per jaar, al jarenlang. En dat vind ik mooi. En goed genoeg. Mm-hmm. Ik wil niet meer dan dat. Dus alle goede ideeën om nog meer sales te hebben, doen we niet. Breda moet ook nog heel even wachten op keilekkere worstenbroodjes. Maar ooit gaan we het wel doen, maar wel in stapjes.
7: In stapjes, ja. Je hebt 100 man.
6: Ja.
7: Om die worstenbroodjes te maken. Het moet met de hand.
6: Ja.
7: Nou zei je net, nou, 5, 6 miljoen euro omzet en 30.000 euro winst. Dat klinkt mij niet als een hele enorme dikke marge.
6: Nee.
7: Dat ligt aan investeringen die je hebt gedaan, denk ik.
6: Ja.
7: Maar toch, dat moet wel meer worden. Want anders kom je straks toch weer in hetzelfde
6: probleem. Nee, zeker. Dat is ook zo. Dus de marge is nu te dun en dat weten we ook. En nu is het ook fijn dat je dus dat ik nu veel meer deel met wat ik aan het doen ben. Dus dat er ook mensen zijn die mij hiervoor waarschuwen. Zoals jij dat ook doet, dank je wel daarvoor. Maar dus het is veel belangrijker nu, of we hebben nu veel meer inzicht in waar we heen gaan. En de marge op dit moment is te dun. Dat heeft echt te maken met de investeringen die we gedaan hebben. Dat wordt beter. Maar een worstenbroodje is wel een product wat nooit echt een mega marge zal kennen. Omdat het handgemaakt is, zit die factor arbeid is heel groot.
7: Ja.
6: De lonen in de bakken-CEO zijn rigoureus verhoogd de afgelopen jaren. Misschien ook wel terecht. Ja, dat maakt gewoon dat een worstenbroodje. En niemand wil 5 euro voor een worstenbroodje betalen. Maar dan zou ik er wel meer aan verdienen.
7: Ja. Of ga je ooit machinaal worden?
6: Nee, nooit. Dat beloof ik hier plechtig. Ik ga nooit machinaal. Want ik ben nu, ik zeg voor de grap, ik denk dat wij de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij van Brabant zijn. En als je dat bent met een worstenbroodje, ben je dat ook van Nederland. Maar dat zijn we ook ter wereld. Dus wij zijn de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij ter wereld. Tada. Ga ik machinaal, ben ik waarschijnlijk weer de kleinste.
7: Ja.
6: Dus dit is ook een hele lekkere positie, denk ik. Om gewoon lekker ambachtelijk de grootste te zijn. En het is ook echt het allerleukste. Dus het is het lekkerste, maar het is ook het leukste voor de mensen. Het leukste werk. Ik wil geen operators, ik wil bakkers die blij worden van wat ze doen. Ja.
7: Remco, Als geboren Amsterdammer, maar nu Brabantse worstenbroodjesmaker, mag jij een Amsterdamse tegeltjeswijsheid voor ons uitzoeken?
6: Ja.
7: Wat zou die zijn? Wat moet erop?
6: Wat moet erop tegen? Nou, wat ik net even zei, delen. Ik ben veranderd door in mijn ondernemerschap vooral te delen. Ik deel alles nu, mijn successen, mijn twijfel, mijn angst. Alles delen, en dat verbindt ook mooi. Dus op mijn tegeltje zou zeker staan deel met een uitroepteken. Maar als Amsterdammer zou ik daar dan wel iets aan toevoegen. Dus daar deel, goochemert, zou op mijn tegeltje mogen staan. Ja.
7: Mooi. Dankjewel, Remco Beekman was dat, van kei lekker Brabantse worstenbroodjes. Fijn dat je er was.
6: Dankjewel.
7: Volgende week in Bloed, Zweet en Zaken, toen Marjolein van Tilburg zag hoeveel berichten haar dochter in het midden van de nacht kreeg, besloot ze in te grijpen. Ze bouwde chat license, dus een soort digitaal rijbewijs.
8: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het Nederlands elftal heeft ook hun laatste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Tunesië met 3-1 en zijn groepswinnaar. Na 3 minuten maakte Tunesië een eigen doelpunt en kort daarna schoot Brian Brobbey raak. In de tweede helft leek Tunesië nog even terug te komen, maar daarna maakte Jan-Paul van Hekke de 3-1. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoeken en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steunvormplannen bij Pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer.

0: Als die dwars liggen, is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
3: Wij waren toch helemaal niet thuis in dat soort... Gaat dat dan? En ja, we waren veel te open daarin.
4: Ik weet van jou, David, dat is niet altijd zo, hè?
5: Oh, van mij? Of van
4: mensen? Nee, niet van jou persoonlijk.
3: Ja. Ja, eigenlijk wel een beetje de boot afgehouden als zijnde van... oké, weet je, als ooit het moment komt... dan hebben we in ieder geval degene die we moeten hebben... die kunnen we meteen bereiken.
6: Het personeel inklokken, maar dan online. Met een slimme tool. Met dat product timmert de Noord-Hollandse ondernemer Fred Al flink aan de weg. Dat zien ook andere bedrijven en op een dag komt er een e-mail binnen van het grote Visma. Of hij tijd heeft voor een kop koffie. Nou, denkt Fred, laten we dat maar doen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis... en onze gast heet Fred Al, die vertelt over het moment waarop hij besefte... dit wordt de deal van mijn leven.
3: Nou, het verschil tussen het moment van bedrijven kopen en de deal van mijn leven, daar zit een heel stuk tussen. Dus ik denk dat als ik dacht, dit wordt het deal van mijn leven, was dat eigenlijk pas op het eind.
4: Ja, het is een lang proces geweest.
3: Het is een lang proces geweest, dat gaat dan niet over één nacht ijs. Eén, nee. Je moet eerst beslissen van oké, gaan we dit verkopen, ja of nee? En twee, voordat je daar pas bent, zit er heel veel voorbereiding tussen.
4: Ja. En je zegt, voordat we dit gaan verkopen... dit slaat in dit geval op Timechimp.
3: Ja.
4: Dat was jouw bedrijf.
3: Ja.
4: Wat leverden jullie precies?
3: Ja, we begonnen met urenregistratie en uiteindelijk ging daar veel meer omheen. Werd het ook een stuk project met administratie... en uiteindelijk de hele administratie omtrent uren, uitgaven en ritten... En projectadministratie.
4: Want jij had al bij een multinational gewerkt... en gezien hoe houtje-touwtje dat daar ging.
3: Ja, nou ja, inderdaad. Ik werkte bij een multinational en mijn compagnon die werd gedetacheerd. Kwam met eigenlijk allerlei tools in aanraking. En ja, we dachten dat kan beter, makkelijker, sneller.
4: Zo beginnen bijna alle ondernemersavonturen toch, David?
5: Ja, dat lijkt er wel op. Ja, dit kunnen we beter, dit kan handiger. Let's go.
4: Dat werd Timechimp en dat bedrijf dat groeide als kool. Wat zorgde daarvoor? Want jullie waren niet de enige speler in de markt.
3: We waren absoluut niet de enige speler in de markt, maar wel op de manier waarop wij het aanpakten. Dus we waren al toen 100% cloud. Toen was nog de cloud was nog een heel happening. En we deden eigenlijk alles online. Vanuit klantwerving, puur Google.
4: Dat klinkt nu heel normaal, maar...
3: Toen was dat wat minder normaal.
4: Ja.
3: En wij hebben daar gewoon volop ingezet. We deden geen klantbezoeken, we deden alleen alles online... waardoor we heel veel afspraken konden doen. We waren maar met z'n tweeën in het begin natuurlijk.
4: Maar jij was een echt saleskanon, toch?
3: Juist, ik heb een commerciële achtergrond. Ik heb altijd in de sales gezeten, dus ja, ik weet wel een beetje wat van verkopen.
4: En uit een echt ondernemersnest.
3: Juist, ja. Mijn ondernemersnest is eigenlijk... mijn hele familie is eigenlijk bijna ondernemend. En dat begon vanaf mijn opa, mijn vader, mijn broer, mijn zus... Iedereen eigenlijk, nu. En daaruit is het eigenlijk ook bij mij geboren. Ik wist eigenlijk al dat ik jong was, dat ik ondernemer wilde worden.
4: Ja, en zit hem dat dan in van ik wil rijk worden of ik wil iets gaan bouwen?
3: Nee, ik wil zakelijk...
4: Je mag het eerlijk zeggen, hè?
3: Ja, beide natuurlijk. Financiële vrijheid is echt wel een groot ding in dit verhaal natuurlijk. Tweede is, ik kan slecht... Ik heb veel ideeën en die wil ik dan graag zelf ten uitvoeren brengen. En,
4: Zo begint dat dan. En Timechimp groeit dan uiteindelijk door naar zo'n 40 mensen. Dat werden er later weer wat minder.
3: Ja.
4: Jaaromzet van om en nabij de 5,5 miljoen.
3: Zoiets, ja.
4: Ja. Wanneer dachten jullie, we verkopen de tent?
3: Nou, eigenlijk bij het begin al, dat we ermee begonnen... is ooit van, nou, dit gaan wij niet ons hele leven lang doen... Maar dat we het echt wouden verkopen was eigenlijk na een jaar of 5, 6, 7. Ook de eerste gesprekken gaande met een bepaalde overnamekandidaten. Toen was het zaadje eigenlijk geplant. En toen zijn we eigenlijk bij de eerste gesprekken zijn we ook meteen bezig geweest met van oké, weet je, als we dit ooit willen verkopen, wat willen we dan?
5: En waarom wilde je het verkopen, Fred? Want ik kan ook zeggen, ik heb eindelijk dat bedrijf wat ik als kleine jongen wilde. Het loopt goed, het groeit.
3: Ja, daar ben ik dan toch weer te ondernemend voor. Want kijk, ik vind als het een bedrijf wordt, zeg maar, wordt het ook een stukje manager en minder ondernemen. En ik vind gewoon heel veel dingen leuk. En dit wordt ook het werd ook werk. En dan,
4: dan moet je op gaan passen.
3: Nou ja, voor mij wel. Dan wordt het een sleurtje. En elke dag naar de kantoor toe.
4: Betekent wel dat je een bedrijf nodig hebt dat ook door kan zonder jou. En dat is voor heel veel ondernemers een struggle, volgens mij, David. Is dat je jezelf misbaar maakt.
5: Ja, dat is een grote struggle. En ook altijd een belangrijk punt in dit soort verkooptrajecten. Want een koper wil eigenlijk gewoon een machinekamer die lekker doorgaat, ook als de ondernemers er niet zijn. En vaak denken ondernemers dat het al redelijk verkoop klaar is en dat het ook zonder hen wel goed gaat. Maar dat is meestal niet het geval nog bij een bedrijf van deze omvang.
4: Nee, jullie zijn daar wel vanaf dag 1 heel bewust mee bezig geweest, toch, Fred?
3: Ja. We hadden bijvoorbeeld als een medewerker ziek was en kwamen erachter, oké, er blijven dingen liggen. Dat we al dachten van, dat kan niet. Dus we hebben eigenlijk altijd alles dubbel uitgevoerd. Inclusief mezelf. En we zijn altijd mee bezig geweest. Op een gegeven moment dat we wat groter werden, hebben we een managementteam opgebouwd. Proberen op te bouwen. Daar hadden we wat geluk mee en we hadden wat minder geluk mee. Maar wel omdat we het traject op tijd hadden ingezet, konden we snel bijsturen. En was dat eigenlijk perfect voor de verkoop.
5: En heb je daar de koper dus ook van kunnen overtuigen dat het goed doordraait, ook zonder jullie aandacht?
3: Ja, dat was eigenlijk het hele verhaal. Hè? Want wij wouden eruit. Vooral mijn compagnon wou er eigenlijk per direct uit. En ik zou er nog wel aanblijven, maar ook niet voor een langere periode. Dus het hele verhaal was eigenlijk van oké, we hebben één persoon. Die geven wij aan, dat wordt de nieuwe CEO. En dat verhaal hebben wij moeten verkopen eigenlijk richting kopende partijen.
4: We gaan even naar het moment. Ongeveer 7 jaar. Zo lang bestaat jullie bedrijf. En je gaf net inderdaad aan, hè, ik en mijn compagnon, wij wilden wel langzaam maar zeker gaan kijken om de boel te verkopen. Mm-hmm. Toen kwam Visma bij jullie koffie drinken.
3: Ja.
4: Hoe ging dat?
3: Ja, dat gaat eigenlijk. Visma. Nou, eerst.
4: Een van de grootste bedrijven opkopers van de afgelopen jaren, denk ik zo ongeveer, David.
5: Ja, die kopen heel veel, doen heel veel deals.
4: Zo zeg. Ja.
3: Nu helemaal. Vooral in onze tak.
4: Ja. Gaan wel richting een beursgang, is de verwachting ook. Ja.
3: Ja, en. Dat was eigenlijk via LinkedIn een berichtje. Kunnen we een keer praten?
4: Vanuit jullie dus?
3: Nee, vanuit Visma.
4: Ah, oké. Okay.
3: Ja, die hebben natuurlijk een team die daar nou achteraan zit.
4: En wat denk je dan als zo'n grote partij aanklopt?
3: Nou ja, weet je, ik vind altijd een gesprek kan je altijd aangaan. Daarin hebben wij het eerste keer meteen wel foutjes gemaakt, hoor. Van bijvoorbeeld veel te veel data gegeven.
5: Oh, meteen al.
3: Ja? Nou ja, wel data die je eigenlijk achteraf niet zou willen geven.
4: Zoals maar, bijvoorbeeld?
3: Gewoon omzetten, churncijfers.
5: En hadden jullie een NDA getekend?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat hadden we wel getekend toen.
5: Ja.
3: Wel opgelet, maar dat zijn wel dingen die je eigenlijk niet moet doen natuurlijk.
4: Twee onervaren, enthousiaste ondernemers gaan met een groot bedrijf in gesprek, zijn eigenlijk veel te open.
3: Ja. Ja, wij waren eigenlijk veel te open. En inderdaad, dat was eigenlijk de fout die we maakten.
4: Maar wist je toen, na dat eerste gesprek, je drinkt koffie, je gaat naar huis, je belt elkaar terwijl je in de auto zit, van dit gaat wat worden, of juist niet?
3: Nee, nou kijk, eerst wouden we wel eens weten van oké, wat is het eigenlijk waard? Op dit moment. En toen verder waren we in gesprek, toen zeiden we ook van gewoon zeiden we tegen Visma, joh, wat is het dan een beetje waard? Wat zouden jullie ervoor bieden? En toen kwamen ze met een aanbod waarvan we alle twee wel dachten van oké.
4: Het is toch interessant, want je stelt deze vraag dan aan iemand die jouw bedrijf misschien gaat kopen. Ja, weet je, dat is net als iemand die mijn huis gaat kopen, die zal altijd lager bieden dan ik zou verwachten. Zou je zo'n vraag niet aan iemand als David moeten stellen?
3: Ja,
4: dat is wel handig geweest.
3: Ja, maar wij waren toen helemaal niet thuis in dat soort. Gaat dat dan? En dat was ook het eerste gesprek. En we waren ook veel te open daarin. En,
4: het kwam niet tot een deal.
3: Nee, en dat kwam meer vanuit onze kant ook. Want wij van oké, we wilden eigenlijk gewoon weten van wat is het nu waard. Dus we gebruikten Visma eigenlijk ook wel een beetje erin.
4: Ja.
3: En,
5: ze luisteren mee, hè?
3: Ja. Daar was wel meteen het zaadje geplant. Van, dat is wel echt iets wat levensveranderend is.
5: Misschien interessant ook bij jullie, Fred, want we noemden eerder je omzet. Maar je bent een softwarebedrijf, dus je businessmodel is SaaS, denk ik, hè? Licentiefees. Ja. Mm-hmm. Op welke manier wordt er dan gekeken naar een waardering?
3: Ja, naar groei.
5: Ja.
3: En naarmate hoe hoog je groei is, zeg maar, dan wordt er ook nog wel gekeken naar EBITDA. En die twee eigenlijk. Ja. En daar zijn er natuurlijk heel veel dingen belangrijk. Churn, cijfers, groei over de afgelopen jaren. Het zijn heel veel dingen belangrijk.
4: Ja, de vraag of je als ondernemer wel of niet doorgaat.
3: Juist,
4: nog drie jaar.
3: Ja.
5: Dat is allemaal mee in de waarde. Wat hier echt relevant is, is dat bij groeiende softwarebedrijven er vaak ook wordt gekeken naar een multiple op je omzet. En dat is een aanzienlijk hogere waardering vaak dan een klassiek B2B-model waarbij alleen naar winst wordt gekeken.
3: Ja.
4: Visma werd het hem dus niet. Dan bel je ze op en dan zeg je: jongens, dank jullie wel. Fijn dat jullie even langs zijn gekomen, maar voorlopig niet. Maar jullie onderhielden nog wel contact.
3: Ja, we hebben eigenlijk bij toen afgesproken. En dan was het met één specifiek persoon van Visma. Van oké, laten we gewoon elk jaar gewoon even bellen. Hoe gaat het ermee? En laten we elkaar gewoon up-to-date houden. En dat hebben we ook gedaan.
4: Ja.
3: En eigenlijk wel een beetje de boot afgehouden. Als zijnde van oké, weet je, als ooit het moment komt, dan hebben we in ieder geval degene die we moeten hebben, die kunnen we meteen bereiken.
4: Maar toch interessant, want zij bieden dan een bepaald bedrag. Dan kijk je je compagnon toch ook even aan van hey, als we dit nu aannemen, hoeven we waarschijnlijk nooit meer te werken. Zijn we ook af van het gedoe? En toch zeg je heel bewust, we houden de boot nog even af.
3: Ja, omdat we op dat moment toch nog, ja, ik in ieder geval ook en mijn compagnon ook, van ja, we waren er nog niet klaar mee en we zagen nog echt wel kansen. En ja, kijk.
4: Tegelijkertijd kan de wereld er morgen ook heel anders uitzien.
3: Ja, maar goed, dat is toch wel een beetje. Kijk, het was best wel korte termijn. Dus we konden altijd wel bijsturen en meteen het gesprek aangaan wanneer we dachten dat het een andere kant op zou gaan. Ja, we zagen ook nog zoveel kansen en zoveel groeikansen. En we waren nog met zoveel dingen bezig die nog niet afgerond waren. Waardoor we dachten, misschien moeten we het nu nog niet doen.

0: Nog even niet dus. Fred ruikt kortstondig aan het grote geld, maar neemt de biljetten op dat moment niet aan. We zetten de klok een paar jaar vooruit. Het is begin 2024 en de tijd is er volgens hem nu wel rijp voor. Fred zet zijn bedrijf in de etalage. Je kunt het vergelijken met een woning die je wilt verkopen. En ja, wat doe je dan? Die zet je op Funda.
1: Ja, je doet mooie foto's maken van je woning. Net zoals bij je bedrijf. Je geeft cijfers, heel groot is de woning, et cetera. Wel wat dieper dan dat, bij het bedrijf natuurlijk. En dat stuur je eigenlijk naar een x aantal potentiële partijen op.
0: Je maakt in feite een one-pager.
1: Ja.
0: Met al je gegevens, althans de gegevens die je wilt delen. En die stuur je dan naar een aantal partijen van wie jij denkt dat ze geïnteresseerd zijn.
1: Zonder naam erbij, hè? Dus ga je niet van oké, dit is het bedrijf.
0: Dat is dus anoniem feiten.
1: Ja, en dan daaruit zeggen ze oké, ik zou dit misschien wel interessant vinden. En dan komen ze terug bij die partij die wij toen ingehuurd hadden daarvoor. En dan, dan kunnen ze daarop oké, ik ben geïnteresseerd en ik wil meer informatie weten. En dan moeten ze een NDA tekenen. En dan krijgen ze toegang tot een dataroom.
0: Is dit wat je vaker ziet?
2: Ja, dit is de perfecte route. Dus je maakt een anonieme one-page, zodat ook partijen die dat te zien krijgen. Die gaat naar veel partijen. Partijen die dat te zien krijgen, ook niet meteen weten wie het is. En het hele dikke boek met informatie is dan voor partijen die ook een geheimhoudingsklaring hebben getekend. En dan alle informatie krijgen. Ja.
0: Dus dan stuur jij zo'n one-pager naar verschillende partijen. En daar kwam reactie op.
1: Ja.
0: Van hoeveel?
1: Ja, ik geloof dat we er 40 aangeschreven hadden en 38 waren uiteindelijk geïnteresseerd.
0: Zoveel.
2: En hadden die potentiële kopers enig idee van de omvang van dit traject?
0: Ja, maar.
1: Nee, ik weet niet. Het enige wat hun hebben is die one-page. Ja,
0: maar ze weten toch ook wel, als ze even een beetje hun best gaan doen, dat het om jullie bedrijf gaat? Of?
1: Ja. Nou, waarschijnlijk wel.
0: Ja,
1: in ieder geval weet ik eigenlijk niet.
0: In ieder geval bij Visma.
1: Ja.
0: En toen heb je een partij in de arm genomen om dat te begeleiden.
1: Nou, dat was al voor dit traject. Dus alles wat er gedaan is, dat is al met die partij geweest.
0: En dan volgen de gesprekken?
1: Dan volgen de gesprekken, maar wel heel selectief.
0: Oké.
1: Dus je gaat niet met iedereen een gesprek aan.
0: Nee, 40 keer koffie drinken, dat lijkt me ook wat overdreven.
2: Hoe maak je die afweging met wie wel en wie niet?
1: Dat was eigenlijk op advies van die partij die wij dan ingehuurd hadden. Die dan eigenlijk van wat bij ons ook wel het ding was wij hebben natuurlijk een wij willen er allemaal uit en dat was ook wel een beetje duidelijk. Dus ja, sommige mensen wouden gewoon waarom dan, en die wouden gewoon dat 1-op-1 gesprek. Dus wij hebben eigenlijk meer gesprekken gedaan dan normaal is, zeg maar.
0: Ja.
1: In zo'n traject. Ik denk dat ik 12 gesprekken heb gehad in de eerste fase. En dan naar de volgende fase hebben we met 3 partijen gingen we uiteindelijk de laatste fase in.
0: En nu, Fred, als je je huis te koop zet, dan doet de makelaar de eerste rondleiding. En daar ben je meestal zelf nog niet bij. Ja. Hoe zit dat met het verkopen van je bedrijf? Ga je dan ook al meteen vanaf het eerste gesprek met zo'n potentiële koper aan tafel? Of laat je dat aan die M&A-adviseur over?
1: Veel van die gesprekken gaan wel gewoon via die M&A-adviseur. Alleen sommige gesprekken niet. En dat was bij ons wel een voordeel. En dat hoorden wij later ook wel van Visma's. Soms gaan wij een gesprek aan met de ondernemer en we willen die ondernemer spreken. En dan is de M&A-adviseur aan het woord. En dat was bij ons juist andersom. Wij deden het verhaal en niet de M&A-adviseur.
0: En die stuurde hier en daar een beetje bij. Je noemt net de naam Visma. Want die komt weer terug in dit verhaal.
1: Ja.
0: Want uiteindelijk werd dat de partij waarmee jullie in zee gingen.
1: Ja, dat is wel mooi.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, uiteindelijk hadden we wel verwacht dat Visma één van de partijen zou zijn. Hadden we gehoopt eigenlijk ook wel natuurlijk. Want ja, daar hadden wij wel een goede connectie mee. En het was natuurlijk één van de partijen waar wij ook een koppeling mee hadden. Waar we al wat dieper mee waren. Waar we van vonden van dit zou op de langere termijn voor TimeGym de juiste overnamekandidaat zijn. Ja, en die kwam toen ook wel gewoon bij de laatste ronde.
2: Er is ook de betere bieding in het proces.
1: Ja, want we hadden wel met z'n allen besloten ook. Gewoon van wat vinden we belangrijk? Hè? Dat moet je ook van tevoren wel bespreken. Van wat vinden we belangrijk in zo'n deal?
2: Ja, en wat vond je belangrijk op hoofdlijnen? Ja,
1: 1, geld natuurlijk.
2: Ja.
1: En 2, dat we er ook alle 2 gewoon niet te lang aan hoefden te blijven.
2: Ja. En dat komt bij deze partij blijkbaar.
1: Ja, dus daar waren ze alle 2 heel goed in. En vooral ook op het laatste, op het tweede punt. Is gewoon van accepteren dat mijn co-founder direct eruit ging. En ik wat later ook gewoon afscheid wou nemen.
0: Fred, en dan begint ook het boekenonderzoek. Hoe heb je dat ervaren? Heb je daar nog veel energie in moeten steken? Of?
1: Wij hebben dat uiteindelijk van tevoren zelf voorbereid. Dus wij hebben zelf die partijen benaderd om een boekonderzoek te doen. Zodat we die ook in de dataroom konden stoppen, zodat iedereen daar toegang toe had. In ieder geval de laatste kandidaten. Ja, en dat heeft voor ons uiteindelijk heel veel voordelen gebracht. Eén, omdat je best wel laat pas een keuze hoeft te maken met wie je echt doorgaat. En twee, je wist ook wel van tevoren ook een beetje van... oké, dit staat nog niet zo heel goed. Kunnen we daar nog wat aan doen? Ja, nee.
2: Ja, dit is Vendor DD.
3: Even uitleg hier, David.
2: Ja, na het tekenen van een letter of intent of term sheet... dat is eigenlijk het eerste contractuele item wat je hebt in zo'n deal... ga je het boekonderzoek in. En je weet, dan ben je echt even aan de beurt. Dan krijg je echt honderden vragen. Wat je vaak ziet bij wat grotere deals... is dat verkopers dat met hun adviseur goed voorbereiden. Zodat je eigenlijk je eigen boekonderzoek doet. Nadeel is, dat moet je ook zelf betalen. Maar als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een Deloitte... je financiële DD laat doen... en je laat ook je legal DD doen, soms commercieel... in dit geval waarschijnlijk ook technisch... dan heb je al een heleboel documenten met logo's van goede partijen... die heel serieus naar jouw bedrijf hebben gekeken. En het is ook niet zo dat die een goed rapport schrijven... omdat je ze betaalt, want die verbinden wel hun naam eraan. En dit heeft heel veel voordelen, want alle onregelmatigheden... of dingen die je wil verbeteren... Daar kom je heel tijdig achter en geef je de gelegenheid om bij te sturen. Maar potentiële kopers weten ook, als jij al dit als voorbereiding hebt... en je hebt al deze dossiers, dan gaan heel veel partijen dit zien. Het is super professioneel, dus als we mee willen doen... ja, dan moeten we ook echt het achterste van ons tong laten zien... en met betere biedingen doorkomen. Dus ik vind dit een heel verstandige en professionele manier om het aan te pakken.
3: En hoe gingen die voorbereidende handelingen en ook die gesprekken? Wat staat je die periode het meest bij?
1: Dat het heel goed voorbereid is. Dus wij hebben met onze M&A echt heel goed voorbereid. En ook echt een aantal keer geoefend. Voor meerdere personen.
3: En wat geoefend? Dus ja. Een soort rollenspel speel je dan?
1: Ja.
3: Oh ja?
1: Ja.
3: Is dat gebruikelijk, David?
2: Ja, ik weet niet hoe andere adviseurs dat doen. Ja, ik doe dat ook wel.
3: Oh ja?
2: Ja, echt goed voorbereiden wat je gaat zeggen. Vaak gaan die eerste gesprekken helemaal nog niet over geld... maar over waarom wil je verkopen. En in dit geval, waarom willen jullie eruit?
3: Dus dan ben jij in feite een soort interviewer... Ja. En jij legt dan, Fred in dit geval, het vuur aan de schenen... en jij stelt hele lastige vragen en je gaat kijken hoe hij reageert.
2: Nou, zeker. Je moet je realiseren dat een koper is geïnteresseerd... omdat ze veel potentie zien. Maar in zo'n proces moet je ook wantrouwen wegnemen... dat je het om de verkeerde redenen zou verkopen. Of dat je zelf ziet van, we gaan naar het eindpunt toe, de groei gaat eruit. Dus dat goed voorbereiden is wel van heel groot belang, ja.
3: Ja. Was het emotioneel? Was het ingewikkeld? Was het een gedoe?
1: Dat hele proces bedoel je? Ja. Nou, sowieso, kijk, het is jouw bedrijf, dus je staat er sowieso emotioneel in. En dat is iets wat je weg moet nemen, denk ik, in zo'n gesprek. Ja, je moet niet emotioneel reageren wanneer er een kritiek geleverd wordt op een aantal punten in jouw verhaal.
3: Daar ben jij door jouw adviseur op voorbereid?
1: Jazeker, want ik ben nog wel iemand die heel emotioneel kan reageren.
3: Ah, okay.
1: Ja, en dan werd er wel op gewezen, oké, hou dat in.
3: Als Visma begint over die hoge churncijfers, dan rustig blijven.
1: Ja, dan dacht ik wel van, ja, weet je, ik weet het toch.
3: Ja. En dan ga je, laten we zeggen, vanaf het begin... toen jullie die veiling zijn gestart... tot en met de laatste onderhandelingen, de perikelen daarvan. Hoe lang heeft dat ongeveer geduurd?
1: Nou, de voorbereiding, ik denk dat we... Even kijken, want we zijn toen in het nieuwe jaar gestart. Dus dat is eigenlijk gewoon januari geweest, denk ik. En uiteindelijk na mijn vakantie zijn we in de laatste fase terechtgekomen. En we hebben uiteindelijk 6 december.
3: Bijna een jaar.
1: Dat is bijna een jaar.
3: Oh mijn god. Ja. En ja, wat doet dat met je?
1: Je zit wel in een rollercoaster. Ja.
3: Dan raak je er ook wel een beetje klaar mee, toch, David?
2: Ja, een bekend verschijnsel is deal fatigue. He, dat alle partijen...
3: Even wachten, deal fatigue.
2: Ja, deal fatigue. Ja, het woord zegt het eigenlijk al. Dat partijen letterlijk moe worden, er klaar mee zijn... geen zin meer hebben aan het eind. En zoals ik het ervaar in dit soort trajecten... is het niet alleen dat ze er klaar mee zijn. Soms vinden ondernemers het ook spannend en kopers ook. Gaat het nog door?
3: Oh, ja.
2: Je hebt wat getouwtrek aan het eind. Je hebt altijd nog wat gezeik en gedoe. En iedereen vindt het spannend, is moe. Je hebt het boekonderzoek achter de rug. Ja, en dan wil je gewoon naar die eindstreep. Dus dit is een heel bekend verschijnsel.
3: Zoals David dat nu uitlegt, dat gold ook wel voor jou.
1: Ja, zeker. Vooral op het eind. Ja, daar kijken vallen ook wel partijen af. Mensen worden minder geïnteresseerd ook. Hè. Dus en dan zijn bepaalde partijen blijven wel geïnteresseerd. Maar ja, die pool van 38 bedrijven, ja, dat worden er maar een aantal. En je kiest er maar een aantal. En als daar één van wegvalt, ja, dan word je wel zenuwachtig.
2: En als je dan terug moet, hè, het wordt hem niet met je nummer 1. En je moet naar nummer 2 of 3. Ja, die weten ook hoe dat is gegaan. He, dat is niet goed voor je onderhandelingspositie.
3: Nee. En dan komt de deal uiteindelijk rond.
1: Ja.
3: Met Visma dus. Uh-huh. En ik zie dat dan zo voor me. Twee ondernemers met een vulpen. Die zetten dan de handtekening. Er is champagne, proostend, een klein feestje.
1: Ja. Nou, dat was DocuSign. En,
2: ja, dat is vaak zo trouwens.
3: Ja. Oh, echt waar, zo onpersoonlijk.
1: Nou, bij ons wel. Ja. Ik weet niet hoe een ander het doet, maar wij zijn echt... ik stond op de betelbaan te pedellen.
3: Jij was aan het pedellen? Ja. Oh, wauw.
1: En mijn compagnon ook. Alleen ergens anders.
3: Ja. En toen werd je gebeld door de adviseur?
1: Ja, nee, gefeliciteerd. Die waren allemaal feest aan het vieren. En ik stond te zweten.
3: Ja.
2: Ja. Maar was er geen closing dinner of iets georganiseerd?
1: Nee, achteraf hebben we dat wel gedaan. En ik ben uiteindelijk de dag daarna ben ik naar mijn compagnon toegegaan. En hebben we een flesje champagne opengetrokken. Maar het was eigenlijk, wij zijn eigenlijk ook niet zo...
3: Echt een nuchtere Noord-Hollander hier.
2: Ja,
3: hè?
2: Ja, zo klinkt het wel.
3: Dat is duidelijk. Ja. Maar dan komt wel het moment waarop het geld op je rekening staat.
1: Ja.
3: Ga je dan even, pak je dan je random reader, ga je dan toch even kijken om te zien of het klopt?
1: Heb ik een screenshot van gemaakt.
3: Ja.
1: Want inderdaad, dat geld staat erop, maar het wordt ook heel snel minder meteen. Want ja, je gaat natuurlijk investeren en zo'n soort dingen. Ja,
2: nieuwe auto kopen.
1: Nieuwe auto gekocht, ja.
3: Ja, dat heb je meteen gedaan?
1: Niet veel later. Niet eens voor mezelf, maar voor mijn vriendin.
3: Mag ik weten wat er op de oprijlaan kwam?
1: We hebben een Range Rover gekocht.
3: Oké. Okay.
1: Ja.
3: Maar nu woon jij in een dorp in Noord-Holland, Limmen. Ja. Ik ken het toevallig een beetje. Mm-hmm. Dorpje niet ver van Alkmaar. Iedereen kent elkaar. Mm-hmm. En ben jij dan in één klap een soort lokale bekendheid?
1: Ja. Nou ja, er wordt wel over je gesproken. Je wordt wel over je gesproken. En goed, je deelt het via LinkedIn en dat gaat natuurlijk de ronde in. En dan wordt er over je gesproken. Ja.
3: En hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, ik vond dat lastig, want er wordt ook heel veel geroddeld.
3: Ja, zo gaat dat in een dorp.
2: Wat voor dingen dan?
1: Nou, over wat voor bedrag het is geweest.
2: Ja, precies. En,
3: was dat inderdaad de meest gestelde vraag? Die je kreeg?
2: Als mensen dronken waren, toch?
1: Ja. Nou, weet je, nee, niet direct, weet je wel, maar wel van wat ik zei. Ben je klaar nu? Of je gaat er nog wel werken? Of moet je niet werken? Of wat?
3: En dat bedrag, want ik ga je die vraag natuurlijk ook stellen.
1: Ja.
3: Want wij zijn hier, het is een interviewprogramma. Mm-hmm. Voor hoeveel hebben jullie het verkocht?
1: Dat zeg ik niet.
3: Nee.
2: En dat wist jij al.
3: Hoe vaak denk je dat wij dit antwoord gaan krijgen in deze serie, David?
2: Ik vrees best vaak. Het is ook Nederland, hè?
3: Tot slot. Een tip, jouw tip aan andere ondernemers die nu staan waar jij, laten we zeggen, ruim een jaar geleden stond.
1: Ja, ik zou toch nog meer terug willen trekken, zeg maar. Dus een aantal jaar geleden, als je al überhaupt het gevoel hebt van ik ga het ooit verkopen, ga er meteen mee aan de gang. En we gaan ook meteen dat plan maken. Inderdaad, als je denkt van oké, ik wil de organisatie uit. Ik wil niet aanblijven na de verkoop, dan ga er nu mee aan de gang en ga een managementteam opbouwen, waardoor je niet meer noodzakelijk bent in een organisatie. Dat
3: maak jezelf misbaar.
1: Maak jezelf misbaar, inderdaad. En twee is, ga dan echt wel een partij inhuren die van de hoed en de rand weet omtrent exit. En ik denk dat dat een compliment is naar onze deal toe, maar ook voor een andere zou ik dat adviseren.
0: Fred Al over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beats.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3:00 hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland, met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot waarna hij verdronk. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekesteinendewijk@bnr.nl. Vandaag onder meer over ASML, over de relatie Israël-VS en de versterkte positie van Oekraïne. Natuurlijk heel interessant. Sander Hagens vraagt daarover. De vraag is regelmatig besproken of Oekraïne zich kan terugvechten tot de grenzen van 1991. Nou, dan was het antwoord natuurlijk altijd, dat wordt heel moeilijk. Maar vraagt Sander, is het niet tijd om die vraag om te draaien? Kan Rusland het zich veroorloven om het veroverde land te houden? De verliezen achter de frontlinie lopen op en de gebieden zijn financieel een zwart gat waar Rusland alleen maar geld inpompt en er niks uithaalt. Hoe lang voordat de Russen de Donbass liever kwijt dan rijk zijn?
6: Het is een goede vraag, maar ja, er is niets, maar ook helemaal niets wat erop duidt op dit ogenblik dat die Russen ook maar 1 millimeter willen toegeven. En het lijkt wel of ze in een soort wensdenkwereld aan het leven zijn, want het gaat gewoon niet goed aan het front. Zelfs in Kostadinivka worden ze een klein beetje weer weggedreven. Het is echt heel erg apart wat er hier aan de hand is. Maar ja, ik denk dat zij gewoon niet in staat zijn om op dit ogenblik, met de kennis van nu moet ik er direct bij zeggen, om verder op te rukken. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat ze gebied prijsgeven. Dus het is echt gewoon een padstelling van je welste. En die padstelling die was eerst nog redelijk dynamisch, de eerste jaren van de oorlog. Er was ook al feitelijk sprake van een padstelling, maar toen werden er hier en daar nog wel eens behoorlijke stukken veroverd. En nu helemaal niet meer. Nu zit het gewoon echt helemaal potdicht. Ja, ik denk dat de Russen, als ze een beetje normaal zouden reageren, ze het hier heel graag een einde aan willen breien. Maar ze hebben zichzelf natuurlijk totaal in de hoek gemanoeuvreerd door te zeggen dat al dat veroverde gebied, dat het Russisch gebied is. Ja. En als je dat doet en je legt dat vast in de wet, ja, dan houdt het natuurlijk gewoon op. Dan kun je dus blijven, dan kun je wel blijven vechten. Maar dan raak je dat, dan moet je doorgaan tot het einde.
7: Weet je, Poetin heeft zichzelf totaal in een hoek geschilderd. Hè? Het begint dus al bij die historische interpretatie dat Oekraïne bestaat niet. Het is gewoon Russisch. Dus waar zeur je over? Flikker op. Dat is één. Twee, luister eens, dat zijn allemaal naties. Daar in Kiev. Zijn gewoon allemaal naties. Er wordt elke dag op de radio en op de tv herhaald. Hè? Dat is allemaal helemaal niet waar. Maar dat is wel iets waar Russen ook in gaan geloven. En ja, betekent dus dat je kan niet met naties gaan onderhandelen. En drie, Poetin weet dat hij zijn positie kwijtraakt als hij hier faalt. Ja. Dus het lijkt wel bijna onmogelijk te zijn voor Poetin om te draaien. Je zou dus denken, een rationeel regime, als je een beetje aan het verliezen bent, nou, dan moet je een beetje gaan praten. Lavrov gaat alleen maar verdere eisen stellen. Poetin ook. Ik maak me daar zorgen over.
6: Nee, het is een padstelling op dit ogenblik. Niemand komt verder. Maar gisteren hebben we er ook even over gesproken. Dat er bijvoorbeeld in het noorden behoorlijk wat aan de gang is. Ook met aanvallen en zo op Oekraïne. Ze verplaatsen het om ervoor te zorgen dat ook de aanvoer en zo niet erg goed gaat verlopen. Maar ik denk dat het politiek steeds lastiger wordt op dit ogenblik om Oekraïne gewoon op deze manier vast te houden. Omdat en dan gaat het helemaal niet zozeer om wat er in Oekraïne gebeurt, maar dan gaat het veel meer om wat Oekraïne in Rusland aan het doen is met al die bombardementen. Ik denk dat daar het grote probleem in zit. Als je gewoon kijkt hoe dat op dit ogenblik functioneert, dan zijn al die aanvallen op de energiecentrales, op de olievoorraden. Het is wel ongehoord effectief. Als je kijkt hoe Moskou nu op dit ogenblik in de problemen komt te zitten. Dan is dat behoorlijk effectief.
8: En er is ook niet heel snel een oplossing voor te verzinnen voor Rusland waarschijnlijk.
6: Nee, dat ze helemaal
8: heel
6: niet.
8: Veel nieuwe luchtverdedigingssystemen uit de grond kunnen toveren.
6: Nee, want nu is de omvang van het land, dat was altijd een groot voordeel. Nu is het een enorm nadeel. Dat is iets wat je denk ik wel moet realiseren. Dat als dat land is zo groot, het is echt onmogelijk om al je vitale infrastructuur Rusland te verdedigen. Dus dat kan helemaal niet. En dat afstandsbereik van die wapens wordt steeds groter. Dus ze gaan nu van 2 naar 3000 kilometer. Waarover ze kunnen aanvallen de Oekraïners. Ja, dat betekent zo ongeveer dat heel Rusland kan worden bestookt. En daar zijn ze buitengewoon behendig in. En dat enorme land begint dus nu tegen zich te werken. Dus oppervlakkig was altijd een groot voordeel. Omdat de tegenstander zich vastliep, doodliep op die enorme grote vlaktes in Rusland. Dat wordt dus nu een nadeel. Want je kan het niet verdedigen met al die lange afstandswapens. Dus ik moet nog zien hoe dit gaat verlopen.
8: Ja. Nog een vraag over die verbeterde positie van Oekraïne zoals we die nu zien, van Jeroen Kransen. Die zegt, Zelensky reageerde op de toenaderingspoging van Lukashenko door te zeggen dat er radarinstallaties in Belarus staan die de Russen gebruiken om Oekraïners te doden. Als je die niet binnen een week weggehaald hebt, zouden ze hebben gezegd, dan zal Oekraïne ze vernietigen. Hoe plaatsen jullie dit dreigement in het licht van oorlogsrecht, vraagt Jeroen, en internationale betrekkingen? Is dit een valide punt van Oekraïne? Hoe groot zien jullie de kans dat ze dit doen? En wat zijn de mogelijke gevolgen?
7: Ik heb het een beetje uitgezocht. Hè? Mag je een land aanvallen als dat land je dus bestookt met raketten? Daar komt het een beetje op neer. Hè? Nou, volgens het internationale recht mag dat in principe wel, maar niet onbeperkt. Het uitgangspunt staat in artikel 51 van het VN Handvest. Een staat heeft het recht op zelfverdediging als ze wordt aangevallen. Hmm. Dat betekent bijvoorbeeld als land A raketten afvuurt op land B, dan mag land B zich verdedigen. Land B mag daarbij ook militaire doelen op het grondgebied van land A aanvallen als dat noodzakelijk is om de aanval te stoppen. Maar dan komen de condities. 1. Noodzakelijkheid. De aanval moet gericht zijn op het afweren van de dreiging. 2. Proportionaliteit. De reactie mag niet buiten verhouding staan tot de aanval. Als je heel Wit-Rusland bombardeert, lijkt me geen goed idee. En het onderscheid tussen militaire en civiele doelen. Maar Zelensky heeft dus wel een argument om die connectoren, hoe heten ze, om die uit te schakelen.
6: Wat bedoel je met connectoren?
7: Nou, die signalen die je noemde. Van
9: die signaalversterker. Maar dus het zijn Russische drones. Hè? Het zijn niet Wit-Russische drones die aanvallen. Dus er is hier een land A, B en C.
7: Ja.
9: A valt B aan en daarvoor wordt instrumentarium gebruikt derde land.
6: Ik denk dat je daar vrij simpel in kunnen zijn. Dan zijn dat dus legitieme doelwitten. Ja, legitieme doelwitten in Belarus. Ik kan dat niet anders zien. Dus dan maakt het niet zoveel uit. En dan is natuurlijk gewoon de grote vraag wat Rusland gaat doen.
7: Ja.
6: Kijk, er is al een hele tijd een discussie of de Russen vanuit Belarus gaan opereren. Ja. En toen ik zelf in Oekraïne was, toen heb ik nog wat mensen gesproken. Die zeiden van, nou, lijkt me eigenlijk wel een goed idee. Laten ze dat maar doen. Want dat neemt druk op dit front af. Want ze kunnen toch niet veel meer. Ze kunnen daar niet allemaal dienstplichtigen naartoe sturen. Dus zij moeten gewoon met hun zogenaamde vrijwilligers dat gaan doen. Dus het neemt de druk op dit deel van het front af. Dus laten ze dat maar doen. En als ik goed ben geïnformeerd, hebben de Oekraïners behoorlijke voorbereidingen daar getroffen om de Russen op te vangen. Maar goed,
9: volgens mij zou je ook alleen al kunnen zeggen, natuurlijk de initiële invasie van Oekraïne, begin 2022, die ging ook deels via Belarus. Dus alleen al op grond daarvan zouden ze misschien wel gerechtigd zijn om doelen in Belarus aan te vallen.
6: Ja, denk ik ook.
9: Het was gewoon met medewerking van.
6: Ja. Ja, dus ik denk dat zo is. Ik denk dat daar allemaal niet zo'n probleem is. Nee, de Russen die zullen natuurlijk zelf ook willen vermijden dat die boel totaal uit de hand gaan lopen. Die zullen zich wel een beetje inhouden. Mag ik tenminste hopen. Want zij hebben nu ook een probleem hoor met betrekking tot hun militaire capaciteiten. Of je moet volledig gaan mobiliseren. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je hard weet te maken dat bijvoorbeeld de hele NAVO wordt gemobiliseerd tegen Rusland. Het is nog steeds een speciale militaire operatie. Dat moet je wel echt realiseren.
9: Poetin kan ook gewoon de oorlog verklaren officieel aan Oekraïne. Dan kan je ook mobiliseren, toch?
6: Ja, maar waarom heeft hij dat dan nog niet gedaan?
9: Omdat hij dan misschien moet mobiliseren en dat niet bepaald populair is.
7: Dat denk ik, ja.
6: Dat zou kunnen, ja.
9: Hey, Jeroen had nog een andere vraag. Inspirerende vraag. In het verlengde van het voorgaande. Zou Oekraïne prikacties kunnen uitvoeren op Transnistrië? En wat zou Moldavië daarvan vinden? Moldavië ligt dus tussen Roemenië en Oekraïne. En daar zit precies een strookje tussen, Transnistrië, waar nog wat Russen in de barakken zitten.
6: Ik zou het ze niet aanbevelen, de Oekraïners. Want ze hebben al bijna te maken met overstretch. Namelijk dat ze te weinig troepen hebben in relatie tot de dreiging. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien, dit akkefietje, toen ze de grens van Rusland overgingen. Heette dat was Kursko?
9: Ja.
6: Dus toen gebeurde dat ook. Daar zijn ze uiteindelijk uitgeschopt. Ik vond dat een stomme. Militair technisch gezien en militair strategisch moet ik eigenlijk zeggen, vond ik dat een hele stomme set die ze hebben gedaan. Maar ze hebben hem wel gedaan. Nou, daar zijn ze ook onderuit gegaan. Ze zijn eruit geschopt. Als je dit nu nog een keer gaat doen, ja, het lijkt mij niet handig. Je moet wel de weinige middelen die je hebt, zet die nou gewoon zo spaarzaam mogelijk in. En zorg dat je de verliezen enigszins binnen de perken houdt. Dus ik denk dat het niet zo'n goede actie is om dat te doen.
7: Lijkt mij
9: we ook moeten ze toch een keertje wegkrijgen, toch? Het idee is dat Moldavië tot de EU toetreedt. Dan wil je daar geen Russen hebben die een stuk opzet houden.
6: Dat zal denk ik onderdeel moeten zijn van een totale oplossing voor de hele problematiek die we op dit ogenblik hebben met Rusland in dat deel van de wereld. Er moet een groot omvattend akkoord komen. En dan zal vermoedelijk denk ik ook Europa daar een rol in gaan spelen. Want dit is natuurlijk heel belangrijk ook voor Europa om dit voor elkaar te krijgen. Amerika zal het een zorg zijn.
7: De regering van Moldavië is natuurlijk al pro-Oekraïne en ook pro-Westers, heel bijzonder hè. Er zitten Transnistrië overigens maar 2500 Russische militairen. Maar Imperial Overstretch is heel belangrijk. Hè? Oekraïne heeft zoveel problemen. Ik zal me maar richten op het oosten.
9: Voorlopig dan. Gaan we naar Kaan uit Etten-Leur. Die speelt een spel genaamd Europa Universalis 4. In dat spel probeer je land uit te breiden door middel van diplomatie. Of, als diplomatie niet meer werkt, door oorlog. Helaas, zegt Kaan, word ik daar soms door mijn bondgenoten in meegesleurd. Hij vraagt zich af of dat voor sommige mensen herkenbaar is. Wat Kaan dan doet in Europa Universalis 4 is vrede sluiten. Wacht even, ik sluit dan apart vrede en laat mijn bondgenoten achter. Dat kost wat relatiepunten, maar ja. Nu mijn vraag, Kaan, wat houdt de VS tegen om datzelfde te doen met Iran? Iran en de VS willen allebei vrede en het lijkt erop dat Israël nu de enige is die dit tegenhoudt.
6: Nou,
7: Iran is zo slim dat zij zorgen ervoor dat de druk op Israël extreem groot is. Iran zegt, wij willen ook staakt het vuren in Libanon. Dat is de truc van Iran juist. Dus wat Kaan wil, dat kan niet. Omdat Iran koppelt dus het Libanese dossier aan het Hormuz dossier.
6: Ja, Iran en de Verenigde Staten willen allebei vrede. En het lijkt er dus nu op, zegt hij, dat Israël nu de enige is die dit tegenhoudt. Ja, dat is natuurlijk wel waar.
7: Ja,
6: dus Israël wil dat niet. En dat noemen we in het jargon een spoiler. Iemand die het feestje zit te bederven. En dan kan je heel ver in doorgaan. En daarmee kan je dus een enorme oorlog kun je ontketenen. Maar wat is dan het punt?
7: Iran eist
9: VS
7: dus...
9: De VS kan Israël gewoon dumpen.
7: Ja.
9: Vroeger was dat natuurlijk ondenkbaar. Maar tegenwoordig liggen de verhoudingen wat anders. En Trump die doet ook gewoon wat hem zint.
7: Maar de Amerika kan alleen Israël dumpen als Iran dat goed vindt. En Iran linkt Libanon aan het staakt het vuren bij Hormuz.
6: Ja, het probleem is niet opgelost als Amerika Israël dumpt.
7: Exact, dat is
6: dan
7: mijn
6: is het probleem niet opgelost.
7: Nee.
6: Want dan gaat Israël gewoon door. En de link die zal worden gelegd door Iran ten aanzien van de strijd in Israël en zijn broeders van Hezbollah, die worden afgeslacht.
7: Exact.
6: Dus ik vraag me af wat het oplevert. Nee,
9: Israël in dat geval zwicht voor de druk. Als Amerika zegt van je krijgt gewoon geen wapens meer. Ze krijgen voor 15 miljard per jaar of zo aan wapens. Ze zeggen ja, dat stopt gewoon als je niet nu morgen terugtrekt uit Libanon. Dat zou een vorm kunnen zijn van Israël dumpen.
6: Maar
9: waar ze misschien best wel een beetje gevoelig voor zijn.
6: Ja, maar dan moet je dus precies weten hoeveel wapens er nog zijn en hoe groot die afhankelijkheid op dit ogenblik is van Amerika. Dat weet ik niet. Ik denk dat het heel lastig is om dat aan te geven.
7: Kijk, het merendeel van MAGA wil toch Israël blijven steunen. En een minderheid is heel erg tegen Israël. Dus die vrijheid heeft Trump denk ik niet.
6: Het is wel een goede vraag. En dit zijn natuurlijk wel dilemma's waar je oeverloos over kan speculeren en kan discussiëren. Dus het
9: en
6: is
9: zelfs
6: in die zin
9: spelletjes over kan doen.
6: Ja. Maar goed, wat dat betreft zijn die spelletjes ook niet helemaal buiten de realiteit.
9: Nee. Ja.
7: Je zou eigenlijk een Boekestein de Wijkspelletje moeten hebben, hè?
6: Mijn god, wat dat nog? Nou, ik vind de uitzending meer dan voldoende, Boekestein. Maar dit is wel echt een interessante vraag.
9: Ja. Overigens, dat Boekestein...
6: En we hebben geen goed antwoord erop gegeven, volgens mij. Toch? Heb je nou een goed antwoord op gegeven?
7: Ja, we hebben namelijk gezegd dat Iran eist dus... dat vrede, staakt het vuren, ook in Libanon wordt gehandhaafd. Dus Iran, die eist dat gewoon. Dus het helpt helemaal niks als Amerika Israël loslaat. Het helpt niks.
9: Ja, waarop ik dus zou zeggen van ja, maar Amerika kan Israël op die manier loslaten. Ja, dat ze het keihard onder druk zetten. Ja.
7: Maar de meerderheid...
9: Gewoon Israël in zekere zin op te offeren.
7: Ja, de meerderheid van MAGA zit nog vast aan Israël.
6: Ja. Jawel, maar het gaat natuurlijk ook om de wapens die je kunt leveren. Nou, de hele discussie begint weer opnieuw. Dus we hebben er eigenlijk gewoon niet een heel goed antwoord op. Want het gaat natuurlijk ook gewoon om de militaire krachtsverhouding en de wijze waarop je wapens kunt leveren aan Israël. En of je dat gestand kan blijven doen. En ik weet niet goed hoe groot de voorraden zijn op dit ogenblik. Of dat een continue wapenstroom is. Ik zou dat niet durven zeggen met betrekking tot Israël. En als dat namelijk wel het geval is... En Israël heeft voldoende wapens en ze kunnen nog eindeloos mee doorgaan, dan maakt het gewoon niet uit. Maar op het moment dat Amerika de knop om kan zetten en zegt van je krijgt niks meer, dan hebben ze een probleem.
9: Nou, Kaan, speel het nog een paar keer uit in Europa Universalis 4. Ja. Misschien kan je het ons dan laten weten hoe het kan uitpakken. Had ik hier tot slot nog een korte, maar goede vraag, denk ik, van Wilbert Oostrom. Welke strategie moet minister Sjoerdsma, we zagen hem op bezoek in de VS, volgen met betrekking tot ASML bij de Amerikanen? Is het erbij van, worden we nou niet door de kat of de hond gebeten?
7: Nou, even uitleggen. Wij mogen van Amerika dus niet de twee allerbeste machines van ASML aan de Chinezen verkopen. Dat is dus het punt. Daar zijn de Chinezen ongelooflijk kwaad over. Amerika is machtig. Het heeft de reserve currency. Het heeft ook de toegang tot de markt. En iedereen die dingen doet die in strijd zijn met de Amerikaanse commando's, om zo maar te zeggen, die wordt dan dus bedreigd door de Amerikanen. Dan mag je niet meer de Amerikaanse markt. Of je mag de dollar niet meer gebruiken. Dus laten we wel even bedenken dat wij niet zo, dat Sjoerdsma niet zo'n hele geweldige sterke positie heeft in Washington. Mm. Ik hoop wel dat dat in de toekomst dus verandert. Als de krachtsverhoudingen zijn veranderd. Maar nu is het verrekte lastig, omdat Amerika stuurt gewoon een brief naar Den Haag. Luister eens, je stuurt die machines niet naar China. En wij luisteren gelijk.
6: Nou ja, ASML is een maatje te groot voor Nederland. Ja. Dat is eigenlijk gewoon de conclusie van dit verhaal. En wat je zou moeten doen, is je moet de Europese Unie hier tegenaan zetten. Ja. Dus de gezamenlijke macht van de Europese Unie, die zou, laten we zeggen, moeten gaan over de exportvergunningen van dit soort bedrijven. Nederland is gewoon echt te klein voor dit bedrijf. En Nederland is te makkelijk chantabel te maken, in een hoek te drijven. Ja. Daar ben ik niet zo'n groot voorstander van dat kan gaan gebeuren. Maar op het moment dat je zegt van, voor hele specifieke bedrijven, en ASML is er zo eentje, doen we de exportvergunning in de richting, laten we de exportvergunning afgeven door Brussel. Dan wordt het een heel ander verhaal hoor. Want dan krijg je namelijk met de macht van de totale Europese Unie te maken. Sancties en de hele bliksemse boel wat daarbij hoort. En dat is echt heel vervelend voor de Verenigde Staten. Ja, dus op het moment dat de gelederen gesloten zijn in Europa, en je niet meer tegen elkaar uit kan worden gespeeld, nou, dan heb je ook wel een probleem als Amerika. Dat is meerdere malen is dat gebleken.
9: Ja. Dus de strategie van Sjoerdsma had eigenlijk moeten zijn niet naar de VS afreizen, maar gewoon verwijzen naar Brussel.
6: Maar dat kan dus niet, omdat dus formeel dit een nationale verantwoordelijkheid is. Maar hij kan wel besluiten, volgens mij kan hij besluiten, voorziet het verdrag daar ook in, maar dat zou even precies moeten uitzoeken, zeg ik veel te laat, dit zou denk ik over kunnen worden gedragen naar Brussel.
7: En de gedachte is dan,
6: Dat zou op zich een goede zijn, ja, denk ik. Om dit.
7: En als Brussel dan zou zeggen, wij vinden dit een halszaak. En luister eens, als Amerika, als je hiermee doorgaat, dan gaan wij dus ook de Amerikaanse toegang tot de Europese gemeenschappelijke markt beperken. Dat is dus de ultieme. Kijk, ja. En de ellende is dan, dan gaan bijvoorbeeld Trump zegt dan van, nou, dan ga ik de Franse wijn en de cognac pakken. Hè? Dan lopen al die wijnboeren en die cognacboeren gaan dan naar Parijs toe. Want wat is hier aan de hand? Weet je wel? Dus dan probeert dus Amerika de Europeanen weer tegen elkaar uit te spelen. Maar ik vind wel dat we daar naartoe moeten gaan, want het loopt de spuigaten uit met de Amerikanen.
9: Ja. Zouden we er ook nog een slaatje uit kunnen slaan zelf? Dus dat we zeggen van, nou ja, oké, wij hebben die asset van ASML waar iedereen naar kijkt. We gaan naar de Amerikanen, die willen iets van Nederland. Dat je dan zegt, nou, daar vragen we wat voor terug. Specifiek voor onszelf, weet ik veel, dat Nvidia ook een chipfabriek bouwt in Veldhoven of zo. Iets waar wij gewoon weer.
6: In theorie zou je dat kunnen doen. Alleen dat is niet de wijze waarop de Europese Unie op dit ogenblik werkt. Want dat is het soort machtspolitiek waar wij niet zo goed in zijn. Maar ja. Je zou in theorie al dat soort reciprociteit kunnen inbouwen. Dat kan, ja.
9: Sjoerdsma is een oud diplomaat. Die kan toch wel een beetje gehaaid hier tegenaan gaan?
6: Ja, maar dit is echt puur sang machtspolitiek. En dat is niet iets wat de Europeanen door de bank genomen doen. En wat ze eigenlijk hebben afgezworen en wat ze opnieuw moeten leren. Het probleem zit hem echt in het feit dat ASML in die zin een maatje te groot is voor Nederland. Maar ook Frankrijk hoor, is hier te klein voor. Dit moet je echt gewoon met het hele blok doen.
7: Het probleem is dat ASML heeft een hele belangrijke fabriek in Amerika. Ik meen dat die Cirrus heet, het is een Amerikaans bedrijf. Ja. En de Amerikanen kunnen daar lelijke dingen mee doen als er echt dus een oorlog komt. En dan
6: is dat absoluut juist. Ja, dat is absoluut juist. Je moet wel echt uitkijken, want je praat echt over mondiale ecosystemen. Als het gaat om de productie van chips. En daar is ASML een onderdeel van.
9: Ja. Ook niet zo makkelijk het is. Nou, nee. Nog even tot slot. De zaterdagaflevering, hè, die is dus inmiddels voor leden van Boekestein en de Wijk Plus. Op 3 juli voegen we daar...
10: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond er 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3:00 hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland, met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grootenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grootenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot, waarna die verdronk. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een

0: Zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
2: Hartelijk donderdag, deze donderdag 25 juni. De dag dat we het moeten hebben over Micron.
3: European chipmakers are now soaring. After late last night, Micron delivered a blowout set of numbers. The largest US maker of computer memory chips reporting a quarterly sales forecast that crushed pretty much all of Wall Street's estimates.
2: Gisteren was het nog lichte paniek, nu zijn chipaandelen weer helemaal in trek.
4: En dan hebben we het ook over OCI, want groot aandeelhouder Saviris maakt opnieuw alle belanghebbenden boos met een nieuw en nogal laag bod op het bedrijf.
5: De groot aandeelhouder van OCI doet opnieuw een bod op het chemiebedrijf, dit keer vanuit zijn investeringsmaatschappij. Maar andere aandeelhouders vinden dat bod veel te laag. Dit bod is goed beschouwd een fooi, aldus de VEB.
2: En we hebben het over Apple, dat maakt bijna al zijn producten duurder, maar dan weer niet de iPhone.
4: En de Amsterdamse beurs sloot op 1068 punten, 0,2% in de plus. Grootste stijger was, ondanks eerdere daling, ASML. Met 2,6% erbij. En we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met niemand minder dan Arend Jan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé.
6: Dank voor je uitnodiging.
4: Welkom.
2: Goed dat je er bent. Ja, ik wil beginnen bij de ondernemingskamer. Daar staat Philips tegenover de Vereniging van Effectenbezitters. Inzet is de slaapapneuaffaire. Eén die niet alleen Philips, maar ook beleggers heel wat heeft gekost. Verslaggever Martijn Rijk, die was erbij.
7: Als ik het heel plat sla, dat is gewoon een stempeltje. En op dat stempeltje staat wanbeleid. En wat zij willen is namelijk dat de ondernemingskamer in Amsterdam een onderzoek instelt, waaruit zal blijken dat Philips het gewoon echt verkeerd heeft aangepakt. Dat ze haar systemen niet op orde hadden, hun kwaliteitscontrole niet op orde hadden. En dat ze dat ook al veel eerder wisten. En nou ja, als je dat bij elkaar optelt en je komt tot dat stempeltje wanbeleid, dan kun je daarmee eindelijk eens een keertje een goede schikking treffen.
2: De CEO zat in de zaal, dat is Roy Jacobs, ook commissaris Herna Verhagen, maar ook voormalig raad van commissarisvoorzitter Jeroen van der Meer en oud-topman Frans van Houten. Onder zijn leiding vond die slaapapneu-drama plaats. Hij nam trouwens ook nog het woord. Hij staat nog altijd achter de manier waarop hij en de rest van het bestuur van Philips hebben gehandeld, zegt hij. Uitspraak pas eind september, laat Martijn net weten.
4: En dan gaan we naar het grootste hoofdpijndossier voor Nederlandse beleggers, box 3. Want ambtenaren bij het ministerie van Financiën, die hebben er een raming van gemaakt. Een echte vermogen dus winstbelasting kost 22 miljard euro tot 2036, schrijven zij. En de helft van het hele bedrag ontstaat puur omdat die dan pas zo laat kan worden ingevoerd. Je kan daar technisch pas mee beginnen in 2032, schrijven ze. Tot die tijd hou je dan gewoon de tegenbewijsregeling en dat kost de schatkist dan al meer dan 10 miljard euro, vandaar die 22. En de ambtenaren die zeggen erbij dat het voorlopige cijfers zijn die met grote onzekerheid worden omgeven en dat bedrag eerder te laag is ingeschat dan te hoog. Maar huiseconoom Han de Jong van BNR heeft flinke twijfels over hun berekeningen.
8: Laat ik beginnen met zeggen dat dit soort berekeningen natuurlijk met enorme onzekerheden zijn omgeven. Want je moet een van de dingen die je moet doen, je moet de beurs hiervoor gaan voorspellen. En je moet het gedrag van mensen gaan voorspellen en dan over een periode van 10 jaar. Nou, ga er maar aan staan.
4: Ja, Arend Jan, dit is openbaar ambtelijk advies aan de twee Eelco's, de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën dus. Hoe politiek is dit advies nou?
6: Ik zou zeggen aan die ambtenaren, wat zouden ze ervan vinden als we voor het ABP hetzelfde regime gaan toepassen? Dus waar zou hun pensioen beleggen? Mm-hmm. En meer heb ik graag niet over te zeggen.
4: Oké.
6: Okay. Ik denk dat Han de Jong daar
4: wel... Jij bent er echt klaar mee, hè, met Bocht 3?
6: Ja, we zijn er echt helemaal klaar mee. De staatssecretaris heeft deze week in het commissiedebat gezegd, ja, er moet gewoon 9 miljard komen. Mm-hmm. Punt uit. Gewoon 9 miljard. En of dat deugdelijke wetgeving, onze concurrentiepositie, rechtvaardige wetgeving, waarom wel eerst meteen een winstbelasting en verlies pas laten compenseren, ook maar deels. Ja, sorry, ik ben er klaar mee.
4: Ja, Martin van Rooijen van 50PLUS, die zei eerder al, wetgeving maken puur om op bedragen te sturen is een slecht idee.
6: Precies, dat
4: maar
6: is
4: denk
6: het.
4: Je dat de Eerste Kamer er gehakt van gaat maken?
6: Het hangt er vanaf wat CDA en VVD gaan doen. Dat is gewoon op dit moment onduidelijk hoe die gaan stemmen. En dat, die gaan de doorslag geven.
2: Moet je dat Stockwatch.nl niet gewoon aan Niels overdragen? Moet je niet gewoon de politiek in?
6: het is wel, we bemoeien ons daar veelvuldig mee, zowel Niels en ik. Dat heeft ook wel één enige traffic op de socials, zal ik maar zeggen.
4: Oh, ik hoor effectbejag.
6: ongetwijfeld. Ja, wij zijn zelf ook persoonlijk. Dus,
4: en terecht, want heel beleggend Nederland is er niet bij mee.
6: We bouwen een bedrijf op. We hebben eigenlijk geen inkomen. Hè. We investeren in onze zaak. Maar we hebben dus wel vermogen. Dus dat betekent dat we ieder jaar vermogensbelasting moeten betalen over cash die we helemaal niet hebben. En dus moeten we aandelen gaan verkopen of een deel van onze zaak. Ja, daar word je niet blij van.
2: Nou, mocht je mee gaan doen met de verkiezingen, laat het ons dan vooral weten.
6: Nee, ik heb absoluut geen politieke ambities. Okay. Nee.
2: Genoteerd.
6: Nee, gaan we door? Doe mij maar de bus.
2: Ik wil er wel door, Aanzien. Ja, nee, politicus, gewoon niet te stoppen met praten.
6: Ik ga door tot de AX wordt opgeheven of niet meer bestaat.
2: Ga ik door naar het leed dat AI heet? Dat kan ik inmiddels wel zeggen, want kunstmatige intelligentie is de hel voor boeken. Tweedehands boekverkopers maken zich namelijk grote zorgen over AI-bedrijven die massaal oude titels opkopen. Uit de rondgang van BNR blijkt dat die boeken worden ingescand en daarna worden vernietigd. Zelfs de soms zeer zeldzame exemplaren. In het buitenland doet Anthropic dat.
9: But unlike Google, which scanned books using a non-destructive camera method and returned them to libraries, Anthropic used a faster and cheaper approach, tearing off the covers, slicing the pages, scanning them, and throwing the books away.
2: Ja, de rug van het boek wordt opengesneden om zo'n individuele pagina snel en mechanisch in te scannen. Daarna wordt de rest weggegooid, alleen maar om die AI te trainen. Is toch wel jammer. Google deed het vroeger anders. Dat leende dus bibliotheekboeken, scande het in en bracht het vervolgens netjes weer terug. Maar ja, daarmee hou je de concurrentie qua informatie dus niet meer mee.
4: En dan gaan we naar EasyJet, want deze bruid speelt hard to get. En dus blijft die bruidschat maar groeien. Ook het vierde overnamebod van investeerfirma Castle Lake is net afgewezen. Maar de enthousiaste bruidegom mag wel mee op date dit keer. Want nu het bod wat is gestegen en Castle Lake om meer informatie over EasyJet heeft gevraagd, wil EasyJet zijn eigen cijfers best toelichten om het bod omhoog te helpen praten. En met die toezegging is ook de deadline voor het finale bod opgeschoven. Eigenlijk zou dat pas morgen vrijdag aflopen, maar nu moet de deal rond zijn op 5 juli. En met dit alles stijgt de kans op een daadwerkelijke overname. Dus staat EasyJet vandaag 5,6% in de plus.
2: Straks hebben we het over Apple. Dat is begonnen met het omhoog gooien van de prijs.
4: En we praten ook verder over het drama OCI. De zaak bereikt zijn zoveelste dieptepunt nu groot aandeelhouder Saviris een nieuw bod doet. En opnieuw alle andere aandeelhouders irriteert.
2: Eerst naar chipmaker Micron. Dat heeft een krankzinnig goed kwartaal achter de rug. Veel vraag en hoge marges.
10: It's not just the demand, it's the margins that they're getting from the demand, right? We're talking about 85% margins.
2: En Micron is heel enthousiast over het lopende kwartaal. Het denkt aan een omzet die vele malen, vele miljarden hoger ligt dan waar analisten juist op rekenden. En waar beleggers helemaal blij voor worden, zijn de woorden van de directie. Die denken namelijk dat de vraag ook na 2027 hoog blijft.
11: I think the reason the market is getting so giddy is the qualitative comments that management made around the tightness of supply beyond 2027. And that really reflects, you know, demand perhaps is becoming more structural.
2: Micron staat op dit moment 15,5% in de plus. Arend-Jan, ja, eerst maar even open deur. Dit zijn echt fantastisch goede cijfers, hè?
6: Ik heb zelden gezien dat de consensus, zoals dat dan heet, die verwachtingen echt, ja, we fietsen de rondjes omheen gewoon. Ja, de vloer aanvegen. Ja, ongelooflijk is, hij zei het al even, een bruto marge van 85%. Dat is 10% hoger dan Nvidia. Ja. Wat ook niet misselijk verdient, natuurlijk. Nee, dit zijn krankzinnige cijfers. Maar, vorig jaar, precies een jaar geleden, hetzelfde kwartaal, was die bruto marge nog 39%. In het afgelopen kwartaal 79%. Het geeft denk ik als geen andere aan hoe ongelooflijk cyclisch die geheugenbedrijven zijn. We hebben het over Micron, de grote Koreaanse concurrenten, SK Hynix en Samsung. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ja, het gaat keihard omhoog. Ook die omzetten ook voor AI, 10 of zoiets in een jaar tijd. Het zijn werkelijk krankzinnige cijfers. Maar dat hoort bij geheugenchippers. Dat is echt het meest cyclische deel van die toch al hypercyclische chippers. Hey, kijk maar naar ons Besi. Ja. En ja, dit is een overtreffende trap daarmee. Ja, en we weten allemaal dat wat heel hard omhoog gaat, gaat ook eens weer heel hard omlaag.
2: Ja, voor nu speelt de band nog, zal ik maar zeggen. Ja. Die marges, dat ze die op dit niveau hebben weten te krijgen, kunnen ze dat nog wel even voorlopig op dit niveau houden? Want hij zegt dus zelf, die topman, van dit kan wel tot na 2027 gebeuren.
6: Ja, ongetwijfeld, want er is een enorme krapte in de markt. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Die houdt aan tot volgend jaar. En ja, je noemde de naam Apple al even. Het is natuurlijk echt niet toevallig dat vandaag Apple komt met die prijsverhogingen. 15-20%. Want iedereen snapt nu ook die prijsverhogingen. Anders is het gewoon weer...
4: Pech is de andere
6: kijk. Ja, precies. Ja. Apple is gewoon weer aan het graaien. En ze zoeken een smoes. Maar ja, met deze cijfers van Micron en die marges ook, ja, snapt iedereen dat ook Apple gewoon haar prijzen moet verhogen.
2: We hebben het zo meteen nog even uitgebreid uitgebreid over Apple. Eerst nog even over Nvidia. Dat is een grote klant van Micron. Hè? Levert aan Nvidia. Nvidia is een grote klant van Micron. Je zegt dus ook, ze hebben betere marges dan Nvidia.
6: Ja, nou, dat is inderdaad. Die maakt iets van 75%.

0: Maar Nvidia doet dat structureel op dit moment al jarenlang. En ik zei het al even, een jaar geleden was Michael nog maar 39%. Ja. Dus die marges zullen we wel aan gaan houden. Maar ja, ergens in 2028, 29, ja, dat weet op dit moment natuurlijk nog niemand. Ja, gaat die cyclus zich weer tegen Micron keren? Ja, dan moeten ze weer gaan investeren. Die productiecapaciteit moet uitgebreid worden. En ja, en dat is meestal op het moment dat de vraag weer inkakt. En
1: beleggers zijn er nu nog niet mee bezig. Maar jij denkt alvast aan dat moment dat die markt naar beneden gaat.
0: Want je weet ook één ding. Het kan best zijn dat de topcijfers van dat Micron nog veel betere cijfers gaat maken in de komende kwartalen. Maar het kan best zijn dat op een gegeven moment op een van die prachtige cijfers dat de markt denkt van, nou, die moet de top zijn en nu gaan we eruit.
2: Nou ja, kan het volgende kwartaal weer zo mooi zijn of nog mooier zijn dan deze? Want nu hebben we dus in elk van de vier business segmenten van Micron hebben we minimaal 250% groei op jaarbasis gezien. Dus driecijferige groei in elk van de vier lijnen.
0: Ik kwam nog hogere cijfers tegen zelfs.
2: Nee, maar exact. Want was dit dan al de grootste knal die je op jaarbasis gaat zien? Gaat dat volgend kwartaal nog een keer?
0: Nee, dat gaat denk ik niet nog een keer zo heel hard. Maar ja, je zag natuurlijk ook die outlook. Dat was ook verreweg veel beter dan verwacht. Dus ja, misschien gaat het nog wel verder omhoog. Ja, Micron zit op dit moment gewoon in op een perfecte plek. En ze halen eruit wat erin zit, denk ik.
2: Ja, en ik zag ook cijfers van zowel Bernstein als Samsung zelf. En die zeggen eigenlijk, ja, de earnings per share hier, die gaan vanaf 2028, 2029 echt weer omlaag. Die projecties zijn er dus gewoon alweer. Omdat ze kennelijk dan vinden, de capaciteit is er dan. En dan hoeft iedereen niet meer door dezelfde deur. Zijn er genoeg chips voor iedereen? Kunnen die prijzen weer omlaag?
0: Ja, en dan is de koers al weer naar beneden, hoor.
2: Maar Micron zegt dus, voorbij 2027 nog wel.
0: Ja, maar dan denk ik dat de koers al gezien is. Ja. Mogen jullie tegen die tijd weer mee confronteren?
2: Ja, laten we de wetjes maar vast leggen.
1: Gaan we jullie uitnodigen. De afgelopen dagen waren er zorgen over die AI-investeringen. Toen werd er niet zo gelachen. Zijn die twijfels met deze cijfers van dit ene bedrijf weggenomen?
0: Ja, voor dit moment. Morgen is er ongetwijfeld weer wat anders. En het is
1: bipolair dag wel, hè, de laatste dagen op de beurs.
0: Ja, de ene dag zorgen, de andere dag zijn we opgelucht. Ik weet het niet. Ik vind het altijd een beetje de koers erna praten. Met dit soort bewegingen op dit moment in die chippers, die dagelijks gewoon zomaar 5-10% omhoog kunnen gaan zonder zelfs ook maar nieuws. Ja, dan weet je dat er niet meer wordt belegd. Dan weet je dat er gewoon wordt gegokt en iedereen wil erbij zijn. Er is bijvoorbeeld in heel Korea, die Kospi, die Koreaanse index, weet ik veel hoe is
2: het. En Taiwan gaan. Hetzelfde nu, ja, hè? Taiwan gebeurt exact hetzelfde als daar.
0: Er is geen Koreaan en Taiwanese meer te vinden die geen beleggingsrekening heeft.
2: Bizar, ja.
1: Maar voor beleggers is het, voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, is het toch ook best wel lastig. Want gisteren zag je die Nederlandse chips heel hard naar beneden gaan en ASML werd afgestraft. Nu gaan ze weer omhoog. Ja, het is ook best wel een risico. Je zit dus in een aandeel met nogal wat. Ik wil niet zeggen bipolaire beleggers, maar je bent nogal wispelturige beleggers.
0: Wij weten natuurlijk het ook niet. Maar ons advies is altijd, hou je risicoprofiel in de gaten. Hou je wegingen in de gaten. Dus gewoon hoeveel procent ASML heb jij in je portfolio. Als je dat op 5% wil hebben en het staat nu op 15%, room het gewoon af. Gewoon klaar, 10% verkopen. Hetzelfde voor Besi. En dat soort aandelen, dan hou je risicoprofiel hetzelfde. En ga je niet, als de markt echt draait, gewoon in een week tijd word je gehalveerd of zo.
3: BNR Beurs.
2: En dan gaan we naar de saga rond OCI. Want investeringsmaatschappij NNS van groot aandeelhouder Nassef Sawiris doet nu een nieuw bod op de aandelen van €4,10. Een schamele 9% boven de gemiddelde koers van OCI dit jaar tot nu toe. Die al laag was door eigen toedoen. Even voor de helderheid, OCI is feitelijk nog een kunstmestfabriek met een zak geld. Een chemisch bedrijf dat jarenlang langzaam is uitgekleed. Aantal maanden geleden kwam de groot aandeelhouder Nassef Sawiris dus met een bod op OCI. Dat eigenlijk alle minderheidsaandeelhouders veel te laag vonden. Bovendien, hij deed dat bod niet in cash, maar in aandelen van zijn eigen bedrijf. En die waren dan weer moeilijk te verhandelen, enzovoort, enzovoort. Prijs te laag en nog betaald en de verkeerde muntjes ook dus. De VEB werd boos. De ondernemingskamer legde de transactie stil nadat beleggers en de Vereniging van Effectenbezitters daarheen stapten. En sindsdien zitten we eigenlijk met een stel boze minderheidsaandeelhouders en een groot aandeelhouder die bij elk cijferbericht de waarde van OCI omlaag praat. Arend-Jan, wat vind jij van dit nieuwe bod? Ja, ik moet er zelf ook bij lachen, moet ik zeggen.
0: Laat ik het zo zeggen. Jij hebt €100 plus een rugzak. Met inhoud. Ja, en ik zeg van, ik geef jou €90 voor jouw €100 in je rugzak. Ga je daarop in?
2: Hou ik er vanaf wat er in mijn rugzak zit.
0: Dat is wel een goeie.
2: Ja, nee, helder. Maar jij vindt
0: ook
2: het dus
0: een bom in zit of zo, bedoel je?
2: Jij vindt het bod dus te laag, want jij denkt dat er meer zit in de rugzak.
0: Nee, ik denk niet dat er meer in zit. Dat zijn gewoon de cijfers. Dat zijn gewoon de coole berekeningen. En Mijn compaan Niels Koerts, die zit er tot over zijn oren in. Met 5% voor zijn portefeuille. Die staat op Stockwatch. Die portefeuille is bijna 2 ton. Dus dan weet je met hoeveel die erin zit. Die komt uit op een cashpositie alleen al van OCI van 4,51. Vandaar mijn 90.
2: Per aandeel. Ja, oftewel 1 miljard euro dat erin zit. Ja.
0: Precies. Dus dit biedt hij voor alleen al de cashpositie. Maar er komt nog veel meer bij. Nou, alles. Ja, het is
2: een fabriek bijvoorbeeld die nog verkocht wordt. Hè?
0: Precies, er zit nog een fabriek in. Er zit nog een escrow in. Dat is zeg maar geld wat in depot staat. Het is een beetje ingewikkeld uitleggen.
2: Maar is ook eigenlijk gewoon cash. Ja.
0: Eigenlijk wel. En als we alles optrekken of optellen, aftrekken, dan komen we maximaal uit op €6,50.
2: Maximaal?
0: Maximaal aan zeg maar cash en equity assets. Dat gaat de meneer Saviris natuurlijk echt niet bieden. En wij komen uit, mijn compaan die daar dus echt goed in zit, die komt uit, die heeft echt een hard koersdoel van €5,50. Dus ongeveer 44% upside vanaf hier. Dus je kunt er nog eigenlijk, kun je er eigenlijk zelfs nog, dat schrijft hij ook, nu nog beter in dan het was. Want het risico is veel minder.
2: Daarom staat OCI vandaag ook goed in de plus.
0: Ja, want Saviris heeft eigenlijk wel een beetje zijn kaart op tafel gegooid. Hij gaat geen ingewikkelde fuseringsconstructies meer doen met noteringen ergens ver weg in Abu Dhabi of wat dan ook, waar Nederlandse beleggers helemaal niet bij kunnen. Ja. Nee, hij wil gewoon een cashbot doen. En dat is natuurlijk ook gewoon wat we willen hebben als aandeelhouders. Ja. Maar we willen natuurlijk wel gewoon de waarde hebben. En dit bot wat meneer Saviris nu doet, komt niet in de buurt, zoals ik net al uitlegde.
2: Oké, maar dat is interessant, want jullie zeggen dus 5,5, 6,5 maximaal. Maar waar eindigt dit dan? Want we hebben nu een groot aandeelhouder wiens lage bot op de zak geblokkeerd is door de ondernemingskamer. Die probeert het nog een keer via de achterdeur met zijn andere investeringsmaatschappij. Dus moet je als minderheidsaandeelhouder nou vasthouden tot het einde?
0: Wij houden ze vast, ja.
2: Okay.
0: Ja, en zeggen zelfs, ik praat mede namens Niels, als wij ze nu niet zouden hebben, zouden we ze vandaag ook nog gewoon gekocht hebben.
2: En hoe lang zijn jullie bereid dat te doen? Want 5,5, wanneer krijg je dat eruit? Wanneer denk je dat Saviris gewoon de handdoek in de ring gooit en zegt, oké, ik ben klaar met bieden? Volgend jaar? Na augustus?
0: Nee, dat gebeurt nog wel, dit jaar.
2: Oh, okay.
0: Dus meneer Saviris heeft plannen in de VS, die heeft gewoon geld nodig, dus we denken dat hij dit dossier gewoon wil afsluiten. En zeker de ondernemingskamer, of er zijn eigenlijk 2 commissarissen ook door de ondernemingskamer aangesteld bij OCI. Nou, die gaan dit bot echt niet accepteren. De anderen doen dat dus wel.
2: En dat
0: dus
2: weet Saviris.
0: Ja, door Saviris aangestelde boardmembers, die zijn dus wel akkoord. Nou, die geven dus heel duidelijk aan. Ik neem maar dat die op een weekje golven ergens getrakteerd worden zonder vrouwen of zo erbij. Ik weet het niet. Maar die zitten duidelijk in de slag met meneer Saviris. En wat dat betreft is het natuurlijk fantastisch dat Nederland een developed market is. Hè? Dus,
2: je bedoelt alles, dat de rechtsbescherming is voor aandeelhouders. Ja.
0: En dat is wel een heel saillant detail. Want van de week kreeg Korea te horen. Dan denk je toch ook van, nou, dat is een high-tech markt.
2: Die worden nu ontwikkelde markt, hè?
0: Nee, die worden ze dus niet. Oh. En die CEO zegt gewoon keihard nee. Want er zijn blijkbaar toch nog allerlei issues. Dat kan zoiets als een ondernemingskamer zijn die je beschermt. Die zijn er dus niet in Korea. En dus worden ze het gewoon niet. En dat betekent geen institutioneel geld naar dat land. En Nederland heeft dat dus wel. En dan merken we nu bij een zaak als OCI, merken hoe fijn dat is. En meneer Saviris zal wel balen dat OCI niet in Cairo genoteerd staat. Want dan had hij het wel geregeld, denk ik.
2: Dat doet hij wel lang, ja. Maar hij probeert dus zijn eigen zak voor minder terug te kopen dan erin zit. Dat is helder. Aandeelhouders willen wat meer. Maar als je hem nu advies moet geven, wat zou je hem dan zeggen om tot het hoogst mogelijke te komen?
0: Biedt gewoon €5,50. En dan schudden we handen. En dan is het gewoon klaar. Nee, daar betaalt hij niet te veel mee. En aandeelhouder is gewoon. Je bent bijna. Hij moet ze niet nemen. Maar het is geen niet. Ik bedoel, dit is gewoon fair. Maar hij probeert er gewoon het maximale uit te halen. Ja. De man is ook stinkend rijk natuurlijk. En dat wil je natuurlijk niet zomaar. Dat doe je door altijd overal het maximale uit te halen. Dat heeft hij natuurlijk geweldig gedaan in zijn leven. Maar laat hij dit dan maar gewoon even. Zo werkt het niet in Nederland. Werkt dit nog maar even zo netjes af, meneer Saviris.
3: BNR Beurs.
1: Gaan we naar de Amerikaanse vrienden. De Dow Jones staat in de plus, 0,4%. De S&P 500 die staat licht in de min. De Nasdaq verliest 0,6%. Micron, we hadden het net al over, die doet het goed. Maar er zijn ook wat bedrijven die er niet heel veel zin in hebben vandaag. Nvidia, 1,5% naar beneden. Amazon verliest een kleine 3%. Microsoft staat 3,5% in de min. En dan komt die Apple 6,3% naar beneden.
0: Dus je doet het expres. Ik heb al die aandelen.
1: Je hebt al die aandelen.
2: Nou, dan zijn de top 9.
1: maar niet aandelen. Maar dan willen we zo meteen huilen op de fiets terug naar huis. Waarom gaan al die techbedrijven zo hard naar beneden?
0: Nou ja, ik denk Apple vooral op dat bericht natuurlijk dat ze prijzen gaan verhogen. Dus...
1: Maar dit was al ingemasseerd. Tim Cook had al een interview gegeven aan de Wall Street Journal. Had al gezegd, we gaan de prijzen verhogen.
0: Ja, maar nu is het gewoon keihard. En, of misschien had iedereen gehoopt dat het nog over de herfst heen ging of wat dan ook. Maar het is dus... want Apple had natuurlijk wel voorraden. Die hadden gunstige contracten. Blijkbaar was dat toch allemaal wat minder dan werd gedacht. En nu komt dat erin. En waarom... Waarom alles precies zo beweegt zoals het beweegt. Dit is een gekke beurs.
2: Je zou kunnen zeggen, als al die chippers omhoog gaan... gaan de kosten van deze waarschijnlijk ook nog langer omhoog... als die het zo goed doen. Want deze bedrijven betalen voor die chips. Ja. Plus de rente wordt steeds waarschijnlijker dat die verhoogd wordt natuurlijk. Dus is dat niet een beetje de reden?
0: Speelt ook allemaal een rol. Dat is natuurlijk een duurdere dollar. Maar wat natuurlijk vooral speelt... Die cijfers van Micron is natuurlijk hartstikke leuk... maar die gaan wij allemaal, ook uw luisteraars, iedereen betalen.
2: Want sterkte met het bestellen van je laptop, inderdaad.
0: Ja. Het is geheugen in je telefoon, je laptop, noem alles maar op.
1: Ja. De prijs van de iPhone gaat dan weer niet omhoog. Snap je dat?
0: Nee, dat is denk ik met die contracten en voorwaarden die Apple heeft. Of Apple denkt van, als we die iPhones die toch al vrij geprijsd zijn... Mm-hmm. Nog verder gaan verhogen, prijzen onszelf uit de markt. Dat zou ook nog kunnen.
2: En Micron was niet de enige die met een flink verhoogde verwachting kwam. Ook chipmaker Qualcomm knalde omhoog vandaag. De verwachting voor boekjaar 2029 wordt verhoogd van 22 naar 40 miljard dollar. En dan heb ik het nog enkel over de chipkant van het bedrijf. Gisteren kwamen ze al met een nieuwe chip voor datacenters, een CPU, die Meta gaat gebruiken wanneer die in productie gaat in 2028. En zo wordt zelfs het bedrijf dat bekend stond om smartphone chips, Qualcomm dus, ook een datacenterspeler. Qualcomm lift lekker mee met het andere tekort dat ontstaat, niet aan geheugen chips, maar juist de CPU's, waar ook Intel en AMD recent flink van profiteerden. En dan nog even een inflatieberichtje waarvan je wist dat hij eraan zat te komen. Favoriete inflatiecijfer van de Fed is in mei op jaarbasis gestegen naar 4,1%. En goed, als je voedsel en energie eruit haalt, werd het 3,4%. Maar dat is niet bepaald de 2% waar de Federal Reserve op mikt. Dus dit is enkel meer voedsel voor renteverhogingen en mede daarom staat de kans op een verhoging in september nu al op bijna 50%. In juli ga je hem waarschijnlijk nog niet zien, maar vanaf de herfst wordt het dus steeds meer zekerheid.
1: Heb ik nog heel snel de CFO van Chevron voor je. Die reageert op de uitspraken van president Trump. Als je gisteren naar ons luisterde, dan weet je dat Trump toen uithaalde naar oliebedrijven. Hij vindt dat de benzineprijzen te hoog zijn. Eist een onderzoek. Volgens hem moeten de prijzen aan de pomp sneller naar beneden. Maar volgens de CFO van Chevron doen ze al genoeg.
4: It's gonna take time though. I mean, there is a lag between oil prices and reductions in oil prices and when that shows up at the pump. But we expect that prices will come down as things continue to normalize.
1: Ja, en nu maar hopen voor Trump dat die daling op tijd komt. Dan heeft hij nog kans om die tussentijdse verkiezingen te winnen.
2: God. Nou, laten we eerst maar eens even kijken wat er morgen op de agenda staat. Terwijl de mussen, duiven, katten en misschien ook de mensen van het dak vallen, laat de financiële wereld je gelukkig even rustig op adem komen. Mocht je op zoek zijn naar obscure hints over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve, kijk dan even naar die speeches van John Williams en Neil Kashkari, allebei lid van de commissie die stemt op de rentestand. Een kleine hint past daar wel bij. FedWatch zet de kans op renteverhoging in september nu al hoger dan de kans op een rente die gelijk blijft. Terug in Nederland vergaderen de aandeelhouders van Flow Traders. En waarschijnlijk zal de vergadering vooral draaien om één vraag. Hoe gaan jullie precies je inkomsten uit handel verviervoudigen richting 2030, zoals jullie net aankondigden? En waarom is die ambitie, paradoxaal genoeg, toch weer lager dan degene die jullie in 2022 uitspraken? Analisten zijn nogal sceptisch over het handelshuis, dus de taak van het bestuur van Flow Traders is kraakhelder. Toveren een glimlach op hun gezicht en laten ergo lekker loeien.
1: Dit was de BNR-beurs van maandag 25 juni. We danken ons zonnetje in huis aan zo'n kamp van Stockwatch.nl en het Beurscafé. En gelukkig, je gaat niet de politiek in. Dus dan blijf je hier gewoon lekker vaak langskomen.
0: Met al dan niet een Micron over 2 jaar of wat dan ook.
2: Ja, we gaan je eraan houden.
0: Mag je maar herinneren.
2: Ja. En jij bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. Je kan ons ook vinden op YouTube als je onze snode tronies wil aanschouwen. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
3: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege de hitte. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten. En nu zijn er weliswaar onderhandelingen, maar het blijft toch spannend. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn, maar trekt Iran aan de touwtjes. De vraag is nu, hoe staat de regio er na maanden van oorlog voor? Waar zitten lichtpuntjes? Wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? En het betekent natuurlijk ook van alles voor ons. Bijvoorbeeld als het gaat om de handel. Ik bespreek het de hele week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. En vandaag bespreek ik dat met Abdul Bouzerda. Hij is een Midden-Oosten-deskundige journalist. Hij presenteert de VPRO-podcast Achter de Frontlinie, maar werkt ook voor programma's als OVT en Bureau Buitenland. Van harte welkom.
7: Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
6: Ja, nou, wij zijn ook heel erg blij, want dan kunnen we echt een beetje ook in de achtergronden van Iran en waarom dat zo sterk is. Maar eerst om jou nog even wat beter te leren kennen. Wanneer ben jij voor het laatst in de regio geweest?
7: In de regio was het nog eind vorig jaar. Toen was ik onder andere in Libanon, in Syrië. En met name Syrië is een land wat ik echt heel intensief volg. Ik moet bekennen dat door de oorlog van Iran dat ik eigenlijk niets meer zo heel goed Syrië volg. Dus Midden-Oosten is een heel grof containerbegrip. Het is eigenlijk de laatste tijd vooral Iran en het dwarsbanden met andere landen. Maar ik volg ook Saudi-Arabië en de Golfstaten en probeer er af en toe, regelmatig wil ik graag zeggen.
6: Ja.
7: Maar dat kan niet altijd.
6: Maar je probeert er vaak te komen.
7: Ja, ik ben er regelmatig. Ik spreek de taal. Ik ken de mensen daar. Ik heb natuurlijk contacten. En volg ook de mensen daar en de media in die landen.
6: Ja, ja. En ook Iran ben je
7: ook
6: daar?
7: Ook Iran ben ik ook geweest. Ja,
6: ook geweest. Wanneer was het voor het laatst?
7: Dat is echt een hele tijd terug. Dat is ruim 10 jaar geleden. Geef ik eerlijk toe. Ik moet ook bekennen dat ik de reden dat ik een tijdje niet meer ben geweest, omdat ik graag naar Amerika wilde. En de luisteraars zullen dat misschien niet weten. Maar als je dus een aantal jaren, ik geloof dat het 5 jaar is, voor het laatst in Amerika, in Iran bent geweest en andere landen, ja, Jemen hoort er ook bijvoorbeeld bij, dan mag je Amerika niet binnen. Inmiddels ga ik niet naar Amerika, dus ik had ook gewoon naar Iran kunnen gaan.
6: Ja, gek hoe ons leven eigenlijk in dat opzicht veranderd is. Je zegt, je spreekt de taal. Dat is natuurlijk fantastisch, want dat opent ook bepaalde deuren. Wat vertellen de mensen jou als je ze spreekt, ofwel als je er bent, maar we hebben natuurlijk ook telefoon van alles en nog wat om met elkaar te communiceren. Wat vertellen ze jou?
7: Ja. Het zal niet zo verbazen. Het is een open deur. Maar ook in wat wij het Midden-Oosten noemen. Aan beide kanten van de Persische Golf in Iran
8: en bijvoorbeeld de Arabische golfstaten. De mensen zijn heel divers. En over het algemeen zijn echt raakvlakken. Mensen willen verliefd worden, die willen een carrière opbouwen, die willen een opleiding, die willen reizen. Die zijn nieuwsgierig, die willen aan je ruiken. Hoe zit het eigenlijk in Nederland? En kijk, wij kijken heel vaak naar die regio van, het is een kruidvat, het is vaak oorlog. En dat is natuurlijk ook waar. Dat geldt voor een groot gedeelte van de regio. Maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de golfstaten. Het is echt een psychologische shock voor heel veel mensen, bijvoorbeeld in Dubai, in Saudi-Arabië, dat ineens die raketten zo over hun hoofden heen vlogen. Ja, dan moet je voorstellen, die mensen zijn geen oorlog gewend. Dat is net zoiets als dat wij, ik kom toevallig oorspronkelijk uit Arnhem, dat ineens raketten over mijn hoofd heen vliegen in de wijk Prezenkave of Klarendal. Dat is onbestaanbaar, dat ken ik van verhalen van de Tweede Wereldoorlog. En dat dat ineens gebeurt, dat is echt heel raar. En dat is de shock waar heel veel mensen in zitten. Ja. En de oorlog. En als het gaat om Iran, het is relatief een heel jong land. We hebben een oorlog gehad, een verschrikkelijke oorlog tegen Saddam Hussein. Dus hun opa's en hun ouders hebben het min of meer ook meegemaakt. Maar heel veel van de jonge Iraniërs, dat is ongekend voor hen wat ze nu meemaken. Dit zijn de Gen Z-generatie en millennials. Dat is gewoon buitengewoon traumatisch.
6: Ja. Is er een verhaal dat je echt bijzonder heeft geraakt? Want je komt als journalist zoveel verhalen tegen. Mm-hmm.
8: Nee, er zijn verschillende verhalen. Ik bedoel, in Syrië, ik was daar en ik vind het echt een... kijk, mensen zijn mensen, maar ik heb wel mijn hart verloren aan Syriërs, moet ik eerlijk bekennen. Mm-hmm. Ze hebben ontzettend verschrikkelijk meegemaakt.
6: Je krijgt straks nog een heel blok om daarover te praten.
8: Ja, het is verschrikkelijk wat ze hebben meegemaakt. We kennen natuurlijk de beelden van Gaza, maar eigenlijk is min of meer hetzelfde in Syrië gebeurd. En dan ben je daar en die mensen hebben helemaal niks en die zijn zo blij dat je daar bent. Dan zit je in een taxi en die man vertelde dus aan mij dat hij geen geld heeft om zijn gebed te repareren. En hij wilde geen geld van mij aannemen voor een hele simpele taxiret. En ja, denk je van, oké, gastvrijheid. En dan doen we altijd heel clichématig over. Maar het heeft mij zo geraakt. En ik weet het is een cliché verhaal. Maar het is echt zo. Mensen zijn zo lief en zo gastvrij. Het is ongekend.
6: Ja, en dat is dus de andere kant van oorlog. Hè? Dat mensen dus ook heel erg veerkrachtig zijn en naar elkaar toe groeien. Dat vertelde Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent, ook over Libanon. Als je dan met al jouw kennis, we komen straks op de actualiteit ook met de onderhandelingen. Maar als je met al jouw kennis probeert de kern van het Midden-Oosten te vatten, wat natuurlijk een hele grote vraag is, dat besef ik me. Maar proberen daar ook een beetje achter te komen. Wat moeten we er in de kern begrijpen?
8: Ja, twee woorden. Een leidend voorwerp. Het Midden-Oosten is een speelveld van geopolitieke krachten. Dat heeft te maken met omdat daar olie zit, omdat Israël daar zit. Dat heeft met van alles en nog wat te maken. En de mensen die daar wonen zijn ook leidend voorwerp, vaak van de regimes. Regimes die vaak hun eigen agenda hebben, die soms heel repressief kunnen zijn, of ik zeg heel soms, heel vaak repressief kunnen zijn. Dus ik denk dat wel een gemeenschappelijke noemer is. Ik denk dat, en tegelijkertijd is het natuurlijk diversiteit. We kijken vaak als één blok, maar het zijn verschillende mensen. En tegenwoordig de Gen Z-generatie, bijvoorbeeld in een land als Saudi-Arabië, wat revolutionair is wat daar heeft plaatsgevonden. Mensen gaan naar feesten, mensen ontwikkelen zich. Vrouwen die eigen bedrijven runnen. We hebben vaak een eendimensionaal beeld van die regio. Ja. Maar het is zo rijk en ook zo'n mooie cultuur. Dus ik wil dat ook vooral benadrukken.
6: Ja, dus eigenlijk is het gewoon een big five over het Midden-Oosten maken. Ja, dat doe je eigenlijk gewoon die diversiteit bijna tekort, hè?
8: Ja, dat doe je vaak tekort, maar ik denk dat het wel goed is aan de andere kant, want dat is natuurlijk ook mijn werk, analyseren van wat politiek is. Dat gaat vaak ook over de mensen heen, maar ik denk dat we daar ook eerlijk over moeten zijn, wat er op het spel staat, en dan moet je soms vrij analytisch, en dan vergeet ik ook wel eens dat humanitaire of humane aspect, maar ik denk dat het wel goed is om dat af en toe, of niet af en toe, regelmatig ook te begrijpen dat het over mensen gaat.
6: Ja, goed dat is benoemd. We gaan nu wat meer de analyse in als het gaat om de actualiteit ook. We hebben natuurlijk gezien in Zwitserland afgelopen weekend onderhandelingen geweest op hoog niveau. En nu gaan er weer subcommissies aan het werk die weer aan het hoofdcomité weer verslag gaan doen. Er wordt gezegd ook door middel van de gasten ook deze week, toch wel een lichtpuntje. Maar de grote vraag is, hoe groot is de vooruitgang? Ja. Hoe kijk jij naar wat er tot nu toe voor stappen zijn gezet?
8: Kijk, het gevaar met analyseren is dat je zegt van binden dan dat. Ze hebben zo vaak met elkaar onderhandeld. Er is een stekker getrokken uit een Obama-deal. Wat in 2015 is gesloten door deze Trump. In zijn eerste ambtstermijn, 2018. Ook voor de oorlog, 26 februari, lag er min of meer een soort van raamwerk. Daar moest nog een handtekening onder. Nou, ik zal verklappen dat heel veel wat in dat raamwerk stond, zien we nu weer terug in dit raamwerk. Dus je bent geneigd, zeker met een Trump, dat hij op een gegeven moment toch de oorlog weer kan gaan herstarten. Je bent ook geneigd om te zeggen over de rol van Israël, dat natuurlijk ook een beer op de weg is, zeg maar even. Dat ook weer.
6: Nou ja, die gaan door. En die gaan door. Gezegd,
8: en toch zeg ik het volgende. Ja. Ik ben best wel positief. Omdat de logica dicteert dat de twee partijen tot een vergelijk moeten komen. Ook Trump zal met dat regime tot een vergelijk moeten komen. Ik heb het eerder vergeleken met een nooduitgang oplossing. Dit is een intentie verklaren met de routemap en die commissies die je noemde. Dat klinkt heel bureaucratisch. Maar dat laat zien, beide partijen zijn heel serieus. Gaan ze eruit komen binnen 60 dagen? Ik denk het niet. Maar ik denk dat de kans op oorlog vele malen kleiner is. Ik denk dat de twee partijen buitengewoon serieus is. Een lichtpunt bijvoorbeeld is dat inspecties worden toegelaten. In Iran, dat ze internationale atomen een rol gaat spelen. In hoeverre en wat de volgorde zal zijn, zullen de sancties eerst opgeheven worden en dan pas de sancties.
6: Maar ze hebben ook gezegd, we laten ons niets over defensie vertellen. Hè? Dus daarmee kom je ook weer op dat nucleaire stuk.
8: Zeker. Kijk, de nucleaire deal staat ook, de nucleaire behoeftes, nucleair needs in het Engels, staat ook in het raamwerk. Dat wordt gewoon erkend door de Amerikanen. De Iraniërs zijn er altijd heel duidelijk over geweest, als een rode lijn. Dat is iets, de civiele in ieder geval project, dat is iets waar wij recht op hebben. Het lijkt ook dat deze meneer Trump en zijn administratie dat gaan erkennen en dat ze binnen internationaal atoomagentschap, we hebben het over een VN-agentschap, dus Trump keert zich ook tot de VN-agentschap. Dus al met al, ik zeg niet dat we er al zijn en ik zie de gevaren, maar ik zou toch wel meepraten dan lichtpunt. We zitten in een embryonale fase van een nieuwe nucleaire deal. Vorige week was er een teken op leven van een nucleaire deal, maar inmiddels zijn de technische experts aan het praten en het gaat veel verder dan alleen maar we gaan praten en we zien wel. Nee, ze zijn echt aan het praten. Hoe gaan we protocols opstellen? Wie gaan we toelaten? Hoe gaat het werken? En dat kan ook niet anders. Want nogmaals, de logica dicteert dat de twee partijen tot een vergelijk moeten komen.
6: Intussen heeft de Amerikaanse Trump-regering ook wel aan het congres gevraagd om nog 87 miljard af te tikken. Voor met name de Iran-oorlog. Tegelijkertijd zie je ook, dat was dan weer een dag daarvoor, dat vanuit de Senaat een resolutie is aangenomen om ook de president te kunnen stoppen voordat het congres zich echt over de oorlog heeft uitgesproken. Wat maak jij van die bewegingen daar?
8: Ja, goed om bij te vermelden dat het echt ontzettend belangrijk is dat vier Republikeinse senatoren hebben meegestemd met een democratische meerderheid en dus Trump eigenlijk verboden hebben om oorlog te voeren tegen Iran tenzij hij congresgoedkeuring heeft, wat echt goed is. Inmiddels is dat weer geflipt, dus zo gaat het ook in de Amerikaanse politiek. Maar kijk, het feit dat Trump bij het Amerikaanse parlement moet aankloppen voor extra geld laat ook zien, Amerika is een geweldig grootmacht. En ik bedoel met geweldig, het is echt gigantisch, niet voor te stellen hoe sterk zij zijn. Maar het is ook een apparatuur wat ze hebben en die raketten, die kosten ontzettend veel geld. En ik zei al, de logica dicteert, dit is een nooduitgang oplossing, dat de twee partijen tot een vergelijk moeten komen. De twee partijen hebben er geen baat bij op dit moment om terug te keren tot een oorlog.
6: Want?
8: Voor Amerika geldt dat die oorlog te duur is, dat ze in een economische ravijn zijn gestort.
6: Trump lees die 87 miljard die weer nu precies, moet komen.
8: Ja, zeker. Maar ook wat aan de benzinepomp betaald wordt, de inflatie,
6: de handel,
8: de scheuring met de transatlantische bondgenoten. En Trump zelf, die het altijd ontkend heeft, heeft het vorige week ook moeten erkennen. Hij heeft gezegd, ik heb de wereld gered van een economische catastrofe. Kortom, wat hij eigenlijk zegt is dat hij zelf schuldig was aan het creëren van een economische catastrofe. Aan de andere kant, ook voor Iran is het buitengewoon pijnlijk. De blokkade die zij zelf hebben opgericht, die is beantwoord door de Amerikanen door een contra-blokkade. Er mochten geen schepen meer naar Iran en van Iran afvaren. Betekende ook dat er geen voedsel, geen apparatuur, geen medicijnen binnenkwamen. Het tweede is dat er is nog wel een regering, maar dat die regering opereert niet in het daglicht. De opperste leider, Mustafa Khamenei, die kan zich niet zomaar vertonen. Kortom, ook voor hen was het belangrijk om deze deal er doorheen te krijgen.
9: De Big Five. Diana Matroos.
6: Mijn gast is journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdou Bouzerda. Als we dan even kijken waar we nu staan en ook even terugkijken, dan is een beetje hetgeen wat gezegd wordt, en ik ben benieuwd om bij jou te toesturen hoe jij dat ziet, dat Iran toch wel de bovenliggende partij is geweest en eigenlijk de Amerikanen Iran ontzettend hebben onderschat. Ben je het daarmee eens?
8: Ik denk dat ik daar zeker mee eens ben. Ik denk dat het een klassiek geval is van asymmetrische oorlogspartijen zijn, zoals we dat in het recente verleden hebben gezien. Bijvoorbeeld de Sovjet-Unie tegen Afghanistan, die in de jaren 80, voor wat oudere luisteraars. Iets daarvoor Vietnam bijvoorbeeld. Dat wil niet zeggen dat de Vietcong of de Mujahideen in Afghanistan veel sterker waren dan hun opponenten, maar dat het namelijk militair een partner of een tegenstander verslaan is niet het enige. Ik hoorde dat vandaag, of sorry, deze week ook een paar keer langskomen in de Big Five met een groot militair apparaat, beide nog niet. Er zijn andere zaken die veel ook heel belangrijk zijn. En het tweede is, dat blijven we herhalen, en met we bedoel ik iedereen die zich bezighoudt met Iran, de straat van Hormuz. Toevallig ligt die flessenhals, die hele nauwe flessenhals, waar ook Rem Kortweg het gisteren over had, tussen Oman en tussen Iran, ligt in de achtertuin van Iran. Ja. Kijk, in het verleden heeft Iran ook de koninkrijk van Hormuz gehad, en in de middeleeuwen waren er sultans die probeerden dat altijd voor zich te hebben. En ook nu voor de oorlog was het altijd zo dat Iran altijd droomde en er openlijk over sprak om de soevereiniteit over die straat van Hormuz te krijgen.
6: Dus dat is al heel lang in hun gedachten dat ze deze
8: in hun gedachten. En heel veel mensen die Iran volgden, die dachten altijd van ja, als Iran dat gaat doen, dan gaan ze er eigen glazen ingooien. Wat dat betekent dat ze geen olie kunnen exporteren, dat ze hun relatie met China toch riskeren, dat het er natuurlijk slecht gaat. Maar ze hebben het gewoon doorgezet. En dat kunnen zij ook, want zo ingewikkeld is het niet. Je legt een paar mijnen, je stuurt een drone. Ja. En de verzekeringsmaatschappij gaat die tankers niet meer verzekeren. En die tankers die gaan ook niet meer varen. Zo simpel is het. Ja. Nou, en die straat van Hormuz heeft alles veranderd. En dan denk je, hoe stom kon de Amerikaanse administratie zijn dat ze dit hebben niet zien aankomen?
6: Nou ja, ze hebben. Ik heb met Martijn Kitsen, die als militair expert deze week hier bij mij te gast was, die heeft ook aangegeven, die militairen hebben wel heel lang op die straat van Hormuz geoefend.
8: Ja.
6: He, dus het is iets wat ze dus wel hebben zien aankomen.
8: Nee, de Airborne Division waar Kitsen over bedoelt, die zijn heel goed getraind daarin. Die zijn ook op een gegeven moment gestuurd. Alleen dat zou betekenen dat Trump, deze peacemaker in chief, zoals hij zichzelf
6: noemt, Nobel Prize.
8: Precies. Hij zou toch nooit meer een oorlog gaan beginnen in het Midden-Oosten, dat hij een grondoorlog zou beginnen. Hij heeft heel gedacht, ook omdat Israël klaarblijkelijk overtuigend was, als ik in staat ben om in die eerste weken de leiding van Iran te decimeren en zo pijn doe, een beetje een soort van Venezuela-model misschien in zijn hoofd, dat er een nieuwe leiding opstaat die hij min of meer met een paar telefoongesprekjes kan controleren.
6: Want dat ging natuurlijk heel makkelijk, hè?
8: Heel makkelijk, maar de Iraniërs waren wel taaier. Ze zijn ideologisch gevormd. Deze mensen die nu ook aan de onderhandelingstafel zitten, zoals Ghalibaf, dat is die parlementsvoorzitter, dat is een man die in zijn 20 jaren, toen hij 20 was, toen tegen Irak vocht, de chemische oorlog, die hebben allemaal wat meegemaakt. Dit zijn veteranen. Ze zijn nu wat ouder, wat grijzer, wat kaler, wat dikker, maar ze hebben echt wel wat meegemaakt. Ja. En ze durven ook wel wat. En ze zijn ook bereid om hele zware offers te brengen. En daarnaast, dat heeft Trump ook moeten toegeven, een paar weken nadat de oorlog begon, dit zijn wel hele smart, intelligent people. Ze hebben voorzien dat er heel veel van hun leiding zouden worden gedood, en hebben continu voor afvalsvervanging gezorgd.
6: Wacht even terug. Ja. Want je zegt, die leiders hebben zich eigenlijk al voorbereid dat ze dood gingen?
8: Ja. Je zag al in het Iraanse media, waren ze ook heel open aan het praten over, vanaf de 12-daagse oorlog vorig jaar, toen Israël in eerste instantie Iran aanviel en Amerika sloot zich erbij aan. Toen zijn ze zo geschrokken hoe makkelijk Israël hun eigenlijk heeft aangevallen en wat Amerika heeft gedaan. En toen hebben ze zich voorbereid, ze hebben gedecentraliseerd, ze hebben gezegd van oké, als er oorlog plaatsvindt, dan zijn er geen verbindingslijnen meer, dan moeten al die regionale commandanten gewoon deze scenario's gaan aflopen. Dus ze hebben zich voorbereid en ze hebben ook geaccepteerd dat ze met een superieure macht te maken hebben. Ja. Dus Amerika en Israël zijn superieur, met name Amerika. Dus ja, daar kun je het niet van winnen, dus dat moet je accepteren. Maar dan moet je je al voorbereiden. En dat is wat ze gedaan hebben.
6: En die leiders hebben zich dus voorbereid, wij gaan dood. Ik bedoel, wij kunnen het ons hier niet voorstellen. Dat je gewoon weet, ik ga eraan, maar ik ga het goed voorbereiden hoe ik eraan ga.
8: Absoluut, absoluut. De leiders, niet dat ze heel graag dood willen gaan, voor alle duidelijkheid. Maar we denken vaak dat het retoriek is van de martelaarscultus. Iran is een Sjiïtische land. Maar het is wel een generatie, ik zei het niet zomaar, ideologisch gevormd in de jaren 80. En ze zijn bereid, dit was een existentiële oorlog voor hun. Een oorlog voor het voorbestaan van het systeem, maar ook van hun als machtselite. Hier ging het ergens om. Dit ging van oké, to be or not to be, om het ook maar even zo simpel te zeggen. En uiteindelijk is het to be geworden, maar ze wisten ook, als we deze storm weten te doorstaan, als we de hakken in zand stoppen, dan komen we hier sterker uit. Dat hebben ze ook altijd beloofd. En dat lijkt nu te gaan gebeuren. Je zou een Ayatollah-regime kunnen krijgen, 2.0 of steroïden, die zelfverzekerd is. En dat is maar op terug te komen. Ze lijkt dat ze de baas zijn. Zover zijn we niet. Mm-hmm. Maar daar lijkt het wel naartoe. Zeker als er een definitief akkoord komt.
6: Ja. Natuurlijk, in een oorlog zijn er altijd inlichtingen. En natuurlijk wisten de Amerikanen ook waar die leiders dan ook zitten. Of misschien is dat niet zo. Dan moet je het even ontkrachten. Maar volgens mij wel. Hoe hebben ze dan toch die hele commandostructuur kunnen opzetten en kunnen blijven communiceren met elkaar?
8: Ja. Vooral niet communiceren, voor de duidelijkheid. Hè. Dus Mujtaba Khamenei, dat is de nieuwe Ayatollah, de opperste leider. We weten inmiddels dat hij echt wel het nog voor het zeggen heeft, maar niet op dagelijkse basis. Hij stuurt af de brieven van dit zijn de rode lijnen. Op een gegeven moment waren een aantal gebeurtenissen tijdens de oorlog waarin je zag wat de modus operandi werd. Op een gegeven moment werden aanvallen gevoerd op Oman, wat gewoon een bondgenoot is, in ieder geval een goede vriend en een goede buur van Iran. Mm-hmm. En toen zei de minister van ja, maar we hebben daar geen controle op. De president, Bezeskian, die zei op een gegeven moment van ja, de aanvallen die moeten nu niet gaan plaatsvinden op onze regionale partners. Hij bedoelde op de Golfstaat. En toch vonden ze plaats. En dan zou je kunnen zeggen van hoe kan dat? Dat komt omdat al die regionale commandanten daar dus, van de revolutionaire garde, gewoon op eigen initiatief opereren. Ze waren helemaal niet bezig van wat zegt de politieke leiding op dat moment. Nee, we hebben scenario's met elkaar afgesproken en we weten wat de rode lijnen zijn en die gaan we gewoon uitvoeren. Dus het was op een gegeven moment een regime die verbrokkeld was. Mm-hmm. Dat klinkt als een zwaktebod,
6: ja,
8: maar dat was hun kracht. Ze wisten gewoon wat de endgame zou zijn. De endgame zou zijn van we willen in ieder geval inzetten dat het een staakt het vuren wordt. Een algehele staakt het vuren, ook met onze partners Hezbollah. We gaan de straat van Hormuz gaan we niet zomaar opgeven. We gaan niet ons nucleair programma opgeven. En als al die vakjes gevinkt zijn, ja, dan gaan we praten.
6: En dus dat iedereen had die eigen zeggenschap daarover en kon dus ook heel snel handelen. En dus was die communicatie ook niet nodig, omdat dat vooraf was uitgezet. Is er toch vanuit het regime ook iets geweest van hier zijn we minder gelukkig mee?
8: Het is nog een beetje achter de dikke muur kijken of in de hoofden. Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik denk natuurlijk wat je wel kan concluderen is dat ze honderden miljarden schade hebben gekregen. Mm-hmm. En dat is ontzettend pijnlijk, want het land wankelde al economisch. En het regime voortbestaan, ja, de oorlog moet stoppen natuurlijk vanuit hun perspectief. Maar ze hebben natuurlijk ook harde deviezen nodig. Op het moment dat Trump bijvoorbeeld een contrablokkade begon, dat deed echt heel pijn. Mm-hmm. Zij dachten op dat moment, wij controleren het. Ze waren ook aan het exporteren nog steeds olie. Ze verdienden zelfs meer geld dan voor de oorlog. Dat heeft Wall Street Journal goed neergepend, moet ik zeggen. Die contra-blokkade is zo'n fase dat ze bijvoorbeeld wel echt pijn hadden. Dat was op zich, tactisch gezien, echt een slimme zet van de Amerikanen dat ze dat deden. Daardoor dwongen ze ook om de Iraniërs wat meer water bij de wijn te doen. En oorlog is natuurlijk niet, dat verloopt niet in een rechte lijn. Mm-hmm. De waarheid is natuurlijk wel dat heel veel speculeren is over Iran. Er zijn heel veel uitspraken van de Iraniërs waarbij heel veel retoriek is. Maar het is ook niet zo van dat ze natuurlijk continu aan het winnen waren. Ze hebben een hele hoge prijs betaald hiervoor. Het waren niet alleen maar hun militaire commandanten, maar het waren waren ook de familieleden, dat wordt wel vaak vergeten, van die militaire commandanten, omdat die militaire commandanten bijvoorbeeld thuis waren. En dit is een elite die elkaar heel goed kent, vaak ook met elkaar getrouwd is. En het is ontzettend pijnlijk voor al die mensen. Dus ik denk dat de prijs die ze daarvoor betaald hebben, die is ontzettend hoog. Dus ja, ik denk dat ze daar wel misschien over gekeken hebben, ja.
6: Zometeen gaan we verder praten richting de toekomst. Gaan we ook kijken wat voor Iraans regime zit er nu. Hè? Je zei net al even iets over iemand die toch wat achter de schermen actief is. En wat het ook betekent voor het machtsevenwicht in de wereld. Mijn gast vandaag is Midden-Oosten-deskundige Abdou Bouzerda. Blijf vooral luisteren, zou ik zeggen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 16:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretpark Site Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege de hitte. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over het Midden-Oosten. Eerder deze week sprak ik met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis en met militair expert Martijn Kietzen. Beiden gaven aan dat Iran de grootste winnaar is van deze oorlog. Het is allemaal terug te luisteren via de BNR-app. En wat dat betreft zitten mijn gasten wel op één lijn, want ook Rem Korteweg zei dat gisteren, maar vandaag ook mijn gast, journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdou Bouzerda, zegt eigenlijk hetzelfde. En de Verenigde Staten hebben Iran enorm onderschat. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Wat deze oorlog, deze Iran-oorlog met de onderhandelingen waar we weliswaar nu in zitten op weg naar vrede, wat dat betekent voor het machtsevenwicht in de wereld en welk nieuw regime er nu zit in Iran. En laten we daarmee beginnen, want daar waren we eigenlijk mee aangekomen. Je vertelde al iets over de Ayatollah, die toch niet heel zichtbaar is.

0: hoe gaat het met hem nu? Wat weten we ervan?
1: Precies weten we niet, maar de kans is heel groot dat hij verwond is geraakt op die 28 februari, toen er dus een aanval heeft plaatsgevonden op het complex van zijn vader, de vorige Ayatollah, de groot opperste leider van het land. Die is gedood. Daar is ook de vrouw van de huidige leider, dus de zoon, bij omgekomen. Maar hij zat er ook en hij is ook gewond geraakt. En je zag dat bij de verkiezing, want het moest allemaal constitutioneel heel goed gebeuren, ondanks dat de oorlog was, moest er snel een opperste leider gekozen worden. Nou, dat duurde even, maar dat gebeurde. Maar we zagen hem niet. Hij communiceert alleen via tekst, via de staatsomroep en via brieven. Maar inmiddels kunnen we toch wel stellen dat hij echt wel in controle is.
0: Waarom?
1: Hij zich nog niet laten zien.
0: Waarom?
1: Dat weten we omdat er namelijk echt brieven van hem gecommuniceerd zijn. Want we hebben het vaak over het regime. Maar het regime bestaat uit verschillende bloedgroepen.
0: Ja.
1: Je hebt de hardliners, de militaristen binnen de revolutionaire garde, de wat gematigde, de geestelijke kasten, die associëren wij vaak met hardliners, maar die kunnen vaak ook gematigd zijn. Dus er zijn verschillende bloedgroepen. En hij voorzag dat als er onderhandeld zou gaan worden over een nieuwe deal, dat het wel tot problemen zou kunnen leiden tussen die bloedgroepen. Want daar is bijvoorbeeld een grote groep in Iran die vindt dat je eigenlijk niet moet onderhandelen met Amerika, dat Amerika onbetrouwbaar is, of veel duidelijke afspraken over de Straat van Hormuz gemaakt moest worden, alvorens je dus met Amerika ging onderhandelen. En hij heeft gezegd van oké, ik wil dat het via de Veiligheidsraad gebeurt, waar al die groepen dus vertegenwoordigd zijn, dat daar een handtekening komt van al die bloedgroepen, en alleen dan komt er een deal.
0: Okay.
1: Nou, dat liet zien dat er dus in was binnen het regime, want we hebben het vaak over het regime, maar dat is natuurlijk een containerbegrip.
0: Dus er is gewoon veel discussie
1: mensen
0: op dit moment.
1: Ja, en hij is toch de arbiter, zoals zijn vader ook was. Dus het idee dat er andere mensen de baas zijn, dat is niet waar. Er is op een andere dynamiek nu vanwege de oorlog.
0: Maar hij zegt
1: maar
0: wel
1: het laatste woord.
0: Iedereen moet wel het ermee eens zijn.
1: Absoluut, zeker.
0: Dus dat geeft wel aan dat hij draagvlak zoekt en dat het niet een leider is die zegt we gaan het zo doen.
1: Ja, en met draagvlak moeten we natuurlijk oppassen, want het is geen democratisch leider. Maar hij is ook bijvoorbeeld al vrij snel in de oorlog gezegd, er moet een bedrag rond de 300 miljard euro en herstelbetaling erin komen.
0: Ja.
1: Of in ieder geval komen, want wij zijn illegaal aangevallen. Daar heeft hij natuurlijk ook wel gelijk in. Als je kijkt naar het internationaal recht, en Iran heeft ontzettend veel schade. Nou, dat bedrag is ook echt in dat memorandum, of Islamabad, dus het raamwerk waar we het nu over hebben, dat anderhalve paginaatje, dat bedrag is erin terechtgekomen. Dat is een bedrag wat hij heeft genoemd in een tekst. Dus we weten dat hij het wel degelijk voor het zeggen heeft.
0: Hoe lang kan hij nou zo onzichtbaar blijven? Want die brieven, dat is natuurlijk wel een bepaalde zichtbaarheid. Ja. Maar hoe belangrijk is het in Iran, ook voor de achterban?
1: Ja, ik denk dat wellicht vrij snel, niet volgende week, maar de week daarop, hij zich aan de wereld zal laten zien. En vooral aan zijn eigen mensen. Waarom? Want dan gaat het de uitvaartceremonie plaatsvinden van zijn vader. Dat moet met een groot ritueel gebeuren. Het is een Sjiitisch land, die hebben een rouwcultuur. Er zijn allerlei protocollen. En dat is het moment dat hij ook voor moet gaan in het gebed. En ze hebben dat continu uitgesteld, ook omdat het land in de oorlog is. Maar ze hebben het ook wellicht uitgesteld, omdat hij zich niet kunnen vertonen. Dus mensen speculeren
0: erop. En nu is bekend dat dit gaat komen.
1: We weten dat er een grote uitvaartceremonie gaat komen. Het is niet bekendgemaakt dat hij erbij zal zijn. Maar veel mensen die Iran volgen, inclusief ik, ondergetekende, denken dat dat het moment zal zijn dat hij zich zal laten zien. Want dan zijn we ook een stuk verder in de onderhandelingen. En dan durven ze het ook aan omdat hij weer te zien is.
0: Interessant.
1: Ja.
0: En hoe belangrijk is het dat hij zichtbaar wordt
1: voor
0: die Iraanse achterban?
1: Ontzettend belangrijk.
0: Ja, waarom?
1: Dit is de leider.
0: Ja.
1: En de leider moet voorop lopen. Die moet zich laten zien. Dit is een theocratie waarbij de imam, dat is ook zijn titel, hij is echt de voorganger. Hij moet het gebed leiden. Hij moet laten zien, hij vertegenwoordigt het land. Dat kun je niet onderschatten. En vergeet ook niet, we kijken vaak naar de opperste leider als een soort van politiek leider, wat hij ook is, een militaire machthebber van Iran. Maar hij is ook de religieuze leider.
0: Ja.
1: En niet alleen maar van Sjiïten in Iran zelf, maar ook heel veel volgelingen in Syrië, in Libanon, in Pakistan, in Nederland zijn Sjiïten die de Ayatollah in Iran volgen. Niet zozeer vanwege de politiek, alhoewel dat samengaat, maar als religieuze leider. En hij is een religieuze leider en hij moet dus echt naar voren treden. Dat is een voorwaarde.
0: En als je dan, we kunnen allemaal niet in een glazen bol kijken, maar als je het protocol kent rondom de rouw daar en hij zal naar voren treden, kunnen wij dan in de wereld iets opmaken van wat hij daar gaat zeggen? Of zal hij dat
1: wel echt, ja? Ja, ik denk dat dat ook heel spannend is. Want we weten eigenlijk heel weinig van hem. We weten heel veel. Hoor. Hij heeft meegevochten tegen Irak. Hij behoort tot die generatie die hard is geworden in die oorlog tegen Irak. We weten ook dat hij een soort van poortwachter was van het kantoor van zijn vader. Dus hij heeft niet een officiële ambt gevolgd, maar hij was toch wel een soort van kinmaker. Hij steunde een aantal politieke krachten in het land, dus we weten wel veel van hem. Maar we hebben bijvoorbeeld niet echt een geluidsopname van hem. We weten niet hoe hij praat. Nou, als imam, als leider, ja, moet je natuurlijk wel praten. En dat deed zijn vader wel. Die sprak de wereld toe in het Perzisch, maar ook in het Arabisch. En dat deed hij dan op een hele plechtige manier. Dus het is wel belangrijk hoe praat hij, welke woorden zal hij kiezen en hoe gaat hij zich uiten. Dat is ook heel erg interessant om dat in de gaten te houden.
0: Ja, want daar zouden we iets kunnen opmaken over hoe die toekomst er verder uitziet. Zeker. En hoe de Iran-oorlog al dan niet verder gaat.
1: Dat lijkt mij wel. Het is ontzettend belangrijk, ook voor de Iraniërs. Want we zeggen, Iran heeft gewonnen. En dat is natuurlijk ook zo, het regime heeft gewonnen. Maar de grote verliezers zijn natuurlijk de mensen in Iran.
0: Ja,
1: een groot gedeelte van de bevolking. Niet allemaal, maar een groot gedeelte is tegen het regime. Er is ook een groot gedeelte met het regime en een groot gedeelte die gewoon grijs is. Niet echt voor of tegen is. Maar een groot gedeelte, en wellicht de meerderheid, is echt tegen. En die hebben natuurlijk een ontzettend hoge prijs. Want we hebben het er niet meer over. Maar de repressie gaat door. Mensen worden ter dood veroordeeld. Mensen worden opgehangen. As we speak, we hebben het nu over benzineprijs wat omlaag gaat. Mm-hmm. Hey, wat de lichtmensen zijn aan het praten. En, er is een staakt het vuur in Libanon. Maar voor gewone Iraniërs gaat de ellende door. Ze kunnen geen eten kopen. Er worden nog steeds mensen die vastzitten al een paar maanden, worden ter dood veroordeeld. En laten we dat absoluut ook noemen. Dus,
0: ja, waar Trump natuurlijk van heeft gezegd, ik ga het volk daar redden.
1: Nou, dat is
0: dus niet gebeurd.
1: Dat is inderdaad zo. En dat is eigenlijk ook een vraag eigenlijk voor de volgende gast in de Big Five. In ieder geval wat mij bezighoudt. Heel veel Iraniërs.
0: Wil je nu de kettingvraag stellen?
1: Ik zou het heel graag willen stellen.
0: Ja, dan draaien we het gewoon even om. Dan zal ik wel nog eventjes netjes zeggen. Ik praat morgen met Sander Terphuis. Hij is jurist en mensenrechtenactivist. Hij is afkomstig uit Iran. Hij heeft een heel bijzonder persoonlijk verhaal hoe hij gevlucht is. Maar wat zou jij hem willen vragen?
1: Dat is echt een vraag die mij heel erg bezighoudt. Er zijn heel veel Iraniërs die uit wanhoop, en sommigen echt vol overtuiging, de Amerikaanse interventie en de Israëlische interventie gehoopt hebben. We zagen ook beelden van mensen, ook in de diaspora, die met Israëlische vlaggen liepen, met Amerikaanse vlaggen. Ik denk dat het te simplistisch is om te zeggen dat het alle Iraniërs zijn, maar heel veel Iraniërs dachten, ja, waarom niet? Al 47 jaar het regime, als dit gaat plaatsvinden en er komt wat anders voor in de plaats, waarom niet? Ik vraag me oprecht af wat dit met Iraniërs doet. Wij zien dat er een continuering is van het regime, zeer waarschijnlijk. Wat dit doet met de geloofwaardigheid van het Westen. En ik zou het ook veel verder willen trekken dan bijvoorbeeld alleen Amerika en Israël. Ook ons kabinet heeft in het begin gezegd, we hebben begrip hiervoor. Dit gaat om mensen. Dit gaat om miljoenen mensen die nu zien gebeuren dat er gewoon over de straat van Hormuz of over een nucleaire deal wordt gesproken.
0: En dus jouw vraag?
1: Mijn vraag is heel concreet. Wat doet dit met de geloofwaardigheid van het Westen in het algemeen en het geloof op een betere toekomst van de gewone Iraniër? Want hij spreekt natuurlijk heel veel Iraniërs, zeker Iraniërs die kritisch staan tegenover het regime.
0: Ja, prachtige vraag. Die gaan we natuurlijk zeker morgen laten horen. Als jij nu kijkt naar die wisseling die er is in het regime en dus ook die diversiteit die erin zit, zou je kunnen zeggen dat de Ayatollah, hoewel we zijn stem nog niet hebben gehoord, misschien wel gematigder is dan zijn vader? Of is hij nog...
1: Nee, we weten dat hij niet gematigde is. Omdat hij. We weten bijvoorbeeld uit een incident in de incidenten, moet ik zeggen, in de Iraanse politiek. Dat was in de jaren nul, een kleine 15, 17 jaar geleden, dat hij de hardliners in de Iraanse politiek ging steunen ten koste van de hervormingsgezinden. Dat was een kritiek van hervormingsgezinden richting zijn vader van ja, jouw zoon is allerlei krachten aan het, aan het steunen. Het tweede is, we weten dat hij heel dicht tot de revolutionaire garde staat. Mm-hmm. Dus hij heeft een hele goede band. Economisch ook. Hij was de beheerder van miljardenfondsen van Iran. Dus ook grote zakelijke belangen met de revolutionaire garde. We weten dat hij tot die groep behoort die echt, ja, we zouden kunnen zeggen dat ze de recht buiten zijn, als Iran een voetbalteam zou zijn, die rechts buiten staat. Dus Kortom, we weten zeker dat hij geen gematigde stem heeft. Maar het is natuurlijk wel een pragmaticus. Mm-hmm. Hij zal natuurlijk ook moeten denken aan het voortzetten. Van
0: de steun natuurlijk van de Iraniërs zelf. Waarvan je zegt, hij heeft een deel echt die achter hem staat. Ja. En ik denk dat de Verenigde Staten dat misschien onderschat hebben.
1: Denk het wel. Ik denk dat echt onderschat is. We weten natuurlijk niet hoeveel. Maar we doen net alsof de hele Iraanse staat tegen het regime is. Dat is gewoon simpelweg niet waar. Ze hebben een ecosysteem. Families die het regime steunen. Daar wordt uit gerecruiteerd voor de revolutionaire garde. Er zijn natuurlijk ook opportunisten die gewoon voor een goede baan zich daarbij aansluiten. Laten we daar wel over zijn. Maar we zagen ook tijdens de oorlog, maar ook daarvoor, dat er echt heel veel mensen zijn die dit regime steunen. Ik denk dat dat echt wel iets wat onderschat wordt.
0: En daar moet hij dus laveren. Dat hij ook die achterban die hem wel heeft gesteund. Mm-hmm. Die het oude regime heeft gesteund. En de stappen die daaruit gevolgd zijn. Dat die erbij houdt. Natuurlijk met een economische wankel Iran worden geconfronteerd.
1: Ja, en heel veel mensen zijn ook de straat op gegaan omdat ze niks te eten hebben. Dus hij zal hun ook bij moeten betrekken. En die grote grijze groep, die niet per se tegen was, maar ook niet per se voor, maar wel dacht van, ja, dit kan zo niet langer. Nou, die zal hij ook bij zich moeten betrekken. Dus ja, dat zou wellicht voor een soort van pragmatische politiek kunnen gaan leiden.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Eerder deze week sprak ik met Martijn Kitsen over dit onderwerp. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. En ook bijzonder hoogleraar krijgswetenschap aan de Universiteit Leiden. Het mooie aan hem is ook dat hij ex-militair is. Dus heel goed vanuit dat militaire perspectief kon kijken. En hij gaf ook aan eigenlijk dat hij toch wel de Amerikanen een beetje in hun hemd staan. Als je kijkt hoe dat tegen Iran ging. Maar ook dat er tegenwicht komt vanuit de militaire zelf die eigenlijk met twee handen op de rug hebben moeten vechten. Ja. Luister het vooral terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda. Als je kijkt nog even naar het militaire aspect, als je vanuit Iraanse zijde bekijkt, hebben die op volle kracht eigenlijk gefunctioneerd? Want ze hebben nu al eigenlijk laten zien dat ze sterker zijn dan dat wij met z'n allen dachten.
1: Nee, beide partijen, de Amerikanen en de Israëliërs, maar ook Iran, die hebben niet op volle kracht oorlog gevoerd. Het was met name een luchtoorlog. Iran natuurlijk die raketten. Israël en Amerika bombarderen vanuit de lucht, maar ook met raketten. Bijvoorbeeld, had je iets met de straat van Hormuz willen doen, en dat hoorde ik ook Martijn Kitsen afgelopen dinsdag zeggen, ja, dan had je voluit moeten gaan als Amerika. Dan had je dus grondtroepen moeten sturen. Die Airborne Division, die dus amfibisch kan optreden, die eilanden zou kunnen innemen. Daar werd ook op een gegeven moment in de derde en vierde week over gespeculeerd. Gaat Trump zo ver door die troepen in te zetten? Nou, als je dat had gedaan, aan de andere kant was Iran ook verder gegaan, want zij waren ook voorbereid. Dus ze hebben ook grondtroepen die we niet in actie hebben gezien. Hun kazernes zijn aangevallen, dat is waar. Maar nog altijd is het een, militair gezien, zeker qua aantal, echt wel een groot land. En ze hebben een heel groot vrijwilligersleger, de zogenaamde Basij. Dat er zijn mensen die getraind zijn, ideologisch gevormd zijn, en gewoon klaar stonden met hun wapens, gewoon thuis. Die zitten niet eens in een kazerne. Dus als het zover was en het kwam tot een grondoorlog, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan of Irak, dan was het natuurlijk heel gevaarlijk. En dat heeft ervoor geleid dat Trump natuurlijk niet zo ver is gegaan. Want als hij dat had gedaan, dan had Amerika zich in de zoveelste avontuur gestopt.
0: Ja, met dan ook nog geen Amerikaanse exit, militairen die dan uiteindelijk doodgaan. En dat is niet wat past ook bij zijn andere lijn.
1: En om dat verhaal af te maken, Amerika deterrence, een heel belangrijk begrip van militairen. Ik hoor dat dus weer dinsdag hier in het programma. Afschrikken, dat is echt heel belangrijk voor militairen. Je moet zo sterk zijn en klappen uitdelen dat de volgende niet durft met je te vechten. Voor een grootmacht als Amerika is dat zo. Dus hun deterrence wat sterker naar Venezuela. Die is nu zeer verzwakt. Dat ze toch het verzwakken Iran niet hebben kunnen verslaan. De deterrence van de Iraniërs aan de andere hand, aan de andere kant, die is buitengewoon versterkt. Het is echt nu in aanzien een regionale macht geworden, waar dus iedereen rekening mee moet houden.
0: We gaan nu de kettingvraag voor jou laten horen. Want ik sprak met Rem Korteweg. Hij is senior onderzoeker bij Klingendaal. En die had wel een heel interessante vraag. Want we zijn een beetje stil over Oman. Maar we moeten misschien beter naar gaan kijken. Luister maar.
3: Ja, Abdou. Ontzettend mooi om jou een kettingvraag te kunnen stellen. Je bent een expert op het gebied van het Midden-Oosten. Je kent verschillende landen echt door en door. Als we het hebben over de onrust in het Midden-Oosten, dan hebben we het vaak over Libanon, Israël en uiteraard Iran. Maar ik wil jou de vraag stellen over Oman. Oman wordt gezien als een soort stille bemiddelaar. Tegelijkertijd is Oman de andere kant van de kust van de Straat van Hormuz. Speelt ook misschien een rol als het nu gaat over wat gaat er uiteindelijk besloten worden over het beslechten van de crisis in de Straat van Hormuz. Nederland heeft hele belangrijke relaties met Oman, onder andere op het gebied van de waterstofeconomie. Hoe zie jij de positie van Oman? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kan het dat dit kleine sultanaat zo'n belangrijke diplomatieke rol speelt?
0: Nou, dit was een hele lange kettingvraag. Dus ja. Ik kan gewoon nu achteroverleunen. Ja. En jou al die vragen laten beantwoorden, hoef ik geen vraag meer te stellen. Maar nee, wat zou je als eerste eruit willen pakken?
1: Nou, Oman is een buitengewoon belangrijk land. Omdat ze ervoor gekozen hebben om zich nooit aan te sluiten in een bepaalde regionale blok. Dus ze hebben met iedereen, maar dan ook echt met iedereen, een goede relatie. Ze waren ook een van de eerste landen, niet officieel diplomatieke betrekkingen, maar wel betrekkingen met Israël. Dat is op een gegeven moment op een lager vuurtje gekomen, ook natuurlijk wat vanwege Gaza, maar ze hebben altijd betrekkingen aangehouden met Saudi-Arabië, met Iran,
0: ja,
1: met Amerika, met Israël. Dus dat is één. Het tweede is dat er ook gewoon historische banden zijn tussen Oman en Iran. En Oman is altijd een stille bemiddelaar, maar ik zou ook wel nog wat anders aan toevoegen.
0: Ja.
1: Een betrouwbare bemiddelaar. Een bemiddelaar waar Iran zich zo veilig bij voelt. Want weet toen op een gegeven moment Pakistan wilde onderhandelen en al die andere landen wilden onderhandelen of bemiddelen. Turkije wilde bemiddelen. Toen was Iran die zei, ja, ik wil een bemiddelaar, maar dat moet Oman zijn. Ik heb het over begin februari.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken omdat het gewoon een betrouwbare partner is. En het derde is, ze gaan ook mee in het verhaal van Iran. Iran wil graag een soort van beheerssysteem over de Straat van Hormuz, waarbij ze min of meer de soevereiniteit hebben. En ze zeggen, ons buurland, het Schiereiland, die het Schiereiland heeft, Oman dus, wij gaan het samen doen. En deze week, dus terwijl de onderhandelingen bezig zijn,
0: in Zwitserland,
1: zien we ook dat ze samen een verklaring hebben uitgebracht, waarin ze dus aangeven dus dat ze aan een systeem gaan bouwen, een toekomstig systeem, waarbij ze dan het beheer gaan nemen.
0: Ja, ze hebben nu ook voor de schepen hebben ze bepaalde routes, alternatieve routes uitgezet. Ja. Dus
1: Oman
0: daar nemen
1: heeft
0: ze
1: een safe corridor geregeld voor schepen.
0: Ja. Dus daar hebben ze een lead in. Is dit dan goed voor ons? Want ze zijn goed met Iran, maar ik hoor je ook zeggen, ze zijn met iedereen een beetje goed. Kan dit voor ons positief nieuws zijn?
1: In de internationale politiek heb je altijd dit soort landen nodig. Je hebt een Zwitserland nodig, waar nu dus onderhandeld wordt, een neutraal land. Maar je hebt ook een land nodig die allemansvriend is. En dat is Oman, dat is één. Het tweede is, ik denk dat het wel echt een hele pijnlijke conclusie is van deze oorlog als die Straat van Hormuz. Of Iran nou tol gaat heffen of niet, of milieuheffing, waar ze het nu over hebben, want ze willen het woord tol niet meer gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Ook misschien om Trump enigszins een soort van exit uitgang te geven. Maar het feit dat er al gesproken wordt over het beheren van de Straat van Hormuz, dat is een pijnlijke conclusie.
0: Want de zee is vrij, hè?
1: De zee is vrij. En dat betekent dus dat ook andere landen wel eens tot een idee kunnen gaan komen dat hier een president wordt geschapen. Dus het is ontzettend pijnlijk als Amerika hieraan gaat meewerken. En het zal wel eens, of ze nou geld gaan heffen of niet, het feit al dat ze zeggen van, we zijn soeverein over dat, over die nauwe zeestraat, is al een zeer kwalijke conclusie voor de internationale orde.
0: Ja, maar we moeten dan een beetje blij zijn dat Oman hier wel bij betrokken is, die ook naar onze belangen zullen kijken. Aangezien ze ook, of kijken ze vooral naar de belangen van Iran?
1: Nee, ze kijken vooral naar hun eigen belangen.
0: Okay.
1: En hun eigen belangen zijn het beste gediend als ze ook de backup hebben, dus ook van ons. Dus al met al is het natuurlijk wel goed dat ook Oman erbij betrokken is. Want het werd terecht gezegd in de vraag van Rem. We hebben een goede relatie met Oman. En Oman is ook echt een land, ondanks dat ze dus op het Arabische Schiereiland zit. Ze zijn geniaal, ze zijn een soort van diplomatieke acrobaten die elke keer in slagen om toch onafhankelijk te zijn. En tegelijkertijd door al die landen vertrouwd worden. Dat is echt een ongelofelijke prestatie.
0: Ja, heel, heel erg knap en leuk. Eigenlijk moeten we een Big Five over Oman maken, denk ik dan. Om daar veel meer van te begrijpen. Want we zitten intussen naar de klok te kijken. Nou, als presentator ook van een radioprogramma en een podcast, weet jij een beetje wat dat betekent als je nog 3 minuten op de klok hebt
1: staan.
0: En Syrië nog eigenlijk wil bespreken.
1: Ja,
0: niet te doen. Je hebt er gelukkig wel al iets over gezegd. Wat voor nieuw machtsevenwicht zie jij nu ontstaan door die Iran-oorlog. Ook weten dat het de golfstaten een klap in het gezicht hebben gekregen.
1: De kaarten zijn echt opnieuw geschud. Heel kort, net zoals dat wij in Europa denken, we kunnen niet met Amerika nu, maar we kunnen ook niet zonder Amerika op dit moment. Ook die discussie speelt plaats in de golfstaten. Amerika heeft gefaald, heeft niet de veiligheid kunnen bieden. Sterker nog, zijn liabilities zijn de oorlog begonnen zonder hun belangen daarin mee te nemen. Honderden miljarden schade voor een land als Kuwait, Qatar, Dubai. Echt ongelooflijk. Het tweede is dat je ziet dat Saudi-Arabië optrekt met een land als Turkije en Qatar. Dat heeft gevolgen voor het Arabische Gierland, maar ook in Afrika. Bijvoorbeeld in die verschrikkelijke burgeroorlog waar ook een genocide plaatsvindt in Soedan. Je ziet dat er ontzettend veel aan het gebeuren is. Dus we kijken, dit is de zoveelste oorlog in die regio. Dat is een manier om naar te kijken. Maar dat doe je die gelegde realiteit en het kontelmoment waarin we in zitten, die historisch is, die ook tot geostrategische veranderingen kunnen gaan leiden. Bijvoorbeeld omdat een land als Saudi-Arabië zich meer gaat richten tot China. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik denk dat het een belangrijke episode is van de geschiedenis. En dat
0: in ieder geval de Amerikanen, die dus ook door de golfstaten niet meer als betrouwbare partner worden gezien, aan invloed heeft verloren, wederom op het wereldtoneel. Dat is eigenlijk wat je keer op keer ziet gebeuren.
1: Je ziet dat Amerika ontzettend machtig is, maar de macht wordt steeds minder. En ik denk dat ze echt wel met deze oorlog niet alleen hun reputatie, maar ook echt harde geopolitieke belangen tekort hebben gedaan. Mm-hmm. En dat het buitengewoon, vanuit Amerikaans perspectief gezien, buitengewoon kwalijke zet is geweest om deze oorlog te beginnen.
0: En Iran is weliswaar ook geraakt, hè? Dat heb je ook goed uitgelegd. Maar in ieder geval ook mentaal, want dat speelt ook, hebben zij gewoon, door niet te verliezen, hebben ze eigenlijk
1: gewonnen. Ze hebben nieuwe mythe gecreëerd. Ja. Ze hebben de verschrikkelijke chemische oorlog in Saddam overleefd. En nu een beetje het verhaal van David en Goliath. Ja. Wij, Iran, Perzen hebben het opgenomen tegen, zoals zij zeggen, de grote Satan en de kleine Satan, Israël en Amerika. Ja, dat is natuurlijk ongekend. En op papier is het ook ongekend, de prestatie die ze hebben geleverd.
0: En dan zijn we nu bij die onderhandelingen, zijn we ook over het nucleaire stuk aan het praten. Je zou kunnen zeggen dat Iran alleen maar door deze oorlog heeft geleerd, we moeten juist sterker worden nucleair gezien.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat ze alleen maar hier zich gaan ingraven. Trouwens, ik weet niet of ze aan een kernwapen gaan beginnen. Dat hebben ze op dit moment ook niet nodig. Wat dat betreft heeft Amerika ze wel klem. Maar ik denk dat je wel kunt stellen, we zijn er nog niet zo ver, maar als er een conclusie komt van het akkoord, ja, dan kun je wel zeggen dat dit regime in Iran er wel sterker is uitgekomen. Zeker, absoluut.
0: Ja, maar je bent gelukkig ook positief over de oorlog aan zich, dat we er hier toch wel aan ontkomen. Misschien niet binnen die 60 dagen, maar uiteindelijk wel.
1: Ja, ik denk dat we echt wel voorzichtig moeten zijn. Maar ik behoor wel tot een kleine minderheid, denk ik, die zegt van, de logica dicteert dat ze tot een vergelijk moeten komen die heel pijnlijk is voor Amerika. Vooral voor Amerika, minder voor Iran. Maar uiteindelijk denk ik wel dat we die kant op gaan.
0: Ik vond het heel erg boeiend om naar al jouw kennis te luisteren. Ik heb echt genoten en ik hoop graag dat je nog een keer terugkomt bij de Big Five.
1: Dank, Tiara.
0: Dank journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdou Bouzerra. Luister zeker onze andere afleveringen terug. Ga gewoon naar onze BNR-app, dan weet je zeker dat je niks mist. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland. BNR
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug staat 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Er staan ongelukken gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En de A27 Gorkum-Breda voor Werkendam 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Bruin Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3:00 een volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei dat het team trots mag zijn op zichzelf en dat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Het enorme festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is toch nog afgelast vanwege de hitte. Sommige mensen zaten gisteravond al op de camping. Toen het nieuws bekend werd, werd het volgens het AD even grimmig met mensen die door de hekken probeerden te breken. Het festival trekt per dag 70.000 bezoekers uit meer dan 100 landen. In de 8 provincies waar code rood geldt, blijven de postbodes vandaag binnen, zegt PostNL. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. Bioscoopketen Pathé schaalt juist op. Ze hebben extra films ingepland voor mensen voor wie het buiten te warm is. Vooral familiefilms, omdat ook veel scholen dicht zijn. De man van 28, die gisteravond om het leven kwam in Limburg, was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met een doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot en overleefde dat niet. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. Dat was het ANP-nieuws.
6: Ja, code rood is ingegaan in het grootste deel van Nederland. Temperaturen tot 38 graden vandaag. Nu al 23 graden in Limburg bijvoorbeeld. Nou, we gaan zo meteen alles wat je moet weten over code rood en de gevolgen ook in de samenleving met je doornemen. Nog even 1,5 minuut bijkomen en dan zijn we er met de podcast Ochtendnieuws.
7: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
11: of over de grootste beursgang aller tijden.
10: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
11: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
10: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
4: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Verrips.
6: Goedemorgen, het is vrijdag 26 juni. Goed dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. We houden het hoofd koel de komende 20 minuten en gaan je alles brengen wat je moet weten deze ochtend. Nou, dat heeft uiteraard allemaal te maken met code rood.
13: Maar niet allemaal gelukkig.
6: Dat soort zaken, nee, maar wel veel.
13: Wel veel.
6: En met voetbal.
13: Ja.
6: En wat doen we nog meer, Nina? Goedemorgen.
13: Nou, we gaan het ook over stikstofplannen hebben van het kabinet. Die worden namelijk vandaag eindelijk officieel gepresenteerd. We weten al behoorlijk wat, maar er zit ook nog wel spanning op het dossier. Dus zometeen gaan we onze politiek verslaggever Leendert Beekman spreken hierover. En inderdaad, je zei het al, het Nederlands elftal net klaar. Nou ja, net als wij dit opnemen zijn ze 3 uurtjes klaar. Ik hoop aan het feesten. 3-1. Jij hebt niet gekeken, neem ik aan.
6: Ik heb niet gekeken, nee.
13: Ik ook niet.
6: Nee.
13: Toch weg gaat slapen.
6: En toch, als je dat dan 's ochtends wakker wordt en je kijkt op je telefoon en je ziet inderdaad 3-1 of 1-3, dan denk je toch, lekker.
13: Ik vind het ook leuk. Toch ik fijn. Vond het leuk wakker worden.
6: Ja, en dus gaan we door. Gaan we spelen tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag.
13: In Mexico.
6: Om 3 uur 's nachts, Nederlandse tijd. We hebben al bedacht om dan voor de ochtendspits misschien hier op kantoor te gaan kijken.
13: Dus dan komen we 2 uur vroeger om hier te gaan kijken.
6: Wie weet.
13: Nou, ik ben benieuwd.
6: Vliegende start van je werkdag. En die begint met het tropische weer. Want het is vandaag code rood vanwege de hitte. Dat is uniek. Niet eerder gebeurd dat er vanwege warmte code rood is. Nou, als we kijken naar de temperaturen nu, dan zien we bijvoorbeeld in Limburg dat het, als we dit opnemen, dat is iets na 6 uur 's ochtends, al rond de 23 graden is. En het wordt vandaag, nou, misschien wel 38 graden in Gelderland.
13: 40.
6: Ja, 40 hebben we gehoord. Of we dat gaan halen, moeten we zo meteen even kijken.
13: Ja.
6: Allerlei zaken ook die daarmee te maken hebben met code rood. Meest recent is misschien nog wel nieuws uit Biddinghuizen. Want daar wordt Hardstyle Festival DEFCON 1 op het laatste moment helemaal afgelast. Gaat niet door. De organisator heeft het festival stilgelegd nadat dus het KNMI code rood afkondigde vanwege die extreme hitte. En dat gebeurde allemaal rond middernacht. Toen hebben die bezoekers te horen gekregen dat ze weg moeten. Dat het festival wordt beëindigd. Dat ze de camping vandaag om uiterlijk 6 uur vanavond moeten verlaten.
13: Er staan al zo'n 50.000 mensen nu,
6: ja, zeker,
13: in Biddinghuizen.
6: Zeker. Sterker nog, bij het festival komen normaal zo'n 72.000 bezoekers per dag. Het was al flink teruggeschaald. Alleen mensen met een weekendticket die mochten nog naar binnen. Nou, uiteindelijk heeft dus de organisator besloten om de hele boel maar af te gelasten. Want de directeur, Sander Belstra, noemt code rood een duidelijk kantelpunt voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers. De organisatie spreekt van een enorme teleurstelling. En na het weekend wordt duidelijk hoe de compensatie voor tickethouders eruit ziet. Volgens Omroep Flevoland leidde die plotselinge afgelasting afgelopen nacht tot wat onrust op sommige plekken. Er werd tegen hekken aangeduwd en allerlei opgepompte types met ontblote bovenlichamen die geen zin hadden om hier genoegen mee te nemen. Hekken omvergeduwd, politie ter plaatse met extra eenheden. Uiteindelijk de situatie kwam onder controle. Maar ja, dit gigantische evenement gaat dus niet door.
13: Nee.
6: En dat is niet de enige wijziging. Hè?
13: Nee, zeker niet. Er is door heel het land zie je van alles. De rechtszaken die zijn verplaatst. Rijexamens zijn afgelast. Bepaalde attractieparken gaan dicht. Of schade inmiddels helemaal af dat alle buitenattracties bijvoorbeeld dicht gaan. Ja, we zien het dus allemaal. Code rood voor 8 provincies vanwege extreme hitte. In heel Nederland extra maatregelen. Wat denk je natuurlijk van scholen? Er blijven heel veel dicht. Die van mij blijft open.
6: Oh, maar dan ben je een van de weinigen. Want
13: ja,
6: we hebben ook collega's hier die daar enorm van balen. En die zeggen, dan zit ik met mijn kinderen thuis. Ik moet gewoon werken. Hoe dat doen?
13: Nou, en vooral in huis is het warmer dan op school. Ja. In veel gevallen. Maar inderdaad, ik heb dan een school blijkbaar met airco. Ja. Dus dat is mazzel. Heel veel universiteiten blijven ook dicht. Ziekenhuizen door heel het land laten weten van uiteraard gaat de zorg door. Dus ook geplande afspraken die blijven staan, ondanks code rood. Ja, in de ziekenhuizen is het natuurlijk vaak wel lekker cool. PostNL bezorgt vandaag geen post of brievenbuspakketjes. Allemaal logisch natuurlijk. Albert Heijn gaat vanaf 3 uur niet meer bezorgen. Dus wel tot 3 uur. Er worden heel veel dingen gewoon opgeschoven naar vroeger in de ochtend. Zodat mensen ook eerder kunnen stoppen. En dan is een beetje de vraag, hoe warm gaat het worden vandaag?
6: Ja, inderdaad. Evenementen in de regio Amsterdam, waarvan de veiligheidsregio nu adviseert, gelast de boel maar af. Zo'n 60 evenementen die gepland stonden. We gaan naar meteoroloog Reinhard van den Born van Weerverteller.nl. Reinhard, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Ivan.
6: Nou, code rood. Voor het eerst vanwege de hitte, toch wel een bijzondere dag. Hoe was de afgelopen nacht? Want we hebben de afgelopen nachten allerlei records verbroken zien worden. Hoe zag de afgelopen nacht eruit?
14: Het was een hele warme nacht. De temperaturen lagen in het grootste deel van het land boven 20 graden. Met uitzondering van het noordoosten. Nieuw-Beerta daar net 13,6. Oh, heerlijk. Vlissingen 24,0 als minimumtemperatuur. Ongekend.
13: Zo.
14: Dat is voor juni een record. Maar niet helemaal het landelijk record. Want we hebben nog altijd uit 2018, 27 juli volgens mij, dat de temperatuur in delen bij Arnhem niet beneden 24,4 graden kwam. Mm. Dus de afgelopen nacht was nog licht koeler dan toen.
6: Ja. Wat verwacht jij voor vandaag? Want de afgelopen dagen hebben we wel verhalen gehoord van het wordt 40 graden, misschien wel meer. Gaat dat gebeuren?
14: Ik denk dat dat moeilijk wordt. Je zag gisteren al dat de temperaturen 2 graden lager lagen dan dat de warmste modellen ons lieten geloven. Er was 37 graden verwacht, het is 35 graden geworden. Dus dat laat toch zien dat er in Nederland nog vrij veel vocht in de bodem zit en ook in de gewassen. Dat remt de temperatuur oploop wat. Dus ik denk dat we vandaag uitkomen op zo'n 8, 39 graden op de meeste officiële meetstations. In de bebouwde kom is het natuurlijk altijd warmer. Daar kunnen we die 40 graden best aanraken, maar daar staan geen thermometers van het KNMI.
6: Nog even over dat code rood, want dat hebben we vaker gezien bij stormen, bij extreme regens, dat soort zaken. Niet eerder voor hitte. Ik zei het al, allerlei organisaties die bepalen aan de hand daarvan, oké, wij gaan evenementen opschorten of wij doen onze school toch maar dicht. Waar kijkt het KNMI nou naar bij dat afkondigen van code rood? En houden ze ook gevolgen met dit soort, rekening met dit soort maatschappelijke gevolgen?
14: Ja, juist zeer. Het KNMI heeft een expertteam. Zolang het om een code oranje gaat, wordt met andere weerpartners in het land gesproken. Dus met weerbureaus, weermannen, weervrouwen. Ja. Zodra het om code rood gaat, dan spreekt het KNMI met de maatschappelijke partners. En dan moet je denken aan politie, aan brandweer, aan overheden. Maar ook grote bedrijven als de Rotterdamse haven, Schiphol, Rijkswaterstaat. Nou, noem maar op. Die zitten allemaal in dat expertteam, die zijn gisteren bij elkaar gekomen en ze zijn samen tot de conclusie gekomen dat dit te gevaarlijk is, dat het te maatschappijontwrichtend is om dit keer geen code rood af te kondigen. En dus maken we iets unieks mee in de geschiedenis. Het is nog niet eerder gebeurd.
13: Nee, maar je merkt dan toch wel weer ook op social media en ook hier om ons heen, collega's die waarvan we toch wel horen van dat onzin en nou wordt alles stilgelegd en de school van mijn kinderen gaat dicht. Is dit niet veel te overdreven? Want zeker ook, vaak op scholen kan het misschien nog wel koeler zijn dan bij je thuis. En dan heb je de kinderen de hele dag thuis.
14: Nou ja, je weet het natuurlijk pas echt achteraf. Hè? Ja. Dan weet je hoe warm het is geweest en hoe we dat met z'n allen beleefd hebben. Ik denk wel dat 38 graden in combinatie met de hoge luchtvochtigheid die vandaag wordt verwacht wel heel ingrijpend is. Het was gisteren 33 graden in het midden van het land waar veel mensen wonen. En ik moet zeggen dat ik het al behoorlijk warm vond. Daar komt vandaag dus nog een graad of 5 bij. Hè? Dat moet je je wel realiseren. Ja, het is dus wel een ander verhaal dan gisteren. En tweede is, het is allemaal voor ons ook een beetje onbekend terrein. We hebben in de landen om ons heen al gezien, Frankrijk bijvoorbeeld, dat er echt veel slachtoffers zijn gevallen door de hitte. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Engeland. Ja, nu komt het dan ook naar Nederland toe. Waarom zou dat bij ons dan niet gebeuren? Dus het is heel lastig om dat van tevoren in te schatten als je het nog nooit hebt meegemaakt. Maar ik kan me goed voorstellen dat er in dit geval tot code rood is overgegaan.
6: En dus die adviezen, blijf binnen als het niet nodig is om naar buiten te gaan. Rijkswaterstaat
13: zegt,
6: ga de weg niet op als die nodig is. Ook allemaal in jouw ogen niet overdreven.
14: Nou ja, ik snap dat die adviezen worden gegeven. Kijk, als je vandaag van plan was om buiten echt een stevige activiteit te gaan doen, dan kom je waarschijnlijk inderdaad bedrogen uit.
13: Defcon, dat was geen goed idee.
14: Ja, ik heb het zelf in het zuiden van Europa ook wel meegemaakt dat mensen oververhit raakten. Ik heb destijds in 2006 ook bij de Vierdaagse gestaan. Hè, dat het helemaal fout ging in Nijmegen. Ja. Toen was het 33 graden. Ik bedoel, we hebben het vandaag wel over 38 graden. Ja. Dus dat is wel van een andere orde. En ik snap dat veel mensen het in de aanloop daar naartoe misschien wat overdreven vinden. Maar loop vanmiddag maar eens naar buiten. Dan kunnen we er echt over discussiëren.
6: Ja. En Defcon inderdaad met alle alcohol en middelen gebruik. Nou, misschien niet zo
13: handig. Nee.
6: Nou zijn er allerlei mensen die zoeken.
14: En dan dansen, want je gaat maar door.
6: Zeker. Ja, nee, ik ken het. Dan zijn er allerlei mensen die zoeken natuurlijk verkoeling op. Bijvoorbeeld in het water. Nou hebben we ook gezien de afgelopen dagen al in Frankrijk berichten, in Spanje berichten. Tientallen mensen die dat niet overleven. Gisteren in Nederland trouwens ook.
13: Drie zwemmers
6: om het leven gekomen, waar moet je daar nou rekening mee houden? Zijn dat mensen die worden door de stroming overvallen? Of wat gaat er mis en waar moet je rekening mee houden?
14: Ja, het is een combinatie. Hè? Niet iedereen is goed bestand tegen de grote temperatuurverschillen die je ondergaat op het moment dat je in één keer het toch koudere water induikt. Andere mensen die zijn niet bekend met de risico's van het zwemmen in de rivier. Daar vallen in Nederland sowieso jaarlijks al behoorlijk wat slachtoffers mee. Dus het is een combinatie van alles. Niet iedereen kan ook even goed zwemmen. Maar het ging in Frankrijk inderdaad al om tientallen doden. Dus dat is niet niks. En mensen, als ze het heel warm hebben, zoeken ze het water op. En dan doen ze misschien ook wel dingen die ze anders niet zouden doen. Dus het is altijd zo, blijf een beetje binnen je eigen marges. Dan komt het meestal wel goed.
6: Tot slot nog even de pro-tip van een meteoroloog. Wat doet die op een dag als vandaag?
14: Ja, de meteoroloog die blijft vandaag binnen. En hij is normaal heel bewegelijk, maar zit vandaag denk ik redelijk stil. Ik ben nog een van die mensen die geen airco in huis heeft. Dus het is hier al 27 graden. Ik heb ook niet heel veel geslapen. Dus ja, rustige verhaaltje tikken en de boel in de gaten houden. Dat is het wel.
6: Nou, hou je rustig vandaag. Dankjewel, meteoroloog Reinhard van den Born van Weerverteller.nl. Dan, een schilderij van Rembrandt van Rijn blijkt er eeuwenlang heel anders uit te hebben gezien dan Rembrandt het ooit bedoeld had. Want we hebben een paar lagen verf verwijderd en wat we dan opeens zien...
13: is heel anders.
6: Hoor je over hoe in het gezien.
4: Ochtendnieuws.
6: Rijmt ook.
13: De scheepvaartorganisatie van de VN stopt de evacuatie van schepen uit de straat van Hormuz. Dat komt doordat een schip is aangevallen vlak voor de kust van Oman. Volgens de Britse Veiligheidsdienst werd het schip ten zuidoosten van Oman geraakt door een onbekend projectiel, mogelijk een drone. Daarbij vielen geen slachtoffers en het schip voer onder de Singaporese vlag. Op dit moment zitten er nog ruim 11.000 zeelieden vast in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kondigde de internationale maritieme organisatie, het IMO, een hele grote evacuatie aan. De chef, Dominguez, die verklaarde toen dat alle kuststaten in de golf hun medewerking hadden toegezegd, waaronder Iran, de VS en Oman. Maar goed, nu zou er dus een schip zijn aangevallen, een vrachtschip, vermoedelijk ook door Iran. Amerikaanse functionarissen die zouden volgens verschillende media in de VS gezegd hebben dat Iran op dat schip heeft geschoten. Het Iraanse orgaan dat toezicht houdt op de straat van Hormuz, die verklaart dat schepen die buiten de aangewezen routes varen geen veilige doorgang kunnen verwachten. Oftewel, dan schieten we nog steeds. Enkele Nederlandse schepen, als in onder Nederlandse vlag, die daar varen, die zijn wel veilig door de straat van Hormuz gekomen de afgelopen dagen, sinds de ondertekening van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran.
6: Dan is het de dag van de waarheid voor landbouwminister Jamie van Essen. Want als de ministerraad met zijn plannen instemt, mag hij vanmiddag zijn stikstofpakket gaan presenteren. Plannen van het kabinet die onder andere ook de industrie keihard gaan raken, schrijft de Telegraaf vandaag, de mobiliteitssector ook. Bijna 100 bedrijven in de buurt van bepaalde natuurgebieden moeten hun stikstof flink omlaag brengen. En ook LTO in ons land spreekt van een economische mortierbom. Nou, die maken zich dus op voor het ergste. We gaan naar politiek verslaggever Leenert Beekman. Leen, goedemorgen.
15: Goedemiddag.
13: Ja, jij bent al goed op weg.
15: Ik heb zo slecht geslapen.
13: Oh, ja. Oh my god.
6: Nou ja, vanmiddag, om er maar even van de nood en deugd te maken, dan dus de presentatie van Jamie van Essen. Wat kunnen we nou verwachten? Want er is best veel uitgelekt al, hè?
15: Ja, er is best wel veel uitgelekt. Het gaat over de gebieden, de zonering rond de Natura 2000 gebieden. 500 meter tot een kilometer. Emissieplafonds, de reductiedoelen van 70% in die zones dan. De afschaffing van de KDW. Grondgebondenheid, hoeveel koeien mag je per hectare hebben? Van 2,1 tot 2,6 koe. En de rekenkundige ondergrens gaat naar 0,5 mol. Daar moet ik wel bij zeggen, eigenlijk staat alles, de maatregelen, staat gewoon in het coalitieakkoord. De vraag, wat is er nou gelekt? Ja, er zijn wat cijfertjes gelekt. Maar dat zijn toch losse lekjes. En daar heb je eigenlijk nog niet zo heel erg veel aan.
6: Nee. Wie gaat hier nou het meeste van merken? Want we horen inderdaad verhalen uiteraard over de landbouwsector. Maar ik zie dus inderdaad ook industrie, mobiliteit. Gaat dit hele land dit merken, dit pakket, als het er komt?
15: Ja, en het is de bedoeling, want je noemde net een stuk uit de Telegraaf, daar ga ik zo meteen even op in, maar het is de bedoeling dat we het allemaal gaan merken. Want laten we eventjes heel eerlijk zijn, we willen graag dat het land van het stikstofslot afgaat. En daarom je vergunningverlening mogelijk te maken. Daarvoor moet de natuur op orde komen, maar de meeste mensen zullen toch gewoon wachten op dat de woningbouw vlot getrokken wordt, dat de infrastructuur dat eraan gewerkt kan worden, dat de industrie hier blijft, dat de netcongestie aangepakt gaat worden. Ja, en die boeren, het klinkt heel hard, want het zijn agrarische ondernemers, maar voor de meeste gewone Nederlanders, ja, hoe voor hen zometeen de grondgebondenheid eruit gaat zien, of hoe hoog die emissieplafonds gaan worden, dat is voor boeren en voor agrarische ondernemers heel belangrijk. Maar voor ondernemers hier in Nederland en voor iemand die op zoek is naar een huis, wat willen zij weten? Zij willen weten dat stikstofslot er nu eindelijk eens een keertje van afgaat. Ja. En wat Jamie van Essen vanmiddag gaat presenteren, in grote lijnen weten we het gewoon. Het is invullen van de cijfertjes, de doelen. En dat is voor bedrijven die in die zone zitten bijvoorbeeld, is dat heel erg belangrijk. Zowel agrarisch als industrieel. Maar voor de meeste Nederlanders, zorg nou gewoon er eens een keertje voor dat we het niet meer over stikstof hoeven te hebben, dat de natuur niet verslechtert en dat we met elkaar verder kunnen.
5: Ja.
15: En dan even over dat stuk van de Telegraaf. Ja, ik zie dan dat LTO roept, dit is een mortierbom, een economische mortierbom. Ja, dat is wel LTO, hè. Want we wisten namelijk al wat de, en dat komt gewoon uit het vorige kabinet, uit het kabinet Schoof, wat de reductiedoelen voor de industrie zijn. En voor de infrastructuur 50%. En zij zijn lekker bezig. Zij groeien daar namelijk gewoon naartoe. Met de klimaatplannen zoals ze er liggen, gaat de industrie naar die 50% toe. Doordat we steeds meer elektrisch gaan rijden, gaat ook alles wat op de weg rijdt, dus de mobiliteit, gaat daar ook rustig naartoe. Ja, en dan gaat het om die zones. En dat LTO nu gaat roepen, ja, het wordt verschrikkelijk voor alle bedrijven die zometeen ook met die 60-70% reductienorm te maken hebben op het moment dat ze nabij Natura 2000 gebieden zitten. Dat zegt mij nog niet zoveel, Iwan. Ik wil zometeen horen wat VNO-NCW zegt en Bouwend Nederland. Ja. En VNO-NCW en Bouwend Nederland hebben samen met Natuurmonumenten de handen ineengeslagen de afgelopen periode om de kabinetten op te roepen, doe nou eens wat aan stikstof en zorg dat we van het stikstofslot afkomen. Ja, dus even wachten wat zij zo meteen gaan zeggen.
16: Hoe werkt het met meerderheden? Want nou ja, we hebben een minderheidskabinet. Komen er meerderheden voor deze plannen?
15: Ja, nou, ook hier moet je natuurlijk zeggen, even kijken wat erin staat. En ik heb natuurlijk gewoon gepolst bij de ploeg die ze nodig hebben, zeker weten nodig hebben, het minderheidskabinet.
13: Pro,
15: en dat is Pro, ja. Nina, je zegt het goed. En bij Pro zeggen ze dan, komt u vrijdag maar eventjes weer bij ons op de lijn. Maar we weten natuurlijk dat op het moment dat natuurherstel ingezet wordt, want daar zullen ze eerst naar gaan kijken, en er een geborgd pakket komt te liggen, waardoor ook vergunningverlening weer op gang kan komen. En daar zal de rechter naar kijken. Want er is een natuurverslechteringsverbod vanuit Europa. En ze willen van die KDW af. Nou, dan moet er wel een nieuw systeem komen. En dat nieuwe systeem, dat leunt voor het grootste gedeelte nu op het sturen op emissies. Dus in plaats van depositie, wat komt er neer op die natuur? Wat stoten we uit? En dat moet goed genoeg zijn, zodat de rechter erin gelooft dat de natuur in ieder geval niet verslechtert en op veel plekken verbetert. En daar gaat Pro naar kijken. En als het antwoord daar ja op is, dan zal de handtekening van Pro daar gewoon onder gaan.
16: Duidelijk. Wat staat er later vandaag nog op het programma in Den Haag? Haagse agenda?
15: In ieder geval een ministerraad. Maar nou, het belangrijkste hebben we net besproken. En de openbare verhoren parlementaire enquêtecommissie corona gaan verder. Wie komen er vandaag op bezoek? Oud-minister van Primair en Middelbaar Onderwijs, Slob. En Luiks, zij was voorzitter van het actiecomité Scholieren. Want waar wordt deze week over gesproken? Over de schoolsluitingen. Dus dat verder nog in Den Haag.
16: Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
13: En dat op de dag dat er schoolsluitingen zijn.
16: Ja, precies.
13: Dat is wel grappig.
16: Cirkel is rond.
13: Beurs, wat wordt daar verwacht? Nou, eigenlijk heel weinig, zegt Jochem Visser van BNR Beurs.
17: Terwijl de mussen, duiven, katten en misschien ook de mensen van het dak vallen, laat de financiële wereld je gelukkig even rustig op adem komen. Mocht je op zoek zijn naar obscure hints over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve, kijk dan even naar die speeches van John Williams en Neil Kashkari, allebei lid van de commissie die stemt op de rente. Stand. Een kleine hint past daar wel bij. FedWatch zet de kans op renteverhoging in september nu al hoger dan de kans op een rente die gelijk blijft. Terug in Nederland vergaderen de aandeelhouders van Flow Traders. En waarschijnlijk zal de vergadering vooral draaien om één vraag. Hoe gaan jullie precies je inkomsten uit handel verviervoudigen richting 2030, zoals jullie net aankondigden? En waarom is die ambitie, paradoxaal genoeg, toch weer lager dan degene die jullie in 2022 uitspraken? Analisten zijn nogal sceptisch over het handelshuis, dus de taak van het bestuur van Flow Traders is kraakhelder. Over de glimlach op hun gezicht en laat de airco lekker loeien.
16: BNR Beurs vanavond 6:30, nieuwe aflevering live luisteren en terugluisteren kan allemaal ook met code rood in de BNR-app. IJsje erbij en lekker luisteren.
13: Nou, dan was er natuurlijk heerlijk nieuws vanochtend vroeg. Want je wordt er maar mee wakker, Iwan. Jij en ik wel. Mm-hmm. We hadden een mooie wedstrijd vannacht. Nederland is door naar de knock-outfase op het WK voetbal. We wonnen in Kansas City met 3-1 van Tunesië. En we zijn dus groepswinnaar.
18: Mullen across, probably that got deflected in. It is yet another World Cup own goal. Header snap back across the face and slammed home. The Dutch are running away with it quite early. Brobbey scored again.
19: The Dutch are flying into the knockout stage. Top of Group F.
13: Een lekkere wedstrijd, zo klonk het. BNR sportverslaggever Jaap de Groot die was erbij in Kansas City. Jaap, goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen.
13: Nou, voor iedereen die op één oor lag en niks gezien heeft, was dit echt er eentje om voor op te blijven? Of zeg je, nou, het was vooral de eerste 5 minuten, nou, 6 minuten waarin we meteen 2 doelpunten maakten?
20: Nou, inderdaad, dat was het ook. En je merkte ook na afloop dat bondscoach Ronald Koeman was nou niet echt in een juichstemming, want er ging ook wel heel veel mis. Je kon echt zien van na die 2-0 van nou, het zit in de pocket. Laten we gewoon zorgen dat de benen heel blijven. En dan gaan we met z'n allen lekker zondag vliegen we naar Monterrey in Mexico. En dan beginnen we van vooraf aan. Dus die sfeer had het wel. En het was ook, je moet ook heel veel respect hebben voor de toeschouwers, want het was vlak voor de wedstrijd begon het echt waanzinnig te regenen. Het was kletsnat.
13: Ja,
20: en dat was eigenlijk een beetje jammer, want de rest van de dag was echt één groot feest in Kansas City, hebben we voor onze kiezer gehad. Het begon 's ochtends al om 9:30. Ja, het was de hele stad Kansas City kleurde oranje.
13: Oranje, ja.
20: Ik merkte het al dat ik de ontbijtzaal van mijn hotel binnenkwam. Alles, iedereen zat daar in het oranje en iedereen sprak Engels en niemand sprak Nederlands.
13: Ja, precies. Dus het zijn gewoon allemaal gelegenheidsfans. Wel heel gezellig. Ja. Nou werd er natuurlijk noodweer verwacht. Wat is daarvan terechtgekomen?
20: Ja. Nou, dat viel op zich wel mee. Kijk, dat was al heel snel duidelijk.
21: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Ik denk ook nu dat besloten is dat Nederland zelf tot als ze de finale zouden halen in Kansas City gaat blijven en niet meer gaat verhuizen.
2: Oh, is dat zo? Oké, want het is natuurlijk maandag tegen Marokko. Maandag op dinsdagnacht 3:00 s'nachts. Ja, hebben wij weer.
1: Ja.
2: Maar dan zitten we. Dan vliegen we alleen even voor op en neer naar Mexico.
1: Ja, dan vliegen ze op en neer naar Kansas. En dan de 4th of July, op die zaterdag, als Nederland dus van Marokko wint.
2: Ja.
1: Dan spelen ze in Houston tegen de winnaar van de wedstrijd Zuid-Afrika-Canada.
2: Ja.
1: En dan moeten ze nog één keer naar Boston en dan gaan ze weer terug naar Texas. En dan spelen ze in Dallas.
2: Nou, dit is wel gunstig,
1: en dan heb je de finale in New York. Dus dan kunnen ze al die tijd vrij centraal in Kansas City blijven.
2: Ja.
1: En het bevalt ze goed. Ja, en de stad heeft ze duidelijk omarmd.
2: Ja,
1: dat is vandaar wel gebleken.
2: Hey, en nog inderdaad vooruitkijkend, Canada, Zuid-Afrika. Nou, dat is wel iets wat je liever wilt treffen eerst dan Duitsland of Spanje, hè? Frankrijk.
1: Nee, absoluut. Ze hebben wat dat betreft was die eerste plaats echt heel belangrijk. Het spande er even om toen Nederland even een tegengoal incasseerde.
2: Mm-hmm.
1: Waardoor 2-1 werd. En Japan op dat moment 1-0 scoorde tegen Zweden.
2: Ja.
1: Maar goed, dat hadden ze snel op orde. Ik geloof binnen 10 minuten was het de marge alweer naar 2 doelpunten vergroot. En was Zweden inmiddels gelijk gekomen. Nou, en voor de kas van de KNVB is het ook niet onaardig. Want de kwalificatie voor de volgende ronde levert na de startgeld van 9 miljoen dollar weer 2 miljoen op.
2: Ja.
1: En als je dan inderdaad ook de volgende ronde haalt, dan gaat het tellen van 9 naar 15 miljoen.
2: Dat gaat lekker. En jij een lekker weekend tegemoet met het hele Oranje Legioen daar. Heel veel plezier en dank voor nu BNR's sportverslaggever Jaap de Groot.
3: Wij gaan koppen stellen, de interessante verhalen uit de kranten. In het Financiële Dagblad. Filantropie is niet meer wat het was. De vrijgevige generatie sterft uit, kopt de krant. Nederlandse huishoudens geven steeds minder aan liefdadigheidsinstellingen. In 2024 was het nog iets meer dan 0,5% van ons BBP. Aan goede doelen dus. Het laagste niveau ooit gemeten, blijkt uit onderzoek van de VU. En die krimp komt met name door ontkerkelijking en doordat jongeren minder geven.
2: En nog één kort verhaal uit de Financiële Telegraaf. De energielabel is bepalender voor de betaalbaarheid van een woning. Een goed energielabel levert huizenkopers vaker financieel voordeel op, omdat geldverstrekkers natuurlijk rentekortingen aanbieden, stelt de hypotheker. En ook kan een extra investering in verduurzaming meteen terugverdiend worden, omdat de maandlasten lager zijn.
3: En we sluiten deze 30 minuten af met een opvallend verhaal uit de kunstwereld. Een schilderij van Rembrandt blijkt er eeuwenlang heel anders uit te hebben gezien dan de kunstenaar het eigenlijk bedoelde. Hoe zit dat? Restauratoren die hebben een oude verflaag verwijderd en ontdekten dat een man met een tulband is overgeschilderd met een traditionele Nederlandse muts.
2: Huh?
3: En ook was een naakt kind dat oorspronkelijk naakt was afgebeeld, opeens aangekleed.
2: Huh?
3: Ja, het gaat om het schilderij Laat de kinderen tot mij komen, dat Rembrandt maakte rond de 1627. En The Guardian schrijft dat die veranderingen waarschijnlijk zijn aangebracht door een latere onbekende schilder die het werk wat minder divers wilde maken of wat minder opvallend wilde maken.
2: Even, minder woke.
3: Ja, precies. Even al die viezigheid eraf en gewoon een beetje cancelen.
2: Keurig geklede kindjes en een Nederlandse muts in plaats van een tulband.
3: Heel maf, hè?
2: Beetje racistisch dit.
3: Nou, na die restauratie is duidelijk te zien dat het dus eigenlijk wel om een heel gemengd gezelschap ging op dat doek, met mensen uit allerlei religieuze en culturele achtergronden. Kunsthistorici denken dat Rembrandt zich liet inspireren door het lijden van die tijd waar veel vluchtelingen naartoe kwamen tijdens de 30-jarige oorlog. En een kunsthistoricus zegt bij de krant dat het schilderij laat zien dat Rembrandt zich uitsprak voor verdraagzaamheid, voor de opvang van vluchtelingen. En die historicus noemt het werk daarom niet alleen een religieuze voorstelling, maar ook een moreel statement waar blijkbaar niet iedereen helemaal achter stond. Het doek dat dook in 2014 op bij een veiling in Duitsland. Toen werd het nog omschreven als een anoniem 17e-eeuws Nederlands werk. Inmiddels staat vast dat het om een echte Rembrandt gaat. En dan denk je, oké, hoe ziet het eruit? Nou, je kan het googlen. Wil je het zien? Of wil je het misschien hebben? Dat kan ook.
2: Schaal van hebben, 10 voor 10.
3: Ja, het wordt namelijk. Ja, ik moet even een weekje wachten nog, want het wordt volgende week geveild bij Sotheby's in Londen. En dat moet naar verwachting tussen de 8 en 12 miljoen pond opbrengen.
2: Maar krijg je nou de geklede versie of krijg je de naakte versie?
3: Ik denk dat je dan de originele versie krijgt. Met die neplagen eraf. Dus gewoon niet

0: Welke Mooi. Versie? Of juist wel woke. Nou, dat is net hoe je het ziet. De beurskoers van Apple daalde vannacht maar liefst 6%. Nou, uiteraard heeft dat te maken met het feit dat de prijzen van allerlei MacBooks, iPads en dergelijke veel duurder worden vanwege Ramageddon. Maar dat kennen we toch al maanden. Waarom nu opeens een ophef? Hoor je zo meteen.
1: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
2: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
3: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
2: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
3: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: De Nationale Autoshow.
8: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
10: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
8: Bijna de helft.
10: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
11: Het kwartje valt nu pas.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR
13: Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Mijn naam is Tim Schaap. Het kan u niet ontgaan zijn. Vandaag is het extreem warm in grote delen van het land. Rijkswaterstaat raadt dan ook eigenlijk aan om alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Hier en daar staan er een paar files, waaronder de A2 naar Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Nederweert. 3 kilometer en een kwartier extra door een ongeluk. En in beide richtingen file voor de Benelux-tunnel in de A4. Ongeveer een kwartiertje extra. Vanwege onderbezetting bij Rijkswaterstaat is er daar een extra rijstrook gecreëerd. Oftewel, er is er eentje dicht, zodat er een vluchtstrook ontstaat. Verder 1 flitser, gemeld de Flitsmeister, op de A12 Den Haag-Utrecht, bij hectometerpaal 5,1.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Bruin Brobby en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur een volgende wedstrijd, dan moeten ze tegen Marokko. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei dat het team trots mag zijn op zichzelf en dat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Het enorme festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is toch nog afgelast vanwege de hitte. Sommige mensen zaten gisteravond al op de camping. Toen het nieuws bekend werd, werd het volgens het AD even grimmig met mensen die door de hekken probeerden te breken. Het festival trekt per dag 70.000 bezoekers uit meer dan 100 landen. In de 8 provincies waar code rood geldt, blijven de postbodes vandaag binnen, zegt PostNL. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. Bioscoopketen Pathé schaalt juist op. Ze hebben extra films ingepland voor mensen voor wie het buiten te warm is. Vooral familiefilms, omdat ook veel scholen dicht zijn. De man van 28, die gisteravond om het leven kwam in Limburg, was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met een doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot en overleefde dat niet. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. Dat was het ANP-nieuws.
0: Ja, de beurskoers van Apple daalde vannacht maar liefst 6%. Nadat het bedrijf gisteren bekend maakte, hebben we het over gehad in de avondspits, dat ze prijzen gaan verhogen van onder andere MacBooks en iPads. Maar ja, waarom nu? En waarom wordt het aandeel zo hard afgestraft? En wat is er nog meer aan de hand in de chipsector? Bespreken we zo meteen in de ochtendspits.
11: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
16: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
17: Richard de Mos is straks om 4 uur de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden uit vanuit het hoofdkantoor van TUI. Ook schuiven Jan Kooijman, Samantha Steenwijk, Jan Paternotte en Jacques Bral aan.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
0: Goedemorgen, het is iets na 7:30. Je luistert naar de ochtendspits van vrijdag 26 juni. Nina, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Ivan.
0: Wat gaan we het komende 30 uur allemaal doen?
19: Nou, er is in Gdansk in Polen een wederopbouwconferentie aan de gang voor Oekraïne. Vandaag is dag 2, even zo horen wat daar op het programma staat. En we hebben zometeen iemand aan de lijn van het Urban Search and Rescue Team van Nederland, het USAR. Want die gaan helpen in Venezuela.
0: Ja. Benieuwd, ze komen er best laat aan. Want die aardbeving was gisteren.
19: Woensdagmiddag. Lokale tijd. Ja, precies. Woensdagmiddag, ja. Lokale tijd. Dus nou, daar zijn al, denk ik, zo'n 40 uur verstreken.
0: Kijken, ja, en ook een dodental enorm opgelopen. Ja. Die cijfers hoor je zo meteen. Kijken wat zij daar dus nog kunnen doen. Dat straks. Eerst gaan we kijken naar de chipfonds en de chipbedrijven. Micron Technology is door beleggers flink beloond voor hun cijfers en vooruitzichten. Apple daarentegen kreeg te maken met een forse koersdaling toen ze bekend maakten gistermiddag dat de prijzen van onder meer MacBooks en iPads flink worden verhoogd door de sterk gestegen kosten voor geheugenchips. Ramageddon.
19: 30% erbij, hè?
0: Ja, dat ongelooflijk. Het gaat om honderden dollars. Ja. Het aandeel daalde met 6% en dat wordt dus niet gewaardeerd door de belegger. We gaan erover praten met Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen. Jos, goedemorgen.
20: Goedemorgen, hier wel.
0: Ja, nou, ik vroeg me allereerst even af, deze verhoging nu, zulke forse bedragen erop. Waarom nu? Want ja, dat probleem met dat RAM-geheugen, dat is toch al maanden speelt. Dat, waarom is Apple nu genoodzaakt om dit te doen?
20: Ja, ze hebben waarschijnlijk nog jaarcontracten gehad, of contracten die ietsjes langer liepen. En dat is waarschijnlijk afgelopen. Ik denk dat het zo is. Ja. Daar hebben ze verder niet zo heel veel over gezegd.
0: Ja, en dus een flinke beweging ook op de beurs. Terechte reactie van beleggers wat jou betreft?
20: Ja, de markt is wat dat betreft hard, hè? Dus ik snap dat wel. Het wordt natuurlijk lastig voor Apple. Het zijn forse prijsverhogingen. Gemiddelde iMac wordt zo'n beetje 20% duurder. Ja. Die dingen zijn al relatief duur. En dat wordt lastig om dan je volumes te halen. Aan de andere kant denk ik wel dat Apple een van de bedrijven is met de meeste prijskracht. Dus die dat wel redelijk kan doorvoeren. Mensen kopen dan toch wel, als je een Apple wilde vervangen, dan koop je toch echt wel een Apple en dan ga je toch echt geen andere computer kopen. En nee. Ja, ze hebben er allemaal last van, hè? Ook de concurrenten. Dus wat dat betreft maakt het niet zo heel veel uit voor Apple.
0: Nee. Wat kan je even schetsen? Het gaat om prijzen voor geheugen en opslag. Wat is daar de afgelopen maanden mee gebeurd?
20: Nou ja, die zijn verviervoudigd. Ja. Dat is echt heel, heel hard gegaan. Je hebt een aantal geheugenproducenten. Dat zijn vooral die twee Koreanen, SK Hynix en Samsung, en dan Micron in Amerika. En die drie, die zijn eigenlijk de hele markt. En dat geheugen, DRAM heet dat, daar is een hele duidelijke afspraak over. Ze moeten zo en zo leveren. Dus die afnemers die kunnen die bedrijven heel makkelijk tegen elkaar uitspelen, omdat ze alleen kunnen concurreren op prijs. Nou, wat is er nou in die markt gebeurd? Die DRAM-producenten die maken ook een ander soort geheugen, eigenlijk een soort stapeltje DRAM, en dat heet High Bandwidth Memory. Ja. En dat is het geheugen wat nodig is in die AI-chips van NVIDIA. En ja, die bood enorm hoge prijzen daarvoor. Dus die bedrijven, die DRAM-producenten, zijn massaal overgestapt naar High Bandwidth Memory. Mm-hmm. En daardoor was er eigenlijk bijna geen DRAM meer in de markt. Het was mazzel dat Apple überhaupt nog zijn volumes kon halen. Maar moest daar dus wel fors meer voor betalen.
0: Ja, ja. Als we even kijken naar bedrijven. Nou, Apple dus flink verloren. Microsoft heeft prijsverhoging aangekondigd. Ook geloof ik 3% eraf. Alphabet mee naar beneden. Meta mee naar beneden. Aan de andere kant zagen we cijfers van Micron. Die waren heel goed. En dat trok weer allerlei bedrijven omhoog.
20: Ja, nou ja, precies, dat is het verhaal. Hè. Kijk, de chipproducenten die lachen zich suf, want die verdienen echt verschrikkelijk veel geld. Die hebben Micron had gezegd dat zijn marges voor het lopende kwartaal nog verder omhoog gaan. Ik meen uit mijn hoofd 87%. Dat zijn echt extreme marges inderdaad. Maar ja, kijk, dat was ook wel interessant. Apple heeft het waarschijnlijk ook een beetje zelf veroorzaakt, hè? Want ik las ergens nog een commentaar dat iemand bij Micron had gezegd dat in 2023, toen heeft, Apple werd niet bij name genoemd, maar de grote producenten, de PC-producenten en telefoonproducenten, hebben toen Micron en de geheugenproducenten enorm afgeknepen. Dit is echt een markt van als het kan, dan, ja, dat zeg ik, hè, ze kunnen alleen maar onderscheiden op prijs. Ja. Dus die zijn vreselijk afgeknepen. En toen zei Micron van, ja, als jullie het zo erg gaan spelen, dan kunnen wij niet meer investeren. En dan heb je de volgende ronde de last van, nou ja, kijk wat er gebeurd is. Zij hadden toen negatieve bruto marges. Dus ja, dan is er geen geld meer over om te investeren. En dan heb je bij de volgende ronde dit soort problemen. Dus ja, het was allemaal niet zo handig. Ja. Apple is niet bij name genoemd, maar ja, ze kunnen er wel een rol in hebben gespeeld.
0: Is dit nog maar het begin? Gaan we meer prijsverhogingen bij meer bedrijven zien?
20: Ja, dit is echt nog maar het begin. En kijk, Micron zei dat die geheugen, dat tekort aan een geheugen nog wel doorloopt tot na 2027... Dus dat is ook echt een van de belangrijkste redenen waarom die koers zo hard omhoog ging. En dat betekent dat die prijsstijgingen nog wel even doorgaan. Want ja, je hebt dat geheugen nodig, anders kun je die producten niet maken. Ja. En als je kijkt naar de totale inflatiecijfers, dan zie je bijvoorbeeld dat elektronica al 15% gestegen is. Dus dat draagt bij aan hoge inflatie. En als je dan kijkt naar componenten, daar was die prijsstijging nog veel hoger. Dus ja, we gaan dat ook in de inflatie merken. Je krijgt nog weer een extra ronde van hogere inflatie.
0: Ja, nou, dus had je die laptop willen kopen, had je het beter gisteren kunnen doen. En het beste alternatief is vandaag, toch? Ja.
20: Nou, dat denk ik wel, ja.
0: Dankjewel, Jasper Steeg van Insinger Gillissen.
19: En ondanks de onrustige geopolitieke situatie en de groeiende zorgen over de economie is het sentiment onder Nederlandse particuliere beleggers toch nog best wel goed. In elk geval in juni redelijk stabiel gebleven, blijkt uit de beleggersbarometer van ING. Die kwam uit op 106 punten en dat is dus iets boven de neutrale grens van 100. Ja, beleggers die zitten er best wel goed in. De beurzen die stijgen ook relatief goed. Ze laten zich in mindere mate leiden door korte pieken en dalen, zegt de bank. En de helft van de ondervraagde beleggers wijzigt de positie niet. En een groeiende groep die koopt zelfs bij. Ze zijn wel meer op zoek naar spreiding. Vooral opkomende markten, bijvoorbeeld in Azië, die winnen aan populariteit.
0: En dan is het 6:15. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Nou, het wordt een bijzondere dag met code rood. Advies om er niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Wat zie je nu al gebeuren, Tim?
1: Nou, tot nu toe valt het eigenlijk al mee zoals een normale vrijdag. Wat betreft de files dan. Hè. Er is wel een ongeluk gebeurd op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Nederweert. De weg zelf is helemaal dicht. Je kunt het beste omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Het is wel een eindje. Hou rekening met dus extra reistijd daar. Verder ook één flitser. Die staat op diezelfde A2, maar dan richting Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht. Hectometerpaal 36,6.
21: Luister vandaag, begrijp morgen.
22: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is dan om tot een definitieve overeenkomst te komen.
23: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
24: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
25: BNR, blijf scherp.
19: In Polen vindt op dit moment een internationale wederopbouwconferentie plaats voor Oekraïne. Tweede dag is dan vandaag met een focus op innovatie en ook groene wederopbouw. De schade van de Russische oorlog in Oekraïne die overstijgt inmiddels 600 miljard euro. Onze minister voor Buitenlandse Handel, Sjoerd Sjoerdsma, die is erbij in Polen. Eerst eventjes naar Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, dit is natuurlijk niet de eerste keer dat deze conferentie wordt gehouden. Maar ja, het blijft dus toch wel gewoon nog nodig.
2: Ja, goedemorgen, dat klopt. En ja, toch gebeurt dit al voor de vijfde keer, deze conferentie, met eerdere edities in Zwitserland, het VK, Duitsland, Italië. En dit keer dus Polen. Deze editie vindt wel onder diplomatieke hoogspanning plaats, omdat de leiders van Polen en Oekraïne met elkaar in de clinch liggen. Zelensky had er geen zin meer in om naar Gdańsk af te reizen in het noorden van Polen. En ik heb van aanwezigen gehoord dat je daar soms wat van merkte, bijvoorbeeld bij familiefoto's, maar dat het voor werkgroepen niet zoveel uitmaakt. Doel is wel om zoveel mogelijk geld op te halen, en dan is een uithangbord als Zelensky toch aan de ene kant wel handig. Aan de andere kant zijn veel contracten en akkoorden al voorgekookt, voorbereid, en die worden later vandaag gepresenteerd ter waarde van meer dan 10 miljard euro als de optelsom wordt gemaakt. Publiek en privaat. En we spraken inderdaad met Sjoerd Sjoerdsma, en ook al is Zelensky er niet bij in Gdańsk, er hangt ondanks die hoogspanning toch ook een soort van optimisme in de lucht.
3: Ja, mijn belangrijkste afdronk is dat je aan alles merkt dat Oekraïne het momentum heeft. Dat zij bezig zijn om terrein te winnen. Dat ze bezig zijn om de Russen terug te duwen. En dat ze bezig zijn om de oorlog ver voorbij hun frontlinies te brengen. En dat is in heel veel opzichten goed nieuws. En je merkt het aan het optimisme en het zelfvertrouwen bij de Oekraïners. Maar het maakt natuurlijk ook noodzakelijk dat landen als Nederland en andere belangrijke bondgenoten dit moment gebruiken om de steun aan Oekraïne te vergroten. En dat is ook waarom ik vandaag een extra steunpakket heb aangekondigd op het gebied van energie van meer dan 180 miljoen euro. Omdat we natuurlijk nu midden in de zomer zitten. Lange dagen, warm. Maar je zou het bijna vergeten, de winter staat om de hoek en we willen voorkomen wat er de vorige winter is gebeurd. Namelijk dat Oekraïners letterlijk en figuurlijk in de kou werden gezet door de barbaarse actie van Rusland. Dus daar is dit steunpakket voor bedoeld, om ervoor te zorgen dat Oekraïne alles kan doen wat het moet doen om deze winter iedereen warm te houden.
2: En dat betekent ook dat er oneerbiedig gezegd afgedankt materiaal vanuit Groningen, dat nu bijvoorbeeld richting Naftogaz, het Oekraïense staatsgasbedrijf, kan gaan?
3: We hebben een belangrijke samenwerkingsovereenkomst getekend, inderdaad, tussen de NAM en Naftogaz, waarmee belangrijke onderdelen van gasinstallaties kunnen worden verscheept naar Oekraïne. En dat is natuurlijk belangrijk, want we hebben in Nederland eigenlijk kwalitatief goed materiaal staan wat eigenlijk een beetje verpieterd, maar wat een tweede leven zou kunnen krijgen in Oekraïne, in een land dat dit materiaal echt brood nodig heeft. Ik vond het zelf een van de mooiste resultaten van deze conferentie, omdat je ook zag bij beide bedrijven de enorme trots dat deze toch wat technische samenwerking over materiaal zoveel kan betekenen. In ons land heeft het materiaal heel veel betekend, maar het gaat nu een tweede leven krijgen in Oekraïne op een manier die heel veel mensen gaat helpen. En dat vond ik zelf ook prachtig om te zien.
19: Ja, Nederland is natuurlijk een land dat veel steun geeft aan Oekraïne in allerlei opzichten. Zou het misschien ook logisch zijn dat Nederland zelf een keer die conferentie gaat hosten?
2: Ja, wij zouden ook een logische initiatiefnemer kunnen zijn, zegt Sjoerdsma. Maar voor zijn antwoord valt ook wel wat te zeggen.
3: Ik hoop eigenlijk in alle eerlijkheid dat er daarna geen conferentie meer nodig is. Dat het de Oekraïners gelukt zal zijn om te komen tot een definitief staakt het vuren en een land terug te krijgen. Maar mocht dat niet zo zijn, mocht er toch nog nadere inzet zijn, dan zullen we uiteraard dit heel serieus wegen.
2: Zelf denk ik dat zo'n wederopbouwconferentie toch nog wel de komende jaren opnieuw wordt georganiseerd. Want ook als er een bestand of een vrede is, is Oekraïne niet in één dag herbouwd.
19: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En die sprak dus ook met handelsminister Sjoerd Sjoerdsma.
0: Ja, en die gaan we later deze ochtend ook nog horen over zijn reis naar China. Toch wel een pikant reisje, maar dat hoor je later. Eerst naar Venezuela. Het dodental van die twee aardbevingen kort na elkaar is verder opgelopen tot 235... en 4300 mensen gewond geraakt, meldt het Venezolaanse ministerie van Volksgezondheid. Zeker 200 mensen zitten nog vast onder het puin van de ingestorte gebouwen. En ook zijn er plunderingen geweest bij supermarkten en tankstations. Vanuit de hele wereld wordt geld gedoneerd voor noodhulp. Bijvoorbeeld vanuit Amerika, $150 miljoen. En allerlei andere landen sturen gespecialiseerde teams. Ook vanuit Nederland, daarover zometeen meer. Die aardbeving die was dus woensdag einde middag lokale tijd. De Nederlandse ambassadeur in Venezuela, dat is Carmen Gonzalves, die was aan het werk op de 12e verdieping van een hoge kantoorflat toen de eerste schok kwam.
4: Ik was nog op de ambassade. Het was echt eind van de werkdag, 6 uur. En ja, er was een andere collega ook nog op de gang, maar de andere collega, overige collega's waren al naar huis. En op een gegeven moment begon het wat te trillen. En ik dacht, oh ja, dat is een zogenaamde temblor. Dat had ik wel eens eerder meegemaakt, ook in andere landen. Ik dacht, nou ja, dat gaat zo wel over. Heel snel werd dat veel heftiger. Het was duidelijk dat we weg moesten. Pak mijn telefoon en we renden de gang op. Maar het ging zo schudden, alsof dat gebouw een soort graspriet was in de wind. En toen zijn we onder een tafeltje gaan zitten.
0: Ja, 7,2 en daarna 7,5 op de schaal van Richter. Carmen Gonzalez was dat bij RTL Nieuws. Het gebouw blijft overeind staan, uiteraard. Ze is via de noodtrap buiten gekomen. En verder laat ze weten dat er bij de ambassade al verschillende telefoontjes binnen zijn gekomen van Nederlanders die zich zorgen maken om familie en vrienden in dat gebied.
19: Ja, dan zei je al dat er allerlei specialistische teams vanuit allerlei landen worden toegezegd en gestuurd naar Venezuela. Ook Nederland doet dat. Het USAR, het Urban Search and Rescue Team, gaat daarheen om te helpen. We praten erover met Jorg van Waardhuizen van het USAR. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
19: U bent nog in Nederland, hè?
5: Klopt, ja. Wij zijn op dit moment verzamelen wij ons in Zoetermeer en vertrekken straks met 64 mensen en 8 reddingshonden en veel zwaar materieel richting Eindhoven Airport.
19: Ja, ja, precies. En dan vanaf Eindhoven Airport vliegen jullie. Dat is een lange vlucht, denk ik, als ik het even snel zie. 12 uur rustig naar Caracas. De eerste 72 uur zijn cruciaal. Zijn die niet al bijna voorbij als jullie daar aankomen?
5: Ja, ik snap die vraag heel goed. En wij willen natuurlijk ook zo snel mogelijk daar terechtkomen. Maar ja, het is niet om de hoek. Dit is het snelste wat we kunnen.
19: Ja.
5: En we hopen gewoon zo snel mogelijk als we daar zijn ook ingezet te kunnen worden in het gebied. En op zich uit eerdere ervaringen, bijvoorbeeld in Turkije, leren we ook wel dat ook zeker na de 72 uur nog mensen gevonden kunnen worden levend. Dat is geen harde grens, die 72 uur.
19: Ja, ja, en u zegt al, u moet eigenlijk als u daar bent ook wachten tot u wordt ingezet. Hè? U krijgt dan een gebied toegewezen, hoe gaat dat?
5: Klopt, ja, dat is een groot internationaal samenwerkingsmechanisme van alle reddingsteams. En vanuit dat mechanisme worden we een plek toegewezen in een getroffen gebied. Dus als wij daar aankomen tussen 6 en 7 lokale tijd, dan zullen we eerst naar die plek moeten, ons kamp opzetten en dan kunnen we aan de bak.
19: Ja, ja, en u weet dus nu nog niet welke plek voor jullie is?
5: Nee, dat weten we nog niet precies. Dus dat wachten we af en dat horen van de lokale autoriteiten.
19: Ja, en gaat dan ook het hele team, die ruim 68 mensen, gaan gewoon allemaal meteen aan de bak. En dan is het gewoon knallen.
5: Klopt, zodra we aankomen gaat de ene helft van het team, die begint met het kamp opbouwen. En de andere helft van het team gaat gelijk het gebied in om een verkenningsslag te doen, waar we het meest effectief ons in kunnen zetten. En daarna volgen ook gewoon de volledig bepakte reddingsgroepen.
19: Ja, wat weten jullie nu over de omstandigheden daar? Of krijgen jullie daar continu updates over?
5: Ja, we hebben in ons team ook specialisten zitten die ook de veiligheidssituatie bijvoorbeeld goed monitoren. We hebben ook een bouwkundige mee, dus die kan iets zeggen over wat voor soort instortingen we hebben en wat we dus ook kunnen verwachten daar. Dus nee, wij zijn eigenlijk maximaal voorbereid op informatiegebied, maar het blijft een rampgebied, dus we zouden natuurlijk dingen kunnen tegenkomen die we niet verwacht hadden.
19: Nee, precies. En als eerste is het dan altijd zoeken, met name door de honden denk ik, door liggen er nog overlevenden ergens onder het puin, hè, waar je bij kan?
5: Klopt, ja. Onze reddingshonden zijn getraind op het vinden van levende mensen. En als die aanstaan op een plek, dan weten wij dat we daar aan de bak kunnen. En dan moeten we kijken, is dat überhaupt een haalbare inzet? Moeten we niet door meters beton? Dat gaat niet.
19: Nee.
5: Dus dan kijken we altijd per plek hoe haalbaar dat is. En op die manier prioriteren we ook.
19: Ja, gekke vraag misschien, maar tot hoe diep of tot wat voor een afstand kan een reddingshond aanslaan als iemand echt onder een puin ligt?
5: Dat is een goede vraag, maar dat is ook afhankelijk van in hoeverre de luchtstroom vrij kan gaan. Dus daar heb ik niet echt direct een antwoord op, maar honden hebben een hele goede neus.
19: Ja, ja. Dus wat dat betreft, u denkt daar natuurlijk en u hoopt daar echt nog serieus te kunnen bijdragen. U zei al eerder, Turkije heeft ons ook geleerd dat het ook dus na 72 uur echt nog wel kan. Toen was het volgens mij winter, als ik me dat goed herinner. Nu is het daar natuurlijk ook gewoon warm, het is daar 28 graden. Heeft dat nog invloed?
5: Ja, kijk, elk weertype heeft zijn voor- en nadelen. In de winter kan het te koud zijn, in de zomer kan het te warm zijn. Regen kan tegenwerken, kan er soms ook meezitten. Dat mensen misschien toegang hebben tot water, waardoor ze het langer onder het puin vol kunnen houden. Dus er is niet heel veel over te zeggen. Wij gaan gewoon aan de bak en dit zijn voor ons prima omstandigheden om in te werken.
0: Ja, en u roelt dus overlevenden vinden. Stel nou dat na een tijdje blijkt, ja, dat gaat toch lastiger worden. Er is ook een vrees dat het dodental nog enorm zal gaan oplopen. Kan uw missie dan ook omschakelen naar het vinden en
19: bergen
0: van overleden mensen? Of is dat niet uw taak? Doet u dat niet?
5: Nee, dat is in principe niet onze taak. Daar zijn onze honden ook niet voor getraind. Die zijn juist getraind op het zoeken van levende mensen. Dat wil niet zeggen dat wij geen overledenen tegen kunnen komen en dat we toch zullen moeten bergen als we ergens aan het redden en zoeken zijn. Maar in principe is onze taak het redden en het vinden en het redden van mensen. En tegelijkertijd willen ook de mensen daar een stukje hoop, troost en perspectief bieden.
0: Nou, sterkte met uw belangrijke werk daar later vandaag hopelijk. Jorg van Waardhuizen van USAR. Ja, doe maar even zomers muziekje. Want met deze temperaturen...
19: Wordt zweten vandaag,
0: hè? Ja, zweten, ja. Maar, dit klinkt allemaal gezellig. Is het ook wel zo gezellig? Want gaan we bijvoorbeeld de weg op? Nou, Rijkswaterstaat zegt, doe maar niet. Waarom niet? Hoor je zo meteen.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
9: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
10: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triathlon.nl.
25: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
26: Thomas van Zijl.
27: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel en een gesprek met Sophie de Leu, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, over de oplopende kosten van dierenartsen voor huisdiereigenaren en de groeiende impact van private equity. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
29: In de BNR-app.
19: Volgens president Macron heeft de Franse marine een tanker uit de schaduwvloot onderschept. Het internationaal strafhof sleept de regering Trump voor de Amerikaanse rechter om de sancties. En een tweede renteverhoging van de ECB, die is misschien helemaal niet nodig. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
0: Het is 7:01. We gaan schakelen met Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg, Tim?
1: Ja, de meeste plekken hartstikke goed te doen eigenlijk wat betreft de drukte. Je hebt wel een file op de A2, Maastricht-Eindhoven, tussen Gratum en Nederweert. 5 kilometer en 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De weg was helemaal dicht, maar nu is er weer 1 rijstrook vrijgegeven. De vertraging is dus 40 minuten. Omrijden kan ook via Venlo over de A73 en de A67. Verder naar de flitsers, gemeld de Flitsmeister. Daar kunnen we kort over zijn. Die zijn niet gemeld langs de Nederlandse snelwegen.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In 8 provincies geldt code rood en bedrijven passen van alles aan. Rechtszaken en rijexamens zijn afgezegd. De koning schrapt een bezoek. Scholen blijven dicht en ook attractieparken houden de poorten gesloten. De Efteling niet en daar zijn medewerkers niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig maatregelen zijn genomen. Het grote festival DEFCON 1 is toch afgelast. Mensen op de camping kregen dat rond middernacht te horen. Ze moeten voor 6 uur vanmiddag naar huis zijn gegaan. Volgens het AD liep het uit de hand. Mensen probeerden door de hekken heen alsnog het terrein op te komen. Er zouden dit weekend zo'n 60.000 mensen komen. 500.000 medewerkers in de zorg krijgen er geld bij. Het gaat om mensen die werken in verpleeghuizen en in de thuiszorg. De komende 2 jaar gaan hun lonen met ruim 7% omhoog. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken in een nieuwe CAO. Een dag na de 2 zware aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen. Er zijn zeker 235 lichamen geborgen. Het aantal gewonden is gestegen tot boven de 1500. Intussen zoeken reddingswerkers verder naar mensen die nog onder het puin liggen. Door de bevingen in Venezuela zijn veel gebouwen ingestort. En Oranje is op het WK dan wel groepswinnaar geworden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden. Vannacht won Nederland met 3-1 van Tunesië. Maar Oranje speelde soms erg slordig. In de volgende ronde tegen Marokko moet dat volgens Koeman echt beter. Het voetbalsprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren gisteravond van Ivoorkust en zijn uitgeschakeld. Dan het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur gaat hard omhoog naar 34 tot 39 graden. In de loop van de middag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet. In het oosten een kleine kans op onweer. Dat was het ANP-nieuws.
0: Nou, dan Amerika weinig spannend op de beurzen. Dow Jones 0,1% hoger. En S&P 500 100% lager gesloten. En de Nasdaq 0,5% lager. Maar vuurwerk, dat zien we in Azië. Want daar is het flink rood op de borden allemaal. De Nikkei 4,7% lager. De beurs in Shanghai 2% lager. En de Kospi koerst 8% lager. Als we even kijken naar de olieprijzen. Die staan momenteel op $74,16 voor Brent olie. Heeft onder andere te maken met zorgen over toch weer de straat van Hormuz. Want de scheepvaartorganisatie van de VN, de IMO, heeft evacuaties in die straat van Hormuz stilgelegd. Evacuaties van personeel daar. Gisteravond werd een schip in de Golf van Oman aangevallen. En twee Amerikaanse functionarissen zeggen tegen de Wall Street Journal dat Iran dat heeft gedaan. Zou een drone-aanval zijn. Nou, zodra het incident is opgehelderd en de doorvaart weer veilig is, wordt ook de evacuatie wordt hervat. Maar dat is allemaal dus onzeker. En de olieprijs die reageert daar ook op. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, warm, code rood vandaag. Voor het eerst vanwege de hitte, code rood. Het kan wel 38 graden worden. Dat heeft gevolgen op allerlei plekken. Bijvoorbeeld op de weg. Rijkswaterstaat zegt, ga maar niet de weg op vandaag. Waarom dat is? Sterker nog, op sommige plekken wordt met zout gestrooid. En dan denk ik, zout? Dat is toch winter? Nou, alles is in de war. We gaan zo meteen proberen om het een beetje uit de war te krijgen. In de ochtendspits over 2 minuten.
11: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
12: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
16: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
17: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
18: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
20: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl. Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Het wordt een warme ochtendspits. Goed dat je luistert. Het is 7 uur geweest. We zijn er tot 10 uur. We houden het hoofd koel hier bij BNR. En brengen je alles over de hitte van vandaag. Want Nina, dat zal toch wel op veel plekken het gesprek van de dag zijn.
19: Dat denk ik ook wel.
0: De hitte en wat te doen. Ga je naar je werk? Op welke manier? Toch maar een keer een korte broek aan?
2: Nee, niet doen.
19: Even kijken wat jij aan hebt.
0: Geen korte broek. Wel een witte broek.
19: Ja, nou ja, wel. Ja. Ik zit gewoon lekker in een rok. Heel lekker goed. Blote benen.
0: Heel goed,
19: heerlijk.
0: Heel goed. Overigens, afgelopen nacht was de eerste officiële juni-tropennacht ooit. Meldt weer online in de Bild. Was dat. Temperatuur daalde gedurende het etmaal van donderdag niet onder de 20 graden. En kwam uit op een minimum van 21,3. En daarmee was dus sprake van de warmste juni-nacht sinds het begin van de metingen. Meldt weer online. Ja, we gaan vandaag hoge temperaturen zien. Tot wel. 40 graden in steden met name, vertelt meteoroloog Reinhard van den Born.
3: We komen op zo'n 8, 39 graden op de meeste officiële meetstations. In de bebouwde kom is het natuurlijk altijd warmer. Daar kunnen we die 40 graden best aanraken, maar daar staan geen thermometers van.
0: Ja, nou, die hitte van vandaag kan ook gaan zorgen voor problemen in het verkeer. Rijkswaterstaat riep gisteren al op om vandaag alleen de weg op te gaan als dat noodzakelijk is. Maar ook de infrastructuur leidt eronder, zoals bruggen die je zetten uit, moeten gekoeld worden en dat soort zaken. Constructie blokkeert dan, bruggen die niet meer open of niet meer dicht kunnen. En wat ik helemaal gek vond, gisteravond zag ik een bericht bij RTV Utrecht dat ze in IJsselstein zout gaan strooien.
19: Ja, het is zo glad door de zonnebrand.
0: Dat je, hè? Nee, ja, zout blijkt dus ook te kunnen afkoelen. Nou, de wereld op zijn kop. We gaan erover praten met Janko Vink van Rijkswaterstaat. Meneer Vink, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, en uw advies dus vandaag, code rood. Blijf thuis als het niet nodig is. Blijf, ja, ga de weg niet op.
4: Nou ja, we hebben een advies aan de weggebruikers gedaan om, als je de weg op moet, doe dan een goede reisvoorbereiding. Bekijk je route of dat die vrij is van obstakels. En neem voldoende water mee. En ook een paraplu voor als je toch met pech komt te staan. Ja. Dat je in de schaduw kan staan.
0: Ja. Want wat verwacht u vandaag? Waar hebt u zich op voorbereid met de organisatie?
4: Nou, ik heb me vooral voorbereid op het koelen van bruggen. Mm-hmm. Die door de warmte gewoon uitzetten. En ja, daar hebben wij, maken we gebruik van water om de brug te koelen, het staal te koelen.
0: Ja. Ja, dat zullen nogal wat bruggen zijn, want u hebt heel wat bruggen in beheer, denk ik.
4: Nou, ik ben alleen maar bezig met de bruggen die voor Rijkswaterstaat in de provincie Zuid-Holland liggen. Ja. Dus dat zijn er maar 8.
0: Ja, oké. Okay. En hoe werkt dat? Zijn daar voorzieningen voor die eigenlijk het hele jaar klaarstaan en die u kunt inzetten als het nodig is? Of is er ook het nodige kunst- en vliegwerk, komt daarbij kijken?
4: Nee, ondertussen is er een hoop geregeld. Want we doen het al sinds 2019. Toen stond de Merwedebrug Gorkum tijdens de avondspits ging die niet meer dicht. Mm-hmm. Omdat die uitgezet was door de warmte. En sindsdien hebben wij gewoon een team klaarzitten wat 24-7 alle sensoren kan monitoren. Dus we hebben sensoren op de brug zitten die meten de temperatuur, maar ook de afstand van alle voegen.
19: Oh ja, en dan is het dan als u ziet dat het boven bepaalde waarden komt, heel snel een team daarheen en gewoon een paar uur een brandslang erop? Of hoe moet ik dat zien?
4: Nou, wij kunnen we maken gebruik ook van de KNMI weersverwachting. En we hebben ook voorspelmodellen met AI. En als die aangeven dat de waarde te klein wordt, dus als de voeg te krap wordt, dan zetten wij inderdaad een blusboot in.
19: Oh, een blusboot. Oh, dat gaat ook lekker vanaf het water. En dan is het even een paar uur spuiten.
4: Nou ja, dan is het wel de hele dag spuiten. Want je ziet gewoon dat 's ochtends om 8 uur, dan gaat die warmte alweer in die brug zitten. En dan begint die voeg alweer te krimpen.
19: Ja, ja.
4: En dat loopt door tot 8 uur 's avonds. Maar wij zien, als we stoppen met koelen, dan zien we gewoon dat die tot 8 uur, 8:30 's avonds die voeg krimpt.
19: Ja, want het is nu 7:10 's ochtends. Ziet u nu al problemen of zegt u nou, nu gaat allemaal nog goed met die bruggen?
4: Nou, op 1 brug zijn we vannacht doorgegaan met koelen.
19: Welke?
4: Op de Wantaarbrug in Dordrecht. Op de Wantaarbrug in Dordrecht hebben we vannacht blijven koelen.
0: Ja.
4: Omdat daar ook beton mee verrekt.
0: Ja, en als u die brug koelt, blijkbaar vanaf het water, kan er dan nog verkeer overheen? Want in steden zie je wel eens dat bruggen worden gekoeld en dan, nou ja, fietsers kunnen er gewoon langs. Als het een beetje tegenvalt, dan
19: heb je
0: natte voeten. Oké, okay. maar is die brug dan gestremd of kan dat samengaan?
4: Nee, dat proberen wij samen te laten gaan. Nee. En tot nu toe gaat dat goed. Op de Wantaarbrug is wel een tijdelijke snelheidsverlaging. Je mag er normaal gesproken 80 km per uur. En vanwege het water wat op het wegdek ligt, zeggen we, adviseren wij 50 km per uur.
0: Ja. En werkt deze techniek overal? Of hebt u toch ook nog wel stremmingen in de provincie?
4: Deze techniek zou overal kunnen werken, maar soms kiezen we er ook voor om een brug tijdelijk te stremmen. Zodat die, want we hebben het ook bijvoorbeeld de Spijkenissenbrug. Die bestaat uit twee hefdelen. En één hefdeel hebben we nu tijdelijk gestremd. Omdat als die open gaat, dan zou die niet meer goed terug kunnen zakken. Dus dan hebben we wel een stremming voor het wegverkeer.
19: Ja. Hey, en dit zijn natuurlijk noodmaatregelen. Ontstaat er ook daadwerkelijk schade door dit soort temperaturen aan bruggen?
4: Ja, er ontstaat ook schade. En dat is meestal betonschade. Beton wordt beschadigd.
19: Ja. En dat is geen halszaak. We gaan niet voor miljoenen aan schade en bruggen zien door dit weer, door deze code rood.
4: Nee. Dat is hele lokale schade ter plekke van waar dan het stalen val zit.
19: Oh ja. Dus dat valt allemaal wel mee. Dat betekent dus wel, u zegt al, we zijn gewoon de hele dag en ook nacht in touw. Dat lijkt me ook heel erg pittig met 40 graden. Zelfs als je op een boot in het water zit. Hoe houden jullie zelf het hoofd koel?
4: Nou ja, door genoeg af te wisselen met mensen. Dus de voldoende rust te nemen. En op de schepen zorgen we ervoor dat er ook voldoende mensen zijn. Maar die zijn airco. Dus die kunnen ook wat koeler zitten dan dat je zonder airco.
19: Oh ja, lekker. Dus wat dat betreft is schaduw, er is iets van verkoeling en inderdaad veel afwisselen. Ik wens u heel veel succes vandaag. Veel dank, Janko Vink van Rijkswaterstaat.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
19: Voor het eerst heeft de Buckingham Palace bekendgemaakt hoeveel belasting King Charles heeft betaald. Nou, voor het jaar 2024-2025 gaat het om 12,9 miljoen pond. Dat is bijna 15 miljoen euro. Dacht ik, 2024-2025, heeft hij een gebroken boekjaar, de koning?
2: Geen idee hoe dat gaat.
19: Ik weet het niet. Of de koning dan een bedrijf is of een persoon. Maar goed, dit weten we dus wel. Met dit bedrag, die 12,9 miljoen pond, wordt meteen duidelijk dat Charles tot de top 100 van de grootste belastingbetalers van Groot-Brittannië behoort. Voor dit jaar, 26-27, gaat Charles 140 miljoen pond krijgen. Bijna 140 miljoen pond. Daarvan moet hij dan zijn personeel, zijn paleizen, zijn reiskosten, et cetera, betalen. En volgens de Britse wet is de koning niet verplicht om inkomstenbelasting, vermogenswinstbelasting of successierechten te betalen. Maar Charles doet dat wel, net als zijn moeder, Queen Elizabeth, dat ook deed sinds 1993, vrijwillig. Maar goed, dan zeiden ze er niet bij hoeveel ze dan betaalden. Nu weten we dat dus wel voor het eerst. En verder werd ook bekend dat Charles volgend jaar niet in Buckingham Palace gaat wonen, want dat paleis wordt nu gerenoveerd. Het was wel het woonpaleis van Queen Elizabeth. Mm-hmm. Het is volgend jaar klaar. En dan zou je zeggen, Charles en Camilla kunnen daar dus in. Maar die blijven liever in hun huidige huis, Clarence House. En daarmee komt er dus een officieel einde aan bijna twee eeuwen waarin Buckingham Palace dienst deed als de hoofdwoning van de Britse monarch. Blijft uiteraard wel het hoofdkwartier van de monarchie, de belangrijkste locatie voor ceremoniële en officiële genegenheden. Maar lekker wonen, dat doen we lekker op Clarence House.
2: Ja, een stukje kleiner, veel minder stofzuigen, scheelt weer, denk ik.
19: Ja, minder inkijken, minder pottenkijkers, volgens mij ook.
2: Dat ook, ja. Meer parkeerplek. Nou, ik zie allemaal voordelen.
19: Heel veel.
2: Maar hij houdt genoeg over, hè, Charles? We hoeven geen medelijden met hem te hebben.
19: Nee, precies.
2: Misschien kan hij ook hier en daar wat weggeven.
19: Zit
2: althans
19: Andrew nog op zijn landgoed?
2: Die zit toch, ja, dat weet ik, die zit toch in die lodge of zo?
19: Ja, en die had dan ook weer wat huisjes eromheen verhuurd.
2: Ja,
19: ja, ook weer heel
2: zonder
19: bijzonder.
2: Dat het de bedoeling was. Ja, nee. Fijne familie wel. Maar geld genoeg dus nog om weg te geven, zou je kunnen denken. Nederlanders doen dat steeds minder vaak. Die geven steeds minder geld uit aan goede doelen. In 2024, dat zijn de meest recente cijfers, gaven we 0,5% van ons BBP weg aan liefdadigheid. En dat is het laagste niveau ooit gemeten. 20 jaar geleden was het nog 1,1%. Dus in 20 jaar tijd is het gehalveerd.
19: En van wie is de schuld is dit?
2: Van jou en van mij.
19: Hoezo? Nou, jongeren.
2: Omdat wij minder geven.
19: Is het de jongeren die het allemaal?
2: Het is onder andere jongeren. Leuk dat je ons daar nog onder schaart. Ben ik blij mee.
19: Ja, nou ja, we zijn nog in de 30, hè? Het kan nog.
2: Ja, zeker. Ja.
19: Ja, nou, okay,
2: nou,
19: ja.
2: Nee, de VU heeft er onderzoek naar gedaan. Hebben een onderzoek gedaan. Heet Geven in Nederland. In totaal gaven we dus in 2024 5,5 miljard euro aan goede doelen. En die giften komen vooral van een kleinere, draagkrachtige, leesrijkere groep. Mm-hmm. Het gemiddelde bedrag stijgt. Dat is interessant. En dat betekent dus ook dat het aantal huishoudens dat geld doneert, dat dan weer daalt. Dus ja, de mensen die doneren meer. En maar steeds minder mensen doneren. Oudere generaties zijn vrijgeviger dan jongere generaties. Inderdaad. Heeft onder andere te maken met kerkelijke achtergrond. We zijn natuurlijk aan het ontkerkelijken. Nou, blijkbaar zat dat daar altijd bij.
19: Ja,
2: ook wel een soort van min of meer verplichting dat je aan je kerk moest geven. Misschien geldt dat ook wel, telt dat ook wel mee. Maar mensen die via kerk weer allerlei goede doelen voor arme mensen ver weg.
19: Ah ja, en de oudere generatie heeft vaak ook koophuizen, vaker dan de jongere generatie.
2: Ja, kan even meer te besteden, is logisch.
19: Ja, dat meespeelt, ja.
2: Zeker, dus inderdaad, Gen Z'ers geven het minst vaak geld weg. Maar, dat is interessant, jongeren ruimen dan volgens dat onderzoek wel weer vaker tijd in voor goede doelen via vrijwilligerswerk. Dus we betalen niet met geld,
19: doen wij
2: maar
19: dat.
2: We betalen in
0: Natura zijnde tijd.
19: Dat is ook goed.
0: Anders kan je nog iets heel anders daarvan gaan denken.
19: Nee.
0: We gaan om 7:15 naar Tim Schaap bij de ANWB met een ongeluk op de A2.
1: Ja, klopt. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. 10 kilometer file, ongeveer een uur vertraging. Door een ongeluk daar is de rechterrijstrook dus dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Rijkswaterstaat verwacht dat dit tot 7:45 gaat duren.
6: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
19: Gaan we even naar de olieprijs. Die is nog maar een paar dollar boven het niveau van vlak voor de oorlog in Iran. En de signalen van de wereldeconomie die zijn eigenlijk best wel gunstig. Maar ja, we weten ook dat Fatih Birol, de baas van het Internationaal Energieagentschap, ons in april nog uitgebreid waarschuwde voor een energiecrisis die erger zou zijn dan die uit 73, uit 79, uit 2002 bij elkaar. Maar goed, op dit moment zien we daar eigenlijk nog vrij weinig van. Het loopt allemaal niet zo'n enorme vaart. Ja, klopt dat? Is dat zo? Dat gaan we bespreken met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
7: Nina, goedemorgen.
19: Ja, jij mag Nien zeggen, dat is goed.
7: Dat
19: was toen een hele serieuze, eigenlijk een hele serieuze boodschap. We moeten ons echt schrap zetten. Zien we dat nog steeds of is het echt gewoon een totale overdreven geweest?
7: Nou ja, weet je, achteraf gezien moet je ook zeggen dat het zeer overdreven is geweest. Zeker die opmerking van al die energiecrisis bij elkaar en dat we dat dan nu zouden overtreffen in hoe erg het zou worden. Dat levert dan de vraag op, ja, waarom zegt dat energieagentschap dat dan? Mm-hmm. En dan is de cynicus in mij die zegt, ja, zo'n agentschap wil natuurlijk ook wel eens aandacht trekken. En met zo'n waarschuwing trek je aandacht. Als ik wat milder ben, dan zeg ik dat meneer Birol heeft geprobeerd om de sense of urgency bij beleidsmakers elders in de wereld een impuls te geven. En je moet natuurlijk ook wel zeggen dat door die sluiting van de straat van Hormuz, ja, daar ging 20% van alle olie en gas die we dagelijks in de wereld verbruiken doorheen. En als je die straat sluit en dus dan eigenlijk 20% van alle olie en gas van de ene dag op de andere dag min of meer kwijtraakt.
19: Ja.
7: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een dingetje.
19: Ja, en laten we ook niet vergeten dat het is nog helemaal niet op peil. Er gaan nu af en toe wat schepen doorheen. Hè, het zou allemaal langzaam weer op gang moeten komen. Maar we hebben natuurlijk een enorm gat van maanden waarin dat niet is gebeurd. En we hebben ook een paar weken geleden gehoord dat de voorraden, de olievoorraden, praktisch helemaal op zijn. Dus ik moet zeggen dat alles bij elkaar, dat het me wel verbaast dat het eigenlijk niet erger, of dat het misschien toch nog uiteindelijk wel iets erger wordt. Hoe kijk jij daarnaar, naar de komende weken, maanden van een oliecrisis?
7: Nou ja, weet je, de markten zoals ook de oliemarkt, die kijken natuurlijk toch ook vooruit. Hè? Dus als we een olieprijs zien van, laat ik zeggen, midden 70, terwijl we aan het begin van het jaar 60 hadden en vlak voor die oorlog zaten we ook al op 70. Dan zou ik toch zeggen dat die markt daar toch redelijk gerust op is.
19: Ja.
7: Dan is natuurlijk een beetje de vraag, ja, hoe kan dat nou? Want het systeem heeft het kennelijk heel toch flexibel opgevangen. En er waren natuurlijk ook waarschuwingen dat de prijs lang hoog zou blijven, ook als de straat van Hormuz weer snel open zou gaan. Nou, die voorspellingen die zijn tot dusver helemaal gelogenstraft. Nou, hoe kan dat nou? Nou, ik denk een aantal oorzaken. Ten eerste zijn er een paar pijpleidingen op het Arabisch Schiereiland, waardoor veel meer olie is gepompt. Dat gaat wel over alles bij elkaar misschien 5 miljoen vaten. Dus in plaats van de 20 miljoen vaten die door de straat van Hormuz gingen en die we kwijt zijn, hebben we 5 miljoen kunnen redden door die pijpleidingen.
19: Mm-hmm.
7: Ten tweede is het zo dat in Azië bij de opwekking van elektriciteit vrij grootschalig is omgeschakeld van olie en gas naar het gebruik van kolen. Wat je ook ziet is dat de productie elders in de wereld is toegenomen. Als je een land als Zuid-Korea neemt, dat voerde heel veel olie vanuit Iran in. Nou, dat is van de ene dag op de andere dag eigenlijk gestopt. Maar dat hebben ze voor de helft weten op te vangen door meer olie uit Canada in te voeren. Je geeft natuurlijk zelf ook al aan die voorraden. Vooral in China waren de voorraden heel groot en daar is helemaal stevig op ingeteerd. Ja. Overigens, in China zijn die voorraden denk ik nog wel behoorlijk. En tenslotte is het natuurlijk toch ook zo dat de hogere prijs van olie de vraag naar olie wereldwijd toch wel ook wat heeft ingedampt.
19: Ja, ja. En de olieprijs zelf is dus best wel hard gedaald. Vond jij dat een logisch gevolg van wat we allemaal hebben gezien? Of zeg je nou, misschien ook wel een beetje prematuur dat het zo hard omlaag is gegaan?
7: Nou ja, die rappe daling heeft mij wel wat verbaasd. Omdat allerlei deskundigen zeiden, nee, die prijs die blijft lang hoog. Maar ja, die factoren die ik nu net noem. Maar goed, dat is dan wat mij betreft een verklaring vooraf.
19: Ja.
7: Dat had ik het eigenlijk vooraf moeten bedenken. Maar goed, voor een econoom geeft het toch ook een zekere voldoening als je een verschijnsel achteraf kunt verklaren.
19: Ja.
7: Een soort second best voor een econoom. Dus dan moet je zeggen dat het achteraf... Ja, dat we eigenlijk, misschien is de belangrijkste les wel... Dat het energiesysteem in de wereld toch op dit soort problemen heel flexibel reageert.
19: Ja, nou fijn. Dat is ook wel eens mooi. Dankjewel, huiseconoom Han de Jong.
8: Formule 1 update.
0: De Grand Prix van Oostenrijk staat voor de deur. De Red Bull Ring in een Spielberg. Thuiswedstrijd voor Red Bull en dus spannend. Maar de race is ook om een andere reden cruciaal voor het team van Max Verstappen. Er is flink gesleuteld aan de auto. Het grootste updatepakket van het jaar, geloof ik. Om te kijken of het gat met Mercedes, Ferrari en McLaren verkleind kan worden. We gaan praten met Mark Koensen, hoofddirecteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
9: Hi, goedemorgen.
0: Maar eerst maar even kort de praktische zaken. Want het wordt hier heet, het wordt daar ook heet. Ik geloof ook daar hitteprotocollen, hittesystemen, koelvesten en dergelijke.
9: Ja, je ziet daar dezelfde gekte eigenlijk, hè, die dit soort situaties teweeg brengt. Ja. Die koelvesten die werken niet zo goed. Rijders willen daar ook niet mee rijden, dus dat doen ze dan niet. Nemen ze wat extra belast mee in plaats daarvan. Ja. Dus die wijzen ze eigenlijk gewoon af. Het wordt daar warm, hè, laten we wel wezen. Het circuit ligt in een soort kom. Alleen dit zijn topsportfitte mensen. Formule 1 races worden al sinds jaar en dag verreden. Vroeger zelfs, met name in Brazilië, onder omstandigheden van 40 graden. Ja. Die kunnen dit wel aan, hoor. Het is meer voor de techniek dat dit heftig gaat zijn. Maar die koelvesten, dat is typisch weer zo'n via ingreep. Zo'n betutteling, hè, van doe jij maar een koelvestje aan.
19: Maar de rijders hebben wel die keuze. Weet jij dat? Hoe heet het gewoon in je
9: wagenhoofd? De piek die gezegd wordt is 33 graden. Maar dat is dan de ambient, hè, zoals dat heet. Ja. Maar vergis je niet in zo'n kom. Het is een soort amfitheater, hè. Daar moet je een beetje mee vergelijken. Nou, reken maar, ook al die Nederlandse supporters daar op de tribunes, dan is de gevoelstemperatuur echt 7, 38 graden. Dus ja, dat is fors als je een topsportprestatie moet leveren. En mensen denken altijd, nou, die rijwind, nou, die helpt niet, want die auto is zo gebouwd, je hebt van de rijwind geen last hebt. Dus dat is geen voordeel.
0: Nee. Laten we even naar die auto zelf, want ik zei het al, het grootste updatepakket van het jaar. Wat is er allemaal veranderd om de boel een beetje vlot te trekken?
9: Nou, daar doen ze nogal geheimzinnig over. Dat is ook natuurlijk des Formule 1 zelf. Hè. Je gaat niet alles verklappen. Je gaat het ook eigenlijk niet zien, tenminste niet aan de auto zelf, misschien in de rondetijden. Hij is vooral afgeslankt, want wat al een tijdje het geval was, heel opmerkelijk hoor, voor een Formule 1 team zie je niet vaak, is dat de auto met name te zwaar was. Aan het begin van het jaar zelfs naar verluid 12 kilo, daar is al wat van afgespekt in Miami. Maar dat zou nu weer op gewicht zijn. En dan denk je, ja, 12 kilo, maar dat moet je altijd maar weer afremmen. Dat moet je ook altijd maar weer op gang brengen. Ja. En de Formule 1-auto wil je eigenlijk iets onder het minimale gewicht hebben. Dan kun je met wat ballast kun je ook nog de balans van de auto een beetje beïnvloeden. Dus het is voor Red Bull heel belangrijk dat ze dat echt voor elkaar hebben gekregen. En dat zullen we ook meteen zien. En je zei het zelf al, het is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de race van komende zondag, maar ook voor de toekomst van Max Verstappen. Want het is wel heel duidelijk dat die op dit moment op het spel staat. Gaat hij blijven bij Red Bull? Met andere woorden, gaan ze hem bewijzen dat ze in staat zijn om deze auto op orde te krijgen?
0: Ja, Verstappen is wel recordhouder op dit circuit, geloof ik, hè?
9: Ja, maar dat is alles wat in de Formule 1 gisteren gebeurd is vandaag niet meer belangrijk. Dat klopt. Hij heeft daar alles goed voor elkaar. Het baantje ligt hem echt. Alleen, wat ik al zei, het is heel interessant, hè. Het is dé baan van de Red Bull. Het heet zelfs de Red Bull Ring. Alle kopstukken zullen er zijn. De toekomst van Max Verstappen staat deze zomer op het spel. Omdat hij kan daar weg als hij niet in een bepaalde positie staat in het kampioenschap. Naar verluid de tweede plek. Nou, dat gaat hem ook niet meer lukken. Want hij staat ver daaronder. Dan mag hij als een soort ontsnappingsclausule zou hij naar een ander team mogen. Nou, hij heeft zich altijd bijzonder loyaal getoond de afgelopen jaren. Dus hij zal misschien helemaal niet op die stoel gaan zitten. Hè, op die koers gaan zitten. Ja. Maar ja, hij is ook een winnaar. En hij wil dit weekend natuurlijk heel graag merken dat toch wel uit elkaar gevallen technische team van Red Bull de boel op orde heeft gekregen. En dat ze met deze update echt een stap gaan zetten. Het zal mij benieuwen. Het is voor Max en voor het team met name een hele belangrijke race.
0: Echt een cruciale race dus.
9: Ja, absoluut, absoluut. En dat maakt het ook weer extra spannend. Hè? Ja. Want misschien speelt dat cruciale moment voor hem zich wel af op de derde of vierde plek. Laten we hopen van niet. En gaat het daarvoor ook nog spannend worden tussen Ferrari en Mercedes. Want wat dat betreft lopen er heel veel verhaallijnen komende zondag in Spielberg, zoals het officieel heet daar, door elkaar heen. Dus ja, als Grand Prix en als Formule 1-liefhebber valt er genoeg te genieten.
10: De race komende zondag om 3:00. We spreken jou maandag. Dankjewel. Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine. Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock is in een van de twee overgebleven overnamekandidaten voor een Nederlandse pensioenpot van 70 miljard euro. Is dat verstandig? Zitten daar nog haak en oog aan? Gaan we zo meteen bespreken.
14: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
22: Het is ongekend wat hier gebeurt.
14: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
23: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
14: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
24: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
25: Benki, dat is toch geen woord?
24: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
26: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
27: Met collega's of zaken.
28: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: De top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
3: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
4: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Fiverr, dat klopt voor jou.
6: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
7: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
6: Nigayo Wijnen
7: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
6: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: BNR Verkeer.
10: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Vandaag dus extreme hitte in grote delen van het land. En Rijkswaterstaat raadt zelfs af om de weg op te gaan als het niet per se nodig is. Er staat een file op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. 9 kilometer en een uur extra. Komt door bergingswerk na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Omdat de vertraging is opgelopen richting een uur, kun je beter omrijden via Venlo. Best een eindje over de A73 en vervolgens de A67. Verder één flitser, gemeld door Flitsmeister, langs de A270 naar Eindhoven bij 8,0.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
12: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In 8 provincies geldt code rood en bedrijven passen van alles aan. Rechtszaken en rijexamens zijn afgezegd. De koning schrapt een bezoek. Scholen blijven dicht en ook attractieparken houden de poorten gesloten. De Efteling niet en daar zijn medewerkers niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig maatregelen zijn genomen. Het grote festival DEFCON 1 is toch afgelast. Mensen op de camping kregen dat rond middernacht te horen. Ze moeten voor 6:00 vanmiddag naar huis zijn gegaan. Volgens het AD liep het uit de hand. Mensen probeerden door de hekken heen alsnog het terrein op te komen. Er zouden dit weekend zo'n 60.000 mensen komen. 500.000 medewerkers in de zorg krijgen er geld bij. Het gaat om mensen die werken in verpleeghuizen en in de thuiszorg. De komende 2 jaar gaan hun lonen met ruim 7% omhoog. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken in een nieuwe CAO. Een dag na de 2 zware aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen. Er zijn zeker 235 lichamen geborgen. Het aantal gewonden is gestegen tot boven de 1500. Intussen zoeken reddingswerkers verder naar mensen die nog onder het puin liggen. Door de bevingen in Venezuela zijn veel gebouwen ingestort. En Oranje is op het WK dan wel groepswinnaar geworden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden. Vannacht won Nederland met 3-1 van Tunesië. Maar Oranje speelde soms erg slordig. In de volgende ronde tegen Marokko moet dat volgens Koeman echt beter. Het voetbalsprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren gisteravond van Ivoorkust en zijn uitgeschakeld. Dan het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur gaat hard omhoog naar 34 tot 39 graden. In de loop van de middag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet. In het oosten een kleine kans op onweer. Dat was het ANP-nieuws.
13: Ja, grote opdracht in de pensioensector. Wie gaat de 70 miljard euro aan vermogen van pensioenfonds BPF Bouw beheren? Wordt het een Nederlandse of een Amerikaanse partij? Nou, welke keuzes er te maken zijn, bespreken we zo meteen in de ochtendspits.
14: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
8: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
10: Goedemorgen, het is 8:04. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van vrijdag 26 juni. We zijn er tot 10:00 met het belangrijkste nieuws. Nou, dat nieuws wordt uiteraard voor een groot deel gedomineerd door de hitte momenteel in Limburg.
4: Is het heet dan?
10: Ja, zeker. Dermate heeft dat het code rood is in een groot deel van het land. Sterker nog, in 7:30 en in Limburg is het al 25,6 graden.
4: Ja, het gaat echt hard omhoog, hè, vandaag.
10: Ja, zeker.
4: Echt richting de 40 graden, ja.
10: Een hele warme nacht. Voor het eerst een tropische nacht in juni. Hebben we ook niet eerder gezien. Nou, daar hebben we veel meer aandacht voor. En hierna de komende
4: zeker. Uren. We gaan onder andere even bellen met Erik Scherder, de neuropsycholoog, van wat die extreme hitte nou met je brein doet. Ik weet niet of jij er wel eens last van hebt, maar veel mensen die raken op een gegeven moment echt heel chagrijnig van de hitte.
10: Ik heb vooral geen zin meer om te sporten. Dat ga ik zo meteen aan Erik Scherder vragen.
4: Dat is logisch, toch?
10: Ja, waarom?
4: Nou, omdat je met sporten, dan heb je veel te veel fysieke inspanning en dan ga je alleen maar meer zweten en het is gewoon niet lekker in die hitte.
10: Ja, maar het gevolg dat je dus de hele dag thuis zit met een blik bier op de bank naar de tv te kijken.
4: Ja, dat hoeft ook weer niet, hè? Kan ook gewoon een blikje cola zijn.
10: Nou, zomaar meteen eens kijken of er iets tegen te doen is.
4: Ja, precies. Ook maar eerst.
10: Ik zag een heel leuk fotootje. Ik ga het nu gewoon ook voorbij komen op ergens een of ander online ding. Dan zie je Emmanuel, is het allemaal AI. En dan zie je Emmanuel Macron. Die haalt dan een airco. Kijk, haalt een airco bij een supermarkt.
4: Ja.
10: En daarna zie je hem zitten met sigaretten bij een tv. Staat met zijn airco. Zit hij het WK te kijken.
4: Maar inderdaad, het is AI. Ja. Staat een disclaimer er ook bij?
10: Nee, dat niet.
4: Nee, dat dan weer niet.
10: Dat is niet meer leuk. En wat hebben we nog meer? Tech-update ook, hè? Zo, denk ik.
4: Tech-update, inderdaad.
10: Joe is hierheen gekomen. Het is namelijk een essentiële dienst, dus die moest de weg op.
4: Ja, wij moesten allemaal de weg op. Het voelt toch weer een beetje als coronatijd, hè? Dat je alleen onder bepaalde omstandigheden naar je werk mag.
10: Met een uitzondering, ja.
4: Ja, met een permissie, ja.
10: Nou, gelukkig, nee, zo erg is het allemaal niet. Maar advies is wel van Rijkswaterstaat om niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. En als dat wel nodig is, dan moet je even goed voorbereiden met water.
4: En een paraplu.
10: Niet voor de regen, maar voor de zon. We hebben ook ander nieuws. We gaan praten over de pensioensector, want het pensioen van werknemers in de bouw komt mogelijk in Amerikaanse handen. BlackRock is een van de twee gegadigden om de pensioenmiljarden, 70 miljard, van BPF Bouw over te nemen of te gaan beheren, zo meldt het Financiële Dagblad. En de andere kandidaat is Achmea Investment Management. En ja, eigenlijk draait daarmee ook dit weer een beetje om de vraag, Amerikaanse afhankelijkheid of niet. Amerika, Nederland, strategische onafhankelijkheid. Nou, dat soort vraagstukken. Hoe spelen die in deze sector mee? Gaan we vragen aan Maaike Noordhuis, FD-journalist. Zij is een van de auteurs van het stuk. Maaike, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
10: Ja, de grootste opdracht uit de pensioensector in de markt voor vermogensbeheerders. Hè? Een aantrekkelijk hapje dus blijkbaar. Die strijd loopt
11: al een tijdje. Het is een verhitte strijd, inderdaad.
10: Ja, precies. En met nu nog twee kandidaten die over zijn?
11: Ja, er zijn twee kandidaten over, zeker.
10: Ja, en dat zijn dus BlackRock en Achmea. Welke keuze moet er gemaakt worden?
11: Ja, het is lastig. BlackRock is op zich al een behoorlijk grote partij in de Nederlandse pensioensector. Behoorlijk wat pensioenfondsen laten hun vermogen beheren door BlackRock. Dus het is geen vreemde eend in de bijt, zeker niet. BlackRock is gewoon een soort Albert Heijn. Ze kunnen alles bieden, zeg maar, wat je wil. Dus ja. dat is mooi. Achmea is natuurlijk gewoon een echt Nederlandse partij. De vraag is, waar kiezen ze voor bij bouw?
10: Ja, ja, want waar kijk je dan naar als je op zoek bent naar zo'n nieuwe vermogensbeheerder?
11: Ja, pensioenfondsen hebben natuurlijk, ik zeg natuurlijk, maar misschien weet niet iedereen dat. Maar ze hebben allemaal ideeën over hoe het geld van hun deelnemers moet worden belegd. Dus sommige pensioenfondsen willen bijvoorbeeld een duurzamere koers varen als het gaat om beleggingsbeleid. Ja, sommige willen bijvoorbeeld wat meer in Europa beleggen. Dus ze hebben vaak een heel wensenlijstje. Je moet natuurlijk gewoon ook goede rendementen zien te halen. Dat staat eigenlijk voorop. Dus ja. Dan moet je gaan kijken welke partij kan ons het beste bieden, maar ook ons het beste bedienen.
10: Ja, ja. En er waren ook andere clubs in de race, MN en Goldman Sachs Asset Management, die zijn afgevallen. Dat is met name voor MN wel brisant te noemen, hè?
11: Zeker, dat is echt wel een beetje pijnlijk. Dat is eigenlijk de enige partij die ook in de media wel heeft gezegd, wij zien dit wel zitten, BPF Bouw binnenhalen als klant. En MN is ook echt op zoek naar klanten om sterker en groter te worden. Die vallen dus af. Ja.
10: Ja. Waarom is trouwens eigenlijk BPF Bouw op zoek naar een nieuwe vermogensbeheerder? Want ze zaten bij APG. Die willen er vanaf? Waarom is dat?
11: Ja, ze zijn eigenlijk een beetje de deur gewezen. Dat klinkt heel hard, maar daar komt het wel op neer. APG bediende meerdere pensioenfondsen als het gaat om vermogensbeheer. Maar de grootste daarvan is ABP. En ABP kent iedereen, dat is het ambtenarenpensioenfonds. Het grootste pensioenfonds van Nederland. En die is tevens eigenlijk de eigenaar van APG. ABP heeft gewoon gezegd, ja, we willen eigenlijk jullie alleen nog ons gaan bedienen in de toekomst. Al die andere klanten is eigenlijk alleen maar complex. Mm-hmm. En levert het extra rendement op. Wij denken van niet. Dus ja, dan moeten die andere partijen maar op zoek naar een andere vermogensbeheerder.
10: Ja. Nou is BlackRock niet helemaal onomstreden. In december vorig jaar werd nog bekend dat bijvoorbeeld PME, het pensioenfonds, dat die de samenwerking met BlackRock stopte. Want, waarom?
11: Ja, PME en ook PFZW, dat is het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. Die hebben hun geld echt weggehaald bij BlackRock. Van PME is in ieder geval heel duidelijk dat zij zeggen van, ja, wij willen een duurzaam beleggingsbeleid. En wij denken dat dat niet goed kan bij BlackRock. Dat is natuurlijk wel. Zoals ik net al zei, pensioenfondsen hebben ideeën over hoe dat geld belegd moet worden. Ja. Ja, en PFZW is ook op een andere manier gaan beleggen. En zei ook van, ja, daar past BlackRock toch niet helemaal bij. Dus ja.
10: Ja. Ja. Speelt hier ook nog de kwestie onafhankelijkheid, afhankelijkheid, strategische autonomie, dat soort zaken? Ga je het aan een Amerikaanse of een Nederlandse partij overlaten? Of zie je dat op de achtergrond niet echt spelen?
11: Ik weet dus niet zo goed hoe Bouw hier zelf in staat. Maar ik weet wel dat in de pensioensector wordt er echt wel vrij hard nagedacht van hoe kunnen we minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten. Ja. We weten nu dat Amerika niet echt meer onze trouwe bondgenoot is die ooit was. Dus je ziet in de hele sector wel dat ze bezig zijn om te kijken van, oké, hoe kunnen we minder afhankelijk worden van de VS? Niet alleen als het gaat om onze beleggingen, maar ook om onze dienstverleners. Ja, en die hele sector is eigenlijk nog behoorlijk afhankelijk van de VS. Ik bedoel, de financiële markten, de beleggingen, de manier waarop ze beleggingen beoordelen. Dus ze zitten er eigenlijk wel tot hun nek toe in. Maar er wordt wel degelijk over nagedacht. En dat varieert dus inderdaad van beleggingen tot hun externe dienstverleners.
10: Ja.
11: Dus dat speelt wel een rol, maar precies. Ja, hoe Bouw dit gaat beslissen, dat is wel echt heel spannend. En daar kijkt iedereen ook vol spanning naar uit. Ja.
10: Wanneer wordt er een besluit verwacht? Want dat was eerst voor de zomer, geloof ik. Maar dat is eigenlijk al bijna zomer.
11: Ja, ja. Ik zelf had eigenlijk al wel nieuws verwacht. Maar het blijft nog even uit. Dus het blijft ook ontzettend spannend.
10: Dankjewel, Maaike Noordhuis, FD-journalist en auteur van dit stuk in de krant.
9: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: De scheepvaartorganisatie van de Verenigde Naties stopt de evacuatie van schepen uit de Straat van Hormuz. Dat komt doordat een schip daar is aangevallen vlak voor de kust van Oman. En dat zou naar verluid door Iran zijn gedaan. Volgens de Britse veiligheidsdiensten werd dat schip ten zuidoosten van Oman geraakt door een onbekend projectiel, mogelijk een drone. Daarbij vielen geen slachtoffers en dat schip voer onder de vlag van Singapore. Afgelopen dinsdag kondigde de Internationale Maritieme Organisatie een grootschalige evacuatie aan. Er zitten nog ruim 11.000 mensen vast in de Straat van Hormuz. De chef Dominguez die verklaarde toen dat alle kuststaten in de Golf hun medewerking hadden toegezegd, waaronder ook Iran, de VS en Oman, om te helpen om al die zeelieden nu eindelijk daar weg te krijgen. Nou zouden Amerikaanse functionarissen dus hebben gezegd dat Iran op dat schip wat onder Singaporese vlag voer, dat Iran daarop heeft geschoten. Het Iraanse orgaan dat toezicht houdt op de Straat van Hormuz verklaart dat schepen die buiten de aangewezen routes varen, dat die geen veilige doorgang kunnen verwachten. Nou, oké, dat is duidelijk. Dan zijn er wel een aantal schepen ook onder Nederlandse vlag die al wel veilig door de Straat van Hormuz zijn gevaren de afgelopen dagen sinds de ondertekening van het voorlopig vredesakkoord tussen de VS en Iran.
10: En dan naar Zuid-Korea. Opvallend verhaal. Gaat investeren in het uitbreiden van hun dronecapaciteit. En niet zo'n beetje ook. In 3 jaar tijd wil het leger meer dan 110.000 drones gaan bouwen. En ze willen 500.000 militairen gaan opleiden tot drone operator. Het is de bedoeling dat niet alleen gespecialiseerde eenheden die drones gaan besturen, maar dat ze eigenlijk gewoon
4: Allemaal kunnen.
10: Sterker nog, volgens Reuters moeten die drones straks net zo vanzelfsprekend worden als het persoonlijk wapen van een militair. Dus het zit gewoon bij je standaarduitrusting. Ook een drone, blijkbaar. Het leger wil dus ook, ik zei het al, 500.000 dronekrijgers gaan opleiden. Militairen gespecialiseerd in het besturen van drones. Volgens de Zuid-Koreaanse minister van Defensie is oorlogsvoering met de komst van drones fundamenteel veranderd. En ook Noord-Korea zou druk bezig zijn met het ontwikkelen van een dronecapaciteit, waardoor Zuid-Korea niet kan achterlopen. En dus zijn ze daar druk mee bezig. Ze zeggen, ja, oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten verandert de manier waarop we vechten. Grote aantallen relatief goedkope drones die blijken daar een steeds belangrijke rol in te spelen. En dus gaan wij met onze tijd mee. Bijna 7:45 bij de ANWB is Tim Schaap met goed nieuws over de situatie op de A2.
12: Jazeker, de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is weer vrij bij Nederweert. Eerder was daar een ongeluk gebeurd. De weg is daar zelfs kortstondig dicht geweest. Nu kun je daar dus weer moeiteloos gebruik van maken. Hou nog wel rekening met drukte. Er staat een file van 20 minuten. En bergingswerk bij Kuik op de A73 vanuit Nijmegen. Ongeveer een kwartier vertraging, omdat er 1 rijstrook dicht is. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A8 Amsterdam-Zaanstad bij 3,5.
9: BNR Nieuwsradio. Ochtendspits.
4: En dan is het nu precies 7:45. Het KNMI heeft dus code rood afgekondigd voor de hele dag. De temperatuur kan de 40 graden aantikken, in elk geval in de steden. En ja, die hoge temperaturen, dat is natuurlijk logisch dat je lichaam dat niet altijd even prettig vindt. En dat geldt ook voor het brein. Maar wat gebeurt er dan precies in ons hoofd als de thermometer zo hoog uitslaat? Hoe houden wij ons hoofd koel? Of in elk geval koeler? En welke extra schade kan bijvoorbeeld alcohol aanrichten? Als je vandaag even denkt, lekker even 1 rozeetje, net even 1 wit biertje of misschien 2, gaan we vragen aan Erik Scherder, hersenwetenschapper en neuropsycholoog. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
4: Nou, de impact van extreme hitte op het brein. Wat kunt u daarover vertellen?
13: Ja, nou ja, kijk, dus het is zelfs al zo dat bij 1 graad, ruim 1 graad lichaamstemperatuurverhoging, laat het natuurlijk wel zien dat je daarmee je cognitieve functies het dan een beetje minder doen. En dan moet je vooral denken aan de aandacht, concentratie, maar ook aan je executieve functies. Dat zijn de uitvoerende functies in de zin van het goed kunnen filteren van de informatie. Dat je echt denkt, dit is wel belangrijk en dat is niet belangrijk. Dat soort zaken hebben daar toch wel onder te lijden. En ja, de reden daarvoor is eigenlijk dat door die extreme hitte gaan je bloedvaten wijder openstaan.
4: Ja.
13: Het hart moet harder werken. En dat betekent dat je bloeddruk daalt daardoor. Dat die vaten wijder open gaan staan. Maar ja, als die bloeddruk daalt, dan daalt ook de bloeddruk een beetje naar de toevoer naar je brein van dat bloed. Ja, dat is natuurlijk jammer, want het brein heeft die doorbloeding nodig.
4: Ja, dus daarmee heb je dus wel degelijk gewoon de gevolgen voor hoe scherp je eigenlijk bent, hè? Ook gewoon met het brein. Ja. Er zijn natuurlijk gewoon genoeg mensen toch wel vandaag ook aan het werk. En dan is het op kantoor, wij zitten hier ook in de airco. Gisteren waren collega's van mij ook echt al wel een beetje aan het klagen van ja, er staat wel airco aan, maar die stond dan niet zo heel hard. Wat ergens ook alweer fijn is, want je wil niet in de vrieskist werken. Maar veel collega's hadden het toch echt nog wel warm. En dat zie je ook met die rode konen zo, hè, op die wangen. Ja. Zegt dat ook echt iets over je werkvermogen? Dat je gewoon minder goed presteert in je werk?
13: Ja, ik denk wel dat de stressfactor is eigenlijk het belangrijkste. Hè? Dus als je voelt dat er de hoge temperaturen, maar de luchtvochtigheid bijvoorbeeld laag, dan heb je er veel minder last van dan dat die luchtvochtigheid hoog is. Omdat je daarmee je eigen transpiratie, je vocht kun je niet kwijt, je kunt je temperatuur niet kwijt. En dat geeft ook terecht ook het gevoel van stress. En die stress die werkt nou weer niet echt gunstig voor je algemene cognitieve functies ook. Dus dat je ook denkt, ja, ik ben minder scherp, ik voel me gespannen. En die gespannenheid die wordt echt wel gehangen aan die combinatie van en hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid.
4: Ja, en als je dan naar je bent op je werk en je denkt van oké, waar moet ik dan alert op zijn dat ik gewoon echt een beetje, dat ik gewoon niet zo scherp ben? Waar kun je dat aan herkennen?
13: Ja, ik denk wel traagheid. Hè? Dus die reactievermogen, dus voor die beroepen waarbij het aankomt op je snelheid, op alertheid. Daar moet je wel echt voorzichtig zijn met dit soort temperaturen. En daarnaast dingen als, hè, wat ik zei, dat je denkt van ja, ik let bijna op alles tegelijk nu. Ik kan het niet echt meer goed bevatten. De concentratie is wat lager. Dat past eigenlijk allemaal best bij.
4: Ja, precies. Dan nog heel even het onderwerp alcohol. Het is vrijdag. Mm-hmm. De vrijdagmiddagborrel is heel dichtbij voor velen. Ja, weet je, ja, dan is het 38, 39 graden. Je zoekt een plekje in de schaduw op het terras onder een parasolletje. Je wil dan toch wel graag dat wit biertje of dat rozeetje. Hoe slim of dom is dat met dit soort temperatuur? Is het dommer dan normaal eigenlijk?
13: Ja, nou ja, het zou verstandiger zijn. Ik probeer het positief te duiden. Het zou verstandiger zijn om het niet te doen. Want kijk, die bloedvaten staan dus al wijder, hè, door die warmte.
4: Ja.
13: En als je alcohol drinkt, gaan ze nog verder verwijden.
4: Ja.
13: Dus de kans dat je dan je echt onaangenaam gaat voelen, dat je denkt, ik ben echt duizelig, een beetje een licht in mijn hoofd.
4: Gewoon groter.
13: Een beetje flauwvallerig. Dat moet je echt niet willen. Het hart is al extra hard bezig ook. Dus voor diegenen die misschien toch wat lichte vaatstoornissen hebben, is het echt af te raden. Want alcohol is niet zo dat het je bloedvaatwand lekker flexibel maakt. Integendeel, het verhardt eigenlijk die bloedvaatwand. Dus je doet eigenlijk wat je denkt dat er gebeurt, is precies het omgekeerde.
4: Oh, ja.
13: Dus wij houden natuurlijk al heel lang een pleidooi van nul glas is het antwoord.
4: Mm.
13: Maar met dit soort weer eigenlijk extra.
4: Extra, dus ook dat ene rozeetje is gewoon, het is slimmer natuurlijk om het niet te doen.
13: Nee. Maar er is natuurlijk niks mis met een heerlijk, niet al te koud glas water. Hè. Dus dat is toch cool als je dat ook kan doen.
4: Ja, of een 0.0'tje dan maar. Hè. Ik zie Iwan ook al een beetje van, maar ja, 0.0'tje. Nog één ding, de supermarkten in Frankrijk, die hebben vandaag een alcoholverbod qua verkoop. Ik vraag het toch maar even aan u. Is dat dan iets waarvoor u zegt van ja, dat moeten we hier in Nederland op zo'n dag, moet je dat gewoon doen? Het is code rood. Verbied gewoon de supermarkten en de slijters om vandaag alcohol te verkopen.
13: Nou, ik vind het echt een supergoed idee. Want je moet ook mensen beschermen daartegen. En nogmaals, dus het zal voor een hele grote groep allemaal prima gaan. Maar als je denkt van oké, het is dubbel nu, hè, dus dubbel en de hitte en de alcohol, dan kan ik me voorstellen dat mensen dat doen. En als je mij vraagt, ja, ik vind het echt wel een goed idee. Beschermen we ons daartegen. Mm-hmm. Ja.
4: Ja, en dus u bent ook blij dat festival DEFCON 1 is gecanceld. Want volgens mij zou daar een hele hoop alcohol en andere rare middelen en een dansje zijn gedaan door heel veel mensen.
13: De combinatie is gewoon met dit soort temperaturen is echt wel echt niet wat je moet willen. Nee, dat uit alle liefde voor iedereen, en ik gun het iedereen, maar ik zou toch zeggen, wees verstandig. Ja.
4: Hartelijk dank, Erik Scherder, hersenwetenschapper en neuropsycholoog.
9: Tech Update.
10: Joe van Buurik houdt altijd het hoofd koel en is hier voor het laatste technieuws. Joe, goedemorgen.
14: Ja, ik word gekoeld net als computers, Iwan en Nina. Heerlijk.
4: Nee, slim. Dat grapje. Heel slim dit. Ja, jij bent eigenlijk een soort computer, dat klopt.
10: Een soort datacentrum in het hoofd.
14: Nu voel ik me een klein beetje gereduceerd tot een zonderdelen. Laten we over het nieuws.
10: Wel veel waard.
14: Ja, geld. Mooi.
10: We gaan over
14: ben
10: data,
14: zoveel waard geworden
10: over data gesproken. We beginnen bij Samsung in Zuid-Korea. Want dat wil een duizelingwekkend bedrag gaan investeren. Niet in jouw hoofd, maar wel in hun chipfabrieken.
14: Ja, maar dat hangt wel op elkaar in. En even stoer riemen vast. Want we weten dat voor bizarre tafereelen er rond rondgaan in dat land. Het is nog maar een paar weken geleden dat daar stakingen dreigden te gebeuren die de volledige chipwaardeketen zouden lam leggen. Nou, wat was er voor nodig bij Samsung om dat te sussen? Bonussen van vele tonnen per medewerker. En ze hebben er zo'n tienduizenden bij elkaar. Nou, in dat kader gaat er weer gesmeten worden met geld. Hou je even goed vast. $648 miljard gaat er geïnvesteerd worden. Bedrag in won ga ik niet eens proberen uit te spreken. In het Engels komt dat neer op 1000 trillion won. Toegegeven, dat is wat Samsung de komende 10 jaar wil gaan uittrekken. Dan lijkt het een stuk minder. Maar goed, doen we dat gedeeld door 10, dan is het dus nog steeds gemiddeld $65 miljard per jaar. En dat is wat een beetje Amerikaanse techreus, de meest waardevolle bedrijf ter wereld, in een jaar investeren in AI. De afgelopen paar jaar. Dus even wat de orde van grootte geschetst hebbend, is trouwens nog niet officieel bekend gemaakt, maar Reuters zegt maandag gaat Samsung dit wereldkundig maken. Dan zijn ze op de koffie bij president Lee Jae-myung. SK Hynix erbij, topoverleg, hoe gaan we dit doen? Want er komen ook nog eens verkiezingen aan, dus er moet wel even goede sier gemaakt worden met dat de productie van chips in Korea wordt veiliggesteld voor de toekomst. Waar gaat dat geld dan naartoe? Nou, niet alleen nieuwe fabrieken, al is er wel een plan om een nieuwe grote AI, of nou, ik moet dan zeggen chipmaakfabriek te gaan bouwen in het zuidwesten van Zuid-Korea, maar ook AI datacenters en zaken die niks met chips te maken hebben, namelijk batterijen en displays. Dus ook de rest van Samsung's divisies moeten daar dan dus van profiteren. Het is een beetje een, ja, hoe zou ik zeggen, een circus vol met clowns. En er wordt ontzettend veel geld uitgetrokken om dit vast te houden en de Koreaanse economie. Maar dat kan beurscollega Jochem Visser veel beter uitleggen. Is sowieso een fascinerend gegeven als je ziet hoe belachelijk veel geld daar omgaat in dit soort zaken.
10: Ja. En er is ook nog heel veel geld over. Ook nog eens.
14: Ook nog, ja. Nee, ze zijn nog niet klaar voorlopig.
10: Dan naar OpenAI. Dat krijgt nu last van dezelfde praktijken als bij concurrent Anthropic, want...
14: Nou ja, weet je nog dat we dachten toen Trump aantrad, zou het allemaal wel loslopen met de techbro's. Ook met Sam Altman.
10: AI-fan.
14: Precies, Sam Altman van OpenAI. Nou, die zou dan toch wel ongebreideld zijn technologie, met name AI, kunnen ontplooien en uitrollen. Nou ja, niet dus. We zien natuurlijk dus dit jaar al vooral hoe Anthropic in de hoek zit waar de klappen vallen. Hè, met nou, in eerste instantie de situatie met het Pentagon. Vervolgens Mythos.
10: Geblokkeerde modellen.
14: Precies. Ja. En nu dan Fable, die allebei dus geblokkeerd zijn inderdaad. Nu is er ook nog recent besproken in de tech-update een nieuwe wet van Trump die gelanceerd is. Die voorschrijft dat elke ontwikkelaar van AI vrijwillig de boel moet laten checken. Of het niet te krachtig en niet te onveilig is.
10: Mag laten checken.
14: Dus nou nee, wacht even.
10: Vrijwillig moet?
14: Ja, nee, want ik vertelde eerder deze week nog dat Meta, die heeft als enige nog niet getekend, maar die moeten ook, vrijwillig even hun AI-modellen laten checken.
10: Moet.
14: Jij moet vrijwillig met mij meegaan nu, Iwan. Ik ga nu aan je arm.
10: Het is dus niet zo vrijwillig.
14: Nee, exact. Oh. Maar goed, dat is dus waar OpenAI nu mee te maken heeft. Die willen heel graag GPT-5.6, een volgende grote AI-model uitrollen. Dat is trouwens grappig, hè? Daar maakten we 3 jaar geleden een heel ding van. Oeh, er komt een nieuw model. En nu komt er elke week wel een nieuw model. Maar de Information rapporteert dat Sam Altman zijn medewerkers heeft ingelicht. Ja, dat moeten we voorlopig even in kleine schaal doen. Alleen een kleine groep zakelijke klanten mag al met dat GPT-5.6 gaan werken. Want er moet eerst nog even goedkeuring van de federale overheid komen. Nou, in die periode gaat dus de Trump-administration er nog even goed naar kijken. Minder streng dan de aanpak van Anthropic. Dus je zou kunnen zeggen, Altman zit nog iets meer in de gratie dan zijn tegenhanger Dario Amodei van Anthropic. Maar het is toch wel opvallend, dat had ik niet verwacht een tijdje geleden, dat de Trump-administration wat meer een greep probeert te houden op wat er aan AI ontwikkeld wordt. En vooral wie het kan gebruiken die geen Amerikaans paspoort heeft. Want OW dat het naar China gaat of zelfs Europa, dan moet ze niet een beetje de AI gaan gebruiken die op Amerikaans grondgebied is ontplooid natuurlijk.
10: Zometeen om 10:10 is het tijd voor de schaal van hebben. Dan gaan we weer wat testen. Houden we het hoofd een beetje cool?
14: Nou, ik had eigenlijk waterpistolen mee.
10: Ja, dat was leuk.
4: Oh, ja.
10: Ik denk dat je hoofdtechniek dan een rolberoers had gekregen als we hier in de studio waterpistolen waren
14: testen. Dan denk ik dat we het niet in de studio hadden gedaan. Maar goed nieuws, we gaan de studio uit.
10: Ja.
14: En we gaan wel schieten. Maar geen water. Dus we gaan...
10: Glocks?
4: Ik wou zeggen, de nieuwste wapens
14: dan zou het
4: van...
14: Dan met een M4 aankomen.
10: Ben je bij de defensiebeurs geweest?
14: Nee, het blijft allemaal leuk. Nou, ik doe hem weer eens de schaal van hebben. Dus dan weet je ook dat het een beetje speels gaat worden.
10: Ben heel benieuwd. Zometeen 10:10, Joe van Buurik, dankjewel.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
10: Ja, voor het eerst een officiële tropennacht in de maand juni gemeten afgelopen nacht. En in Limburg is het nu al 26,5 graad. Code rood vandaag vanwege de extreme hitte. Wat kan je verwachten? Hoor je zometeen van meteoroloog Reinhard van den Born.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
20: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
19: Obli. Meer rust, meer rendement.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazaar.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
25: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
24: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
27: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Nu in de BNR-app.
4: De Verenigde Naties roepen op tot massale inspanning voor noodhulp aan Venezuela. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmissie in Libanon. En Nederlandse huizen zijn massaal ongeschikt voor de hitte. Met een tekort aan zonwering en een tekort aan koeling. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
10: Het is bijna 8:00. We zijn keurig volgens dienstregeling bij Tim Schaap van de ANWB. Hoe ziet het eruit deze ochtend, Tim?
12: Ja, op de meeste plekken gaat het eigenlijk vrij soepel. Maar inderdaad een paar plekken waar het wat langzamer rijdt. Of zelfs even helemaal stilstaat. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Daar is het helemaal dicht bij de Schiphol-tunnel. Er staan te hoge vrachtwagen voor. Meestal duurt dat gelukkig niet al te lang daar. Verder een file op de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen en Kuik, 6 kilometer en een kwartier. Komt er een eerder ongeluk. De weg is weer helemaal vrijgegeven. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A2 naar Amsterdam bij 37,7. En de A10, de ring van Amsterdam bij 6,9.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Allerlei maatregelen om de extreme hitte. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgegeven en daarom blijven postbodes bijvoorbeeld binnen. Ook gaan scholen niet open, net zoals pretpark Walibi in Biddinghuizen. Daar zou ook Hardstyle Festival Defcon 1 zijn, maar de tienduizenden bezoekers kunnen naar huis. En vannacht is in de beeld voor het eerst in juni al een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het boven de 20 graden blijven, het werd 21,3 graden. Op andere plaatsen was het vannacht nog warmer. In Horst, in Limburg bijvoorbeeld bijna 23 graden. Een grote ontruiming in het Brabantse Goorle bij Tilburg. Daar vloog vannacht het pand van een lunchcafé in brand. Volgens het Brabants Dagblad werden meer dan 40 appartementen in de omgeving ontruimd. Van het lunchcafé is na de brand weinig meer over. Een mooie opsteker voor 500.000 medewerkers in verpleeghuizen en in de thuiszorg. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao. De komende 2 jaar gaan de lonen met ruim 7% omhoog en ook krijgen de zorgmedewerkers meer reiskostenvergoeding. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en heeft al zin in de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan het een leuke wedstrijd worden omdat Marokko graag wil aanvallen. Oranje-verdediger Jan-Paul van Hekken verwacht letterlijk en figuurlijk een heet potje. De wedstrijd is namelijk volgende week in Mexico, waar het erg warm is. Dan het weer van Weer Online. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
10: We werpen een blik op de beurzen. Begin in Amerika. Dow Jones 0,1% hoger gesloten. S&P 500 0,01% lager. Mag geen naam hebben. En de Nasdaq, daar ging bijna 0,5% vanaf. In Azië is het veel grote minnen op de borden. De Nikkei 4,6% lager. En de Kospi 6,5% lager. En dan is er nog nieuws als het gaat om de situatie in het Midden-Oosten. Want de scheepvaartorganisatie van de VN, de IMO, de Internationale Maritieme Organisatie, heeft de evacuaties door de straat van Hormuz stilgelegd. Gisteravond werd er een schip in de Golf van Oman aangevallen. 2 Amerikaanse functionarissen zeggen tegen de Wall Street Journal dat Iran verantwoordelijk is voor de aanval. Zou wellicht met drones zijn gebeurd. Nou, als het incident is opgehelderd en de doorvaart weer veilig is, dan hervat het IMO de activiteiten daar. Maar dat zou hier en daar wat gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld voor de olieprijs. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, heet dus, ik zei het al geloof ik al, in Limburg. Inmiddels 27,2 graden, het loopt langzaam op. Het is nog maar 8 uur 's ochtends. Wat kan je vandaag verwachten op de eerste dag dat het code rood is vanwege extreme hitte? Zometeen alles wat we nu weten, alle details. Bijvoorbeeld van meteoroloog Reinhard van den Born. Zometeen over 1,5 minuut.
0: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
27: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: kozijnen. Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
10: We zijn halverwege met de ochtendspits van vrijdag 26 juni. Hou je toch een beetje vol, Nina?
4: Ja, wij zitten lekker in de airco, dus we hebben makkelijk praten.
10: Ja, zeker.
4: Ik bedoel, het is echt heel anders als je nu toch wel buiten... Rijkswaterstaat hebben we vanochtend gesproken.
10: Ja.
4: Die staan gewoon vanaf boten bruggen te koelen. Dan denk je, nou, dan sta je toch lekker op het water.
10: Zeker.
4: Die zal nou, op een in de brandende werken. Zon. Ja. Op zo'n rubberboot. Vreselijk.
10: Ja. Nee hoor, wij staan hier prima. Niets te klagen.
4: Ja, nee.
10: Daar gaan we het over hebben. Wat hebben we nog meer dit half uur?
4: We moeten even een update geven van Venezuela. We hebben daar natuurlijk 2 zware aardbevingen gezien... Woensdagmiddag, het dodental loopt op, er wordt geplunderd. Dus daar hoor je zo meteen het laatste nieuws over. En even in iets vrolijker. Ja, ik denk als je nu luistert dat de kans dat je vannacht hebt gekeken niet zo heel groot is.
10: Nee, maar je hebt de pushbericht op je telefoon wel gezien.
4: Ja, ja, dat neem ik aan. Of ik, toen hebben we, nou ja, om 4 uur hè, dan worden wij wakker en dan heb je nog geen pushbericht.
10: Want ik wel.
4: Heb jij dan een pushbericht?
10: Ja, hoor.
4: Van BNR?
10: Ik had er meerdere, maar ik heb ook zo'n voetbalappje.
4: Oh ja, je hebt een voetbalappje. Ja. Nee, want de, zeg maar even de grote mediabedrijven, die wachten meestal wel tot 7 uur 's ochtends met pushen, omdat ze mensen niet willen wakker maken.
10: Onzin, moet je telefoon maar gewoon niet storen zetten. Nieuws is nieuws. Dag.
4: Goed, nieuws dus. Ja? 3-1 winst voor Oranje. En zometeen horen we even van Jaap de Groot, onze sportverslaggever daar, hoe het vannacht was. En of je nou echt iets hebt gemist als je niet hebt gekeken. Of dat je prima op één oor kon liggen en het even met het pushbericht afkomt. Ja.
10: AD heeft gewoon gepusht. 4:04. Heel goed.
4: Nou, goed. Lekker bezig, AD.
10: Maar we beginnen met de hitte. Code rood vandaag vanwege extreme hitte. Voor het eerst dat dat gebeurt. Nou, geen verrassing. Iedereen weet dat sinds gisteren allemaal gehoord dat het ging gebeuren. Het was al een paar dagen code oranje en nu dus code rood. Maar daar merken we uiteraard gevolgen van. Allerlei organisaties die ook dingen afgelasten vanwege code rood. Bijvoorbeeld Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen is gisteravond laat, eigenlijk rond middernacht pas, op het laatste moment helemaal afgelast. De organisator heeft dat gedaan nadat dus inderdaad code rood werd afgevaardigd vanwege extreme hitte. Alle bezoekers kregen rond middernacht te horen dat het festival gewoon wordt beëindigd. En aan die mensen wordt gevraagd om de camping vandaag te verlaten. Uiterlijk 6:00 vanavond.
4: Maar ze mogen nog de hele dag blijven met 40 graden.
10: Ja, dat snap ik op zich wel. Want er staan nu al zo'n hoeveel mensen? 50.000 mensen op die camping?
4: Ja, die moeten allemaal op
10: die kan je niet binnen 2 uur wegkrijgen natuurlijk.
4: Precies, je moet dat heel rustig ontruimen, et cetera.
10: Ja, Q-Dance zegt dat ze geen onnodige risico's willen nemen. En het is nogal een operatie, want normaal trekt dit festival ruim 72.000 bezoekers per dag. Eerder werd al besloten dat het aantal bezoekers is teruggebracht. Alleen mensen met een weekendticket waren nog welkom. Nou, dat scheelde al zo'n 15.000 bezoekers. Maar nu met code rood hebben ze dus besloten, ja, laat maar, we stoppen er helemaal mee. De directeur Sander Belstra noemt het een duidelijk kantelpunt, code rood, voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers. En de organisatie spreekt van een enorme teleurstelling. Na het weekend wordt gekeken hoe de compensatie voor tickethouders eruit gaat zien. En volgens bijvoorbeeld Omroep Flevoland leidde dat vannacht, die plotselinge afgelasting, ja, op sommige plekken op het festivalterrein tot wat onrust. Hier wat opgeschoten types die je hekken omverduwen. De politie kwam met extra eenheden ter plaatse. Inmiddels is de situatie daar weer onder controle. En onze verslaggever is onderweg naar Biddinghuizen om ook te spreken met mensen die op die camping stonden. Van ja, dat is toch wel een smerige teleurstelling. Aan de andere kant, met 40 graden op zo'n festival.
4: Dansen,
10: een en ander alcohol en andere middelen gebruik. Is dat wel zo verstandig? Waarschijnlijk niet.
4: Nou, ik denk niet dat hij ze nu de les moet gaan lezen daar.
10: Nee, nee, we willen vooral even de teleurstelling horen.
4: Dat denk ik ook. Ja, goed. Nou ja, verder, als we even kijken naar de gevolgen van de hitte, dan zie je dat er in veel provincies scholen dicht zijn, universiteiten, ziekenhuizen zeggen, wij zijn gewoon open uiteraard voor spoedgevallen, maar ook de geplande zorg gaat veelal gewoon door. PostNL bezorgt vandaag geen post en ook geen brievenbuspakjes. En ook bijvoorbeeld Albert Heijn, die gaat na 3 geen boodschappen meer bezorgen. Rouwpost, medische post, die wordt trouwens wel bezorgd, goed om te weten. En meteoroloog Reinhard van der Born legt uit hoe het er de afgelopen nacht met de hitte voor stond.
11: Het was een hele warme nacht. De temperaturen lagen in het grootste deel van het land boven 20 graden, met uitzondering van het noordoosten. Nieuw-Beert, daar daarnet 13,6. Oh, heerlijk.
4: En oh ja, lekker, ja.
11: Vlissingen 24,0 als minimumtemperatuur, ongekend. Zo. Dat is voor juni een record, maar niet helemaal het landelijk record, want we hebben nog altijd uit 2018, 27 juli volgens mij, dat de temperatuur in delen bij Arnhem niet beneden 24,4 graden kwam. Dus ja, de afgelopen nacht was nog licht koeler dan toen.
10: Ja. Wat verwacht jij voor vandaag? Want de afgelopen dagen hebben we wel verhalen gehoord van het wordt 40 graden, misschien wel meer. Gaat dat gebeuren?
11: Ik denk dat dat moeilijk wordt. Je zag gisteren al dat de temperaturen 2 graden lager lagen dan dat de warmste modellen ons lieten geloven. Er was 37 graden verwacht, het is 35 graden geworden. Dus dat laat toch zien dat er in Nederland nog vrij veel vocht in de bodem zit en ook in de gewassen. Dat remt de temperatuur oploop wat. Dus ik denk dat we vandaag uitkomen op zo'n 8, 39 graden. Op de meeste officiële meetstations in de bebouwde kom is het natuurlijk altijd warmer. Daar kunnen we die 40 graden best aanraken, maar daar staan geen thermometers van het KNMI.
10: Nog even over dat code rood, want dat hebben we vaker gezien bij stormen, bij extreme regens, dat soort zaken. Niet eerder voor hitte. Ik zei het al, allerlei organisaties die bepalen aan de hand daarvan, oké, we gaan evenementen opschorten of wij doen onze school toch maar dicht. Waar kijkt het KNMI nou naar bij dat afkondigen van code rood? En houden ze ook gevolgen met dit soort, rekening met dit soort maatschappelijke gevolgen?
11: Ja, juist zeer. Het KNMI heeft een expertteam. Zolang het om een code oranje gaat, wordt met andere weerpartners in het land gesproken. Dus met weerbureaus, weermannen, weervrouwen. Ja. Zodra het om code rood gaat, dan spreekt het KNMI met de maatschappelijke partners. En dan moet je denken aan politie, aan brandweer, aan overheden. Maar ook grote bedrijven als de Rotterdamse haven, Schiphol, Rijkswaterstaat. Nou, noem maar op. Die zitten allemaal in dat expertteam, die zijn gisteren bij elkaar gekomen en ze zijn samen tot de conclusie gekomen dat dit te gevaarlijk is, dat het te maatschappijontwrichtend is om dit keer geen code rood af te kondigen. En dus ja, maken we iets unieks mee in de geschiedenis. Het is nog niet eerder gebeurd.
4: Nee, maar je merkt dan toch wel weer ook op social media en ook hier om ons heen, collega's die waarvan we toch wel horen van ja, dat onzin en dan wordt alles stilgelegd en de school van mijn kinderen gaat dicht. Is dit niet veel te overdreven? Want zeker ook, hè, vaak op scholen kan het misschien nog wel cooler zijn dan bij je thuis. En heb je de kinderen de hele dag thuis.
11: Nou ja, je weet het natuurlijk pas echt achteraf. Hè? Ja. Dan weet je hoe warm het is geweest en nou, hoe we dat met z'n allen beleefd hebben. Ik denk wel dat 38 graden in combinatie met de hoge luchtvochtigheid die vandaag wordt verwacht wel heel ingrijpend is. Het was gisteren 33 graden in het midden van het land, waar veel mensen wonen. En ik moet zeggen dat ik het al behoorlijk warm vond. Daar komt vandaag dus nog een graad of 5 bij. Hè? Dat moet je wel realiseren. Ja, het is dus wel een ander verhaal dan gisteren. En tweede is, het is allemaal voor ons ook een beetje onbekend terrein. We hebben in de landen om ons heen al gezien, Frankrijk bijvoorbeeld, dat er echt veel slachtoffers zijn gevallen door de hitte. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Engeland. Ja, nu komt het dan ook naar Nederland toe. Waarom zou dat bij ons dan niet gebeuren? Dus het is heel lastig om dat van tevoren in te schatten als je het nog nooit hebt meegemaakt. Maar ik kan me goed voorstellen dat er in dit geval tot code rood is overgegaan.
10: Ja. En dus die adviezen, blijf binnen als het niet nodig is om naar buiten te gaan. Rijkswaterstaat zegt, ga de weg niet op als het niet nodig is. Ook allemaal in jouw ogen niet overdreven.
11: Nou ja, ik snap dat die adviezen worden gegeven. Kijk, als je vandaag van plan was om buiten echt een stevige activiteit te gaan doen, dan kom je waarschijnlijk inderdaad bedrogen uit.
4: Ja, Defcon, ik heb het zelf in het idee.
11: Ja, ik heb het zelf in het zuiden van Europa ook wel meegemaakt dat mensen oververhit raakten. Ik heb destijds in 2006 ook bij de Vierdaagse gestaan, hè, dat het helemaal fout ging in Nijmegen. Ja. Ja, toen was het 33 graden. Ik bedoel, we hebben het vandaag wel over 38 graden. Ja. Dus dat is wel van een andere orde. En ik snap dat veel mensen het in de aanloop daarnaartoe misschien wat overdreven vinden. Maar ja, loop vanmiddag maar eens naar buiten. Dan kunnen we er echt over discussiëren.
10: Ja, ja. En Defcon inderdaad met alle alcohol en middelen gebruik. Nou, misschien niet zo
4: echt handig. Nee.
10: Nou, zijn er allerlei mensen die zoeken.
11: En dan dansen, want je gaat maar door.
10: Ja. Ja, zeker. Ja, nee, ik ken het. Dan zijn er allerlei mensen die zoeken natuurlijk verkoeling op. Bijvoorbeeld in het water. Nou, hebben we ook gezien de afgelopen dagen al in Frankrijk berichten, in Spanje berichten. Tientallen mensen die dat niet overleven. Gisteren in Nederland trouwens ook.
4: Drie zwemmers
10: om het leven gekomen. Waar moet je daar nou rekening mee houden? Zijn dat mensen die worden door de stroming overvallen? Of wat gaat daar mis en waar moet je rekening mee houden?
11: Ja, het is een combinatie. Hè? Niet iedereen is goed bestand tegen de grote temperatuurverschillen die je ondergaat op het moment dat je in één keer het toch koudere water induikt. Andere mensen die zijn niet bekend met de risico's van het zwemmen in de rivier. Daar vallen in Nederland sowieso jaarlijks al behoorlijk wat slachtoffers mee. Dus het is een combinatie van alles. Niet iedereen kan ook even goed zwemmen. Maar het ging in Frankrijk inderdaad al om tientallen doden. Dus dat is niet niks. En mensen, als ze het heel warm hebben, zoeken ze het water op. En dan doen ze misschien ook wel dingen die ze anders niet zouden doen. Dus het is altijd zo, blijf een beetje binnen je eigen marges. Dan komt het meestal wel goed.
10: Tot slot nog even de pro-tip van een meteoroloog. Wat doet die op een dag als vandaag?
11: Ja, de meteoroloog die blijft vandaag binnen en hij is normaal heel bewegelijk, maar zit vandaag denk ik redelijk stil. Ik ben nog een van die mensen die geen airco in huis heeft, dus het is hier al 27 graden. Ik heb ook niet heel veel geslapen, dus rustige verhaaltje tikken.
10: Ja, en lekker de radio te woord staan en dat soort dingen.
4: Reinhard
10: van der Born was dat. Hoe is het op kantoor bij de ANWB, Tim? Een beetje airco en zo?
13: Zeker. Heerlijk. Maar wel, het verschilt in het pand. Want we zijn allerlei verschillende delen van het pand, zeg maar, die zijn wat anders geventileerd. En ons hoekje is altijd heel koud. Dus in de winter niet prettig, maar nu wel.
10: Dus, kan jij nu cool gaan vertellen hoe het op de weg is?
13: Zeker weten. Onder andere op de A4 iets goed te melden richting Amsterdam. De Schipholtunnel is weer vrij. Daar stond een te hoge vrachtwagen voor. Nog een korte file, net geen 5 minuten. Het begint wel wat drukker te worden op de N35, Duitse grens Enschede. Tussen de grens en Enschede Oost 2 kilometer en 10 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 naar Amsterdam bij 49,1. En de A15 naar Rotterdam bij 35,7.
14: BNR Luister vandaag, begrijp morgen.
15: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
16: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
17: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
4: En in de rest van het land en in het midden en in het noorden zo overal 38 graden vandaag. Goed, 16 minuten over 8. Minister van Buitenlandse Handel, Sjoerd Sjoerdsma, die ontkent dat hij tijdens zijn komende handelsmissie naar China zijn mond moet houden over mensenrechten of de verkoop van wapens aan Taiwan. Hij zegt, ik reis vrij en ongedwongen waar ik ook heen ga. Hij spreekt daarmee een bericht tegen uit de South China Morning Post. Die krant stelt dat de Nederlandse bedrijven op terughoudendheid van Sjoerdsma hopen dat ze dat op prijs zouden stellen op deze thema's. Sjoerdsma zelf is net terug uit de Verenigde Staten, maar hij bereidt zich natuurlijk al voor op zijn reis naar China. En bronnen melden aan BNR dat het aannemelijk is dat Sjoerdsma over anderhalve week zal vertrekken, waar ook een handelsmissie dus aan wordt gekoppeld. En die trip naar China, die is spannend om meerdere redenen, zo zegt onze collega Geert-Jan Haan.
18: Sjoerdsma stond jarenlang op een Chinese sanctielijst door eerdere uitspraken over de Chinese omgang met de Oeigoeren. Als Kamerlid sprak Sjoerdsma zich daar fel over uit. Die plooien zijn wellicht tussen Beijing en Den Haag nu gladgestreken. Maar nu meldt de South China Morning Post dat Nederlandse bedrijven zich pas willen aansluiten bij de handelsmissie als Sjoerdsma zich niet uitspreekt over de mensenrechten of eventuele wapenverkoop aan Taiwan. Wij hebben een aantal bedrijven gesproken die mogelijk meegaan naar China. Die willen weinig kwijt over de aanstaande handelsmissie. Maar niemand heeft tegen BNR gezegd dat Sjoerdsma op zijn woorden moet letten.
4: Nou, we hebben Sjoerdsma uiteraard om een reactie gevraagd. Hij ontkent dat er afspraken zijn gemaakt.
19: Ik reis zoals ik altijd reis, vrij en ongedwongen, waar ik ook heen ga. Met volle steun van het kabinet voor de prioriteiten die wij hebben. En die betreffen in het geval van China natuurlijk het belang van onze handelsrelatie. Betreffen ook enkele onderwerpen waar we het niet met elkaar eens zijn.
18: Nee, en Nederland geeft dat eigenlijk altijd aan. Dus het zou heel raar zijn om dat nu niet te doen.
19: Ik hoor het u zeggen. Maar nogmaals, het is echt van belang. En dat vind ik ook van groot belang. Dat deze reis straks plaatsvindt. Dat we het kunnen hebben over de kansen die er zijn. Want die zijn er zeker over en weer. En overigens breder dan alleen op mijn portefeuille die van handel. Er zijn ook een aantal zaken waar we het misschien minder met elkaar eens zijn. Die ook van groot belang zijn. En ook die zullen op tafel komen.
4: Al dus Sjoerdsma over die vermeende voorwaarden die aan zijn reis gekoppeld zouden zijn. Maar ja, de vraag is natuurlijk wel, kan hij nou bevestigen dat die reis over anderhalve week al gaat plaatsvinden? Of is dat pas later dit jaar?
19: Zodra er meer bekend is, dan bent u het eerste om het te weten.
18: Maar u geeft dus niet aan, over 2 weken zit ik in het vliegtuig?
19: Nee, dat doe ik niet, nee. Dat hebt u goed gehoord.
18: Okay. Ligt het nog, als ik mag vragen, in de lijn der verwachting dat er dan ook afgevaardigden uit de techsector meegaan bij deze handelsmissie? Is dat een logische redenering?
19: Kijk, wat mijn Chinese collega en ik zelf hebben afgesproken is dat wanneer ik naar China ga, dat we in ieder geval 2 dingen zullen doen. Dus 1, we zullen economische consultaties doen op politiek niveau. En de laatste keer dat we dat hebben kunnen doen is maar liefst 6 jaar geleden. Dus dat is van groot belang. Van groot belang voor Nederland, maar ook voor China. En daarnaast hebben we afgesproken dat ik een handelsmissie zal leiden richting China. En ik denk dat we allemaal weten welke bedrijven een grote presentie, een grote voetafdruk en een groot belang hebben bij onze betrekking met China. Dus het zou zomaar kunnen dat soort bedrijven ook onderdeel uitmaken van deze missie. Maar ook dat, zodra dat allemaal rond is, bent u de eerste om dat te weten.
4: Nou, ik ben benieuwd of Geert-Jan inderdaad zo meteen als eerste door Sjoerdsma gebeld gaat worden om te vertellen of die nou wel of niet over anderhalve week in het vliegtuig zit. Belofte maakt schuld, hè, zou je zeggen.
10: Jazeker, en als je de media niet goed informeert, dan is het een soort politieke doodzonde, dan ben je je baan kwijt. Dus nu moet
4: hij
10: wel.
4: Ja, nee, dat nu is het inderdaad, duidelijk hebben we het hier gehoord. Dit was de minister van Buitenlandse Handel, Sjoerdsma. Ja,
10: en je moet dus blijven luisteren naar BNR om het nieuws van hem te horen, want hij komt hier als eerst, blijkbaar. Dan gaan we naar Venezuela. Het dodental van die 2 aardbevingen daar is verder opgelopen tot 235, meldt het Venezolaans ministerie van Volksgezondheid. Zeker 200 mensen zitten nog vast onder het puin van ingestorte gebouwen. En het aantal gewonden is ook duizenden. En ook zijn er plunderingen geweest bij supermarkten en tankstations. Vanuit de hele wereld wordt geld gedoneerd voor noodhulp. Bijvoorbeeld door Amerika, $150 miljoen. En verschillende landen hebben ook hun specialistische teams gestuurd. Bijvoorbeeld vanuit Nederland, het USAR, het Urban Search and Rescue Team, gaat naar Venezuela om daar te helpen met zoeken naar overlevenden die nog onder het puin liggen dus. Die aardbeving die was woensdag, lokale tijd einde van de middag. De Nederlandse ambassadeur in Venezuela, Carmen González, was aan het werk op de 12e verdieping van een kantoorflat. En toen kwam de eerste schok.
9: Ik was nog op de ambassade. Het was echt eind van de werkdag, 6 uur. En er was een andere collega ook nog op de gang. Maar de andere overige collega's waren al naar huis. En op een gegeven moment begon het wat te trillen. En ik dacht, oh ja, dat is een zogenaamde temblor. Dat had ik wel eens eerder meegemaakt, ook in andere landen. Ik dacht, nou ja, dat gaat zo wel over. Heel snel werd dat veel heftiger. Het was duidelijk dat we weg moesten. Pak mijn telefoon en we renden de gang op. Maar het ging zo schudden, alsof dat gebouw een soort graspriet was in de wind. En toen zijn we onder een tafeltje gaan zitten.
10: Ja, enorm schrikken dus voor Carmen González. Zij zei bij RTL Nieuws, het gebouw bleef gewoon overeind gelukkig. Uiteindelijk is ze via een noodtrap buiten gekomen. En verder laat ze weten dat er bij de ambassade al meerdere telefoontjes binnen zijn gekomen van mensen die zich zorgen maken, ook Nederlanders dus, die zich zorgen maken om familie of vrienden in het rampgebied.
4: Ja, dan was het weer helemaal leuk vannacht. Althans, als je gekeken hebt. Wij lagen op één oor.
10: Ja,
4: het was heerlijk, ja. Precies. Maar goed, het mooie nieuws is wel dat ook al sliep je, Nederland deed toch gewoon wat het moest doen. En ze zijn door naar de knock-outfase op het WK voetbal. Ze wonnen in Kansas City met 3-1 van Tunesië. En daarmee is Oranje groepswinnaar geworden.
12: Malone across. Probably that got deflected in. It is yet another World Cup own goal. Header snap back across the face and slammed home. The Dutch are running away with it quite early. Brøndby scored again. The Dutch are flying into the knockout stage. Top of Group F.
10: Ja, en dus een eigen doelpunt van Tunesiërs.
4: Ja, en dat echt al meteen al in de derde minuut of zo. Vierde minuut, echt wel pijnlijk. Maar goed, goed nieuws voor ons. Volgende wedstrijd is tegen Marokko. Komende maandag op dinsdagnacht om 3:00 s'nachts. Jaap de Groot, onze sportverslaggever, die is natuurlijk in Kansas City. Hij was ook bij de wedstrijd en hij vertelt, moest je er nou voor wakker blijven? Of heb je eigenlijk niet echt heel erg veel gemist?
20: Je merkte ook na afloop dat bondscoach Ronald Koeman was nou niet echt in een juichstemming, want er ging ook wel heel veel mis. Je kon echt zien van na die 2-0 van nou, het zit in de pocket. Laten we gewoon zorgen dat de benen heel blijven. En dan gaan we met z'n allen lekker zondag vliegen we naar Monterrey in Mexico. En dan beginnen we van vooraf aan. Dus die sfeer had het wel. En het was ook, je moet ook heel veel respect hebben voor de toeschouwers, want het was vlak voor de wedstrijd begon het echt waanzinnig te regenen. Het was kletsnat.
4: Ja
20: en dat was eigenlijk een beetje jammer, want de rest van de dag was echt één groot feest in Kansas City, hebben we voor onze kiezer gehad. Het begon 's ochtends al om 9:30. Ja, het was de hele stad Kansas City kleurde oranje.
4: Oranje, ja.
20: Ik merkte het al dat ik de ontbijtzaal van mijn hotel binnenkwam. Alles, iedereen zat daar in het oranje en iedereen sprak Engels en niemand sprak Nederlands.
4: Ja, precies. Dus het zijn gewoon allemaal gelegenheidsfans. Wel heel gezellig. Ja. Nou werd er natuurlijk noodweer verwacht. Wat is daarvan terechtgekomen?
20: Nou, dat viel op zich wel mee. Kijk, het was al heel snel duidelijk dat de Oranjemars, wat natuurlijk wel echt heel belangrijk was, want daar heeft echt de stad hier maanden naartoe geleefd. Nou, het was ook ongelooflijk. Ik denk dat er wel 30.000, 40.000 mensen bij betrokken waren. Zo. Als je de foto's ook ziet. Een sliert van meer dan een kilometer dwars door de stad heen. Ja, als je nu iets in Kansas City in de Midwest wil doen als ondernemer of investeren, dan is nou de tijd rijp. Want je bent dus de gunfactor voor Nederlanders op dit moment sky high. Ja. En ik moet ook zeggen dat Ronald Koeman daar goed op schakelde na afloop van de wedstrijd. Toen hij nogmaals de mensen in Kansas City bedankte voor de ondersteuning die het Nederlands elftal hier heeft gehad in alle opzichten.
4: Mm-hmm.
20: En je weet hoe sporten zijn. Als het ergens mee zit, dan geloven ze in geluk. En ik denk ook nu dat besloten is dat Nederland zelf tot als ze de finale zouden halen in Kansas City gaat blijven en niet meer gaat verhuizen.
4: Oh, is dat zo? Oké, want het is natuurlijk maandag tegen Marokko. Weer maandag op dinsdagnacht 3:00 s'nachts. Ja, hebben wij weer.
20: Ja, ja.
4: Maar dan zitten we, dus alleen, dan vliegen we alleen even voor op en neer naar Mexico.
20: Ja, dan vliegen ze op en neer naar Kansas. En dan de 4th of July, op die zaterdag, als Nederland dus van Marokko wint.
4: Ja.
20: Dan spelen ze in Houston tegen de winnaar van de wedstrijd Zuid-Afrika-Canada.
4: Ja.
20: En dan moeten ze nog één keer naar Boston en dan gaan ze weer terug naar Texas. En dan spelen ze in Dallas.
4: Nou, dit is
20: dus,
4: wel gunstig,
20: en dan heb je de finale in New York. Dus dan kunnen ze al die tijd vrij centraal in Kansas City blijven.
4: Ja.
20: En het bevalt ze goed. Ja, en de stad heeft ze duidelijk omarmd.
4: Ja, dat, precies.
20: Dat is daarvan gebleken.
4: Hey, en nog inderdaad vooruitkijkend, Canada, Zuid-Afrika. Nou, dat is wel iets wat je liever wilt treffen eerst dan Duitsland of Spanje, hè? Frankrijk.
20: Nee, absoluut. Ze hebben wat dat betreft, die was die eerste plaats echt heel belangrijk. Het spande er even om toen Nederland even een tegengoal incasseerde. Mm-hmm. Waardoor 2-1 werd. En Japan op dat moment 1-0 scoorde tegen Zweden.
4: Ja.
20: Maar goed, dat hadden ze snel op orde. Ik geloof binnen 10 minuten was het de marge alweer naar 2 doelpunten vergroot. En was Zweden inmiddels gelijk gekomen. Nou, en voor de kas van de KNVB is het ook niet onaardig. Want kwalificatie voor de volgende ronde levert na de startgeld van 9 miljoen dollar weer 2 miljoen op. Ja. En als je dan inderdaad ook de volgende ronde haalt, dan gaat de teller van 9 naar 15 miljoen.
10: En nog even de Blue Wave, een paar uur daarvoor. Curaçao, dat andere Nederlandse land. 2-0 ten onder tegen Ivoorkust.
4: Ja, maar ze kregen applaus.
10: Het sprookje is voorbij, inderdaad. Bondscoach Dick Advocaat zegt, het land heeft zichzelf overtroffen. Nou, het was een mooi, maar kort voor Curaçao op het WK. En wij gaan nog even door.
4: Zeker.
10: Bijna 8:30. Zometeen gaan we de politieke week bespreken met Leendert Beekman. Belangrijke trefwoorden zijn box 3 en stikstof. En het stikstofhoogtepunt moet eigenlijk later vandaag nog komen. Zometeen met Leen.
0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
21: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
22: Wij willen niet weg, hè?
23: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140%.
24: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met compleet...

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
3: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
3: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
5: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Het lichaam van de voetballers wordt dit WK tot het uiterste gedreven. Maar hoe zorg je dat die topsporters ook fit blijven? En kan slimme technologie de kans op een blessure helpen voorkomen? Maandag om 3:30 in BNR Beter, alles over medische innovaties in topsport.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Het is op de meeste plekken goed te doen onderweg, behalve dan de N277. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Maasbree. Komt door afgevallen lading, je wordt lokaal omgeleid. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 richting Amsterdam bij 49,1. En de A10, de ring van Amsterdam, bij 6,9.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Allerlei maatregelen om de extreme hitte. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgegeven en daarom blijven postbodes bijvoorbeeld binnen. Ook gaan scholen niet open, net zoals pretpark Walibi in Biddinghuizen. Daar zou ook hardstyle festival Defcon 1 zijn, maar de tienduizenden bezoekers kunnen naar huis. En vannacht is in de beeld voor het eerst in juni al een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het boven de 20 graden blijven. Het werd 21,3 graden. Op andere plaatsen was het vannacht nog warmer. In Horst, in Limburg, bijvoorbeeld bijna 23 graden. Een grote ontruiming in het Brabantse Goorle bij Tilburg. Daar vloog vannacht het pand van een lunchcafé in brand. Volgens het Brabants Dagblad werden meer dan 40 appartementen in de omgeving ontruimd. Van het lunchcafé is na de brand weinig meer over. Een mooie opsteker voor 500.000 medewerkers in verpleeghuizen en in de thuiszorg. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao. De komende 2 jaar gaan de lonen met ruim 7% omhoog en ook krijgen de zorgmedewerkers meer reiskostenvergoeding. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en heeft al zin in de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan het een leuke wedstrijd worden omdat Marokko graag wil aanvallen. Oranje-verdediger Jan-Paul van Hekken verwacht letterlijk en figuurlijk een heet potje. De wedstrijd is namelijk volgende week in Mexico, waar het erg warm is. Dan het weer van Weer Online. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
13: Ja, dan komt ze meestal.

0: muziekje, maar nu niet. Lekker, gewoon droog praten zonder muziekje. Aandachtsmomentje. Zometeen is het 8:30, dan gaan we praten over de politieke week. Doen we met politiek verslaggever Leendert Beekman. Gaan we het hebben over box 3 en over stikstof. En van stikstof moet het hoogtepunt eigenlijk nog komen. Kijken of de reclame het wel doet.
1: Ja. Iwan Verrips.
0: Oh, dat is de verkeerde. We hebben geen reclameblok, want dan gaan we gelijk naar Leen. Dat kan ook, hoor. Nou, we gaan. Nou, weet je, dat scheelt weer. We gaan gewoon gelijk doorpraten. 8:30 is het. Leen zit ook al klaar in de studio Den Haag. Leen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, hebben we extra tijd, Iwan?
0: Nee, wat zei jij, Nina?
2: We hebben extra de tijd. Lekker toch?
3: Hey, hier ben ik. Ik sta aan. Nina, ja, ik wou zeggen, nu is het geen goeiemiddag meer, Leen. Nee. Het is toch nu goeiemorgen.
2: Nee. Ja, ik ben ondertussen ben ik zover dat ik weet dat het ochtend is.
3: Ja, heel goed.
0: Voor de rest werkt de techniek gewoon, dus we gaan gewoon eventjes luisteren naar de afgelopen week in een minuutje. Komt-ie.
4: De onder boeren gehate kritische depositiewaarde zou verdwijnen.
2: Het kabinet gaat gewoon doen wat ze beloofd hebben in het coalitieakkoord. Want daar staat namelijk, we vervangen de kritische depositiewaarde zo snel mogelijk door een juridisch houdbaar alternatief.
5: Kinderen waren niet ziek van corona. Die hadden nergens last van, althans wat corona betreft. Maar waren wel heel erg ziek als gevolg van alle isolerende maatregelen die we met z'n allen genomen hebben.
6: De oppositie in de Tweede Kamer ziet nog weinig in de verbeterplannen voor box 3.
7: Wij vinden dat een menukaart van een heel slecht restaurant. En daar gaan wij niet eten.
8: Tot nu toe zien wij vooral heel veel belastingkortingen richting rechts. En wij willen echt een hele grote koerswijziging.
9: Uiteindelijk, als we politiek gezien nu gaan kijken hoe de sterren staan, dan denken wij dat dit in de huidige vorm ook met deze voorstellen van het kabinet gewoon verworpen gaat worden.
0: En de laatste twee sprekers die we horen waren Luc Stieltiens van Pro en daarna Michiel Hogeveen van Ja 21. Nou Leen, daar gaan we zo meteen maar eens over praten, over alles wat daar gezegd werd. Maar eerst, ja, vandaag D-Day, misschien eigenlijk wel de belangrijkste Haagse dag, stikstofdag.
2: Ja. Ja, Nationale Stikstofdag is het vandaag in Den Haag. We krijgen vanmiddag een persconferentie van stikstofminister Jamie van Essen. Minister Karremans van INW, Infrastructuur en Water, staat er ook bij. En staatssecretaris Debat, staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei. Waarom die laatste twee nou? Nou, de Karremans gaat over water, Debat gaat over klimaat uiteraard. Ja, en stikstof, water, klimaat, dat raakt elkaar. Dus vanmiddag krijgen we van hen het pakket gepresenteerd. En dan weten we eindelijk wat nou precies de normen zijn en de afstanden en eigenlijk de punten achter de komma. Want het beleid, zoals we dat gaan krijgen, in grote lijnen weten we dat wel, hoor, Iwan. Zal ik eventjes er langs lopen?
0: Ja,
2: we krijgen een zonering rondom Natura 2000 gebieden, tussen de 500 meter en een kilometer. Emissieplafonds en reductiedoelen in die zones misschien wel tot 70%. De KDW gaat uit de wet, daar moet een nieuwe systematiek voor komen. Grondgebondenheid, kortom, hoeveel koeien mag je op een hectare houden? Is dat 1,2 of 2,6 koe per hectare? En de rekenkundige ondergrens wordt verhoogd naar 0,5 mol. Ja, dat is het zo'n beetje, Iwan.
0: Ja, en wat verwacht jij? Gaat dit dan inderdaad het land van het stikstofslot helpen?
2: Nou, dat is dus de grote vraag. Want wat we met dit beleid willen is, dat zijn eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant natuurlijk de natuur herstellen, of in ieder geval niet verder laten verslechteren, want we hebben een verslechteringsverbod vanuit Europa, daar is het allemaal om begonnen. Maar misschien wel het belangrijkste voor de gemiddelde Nederlander is dat het land van het stikstofslot afgaat. En dat vergunningverlening weer op gang komt om te bouwen, om de wegen te onderhouden, voor de industrie, zodat bedrijven zich hier kunnen vestigen, misschien wel niet verdwijnen, zodat de netcongestie aangepakt kan worden. Dit is de sleutel naar de volgende doorbraken waar het kabinet Jette aan wil gaan werken. Lukt het niet met stikstof, dan lukt het op die andere gebieden ook niet. En daardoor is de samenhang van dat pakket zo belangrijk. En dan ook losse flarden, wat allemaal uitgelekt is over hoe groot die zones dan zullen zijn. Ja, dat doet er niet zoveel toe als je het pakket niet in zijn geheel ziet. Want ooit komt het bij de rechter terecht. Ja. En dan gaat de rechter kijken, op het moment dat er vergunningen zijn uitgegeven, kan dit stand houden.
0: Ja.
2: En daarvoor moet het pakket zo geborgd zijn, zoals ze dat noemen. Maar er moet in ieder geval, wat daarachter zit, het moet duidelijk zijn dat de natuur niet gaat verslechteren op het moment dat je een economische activiteit plaatsvindt. Of je nou boer bent, of gaat bouwen, of aan de weg gaat werken, of kabels legt, dat maakt niet zoveel uit. Maar de natuur mag niet verslechteren. En die rechter moet zometeen, als hij naar het pakket kijkt en hij ziet hoe hoog die emissieplafonds zijn en die reductiedoelen, moet de rechter ervan overtuigd zijn dat, wij hebben ons aan een natuurverslechteringsverbod te houden, dat het daadwerkelijk met de natuur beter zal gaan.
0: Ja.
2: En dat, dat pakket, als het vanmiddag gepresenteerd wordt... Dan zullen we zien hoe streng die regels zijn. En voor, zeker voor agrarische ondernemers... maar ook wel voor bijvoorbeeld industriële ondernemers... denk aan Tata, rondom Natura 2000-gebieden... kan het nog wel eens een bittere pil worden.
0: Ja, nou wordt nog interessant inderdaad. Zeker juridisch, de Johan Vollebroeks van deze wereld... proefprocessen, ja. Meerderheden in de politiek, LTO, dat soort zaken.
2: Ja, het leuke voor ons is natuurlijk... wij kunnen zo meteen, als het pakket naar buiten is... gelijk gaan bellen met al die belangenorganisaties. Ja. VNO, NCW, Bouw het Nederland, Natuurmonumenten. Ja, jij noemde er net nog een paar andere, noemde je erbij. Van, nou, hoe kijken zij er nou naar? Zijn ze daar tevreden over? En zeker bij de boerenorganisaties. Ja, de vraag is, staan die zo meteen, volgende week misschien al... op het Malieveld? En omdat er dit pakket gaat heel gericht zijn... omdat die zonering erin zit. En het gaat wel een hoop ondernemers raken. Het FD heeft dat nog onderzocht. Zo'n beetje tussen de 3.000 en 7.000 agrarische ondernemers... kan het ongeveer gaan raken. Maar ook een hoop niet. Ja. Dus voor iedereen die niet in de buurt zit van een Natura 2000-gebied... en agrarisch ondernemer is, misschien koeien heeft of varkens... een landbouwgrond om iets te telen... Zullen denken, de emissiedoelen zoals ze bij ons worden neergelegd... die vallen eigenlijk wel mee, daar kunnen we mee uit de voeten... Wij gaan eieren voor ons geld kiezen. En we gaan in ieder geval niet naar het Malieveld. Laat die van Essen maar eerst eens aan de slag gaan. En dan kijken we wel wat het oplevert.
0: Ja. Eerst ministerraad, hoe laat wordt dat persmoment verwacht?
2: Ja, dat persmoment is er pas na de persconferentie van de minister-president.
0: Ja, het kan zo 4 uur worden of zo.
2: Ergens tussen 3 en 4. Ja. Maar wij worden als journalisten op het ministerie van tevoren bijgepraat. We krijgen ook wat leestijd en dat zou ook nodig zijn, want het is een flink pakket.
0: Dan moesten we even naar box 3. Net al wat quotes gehoord. Dat is toch nog wel een spannend verhaal. Hè? We hebben gisteren ook nog besproken in de ochtendspits. Dan is een beetje de vraag, kies je voor de ratio of kies je voor de staatsgas?
2: Ja, dat is inderdaad een vraag, Iwan, dat zeg je heel erg goed. Het is een heel technisch verhaal. We moeten volgende week vooral naar de Eerste Kamer kijken. Het grote bezwaar politiek is op de vermogensaanwasbelasting. Dus het belasten van nog niet gerealiseerde winsten. Dat wil de meerderheid in de politiek niet. Zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. De wet ligt nu wel zo voor beleggers. En de vraag is nu, wat gaat de Eerste Kamer doen? De Eerste Kamer gaat het volgende week in ieder geval behandelen. Ze hebben de afgelopen week een procedurevergadering gehad. En daarna kijken ze wel verder. Want de staatssecretaris Fiscaliteit, Ehrenberg... is met een lijstje van mogelijke aanpassingen gekomen... waar ze van de zomer voor Prinsjesdag naar gaan kijken. En daarvan moet... in ieder geval die vermogensaanwas... de negatieve kanten daarvan moeten verzacht worden... En dan is de vraag, is dat genoeg voor de Eerste Kamer... zeker voor het CDA en de VVD... om voor de novelle en later voor de wet te stemmen? Mm-hmm. Of zeggen ze al voor de zomer we gaan stemmen? Ja, dan heeft die novelle al niet meer zoveel zin om die in te gaan dienen. Maar bij die procedurevergadering... het zijn senatoren, die zitten wat relaxter in de wedstrijd. En die zeiden, we gaan volgende week gewoon in eerste termijn even praten. Laat de staatssecretaris maar komen. We horen hem aan. En dan zien we wel, Iwan.
0: Ja.
2: Dan zien we wel of we gaan stemmen. Dan zien we wel of we een tweede termijn na de zomer doen of gelijk. Of dat er nog een derde termijn moet komen. Maar ze laten de staatssecretaris Ehrenberg van Fiscaliteit... in ieder geval nog eventjes bungelen rond box 3.
0: Dan tot slot toch even over de zorgen in het Kamergebouw zelf. Mona Keizer en genderneutrale toiletten.
2: Ja, gaan we het erover
0: hebben. Wat is hier aan
2: de hand? Ja. Nou, Mona Keizer begon daarover. Er is deze week gedebatteerd over het budget van de Kamer. Ja. Want ook de Tweede Kamer zelf heeft een budget. En Mona Keizer maakte zich boos over genderneutrale toiletten. Ze was niet de enige, ook 21, de VVD en DENK. Er zijn er hier een aantal van. En de vraag is een beetje, hoeveel kost dat nou? Is dat nou noodzakelijk? Nou, het zijn niet de grootste problemen op dit moment in Nederland. Nee. Maar even voor de statistieken. In de Tweede Kamer zijn 228 toiletten en daarvan zijn er 16 genderneutraal. 2 per verdieping. Echt groot probleem is dat niet. Wat nog verder wel gebeurde in de vergadering. Misschien wel een van de laatste restjes NSC dreigt te gaan verdwijnen. Want Pieter Omtzigt heeft er ooit voor gezorgd dat er 10 miljoen beschikbaar werd gesteld in het budget voor de Tweede Kamer om de organisatie te versterken. Ja. En Kamerleden hebben nu zoiets in het kader van goed bestuur. De Kamer heeft nu zoiets. Ja. Kunnen we dat niet ergens anders voor gebruiken? Oh. Bijvoorbeeld om onze eigen budgetten wat te vergroten, zodat we meer fractiemedewerkers kunnen aannemen. Dat kan natuurlijk natuurlijk ook onder het kopje goed bestuur. Uh-huh. Of kunnen we het niet gewoon helemaal, dat stelt ja 21 voor, kunnen we dat niet helemaal terug laten vloeien naar de staatskas? Dan kost dat de belastingbetaler in ieder geval geen geld. Er wordt elk jaar gedebatteerd over de begroting van de Kamer. En elk jaar krijgen we zo'n soort debat. Waar bijvoorbeeld over genderneutrale toiletten gesproken wordt. Ja. Maar ook 10 miljoen, dat klinkt heel veel als je op het moment dat je de staatsloterij wil winnen. Maar op de hele begroting van de overheid is het niet echt heel veel, moet ik zeggen.
0: Maar Iban. Dit soort debatten zijn ook altijd een beetje ongemakkelijk. Hè? Want die Kamer wil eigenlijk geen geld aan zichzelf uitgeven. Want wat zal de buitenwereld daar wel niet aan denken?
3: Maar ze willen het toch ook wel weer wel?
0: Maar ze willen ook weer wel, want ze willen ook weer, omdat het personeel te weinig en moeilijk. Ja.
3: En er zijn geen kroketten in de kantine en dat moet allemaal anders.
2: Er zijn genoeg kroketten, frikandellen hebben we. Gehaktballen. Ik kijk altijd heel erg uit naar de gehaktballen. Als die er zijn, dan kan ik het niet laten, want die zijn heerlijk. Nee, maar we hebben niks te klagen hier.
0: Leen, dankjewel. En vanmiddag dus de stikstof vervolgen. Ben benieuwd.
2: Ja.
0: Leen naar Beekman vanuit Den Haag.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Gaan we even naar Rusland en Oekraïne. Rusland heeft de afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Gebeurde boven wel 12 verschillende regio's. Het is sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne begon bijna nooit voorgekomen dat Rusland in één klap zoveel drones kan onderscheppen. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, waren 47 van die drones onderweg naar Moskou. En ook in de regio Tula, ten zuiden van Moskou, vond een grote droneaanval plaats. Alle andere plekken of overige plekken waar drones zijn neergehaald zijn de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Over de hoeveelheid schade en het aantal slachtoffers is nog niks bekend.
0: En dan is de vuurwerkbranche niet blij met het compensatievoorstel van de overheid. En ze overwegen juridische stappen. We weten, de staat wil de vuurwerkbranche compenseren voor het complete vuurwerkverbod dat vanaf komende jaarwisseling ingaat en waar niemand zich aan gaat houden. En de overheid heeft daar 100 miljoen euro voor opzij gezet. Volgens de branche veel te weinig, omdat er 840 verkooppunten zijn die recht zouden hebben op compensatie. Zelf hebben ze ook even gerekend op een bierveeltje en zij kwamen uit op een kleine 900 miljoen euro. Dat is 9 keer zoveel als de overheid dus beschikbaar stelt. Voorstellen en ideeën waar ze zelf mee zijn gekomen zijn volgens de branche niet meegenomen in het voorstel. En verkopers geven aan dat ze zich door de overheid in de steek gelaten voelen. In de Kamerbrief van het ministerie van INW staat dat vuurwerkimporteurs meer compensatie zouden krijgen dan detailhandelaren. Voor hen is vuurverkoop namelijk meestal de kernactiviteit. En volgens een woordvoerder van het ministerie worden die details nog verder uitgewerkt. En ook volgen er nog gesprekken met de detailhandelaren. Maar de branche zelf die is er dus vooralsnog niet blij mee. Het is 9:15. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Geen files, Tim?
10: Ja, klopt. Geen files, wel flitsers. Onder meer de A2 Utrecht en Bosch. Hectometerpaal 83,7. De A13 naar Den Haag bij 13,8 staat er een. En Flitsmeister meldt er een op de A32 naar Heerenveen bij Grauw. Hectometerpaal 61,6.
1: Blik op de beurs.
0: 14 minuten, dan gaat de handel aan het Damrak van start. We gaan vooruitblikken met Nadia Bolussi van THB Vermogensbeheer. Nadia, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Iwan.
0: Nou, het was een beetje een gemengd beeld de afgelopen uren in Amerika en in Azië. Veel grote min in Azië. Hoe gaat de AX zo meteen openen?
11: Ja, wij gaan dadelijk toch ook helaas licht lager openen. Een kleine 0,5% laten de futures nu ongeveer zien. Dus dat wordt ergens rond een stand van 1064.
0: Oké, wat zijn de fondsen waar jij vanochtend op gaat letten?
11: Nou, vandaag is het misschien goed om even KPN in het oog te houden. City Research heeft daar het advies verhoogd van neutraal naar kopen. Nou, dat is al positief. Maar ze hebben ook het koersdoel verhoogd van €4,60 naar €5. Mm-hmm. En je ziet, KPN die opereert hier op de Nederlandse markt en heeft slechts twee concurrenten. Nou, de Nederlandse bevolking die groeit en Nederland is echt een aantrekkelijke markt voor KPN. En zij laten een echte consistente groei zien van zowel de omzet als de winstgevendheid. Mm-hmm. Nou, dat vindt de belegger natuurlijk heel interessant. Maar wat nog belangrijker is, de doelen die zij beloven, die halen ze ook. Nou ja, en dat is natuurlijk wat je wilt zien. Ja. Dus KPN, als we kijken, dividendrendement rond de 6,5%. Gisteren ging er nog 1,6% af. Maar wellicht dat deze koersdoelverhoging vandaag wat groene cijfers gaat geven.
0: Ja. Zijn er verder nog zaken die jou opvielen of is het een rustig beursdagje?
11: Nou, het is een rustig beursdagje. Maar wat we wel gezien hebben is het chemiebedrijf Bayer. Daar lopen we natuurlijk al heel lang zaken tegen rondom Roundup. Mm-hmm. Het onkruidverdelgingsmiddel. En gisteren heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof Bayern in het gelijk gesteld in echt een hele langlopende zaak. Nou, dat heeft echt al jarenlange druk op de koers gegeven. Het is begonnen bij de overname van Monsanto in 2018. En vanaf dat jaar is het hele bedrijf 55% minder waard geworden door deze hele zaak. Dus wellicht heeft deze uitspraak dadelijk wat rust. En zien we dat eigenlijk sinds november de koers al 77% is opgelopen. Dus wellicht dat we daar vandaag ook nog iets van terug gaan zien.
0: Dat is van onze oosterburen. Dankjewel, Nadia Belousi van THB Vermogensbeheer.
3: Voor het eerst heeft Buckingham Palace bekendgemaakt hoeveel belasting koning Charles heeft betaald. Voor het jaar 2024-2025 gaat het om 12,9 miljoen pond. Dat is bijna 15 miljoen euro. En ik vroeg me ook nog af, heeft de koning een gebroken boekjaar? Dat dit over 2024-2025 gaat?
0: Die vragen we nog niet beantwoord.
3: Het is een soort BV of zo, zie ik dan voor me. Maar goed, met dit bedrag wordt in elk geval wel meteen duidelijk dat Charles tot de top 100 van grootste belastingbetalers van Groot-Brittannië behoort. Hij ontvangt voor 2026-2027 bijna 140 miljoen pond aan, ja, ik noem het maar even, vergoeding om zijn personeel, reiskosten en paleizen te kunnen betalen. Nou, volgens de wet is de Britse koning niet verplicht om inkomstenbelasting, vermogenswinstbelasting of successierechten te betalen. Maar Charles doet dit wel vrijwillig, net als zijn moeder, Queen Elizabeth, die heeft dat vanaf 1993 ook altijd gedaan. Maar dus altijd wel, zonder te vertellen hoeveel ze dan precies betalen aan belasting. Nou, nu weten we dat dus voor het eerst ook. Verder werd ook bekend dat Charles volgend jaar niet in Buckingham Palace gaat wonen. Het paleis wordt nu gerenoveerd, is volgend jaar klaar. Mm-hmm. Ze wonen nu in Clarence House, hè, Charles en Camilla. Ze willen liever daar blijven. En met die beslissing komt er een einde aan bijna twee eeuwen waarin Buckingham Palace toch echt dienst deed als de hoofdwoning van de Britse vorst. Toch?
0: Kan het op Airbnb?
3: Ja, precies. Dus ze hebben heel veel kamertjes te verhuren. Ja. En daar kun je ook weer dan mooi belastingaangifte van doen. En dan vangt de Britse kas nog meer.
0: Ja.
1: Auto-update.
0: Helemaal voor me. Wie gaat het nu op Airbnb zetten? Dat zal wel heel goed zijn.
3: Ja, en ik wilde wel een kamer huren. Ja,
0: snap ik wel. Alleen die prijzen, ik schreef het ergste. We gaan naar Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen, hoi.
0: Chinese autofabrikanten die hebben een verkoopmijlpaal te pakken in Europa, want...
12: Ja, ze waren in mei goed voor 11% van alle nieuwe autoverkopen in Europa. En dat is voor het eerst meer dan 1 op de 10 auto's. Nou, altijd 9 op de 10 niet. Ja, dat
3: nee, maar ja, toch. Nee, maar het
12: deze goede absolute idee. Cijfers van Dataforce, waar Bloomberg zojuist over schrijft. Chinese fabrikanten die het hardst groeien zijn... BYD, dat is wel bekend. Mm-hmm. SAIC is moederbedrijf van MG. En Chery, dat is ook wel bekend van Omoda en Jeku. Zie je ook steeds meer hier in Nederland. Maar de hardste groei is in het VK, in Italië en Spanje. En ook in Duitsland en Frankrijk winnen die Chinese autofabrikanten nu terrein. Inderdaad. Opvallend is wel dat vooral hybrides en plug-in hybrids van die Chinese merken nu sterk verkopen. Bijna een kwart van alle nieuwe hybride verkopen kwam van Chinese autofabrikanten. En dat gaat die discussie weer laten oplaaien over invoertarieven. Ja. Want die zijn wel ingesteld op volledig elektrische auto's.
3: Maar niet op hybride.
12: Inderdaad. Begin deze week werd al eigenlijk bekend dat de Europese Commissie nu ook invoertarieven overweegt in te stellen op Chinese hybride auto's. Maar dat is nog niet officieel bevestigd.
0: Maar 11% dus Europa-wide. Hoe zit dat in Nederland ongeveer? Wat is jouw indruk daarvan?
12: Ja, kan ik nu op basis van wat ik weet niet zeggen, maar tussen de 3% en 4%.
0: Ja, veel minder dus in ieder geval.
12: Ja, en wat is Chinese? Dat is ook vaak de discussie die we kunnen voeren. Ja. Want Volvo is ook eigendom van Chinees.
0: Oké. Wat zeker niet Chinees is Tesla. Dat voert de productie in zijn fabriek in Duitsland, in de buurt van Berlijn, weer op.
12: Ja, vanaf oktober gaat de productie naar 7500 auto's per week. Een plus van 20%, dus een vijfde meer dan voorheen. Tesla wil ook 1000 nieuwe werknemers aannemen. Ja, het is nodig omdat de vraag naar de Model I groot schijnt te zijn. Wat een verschil met een jaar geleden.
3: Dit is een jaar geleden dat ze de prijzen moesten verlagen, dat niemand nog een Tesla wilde hebben, dat we allemaal Elon Musk haten.
12: Ja.
3: Wat is er gebeurd dan?
12: Ja, het kan verkeren. Ja, nee, waarschijnlijk toch die prijskwaliteit van die auto's, die is gewoon goed en interessant voor veel mensen daardoor. Zeker
3: en dat autonoom, dat je nu steeds meer autopilot mag gaan rijden?
12: Ja,
3: I don't know.
12: Kan meespelen. Sommige techies vinden het leuk natuurlijk om die FSD erin om een abonnement te nemen in zijn auto. De productiecapaciteit komt nu ongeveer uit op 375.000 per jaar. Maar de capaciteit van de fabriek is veel hoger, een 500.000. En ze willen het mogelijk zelfs uit gaan breiden tot 1 miljoen. Dus ja, ze hebben nog wel een paar stappen te zetten daar in Berlijn, hè, waar die fabriek ligt.
3: Ja.
0: Dan naar Polestar, een van de merken van, daar is het weer, het Chinese Geely. Mag geen auto's meer verkopen in Amerika?
12: Nee, het merk krijgt daar geen toestemming voor. Nou ja, zo zou je het bijna kunnen zeggen. Het heeft te maken met de Connected Vehicle Rule. Dat is een regelgeving die de verkoop van voertuigen met bepaalde Chinese of Russische software of hardwarecomponenten beperkt of verbiedt. In dit geval gaat het om Chinese software. Polestar is ook eigendom van Geely, het Chinese autoconcern. Opmerkelijk is wel, want ja, eerder dit jaar kreeg Volvo wel toestemming van de Amerikaanse overheid om ja, auto's te blijven te verkopen. Dus wat dan precies het verschil is met Polestar, dat is niet helemaal duidelijk. Dat weet ik niet. Maar goed, vanaf modeljaar 2027, dat is ja, denk ik het najaar, is het einde verhaal voor Polestar in Amerika. Mogen geen auto's meer verkopen vanwege deze regelgeving. Alleen de bestaande voorraad die daar nog is, die mag verkocht worden.
3: Lijkt me wel een klap voor Geely.
12: Ja, nou, ik heb even naar de eerste kwartaalcijfers gekeken van Polestar. Slechts 6% ging naar Amerika van de auto's.
3: Ja, maar goed, toch 6%. Ja. Die wil je dan wel ergens anders afzetten.
12: Dit is een mogelijke groeimarkt. Hoewel daar natuurlijk ook wel de subsidies zijn afgeschaft voor elektrische auto's. Maar de Amerikaanse markt zal altijd wel een belangrijke zijn. Maar Polestar richt zich nu veel meer op Europa, zeggen ze. Waar bijna 80% van de wereldwijde verkoop plaatsvindt. Dus ja, gewoon meer auto's proberen te verkopen in Europa. Maar de Amerikaanse verkoop, die is Fuji.
0: Nog even naar de hitte. Zometeen gaan wij praten met Rijkswaterstaat. Dat gaat onder andere over bruggen en hitte. Maar jij hebt gesproken met de ANWB.
12: Ja.
0: En zij roepen op vanwege de hitte: bel alleen de pechhulp als het echt nodig is. En dan denk ik, wie belt de pechhulp als het niet echt nodig is?
12: Dat is het. Als je pech hebt, dan wil je geholpen worden. Ja, dus even gevraagd bij de ANWB, wat is dan niet noodzakelijk? Nou, zij geven zelf het voorbeeld. Je hebt een startprobleem vanuit huis. Je hebt niet echt spoed om ergens naartoe te moeten. Je kunt ook gewoon thuis blijven. Heel vervelend natuurlijk, maar
3: wel morgen.
12: Wel een andere dag. Volgende week, begin volgende week ben je de eerste. Om vooral die wegenwachten toch te ontlasten die nu rondrijden in die hitte. En volgens mij kan het asfalt wel meer dan 50 graden worden.
3: Ja, joh, je moet gewoon van die weg af als je daar nu met pech staat.
12: Inderdaad. En door die hitte is het al de hele week veel drukker dan normaal bij de wegenwacht. Vanmiddag hebben wij Bergnet te gast. De topman van
3: Bergnet. Had hij daar tijd voor? Zijn die niet aan het rondrijden?
12: Ja, die zijn
3: tijd
12: zeker.
3: Bij jou
12: hij
3: heeft
12: gelukkig niet zelf, de directeur of niet zelf. Okay. Heeft hij wel ooit gedaan trouwens op de vrachtwagen te zitten. Maar ja, waarschijnlijk hebben ze het daar ook veel drukker dan normaal. Maar dat gaan we vanmiddag geven. En we hebben trouwens ook nog wel wat ander nieuws over Bergnet. Maar dat
3: mag je nu natuurlijk nog niet zeggen.
12: Nee, dan moet je vanmiddag luisteren om 3 uur.
3: Iedere week dat gezeik met jou, dat je dat niet vertelt.
0: Zeker onder embargo. Nou, ja, maar die onzin embargo's. Doe jij mee aan die onzin aan embargo's? Doe ik niet hoor.
12: Meestal wel,
3: Nee, we zijn één zender, hè?
12: Kom je op
3: je kan het gewoon hier vertellen. Ja, dat is waar. Dan kom je op de zwarte lijst.
12: Vanmiddag trouwens ook de Nederlandse hoofddesigner van Alfa Romeo. Dat is dus een Nederlander. En die komt ook langs bij ons in de uitzending.
0: Ook nieuws onder embargo.
12: Altijd. Alles onder embargo.
3: We gaan gewoon lekker luisteren.
0: 3 uur in de Nationale Autoshow.
12: Nationale Embargo Show.
13: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Nou, hitte dus. Vandaag tot wel 40 graden. Zometeen gaan we erover doorpraten. Rijkswaterstaat, wat betekent het als weggebruiker? Met name voor bruggen. En nog de opvallende situatie dat later vandaag in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland 2 weeralarmen tegelijk gelden. Code rood en code geel tegelijk. Moet niet gekker worden, hoor je zometeen.
14: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
15: BNR Business Beats.
14: Met de beste pop, funk en soul.
15: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
16: Oh God damn, you got me in love again.
15: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
16: Business Beats.
17: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
18: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
19: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
20: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
19: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
20: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
21: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
22: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
23: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
24: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
25: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
24: Vijvert, dat klopt voor jou.
25: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
26: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
17: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
27: In de BNR-app.
28: Het dodental van de aardbeving in Venezuela loopt flink op. Energiebedrijven proberen stroomverbruik huishoudens te verplaatsen naar de daluren. En het leger van Zuid-Korea zet een enorme drone-eenheid op. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
0: Het is 9 uur, we gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Het is de hele ochtend al rustig. Valt er überhaupt iets te melden, Tim?
10: Jazeker, er staat hier en daar wel iets van file. Er is een ongeluk gebeurd bij Barendrecht bijvoorbeeld. Op de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. Vanaf Numansdorp een korte file van ongeveer 10 minuten. En het begint drukker te worden voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem file vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer en net geen 10 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 vanuit Utrecht bij 31,1. En de A16 naar Rotterdam bij 59,2.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Kijk uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent met autopech, meldt BNR. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Gestrande automobilisten zouden door vage kosten soms honderden euro's moeten afrekenen. Voor het eerst een tropennacht in juni. Het bleef in de beeld boven de 20 graden. Er waren overigens grote verschillen. In Vlissingen was het nog warmer met 24 graden, in het oosten van Groningen maar zo'n 13. Vandaag geldt voor 8 provincies code rood. Het advies is om het rustig aan te doen. Koning Charles van Groot-Brittannië breekt met een traditie van bijna 2 eeuwen... Hij gaat na de renovatie niet wonen in Buckingham Palace. Daar woonde bijvoorbeeld zijn moeder, koningin Elizabeth, wel. Het paleis blijft wel in gebruik voor officiële gelegenheden. Charles deed nog iets opmerkelijks. Zijn belastingaangifte is openbaar gemaakt. Door de zware aardbevingen in Venezuela zijn misschien ook tientallen mensen uit Spanje omgekomen. Onder het puin zijn 2 overleden Spanjaarden gevonden en er worden er 80 vermist. Het officiële dodental van de beving is opgelopen naar 235. Het zoeken naar meer slachtoffers in Venezuela gaat nog altijd door. En voor de volgende WK-wedstrijd tegen Marokko zullen Oranje-fans hun wekker moeten zetten of heel lang wakker moeten blijven. De aftrap in Mexico is namelijk in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en is als groepswinnaar door naar de knock-outfase. Dan het weer van Weer Online. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten is er dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
0: Ajax is geopend. We zijn 3 minuten onderweg. 1062,5 punt, 0,5% lager. Grootste stijger momenteel. KPN, nou waarom dat is, ga ik je over een kwartiertje vertellen. Krijgt er 1,2% bij, Unilever 0,5% erbij. Grootste dalers, daar zien we veel chipfondsen. Besi is de grootste daler momenteel, 2,2% eraf. En ASM International, daar gaat 1,5% af. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, dan gaan we zo meteen schakelen met Biddinghuizen. Onze verslaggever Martijn de Rijk, die is bij de uitloop van DEFCON 1. Dat hardstyle festival dat afgelopen nacht pas, eigenlijk last minute, vanwege code rood werd geannuleerd. Allemaal teleurgestelde mensen die daar weggaan en die vragen hebben: krijg ik mijn geld terug? Gaat het later nog een keer door? En er was ook wel een opstootje hier en daar. Dat en meer hoor je zo meteen in de ochtendspit.
1: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
2: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
1: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
3: Richard de Mos is straks om 4 uur de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden uit vanuit het hoofdkantoor van TUI. Ook schuiven Jan Kooijman, Samantha Steenwijk, Jan Paternotte en Jacques Brouw aan.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Wil je weten wat er speelt
6: en ook waarom?
5: In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
0: Goedemorgen, het is bijna 6 minuten over 9. Laatste uurtje van de Ochtendspits van vrijdag 26 juni. In Limburg is het momenteel al 29,4 graden en dat om 9 uur 's ochtends. Ja, het is code oranje, het code rood vandaag zelfs vanwege dus het weer, de extreme hitte. Het levert in sommige provincies zelfs de bijzondere situatie op dat we vanavond code rood hebben vanwege de hitte en code geel vanwege de kans op onweer. Dat is vrij bijzonder, dat gaat gebeuren in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Daar geldt dus geel en rood tegelijk. Het KNMI waarschuwt daarvoor zware onweersbuien met kans op zware windstoten en veel neerslag en eventueel hagel ook. Nou, dat is dus een bijzondere combinatie vanavond. Rood en geel. En ook een bijzonder fenomeen gisteren in Flevoland, waar het momenteel, als we toch bezig zijn met de temperatuur, een graad of 25 is. Want daar werd een hardstylefestival last minute afgelast. Het was al wat gedownskilled. Sommige kaarten zijn teruggetrokken. DEFCON 1 gaat het om, waar nou, normaal gesproken zo'n 72.000 bezoekers per dag komen. Ja, vanwege code rood dus toch helemaal afgelast. Onze verslaggever Martijn de Rijk, die is in Biddinghuizen, want de camping, ja, die stroomt de komende uren leeg. En jij zegt geloof ik dat het daar een grote puinhoop is.
7: Nou, puinhoop is niet wat ik het zou noemen. Het is gewoon ongelooflijk druk. Ja. Het zijn ontzettend veel mensen. Er is een enorme uittocht gaande. Je gelooft gewoon niet hoeveel mensen met allemaal van die karretjes waarop ze hun bagage kunnen neerzetten. Af en toe dan zakt er eentje door zijn wieltjes. Ja. De mensen die hebben strakke gezichten. Dat valt echt enorm op. Er is niemand die ook maar een halve glimlach kan opbrengen. En dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het korte nachtje, wat ook iedereen hier ongetwijfeld gehad heeft. Ja, en dat nieuws gisteravond om 12 uur. Ik sprak met een Belgische vriendengroep die speciaal voor het feest hier naartoe gekomen was en die net een uurtje er waren en vervolgens werd de muziek stilgezet waar ze op stonden te hossen. En werd hun verteld van: mensen, kijk eventjes op, ik meen dat het Instagram was waar ze moesten kijken, een sociaal medium. En daar werd de mededeling dan gedaan. Sorry, wij moeten helaas de tent sluiten voor de rest van het weekend. Ja. Vanaf nu is er geen muziek meer en mag iedereen naar huis. En dat kwam natuurlijk echt hard aan. Dat zeiden ze ook, dat er hier en daar wel wat mensen zich niet helemaal in konden houden. Ja. Maar er was ook in ieder geval bij deze vier Belgen was in ieder geval enig begrip dat het die code rood was om 6 uur 's avonds afgekondigd. En dat het dan om 12 uur pas uiteindelijk alle molens zover zijn dat het, dat het afgelast is. Ja. Daar hadden ze wel enig begrip voor.
0: Ja. Nou zagen wij ook wat beelden van vannacht al van, ja, wat inderdaad, je zei het al, onrustige situaties, wat hekken omvergeduwd, ja. De politie die met extra eenheden bijeen daar moest komen ter plaatse. Zie jij dat nu nog steeds, of is de situatie wel rustig?
7: Hoor, nee, het is echt volkomen rustig, gemoedelijk, zou ik bijna willen zeggen, behalve dan dat het vrolijke ondertoontje van dat woord, dat ontbreekt volledig. Ik zie alleen maar vermoeide gezichten, iedereen op weg naar de parkeerterrein, waar natuurlijk veel auto's staan, busjes die af en aan rijden. Het is gewoon een ontzettende afknapper. En dat staat de mensen met grote letters in het gezicht te schrijven.
0: Ja, en levert dat ook nog allerlei drukke situaties op? Want ik denk dat iedereen nu tegelijkertijd weg wil ongeveer.
6: 50.000 man.
0: De organisatie heeft gezegd, voor 6 uur vanavond moet je weg zijn. Ja, dat levert enorme files op, denk ik. Of niet?
7: Ja, er staan ook wel borden langs de weg van pas op, festivalverkeer. Het hoort er ook een beetje bij, hè, bij festivals, dat het af en toe eventjes stilstaat. Ja. En ik vermoed ook dat ze daarom vandaag ook wel de tijd genomen hebben. Hè, want je ziet nu dus al deze enorme uitstroom van mensen. Dat zal ongetwijfeld enige tijd duren. Maar ze nemen daar dus ook de tijd voor. Ja. Zodat er niet enorme toestanden ontstaan. Er zijn ook allemaal taxibusjes ingezet. Dus er gebeurt een hoop.
0: Ja, jij hebt geloof ik nog niet gesproken met de organisatie daar. Maar ik heb wel het idee dat er heel veel vragen zijn over compensatie. Gaan we het dan inhalen? Dat soort zaken. Ja. Dat ze allemaal in de komende uren dagen moeten blijken waarschijnlijk.
6: Hoe vooral voor die ondernemers die daar allemaal bij betrokken zijn.
7: Er staan nu twee beveiligers bij mijn neus.
0: Wat gaan die zeggen?
7: Oh. Wat is het probleem? Wat willen jullie van? Oh, ik moet een klein beetje afstand houden. Oh.
8: Bij de persvak mag je gaan staan.
0: Bij persvak.
6: Okay. Persvak. Je bent niet de enige.
0: Ja. Het probleem is al zo groot dat er een persvak is. Dat zegt ook wel iets, hè?
7: Ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik straal voorbij gelopen. Dat is me niet opgevallen.
0: Dat is de beste journalistiek. Persvak altijd links laten liggen. Ja. Martijn, dankjewel voor
7: zo
0: nu.
7: Is dat.
0: Hou de situatie in de gaten daar. Wellicht dat we nog met wat mensen kunnen spreken later in het uur. Martijn de Rijk, onze verslaggever in Biddinghuizen bij de uitloop van DEFCON 1 afgelopen nacht. Dus ja, last minute afgelast.
6: Nou, even een heel ander onderwerp. Neurowetenschapper Karin Roelofs heeft de Spinoza-premie gewonnen. Dat is de hoogste Nederlandse beurs voor wetenschappelijk onderzoek. En ja, dat heeft ze gedaan met een onderzoek wat waarschijnlijk wel, dat je misschien wel herkent. Je bent op je werk en je moet opeens echt wel snel onder grote druk een belangrijke beslissing nemen. Dan kan je gewoon even freezen. Gewoon even helemaal vastlopen. Dat je denkt, totale blackout, alsof je op een examen zit. Herken je dat wel eens? Ik heb het op mijn werk volgens mij niet gehad, maar wel inderdaad bij een examen.
0: In mijn privéleven.
6: Nee, dus je hoofd lijkt gewoon opeens een beetje leeg. En nou, dat kan ook een beetje weer een gevoel van paniek of overweldiging geven. Ja, dit is een gevoel dat eigenlijk heel veel mensen wel eens meemaken. Dat lijkt vervelend, maar uit Roelofs onderzoek blijkt dat dit eigenlijk een hele goede reactie is. Hoe dat zit, gaan we er zelf vragen. Karin Roelofs, neurowetenschapper verbonden aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
6: Ja, en natuurlijk gefeliciteerd met deze prachtige prijs.
9: Nou, dankjewel. Ja, een beetje overweldigend, heel graag. Ja.
6: U heeft gewoon precies hetzelfde, maar dat is dus blijkbaar een goede reactie. Oké, neem ons even mee. Wat is uw onderzoek geweest?
9: Ik onderzoek hoe mensen beslissingen nemen onder druk. Hè? Wat maakt dat de een klacht ontwikkelt en de ander juist weer krachtig is? Hoe werkt de stress in de hersenen? En wat we zien is dat de lichamelijke toestand tijdens stress invloed heeft op hoe je hersenen eigenlijk de opties kan afwegen. Dus hoe weeg je de kansen en de risico's.
6: Ja.
9: En wat je net noemde, zo'n blackout, ja, dat is juist het tegenovergestelde van freeze.
6: Oh.
9: Meestal onder acute druk, dan ben je helemaal klaar om te gaan. Maar als je dan in staat bent om even je hartslag omlaag te brengen, en dan beweeg je even helemaal niet, dan kan je heel scherp waarnemen, heel goed de informatie integreren en kun je juist beter en sneller beslissingen nemen.
6: Ja, ja, dat is de freeze reactie.
9: En dat is anders, dan ben je juist even helemaal helder.
6: Ja, ja, ja, ja. En bij de blackout is het juist, je bent gewoon, blackout, je weet niks meer, toch?
9: Ja, dat kun je eigenlijk vergelijken met een lichamelijke toestand waarin je meer in een fight-flight zit.
6: Ja,
9: dus dan
6: precies.
9: Zit alleen het gaspedaal erop, maar dan kun je niet daarnaast ook even het remmetje indrukken.
6: Nee, en die freeze, zeg je, dat is dus wel iets wat heel nuttig kan zijn. Maar ik hoor je ook zeggen, als het je dan lukt om je hartslag te verlagen, want dat gaat dus wel in combinatie met zo'n hogere hartslag bijvoorbeeld.
9: Nou ja, je onder druk. Wat in eerste instantie gebeurt, is dat je echt het gaspedaal indrukt. Dus je bent helemaal klaar om te gaan. Bloeddruk omhoog, ja, een beetje zweten, je pupillen worden groot. Als je daarnaast ook de rem weet in te drukken, dan ben je wel helemaal klaar om te gaan. Je spieren zijn ook gespannen, maar die hartslag is dan even laag.
6: Ja.
9: En dat is een situatie waarin je heel goed kan waarnemen, informatie kan opnemen en beslissingen kan berekenen in je brein.
6: Ja, bizar.
9: En dat is dus de combinatie van een gas en een rempedaal.
6: Ja,
9: en
6: ja.
9: Mensen die meteen in de fight-flight schieten, die zijn misschien wel snel, maar dan weet je niet of ze meteen de goede beslissing nemen. En die voelen zich vaak helemaal overweldigd.
6: Ja, ja, dus je zegt, je lichaam is helemaal aan en je hoofd moet eigenlijk heel kalm blijven. Dan is het. Ja. Is dat een beetje een goede vergelijking?
9: Ja hoor, dat zou je zo kunnen vergelijken.
6: Oké, dus iedereen maakt dit wel eens mee. Dan zou je willen dat je het kan sturen, hè? Je emotie en je lichamelijke reactie. Dat is best ingewikkeld. Is daar een trucje voor of een maniertje voor?
9: Ja, wij hebben natuurlijk vooral gekeken hoe werkt het allemaal in de hersenen, fundamenteel onderzoek. Maar we vonden ook bijvoorbeeld bij politieagenten dat die agenten die, en dat zien we eigenlijk bij iedereen, die dat dus lukt om ook die rem even in te drukken, dat die niet alleen beter beslissingen kunnen nemen in een acute situatie, maar ook op de lange termijn veerkrachtiger zijn. En toen vroeg de politie inderdaad aan ons, kunnen jullie dan ook een training? Kunnen we dat trainen?
6: Ja, precies. Ja.
9: En ik moet zeggen, de allereerste freeze-reactie, dat is echt automatisch. Dat zit echt in die hele diepe kernen, hersenkernen. Maar je kan wel, en dat bleek eigenlijk uit dieronderzoek, je kan het wat verlengen.
6: Ja.
9: Je ziet dat dieren die dan de ademhaling vertragen, dat die wat langer in die toestand kunnen blijven, zodat ze optimaal informatie kunnen vergaren en dan de juiste timing hebben om in actie te gaan.
6: Ja.
9: En dat vroeg de politie, kunnen we dat ook bij mensen trainen? En
6: dan denk je,
9: ga dan naar de ga naar de meditatie
6: naar de yoga,
9: of ga naar de yoga. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet, want als je dan het moet toepassen, het werkt natuurlijk heel goed om het te leren in zo'n ruimte, in zo'n rustige ruimte, maar als je het dan moet toepassen in de echte wereld, waar je onder druk beslissing moet nemen, dan werkt het niet. Dus we hebben toen een training ontwikkeld in virtual reality, in VR. Daar kun je de stress lekker flink omhoog gooien, mensen beslissingen laten nemen onder druk. Maar als dan hun hartslag niet goed is, als die lichamelijke toestand niet helemaal goed is, dan wordt het helemaal donker in de game. Dus het is een soort, wij noemen dat een closed loop systeem. We meten de hartslag in de echte tijd en die heeft invloed op de VR.
6: Mooi dit zeg.
9: En dat werkt wel.
6: Ja, ja. Dit is dus ook zeker door die ademhaling te vertragen, dat je gewoon op de werkvloer wellicht kan toepassen. Dus dat gaan we onthouden. Veel dank en heel veel plezier ook met uw prachtige prijs. 1,5 miljoen euro. Wat gaat u ervan doen?
9: Dankjewel.
6: Lekker op vakantie, denk ik.
9: Dit is echt geld voor onderzoek. Ja, het geld is echt, het is ontzettend welkom. We doen er niet alleen onderzoek naar gedrag, naar wat ik net noemde. Maar ook bij mensen met angstklachten. Die hebben dus heel veel moeite. Die zitten eigenlijk voortdurend in zo'n fight-flight reactie.
6: Ja.
9: En we doen ook veel onderzoek naar, kunnen we dan direct de hersenen stimuleren. En dat kan tegenwoordig op een manier die met ultrageluid. En dat zijn we verder aan het ontwikkelen nu. En
6: daar gaat het geld naartoe.
9: Echt lange adem onderzoek worden.
6: Ja.
9: Dus dat geld is ontzettend welkom. En we hopen dat we ooit er klaar voor zijn om ook hiermee behandelingen voor angst te verbeteren. Daar zijn we nog niet, maar dat is daar gaan we het geld in stoppen.
6: Mooi, mooi doel. Veel dank, Karin Roelofs, neurowetenschapper verbonden aan de Radboud Universiteit.
0: We gaan om 17 minuten over 9 naar Tim Schaap bij de ANWB. Een filetje hier en daar, maar het grootste probleem op de A29...
10: Ja, klopt. De A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Voor de Heidenoordtunnel een file van 6 kilometer en 30 minuten. In de tunnel schaarde een auto met aanhanger. Er is maar één rijstrook open. Je hebt dus een half uur vertraging. Omrijden kan ook. Pak dan de A59 en vervolgens de A16. Dan kun je omrijden via de Drechttunnel bij Dordrecht. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 naar Joure bij 282,4. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij 117,4.
15: Blik op de beurs.
0: 17 minuten onderweg aan het Damrak. AIX op 1061,5 punten. Nog een beetje verder weggezakt. 0,6% in het rood. We gaan kijken naar de grootste stijgers en dalers. Grootste daler momenteel ASM. Daar gaat 3,1% vanaf. En Besi, daar gaat 2,9% vanaf. Twee chipbedrijven dus bij de dalers bovenaan. En dan naar de stijgers. Daar zien we bovenaan KPN. En Nadia Belousi zei al, ja, hou dat even in de gaten.
8: City Research heeft daar het advies verhoogd van neutraal naar kopen. Nou, dat is al positief. Maar ze hebben ook het koersdoel verhoogd van €4,60 naar €5. En je ziet, hè, KPN die opereert hier op de Nederlandse markt en heeft slechts twee concurrenten. Nou, de Nederlandse bevolking die groeit en Nederland is echt een aantrekkelijke markt voor KPN. En zij laten een echte consistente groei zien van zowel de omzet als de winstgevendheid. Nou, dat vindt de belegger natuurlijk heel interessant. Maar wat nog belangrijker is, de doelen die zij beloven, die halen ze ook. Nou ja, en dat is natuurlijk wat je wilt zien. Dus KPN, als we kijken, dividendrendement rond de 6,5%. Gisteren ging er nog 1,6% af. Maar wellicht dat deze koersdoelverhoging vandaag wat groene cijfers gaat geven.
0: Nou, en dat doet het, want het is de grootste stijger bij de hoofdfondsen. KPN 2,0% erbij. En op de tweede plek Wolters Kluwer, daar komt 1,3% bij. En dan is er ook nog beursnieuws uit Duitsland. Van Zalando?
28: Ja, nou, er is een onderzoek gestart naar Zalando, de webwinkel. Ze hebben namelijk mogelijk de boekhoudregels geschonden. Meldt althans de Duitse Federale Autoriteit voor Financieel Toezicht, ook wel de BaFin genoemd. De overname van About You gaat het over. Dat is een ander Duits bedrijf. Die zou niet goed in de boeken staan. Zo lijkt het althans. Dat betekent volgens de toezichthouder niet automatisch dat er echt grote fouten zijn gemaakt. Als er een fout in de jaarrekening zit, dan moet Zalando dat natuurlijk aanpassen. Of er dan nog straffen op zullen volgen, zoals een boete, dat is nog niet bekend.
0: Ondanks de onrustige geopolitieke situatie en de groeiende zorgen over de economie is het sentiment onder de Nederlandse particuliere belegger deze maand redelijk stabiel gebleven, blijkt uit de beleggersbarometer van ING. Die kwam uit op 106 punten en dat is iets boven de neutrale grens van 100 punten. Ja, die belegger die weet dus het hoofd koel te houden en laat zich in mindere mate leiden door allerlei kortstondige pieken of dalen, zegt de bank. De helft van de ondervraagden wijzigt de positie niet en een groeiende groep koopt ook bij. Die belegger is wel op zoek naar spreiding. Ze maken zich op zich wel zorgen over de bedrijvigheid in ons land. Met name op komende markten, denk aan Azië, wint aan populariteit.
15: Goedemorgen, BNR. Dit is de ochtendspits.
28: Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team, de USAR, gaat vandaag naar Venezuela om daar te helpen om te zoeken naar slachtoffers, overlevenden van de aardbeving die woensdagmiddag was. Die bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 op de schaal van Richter, die veroorzaakten natuurlijk immense schade, met name rondom de hoofdstad Caracas, de kustregio's. Honderden gebouwen zijn ingestort en volgens de meest recente cijfers zijn er zeker 235 doden gevallen. Zouden nog honderden mensen onder het puin liggen? Er zijn sites in de lucht waarop op het aantal vermisten in de tienduizenden loopt. Ja, het is totale chaos en ellende daar. Jorg van Waardhuizen van de USAR, die maakt zich samen met zijn team zo snel mogelijk klaar nu om richting Venezuela te vertrekken.
11: Wij zijn op dit moment, verzamelen wij ons in Zoetermeer en vertrekken straks met 64 mensen en 8 reddingshonden zo en veel zwaar materieel richting Eindhoven Airport.
28: Ja, ja, precies. En dan vanaf Eindhoven Airport vliegen jullie. Dat is een lange vlucht, denk ik. Als ik het even snel zie, 12 uur rustig naar Caracas. De eerste 72 uur zijn cruciaal. Zijn die niet al bijna voorbij als jullie daar aankomen?
11: Ja, ik snap die vraag heel goed. En wij willen natuurlijk ook zo snel mogelijk daar terechtkomen. Maar ja, het is niet om de hoek. Dus dit is het snelste wat we kunnen.
28: Ja.
11: En we hopen gewoon zo snel mogelijk als we daar zijn ook ingezet te kunnen worden in het gebied. En op zich uit eerdere ervaringen, bijvoorbeeld in Turkije, leren we ook wel dat ook zeker na de 72 uur nog mensen gevonden kunnen worden levend. Dat is geen harde grens, die 72 uur.
28: Ja, ja, en u zegt al, u moet eigenlijk als u daar bent ook wachten tot u wordt ingezet. Hè? U krijgt dan een gebied toegewezen, hoe gaat dat?
11: Klopt, ja, dat is een groot internationaal samenwerkingsmechanisme van alle reddingsteams. En vanuit dat mechanisme worden we een plek toegewezen in het getroffen gebied. Dus als wij daar aankomen tussen 6 en 7 lokale tijd, dan zullen we eerst naar die plek moeten, ons kamp opzetten. En dan kunnen we aan de bak.
28: Ja, ja, en u weet dus nu nog niet welke plek voor jullie is.
11: Nee, dat weten we nog niet precies. Dus dat wachten we af en dat horen van de lokale autoriteiten.
28: Ja, en gaat dan ook het hele team, die ruim 68 mensen, gaan gewoon allemaal meteen aan de bak. En dan is het gewoon knallen.
11: Klopt, zodra we aankomen gaat de ene helft van het team, die begint met het kamp opbouwen. En de andere helft van het team gaat gelijk het gebied in om een verkenningsslag te doen, waar we het meest effectief ons in kunnen zetten. En daarna volgen ook gewoon de volledig bepakte reddingsgroepen.
28: Ja, wat weten jullie nu over de omstandigheden daar? Of krijgen jullie daar continu updates over?
11: Ja, we hebben in ons team ook specialisten zitten die ook de veiligheidssituatie bijvoorbeeld goed monitoren. We hebben ook een bouwkundige mee, dus die kan iets zeggen over wat voor soort instortingen we hebben en wat we dus ook kunnen verwachten daar. Dus nee, wij zijn eigenlijk maximaal voorbereid op informatiegebied. Maar het blijft een rampgebied, dus we zouden natuurlijk dingen kunnen tegenkomen die we niet verwacht hadden.
28: Nee, precies. En als eerste is het dan altijd zoeken, met name door de honden denk ik, door liggen er nog overlevenden ergens onder het puin, hè, waar je bij kan?
11: Klopt, ja. Onze reddingshonden zijn getraind op het vinden van levende mensen. En als die aanstaan op een plek, dan weten wij dat we daar aan de bak kunnen. En dan moeten we kijken, is dat überhaupt een haalbare inzet? Moeten we niet door meters beton? Dat gaat niet.
28: Nee.
11: Dus dan kijken we altijd per plek hoe haalbaar dat is. En op die manier prioriteren we ook.
28: Ja, gekke vraag misschien. Maar tot hoe diep of tot wat voor een afstand kan een reddingshond aanslaan als iemand echt onder een puin ligt?
11: Dat is een goede vraag, maar dat is ook afhankelijk van in hoeverre de luchtstroom vrij kan gaan. Dus daar heb ik niet echt direct een antwoord op, maar honden hebben een hele goede neus.
28: Ja, ja. Dus wat dat betreft, u denkt daar natuurlijk en u hoopt daar echt nog serieus te kunnen bijdragen. U zei al eerder, Turkije heeft ons ook geleerd dat het ook dus na 72 uur echt nog wel kan. Toen was het volgens mij winter, als ik me dat goed herinner. Nu is het daar natuurlijk ook gewoon warm, het is daar 28 graden. Heeft dat nog invloed?
11: Ja, kijk, elk weertype heeft zijn voor- en nadelen. In de winter kan het te koud zijn, in de zomer kan het te warm zijn. Regen kan tegenwerken, kan er soms ook meezitten. Dat mensen misschien toegang hebben tot water, waardoor ze het langer onder het puin vol kunnen houden. Dus er is niet heel veel over te zeggen. Wij gaan gewoon aan de bak en dit zijn voor ons prima omstandigheden om in te werken.
0: Ja, en u roelt dus overlevenden vinden. Stel nou dat na een tijdje blijkt, ja, dat gaat toch lastiger worden. Er is ook een vrees dat het dodental nog enorm zal gaan oplopen. Kan uw missie dan ook omschakelen naar het vinden en
28: bergen
0: van overleden mensen, of is dat niet uw taak? Doet u dat niet?
11: Nee, dat is in principe niet onze taak. Daar zijn onze honden ook niet voor getraind. Die zijn juist getraind op het zoeken van levende mensen. Dat wil niet zeggen dat wij geen overledenen tegen kunnen komen en dat we toch zullen moeten bergen als we ergens aan het redden en zoeken zijn. Maar in principe is onze taak het redden en het vinden en het redden van mensen. En tegelijkertijd willen ook de mensen daar een stukje hoop, troost en perspectief bieden.
28: En dat zei Jorg van Waardhuizen van de USAR.
0: Dan hebben wij nog een opvallend verhaal uit de kunstwereld, Nina.
28: Ja.
0: Een schilderij van Rembrandt blijkt er nu eeuwenlang heel anders uit te hebben gezien dan Rembrandt het werk ooit bedoelde. Ja, restauratoren hebben een oude verflaag verwijderd en ontdekten dat op een werk, dat heet Laat de kinderen tot mij komen, een soort religieuze print, schilderij die Rembrandt maakte rond 1627,
28: Het
0: verflaag verwijderd en ontdekten dat een man met een tulband, dat hij later was overgeschilderd met een traditionele Nederlandse muts.
28: Dus hij was hoe ziet dat eruit, een traditionele Nederlandse muts?
0: Traditioneel. En ook was een kind dat aanvankelijk naakt was afgebeeld. Dat was later aangekleed. Heel raar.
28: Maar heeft hij dat zelf gedaan?
0: Nee, dat heeft hij niet zelf gedaan. The Guardian schrijft dat die veranderingen waarschijnlijk aangebracht zijn door een latere onbekende schilder die het werk een beetje wilde kuisen. Wat minder opvallend en wat minder divers wilde maken.
28: En een racist was.
0: Die tulband, weet je, op sodemieteren. Gewoon een Nederlandse muts. En naakte kinderen? Nee, gewoon kleren aan. Ja, heel typisch.
28: Ja, wat bizar.
0: Restauratie is dus geweest en daarmee wordt nu getoond dat eigenlijk Rembrandt waarschijnlijk een heel gemengd gezelschap wilde laten zien en afbeelden met mensen uit verschillende religieuze en culturele achtergronden.
28: Mm-hmm.
0: En kunsthistorici denken dat hij zich liet inspireren door het lijden van die jaren, waar veel vluchtelingen naartoe kwamen tijdens de 30-jarige oorlog. Dat is dus in een diverse omgeving Leiden. En ja, dat wilde hij op het doek vastleggen. Alleen blijkbaar vond niet iedereen dat geweldig. Volgens een kunsthistoricus laat het schilderij zien dat Rembrandt zich uitsprak voor verdraagzaamheid en voor opvang van vluchtelingen. Hij noemt het werk daarom niet alleen een religieuze voorstelling, maar ook een moreel statement waar blijkbaar niet iedereen achter stond.
28: 1627 is gewoon precies hetzelfde als 2026.
0: Ook toen werd er al gecanceld en dergelijke.
28: Ja, precies.
0: Schilderij dook 12 jaar geleden op bij een veiling in Duitsland, waar het nog werd omschreven als een anoniem 17e eeuws Nederlands werk. Inmiddels weten we dus dat het een echte Rembrandt is. En nou is het leuk, want als je het werk wil zien, hij hangt nu nergens. je kan hem binnenkort wel bekijken. En je kan hem wel kopen, want hij wordt volgende week geveld bij Sotheby's in Londen. Dus daar kan je kijken als je het leuk vindt.
6: Leuk.
0: En neem je portemonnee mee, want hij moet naar verwachting tussen de 8 en 12 miljoen pond opbrengen. Maar dan heb je wel een origineel werk waarbij dus die rare Nederlandse muts verwijderd.
6: Ja, en dan kun je dus even googlen. Laat de kinderen tot mij komen.
0: Wat zie je dan?
6: Nou, dat een hele rare Nederlandse muts.
0: Ja? Of niet?
6: Ik weet het niet.
0: Oh, je hebt niet gegoogeld.
6: Ik ga nog googlen.
0: Nou, we gaan zo eens even kijken. Ja, hitte in Nederland. Code rood. Ook op de wegen. Ga niet de weg op als dat niet nodig is, zegt Rijkswaterstaat. En problemen met bruggen hier en daar, die proberen ze zo goed als mogelijk het hoofd te bieden. Zometeen hoor je Rijkswaterstaat in de ochtendspit.
6: Ja, kom maar kijken.
12: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
13: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden...
14: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
16: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
14: Is

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
7: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
10: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
11: BNR Verkeer.
12: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Nog altijd extreme hitte in grote delen van het land. En Rijkswaterstaat roept op om niet de weg op te gaan als het niet per se nodig is. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Meerdere files zijn gemeld. Waaronder de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Voor de Heinenoordtunnel een file van 3 kwartier. Komt er een ongeluk in de tunnel. Er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan door de Drechttunnel via de A59, A17 en A16. Verder viel op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens vanwege die controles. 10 minuten nu. En dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister, waaronder de A2 naar Amsterdam bij 31,1.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Kijk uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent met autopech, meldt BNR. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Gestrande automobilisten zouden door vage kosten soms honderden euro's moeten afrekenen. Voor het eerst een tropennacht in juni. Het bleef in de beeld boven de 20 graden. Er waren overigens grote verschillen. In Vlissingen was het nog warmer met 24 graden, in het oosten van Groningen maar zo'n 13. Vandaag geldt voor 8 provincies code rood. Het advies is om het rustig aan te doen. Koning Charles van Groot-Brittannië breekt met een traditie van bijna 2 eeuwen. Hij gaat na de renovatie niet wonen in Buckingham Palace. Daar woonde bijvoorbeeld zijn moeder, koningin Elizabeth, wel. Het paleis blijft wel in gebruik voor officiële gelegenheden. Charles deed nog iets opmerkelijks. Zijn belastingaangifte is openbaar gemaakt. Door de zware aardbevingen in Venezuela zijn misschien ook tientallen mensen uit Spanje omgekomen. Onder het puin zijn 2 overleden Spanjaarden gevonden en er worden er 80 vermist. Het officiële dodental van de beving is opgelopen naar 235. Het zoeken naar meer slachtoffers in Venezuela gaat nog altijd door. En voor de volgende WK-wedstrijd tegen Marokko zullen Oranje-fans hun wekker moeten zetten of heel lang wakker moeten blijven. De aftrap in Mexico is namelijk in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en is als groepswinnaar door naar de knock-outfase. Dan het weer van Weer Online. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten is er dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
14: Dan meteen hoor je waarom Rijkswaterstaat liever niet wil dat je de weg op gaat vandaag als het niet nodig is. En we hebben het toch over filantropie, want wat blijkt? Jongeren geven minder geld, maar die doen weer wel meer vrijwilligerswerk. Dus ze geven wel maar tijd en geen geld. Nou, waar die ontwikkeling...

0: vandaan komt. Ook dat bespreken we zo meteen in het laatste half uurtje van de ochtendspits.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
10: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 5:05. Laatste half uurtje van de Ochtendspits. Goed dat je luistert. Nina, wat gaan we in dat half uurtje nog allemaal doen?
11: Nou, we hebben zo meteen natuurlijk traditioneel op vrijdag de schaal van hebben. Ik heb begrepen dat wij gaan schieten.
0: Oh, lekker.
11: Neem aan op kleiduiven.
0: Lekker vredelievend.
11: Ik weet het niet helemaal zeker, maar dat gaan we zo meteen horen van Joe van Buurik. En we gaan het hebben over hoe gul we eigenlijk nog zijn. Hoeveel doen wij aan filantropie? Nou, dat gaat niet heel lekker. We geven echt significant minder blijkbaar dan 20 jaar geleden. Hoe dat zit en wie de schuld dat vooral is, dat gaan we zo meteen bespreken.
0: Maar eerst naar het weer, want op sommige plekken in het land kan het vandaag tot wel 40 graden worden. In straten, in steden bijvoorbeeld. Ja, in Limburg is het nu al 30,5 graad. In het noorden van het land iets koeler, 23. Maar toch, wat kan je verwachten? Hoor je van meteoroloog Reinhard van den Born?
12: Ik denk dat we vandaag uitkomen op zo'n 8, 39 graden. Op de meeste officiële meetstations. In de bebouwde kom is het natuurlijk altijd warmer. Daar kunnen we die 40 graden best aanraken. Maar daar staan geen thermometers van.
0: Ja, dat zorgt voor allerlei aanpassingen. Bijvoorbeeld als het gaat om festivals. Eerder al gehoord, Defcon, dat Hardstyle Festival is afgelast. Later dit half uur gaan we nog even naar onze verslaggever Martijn de Rijk. Die is in Biddinghuizen. Maar ja, code rood dus je moet je misschien een beetje aanpassen vanwege die hitte. Overdag niet gaan hardlopen. Ik zou het gewoon lekker niet doen.
11: Nee.
0: Ook allerlei scholen die de deuren dicht houden. Dus ouders die ook met de handen in het haar zitten van ik moet wel werken, maar ik heb al kinderen. Help, hoe ga ik dat oplossen? En Rijkswaterstaat zegt, ga niet de weg op als dat niet nodig is. Ook omdat de infrastructuur leidt onder die hitte. Denk aan bruggen. Metaal zet uit, constructie blokkeert. In de gemeente IJsselstein wordt zelfs zout gestrooid.
11: Ja, ijs, hè? IJsselstein.
0: Ja, ja, nou ja, geen ijs. Maar wel zout. Dat is bijzonder. Want zout blijkt dus ook asfalt te kunnen afkoelen.
11: Ja, we hebben wat geleerd vandaag.
0: Ja.
11: Daar hadden we echt geen flauw idee van.
0: Maar met die bruggen, daarmee moet Janko Vink aan de slag van Rijkswaterstaat.
13: Ik heb me vooral voorbereid op het koelen van bruggen. Mm-hmm. Die door de warmte gewoon uitzetten. En daar hebben wij, maken we gebruik van water om de brug te koelen, het vaal te koelen.
0: Ja. Ja, dat zullen nogal wat bruggen zijn, want u hebt heel wat bruggen in beheer, denk ik.
13: Nou, ik ben alleen maar bezig met de bruggen die voor Rijkswaterstaat in de provincie Zuid-Holland liggen.
0: Ja.
13: Dus dat zijn er maar 8.
0: Ja, oké. Okay. En hoe werkt dat? Zijn daar voorzieningen voor die eigenlijk het hele jaar klaarstaan en die u kunt inzetten als het nodig is? Of is er ook het nodige kunst- en vliegwerk? Komt daarbij kijken?
13: Nee, ondertussen is er een hoop geregeld. Want we doen het al sinds 2019. Toen stond de Merwedebrug Gorkum tijdens de avondspits ging die niet meer dicht. Mm-hmm. Omdat die uitgezet was door de warmte. En sindsdien hebben wij gewoon een team klaarzitten wat 24-7 alle sensoren kan monitoren. Dus we hebben sensoren op de brug zitten die meten de temperatuur, maar ook de afstand van alle voegen.
11: Oh ja, en dan is het dan als je ziet dat het boven bepaalde waarden komt, heel snel een team daarheen en gewoon een paar uur een brandslang erop? Of hoe moet ik dat zien?
13: Nou, wij kunnen we maken gebruik ook van de KNMI weersverwachting. En we hebben ook voorspelmodellen met AI. En als die aangeven dat de waarde te klein wordt, dus als de voeg te krap wordt, dan zetten wij inderdaad een blusboot in.
11: Oh, een blusboot. Oh, dat gaat ook lekker vanaf het water. En dan is het even een paar uur spuiten.
13: Nou ja, dan is het wel de hele dag spuiten. Want je ziet gewoon dat 's ochtends om 8 uur... dan gaat die warmte alweer in die brug zitten. En dan begint die voeg alweer te krimpen.
11: Ja, ja.
13: En dat loopt door tot 8 uur 's avonds. Maar we zien, als we stoppen met koelen, dan zien we gewoon dat hij tot 8 uur, 8:30 's avonds die voeg krimpt.
11: Ja, want het is nu 7:10 's ochtends. Ziet u nu al problemen of zegt u nou, nu gaat allemaal nog goed met die bruggen?
13: Nou, op 1 brug zijn we vannacht doorgegaan met koelen.
11: Welke?
13: Op de Wantabrug in Dordrecht, hebben we vannacht blijven koelen. Ja. Omdat daar ook beton mee verrekt.
0: Ja, en als u die brug koelt, blijkbaar vanaf het water, kan er dan nog verkeer overheen? Want in steden zie je wel eens dat bruggen worden gekoeld en dan, nou ja, fietsers kunnen er gewoon langs. Als het een beetje tegenvalt, dan
11: heb je
0: natte voeten. Okay. maar is die brug dan gestremd of kan dat samen gaan?
13: Nee, dat proberen wij samen te laten gaan. En tot nu toe gaat dat goed. Op de Wantabrug is wel een tijdelijke snelheidsverlaging. Je mag er normaal gesproken 80 km per uur. En vanwege het water wat op het wegdek ligt, adviseren wij 50 km per uur.
0: Nou, als je toch de weg op moet, dan misschien van tevoren even checken hoe de situatie op de weg is. Jordi Janko Vink van Rijkswaterstaat.
10: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
11: Nederlanders doneerden in 2024 5,5 miljard euro aan goede doelen. Dan denk je, nou, mooi, veel geld, maar relatief gezien zijn we toch minder gul dan ooit. Uit 2-jaarlijks onderzoek van de UvA blijkt namelijk dat huishoudens een steeds kleiner deel van hun inkomen weggeven. Alles is na inflatie berekend. 20 jaar geleden gaven Nederlanders gemiddeld 1,1% van het bruto binnenlands product. Vorig jaar was dat nog maar net aan 0,5%. René Bekkers is hoogleraar filantropie aan de Universiteit van Amsterdam en ook mede-auteur van het onderzoek. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Aan de VU, Vrije Universiteit.
11: Nou, dat is wel een heel groot verschil, de Vrije Universiteit. Excuses.
8: Inderdaad.
11: Nou, dit is wel ook een treurige conclusie. Nederlanders geven dus minder aan goede doelen. Waar zou dat door kunnen komen?
8: Nou, de grootste verklaring is verandering in de bevolking. Dus de oudere generaties geven al heel lang veel meer dan jongere generaties. En ja, die verdwijnen langzaam uit de bevolking.
11: Mm-hmm.
8: Dus mensen die bij leven heel veel geven, die worden langzaam vervangen door jongere generaties die niet van thuis uit zijn opgevoed of gewend zijn om te geven aan goede doelen.
11: Mm-hmm. Ja, dus daar heeft het mee te maken, echt een beetje de ontkerkelijking.
8: Dat is ook een heel belangrijke factor, inderdaad.
11: Ja, dat snap ik. En dan is het dus ook wel dat we gewoon echt de helft minder geven. Hè? Of eigenlijk 100% minder. Dat je gewoon van 1,1% van het BBP naar 0,5% gaat. Ik bedoel, dat voor de goede doelen maakt dat nogal wat uit, hoeveel er binnenkomt.
8: Nou, de meeste goede doelenorganisaties die blijken het toch nog heel goed te redden. Want die zoeken ook naar andere bronnen van inkomsten.
11: Mm-hmm.
8: Dus veel goede doelen krijgen ook subsidie. Of krijgen inkomsten van goede doelenloterijen. En die zijn wel gestegen. En ook de inkomsten uit de erfenissen bij goede doelen zijn flink toegenomen de afgelopen jaren.
11: Ja, precies. Dus je ziet het ook vooral in die nalatenschappen, dat daar echt wel een winst te behalen is voor goede doelen.
8: Enorm, ja. En we noemen dat de gouden eeuw van de filantropie. En ja, die is inderdaad wel nu.
11: Ja, want dan hebben we het dus toch wel over de wat rijkere Nederlanders die gewoon veel geld na te laten hebben. En die zeggen van, nou, ik leg het gewoon testamentair vast dat ik een bepaald deel aan een goed doel geef.
8: Ja, veel mensen die komen te overlijden zonder kinderen, die laten geld na aan een goed doel.
11: Mm-hmm.
8: En dat percentage van de bevolking dat overlijdt zonder kinderen, dat neemt toe.
11: Ja.
8: Dat komt ook door demografische ontwikkelingen. Dus daar zit ook voor de komende jaren wel echt weer een groei in.
11: Ja, precies. En jongeren dan, die geven dus eigenlijk wat minder aan goede doelen, maar die investeren wel meer tijd, hè, dan aan vrijwilligerswerk bijvoorbeeld.
8: Klopt, ja. Bij jongeren is het vrijwilligerswerk toegenomen. Dus ja, het gaat niet alleen maar om geld in de goede doelenwereld. Je moet ook gewoon handjes hebben. En jongeren doen dat vaker dan 20 jaar geleden.
11: Dus per saldo is dit eigenlijk allemaal best wel een goede ontwikkeling, zegt u?
8: Nou, qua geld gaat het omlaag, maar qua tijd gaat het best goed.
11: Ja, tijd is geld, hè, meneer Bekkers?
8: Zeker, dat is ook heel belangrijk.
11: Hartelijk dank, René Bekkers, hoogleraar filantropie aan de VU.
0: 13:50. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB met goed nieuws over de A29.
14: Zeker, de A29 is weer vrij richting Rotterdam in de Heinenoordtunnel. Eerst was daar maar één rijstrook open door een ongeluk, maar nu heb je nog 10 minuten vertraging daar. Omrijden is dus ook niet meer nodig. Dan kunnen we even vooruitkijken naar de avondspits van vandaag. Hou sowieso rekening met die warmte natuurlijk. Hè. Rijkswaterstaat raadt eigenlijk zelfs aan om de weg te mijden als je niet per se op de weg hoeft. Blijf dan vooral thuis. Ga je toch de weg op, hou dan rekening met hierna wat extra reistijd. En ga voorbereid op pad, neem dus voldoende water mee. Zorg voor een opgeladen powerbank, mocht je toch hulpdiensten moeten inschakelen. En zorg er ook voor dat je een paraplu meeneemt onderweg. Heb je wat beschutting als je toch onverhoopt met pech langs de weg komt te staan. Dan de avondspits, die zal nog anders lopen dan op andere vrijdagen. We verwachten dat het rustiger is, omdat veel mensen toch thuis blijven en inderdaad de auto laten staan. Dit weekend gaan er allerlei wegen dicht vanwege werkzaamheden. Onder andere de A4 en de A10 op verschillende plekken. Plan je reis dus vooraf als je dit weekend op pad gaat. Dan weer een sprong terug naar het heden. Er is één flitser gemeld door Flitsmeister. Zat op de A10, de Ring van Amsterdam, bij 4,4.
10: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: 14 minuten over 9:30. Zometeen gaan we naar BNR's Big Five. De hele week al de Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Met Diana Matroos. Diana, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Johan en Nina.
0: Eindig jij de week vandaag?
15: Nou, echt een prachtig verhaal hebben we vandaag. Dus ik zou zeggen echt, of het nou te heet is of niet, luister dit zeker. Vandaag spreek ik namelijk met Sander Terphuis. Hij is jurist, actief lid van de Partij van de Arbeid. Maar waarom hij hier vooral zit, is dat hij een stem geeft aan de Iraniërs. Want zijn naam zou het niet verraden, maar hij is van Iraanse afkomst. Gaat hij allemaal uitleggen hoe dat zit, ook met die naam. Maar hij heeft heel veel familie in Iran. Hij geeft dus een stem aan die Iraniërs hier. Dus daar ga ik met hem over praten, hoe die nu reageren. Hè? Want voor het Iraanse regime is het allemaal goed afgelopen. Maar hoe zit het eigenlijk voor het Iraanse volk? En hij heeft er ook een waanzinnig, en dat is ook heel verdrietig natuurlijk dat dat moet, maar een waanzinnig vluchtverhaal. Het is echt ongelooflijk. In mijn voorbereiding dacht ik, wauw, weet je, hoe strategisch slim kan je ook zijn. Als
0: op zo'n moment.
15: Op zo'n moment, hè, want dat was echt met zware beveiliging wist hij toch te ontvluchten. Dus hij gaat ook dat persoonlijke verhaal delen.
0: Mooi, nou ja, dan maar van de nood een deugd maken. Met die warmte binnen blijven radio luisteren.
15: Ja, ik zou het echt zeker doen. Ja,
0: zometeen in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten.
11: Dan het Hardstyle Festival, DEFCON 1 in Biddinghuizen. Ja, dat is natuurlijk op het laatste moment, gisteravond laat, helemaal afgelast. De organisator Q-Dance heeft het festival om middernacht stilgelegd, nadat het natuurlijk code rood zou worden. Martijn de Rijk, onze verslaggever, die is daar al de hele ochtend in Biddinghuizen. Martijn, je had het eerder over een volksverhuizing. Hoe gaat het daar
16: ja,
11: nu?
16: Ja, die is nog steeds gaande, Nina. En dat zal nog wel eventjes zo zijn. Op dit moment sta ik op de plek waar de auto's het parkeerterrein verlaten. En het is echt de ene auto na de andere die hier het terrein achter zich laat. Vooral Duitse nummerborden valt me trouwens op. En een hoop Nederlandse natuurlijk, dat zal je ook niks verbazen. Ik heb natuurlijk ook met een paar mensen gesproken zojuist. Die, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, het valt me eigenlijk nog wel mee. Hoi. Nou, dat was het dan, hè?
17: Helaas. Ja, kort dagje geweest. Ja.
16: Kun je er nog een beetje om lachen, dat in ieder geval?
17: Ja, weet je, ik begrijp het ook wel. Er moet waarschijnlijk gewoon iets gebeurd zijn gisteren met incidenten, waardoor ze toch hebben gezegd van het is gewoon te gevaarlijk voor vandaag en de rest van het weekend. Dus ik snap het, ik heb er begrip voor.
16: Ja, en je zit je natuurlijk ook af te vragen van krijg ik nog een beetje mijn geld terug? Of valt dat wel mee? Ja.
17: Ja, weet je, het is een grote organisatie. Ik ga eigenlijk stiekem vanuit dat ze gewoon iets zeggen van het wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Hoop ik. Ga ik stiekem
16: want er gaat graag meer.
17: Ja, ja ik vind het wel leuk. Ik ga wel eens zeggen, ja, komende jaren wil ik nog wel een keer gaan. Ja, maar nee, ja, jammer dat het zo loopt. Maar ja, het is ook buiten hun macht om. En als je ook kijkt naar aan het begin. Ze hebben natuurlijk de dagjes met zeg maar niet toegelaten aan het begin. Dus het laat al zien dat ze echt alles hebben gedaan om te zorgen dat het wel doorging. Maar helaas.
16: Dat was niet genoeg.
17: Precies.
16: Code rood op DEFCON 1, dat klinkt ook wel goed eigenlijk, hè?
17: Amerikaans, Nederlands, ja, weet je wel.
16: Code red.
17: Yeah. Code red.
16: Check, man.
17: I'll be back.
16: Well, how do you feel? I mean, all the way from Switzerland.
18: Yeah, it's pretty annoying, right? But I tried yesterday to have the best time. Already, every day.
16: You succeeded at that?
18: Of course, yes. But of course, it's pretty sad to go home already. Yeah.
16: And is there any anger, or do you understand what is happening?
18: I mean, I have a lot of emotions in me, but of course, a bit anger is here, and disappointment. But I mean, we can't change anything, so we must make the best of it, right?
19: I think that's smart.
18: Of course. No other options left.
20: Chagrijn er niet, zuur wel.
19: Zuur, oké. Okay. En waar zit hem dat zuur in?
20: Nou ja, wij moesten gisteren nog werken en toen waren we pas laat hier. We hebben echt misschien 2 uurtjes meegemaakt. En toen waren we s'avonds in de midden in de nacht, krijgen we dan nieuws. Het wordt helemaal gecanceld. En wij komen nog van ver, vanuit Zeeland. Dus we moeten nog gewoon best wel een pokken aan het rijden. Maar ja.
19: En dat met een paar uurtjes slaap achter de kiezen, ongetwijfeld?
20: Nou, op zich hebben wij nog wel enigszins geslapen. Wij hebben eigenlijk meer geslapen dan de rest van de groep.
19: Oké. Okay. En dan met de auto terug? Of klooien met het openbaar vervoer en zo?
20: Nee, gelukkig niet. Hè. Gelukkig gewoon met de auto. Ja.
19: Maak je een beetje je zorgen over wat er nou uiteindelijk met de tickets gebeurt? Want ja, je had betaald voor 3 dagen.
20: Nee, een beetje ook het risico van het vak, denk ik. En in de mail staat dat we gecompenseerd worden. Dus of we krijgen al het geld terug, hoop ik. Of ik hoop dat ze zeggen van het ticket is geldig volgend jaar. Wat ze ook met COVID deden. Dus ik hoop eigenlijk stiekem daarop. Dan heb je ook volgend jaar geen stress meer om weer in de wachtlijsten te staan om je tickets te kopen. Dus ik hoop eigenlijk daarop. Maar ja, nou, we zien het wel.
0: Ja, de reden is teruggekeerd bij al deze mensen die nu de uittocht aan doen zijn vanuit Biddinghuizen. Voor 6 uur vanavond moeten ze weg zijn van de camping. Jorden, ons een verslag van Martijn de Rijk.
10: Tech-update.
0: Vrijdag, iets voor 10. We testen aan het einde van de ochtendspits altijd allerhande techspulletjes. En dus gaan we door naar...
10: De schaal van hebben.
0: En daarvoor moet ik de studio uit. Naar een plek waar Nina al is, samen met Joe. Ja. En dat is Nina, ja. Waar ben jij?
11: In de koffiehoek. Als je de studio uitkomt, linksaf. 5 meter lopen. Nou, misschien 10 meter. Dus heel dichtbij. Waarom? We hebben hier een Joe van Buurik. Hallo.
21: Hi.
11: Jij hebt 2 pistolen in je hand. Ze zien er ook echt uit als van die hele cheape, mag ik dat zeggen? Super goedkope, blauwe, ja, waterpistooltjes.
21: Plastic pistolen inderdaad. Maar het zijn light guns. Die ken je misschien vroeger nog wel van Duck Hunt en andere spelletjes. Die
11: ja, ja, gaan we Duck Hunten?
21: Nee, want Duck Hunt, dat werkt hier niet op. Want daar had je een CRT, een beeldbuis-tv voor nodig. Dat werkt met infrarood. Dus hebben al decennia niet meer dat soort dingen gezien. Want ja, met platte tv's werkt het niet. Dus is een partij die heeft bedacht, we doen er fotosensoren met beeldherkenning, oftewel AI in. En dan werkt het weer. Dus dan kunnen we gewoon schietspelletjes hier op de tv spelen. Ik zie dat
11: met de ouderwetse plastic guns die we allemaal zo hadden gemist vanuit de jaren 90.
21: Ja, het is weer helemaal retro. Het moet ook even. Je moet ervoor in de buidel tasten, daar komen we zo op. Maar het is wel heel leuk. Iwan, kom even erbij, dan krijg jij ook een pistool.
11: Ja, want ik moet even hier het geluid doen en jullie gaan schieten. Het is echt weer zo oneerlijk verdeeld, hè? Dat... Ja, ik ga zo schieten. Ga jij eerst maar proberen.
21: Nou, we gaan eerst schieten. We gaan het spel Point Blank spelen uit de speelhal en de PlayStation 1 uit de jaren 90. We moeten allebei...
11: Iwan richt op zichzelf. Is dat goed? Dat is
21: niet helemaal de bedoeling. We moeten de slechtrikken schieten en de mensen die gevangen genomen worden niet. Kom, Iwan, schieten.
11: Oké.
21: Ja, dat zie je, want de mensen die met de hand omhoog staan, die zijn niet slecht. Oh. En de mensen die met geweren op jou mikken, die zijn wel slecht.
0: Oh, ja. Wat een redelijke kwaliteit.
21: Ja, het is jaren 90.
0: Nee, het is 2026.
21: Ja, nee, dit komt uit de jaren 90.
0: Dat is Poetin.
21: Ja, en rode deuren, daar zie je met goud bekleed. Oh, daar zie je iemand, die wordt gevangen gehouden. Oh, nu heb je
11: een
21: meisje doodgeschoten.
11: Maar wacht even, dit is dus wel een... Dit is retro zo gemaakt, gepixeld. Maar het is een spel van nu.
21: Nee, dit zijn echt spellen uit de jaren 90. En de partij die dit AI-pistool, laat ik het zomaar noemen, heeft ontwikkeld, heeft gewoon de rechten gekocht om dat spel te kunnen spelen. Afspelen, moet ik zeggen. Nou, nu gaan we ook nog eventjes doelwitten schieten. Je hebt 1 kogel. Probeer het maar eventjes. Je hebt 1 kogel om de appel te schieten.
11: Oké.
21: Die op het hoofd van je vriend ligt. Dus, adem, Willem, tel moment. Schiet. Allebei mis.
11: Jezus.
21: Maar ze zijn niet dood, dat is het goede nieuws. Maar het kan dus nog veel spectaculairder. Want dit is allemaal leuk, een soort spelletjes, schiethal. Maar je kan het ook veel serieuzer doen, een beetje het die-hard gevoel. Dus dat ga ik nu even aanpassen. En dan mogen jullie zeggen wat je hier nou van vindt, van dit hele ding.
0: Wat is jouw indruk tot nu toe, Nina?
11: Het pistool ligt lekker in de hand. Ik richt op jou, maar dat bedoel ik niet gemeen. Ik zie geen laserstraaltje of zo, dus het is echt al... Waarom?
0: Maar hij trilt wel een beetje als je erin drukt.
11: Ja, dat hoort ook. Dus ik wil zo'n Duck Hunt gevoel wil ik een beetje terug. En ik zou verder denken dat het gewoon een waterpistool is. Hij zit trouwens wel vast aan een snoer. Daar kun je ook lelijk over struikelen. Hè, Iwan?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, oké. Okay.
11: Ik weet niet, is dit jouw ding?
0: Ik vind de techniek wel leuk. Het is een creatief bedacht of zo, of niet?
21: En wat ik er aardig aan vind, het is natuurlijk heel jammer dat we Bas hier niet hebben. Want we weten nog, had een keer een uitje met de ochtendspits 5 jaar geleden. En Bas zegt altijd graag dat hij videogames niet zo leuk vindt.
0: Maar wie... zeker schietspellen niet.
21: En wie bleef het langst in de speelhal hangen terwijl wij allemaal aan het eten zaten? Pas van Werven, om schietspelletjes met dit soort pistolen.
11: Was hij niet aan het racen toen?
21: Nee, hij was schietspelletjes aan het spelen. Hij zit altijd te haten op dat wij in games mensen virtueel doodschieten. En wij gaan het nu hier doen zonder Bas.
11: Maar dus, hoi, Bas. Vraag. Ik zie een voetpedaal. Wat is dit pedaal?
21: Ja, dat gaat Iwan nu even ervaren, vind ik zelf. Of Nina, jullie mogen zelf kiezen. Wie wil John McClane spelen? À la Die Hard.
0: John McClane, wat is dat?
21: Je hebt toch Die Hard wel gezien, de ultieme kerstfilm?
0: Ik heb Die Hard niet gezien.
21: Nou.
11: Pak het pedaal, dat kan jij.
0: En dan? Moet ik dit doen?
21: Ja, ik ga jou eventjes in het spel leiden. Zo.
0: Ja.
21: Hier, kom maar vast. Geef je telefoon maar hier.
0: Nee, daar staat mijn tijd op. Okay. Die heb ik wel nodig.
21: Die heb je wel nodig. Ja. Nou, kijk, dus jij bent nu een soort geheim agent op een missie. Ja. Je zet je voet op het pedaal. En kom er maar uit. En schieten. Schiet ze dood.
0: Oh ja. En dan, als ik dan het pedaal bepaalt of ik omhoog of omlaag ga. Hè, die gaat niet weg. En nu ga ik door. Er staan weer mensen. Oh, en daar is ook iemand. Action. Oh ja.
11: Niet die winkel, hè? Oké, nou, we hebben een beeld. Joe, even, want jij bent hier de game-liefhebber.
21: Ja.
11: Is dit iets waar jij heel blij van wordt dat het er nu eindelijk is?
21: Ja, want ik wilde al heel lang weer gewoon dat soort lichtpistolen hebben voor een huis. Weet je wel, niet iedere keer euro's in zo'n machine en een speelhal die er bijna niet meer zijn. Hoewel tegenwoordig wel weer een beetje. Maar gewoon thuis. Het enige punt is, het kost wel wat geld.
11: Oké, vertel.
21: Nou, als je alleen het pistool en het basisspelletje wil, de Time Crisis, 100 euro. Ben je zo gek als ik, 2 pistolen, pedaal en alle spellen die erbij zitten, zijn er nog steeds maar 4, 200 euro.
11: En dan een grote vraag, is dit het waard?
21: Ja, ik vind van wel. Het is wel lastig. In de webshop van Game, zo heet het ding, weet je wel, Game plus 1, woordgrapje, is het uitverkocht. Maar ik heb gehoord dat ze ook bij de Mediamarkt liggen.
11: En bij de Action?
21: Nee, dan krijg je van die knock-offs die na 10 minuten stuk gaan. Dus ik zou zeggen...
2: Prima om te hebben.
11: Ja, prima om te hebben. Oké, okay, dus jij hebt, deze is van jou, neem ik aan.
21: Deze is voor mij. Hij is dus wel wat aan de dure kant. Ik vind het leuk. Het nadeel is ook, de AI-technologie vervangt eigenlijk niet wat we vroeger met die beeldbuis en de infrarood deden. Want soms wordt het een beetje inaccuraat. Heb je zon op je scherm, dan werkt het niet goed. Dus je moet wel een beetje over de hobbels heen stappen. Maar dan voel je weer helemaal als een superheld uit de jaren 90. Ja,
11: en dat voetpedaal, dat bevalt mij dan wel weer. Weet je, gewoon keihard indrukken. En dan hier ga je niet meteen een boete tegemoet, toch?
21: Lekker knallen, bam!
11: Knallen. Nou, dit was de ochtendspits. Iwan, jij zit weer op je plekje,
0: ja,
11: denk ik.
0: Zeker.
11: Met pistool of zonder pistool?
0: Zonder pistool. Helemaal wapenvrij. Maar wel mooi om deze schaal van hebben hier af te ronden.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: En zometeen gaan we verder met BNR's Big Five. De Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. De laatste aflevering. Diana Matroos die spreekt met Sander Terphuis. Mensenrechtenverdediger, jurist, zelf afkomstig uit Iran. Focussen ook op de mensen in Iran. Hoe maken zij dit door die afgelopen maanden en ook nu nog? Dat straks hier op BNR. En maandagochtend om 6 uur is de ochtendspits er weer. Hou je haaks met code rood en dergelijke. Fijne dag, tot snel.
22: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
3: Beats. Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
24: Thomas van Zijl.
25: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel en een gesprek met Sophie de Leu, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, over de oplopende kosten van dierenartsen voor huisdiereigenaren en de groeiende impact van private equity. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
27: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
1: kozijnen. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
5: Wanneer komt de quantumcomputer eraan en is het interessant om daarin te investeren, gezien alles wat er met AI gebeurd is de afgelopen tijd? Dat bespreken we op het event van Ground State Ventures, in gesprek met investeerders en hoog aangeschreven onderzoekers. En die podcast kun je nu luisteren in de feed van De Grote Tech Show. Dus doe dat vooral. Zoek De Grote Tech Show op in jouw favoriete podcast-app en luister alles wat je weten moet over de wereld van quantum.
6: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
12: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
28: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
29: In de BNR-app.
11: Automobilisten zijn steeds vaker het slachtoffer van pechhulp-cowboys. Rusland meldt het neerhalen van 660 Oekraïense drones. En onderzoek naar Zalando voor een fout in de boekhouding. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
0: 1 minuut over 10, verkeersinformatie van de ANWB. Met Tim Schaap, is het alweer rustig op de weg?
14: Ja, eigenlijk wel. Er wordt weinig file gereden, gelukkig maar, in het land. Wel op de A12 een korte file richting de Duitse grens voor de politiecontrole. Bijna 10 minuten vanaf Beek. En het begint wat drukker te worden op de N309, Dronten-Epe. Bij Biddinghuizen is het aansluiten. 10 minuten komt waarschijnlijk door mensen die terugkeren van DEFCON, het festival dat nu is afgelast vanwege de hitte. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister, waaronder eentje op de A10, de Ring van Amsterdam, hectometerpaal 4,4.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Kijk uit voor bedrijven die zich online aanbieden als betrouwbare pechhulp, want dat zijn ze volgens BNR niet altijd. Ze maken bijvoorbeeld misbruik van het hitteprotocol, waarbij gestrande automobilisten gratis naar een veilige plek worden gebracht. Maar malafide bedrijven vragen er soms honderden euro's voor die je vooraf moet betalen. Veel Oekraïners in ons land denken dat de oorlog met Rusland nog wel 2 jaar gaat duren. Daarom wil het overgrote deel nog niet terug, blijkt uit onderzoek. Sommigen willen zelfs voor altijd blijven, bijvoorbeeld omdat hun kinderen hier op school zitten. 2/3 van de Oekraïners heeft depressieve klachten. Het was erg rustig in de treinen vanmorgen. Het kan zijn dat meer mensen thuis werken, bijvoorbeeld om bij hun kinderen te zijn, nu veel scholen door de hitte dicht blijven. Op de weg was het zoals normaal. Rijkswaterstaat had gisteren opgeroepen alleen te rijden als het echt moet. Netbeheerders en energiebedrijven hebben een plan bedacht om iets te doen tegen het overvolle stroomnet. Tienduizenden huishoudens in onder andere Gelderland en Utrecht krijgen een vergoeding als ze hun stroom slim gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer ze hun elektrische auto opladen buiten de piekuren. En wil Oranje echt ver komen op het WK, dan zullen we echt beter moeten verdedigen, vinden de meeste ochtendkranten. In de groepsfase scoorde Oranje makkelijk, maar kreeg aan de andere kant ook 4 doelpunten tegen. Dat zijn er volgens de kranten eigenlijk te veel om wereldkampioen te worden. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
8: Veel Iraniërs kregen hoop dat er door de aanvallen op Iran iets wezenlijk zou veranderen in hun land. Is die hoop nu totaal vervlogen, nu het regime er gewoon nog zit en steviger dan ooit? Te gast is Sander Terphuis, jurist, mensenrechtenactivist van Iraanse komaf, in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten.
10: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
13: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn, maar trekt vooral Iran aan de touwtjes. En dus de vraag, hoe staat de regio er na maanden van oorlog voor? Waar zitten de lichtpuntjes? Ook altijd belangrijk om daar toch naar te kijken. En wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? De hele week bespreek ik het al. En dat doen we natuurlijk zoals altijd met kopstukken. Het zijn er altijd 5 in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. En ik sluit de week af met Sander Terphuis. Hij is jurist, hij is actief lid voor de Partij van de Arbeid en voormalig professioneel worstelaar van Iraanse komaf. Van harte welkom.
18: Dank je wel.
8: Goed nog om erbij te zeggen dat je bent geboren en getogen in de Iraanse stad, hoofdstad Teheran, en dat je 35 jaar geleden bent gevlucht naar Nederland. Daar gaan we in het tweede half uur uitgebreid over praten. Dat is echt een indrukwekkend verhaal. En sinds je gevlucht bent, zet je hier in Nederland ook in voor de mensen in Iran en probeert hier de stem van Iraniërs te zijn, die dat natuurlijk zelf heel vaak niet kunnen laten horen. Dus ook heel mooi om met jou over de actualiteiten te spreken. Maar eerst maar even toch die naam, want als de luisteraars Sander Terphuis horen, dan denken ze niet, dit is een Iraniër.
18: Nee, dat gevoel kan ik me goed voorstellen. Het Terphuis komt ook niet voor in Iran. Maar na mijn komst naar Nederland en dat gaandeweg dat ik hier thuis raakte en echt een thuisgevoel begon te ontwikkelen, dacht ik, nu wil ik eigenlijk helemaal of nog meer erbij horen. En dat was het moment dat ik ervoor heb gekozen toen om mijn naam te wijzigen en dus echt een oer-Hollandse naam aan te nemen.
8: Ja, wat een mooie. Nou ja, dat is misschien wel echt helemaal je thuis voelen dan hier om dat ook te willen. Want wat was je oorspronkelijke naam waarmee je geboren bent?
18: Mijn voornaam was een meer Arabische naam. Dat is Ahmad. Dat had mijn ouders mij gegeven. Maar mijn achternaam was vooral een mooie Persische achternaam. Gilishani. Dat betekent eigenlijk zoals het zwaard van de Khan-leider, legerleider. Dat gaat echt wel terug naar de oorlogen die de Perzen voerden met de Mongoolse Rijk, Mongoolse Keizerrijk. Dus er zoveel eeuwen ging het al terug. Een achternaam met rijke geschiedenis. Maar zoals gezegd, ik wilde echt erbij horen.
8: Ja. Dus, ja, en had je het gevoel dat je, want het lijkt me toch best wel groots om je naam op te geven. Hè? Want dat is toch iets waar je mee geboren en getogen bent. Het staat voor een bepaalde historie ook van je land. Ja. Dat je dat dan doet, dan moet je heel ver gaan eigenlijk voor jezelf ook. Had je het gevoel dat je er toch niet helemaal bij hoorde in Nederland?
18: Ja, dat is een goeie. Die discussie haal ik nu ook een beetje in deze tijd. Hè, vrij recent met al die gewelddadige rellen bij AZC's. En daarop volgde nog een Kamerdebat. Hè, een debat in de Tweede Kamer met name de uitspraken van Lidewijde Vos. Hè, van Forum voor Democratie. Die zei, hè, Nederland is van Nederlanders. En het blanke volk is eigenlijk de originele volk van Nederland. Enzovoort, enzovoort. Toen voelde dat echt even, moet ik in alle eerlijkheid bekennen, pijnlijk. Ja. Dus ik dacht, wanneer hoor je nou wel echt bij? Mag ik dan als Sander Terphuis Oer-Hollands, of beter gezegd een oprochte Friesk, hè, mag ik erbij horen? Ik ben ook in Friesland, ben ik teruggegaan naar mijn Friese roots. Daar is ook ooit mijn leven begonnen, hè, bij AZC, een klein dorp in Friesland. Nu ben ik weer daar teruggegaan. Ik dacht, ja, ik mag toch erbij horen. Ik mag toch hier zijn en meedoen volop. Ik betaal nota bene al jaren ook belasting, om maar iets te noemen. Ja. Maar dat raakte me echt, moet ik wel zeggen, intens. Ja,
1: en ik kan me dat met mijn Surinaamse roots ook heel goed voorstellen. Ja. Hè? Ja. Matroos klinkt ook lekker Hollands. En dat heeft natuurlijk ook met die koloniale geschiedenis te maken. Hè? Dat soort namen ook werden gegeven. Maar op dat moment dacht ik ook van waar stopt dit, weet je wel? Hoe ver moet je gaan?
18: Ja, maar ook van wanneer, waarom ontstijgen we onszelf niet als samenleving? Dat we bijvoorbeeld zeggen van niet je afkomst, maar je toekomst telt.
1: Ja.
18: He, wij staan hier voor een waardige samenleving waar je ook mag zijn. Tuurlijk, je moet wel je best doen. Je moet er een steentje bijdragen om te bouwen aan onze mooie land. Maar dan is dat ook klaar toch een keer.
1: Ja.
18: Ik heb wel eens als werkwoord ontwikkeld, je hebt inburgering. Maar ik zeg, maar wanneer raak ik dan uitgeburgerd eigenlijk? Ja. Of moet ik blijven inburgeren tot ik erbij neerval of dat er ons weegt? Ja. Laten we alsjeblieft een keer klaar zijn. En ik denk dat we echt onze samenleving daarmee alleen maar meer glans geven. Dan ontstijgen we onszelf als een beschaafde westerse samenleving. Laten we het vooral dat gaan doen.
1: Prachtig dat je dit zegt. En ik weet zeker dat je alweer wat mensen hebt veroverd door deze opmerking, door er ook beter over na te denken. We gaan natuurlijk in dit uur kijken hoe het Iraanse volk meer glans kan krijgen. Dat pikken we er met jou dan specifiek uit. We zitten nu in een actualiteit waar de Amerikaanse president Trump heeft gezegd bij de start van de viering van 250 jaar Verenigde Staten: voor het eerst in 3000 jaar gaan we vrede in het Midden-Oosten bereiken. Ja, je gniffelt al een beetje.
18: Ja, dat is echt de droomwereld van Trump. Hè. Of ik zeg altijd, die man lijkt wel echt een soort gamewereld te zitten. Dat hij voor zichzelf allemaal poppetjes kan verplaatsen en dingen kan doen en in zijn eigen wereld beeld van alles gebeurt wat hij dat graag wil zien. Zo noemde hij dat bijvoorbeeld, ik ben dat CNN had dat bijgehouden, dat hij 37 keer had geroepen, de vrede met Iran is heel dichtbij. Nou, als hij dat bijna 40 keer roept, dan ga ik er steeds minder geloven. Maar in zijn wereld kan kennelijk van alles. En nu roept hij ook weer na 3000 jaar vrede in het Midden-Oosten. Als we alleen maar kijken dat de regering van Israël, wat hij nog altijd aanricht in Palestijnse gebieden en in Libanon, om maar eens te noemen. En dat onrust dat wat in het Midden-Oosten, in de golfregio, sterk aanwezig is. En laat maar dat liefst de hoop en de droom van Iraniërs, die is eigenlijk vervlogen. Want er had een regime change moeten komen in Iran. Er had een vrijheid moeten komen in Iran, met respect voor mensenrechten. Maar daar horen wij helemaal de Trump niet meer over. Dus kom op met je vrede in het Midden-Oosten.
1: Ja, want je hebt natuurlijk ook veel familie nog in Iran. Wat zeggen zij over deze hele Iran-oorlog en nu dus de onderhandelingen die gaande zijn tussen de Verenigde Staten en Iran?
18: Ik heb inderdaad grote familie in Iran nog altijd. Veel in het hoofdstad Teheran, maar ook in het noordoosten, in het klein dorp waar mijn ouders oorspronkelijk vandaan komen. Ik had begin januari al veel contact en in februari, toen die enorme protesten waren in Iran, waar ook nota bene dat Donald Trump was weer, die zei hulp is onderweg, tweette hij. En dat gaf ook dat volk weer enorm veel boost en hoop en het vertrouwen, dat het nu dit keer, na 47 jaar onderdrukking, marteling, executies, dat het één keer afgelopen zou zijn met het misdadige regime. En zij gingen echt met de duizenden de straat op. Vooral mijn neefjes en nichtjes, hoorde ik, die jonge bevolking, jonge generatie, die had zo hun hoop gevestigd op de vrijheid.
1: Jij denk ik zelf ook. Want wat zou voor jouw vrijheid, wat zou dat voor jou persoonlijk betekenen?
18: Nou, een heleboel. Kijk, je zei het al begin van de uitzending, 35 jaar geleden gevlucht. En ik ben nadien nooit meer teruggegaan naar mijn vaderland. En ook niet terug kunnen gaan. Uit angst, want ik sta nog altijd op een of andere lijsten die dat afschuwelijk regime hanteert. Om ook zelfs Iraanse dissidenten in diaspora dus te vervolgen, in de gaten te houden. en op te pakken. Dat staan in Iran zelf. Dus ik heb nooit terug kunnen gaan. En dan geef ik twee momenten waar ik echt in mijn leven het meest misschien intens heb gemist. Eén, dat was toen mijn enige broer ging trouwen. Die wilde heel graag dat ik bij zijn trouwfeest was. En op het moment dat mijn moeder ernstig ziek was. En dat eigenlijk haar enige wens was om mij nog eens één keer te zien voordat ze dat laatste adem uitblies. En toen heb ik dus bij de tweede voorbeeld, mijn moeder dus, hebben ook echt wel van het minister van Buitenlandse Zaken ons best gedaan of het mogelijk was dat ik veilig naar Iran zou gaan en vooral ook veilig terugkeren.
1: Ja.
18: En dan heb ik gezegd, nee, die kunnen we jou niet garanderen, want het regime is gewoon misdadig en onvoorspelbaar. Dus ik ben uiteindelijk niet gegaan, dus ik heb ook nooit afscheid kunnen nemen van mijn moeder. Ja. Om maar eens te noemen. Dus mijn hoop was inderdaad.
1: Ik merk dit raakt me dus echt heel erg. Want we praten altijd over vluchtelingen in een soort algemeenheden. Hè? Maar dit zijn dus wel gewoon de verhalen die daarachter zitten. En ik moet ook aan mijn eigen hulp denken. Die toen zij net bij mij begon. Ik thuis kwam en toen stond ze te huilen in mijn kamer. Ik zei, wat is er aan de hand? Zei, ja, mijn moeder is overleden en ik had nog zo graag afscheid willen nemen. En dat kan dus dan niet. Hè? Dus dat is ook voor jou dus nu ook een beetje de hoop vervlogen dat je dus snel terug zou kunnen. Want eigenlijk is het regime gewoon veel strakker in de wedstrijd gekomen.
18: Ja, precies. Maar ik denk dat ze goed, Diana, dat ze dit zegt. Dit is ook echt een verhalen achter de mens. Kijk, wij hebben het over allerlei benamingen. Hè. Ene keer heten we vluchtelingen, andere heten we asielzoekers, andere keer zijn we gelukszoekers.
1: Allochtonen,
18: precies. Buitenlanders. Ik heb van alle varianten zien langskomen. De andere keer was ik weer vreemdeling enzovoort. Maar toen heb je gezegd, precies wat je zegt, het zijn wel gewoon mensen, mannen, vrouwen en kinderen. We moeten inderdaad regels hebben, we allemaal tot uw dienst. Maar laten we ook hebben over de mensen achter al die kwalificaties en benamingen. En dat is echt zo. Ik heb nog altijd, ik zeg het toch even tegen luisteraars, nog een foto thuis liggen van het graf van mijn moeder. Die kreeg ik van mijn broer toegestuurd. Die zei, ja, hier ligt dus onze moeder. En ik heb altijd gezegd, nou, het zou prachtig zijn om in ieder geval één keer het graf te mogen bezoeken. Ik heb van haar afscheid nemen, is het nooit gelukt, helaas. Maar ook dat moet wel verteld worden. En dan vind ik het schandelijk dat sommige politici, wat ik noemde, van Forum van Democratie, in zulke bewoordingen spreken alsof het gaat over robots of alsof wij, weet ik veel wat dieren zijn of wat dan ook. Dat moet één keer afgelopen zijn. Maar dan kom ik op het punt van toch het onderwerp van vandaag.
1: Ja.
18: Het regime zit inderdaad nu ook volgens mij sterker nu in het zadel. Sterker uit die strijd gekomen. Maar daar gaan we straks wat uitgebreid over hebben. Maar dat is wel inderdaad, betekent wel dat onze dromen, onze hoop van het Iraanse volk helaas weer is vervlogen. Mm-hmm. En dat we weer, en dat is echt zo wat mijn familie zegt, we voelen ons in de steek gelaten door het Westen.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is jurist en mensenrechtenactivist Sander Terphuis van Iraanse komaf dus. En ook veel familie daar waar hij contact mee heeft. Als je kijkt nu naar dat Iraanse regime. We praten er veel over dat ze dus inderdaad sterker zijn geworden. En dat de Verenigde Staten niet de bovenliggende partij is geweest in dit conflict. Heeft dat je verbaasd eigenlijk? Sterke Amerika?
18: Ja. Nou ja, ja en nee. In zoverre, kijk, ik heb wel gezegd, het is wel een regime dat al 47 jaar aan de macht is. Ze hebben kunnen zien wat er in Libië is gebeurd met Gaddafi en met Saddam Hussein in Irak. Dus ze hebben gezien dat ook zulke machtige leiders, die kunnen omver worden geworpen en ter dood gebracht. Dus ze hebben wel ontzettend gebouwd aan hun apparaat. En met name de revolutionaire garde, wat bekend staat als IRGC. Dat is een elite garde wat Khomeini toen de tijd, direct na de oprichting van de Islamitische Staat van Iran, die militaire macht in het leven riep, zo van, jullie gaan ons onvoorwaardelijk trouw beloven. Wat er ook gebeurt, jullie staan achter het regime met als enige doel het behoud van het Islamitische Staat. En die heeft zich ook zo jaren op macht opgebouwd. En dan kom je natuurlijk op een machtige VS. Ik dacht, nou, dit kan wel een dingetje worden. Ik zeg het wel heel eerlijk, luisteraars. Toen vooral de kopstukken van Iran werden uitgeschakeld, tot en met Khamenei toe. Nou, ik weet dat die dag gingen we heel wat appjes naar Teheran en mijn Nederland over en weer van, ja, dit kan wel het moment zijn.
1: Ja.
18: Want de kopstukken zijn uitgeschakeld.
1: Dat was eigenlijk de hoop op dat moment.
18: Ja, en waarom ik het zeg is omdat wij dachten, Iraniërs in Iran en ook hier in Nederland, dat de machtsstructuur van Iran kon doen in elkaar storten. He, dat we dan zeggen van nou, de leider is uitgeschakeld. Een aantal ingenieurs die atoominstallatie doen, die waren uitgeschakeld. Maar vooral ook de kopstukken van IFCC. Dachten van, oh, dit kan het moment zijn. Maar je ziet hoe geraffineerd die machtsstructuur in elkaar is gezet. Want als er een paar leiders wegvielen, stonden weer zes op. He,
1: omdat ze ook heel goed, gisteren sprak ik daar ook over met mijn gast, die eigenlijk zei, ze hebben dat zo goed voorbereid al. Ook die leiders, dat ze wisten dat ze dood zouden gaan. En dat ze een commandostructuur hebben opgezet om ook daarna door te kunnen gaan.
18: Exact. En de taxatiefout die ook helaas bij een machtige veiligheidsdiensten als Mossad in Israël en CIA en FBI in de VS is geweest, is dat ze daar gewoon echt een taxatiefout hebben gemaakt. Want daar is ook nu duidelijk, eind februari is toen Bibi Netanyahu naar Washington gevlogen met een PowerPoint-presentatie, letterlijk onder zijn arm, in zijn laptop. En dan Trump laten zien, toch van, joh, een beetje à la Venezuela. In 3 dagen heb je dat hele regime uitgeschakeld. Dan ben jij weer de big winner en de dealmaker. En dan kun je dat ook de Iraanse olie allemaal naar je toe halen. Kortom, echt, als je dat die reconstructie leest, stond in New York Times. Ja, je moet bijna lachen. Denk van, hoe is dat eigenlijk gegaan? Zo amateuristisch. En toen heeft Trump gezegd, nou, als ik dit zo zie, dan gaan we aanvallen. Niet wetende dus dat de hele wereld aan machtsstructuur
1: achter zit. En Netanyahu is natuurlijk gewoon een sluwe vos, dus die zal het misschien wel beter hebben kunnen inschatten, maar gewoon vooral Trump erin meegesleurd.
18: Absoluut. En het mag ook gezegd worden, kijk, ook hier, dat gepolariseerde van discussie. Ik ga nu iets zeggen over Netanyahu, maar het komt doordat zijn schending van mensenrechten die hij en zijn regering pleegt.
1: Ja.
18: Dus ik ben echt niks tegen Joden of laat staan Jodenhaat. Maar wat die regering daar aanricht in Palestijnse gebieden met duizenden doden, alleen al aan kinderen. Kinderen die 1, 2, 3 jaar, die werden gewoon doodgebombardeerd. Dat deugt niet, dat kan niet. Hij wil dus, kennelijk heeft hij ook een eigen agenda. Hij moet weer gekozen worden straks in oktober. Dan zijn daar verkiezingen.
1: Mm-hmm.
18: En hij wordt in eigen land vervolgd door het Openbaar Ministerie in Israël met al die corruptiezaken en dergelijke. Dus ik denk, het kan best wel zijn dat hij een eigen agenda heeft. Maar om dan op die manier zoveel onschuldige kinderen en vrouwen te vermoorden, ja, dat kan echt niet.
1: Nee. Terug naar het Iran-conflict. En dus nu dat punt. Hè. We spreken in de week na het weekend dat die belangrijke onderhandeling is geweest in Zwitserland tussen de Verenigde Staten en Iran. Daar waren de kopstukken bij aanwezig. En nu zijn allemaal subcommissies bezig om dat weer verder uit te werken. Dan moet er over 60 dagen moet er uiteindelijk een vredesakkoord liggen. Dat is waar nu naartoe wordt gewerkt.
18: Mm-hmm.
1: Hoe kijken jullie daarnaar? Wat zijn de geluiden die je vanuit Iran hoort? Is er geloof? En wat zou er in ieder geval in die 60 dagen uit moeten komen om dat Iraanse volk meer in de kracht te zetten?
18: Goeie. Ik heb daar ook goed mijn oor te luisteren gelegd bij familie, vrienden, heel divers publiek. En ik hoor daar twee signalen. Merk ik ook dat de nieuwskanalen in het Westen niet goed bereikt. Fijn dat ik hier de kans krijg om dat toe te lichten. Kijk, enerzijds heb je de jonge generatie, wat ik noemde. En in Iran heb je zo'n, geloof 35% van bevolking is onder 25 jaar. Dus echt, hebben we over een land van 92 miljoen in totaal. Dus een behoorlijk aantal jonge mensen.
1: Ja.
18: En veel van hun gaan ook naar de universiteit. Ik moet één ding zeggen, in Iran is bijvoorbeeld percentage van vrouwen die naar de universiteit gaat, is ook behoorlijk hoog. Het is een heel bewust volk, goed opgeleid, hoog opgeleid over het algemeen. Als ik met jonge generaties spreek, die zeggen van, nee, dit moet gewoon niet, geen deal, niets ermee, gewoon vrijheid van Iran, onze dromen, onze toekomst. We willen bij het Westen horen, we hebben het internet ontdekt, we weten dat ook ander leven bestaat, klaar. Maar dan heb ik de oudere generatie, dat is dus mijn broer, die gewoon ook gezin heeft met kinderen, en die ook nog zijn vaste lasten moet betalen, om maar iets te zeggen. Met de inflatie van boven 50% in Iran inmiddels enorme hoge prijzen. Die zegt, joh, als dat dan niet gelukt is, het is een ander geluid in Iran, om dat regime weg te krijgen, laat dan alsjeblieft die sancties verdwijnen. Laat dan alsjeblieft een beetje lucht komen in Iran, dat we het economisch iets beter krijgen.
1: Ja.
18: En hun stem is dit, dat vind ik heel interessant. Die zeggen, nou, weliswaar geen revolutie, maar laten we dan gaan naartoe werken tot een evolutie. En dat wil zeggen heel kort dat weliswaar die kopstukken blijven zitten, dat die niet weggaan, maar dat het islamitisch extremisme een beetje verdwijnt. Dat een beetje alles Saudi-Arabië wordt.
1: Maar is dat realistisch als je ziet welk regime er nog overblijft? Ja, gisteren sprak ik erover met Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda. En hij zei, die opvolger, de zoon, dus de nieuwe Ayatollah... Die zich binnenkort waarschijnlijk gaat laten zien... Op het moment dat hij rouw rond zijn vader gaat spelen binnenkort een ceremonie. Ja, die is helemaal niet gematigder.
18: Kijk, je hebt gelijk. Die persoon is zeker zijn zoon, Mostafa Khamenei. Die is ook juist daarop gezet vanwege zijn extremistische gedachten door de IRGC. Dat klopt. Alleen er komt een moment dat... Stel je voor dat die 300 miljard, wat door VS is toegezegd... een soort Marshallplan à la Iran... Dat in de praktijk wordt gebracht. Dat het Iran weer open gaat. Misschien wat toeristen komen. Dat je kunt zien dat dat ook wel vanzelf... Dat is dus een evolutiegedachte bij sommige Iraniërs. Dat er dan die machthebbers ook denken van... Misschien moeten we ook met de teugels een beetje loslaten.
1: Nogmaals, want waarom zouden ze dat denken op het moment dat er iets meer lucht komt?
18: Ik snap het. De gedachte is om weer te voorkomen dat er protesten komen. Want kijk, op een gegeven moment ook de Berlijnse muur kwam te val. Hè. Laat maar eerlijk zijn. Ook al die communistische, stalinistische staten kwam ook te val. Dus je kunt ook niet het volk blijven pressen. Ja. En je moet dat iets... Ik vind dat een mooi voorbeeld met Saudi-Arabië. Die was nog strenger in de leer van de islam. Hè. Dus als je hebt over rekkelijke en de precieze. Die Saudi-Arabië was ontzettend precieze. Er konden zelfs vrouwen niet achter het stuur zitten. Die mochten geen auto rijden. Ja. Maar nu is het gaandeweg allemaal losgelaten... omwille van betere economie en betere welvaart... en het contact met het Westen enzovoort.
1: Ah, ja.
18: Dus ik voorzie dat dit ook geleidelijk in Iran wordt overgebracht. Als dat gebeurt, dan kan het regime nog langer blijven zitten. Anders voorzie ik, en dat blijf ik echt zeggen... Iraans volk gaat weer in opstand, want je kunt niet... onderdrukt worden jarenlang. Je kunt niet met angst leven. Dat was voor mij ook de reden om mijn 18e al te vluchten. Dat kan een echt een soort game changer
1: zijn. Juist door die jonge generatie die je ook schetst. Nou hebben we natuurlijk gezien hoe Trump zich nogal naïef... in de wedstrijd heeft gevoegd. Maar we hebben ook nog Nederland en een grote gedachte Europa. Heeft het je teleurgesteld en ook jouw familieleden, vrienden... andere mensen die je spreekt in Iran... hoe wij ons hebben opgesteld in dit conflict?
18: Ja, ik zei niet voor niks dat mijn familie... en ik hoor mijn broer nog zeggen... ja, wij zijn weer... en hij spreekt mij ook op aan, want ik denk, jij woont ook in het Westen. Dus hij zegt, wij zijn weer in de steek gelaten door jullie... We hebben het weer, en ze zeggen het wel natuurlijk terecht, Diana. Ze zeggen, wij zijn met duizenden de straat opgegaan. We hebben duizenden levens opgeofferd. En dat is echt een feit. In januari en februari werden in no time... heel wat mensen gericht op ze afgeschoten en doodgemaakt. Tot en met gifgas toe, nota bene. Het Iraanse regime heeft in Koerdische steden in Iran gifgas ingezet tegen demonstranten. Daar hebben we het over. En ja, wat deed dan bijvoorbeeld Macron, of de Duitse leider, of onze premier, die zei, ja, we veroordelen dat geweld. Ja, be my guest.
1: Ja.
18: Maar Iraniërs zeggen dan, daden alsjeblieft. Laat zien, als jullie zo'n grote mond hebben, als Europa, Europese gemeenschap, met jullie waarden en respect voor mensenrechten, kom alsjeblieft in actie.
1: Ja, maar we zijn natuurlijk helemaal niet betrokken ook in het besluit om deze oorlog te beginnen. Het is ook niet via de officiële instanties gelopen, wat je toch normaal hebt met een oorlog, dat je dat allemaal netjes toch voorlegt. Dus wij stonden ook een beetje met onze rug tegen de muur.
18: Twee dingen. Als ze dat via de correcte manier, inderdaad, via de koninklijke weg was gegaan, namelijk via een resolutie in de Verenigde Naties.
1: Exact.
18: Eén, er was er nooit tot een besluit gekomen. Want de Europese Unie had gewoon simpelweg niet meer ingestemd. Want het is een beetje het principe van, spelen we nou de dominee of de koopman? Helaas veel had de koopman. Dus er was er nooit daar al, binnen de Europese Unie was er al geen uniformiteit, laat staan VN breed. Dat één. En twee, Diana, we hadden ook op die tafel wel een plek kunnen opeisen, hè? Gewoon kunnen zeggen, Trump, hij heeft ook nota bene ons gevraagd. We hadden daar echt wel een rol kunnen spelen. Alleen onze idee was van, nou ja, het is jouw feestje, ga je gang. Hè. Maar ook dat bombarderen, dat klopte volgens het internationale recht eigenlijk niet. Alleen ik zeg, doe dan maar, omdat ik weet dat het regime anders nooit verdwijnt. En dat de mensenrechten schendingen maar doorgaan. Maar het klopte volgens het internationale recht niet.
1: Nee, maar we hadden dus toch meer moeten optreden.
18: Absoluut. Kijk, nogmaals, Europese Unie. We hebben echt wel allerlei sanctiemodaliteiten binnen de Europese Unie. Als een land mensenrechten schendt. Maar wat doen we nu? Ik geef een ander voorbeeld, Diana. We halen zelfs de Taliban uit Afghanistan nu in Brussel om met ze te onderhandelen in de hoop dat we asielzoekers kwijt kunnen. Ja, dan is je waardegemeenschap toch wel echt wel aan glans verloren.
1: Zometeen gaan we verder praten ook over de Iraanse sporters. Want die staan enorm onder druk van het regime. En Sander Terphuis, mijn gast vandaag, kan daar uit eigen ervaring over meepraten. Want dankzij zijn carrière als professioneel worstelaar wist hij Iran te ontvluchten. Straks zijn persoonlijke verhaal in het tweede deel van de Big Five. Blijf luisteren.
3: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
4: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
3: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
19: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
20: Benki, dat is toch geen woord?
19: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
21: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
23: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
21: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
24: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is Tim Schaap met de verkeersinformatie van de ANWB. Deze ochtend amper files, maar uiteraard wel een weerswaarschuwing. Door de extreme hitte in een groot deel van het land is het aan te raden om water en een paraplu mee te nemen als je de auto ingaat. Op die manier kun je jezelf een beetje beschermen mocht je pech langs de weg komen staan. Rijkswaterstaat raadt zelfs aan om alleen de auto te gebruiken als het echt noodzakelijk is. Meerdere files die opvallen momenteel. Allereerst de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht 10 minuten door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Verder de Duitse grenscontrole op de A12. Momenteel 20 minuten vertraging vanaf Duiven voordat je de grens over kunt. En dan slecht nieuws voor DEFCON-bezoekers. Dat evenement is afgelast. Daarom nu file vanwege terugkeerders op de N306 vanuit Harderwijk. Voor Biddinghuizen zo'n 10 minuten aan vertraging. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A28 naar Zwolle, hectometerpaal 51,8. En de A59 vanuit Den Bosch bij 133,1.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Kijk uit voor bedrijven die zich online aanbieden als betrouwbare pechhulp, want dat zijn ze volgens BNR niet altijd. Ze maken bijvoorbeeld misbruik van het hitteprotocol, waarbij gestrande automobilisten gratis naar een veilige plek worden gebracht. Maar malafide bedrijven vragen er soms honderden euro's voor die je vooraf moet betalen. Veel Oekraïners in ons land denken dat de oorlog met Rusland nog wel 2 jaar gaat duren. Daarom wil het overgrote deel nog niet terug, blijkt uit onderzoek. Sommigen willen zelfs voor altijd blijven, bijvoorbeeld omdat hun kinderen hier op school zitten. 2/3 van de Oekraïners heeft depressieve klachten. Het was erg rustig in de treinen vanmorgen. Het kan zijn dat meer mensen thuis werken, bijvoorbeeld om bij hun kinderen te zijn, nu veel scholen door de hitte dicht blijven. Op de weg was het zoals normaal. Rijkswaterstaat had gisteren opgeroepen alleen te rijden als het echt moet. Netbeheerders en energiebedrijven hebben een plan bedacht om iets te doen tegen het overvolle stroomnet. Tienduizenden huishoudens in onder andere Gelderland en Utrecht krijgen een vergoeding als ze hun stroom slim gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer ze hun elektrische auto opladen buiten de piekuren. En wil Oranje echt ver komen op het WK, dan zullen we echt beter moeten verdedigen, vinden de meeste ochtendkranten. In de groepsfase scoorde Oranje makkelijk, maar kreeg aan de andere kant ook 4 doelpunten tegen. Dat zijn er volgens de kranten eigenlijk te veel om wereldkampioen te worden. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
7: Hoe vlucht je uit een land als Iran met zeer, zeer zware beveiliging? We gaan straks uitgebreid horen van Sander Terphuis, jurist, mensenrechtenactivist van Iraanse komaf. Het is hem gelukt om te vluchten. In BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
14: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.

0: Radio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de situatie in het Midden-Oosten. En daarbij gaat het ook vooral over Iran. Ook vanwege de actualiteit natuurlijk waar we nu in zitten. Eerder deze week sprak ik met Martijn Kitsen over dit onderwerp. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en oud-militair. Over hoe Iran militair zo succesvol is geweest tegenover de Verenigde Staten. Is echt onderschat hoe groot hun kracht is. Luister het terug via de BNR-app. Vandaag is mijn gast Sander Terphuis. Hij is jurist en mensenrechtenactivist. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Ik wil een beetje besluiten met een soort toekomstblik. Hè, die 60 dagen, welk kat- en muisspel gaan we zien, ook vanuit Iran, met al jouw kennis ook vanuit de Iraanse samenleving, het land waar je vandaan bent gevlucht 35 jaar geleden, en hoe je naar Nederland wist te vluchten. En dat is een indrukwekkend persoonlijk verhaal waar ik graag mee zou willen beginnen. En daarvan moeten we terug naar 1990. Toen ben je dus naar Nederland gevlucht. En misschien even het moment daarvoor ook. Wanneer ontstond bij jou het idee om te vluchten?
2: Nou, als ik het heel precies tot uitdrukking breng, was het eigenlijk toen ik net 16 jaar was geworden. Dus jong, en ik deed dan worstelen inderdaad. Want ik draaide op topniveau mee. En dan heb je toch wat spieren opgebouwd. En het was ook een beetje vergelijkbaar met nu, hè, het warme weer. Het was daar code rood in Teheran dan, hè, 40 graden en hoger. Dus wat doe ik dan? Ik draag een t-shirt. Een lekker strak mouwen omhoog gedaan. En dus ik liep er in het park rond. En toen kwam zo'n man mij tegen. Dat doen wij dan. Hebben we allerlei groepen van politie of ordentroepen. We hebben moraalpolitie, we hebben zedenpolitie en we hebben religiepolitie. Dus drie lagen die in Teheran en andere steden patrouilleren om te kijken of iedereen zich aan de islamitische regels houdt. Nou, dat was een meneer van de moraalpolitie. Jonge man met een pistool in de hand en een knuppel op de motor. Die kwam mij tegen. En die zegt zo tegen mij: hé, dit kan niet, je bent niet islamitisch gekleed. Ik zeg: waar heb je het over? Ja, die mouwen zijn te hoog, moet je omlaag, je laat je armen zien. En ik heel verhaal. En ik was al not amused, dus ik zeg: joh, weg ermee. Dus die stapte van zijn motor af en die liep naar mij toe. Voordat ik het wist, had hij mij knijterharde stomp tegen mijn borstkas gegeven. En ik viel op de grond. En ik wilde nog opstaan en hem even tot orde roepen. En toen had hij werkelijk letterlijk zijn pistool uit zijn zak, drukte op mijn voorhoofd. Die zegt: hou je nu je mond of niet? Of moet ik het trekker doorhalen? Ik denk: oh. En dit was echt gemeen. Ik denk: oh, dit gaat het niet worden.
1: Ja.
2: Toen dacht ik: mama, hij zei: nee, gewoon nu naar huis gaan, je omkleden en bijhouden. Letterlijk. Dit is Iran. En toen word je als 16-jarige wel heel erg met de neus op op een feiten gedrukt, op realiteit van dat moment. En ik ben nogal rebels, dat mag het duidelijk zijn in die jaren.
1: Je bent sterk als worstelaar,
2: precies.
1: Natuurlijk.
2: Ja. Maar ik voelde me alleen pure onmacht. Juist ondanks al die spieren en alles wat ik had. Dus ik ben naar huis gegaan en tot mijn tranen toe. En toen heb ik het verhaal aan mijn moeder, aan mijn broer verteld. Die zei: ja, maar dat moest je niet doen. En volgende keer weer zo, een paar keer. En dat ik dacht van: ik ga in dit land echt niet gelukkig worden. En daarbij ook nog natuurlijk mijn visuele beperking. Hè. Ik zie met één oog 5%. Dus ook daar was nog de vraag van: wat moet ik in dit land? Hè, met mijn visuele beperking. En vooral met al dat onvrijheid en onderdrukking. Ja. Dus toen is eigenlijk in mijn hoofd een agenda begonnen opgezet. Ik moet naar vrijheid toe vluchten.
1: En dat was de agenda van de vrijheid, noem je hem volgens mij ook echt. Met een heel stappenplan. Betrok je daar mensen bij of was dit helemaal in het geheim?
2: Kijk, Iraanse samenleving is zo ingericht op basis van wantrouwen. Namelijk, als je elkaar niet vertrouwt, dan ga je elkaar nooit samenkomen, samenklonteren, hè, om iets te doen. Dus ik vertrouwde, ik durfde het ook niet tegen niemand te zeggen. Dus dat is eigenlijk in mijn eigen hoofd opgebouwd.
1: Ja, en dus ook je moeder wist van niks?
2: Nee, dat was ook meer van mijn emotionele kant. Want ik dacht, als mijn moeder vertelde dat ik ook nog niet meer terug zou komen of je wil vluchten, dan zou die mij thuis vasthouden, want ik was haar lievelingskind. En ook helemaal verzorgd dan wel, ook natuurlijk door mijn visuele beperking. Dus ik durfde het niet vertellen, nee.
1: Nee. Dat plan heb je echt helemaal uitgewerkt. Je hebt echt iets helemaal in scène gezet, wat indrukwekkend is. Kan je ons meenemen wat de scène was die je uiteindelijk hebt bedacht?
2: Nou, ik, op een gegeven moment ben ik achtergekomen van, ik moet wel zeggen, in Iran, ik las boeken, ik leerde de Engelse taal. Dus ik was ook echt wel bezig met een grotere droom. En toen dacht ik, Ja, inderdaad, de vlucht naar de vrijheid. Hoe ga ik dat inrichten? Hoe ga ik het uiteindelijk in de praktijk brengen? Er waren twee manieren. Eén, mensensmokkelaar weten te vinden, inschakelen en hem of haar zoveel duizenden dollars betalen in de hoop dat het goed komt. Hè, tot en met gammele boten toe. Hè, die verhalen die je nu leest via de Middellandse Zee en zo. Dat was één pad. Een andere was, las ik erover, over een judoka die naar China was gegaan. En een judoka die naar Londen was gegaan, die niet teruggekomen, dacht ik, hey, als ik nou zo goed train, want ik was al lekker aan het sporten, dat ik een kampioen word in worstelen, dan is de kans dat ik een keer word uitgezonden naar het land voor wedstrijden.
1: Dus je bent echt keihard gaan sporten eigenlijk om dat te bereiken, want dat zou mogelijk een exit kunnen zijn.
2: Dat was wel absoluut in mijn achterhoofd. Ik dacht van, als ik kampioen word, en ik had geen idee of de wedstrijden zouden komen, maar na 2 jaar later, dat wist ik helemaal niet, maar door gewoon keihard te trainen, en dan bedoel ik me echt 2 keer per dag, 6 dagen in de week trainen, zware training. En dan zou ik inderdaad wel die kans kunnen krijgen. En 2 jaar later deed ze de kans zich voor.
1: Ja, want uiteindelijk wist je naar het Olympisch dorp in Assen te komen. Daar als professioneel worstelaar. Intussen was je zo goed dat jij die kant op mocht. Ja. Maar natuurlijk wel met ontzettend veel zware beveiliging.
2: Ongelooflijk. Het begon al in Iran. Kijk, ik had aan de ene kant als worstelaar, was ik in mijn gewichtsklasse landskampioen, 1. Maar tweede, was een tweede toets wat ik moest doen, bewijzen dat ik een goed moslimman ben. En daar hebben ze zelfs tot en met, ik noem hier maar 1 voorbeeld, dan hebben ze vlak voor de vertrek naar Nederland hebben ze ook een hele screening gedaan in mijn wijk. Dus dan had er zo'n agent met mijn pasfoto liep je door de wijk. En dan ging je alle winkels in en belde je bij huis aan van, kennen jullie hem? Wat voor figuur is hij? Gaat hij wel naar de moskee? En gedraagt zich als moslimman? Tot en met dat screening toe. En dan inderdaad ook de weg naar Assen toe. We moesten bijvoorbeeld ook elke avond bidden en de verse van de Koran opzeggen. Echt laten zien dat we ook als ambassadeurs van de Islamitische Republiek Iran naartoe gaan. En dan ging ook inderdaad hele batterij aan controleurs mee. Dat klopt.
1: Ja, en hoeveel gingen er op hoeveel sporters mee? En hoe zwaar was die beveiliging? Was dat van die garde waar ze vandaan kwamen?
2: Ja, er waren een aantal van die garde. Die vormden zeg maar de top van het Iraanse delegatie. En er was zelfs ook een Ayatollah meegegaan. Ik moest wel lachen, echt. In Assen, we zaten in de Johan Friso kazerne. Die was helemaal omgebouwd tot een Olympisch dorp. Heel mooi overigens. Daar hadden ze zelfs een moskee voor ons ingericht. We moesten elke avond ook daar gaan bidden. Met die meneer imam voorop. En we kregen allemaal weer islamitische dingen aan ons hoofd geslingerd. Mm-hmm. En in termen van ons in de gaten houden, was ook een ander voorbeeld. We moesten allemaal een t-shirt aan hebben met hele koeie letters. Er stond Islamic Republic of Iran. Dus ze konden ons overal herkennen dat wij Iraniërs zijn. En over aantallen, 49 atleten in de categorie worstelen, atletiek enzovoort. Zitvolleybal was er ook een goed team. En daarvan bijna 60 man als controleurs, als noem het maar op. Begeleiders noemden dat, maar die hielden ons gewoon constant in de gaten.
1: En die waren misschien ook niet voor hier in Nederland zichtbaar als beveiligers?
2: Absoluut niet, nee precies. Zo gewoon mogelijk. Maar ik weet echt heel goed, dat werd gewoon eind van de elke dag werd er een rapport uitgebracht aan elkaar van, wat heb je gezien, wat heb je geconstateerd, hè? Ja. Dat soort, en ik werd ook een van de laatste avonden voor mijn vlucht werd ik ook op het matje geroepen. Want het was in de hoek van het Olympisch dorp een plek waar atleten konden chillen. Hè. Dan had je daar muziek, dan had je dan leuke dingen enzovoort. En drankjes kon je bestellen. Ik ging daar wel eens zitten. Nou, drankjes komen er laatst niet van. Maar daar had ze dus gezien. Dus ik moest op het matje komen en tekst aan de uitleg geven waarom ik die hoek van het Olympisch dorp was gegaan.
1: Ja, dus zo ver is die screening. Je moet ook geld betalen om mee te kunnen komen. Ik zeg dit ook in verband met de sport. Dus nu, de voetballers bij het WK, je staat onder een enorme grote druk. En toch is het jou gelukt om te vluchten. Wat was jouw geniale plan?
2: Nou, geniale plan was denk ik doordachtheid. Vroeg beginnen, uitstippelen, alles doordenken. Tot en met, jij zei terecht, ook in mijn geval moesten mijn ouders een waarborgsom neerleggen. Dat was nu, is dat geloof ik, zo'n ronde toen de tijd $10,000. Maar het is heel veel geld voor Iraniërs, mag erbij gezegd worden. Namelijk tegen mijn ouders, komt je zoon niet terug, dan claimen we dat geld tot en met jullie huis toe. Dat hebben ze ook in Iran gedaan. Ze hebben mijn moeder vastgezet een aantal dagen na mijn vlucht. Mijn broer werd meegenomen, vastgezet.
1: beetje. Ja.
2: We hebben een kruidenierzaak, die werd dagenlang dichtgegooid. Allemaal als pressemiddel om mij terug te krijgen. Maar uiteindelijk zei mijn moeder, zeg ik tegen de luisteraars, want ik had al steeds huilend aan de telefoon, want ik hoorde al die ellende. Dan zei ik van, nou ma, weet je, ik kom dan maar terug. Want ik zeg het ook heel eerlijk, nog even over de vluchtelingen. Ik zat in een klein dorp in Friesland, de AZC. Ik had een kamertje. Ik keek altijd met mijn raam naar het grasveld. Dat was het. En grijs en koud. Dus ik zei, misschien moet ik terug. Toen zei mijn moeder de historische woorden, nee, kom alsjeblieft niet terug, want als je terugkomt, pakken ze je, dan heb je geen zoon meer. Blijf dan in het buitenland, dan weet ik dat je in geval een zoon hebt die nog leeft.
1: Jeetje, met al die offers die zij ook moest brengen. Hè. Ze werd gearresteerd beslag gelegd op alles. Ongelooflijk. Toch, dat geniale plan moet je nog even vertellen. Want hoe lukt het jou uiteindelijk om te vluchten?
2: Nou, eenmaal in Assen heb ik ook door mijn visuele beperking, ik zie zo'n 1,5 tot 2 meter afstand en dan houdt het op. Dus ik heb toen ook gelukkig dankzij Engels veel van mensen gevraagd van hoe kom ik hier het Olympisch dorp zo onzichtbaar en goed mogelijk uit. En toen begreep ik van een aantal bussen die er waren om atleten naar allerlei plaatsen te brengen voor sport en om te gaan toeschouwen als toeschouwer. En toen heb ik dat route een paar keer gewandeld in de rustige tijden. In het begin van de middag als de rest van het team siesta hield. Toen had ik het helemaal in mijn hoofd.
1: Maar hoe komt het dan dat het lukte dat jij dan toch die route in je eentje kon lopen?
2: Nou kijk, ik had gevraagd keer op keer. En we zijn ook één keer zelf met zo'n bus mee geweest om onze sporters aan te moedigen. Dus ik had zoveel mogelijk in mijn hoofd gestampt. Hoe die wegen lopen, hoe dat werkt. En natuurlijk ook vragen stellen in het Engels. En toen dat alles in mijn hoofd hebbende, ben ik rond 2 uur 's middags, toen de rest van het team nog siesta hield, sliep. Toen ben ik heel letterlijk tegen de muur aangeschoven. Zo voorzichtig naar buiten gegaan, dat ik niks van me hoorde. En ik dacht, als ze mij roepen, dan zeg ik, nou, ik moet naar het toilet of iets dergelijks. Toen ben ik ook niks aan. Ik had gewoon geen tas bij me of dat ook zo onopvallend mogelijk. En daar de hoek om en dan richting de bussen. En daar heb ik de chauffeur gebracht. Can you please bring me to the train station?
1: Unbelievable.
2: Ja.
1: En hoe spannend waren die momenten in die bus en bij die trein?
2: Ik hoorde mijn hart zo hard bonzen en zweten. Ik zat gewoon zwetend. Dat was echt geen 40 graden of zo, maar gewoon angst. En je weet één ding, als ik nu opgepakt word, dan hebben ze mij. Dan weten ze, die man is wat van plan. En al die dromen, maar ook die angst vooral, dat was ongekend, echt ongekend.
1: En toen op een gegeven moment zat je in die trein en die trein ging rijden. En toen? Dat gevoel bij jou?
2: Ja, daarvoor al. Ik zat in had ik een enkeltje gekocht. Dat vertel ik ook in het Engels. Ticket voor Amsterdam. En want ik wilde ook weer weg uit Assen. En toen moest ik even wachten op de trein. Het zou op een paar minuten komen. Ik uit de angst ging gewoon rennen. Van ik moet me ergens verbergen. Ik moest me onzichtbaar maken. En toen die trein er kwam, zal ik nooit vergeten, Diana. Die krassende, krijzende geluiden over die rails. En ik wilde gewoon dat hij stilstond, dat ik eens kon springen en mij onder de stoel kon gaan opbergen of verbergen. En dat gebeurde ook gelukkig, kwam hij eindelijk. Nou, echt de weg naar Amsterdam, ik weet niet hoe dat allemaal gegaan is. Ik heb het gewoon niet meer kunnen meemaken vanuit angst.
1: Indrukwekkend. Ik wil graag straks met je verder praten. En dan komen we ook weer bij het huidige conflict uit. En de onderhandelingen waar nou uiteindelijk de stapjes voor uitzitten. Sander Terphuis, mensenrechtenactivist. En net dus dat indrukwekkende vluchtverhaal gehoord. Thomas van Zijl, het is even een overgang.
3: Ja, nee, dan sta ik in een donkere schaduw. Maar dat is op een warme dag als vandaag misschien niet eens erg. Ik ga praten over... plotseling.
1: Ja.
3: Ik ga praten over dierenartsen met de voorzitter van de beroepsorganisatie, Sophie Deleu. Het gaat al jaren over hoe duur de dierenarts geworden is en of dat misschien toe te schrijven is aan private equity dat die branche heeft ontdekt. Grote ketens die de boel overnemen van de zelfstandige dierenarts. De praktijk sterft een beetje uit. ACM heeft er onderzoek naar gedaan. De Tweede Kamer heeft erover gedebatteerd. Dus dat gaan wij allemaal doornemen met elkaar. Het bedrijvenpanel meldt zich ook met goed nieuws, namelijk dat er 2 Nederlandse bedrijven de status van unicorn hebben bereikt. Dat wil zeggen dat ze een waardering hebben van meer dan een miljard komt, omdat ze heel veel geld hebben opgehaald. Het kan dus toch, ook in Nederland. Of dit een voorbode is voor meer grote groeiende bedrijven, Nederlandse bedrijven, allemaal in BNR Zaken doen.
1: Vanaf 11 uur, dankjewel yes. Thomas.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Eerder deze week heb ik gesproken met Rem Korteweg over dit onderwerp. Hij is handelsexpert bij Instituut Klingendaal over hoe Iran de straat van Hormuz gebruikt als geopolitiek machtsmiddel en hoeveel impact dit ook kan hebben voor andere straten. Want Iran heeft laten zien, wij kunnen hier de baas over zijn. Luister het terug via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met jurist, mensenrechtenactivist Sander Terphuis van Iraanse komaf en dus gevlucht 35 jaar geleden naar Nederland als professioneel worstelaar. Dat indrukwekkende verhaal. Als je het niet hebt gehoord, luister zeker even deze aflevering terug. Misschien mooi om even de kettingvraag erbij te pakken, Sander. Want dan kunnen we ook een beetje een blik richting de toekomst werpen. Dit is de kettingvraag van mijn gast gisteren, journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdou Bouzerda.
4: Mijn vraag is heel concreet. Wat doet het met de geloofwaardigheid van het Westen in het algemeen en het geloof op een betere toekomst van de gewone Iraniër?
1: Ja, hij is een beetje strak afgebroken, maar uiteindelijk verwijst zijn vraag ook naar de Amerikaanse interventie. En inmiddels de uitkomst die we hier voor ons zien, die 60 dagen waar nu over onderhandeld wordt. Je hebt al gezegd dat ja, het een beetje wisselend is hoe de Iraniërs erover denken. Maar wat verwacht jij, wat voor kat- en muisspel er gaat ontstaan nu?
2: Nou, ik vind het een mooie, belangrijke vraag. En dat staat inderdaad een beetje in de lijn van mijn verhaal. Wat doet dat met geloofwaardigheid van het Westen? Het eerste element van de vraag, ja, wat ik zei, dat wordt toch gezegd, nou, hè, wat ik zei, wij zijn wederom in de steek gelaten. Kijken naar het Westen. Mensen die goed opgeleid zijn in Iran noemen we ook het verlichte Westen. Hè. Die zeggen, jullie hebben 400 jaar gedaan over verlichting om te begrijpen wat dat betekent, vrijheid en mensenrechten. En nou is er een volk hier wat hun leven opoffert en dan doen jullie geen daden. Blijf alleen bij de woorden. En dat is echt wel pijnlijk. En wat dat doet ook met het Iraans volk en hun geloofwaardigheid is van, ja, wat moeten we nog meer doen? Want dat is wel een ding wat echt de westerse leiders zich wel moeten beseffen. Ook onze politici in Nederland. Kijk, Iraniërs zeggen, we kunnen via de straat op met duizenden. Maar feit is wel, wij staan wel met lege handen. Tegen een wreed, meedogenloos regime, wat wel van alles heeft. Tanks inzet, ik noemde al gifgas inzet, van alles. Dus help ons alsjeblieft daar. En dan wil ik niet zeggen dat je daar militair moet inzetten, maar iets meer doen dan alleen wat her en der een resolutie indienen en wat roepen.
1: Ja, en merk je dat ook in Nederland, want jij geeft natuurlijk de stem van de Iraniërs hier in Nederland. Ben je daarin teleurgesteld, hoe Nederland ook daarmee omgaat?
2: Ik denk dat we echt wel meer hadden kunnen doen. Gelukkig is op een gegeven moment, wij zijn zelfs in 2022 waren we met een groep Iraanse dissidenten naar toenmalige premier Rutte gegaan. We hebben met hem overlegd, omdat we zoveel ook veel pijn voelden. Toen was het met Mahsa Amini, hè, dat jonge dame die dood werd geslagen omdat het paar plukjes haar zichtbaar zouden zijn. En toen hebben we ook Rutte gevraagd, ga alsjeblieft in Europa en binnen de VN lobbyen voor iets meer druk op dat regime.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld om het oprollen van hun criminele netwerken in Europa. Want ik werd zelfs al een tijdje beveiligd in Nederland. Kreeg ik beveiliging.
1: Mm-hmm.
2: Waarom? Vanwege de lange arm van Teheran.
1: Ja.
2: Dus al dat soort dingen. Ik denk dat we echt meer kunnen doen. We moeten onszelf als Europese Unie ook.
1: En misschien ook omdat je ziet dat. Want het gaat over het menselijk perspectief. En dat heb je heel goed geschetst. Ook in het eerste half uur dat we met elkaar spraken. En ook door jouw persoonlijke vluchtverhaal. Maar het gaat nu intussen ook over geopolitiek natuurlijk. Waarmee we zelf ook als land zelf steeds meer onder druk komen te staan. Met die straat van Hormuz. Onze handel die wordt geblokkeerd. En dan kom ik toch een beetje bij die onderschatting die we ook hebben naar Iran. Hoeveel onderschatting gaan we nu moeten overwinnen om goed door die 60 dagen te komen?
2: Daarover twee dingen. Eén, ik denk echt dat het zo is dat, ik zeg ook altijd, de lange arm van Teheran, ja, dat raakt primair de Iraniërs in het Westen, ja, maar in de tweede plaats ook ons. Want als inderdaad zij, dan kom ik op de straat van Hormuz, als ze dat weer gaan blokkeren of als ze daar weer regels gaan stellen, zoals tolheffing en dergelijke, dan gaan we dat echt gewoon hier concreet merken bij de benzinepomp.
1: Ja.
2: Dan gaan we merken aan onze energieprijzen. Maar ook, we gaan ook werken aan de nodige onrust die hier ontstaat vanwege de hoge prijzen enzovoort enzovoort. Dus we hebben er absoluut belang bij, ook economisch, qua welvaartsniveau, dat er daar ook meer rust en stabiliteit in de golfregio is.
1: Ja.
2: En dan moet dat iets met het regime gedaan wordt, dat is één. En twee, kom ik aan op onderschatting. En nu ook zeker met die 60 dagen onderhandelingen. Want er is iets tot stand gekomen. De ene noemt dat het memorandum van instemming. Of ander noemt dat, geloof ik, een voorlopig akkoord tot onderhandeling. Whatever, what's in the name. Maar ik denk wel dat het Iraniërs zo gaat worden met Iraniërs. Volgens mij worden dat taalkunstenaars zijn dat, of woordtovenaars, hoe je dat wil noemen. Iraniërs zijn keigoed in diplomatie en onderhandelen. Dat zag je ook met de minister van Buitenlandse Zaken, Araghchian. Die kon het heel geraffineerd spelen. Wat ik denk nu zie gaat gebeuren.
1: Kan je daar een voorbeeld? Want ik vind dat woordkunstenaar. Heb je een voorbeeld ervan hoe een Iraniër dan even die tovenaar is waardoor wij verblind worden?
2: Nou kijk met ik kan wel een mooie vergelijking geven. De Amerikanen, in het bijzonder dan de dealmaker Trump, die heeft het steeds over de feiten. Van kost het me bijvoorbeeld 1 miljard, ga ik aan je hier overwinnen, of ga ik daar 600 miljoen vaten olie uithalen? Gewoon heel feitelijk. Maar wat doen Iraniërs? Die gaan spelen met het begrip. Ik zeg bijvoorbeeld, er wordt gezegd, ja, die uranium wat jullie daar hebben, die moeten we dan ontmantelen, of die moeten we dan daar zien, daar weghalen, of dat moet er iets mee gebeuren. Dan gaat Iraniërs daar hele speling van maken, van ja, ontmantelen, nou, hoe gaan we dat dan invullen? En daar hebben we dan 2 dagen discussie over. En dan kunnen met de moorden te spelen, kunnen ze ook rekken of dingen te torpederen, of voor zichzelf afschroeven. En ik denk dat dit hier nu echt aankomt op 2 kampen. Dus ga je gewoon, als Trump het gevoel heeft, nou, ik heb voor mezelf gewonnen, ook gelet op midterms en alle andere dingen, de ontwikkelingen die in Amerika gebeuren. Als het gevoel heeft, nou, ik heb hier gewonnen, dan roept hij zichzelf uit tot overwinnaar. En dan zijn het Iraniërs die op het punt van ontmantelen van nucleaire ontwikkeling, 1, ontmantelen van het ballistische raketten, 2, en 3, het verlenen van steun aan milities zoals Hezbollah, Hamas en Houthis in Jemen, dat ze daar zulke voorspeling teweeg gaan brengen, dat uiteindelijk lijkt dat alsof Trump dan in de VS kan roepen, kijk maar, ik heb gewonnen. Maar dat Iraniërs denken, want yes, we blijven gewoon die mensen steunen, misschien een lager niveau of wat dan ook, maar uiteindelijk hebben we het zodanig onderhandeld dat lijkt alsof zij voor zichzelf wat kunnen roepen, we hebben gewonnen. Maar Iraniërs hebben uiteindelijk in de praktijk het gewoon bereikt wat ze wilden bereiken.
1: Ja, en dus zullen ze gewoon ook nucleair gewoon doorgaan en misschien wel juist veel meer het gevoel hebben, ook door die aanval, we moeten ons beter gaan bewapenen.
2: Ja. Precies. Ik heb wel eens gezegd, het bestaansrecht van Iran is ook gestoeld op 3 pijlers. 1, toch het hebben van die nucleaire ontwikkeling. Dan kunnen ze onder andere aan Saudi-Arabië en Israël laten zien van, hey, wij zijn ook een machtig land. 2, hun ballistische raketten tot en met intercontinentale raketten kunnen ze afschieten, letterlijk op die landen. En 3, toch die milities. Hezbollah kun je vanuit Libanon en zo laten raketten schieten. Houthis vanuit Jemen. Dus als die 3 komen te vervallen, ja, dan is hun macht eigenlijk geheel verloren gegaan.
1: Er zijn nog ontzettend veel vragen die ik heb. Ook over het nationalisme wat toeneemt in Iran, waar je je zorgen over maakt. Maar we komen er helaas niet meer aan toe, want we moeten nog een heel belangrijke kettingvraag stellen voor volgende week. En dat is dan meteen het slot ook van de uitzending. Volgende week heeft mijn collega Art Rooijakkers een BNR's Big Five over de padstelling in Oekraïne. Nog zo'n conflict natuurlijk dat ontzettend belangrijk is om te blijven benoemen. En zijn eerste gast is Marten Kruijf, geopolitiek analist en voormalig commandant der landstrijdkrachten. Wat zou je aan Marten Kruijf willen vragen?
2: Ja, overigens, als eerst geweldige gast, Marten Kruijf. Best een geweldige analyses maken. Ik volg hem ook graag onder andere op WNL op zondag. Geweldig dat hij zijn analyse geeft. En de vraag die wel lange tijd bij mij speelt, hopelijk kan hij dat wat helderheid in aanbrengen, is er eigenlijk een weg terug voor Vladimir Poetin? Kan hij, nou, alles wat we weten, een voorbeeld, dat het oorlogseconomie is nu 40% van de gehele Russische economie draait. Al die ellende die aangericht is, die moorden, die gewonden, PTSS-mensen die allemaal terugkomen. Heeft hij nog een weg terug? Kan hij stoppen met dat oorlog? Ook met dat idee van, nou ja, dan is er nog rust in de samenleving en kan ik wel aan de macht blijven? Of moet hij gewoon zo lang doorgaan, ook voor het behoud van zijn eigen macht enzovoort. Dus ik vroeg me echt af, is er een exit-strategie voor hem? Bestaat die er?
1: Hele heldere vraag. Dank. En dank ook voor je komst en het delen van het prachtige verhaal en de contacten die je ook in Iran hebt. Jurist en mensenrechtenactivist Sander Terphuis. Natuurlijk zijn de andere afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf zeker ook op deze zender zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een prachtig weekend. Nou, hou je hoofd koel. Ik hoop dat het een beetje te doen is allemaal. Hier in ieder geval wel. En tot snel.
0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
8: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
11: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
12: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
0: Nu in de BNR-app.
3: Internationaal strafhof sleept de regering Trump voor de Amerikaanse rechter vanwege sancties. En Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmissie in Libanon. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela loopt flink op. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Tim Schaap in het bijzonder. Hoe staat het ervoor op de weg?
13: Helaas, hier en daar is het een beetje aansluiten. Maar op de meeste plekken houden mensen zich goed aan het advies om inderdaad alleen de weg op te gaan als het echt noodzakelijk is. Er staat een file bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht, 20 minuten. Komt door een eerder pechgeval, de weg is daar weer vrij. Verder de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 2 kilometer en 10 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 naar Amsterdam bij 36,5. En de A32 vanuit Leeuwarden naar Heerenveen bij 61,5.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vanwege de extreme warmte is de viering morgen in Den Haag van Veteranendag aangepast. Het defilé gaat niet door, net als de manifestatie op het Malieveld. Het openingsprogramma in de Schouwburg gaat wel door. Vorig jaar ging er ook al een streep door het veteranendefilé. Dat was vanwege de NAVO-top in Den Haag. Op de heetste dag van deze hittegolf is het in trein, bus, tram en metro ietsje stiller dan anders. Volgens de vervoersbedrijven was het een vrij rustige ochtendspits. Mensen die wel reizen zeggen bijvoorbeeld dat ze op hun werk airco hebben en thuis niet. Amateurvoetbalclub Hercules uit Utrecht rouwt om de dood van een oud speler, de 28-jarige Mats Grotenbrecht. Die kwam gisteravond tijdens het zwemmen om het leven na een aanvaring met een boot. Daar is iemand voor opgepakt. Grotenbrecht werd de held van Hercules toen hij 3 jaar geleden in de beker tegen Ajax de winnende goal maakte. Een man die 1,5 jaar geleden inreed op een Duitse kerstmarkt in Magdeburg zit de rest van zijn leven in de cel. 6 mensen kwamen om, onder wie een kind van 9. Er waren honderden gewonden. De man ontkende met opzet mensen te hebben geraakt. Volgens justitie was hij gefrustreerd over een verloren rechtszaak. En heel wat mensen in ons land zijn vannacht wakker gebleven voor Oranje. Ruim 2 miljoen mensen hebben kortere of langere tijd gekeken naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Ook de volgende keer zal je moeten opblijven of de wekker zetten om Oranje live in actie te zien. De wedstrijd tegen Marokko is in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
3: Het is code rood in Nederland door de hitte. Wat betekent dat voor ondernemers? Wat betekent dat op de werkvloer? Zometeen het bedrijvenpanel in BNR Zaken doen.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes! Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
15: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
15: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
15: Yes!
16: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
17: De Nationale Autoshow.
18: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
17: Meindert en Wouter.
19: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
18: Bijna de helft.
19: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
17: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
19: Het kwartje valt nu pas.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
23: In de BNR-app
22: luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app
23: en blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over nieuwe Nederlandse unicorns. Om 12:00 nog het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En een gesprek over de toekomst van dierenartspraktijken met Sophie de Leu, voorzitter van de beroepsorganisatie. Maar nu eerst naar het economisch nieuws van de dag. Vanmiddag presenteert het kabinet de lang verwachte stikstofplannen. Boeren en bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden weten dan eindelijk, hopelijk, waar ze aan toe zijn. Al zijn die plannen in grote lijnen al wel bekend, vertelt onze politiek verslaggever Leendert Beekman.
24: We krijgen een zonering rondom Natura 2000 gebieden tussen de 500 meter en een kilometer. Emissieplafonds en reductiedoelen in die zones misschien wel tot 70%. De KDW gaat uit de wet, daar moet een nieuwe systematiek voor komen. Grondgebondenheid, kortom, hoeveel koeien mag je op een hectare houden? Is dat 1,2 of 2,6 koe per hectare? En de rekenkundige ondergrens wordt verhoogd naar 0,5 mol.
3: Toch zijn er ook een hoop minder agrarische bedrijven die hierdoor getroffen worden.
24: Dit pakket gaat heel gericht zijn, hè, omdat die zonering erin zit. En het gaat wel een hoop ondernemers raken. Het FD heeft dat nog onderzocht. Zo'n beetje tussen de 3.000 en 7.000 agrarische ondernemers kan het ongeveer gaan raken. Maar ook een hoop niet. Dus voor iedereen die niet in de buurt zit van een Natura 2000 gebied en agrarisch ondernemer is, misschien koeien heeft of varkens, een landbouwgrond om iets te telen, zullen denken, nou, de emissiedoelen zoals ze bij ons worden neergelegd, die vallen eigenlijk wel mee, daar kunnen we mee uit de voeten.
3: Vanmiddag komt er dus een einde aan al dat gespeculeren en worden die plannen officieel gepresenteerd. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX en ik zie een min van meer dan 0,8%. En daarmee komt de stand op de borden van 1058 punten. Zometeen meer van onze beursnerd.
25: Bedrijvenpanel.
3: Het is code rood vanwege de hitte. Wat betekent dat voor mensen op de werkvloer? En staat Picnic op het punt om te worden overgenomen door het Duitse EDK? Dat en meer bespreek ik met leden van het bedrijvenpanel. Ronnie Overgoor is hier van het ondernemersplatform 7DTV. En Geert-Jan Smits, ondernemer, investeerder verbonden aan de start-up Scorecard. Welkom.
26: Hoi.
3: Jij maakt je debuut als panelid, maar niet je debuut in deze studio, want we hebben elkaar ook wel eens gesproken over vlinders.
26: Klopt.
3: Online design meubels. Ik kwam jou tegen een paar weken geleden in de Quote met een fascinerend nieuw bedrijf. En misschien dat Ronnie daar ook nog wel wat over wil weten. Maar wat gaan jullie nou precies doen? Jullie gaan AI laten bepalen hoe dat bedrijf eruit komt te zien.
26: Ja, samen met Jurien Kerstelt hebben we het idee gevat om een productbedrijf te starten, waarbij AI alles uitvoert en wij alleen nog maar beslissen, 4 uur per week maximaal. Dat klinkt als goed.
27: Gemakzucht, hè?
26: Pure gemakzucht.
3: Ja, wat ga je dan zelf nog doen? Beslissen.
26: Beslissen, ja. We laten AI bepalen wat voor producten we op de markt gaan brengen.
3: Ja.
26: Het is een experiment, maar we zien het ook als een blik op de toekomst, hoe een organisatie de toekomst uit kan komen te zien, zonder personeel.
3: Maar je gaat niet eens zelf bepalen of uiteindelijk misschien op basis van een selectie die AI voor je maakt, wat je dan gaat verkopen?
26: Ja, we hebben wel een heleboel criteria vastgesteld. Maar ook gekeken naar consumententrends, social signals op TikTok. En een aantal dingen zo van, het mag niet te duur zijn. We willen niet dat het teruggestuurd kan worden. Dus er zijn wel een aantal criteria vastgesteld. Maar daarbinnen...
1: Is er al een product?
26: Er is een product. Gaan we morgen bekendmaken.
3: Nou, ga je dat morgen bekendmaken.
1: Doe normaal op zaterdag.
3: Niemand luistert.
26: De Telegraaf heeft de primeur. En ja, in een papieren krant gaan ze dat bekendmaken.
1: Nou, hoe ga je nou hiermee? Kan deze microfoon dicht?
3: Nee, maar dat is wel een beetje flauw, toch? Ik informeer hiernaar omdat ik oprecht geïnteresseerd ben. Ik kwam het tegen. Ik denk, hier wil ik meer over weten.
26: Het heeft iets te maken met focus, met aandacht. Terug de aandacht pakken, al die afleidingen van telefoons, schermen.
3: Maar het is een fysiek product.
26: Het is een fysiek product, sowieso.
3: Oké. Ja. En je gaat hier dus geen werkweektijd aan besteden. No way.
26: We hebben gezegd 4 uur per week. Op dit moment is het 4 uur per dag, 7 dagen per week. Maar
3: gaat wel lekker.
26: Het gaat lekker, ja.
1: Maar kort vraag stellen of niet, Thomas?
3: Ja, zeker.
1: Het is een nieuw format, hè? Dit.
3: Ga je gang.
1: Hey, maar wat kan hij op dit moment het beste en wat doet hij echt nog ruk?
26: Ideeën spuiten en genereren, fantastisch.
1: Ja.
26: En ongelooflijke hoeveelheden informatie verwerken tot hapklare brokken. Wat we wel merken, een fysiek product ontwerpen. Kattekeningen maken, no way. Dus je merkt, het zijn taalmodellen. Ja, het zijn geen modellen, geen world models die 3D dingen snappen en begrijpen.
1: Maar hij zegt wel dat hij het kan.
26: Ze zeggen, dat kan wel. Want als je zegt, maak mooie ontwerptekeningen van het product dat we willen produceren. Ja. Binnen 1 seconde heb je het.
3: Ja. Ronnie, zie je dit gaan vliegen of niet?
1: Ja, of ik dit specifiek zie vliegen, dat hangt natuurlijk uiteindelijk van het product af. En of de doelgroep het wil kopen. Maar ik geloof absoluut. Ik ben zelf ook dik aan het vibe-coden.
3: Wat moet je dan als ondernemer nog kunnen? Als je zegt, ik besteed toch een hoop uit aan de AI? Ik doe alleen de beslissingen.
1: Je moet in ieder geval... Kijk, Geert-Jan en ik hebben allebei al een keer een eerste revolutie meegemaakt. Toen het internet ontstond, zo'n beetje. En toen waren er een groep ondernemers die zeiden... joh, het zal overwaaien, het is een hype. En aan mijn lijf geen polonaise, zoek het maar uit. En dat zijn de bedrijven die er nou voor het grootste gedeelte niet meer zijn. En dat is denk ik hetzelfde als met AI. Ik denk dat dit zo'n transformatie teweeg brengt. Zullen we het zo meteen denk ik nog wel over gaan hebben. Met een van de items. Dat dit zo'n enorme verandering is voor elke ondernemer. Dus het begint met het snappen wat er aan de hand is... omarmen en kijken wat je ermee kan doen. En wat in ieder geval niet helpt...
3: Maar Geert Jan gaat nu all the way natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar dit zijn de pioniers die gaan wat deuren openen... waar dan andere mensen straks profijt van kunnen. Wie weet ontstaat wel een bedrijfsmodel in plaats van een product straks.
3: Het is ook een beetje spielerij, of niet? Je zegt het mag mislukken.
26: Nou, we hebben al heel wat meegemaakt, dus het is inderdaad, we zitten er goed bij. Tegelijkertijd, we nemen het wel heel serieus. We willen er wel echt een serieus bedrijf van maken. Het is een experiment, maar we willen ook minimaal 2 ton omzet draaien het eerste jaar. Maar gelukkig, als het niet lukt, is dat ook goed.
3: Oké, nou aan het eind van het panel weten we ook wat je dan precies gaat verkopen, toch?
1: Ja, nog een paar keer vragen.
3: En hij heeft dan meteen heel veel last van de hitte. Want het is niet meer te hard. Toch? Hier staan 2 mensen, eigenlijk 3 mensen in de studio, van wie 2 een korte broek dragen. Dat kan gewoon Ronnie.
1: Nou, maar ik ben blij dat ik er ben, hè. Want toen was ik mocht eigenlijk niet de weg op. Ze zei alleen de weg op als het strikt noodzakelijk. Nou, ik denk, ik moet naar BNR. Ja. Dus dat was strikt, maar ik heb het gered.
3: Oké, maar hoor ik hier ook een tikkie sarcasme in, hoor? Vind je het overdreven, dus?
1: Ja, een beetje wel. Ik bedoel, er zijn heel wat landen ter wereld die doen niet anders.
3: Die hebben misschien, als ze hier al langer mee te maken hebben, ook hun werktijden een beetje...
1: Ja, maar ik word altijd een beetje kriegelig van dat er dan commissies gaan vergaderen en die dan met codes komen en afhankelijk van die codes, dan moet je allemaal... alleen al het feit dat ik vandaag eigenlijk de weg niet op mag. Nou, we kijken hier naar buiten, iedereen gaat de weg op. Ja, het is warm. Maar gewoon even wat rustiger aan.
3: Als je nou een heel legertje medewerkers had bij 7D-TV, hoe had je dat dan aangepakt?
1: Ja, ook daarin denk ik logisch nadenken en kijken wat je kan doen. Kijk, natuurlijk, op dit moment zijn dit nog extreme. Dus ik denk dat je dat als uitzondering ook moet gaan aanpakken. En dan moet je gewoon in overleg kijken wat je kan doen. Vroeger beginnen, lekker siesta houden tussen de middag. Codes voor kleding gaan aanpassen, et cetera, et cetera. Genoeg dingen om te doen. Wat ik wel vind, is, ik denk wel, als je een bedrijf hebt met veel mensen, met veel collega's, ik gelukkig niet, dat je moet gaan nadenken om hier wel beleid van te maken. Want het zal niet te laat zijn.
26: Het is ook wat maatwerk, hoor, denk ik. Ja. Als je kijkt naar hospitality of naar de horeca, je kan je mensen niet zeggen, gaan we eerder beginnen. Je moet gewoon op het terras staan en bedienen.
1: Ja, true.
26: En dat geeft wel uitdagingen. Ja. Ik heb zelf een café in Groningen en ik weet,
1: je hebt een café in Groningen. Wat is dit voor een persoon?
3: Alleen maar AI, hoor.
26: Ja, het is niet zo heel erg AI. Oh. Maar met een compagnon overigens, hoor. Dus,
3: Je bent er eigenlijk nooit.
26: Ik ben er zelf niet.
3: Wat een man. Ja. Maar goed, nee, hoe zou je het aanpakken, mocht je er wel zijn?
26: Nou, ik denk dat het echt maatwerk vraagt. Kijk, kenniswerkers die zitten lekker koeltjes in een kantoor. Dat is prima te regelen. Als ze scholen eerder uitgaan, dan kun je die kenniswerkers vragen. Joh, gaan we het eerder beginnen? Werk vanuit huis.
3: Ik vind het lastig. Stel dat ik zelf ook een kenniswerker zou zijn. Kletsende klasse en je hebt een kind in de basisschoolleeftijd. Heb ik dat nou? Vind ik toch dat vrij snel wordt geparkeerd. Van zoek het maar uit.
26: Ja, het is complex. Je moet het vaak ook met ouders samen oplossen wat je met die kinderen gaat doen.
3: Ja, wat ga je ermee doen?
26: Ik heb gisteren ook gemerkt inderdaad. Maar je zult zien, in dat opzicht is het maatwerk. Want een horecaonderneming heeft hele andere uitdagingen met je personeel.
1: Eens.
3: Maar eigenlijk, jij houdt niet zo van commissies die dan samenkomen. Moet je dit dus vaststellen? Je weet dat dit van een incident misschien toch een telkens terugkerend fenomeen gaat worden. Daar moet je dan toch een draaiboek of een concreet plan voor hebben.
1: Nou ja, kijk, sowieso zal dat, en de overheid is daar altijd heel goed in, dus die zal er überhaupt wel druk mee bezig zijn. Maar we zitten in een ondernemerspanel, dus ik denk dat voor elke ondernemer het slim is om daarover na te denken. En wat ik een beetje mis in, als ik dingen lees en zo, dan ik zou als een jekko op zoek gaan naar voorbeelden in Spanje en Portugal en Curaçao en hoe doen ondernemers daar en hoe worden daar bedrijven gerund en hoe gaan ze daar om met, wat jij zegt, in de hospitality sector. Er zijn vast tips en tricks. Ondernemers houden enorm van leren van andere ondernemers, dus je kan de rapporten lezen en denken, oh nou is dat de oplossing. Maar ik zou heel erg op zoek gaan naar dat soort landen, kijken wat daar van ondernemers en wat van oplossingen zijn.
3: En niet zomaar accepteren dat dit nu allemaal ook gepaard gaat met wat productiviteitsverlies? Of hoort dat erbij als het 40 graden is?
26: 20 jaar ondernomen en dat was altijd wel tandenknarsend, merkte ik. Dat als het warm werd, dan wordt weer minder hard gewerkt. Maar ja, het is een fact of life.
3: Door jou niet?
26: Nee, ik krijg een rood hoofd, maar je gaat
1: nee, maar luister jongens, zijn wij nou het hele jaar door zo enorm productief en effectief met z'n allen? Dan gaan we nu in één keer moeilijk lopen doen.
3: Maar als het sneeuwt is het ook problematisch.
1: Ja, nou, dan lekker toch. Ja, ik loop ook wat langzamer met dit weer. Dus ja.
26: Ja, nee, het is accepteren, begrip tonen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En maatwerk kijken naar wat je
3: en investeren in goede klimaatsystemen. Want ook de vakbond heeft toch een gelegenheid gevonden om een punt te maken. Namelijk de zorgplicht voor werkgevers. Begint ermee dat je zorgt dat er goede klimaatsystemen zijn op kantoor.
26: Ja, denk ik zeker. Het is natuurlijk wel vervelend als je in een verouderd kantoor zit, waar je alleen nog maar topheat of topkoeling hebt. Ja. Hè, min 5 graden.
3: Dat is of een winkel op een AAA-locatie, maar waar het wel snikheet is.
26: Ja, kan zomaar. Dus het is makkelijker gezegd dan gedacht.
1: Ja, maar ik denk dat vind ik typisch zo'n beleidsding. Ik denk, want dit wordt niet de laatste keer. Weet je wel? Ik bedoel, de komende jaren kunnen we meer van dit soort periodes verwachten. Dus het lijkt mij slim als jij een venue hebt, in wat voor vorm dan ook, om te zorgen dat je met dit soort weer een beetje fatsoenlijk kan werken. Dus en voor de werknemers prettig en voor jezelf. Want dan
26: zeker
1: van de business door.
3: We gaan naar de unicorns, want ze zijn er ook in Nederland in deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Ronnie Overgoor en Geert-Jan Smit zijn hier. De Nederlandse techsector staat weer eens op de kaart. Waarderingen van meer dan 1 miljard voor Nearfield en voor General Intuition. Nearfield ontwikkelt machines die tijdens het chipproductieproces op atoomniveau onnauwkeurigheden kunnen detecteren. En dat kan veel brokken voorkomen. En General Intuition traint AI-modellen als wereldmodellen in plaats van taalmodellen. Als jullie het allemaal beter kunnen uitleggen, be my guest. Maar in 1 week, 2 van deze bedrijven die toch door die magische grenzen stoten. Geert-Jan, moeten we meteen de kanttekening maken dat General Intuition niet zo heel Nederlands meer is?
26: Nou, de oprichter is Nederlands. Het is nog wel steeds gevestigd in Nederland. In ieder geval juridisch dan. Maar ze zitten inderdaad in New York en in, ik geloof in
1: een aantal plekken. Volgens mij zat hij in een aantal locaties. Hij wilde ook een kantoortje openen in Nederland.
26: Zo. Genève zie ik hier.
3: Uitgeweken naar het buitenland, omdat geen enkele Nederlandse investeerder er destijds iets in zag.
1: Typisch, hè? Typisch. Ja, dat vond ik een van de mooie quotes. Dat is wel heel herkenbaar, denk ik. Dat het echte lef van, wauw, dit zou wel eens een waanzinnig idee kunnen zijn. Let's go for it. Die mentaliteit blijft in Nederland nog best wel lastig. Dat hoor ik van meer. Ik heb Lightyear, die oplichter Lex Hoesloot, geïnterviewd. En die zei hetzelfde. Van, ik wil niet zeggen dat de schuld is, dat mislukt is, zei hij. Maar we misten op een gegeven moment, toen er wat dingetjes gebeurden, misten we die mentaliteit van go, go, go.
3: Maar bij Lightyear is dat bijvoorbeeld InvestNL er best wel snel en ook meerdere keren in, toch?
1: Ja, of je die nou.
3: Nou ja, zeg het maar.
1: Ja,
3: die wil je niet.
1: Ik weet niet, ik kijk heel graag naar Geert-Jan, want zijn mening is. Ik ben heel veel van mijn mening. Ja, ik weet niet of het nou zo slim is om een staatsachtige investering aan boord te willen.
3: Met als idee hebben. Dat als de staat investeert via dat fonds, andere private partijen ook denken, hier stap ik in.
26: Ja, het is vooral voor de uninvestable. Hè? Dus nou, private partijen zeggen van dit duurt mij te lang voordat er rendement komt. Zou ik me kunnen voorstellen dat een staatsfonds goed is. Om die eerste stap te zetten, om vervolgens inderdaad andere visies en PE-partijen mee te krijgen.
3: Dus in dit geval het geval van Lightyear misschien op zijn plek. Maar Ronnie zegt ook, het is typisch dat er echt lef ontbreekt om snel in zo'n bedrijf te stappen dat nu meer dan 1 miljard waard is. Meer dan 2 miljard waard is zelfs. Is dat inderdaad het overheersende sentiment nog altijd?
26: Nou, ik denk dat we hier ongelooflijk goed kunnen bouwen in Nederland. Van technisch hoogstaande hardwarekwaliteit. Dus die eerste stappen kunnen we prima financieren in Nederland. En dan wordt het inderdaad lastig. Ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld een NP Hart investeert ook in General Intuition. We mogen best trots op zijn. Dat is een klein Nederlands fonds. Dus er wordt wel geïnvesteerd. Alleen het zijn kleine bedragen.
1: Maar is het niet juist,
26: 50 miljoen wordt het gewoon lastig.
1: Maar is het niet juist dat juist aan het echt het pre-seed, dus als er nog echt niks is, dat daar juist die ballen nodig zijn om te zeggen van we stappen erin?
26: Ja. Nee, ik heb zelf een pre-seed fonds en je ziet hoe weinig er eigenlijk zijn die het durven in dat stadium. Pre-seed betekent nog geen omzet, hè, pre-revenue. Ja, daar zijn niet zoveel fondsen en partijen. En het zijn vaak business angels die dan zeggen, nou, ik heb het eerder gedaan, ik durf dit aan. Ja.
3: Maar jij doet het zelf dus ook?
26: Ja, met Dutch Operator Fund hebben we een fonds gelanceerd met 7 oude ondernemers. En ook nogal ondernemers die nog wat doen.
3: En hoe vaak gaat het goed en hoe vaak moet je bloeden?
26: Het is nu nog moeilijk te zeggen, maar 9 van de 10 keer kan ik wel zeggen, gaat het mis. Ja. Dat moet je gewoon accepteren. Dat is een beetje part of the game.
1: De witte, want even heel kort, dat idee wat hij, of idee, het is inmiddels een bedrijf, het is wel waanzinnig. Hè? Het
3: ja,
1: is,
3: vertel.
1: Ja, het is geboren uit een gaming. Ze hebben een gamebedrijf waar allemaal gasten die lopen te gamen, die filmen dan hun acties, hun vette acties in RuneScape en zo.
3: Nu,
1: ja, in Metal of zo heet dat bedrijf geloof ik.
26: Ja, Metal TV.
1: En dat gebruikt, dus dat is zo'n bak met data. En dat is de brondata die zij dus gebruiken om straks fysiek AI-gestuurde robots, noemen we dat dan nu. Hè? Maar dat, die wereld, daar gaan we naartoe, jongens. Of dat nou eruit ziet als een auto of een mens, boeien. Maar dat soort apparatuur komt eraan. Maar hoe leren dat soort dingen? Met die data. Dus het is eigenlijk een soort spin-off ontstaan uit Metal.
26: Meer dan 1 miljard filmpjes, hè, zijn er geüpload.
1: Niet normaal. En ze zijn nu een jaar bezig.
3: Ze zijn een jaar bezig. En we hadden het net over bedrijven zonder omzet. Hier is wel sprake van enige omzet. 40 miljoen geschatte omzet 2025. En dan deze miljardenwaardering. Eerder al een volgens mij bod van OpenAI afgewezen van 1,5 miljard.
26: Ja. Ja,
3: dat moet je ook hebben. Wel scherp in. Ja,
1: vond hij ook wel spannend.
3: Ja.
26: Ah, wat een bikkel toch, die Pim.
1: Ja, ik vind het wel cool. Maar dat is ook een beetje het enige Nederlands aan het bedrijf, Pim. Ja. En zijn op dit moment nog entiteit bedrijfsmatig. Maar het is natuurlijk voor de rest gewoon een Amerikaans verhaal. Ja. En ik denk ook dat op dit niveau, ik vind het ook een beetje zielig om te zeggen, we moeten als Nederland dit, we moeten als Nederland dat. We moeten vooral samenwerken, volgens mij. En dat gaat aan de ene kant over finance. Weet je wel, de grote investeringsfondsen die je nodig hebt. En die zijn allemaal internationaal georiënteerd. Maar ook, kijk, we zijn nu in een soort wave dat we niet zo fijn samenwerken met Amerika. Omdat er mannetjes die daar niet zo voorstander van is. Maar ook die gaat op een gegeven moment weer weg. Dus ik denk wel dat het juist zinvol is om, zeg maar, gemeenschappelijk dingen op te pakken. Zodat er ook een gemeenschappelijk belang.
3: Nearfield zegt overigens, hè, we gaan werken aan een grotere productiefaciliteit. Gaat onder andere in Singapore plaatsvinden. Maar, zegt wel degelijk, wij vinden onze Nederlandse basis. En wat hier is, vinden we van meerwaarde. Ja. Dus wij blijven wel echt Nederlands.
1: Ja, en ik hoop dat ze dat
26: talent
1: volhouden.
26: Is hier genoeg te krijgen.
1: We hebben natuurlijk superveel dingen. Hè? Ja. En niet alleen Nederland. Hè? Maar ook als je kijkt naar wat ik wel eens interessant vind, zijn zo'n land als Canada. Of weet je wel, dus niet alleen maar de paar hele grote machthebbers op dit moment. Maar die middenmoot, noem maar even. Als je daar de samenwerkingen in gaat zoeken. En op die manier ook wereldwijd de belangen groter maakt. Ja, dan wordt het een interessant gremium.
3: Ronnie, hoe vaak heb jij jonge ondernemers gesproken of ondernemers gesproken die net aan iets begonnen waren waarvan jij al snel dacht, dit gaat heel groot worden? En kwam dat dan ook uit?
1: Nou, als ik daar nou zo heel goed in was geweest.
3: Nee, maar dan, ja, je moet er enige kijk op hebben.
1: Nou, wat met name relevant voor dit onderwerp is, wat ik heb veel ondernemers geïnterviewd die nu, want er zijn wel meer unicorns nu, hè. We hebben Matthijs Welle van New Muse. Muse is er ook wel eens geweest, volgens mij. Zo hebben we er meer. Wat je ziet is, en dat is wel een interessant fenomeen wat hier ook gebeurd is, dat als het gaat om geld ophalen, dat zijn allemaal concepten waar op een gegeven moment iemand instapt die heel belangrijk is. En als er maar één iemand, hier wordt Jeff Bezos ook genoemd.
3: Ja, maar ook de oude topman van Google zit erbij, geloof ik.
1: Kijk, en als op een gegeven moment één, het is een soort voetbalprincipe. Dus je kan in de achtste league voetballen, maar als je op een gegeven moment in de Premier League komt en je komt in de Champions League te spelen, dan gaan de deuren open. Dus als je één Champions League speler op finance gebied hebt, dan ga je als onderneming, dus het trekt elkaar aan, snap je? Dus je hebt een soort Champions League.
3: Dus één Geert-Jan Smit kan genoeg zijn.
1: Dat kan genoeg zijn.
3: Die zegt, ja, ik ga ervoor.
1: Maar dit zijn wel partijen die.
26: Ja, ik moet toch eens Jeff Bezos gaan bellen.
1: Ja, maar dit zijn partijen die nu in die Champions League opereren. Ja. En kwaliteit trekt kwaliteit aan. Dus het is wel een soort winner takes it all in dat
26: En laten we er wel trots op zijn, op dit soort ondernemers dat we ze hebben. Dat ze geld weten aan te trekken in het buitenland, prima. Ze doen het maar.
3: Heb je zo'n man of vrouw nodig die van wereldfaam is? Werkt dat?
26: Ik denk, toch dat het zo werkt, inderdaad. Het gaat niet om kwantiteit, om heel veel mensen, maar tegenwoordig veel meer om die paar mensen die echt voorop lopen in het vakgebied. En als je die bij elkaar kunt krijgen en je krijgt investeerders zo gek of zo enthousiast om mee te doen. Ja, dan kan er iets moois ontstaan.
1: Maar ik hoop wel dat ze wel de bühne pakken. Dit soort gasten, dit zijn nou echte influencers, vind ik. En Matthijs doet dat heel goed van Muse. Hè. Die praat eerlijk over hoe die onderneemt. Die is toegankelijk, die zit in podcasts. En je hebt er ook een aantal, die zie je nergens meer. Die zijn gewoon niet bereikbaar. Dat vind ik eeuwig zonde. Dat is ook zo'n Pim. Mijn oproep is, ga wel, vertel je verhaal. En zorg dat je andere jonge ondernemers inspireert. En laat zien hoe het echt in elkaar staat.
26: En dan niet het verhaal over, de regelgeving is zo heftig in Nederland. Dat ik had een slecht argument.
1: Ja.
26: Als je dat moet aanhalen waarom het moeilijk is om te ondernemen. Ja,
3: maar goed, deze ondernemer heeft dus niet alleen die regelgeving als obstakel gezien in Nederland, maar simpelweg het feit dat er niemand was die geld wilde investeren in zijn bedrijf.
26: Ja.
3: Dus kiest hij het ruime sop en zit hij in Amerika.
26: Klopt.
3: Best begrijpelijk.
1: Ja, klopt. En dat gebeurt dus. En ze hebben meerdere voorbeelden van ondernemers die ermee gedreigd hebben om het land uit te gaan. En zeker in politiek jargon is dat altijd, het land loopt leeg. Ik zou nog één ding willen toevoegen. Dus we hebben het nu over grote ondernemers, tech, deep tech, miljardenbedrijven. Laten we niet vergeten, jongens, 7% van Nederland zijn gewoon papa en mama winkels. Het zijn MKB-bedrijven die gewoon keihard werken, die lekker geld verdienen. Want Pim heeft geen Nederlandse medewerkers in dienst, tenminste niet zoveel, schat ik zomaar in. Die MKB-ondernemers wel. Hè? Dus ja, dit zijn internationaal gezien superbelangrijke ondernemers. Maar ik blijf erbij, MKB Nederland is echt, daar moeten we apentrots op zijn.
3: We gaan naar een bedrijf dat ook vaak wordt genoemd als het gaat over veel geld ophalen, namelijk Picnic. RTL Nieuws speculeerde gisteren over een mogelijke overname die er wellicht aan zat te komen van Picnic door de Duitse supermarkt. En groot aandeelhouder inmiddels, Edeka, heeft een derde van de aandelen in handen, heeft als enige aandeelhouder twee toezichthouders bij de online supermarkt. Geruchten worden overigens ontkend door Edeka en Picnic zelf. Doen geen uitspraken over de precieze handel en wandel van de grote aandeelhouders. Maar is het opmerkelijk dat Edeka zijn greep op Picnic lijkt te verstevigen?
26: Nou, ik denk dat het noodzakelijk is. Het is natuurlijk een cash game wat Michiel Müller speelt, hè, met Picnic. Er is veel geld voor nodig om te groeien en nieuwe markten te kunnen veroveren. En dat geld komt van de ouderwetse supermarktbranche. Ja. Edeka in dit geval. En ik denk ook het verschil tussen.
3: Dus dan ga je bij die gevestigde orde horen die je altijd hebt willen uitdagen.
26: Precies.
3: Michiel Müller doet dat al zijn hele leven.
1: Nee, maar daar maak je de denkfout.
3: Oh, ja, eindelijk. Ja, ik vind toch dat het lang geduurd heeft.
1: Dat zou natuurlijk te dom voor woorden zijn van alle partijen. Ik bedoel, dit zijn twee waanzinnig verschillende games die hier gespeeld worden. Ik bedoel, aan de ene kant hebben we een supermarktketen met, 11.000 filialen, geloof ik, die de strijd tegen Aldi en Lidl moeten opboksen. Met een compleet ander bedrijf. Gewoon een techbedrijf waar, weet ik veel, honderden developers werken. Een complete online speler die waanzinnig aan het groeien is. Dus in mijn ogen is het vooral, zeg maar, strategisch een hele goede, al 8 jaar volgens mij samen. Waarbij ze zeggen van, joh, wij investeren geld om 1, de inkoop samen gewoon veel efficiënter te kunnen doen. Want ze kunnen via, wat heet dat, Everest of zo, een inkooporganisatie, kunnen ze supergoed inkopen. En ze hebben gewoon skin in the game in een online speler. Maar ik ben geen profeet, hè, maar no way dat die op de bestuurdersstoel gaan zitten en dreigen met een overname.
3: Waarom zou je dan wel twee commissarissen willen hebben?
1: Om gewoon te zorgen dat je samenwerkt. Ik bedoel, dat is toch gewoon samenwerken. Maar wat denk jij? Dat zij een bedrijf gaan runnen en overnemen? Even los van het feit of dat zomaar kan. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat Michiel en companen daarover nagedacht hebben. Maar volgens mij is het totaal niet aan de orde.
3: Waarom zou je het willen?
1: Ja, want het is een compleet ander bedrijf.
26: Ik zie het misschien, een andere visie misschien nog.
3: Nou, het mag. Michiel Müller, moet natuurlijk ook nog onthullen wat je nou gaat verkopen.
1: Dat is het laatste onderwerp.
26: Oh, dat is bijna te laat. Ja. Nee, maar je kan het ook zien. Michiel Müller heeft meerdere markten opengebroken. En dat heeft hij heel succesvol gedaan. En als het eenmaal gedaan was,
3: Hij stapt eruit.
26: Denk je eruit. En is het niet zo dat juist in die supermarktbranche on- en offline gaat migreren tot één grijze, saaie, traditionele klauw?
1: Nee.
26: Waarbij Michiel zegt van, nou, ik doe dit nu 10 jaar... en eigenlijk is het een mooi moment om het sokje over te
3: doen. Ironie, hè? Geen profeet, maar wel stellig.
1: Ja, maar omdat die gasten zijn met robotisering bezig. Die zijn met de hele logistieke. Dit is een compleet ander bedrijf. Dus ik geloof er een reet van.
26: Voor het einde van het jaar is Michiel vertrokken.
1: Oké, bij deze? Ja. No way. Nee, speculatie, het is echt te dom voor woorden.
3: Oké, maar
26: dan kruip ik in de huid van een ondernemer, hè?
1: Ja.
26: Zou jij nog onderdeel willen zijn van een bedrijf waarvan je weet dat al 1/3 van de aandelen in handen is van een traditionele...
1: Daar gaat het hun helemaal niet om, joh. Ik bedoel, Michiel, alsof hij voor het geld werkt. Die gast die is gewoon met een waanzinnig project bezig. Ze zitten nu in 3 landen, groeien als kool. Als er nou eentje op de rand van tech en wat er allemaal mogelijk is en het opereren is, die wil gewoon vol gas vooruit. En als er dan een partner is die zorgt voor de goede cash en waar ze ook nog eens een gemeenschappelijk belang hebben, dat die jongens nog niet klaar. Nou, maar we doen er een weddenschap.
3: Het mooie is, het is allemaal opgenomen.
1: We krijgen een gratis product van Geert-Jan.
3: Ja, een product. Een product. Ja. Ja. We weten niet precies wat moeten we echt tot iets de zaterdagkant wachten.
26: Ja, nou, het is fysiek. Kan
1: maar
26: ik
1: is het groot of klein?
26: Product.
1: Is het groot
26: klein? Hand.
3: Een stressbal.
1: Maar is het een
3: echt een stressballetje? Wat heb jij nou bedacht? Fantastisch.
1: Dat aan je het kan.
26: Het is meer dan 100 euro waard. Dus
1: ja, maar zit er ook software in dat communiceert met je smartphone?
26: Juist niet. Geen scherm.
3: Geert-Jan Smit was hier. Ronnie Overgoor was hier ook van ZWD-TV. Was een leuk panel.
1: Ja, dankjewel.
3: Ja, jullie bedankt voor jullie komst. Webcam, ja goed, gaat maar tot op zekere hoogte. Dus die korte broek, ach, ja, maak je niet druk.
26: Is niet te zien.
3: Panel is terug te luisteren als podcast. Abonneer je gerust. Waarom zou OpenAI de beursgang, die toch echt gepland stond, willen uitstellen? Straks meer.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren. Geen beurs, maar beats. Geen politiek, maar popmuziek. Geen nieuws, maar non-stop muziek. Muziek die helpt focussen in de energie erin houdt op kantoor. Luister via de BNR-app, bnr.nl en DAB+.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel.
8: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong,

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Rijkswaterstaat is om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. En wij vullen aan met de tip om water en een paraplu mee te nemen in de auto. Zo kun je jezelf een beetje voorbereiden als je onverhoopt met pech langs de weg komt te staan. Een paar files die opvallen. Allereerst de A16 naar Rotterdam. In de Drechttunnel staat een pechgeval en een van de tunnelbuizen is dicht. De vertraging is 10 minuten vanaf Zevenbergse Hoek. Dan de A16 de andere kant op, naar Breda toe. Daar file voor de Van Brienenoordbrug. Ook daar 2 rijstroken minder. Dat komt door een pechgeval. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A28 vanuit Groningen bij 93,1. En de A73 vanuit Nijmegen bij 102,0.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vanwege de extreme warmte is de viering morgen in Den Haag van Veteranendag aangepast. Het defilé gaat niet door, net als de manifestatie op het Malieveld. Het openingsprogramma in de Schouwburg gaat wel door. Vorig jaar ging er ook al een streep door het veteranendefilé. Dat was vanwege de NAVO-top in Den Haag. Op de heetste dag van deze hittegolf is het in trein, bus, tram en metro ietsje stiller dan anders. Volgens de vervoersbedrijven was het een vrij rustige ochtendspits. Mensen die wel reizen zeggen bijvoorbeeld dat ze op hun werk airco hebben en thuis niet. Amateurvoetbalclub Hercules uit Utrecht rouwt om de dood van een oud speler, de 28-jarige Mats Grotenbrecht. Die kwam gisteravond tijdens het zwemmen om het leven na een aanvaring met een boot. Daar is iemand voor opgepakt. Grotenbrecht werd de held van Hercules toen hij 3 jaar geleden in de beker tegen Ajax de winnende goal maakte. Een man die 1,5 jaar geleden inreed op een Duitse kerstmarkt in Maagdenburg zit de rest van zijn leven in de cel. 6 mensen kwamen om, onder wie een kind van 9. Er waren honderden gewonden. De man ontkende met opzet mensen te hebben geraakt. Volgens justitie was hij gefrustreerd over een verloren rechtszaak. En heel wat mensen in ons land zijn vannacht wakker gebleven voor Oranje. Ruim 2 miljoen mensen hebben kortere of langere tijd gekeken naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Ook de volgende keer zal je moeten opblijven of de wekker zetten om Oranje live in actie te zien. De wedstrijd tegen Marokko is in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
7: OpenAI wil zijn beursgang uittellen tot volgend jaar. Wat doet dat met tech-aandelen op het Damrak? En krijgen we zelfs in de zomer op kantoor nog te weinig daglicht? Je hoort het zo meteen van een van onze pitchers in BNR Zaken doen.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
12: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.

0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen wordt er uitgebreid gepitcht in dit programma. Maar nu eerst een analyse van de financiële markten.
1: Beursnerd.
0: Onze beursnerd van vandaag is Luc de Klerk. Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Thomas.
0: Kun je het nog een beetje?
2: Ik hoop het.
0: Oh, geleden. Geleden, ja. Stand van de AEX lukt nog wel.
2: Ja, die is 1059,2. Dat is een min van 0,8%. De grootste stijger is nu KPN, plus 2,1. Die stijgt door een koopadvies van de zakenbank Citi. En de grootste daler is nu SBM Offshore met een min van 3,4%. Verder valt nog op in dat op de beurs in Frankfurt Zalando de grootste daler is met een min 4,9%. Want die online modewinkel wordt onderzocht door de financiële waakhond in Duitsland voor het schenden van boekhoudregels bij de overname van About You. En die overname dateert alweer van 2025. En het is niet bekend of Zalando nog verder gestraft kan worden daarvoor, behalve dan misschien het corrigeren van de jaarrekening.
0: Je noemde net al twee toonaangevende Nederlandse bedrijven, vaak trekkers op de beurs, ASM en Besi. Andere tech-aandelen staan ook onder druk vandaag. Waar komt dat door?
2: Ja, dat heeft alles te maken met OpenAI. De New York Times schrijft namelijk op basis van 3 ingewijden dat het bedrijf neigt zijn beursgang uit te stellen naar 2027. De verwachting was dat dat eigenlijk al in het 3e of 4e kwartaal van dit jaar zou gebeuren. En we zagen vanochtend daar al meteen de gevolgen van op de Aziatische beurzen. SoftBank ging bijvoorbeeld flink onderuit. De Japanners hebben namelijk ook flink ingekocht bij OpenAI. Maar ook aandelen als Samsung en TSMC, die verloren ook allemaal wat. En ja, je ziet dat dat nu ook weer een beetje doorwerkt in Europa.
0: Ja, never a dull moment. Bij OpenAI, de ene keer gaat het geweldig, de andere keer worden alle verloven ingetrokken. Wat is er nu weer aan de hand?
2: Ja, in eerste plaats speelt die IPO van SpaceX van eerder deze maand een rol. Dat was natuurlijk de grootste beursgang ooit. Het bedrijf haalde $85 miljard op. Maar uiteindelijk is dat aandeel toch weer aardig weggezakt nu. Op het hoogtepunt was het iets meer dan $200 waard. Nu nog zo'n iets meer dan $150. En ja, tech-aandelen trekken indexes nu wat omlaag. En beleggers vragen zich dan steeds meer af of AI-bedrijven dan die grote belofte dus wel echt gaan waarmaken. En daarom denken ze bij OpenAI nu, ja, wacht even, als we nu gaan, dan zijn er misschien te weinig mensen, vooral ook te weinig particuliere beleggers, dan in ons geïnteresseerd. En Sam Altman, de CEO van OpenAI, die zou bovendien ook heel graag een waardering van $1 biljoen willen halen. En adviseurs die zeggen, ja, dat zit er nu niet in. En hij zou dan dat doel van die 1 biljoen ook weer niet willen bijstellen.
0: Nog een detail, OpenAI maakt nog geen winst.
2: Nee.
0: Is dat nog reden tot zorg bij een beursgang?
2: Nou ja, SpaceX maakt ook geen winst. De New York Times schrijft wel dat er binnen OpenAI ook wel wat zorgen zijn over de financiële huishouding van het bedrijf. Dat nog niet helemaal dan op niveau zou zijn om naar de beurs te gaan. Het aantal gebruikers van ChatGPT, dat neemt ook niet meer zo hard toe als in het begin. De investeerders hadden eigenlijk verwacht dat dat nog wel harder door zou groeien de komende tijd. Maar dat valt dus wel tegen. En OpenAI die zoekt dus nu ook wel naar andere inkomstenbronnen om dan wel winst te gaan maken. Zoals advertenties of ook deals met e-commerce platforms zoals Shopify, zodat je dan direct in ChatGPT producten moet kunnen kopen. Staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar bijvoorbeeld Codex, het programma waarmee je met AI makkelijker kunt coderen, nou dat gaat wel wat beter, pushen ze ook meer naar zakelijke klanten. Maar ja, toch schrijft de New York Times dat, ondanks dat het misschien dus niet allemaal nog geweldig gaat, nog geen winst, het bestuur van OpenAI nog wel denkt dat het bedrijf de goede kant op gaat, maar ja, een IPO zit er dus nog even niet in.
0: Luc de Klerk, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel.
3: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
0: Meer nieuws en inzichten over de financiële markt. Abonneer je dan op de podcast Beursnerd. Daar staan namelijk alle afleveringen.
1: Zaken doen. Pitch.
0: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en ze doorstaan ook nog eens een vragenvuur. Vandaag de eer aan Sebastian Willems, oprichter van Antfarm, en Florian Schimmel, oprichter van Opal Lightning. Ook aangeschoven is Cilian Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal. Om de start-ups van advies te voorzien als dat nodig mocht zijn. We beginnen met jou, Sebastian, met een minuut om te pitchen. Ben je er klaar voor?
4: Zeker, dank je wel.
0: Succes.
4: Wereldwijd recyclen we maar 15% van ons afval. En zelfs in Nederland verbranden we meer dan 6 miljard kilo afval. Dat is nogal wat voor het milieu, maar ook onze gezondheid. We zien steeds meer microplastics in ons lichaam, zware metalen in ons voedsel. Het is best slecht gesteld. Maar hoe komen we daar nou uit? Hoe gaan we dat systeem nou veranderen, zodat we echt veel meer gaan recyclen? Bij Antfarm denken we dat we met autonome systemen daar een heel groot verschil kunnen maken. Dus wij gaan het sorteerproces van afval tot 80% goedkoper maken. En daarmee eigenlijk een nieuwe golf van recycling op gang brengen. En daarvoor zijn we natuurlijk met AI bezig. Heel veel met AI bezig, maar dus ook met onze robots. En daarvoor zoeken we ook heel veel talent en investeerders om ons daarbij te helpen. Dus bezoek antfarm.com voor meer informatie.
0: Dat past allemaal precies.
5: Ja.
0: Er is zelfs nog tijd over, Cilian. Dus ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Ja, stel die vragen.
5: Maar wat doet het dan precies, die robot?
4: Nou, we hebben letterlijk heel veel robots die aan de gang gaan met ons afval. En dat dus netjes uit elkaar halen, sorteren. Wij gebruiken op dit moment onze infrastructuur nu. Gebruiken hele grote soort fabrieken voor. Dit kost heel veel geld. Zeg maar, laten we zeggen €100 per ton. Om dat allemaal netjes uit elkaar te halen. En wij denken dat we dat dus naar €20 per ton kunnen krijgen.
5: Hey, en afval is natuurlijk een enorm probleem. Zoals je net al beschreef, ik ken die cijfers niet goed genoeg. Maar wat is de afvalstroom eigenlijk waar jouw bedrijf, welke robots zich waarop richten?
4: Ja, we beginnen met PMD. Dus,
5: even, wat is dat?
4: Plastics, metalen en drankkartons. Ja. Dat is de mooiste stroom, zeg maar, in afval. Een hele schone stroom. Heel herkenbaar voor beeld. Dus voor AI ook echt top om te beginnen.
0: Dat is voor de instappers.
4: Ja, instapmodel. Je moet toch beginnen met een instapmodel. Dus daar beginnen we. En we rekenen dan af echt per object of per ton.
5: Ja, en dan is eigenlijk mijn vraag. Dan heb je die robots ontwikkeld met AI om dit te gaan doen. Is die technologie die jullie dan gebouwd hebben commercieel al bewezen? Loopt die al
4: in
5: die afvalbedrijven?
4: We zijn nu de eerste pilots aan het doen. En de eerste betaalde pilots komen dus later dit jaar in het vierde kwartaal.
0: Maar wat is de ideale uitgangspositie voor jouw robots? Wanneer kunnen die iets met afval? Hoe moet het eruit zien? Hoe moet het gesorteerd zijn? Hoeveel moet het zijn per keer? Noem eens wat karakteristieken.
4: Nou, op dit moment willen wij gewoon een berg PMD hebben. En dan kunnen onze robots daarmee aan de slag. Ze krijgen nog een klein beetje hulp van ons natuurlijk. Want we zitten nog in de R&D-fase. Maar dus een berg PMD, dat is wat we nu willen hebben. Dan kunnen onze robots daar heel veel verschillende stromen van maken. En dat is ook een van de voordelen van dit systeem. Nu zitten we eigenlijk een beetje vast. We kunnen eigenlijk maar, laten we zeggen, 10 stromen maken, hè, met die grote fabrieken, zeg maar. En als je iets nieuws hebt, een bioplastic of iets, een heel mooi nieuw materiaal, ja, dan kun je daar eigenlijk niks mee. Het is een soort kip-ei verhaal van, ja, je moet heel veel investeren om dat kleine beetje materiaal dan uit de stroom te halen. Wij kunnen gewoon, laten we zeggen, 10 van de 200 robots op dat nieuwe ding zetten en dat ook efficiënt doen.
5: Nou, kan ik me zo voorstellen dat die afvalbergen, zeg maar, enorm vies zijn. Mm-hmm. Het is tenslotte ook afval. Maar
4: zeker.
5: Gaan die robots van jou daar snel kapot in? Want het is natuurlijk allemaal geen schone bedoeling daar.
4: Nee.
5: En ik kan me zo voorstellen dat die technologie heel fijn is.
4: Ja,
5: die motoriek ook. En dus hoe gaat dat met het onderhoud? En die monteurs, en hoe werkt dat dan?
4: Ja, dat zijn goede vragen. Zeker een uitdaging. Maar gelukkig is er al heel veel ervaring in de branche, in de industrie, met robots op andere manieren. Dus boven de band zijn er ook al robots.
5: Dat huur je dus in.
4: Dus we kunnen heel veel daarvan lenen en afkijken. Dus dat scheelt. En natuurlijk heb je in defensie, en er zijn nu zoveel verschillende autonome systemen op de markt. We kunnen van heel verschillende industrieën.
0: Maar jij onderneemt al bijna 20 jaar en je hebt van alles al gedaan, staat op je cv. Je gaf in een eerder interview wel aan dat je een beetje hebt verkeken op de ontwikkeling van hardware. Dat het toch lastiger was dan je oorspronkelijk had gedacht.
4: Ja, ja.
0: Staat er nu dan iets wat robuust genoeg is om het te redden daar op die afval?
4: Nou, robuust genoeg voor nu, zal ik heel eerlijk zijn. Wij moeten echt dus nog een paar fases door. En dus we zitten nu, zoals ze zeggen, tegen TRL 5 aan en echt in pilotfase. Maar laten we zeggen, volgend jaar is het robuust genoeg om echt massaal op de markt te brengen.
0: Ja, overigens kan ik me zo voorstellen dat of je hier nu als afvalverwerker in investeert, veel te maken heeft met de waarde van dat afval. Hè? Want afval bestaat niet, het zijn allemaal nieuwe grondstoffen natuurlijk, kan een nieuw leven krijgen, maar dat fluctueert ook nog wel een beetje. Dus hoe afhankelijk ben je daarvan?
4: Nou, wij willen juist dat de markt daar niet zo afhankelijk van is. Nu is het heel gevoelig en de marges zijn flinterdun. En als wij dat voor elkaar krijgen om die marges dus te verhogen en dus ook het recyclaat, het gerecycled materiaal in kosten te verlagen, ja, dan krijg je een compleet andere dynamiek.
0: Ja, weet je, ik heb de afgelopen weken, maanden veel gesproken met bijvoorbeeld recyclaars in plastic.
4: Mm-hmm.
0: Dat ging nu weer een klein beetje beter omdat de olieprijs zo enorm opliep. Maar die hebben het afgelopen jaar ontzettend moeilijk gehad.
4: Ja, zeker,
0: om te concurreren met de virgin plastic.
4: Ja.
0: Dat is meteen ook iets wat jouw businessmodel wankel kan maken, toch?
4: Ik denk dat als je werkt aan het veel efficiënter maken van het hele proces, dat je uiteindelijk daar echt waarde biedt. En ik denk dat in de komende, laten we zeggen, 5 à 10 jaar autonome systemen massaal moeten worden geïmplementeerd in deze industrie. En dus ook bij het ophalen. Hè? Dus vuilniswagens zullen ook volledig autonoom zijn. Dus als je dan ophaalt en sorteert volledig autonoom, dan gaan we echt een compleet nieuwe golf.
5: Maar dan verander je de hele ecologie.
4: Ja, ook.
5: Dat gaat veel verder, ja.
0: Ja, dan kun je dat beter vertellen op BNR.
4: Maar daar moeten we naartoe. Anders gaat recycling nooit werken.
5: Er is superveel concurrentie volgens mij in die markt. Heel veel technologie. Nederland net loopt voorop, ook in de wereld wat dat betreft. Mm-hmm. Maar waarom zou nou een recyclingbedrijf vandaag moeten overstappen op jouw bedrijf?
4: Zeker niet overstappen, maar gaan experimenteren zeker.
5: Uitoefenen, maar daar hebben ze ook geen tijd voor.
4: Nee, daar hebben ze wel tijd voor. Als het in de Excel-sheet over 5 jaar 20% meer marge oplevert, dan hebben ze er wel tijd voor.
5: Want dat is de terugverdientijd ook, 5 jaar?
4: Nee. Terugverdientijd, als onze robots op de markt zijn, moet het binnen 1 jaar worden terugverdiend.
5: Oké.
0: Ja. Waarom dacht jij, ik ga het in mijn ondernemersleven toch eens over een andere boeg gooien? Want jouw eerdere bedrijven hadden helemaal niet te maken met wat je nu aan het doen bent.
4: Nee, klopt. Eerdere bedrijven, heel eerlijk, dat was echt ondernemen om het ondernemen eigenlijk. Mooi. Ik vond het mooi, ik wilde graag ondernemen. Dit is echt om een verschil te maken. Impact. Dus dat ik kan eigenlijk niet meer gewoon een kunstje doen.
0: Ja, had je vorige bedrijf nu niet nog een keer opgericht?
4: Nee, dat zou ik nu niet meer kunnen. Nee, ja, heel eerlijk. Ja, ik zou het echt niet meer kunnen.
0: Wat was het dan?
4: Een softwarebedrijf voor PR. Supermooi, daar ben ik trots op. Maar dat was in die fase van mijn leven.
0: Niet meer.
4: Nee, dat was in die fase van mijn leven. Ik zou het gewoon nu echt niet meer kunnen. Ik wil nu meer impact maken. Dat is het eerlijke verhaal.
0: Oké, okay, nou, we gaan zo meteen naar de impact die Cilian gaat maken in de vorm van een eindoordeel. Maar eerst naar Florian voor Opal Lighting. Fijn dat je er bent.
6: Dankjewel.
0: Tweede pitcher van vandaag. Ready?
6: Ja.
0: Succes.
6: Kijk naar de klok. Het is bijna 12 uur. En na de lunch is er nog een hele middag met een hete boegwerk. En wanneer je die middag ingaat, kan je misschien iets vermoeider voelen. En dat je de middagdip eraan ziet komen. En die dip is helemaal niet jouw schuld. Het ligt namelijk aan je licht. Of beter gezegd, het gebrek aan licht om je heen. Want vrijwel elk kantoor is licht genoeg om te zien waar je mee bezig bent. Maar je brein wil meer. Het heldere daglicht van buiten. Geef je dat, dan blijf je de hele dag scherp en alert. En wat we dus hebben gezien is dat licht niet in de kantoren gegeven wordt. En dat het een simpele investering is die enorm veel effect heeft. En daarom maken wij de Opal Energy Bars. Dat zijn 2 verticale lampen naast je scherm. Die genoeg natuurgetrouw licht geven op ooghoogte. En in onze pilot zagen we de middagdip met 1/3 afnemen. Dus doe je lichtcheck op doejelichtcheck.nl. En kijk wat hoeveel helderheid er in jouw kantoor is.
0: Dit was buiten de tijd, maar het is toch uitgezonden. Ja. Geluksvogel.
6: Dankjewel.
0: Cilian.
5: Hey, ik begrijp dat jij een ingenieursachtergrond hebt. Dat je dit allemaal bedacht in Delft. En nu aan het uitbouwen bent. Wat kost zoiets?
6: Ja, deze lamp die kost €299. En dat zijn 2 lampen dus naast je monitor. En deze lamp wordt meer gekocht om de waarde die het levert. Dus wij geven speciale LED's die het licht natuurgetrouw naar de gebruiker geven. En dit zorgt dus echt voor een productiviteitsverhoging. En ook betere slaap in de avond. En de waarde die kan dus echt gezien worden in het werk wat mensen leveren. En hoe je mensen dus beïnvloedt.
0: Denk jij dat die productiviteitswinst koppelen valt aan licht, toch?
6: Nou, onderzoek heeft dus al bewezen dat het zo is. En wat we zien, het onderzoek moet je eigenlijk altijd gaan kijken naar de biologische klok die we hebben. En de Nobelprijs in 2017 ging dus naar de ontdekking van die klok. Hm. En wanneer die klok in pas loopt, dan ben jij fit overdag en val je makkelijk in slaap in de avond. Maar nu hebben we meestal niet fitte dagen en energieke avonden.
0: Ja, prima met zo'n WK voetbal.
6: Ja. Wel met een WK voetbal, maar niet als er een belangrijke deadline
5: maar
6: voor
5: Maar ik kan me zo een beetje flauw misschien, maar een beetje voorstellen dat als je nou allemaal nog efficiënter wordt, wat we allemaal worden door AI en wat allemaal niet speelt, word je dan niet nog moer van dat je nog veel meer moet doen omdat die lampen je zo
6: nou, wat we dus
5: maken.
6: Eigenlijk zien is dat wij onbedoeld vermoeid worden door het gebrek aan licht. En dat we daardoor het werk waar we impact mee willen maken niet zo goed kunnen doen als we willen doen. Dus wat we ook zien, je wil je dag helder hebben en de avonden donker. En daar helpt het licht op het bureau enorm mee.
0: De onderzoeksredactie van de BNR Zaken doen is toch maar weer eens aan de gang gegaan. Heeft op Bol gezocht naar daglichtlampen en kwam op 716 resultaten.
6: Ja.
0: Fijne wedstrijd.
6: Ja, dat
5: weinig
6: zijn...
5: concurrentie, toch?
6: Ja, weinig concurrentie. Nou, wat wij zijn geen concurrent van de daglichtlamp. Wij zijn echt een lamp die voor het werken is gebaseerd. Dus daglichtlampen die geven een enorme hoeveelheid licht. En ik weet niet of je hem zelf hebt geprobeerd. Maar die zijn niet te gebruiken op de kantoorvloer. Die zijn te verblindend. En wij geven daarnaast in plaats van een enorme hoeveelheid licht... precies het natuurgetrouwe licht. Waardoor je veel minder intensiteit nodig hebt... met het juiste biologische effect.
5: Ja, maar wie is jouw klant eigenlijk? Hè? Want wie heeft nou het meeste last van dat probleem? Even los van die werknemer die zich vermoedelijk dan beter gaat voelen. Maar is dat HR of is dat facility management? Of is dat de Arbo? Of is dat IT? Of is dat de medewerker zelf? Dus
6: ja,
5: wiens probleem los jij op?
6: Er zijn enorm veel bedrijfseigenaren die zich zorgen maken om hun personeel. En mensen weten nu ook als je investeert in je personeel... dan is je bedrijf succesvoller en verdien je ook meer... Mm-hmm. Maar er zijn weinig manieren om dat personeel goed te helpen. En wij bieden een manier die eigenlijk plug-and-play alertheid geeft. Je hoeft onze lampen niet te laten installeren door een installateur. Je kan ze zelf op je bureau neerzetten en het effect gelijk ervaren.
0: Hoe ver ben je op dit moment?
6: We zijn klaar met de ontwikkeling van de lamp. En we beginnen nu met pilots bij bedrijven. Om echt de meerdere effecten op een langere termijn te kunnen testen. En we verkopen de lamp ook al op open op het lighting.
5: En dat loopt al langer dan 3 maanden. Dus eigenlijk is mijn vraag, werkt het na 3 maanden ook nog steeds? Of zeggen die werknemers dan, oh, ik word eigenlijk helemaal niet goed van het licht, haal maar weer weg.
6: Nou, wat wij dus merken is juist dat 9 van de 10 mensen de lamp eigenlijk de hele dag wil gebruiken. En ook langer nadat wij de test moeten stoppen om naar de volgende gebruikers te gaan.
5: Ah, okay.
6: En we zien dus de middagdip afnemen. We zien ook meer mentale energie.
5: Hoeveel maanden dan toch even zit het daar, als ik mag vragen?
6: Hoeveel maanden de lamp er is? We hebben nu 4 tot 6 weken getest.
5: Ja. Okay.
0: En is het nog seizoensafhankelijk? Want we hebben nu natuurlijk hele lange dagen.
6: Nou, je kan dus nu het verschil perfect zien tussen daglicht buiten... en de hoeveelheid licht die we binnen ervaren. Want het contrast is dus enorm. En nu zie ik ook de schermen hier voor de studio. Dus er komt bijna geen daglicht binnen op de dag dat we heel, heel veel helder licht nodig hebben. Dus ook in de zomer is daglicht belangrijk.
5: Hey, en is voor een laatste vraag, dankjewel. Is het voor een concurrent makkelijk om dit na te maken? Dus de barriers to entry, zeg maar.
6: Ja, dat is een goede vraag. Nou, wij kijken dus heel erg naar de LED-technologie. En LED's zijn best wel jong. Dus wij hebben ook heel goed gezocht naar de juiste LED's die dat spectrum nabootsen. En daar zijn nog heel weinig concurrenten die dit eigenlijk doen. Ik heb ze nog niet gezien.
0: We gaan naar jouw eindoordeel, Cilian. Ja. Sebastien, die is hier voor Endform.
5: Ja, dan gaan we daarmee beginnen. Voor mij is het gewoon heel erg de vraag of die robots die jij maakt, die zwermrobots, of dat die dus de bestaande technologie gaat vervangen. En dat het dus ook... los van of het technisch natuurlijk werkt, maar dat zal het op een gegeven moment doen, ook echt ook economisch superieur wordt. Hmm. En je hebt gewoon tijd nodig om te testen en klanten te vinden. En je zit nog in die beginfases. Dat moet bewezen worden, maar dat het afvalprobleem natuurlijk gigantisch is. En dat je daar een hele grote, wat wij altijd addressable market noemen. Hmm. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Dus we moeten afwachten of dit werkt.
7: Dan nog heel even wat op zeggen?
0: Ja, mag.
7: In de kern, het pad, een pad maken naar... drastische efficiëntie, dat is het belangrijkste. En we zien nu in de huidige infrastructuur niet een pad naar veel meer efficiëntie. Dus die autonomie en autonome systemen en dat zo ver mogelijk pushen, dat is het pad waar wij op zitten. En ja, daar moeten we het verschil gaan maken. Met z'n allen, hè? Niet alleen wij, maar in het algemeen.
0: Dan gaan we naar Florian.
5: Ja, nou, een heel sterk probleem, denk ik. Want iedereen kan zich alles bij voorstellen. Ik denk, voor mij zou het grootste risico erin zitten... is het nou echt al bewezen dat die productiviteit aantoonbaar verbeterd is? Ergens dat het natuurlijk dat licht iets doet met mensen... dat neem ik direct aan dat dat bewezen is. Maar dat gaat nu over jouw product. En dan is de vraag, kan je daar een bedrijf uitbouwen? Of is het gewoon een hartstikke interessant niche-product en that's it? Dus de bewijsbaarheid van of die aantoonbaarheid.
0: Maar het niche-product, als je het hebt over alle mensen... die ergens op een werkvloer zitten... en als het een zonnige dag is, de schermen naar beneden laten zakken... zoals wij hier bij BNR. Mm. Ja, dat zijn denk ik heel veel mensen op dit moment, toch?
5: Ja, de markt is heel groot. Maar is het aantoonbaar bewezen dat je productiviteit omhoog gaat?
6: Ja, en een leuk voorbeeld is ook... Schiphol heeft net een hele plafond bij de luchtverkeersleiding omgegooid... naar natuurlijk daglicht, omdat zij de scherpte van hun medewerkers... enorm serieus nemen. En ik denk dat dit dus langzaam een golf gaat worden... van bedrijven die hier ook mee aan gaan besteden.
7: Te laat zijn ze daarmee, toch?
6: Ja, ze hadden eerst TL-licht.
5: In ieder geval alle twee, heel veel succes.
0: Ik dank de pitchers. Ik dank natuurlijk ook onze beoordelaar... Cilian Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal. Wil je ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan 1 jaar of 3? Mail ons dan, en dat kan naar zaken@... BNR.nl. Wil je vast in de stemming komen? Luister dan ook vooral naar de podcast Pitch. Dan hoor je hoe anderen het ervan af hebben gebracht. Zometeen hoor je in BNR Zaken doen. Natuurlijk, Arnoud Poot met het laatste macro-economische nieuws.
8: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
9: Het is ongekend wat hier gebeurt.
8: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
10: Wij willen niet weg. Hè?
11: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140 procent uitkopen.
8: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
12: Je staat nog op mute.
13: Je camera staat nog aan.
12: Goeiemorgen. Zit jij een afspraak in?
13: Ludoki.
14: Trina, Bila, Brio.
15: Ja, goedemorgen deze morgen.
16: Wissel ruis in voor ritme. Zet BNR Business Beats aan. Muziek die werkt, terwijl jij werkt. Met non-stop de beste pop, punk en soul. Luister via bnr.nl, de BNR-app of DAB+. Business Beats. Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
17: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
18: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
19: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
17: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
18: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart.
16: BNR. Wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
22: BNR Business Beats.
21: Met de beste pop, funk en soul.
22: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
21: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
23: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
23: Bikeshift. De beste bezorgers. Beter geleverd.
25: Wanneer komt de quantumcomputer eraan? En is het interessant om daarin te investeren, gezien alles wat er met AI gebeurd is de afgelopen tijd? Dat bespreken we op het event van Ground State Ventures, in gesprek met investeerders en hoog aangeschreven onderzoekers. En die podcast kun je nu luisteren in de feed van De Grote Tech Show. Dus doe dat vooral. Zoek De Grote Tech Show op in jouw favoriete podcast-app en luister alles wat je weten moet over de wereld van quantum.
26: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
27: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl.
28: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
29: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
16: Nu in de BNR-app.
0: Het leger van Zuid-Korea zet een enorme drone-eenheid op. Energiebedrijven proberen het stroomverbruik van huishoudens te verplaatsen naar de daluren. En er is een onderzoek naar Zalando voor een fout in de boekhouding. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans. Het is op het randje van de vrijdagmiddag. Hoe druk is het op de weg?
30: Ja, het begint echt wel drukker te worden onderweg. 115 kilometer file in totaal. En net als gisteren is het weer druk op de N57 vanwege Concert at Sea. Nou, in de richting van Middelburg heb je bij de Haringvlietdam 20 minuten vertraging. En ook de A12 is druk richting de Duitse grens. Vanaf Duiven 25 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. De A28 richting Assen, daar is een ongeluk gebeurd tussen Bijlen en Assen-Zuid. 3 kilometer met een kwartier oponthoud omdat de linkerrijstrook ook dicht is. En tot slot nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Wijchen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 richting Muiden bij hectometerpaal 84,7. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij hectometerpaal 61,7.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Er komt geen rechtszaak over een dodelijke aanvaring vorig jaar in de Amsterdamse Afrikahaven. Bij het ongeluk voer een binnenvaartschip op een kleinere boot die zonk. Er vielen 2 doden. Uit onderzoek blijkt nu dat het schip rechtdoor ging en voorrang had moeten krijgen. De binnenvaartschipper valt dus niks te verwijten, zegt justitie. Het kabinet liep volgens oud-onderwijsminister Arie Slob in coronatijd niet blindelings achter het Outbreak Management Team aan. Tegen de coronacommissie zei hij dat middelbare scholen bijvoorbeeld een keer open bleven, terwijl sluiting het advies van de experts was. Volgens Slob werd het onderwijsadvies van het OMT 5 keer genegeerd. Van minister Aartsen hoeven we niet naar het werk te komen als we ons er door de hitte niet comfortabel bij voelen. Hij roept bedrijven op er soepel mee om te gaan. Aartsen zei voor de ministerraad dat hij verwacht dat werkgevers hun personeel niet onder druk zetten. De problemen op het overvolle stroomnet worden steeds groter. Na de regio Utrecht komt er vanaf volgende week ook een aansluitstop in heel Brabant, meldt de regionale omroep. Voor bedrijven en huishoudens zitten nieuwe of zwaardere aansluitingen dan voorlopig niet in. Ze komen allemaal op een wachtlijst. Goed nieuws voor cultuurliefhebbers die op de heetste dag van deze hittegolf verkoeling zoeken. Ze kunnen vandaag voor niks bepaalde musea in, zoals het Stedelijk Museum in Schiedam en het Rembrandthuis in Amsterdam. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden is gratis voor 70-plussers. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
0: Is de dierenarts nog wel volledig onafhankelijk nu steeds meer praktijken in handen zijn van grote ketens van private equity? Zometeen hoor je het van de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. En laat je niet in slaap sukkelen, de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is nog lang geen gegarandeerd succes. Arnold Boot schudt jong en oud straks weer hardhandig wakker in BNR Zaken doen.
2: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
3: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
2: Obli. Meer rust, meer rendement.
4: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
2: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: 2 uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Sophie Deleu. Zij is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Maar nu eerst.
16: Macro, met Boot.
0: Het laatste macro-economische nieuws, toegelicht door Arnold Boot. Arnold, lange broek, goedemiddag.
8: Ja, Thomas, ja, inderdaad, lange broek. Ik dacht, ik zal netjes aankomen hier. Me aanpassen aan Corné, jasje aan zelfs.
0: Ja, precies. Ja. We gaan het niet te veel over de etiketten hebben. Des te meer over pensioenen, het nieuwe pensioenstelsel. De vorige keer dat jij hier was, was dat in het gezelschap van de vertrekkend CEO van PGGM. Pensioenuitvoerder, in totaal verantwoordelijk voor 6 miljoen deelnemers. Hij stopt ermee omdat hij ook dacht, klus geklaard. Overgang naar het nieuwe stelsel, goed verteerd. Jij wilt toch nog waarschuwen, waarom?
8: Ja, even wat mij nu te binnen schiet, maar dat is ook omdat je het zo formuleert, dat hij iets op Alan Greenspan lijkt. Alan Greenspan was ook net op tijd weg. Ja? Maar kijk, nee, ik had eerst even gedacht, zal ik vandaag over box 3 hebben? Nee, het is al warm buiten, iedereen is al verhit. En box 3 zijn mensen extra verhit. Al het onrecht in box 3. En we gaan het over pensioenen hebben. En eigenlijk even twee dingen. Eén, misschien even voor de luisteraar. We zitten natuurlijk in die omschakeling naar het nieuwe pensioenstelsel. Individuele potjes. Gaat dat allemaal goed? Dat is een geweldige discussie. Tot nu toe hebben pensioenfondsen natuurlijk heel veel geluk. Want je wil die overgang altijd maken in de periode dat er wat wisselgeld is.
0: Ja.
8: Nou, als je naar de beurzen kijkt, kun je toch moeilijk zeggen dat die beurzen het je op dit moment heel moeilijk maken.
0: En de dekkingsschade op de momenten dat die fondsen overgingen begin dit jaar loog er ook niet om.
8: Absoluut. En dat betekent dus ook dat ik heb ook nog niet commissies gegeten om dat te begeleiden. Niet dat ik er helemaal voor was, maar je moet toch iets. De data, de gegevens die men heeft, de rechten die individuele mensen hebben en de rechten die mensen in een nieuw systeem hebben, daar is natuurlijk relatief veel onduidelijkheid over. Pensioenfondsen hebben dat niet helemaal helder.
0: Het invaren
8: en wat jouw rechten precies zijn en dat jij niet tekort gedaan wordt ten opzichte van iemand anders. En in dat kader is het natuurlijk prachtig als er wisselgeld is.
0: Ja, want in dit geval, stel dat je je tekort gedaan voelt, krijg je iets minder meer dan iemand anders.
8: Ja,
0: er is geld genoeg.
8: Ja, je krijgt minder meer en dan gaan mensen niet snel protesteren. En als het verdelen van de armoede is, dan gaat iedereen protesteren. Iedereen die zich ten onrechte niet denkt te krijgen waar die recht op heeft. Dus dat proces loopt. Dat invaren zal nog allerlei problemen geven, want het is een van de grootste operaties ooit. En dat zullen we weten. Over een paar jaar, hoe we dat moeten evalueren. We hebben een aantal keren in het verleden aangegeven, Tweede Kamer. Blijf daar nou attent op. Op dat scherp, op dat proces goed verloopt. Nou, je hebt de Tweede Kamer gezien afgelopen week. Dat ging over waarom zijn huizen niet geïsoleerd, want het is zo warm. Dat is echt natuurlijk een hele actuele discussie om nu in de Tweede Kamer te voeren. Die had je natuurlijk moeten voeren op het moment dat het niet zo warm was.
0: Oh, jij denkt dat ze die pensioendiscussie ook over een paar jaar gaan bespreken, terwijl dat nu al relevant is?
8: Ze moeten vinger aan de pols houden. Uitvoering is zo cruciaal. En de nadruk op uitvoering, ook bij een minister, bij een ministerie, het is cruciaal dat de Tweede Kamer telkens weer op tafel ramt en zegt, jongens, let daarop.
0: Maar wat is de reden dat jij nu zegt, ik moet dit punt toch maken?
8: Nou, dit is, vind ik, een belangrijk punt. Maar wat was de aanleiding om over pensioenen te beginnen vandaag, is de Europese Unie, de Europese Commissie, heeft een uitspraak gedaan over de toegankelijkheid van de pensioenuitvoering voor buitenlandse aanbieders in Nederland dus. En dat een gesloten systeem is en dat opengesteld moet worden, dat die pensioenuitvoering, dat die in wezen concurrerend moet zijn en dat anderen daarop moeten kunnen bieden. En dat is op zichzelf een interessante uitspraak. Helemaal leuk, omdat iemand, ja, toch een beetje een luis in de pels, Hans van Meerten,
0: advocaat.
8: Advocaat, maar ook echt ook hoogleraar geweest. Hij is een luis in de pels. En die heb je, hoe je er ook over denkt, die heb je in de maatschappij nodig. Want dat zijn dan net die mensen die op al die momenten dat niemand aan het opletten is, toch weer net vervelend aan een schroefje aan het draaien is. En hier is hij al een aantal jaren mee bezig. Hij heeft gelijk gekregen van Europa. Het kan niet zo zijn dat een gesloten systeem is en dat die hele uitvoeringsorganisaties zaken in hun schoot geworpen krijgen, terwijl die uitvoeringsorganisatie een gesloten systeem is.
0: En wie moet er dan kijken welke uitvoeringsorganisatie het beste past bij welk pensioen? Is dat aan de fondsen of is dat aan de deelnemers van die fondsen? Want je krijgt die deelnemers met geen stok in beweging als het over pensioen gaat.
8: Ja,
0: op dit moment.
8: Dat is voor de luisteraar natuurlijk helemaal verwarrend, zelfs voor mij al verwarrend. Het pensioenfonds is iets van de sociale partners. Want we hebben het over bedrijfstakken. Het pensioenfonds is van sociale partners. Die bepalen onderling wat de pensioenregeling is van een bedrijfstak. En dat heet het pensioenfonds. Daar zit geen geld in. Je zou denken, daar zit geld in. Nee, dat is het pensioenfonds. Dat is de pensioenregeling. En die pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een uitvoeringsorganisatie. Dus het pensioenfonds zit aan het wiel. En die zou dan, volgens de concurrentieregels, de uitvoering van pensioenen moeten aanbesteden. En daar zouden we dus ook buitenlandse partijen op kunnen inschrijven, die met hun uitvoeringsorganisatie dan eigenlijk het pensioen regelen qua beleggingen, communicatie, administratie.
0: En door die uitspraak van Europa zou dat nu dus op termijn moeten kunnen, met alle toezichtsvragen die je daar dan ook nog weer bij kunt stellen.
8: Precies, dat zou moeten kunnen. Dus die problematiek, heel goed dat Hans van Meerten die nu op scherp heeft gekregen. Want Europa was daar ook niet zo happig op om daar nu weer iets mee te doen. Ze waren ook afgeleid. Want die concurrentieproblematiek, die zit inherent vast aan Nederlands pensioensysteem. Want je moet meedoen. Bedrijven moeten meedoen aan het bedrijfstakenpensioenfonds. Dat zijn verplichtstellingen door de overheid. En dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. En in dat kader is het op zich logisch dat een pensioenregeling die dan afgesproken is, dat de uitvoering daarvan openstaat voor verschillende partijen. Dus het is echt heel goed dat het nu aan de orde gesteld is. Nou, ben ik ongerust over deze hele problematiek. Ja, ik ben eigenlijk wel ongerust over deze problematiek. Want hij komt deels voort uit teleurstelling hoe die uitvoering tot nu toe heeft plaatsgevonden. Ik geef je een heel klein persoonlijk voorbeeld. Misschien kun je dat ook gewoon om afsluiten. Het gaat over beleggen. Dus Corné wil misschien nog iets over beleggen zeggen. Ik heb bij het ABP, wat dus een van de grote is. Je had net over zorg en welzijn, PGM. ABP, APG is de andere grote. Daar heb ik een potje. Wat in 2021, wat was extra gecreëerd, was ongeveer 25.000 euro. Identiek aan het potje wat ik in Amerika had 8 jaar eerder. Het potje in Amerika 8 jaar eerder is 24 keer over de kop. 24 keer. Het potje belegd door ABP APG is 3 keer over de kop sinds 2001. Dus niet 1993, 2001. Ik heb net even nagekeken, wat is nou het rendement geweest op Amerikaanse beleggingen in die periode, dan praat je ongeveer over 5 à 6 keer over de kop sinds 2001.
0: Maar zeg je nu eigenlijk dat ze bij ABP, APG niet kunnen beleggen?
8: Nou, het betekent in ieder geval, dit is een potje wat van mij was. Dus het is eigenlijk het nieuwe pensioenstelsel. Want dit potje stond apart, is van mij. Op zijn minst zouden ze verantwoording moeten afleggen wat ze met het potje gedaan hebben. Zelfs dat gebeurt niet. Er wordt niet jaarlijks aan mij gecommuniceerd wat het rendement is geweest. Er wordt ook niet gecommuniceerd hoe het belegd is. En dit geeft eigenlijk al aan wat je krijgt als je gesloten
0: systeem hebt. En heeft het ABP of APG dezelfde ruimte om naar eigen inzicht te beleggen? Of zijn er allemaal normen afgesproken? Zoveel beleg je, zoveel obligaties? Nou, je kent de hele verdeelsleutel
8: wel. Ja, daarom is dit potje natuurlijk wel leuk. Want het is een apart potje. Dit apart potje kunnen ze beleggen en wezen min of meer zoals ze willen. Min of meer. Ja, er zijn ongetwijfeld regels, maar min of meer zoals ze willen. Er wordt geen verantwoording over afgelegd. Zal een nieuw pensioen absoluut moeten. En het risico en de mogelijkheid om in dat meer individuele toekomstige systeem, dat hij het openstelt voor andere partijen die de uitvoering mogen doen, is eigenlijk verstrekt logisch.
0: We gaan naar Corné, je hebt hem zelf uitgenodigd. Hier is hij. Ja.
9: Nou, ik vind wel eventjes, ik ben een voorstander van dat je meer keuzevrijheid hebt. Maar het feit dat jij volledige keuzevrijheid hebt, maximaal risico genomen hebt in de Verenigde Staten en dus een veel beter rendement hebt gehaald, is achteraf heel makkelijk. Terwijl het ABP wel aan risicomaatstaven moet voldoen. En daar heb jij natuurlijk helemaal niet naar gekeken. En dat is ook goed ook. Je hebt maximaal risico genomen en dus ook een maximaal rendement gehaald. Maar de ABP moet dat wel. Dus ik vind wel dat ik wel ABP voor zowaar eens een keertje even een steuntje in de rug moet geven van dat echt geen eerlijke vergelijking is.
8: Nee, maar ik ben heel blij dat Corné ook het establishment eindelijk een keer verdedigt. Echt heel blij. Nee, ik heb eigenlijk ook meer. Ik geef even het verschil aan in rendement. Maximaal risico, ook weer iets overdreven. Corné zal aandelenbelegging toch niet per definitie definiëren als het maximaal risico. Je kunt ook nog lenen, je kunt ook nog riskantere dingen verzinnen. Maar het klopt, Amerika, gewoon in de aandelenmarkt, nooit naar kijken. Hoewel ik elke 3 maanden keurig overzicht krijg. Ik heb nog nooit, en dat is mijn probleem, enige verantwoording gehad van ABP hoe ze met mijn potje omgingen.
0: Jullie hebben er weer een potje van gemaakt hier. Het heeft veel te lang geduurd, maar het was wel de moeite waard. Arno Boot, tot volgende week.
10: Blik op de wereld.
0: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van mijn gewaardeerde collega, BNR-redacteur Mick Fruitier. Welkom.
11: Goedemiddag, Thomas.
0: En wij beginnen met een opmerkelijke beslissing van de Britse koning Charles.
12: Well, for the first time, the head of state's total personal tax bill has been revealed. Why? Well, we're told it's his express wish for more transparency around royal finances. He has various private streams of income and voluntarily pays income tax on this and capital gains tax on relevant privately held assets.
0: Het grote nieuws is hier dus dat wij inzicht hebben gekregen in zijn belastingaangifte.
11: Inderdaad. Ja, en het gaat om ook niet het minste bedrag. Het gaat om bijna 13 miljoen pond voor de periode 2024-2025. Nou, belastingjaar in het Verenigd Koninkrijk loopt van april tot april. En daarmee komt de koning ook in één klap in de top 100 Britten die de meeste belasting afdragen per jaar. Het is wel een opmerkelijke beslissing van Charles om dan dus nu te kiezen voor transparantie rondom het Koningshuis. En ook de Prince of Wales, Prins William, die heeft openbaar gemaakt hoeveel belasting hij betaalt. En voor hem gaat het om een bedrag van 7,8 miljoen pond.
0: Die groeit er langzaam in.
11: Ja, in het kader van transparantie dus interessant besluit. Toch is er ook wel wat kritiek, want er wordt geen inzicht gegeven in de manier waarop die belasting dan is berekend. Ja, want de oprichter van de Britse belasting Denktank die noemt de cijfers dan ook ontzettend ondoorzichtig. Want we weten niet welk deel voortkomt uit de vermogenswinstbelasting en welk deel dan inkomstenbelasting is. En ook is er ook niks bekendgemaakt over de kosten die de koning mogelijk dan in aftrek heeft gebracht. Hè, de kosten waardoor ze...
0: Maar Mick, wat weet jij dan wel nog?
11: Nou, wat weet ik wel? Hij heeft het afgelopen boekjaar 25 miljoen pond verdiend met het hertogdom van Lancaster. Dat is een portfolio aan investeringen, grond en onroerend goed dat altijd in het bezit is van de regerende koning of koningin. En daarnaast heeft hij natuurlijk ook zelf nog allerlei investeringen. Heeft hij spaargeld en verdient hij ook geld met zijn landgoederen Balmoral en Sandringham.
0: En dan is het mooie natuurlijk dat deze belastinginkomsten, neem ik dan maar aan, van de koning terugvloeien naar de rijksbegroting. Ja. En daar kan dan weer zijn toelage weer betaald worden.
11: Nou, inderdaad, want dat is dan weer de zogeheten sovereign grant, de koninklijke toelage. Het Britse Koningshuis zal in het belastingjaar 2027-2028 bijna 100 miljoen pond krijgen. Nou ja, dat, als je dat dus afstreept, min die 10 die hij zelf inlegt, dan hou je natuurlijk nog een behoorlijk bedrag over. Het is wel ook wat toegenomen, want in het belastingjaar jaar 2024-2025 kreeg het Koningshuis 86 miljoen pond. Nou, waarom heeft de koning meer geld nodig? Deels om de historische gebouwen te renoveren en te verduurzamen. Want het vervangen van de boilers in Windsor Castle kost al 11 miljoen pond. Ja, kostenpost aangelegenheid. En daarnaast moet ook de cybersecurity van het Koningshuis worden verbeterd.
0: Ja, over veiligheid gesproken, naar een persconferentie in Brussel, waar vandaag een nieuwe analyse is gepresenteerd door de Europese Commissie en Europol over de gevaarlijkste criminele netwerken binnen de EU.
11: Ja.
0: Moeten we ons zorgen maken?
11: Nou, volgens Eurocommissaris Magnus Brunner is de EU eigenlijk nog altijd wel een van de veiligste regio's ter wereld. Maar er zijn wel wat aandachtspunten. Zo zijn er 700 criminele netwerken actief binnen Europa, waar dan 400.000 mensen aan meewerken vanuit 118 landen. En ja, die netwerken zijn volgens Brunner geen straatbendes.
13: What we're talking about, these are not street gangs. These are corporations of crime, actually. So multinational corporations we're seeing there.
11: Ja, die gaan ook volgens Brunner dan behoorlijk vernuftig te werk.
13: Europol found that the criminal groups are very flexible. They shift, they merge, they reinvent themselves constantly, making them actually harder to track on the one hand, but also to dismantle on the other hand.
11: Ze blijven zichzelf opnieuw uitvinden, waardoor het moeilijk is om in de gaten te houden wat ze precies allemaal doen. En ja, het is ook best wel zorgelijk volgens Brunner dat veel van deze criminele netwerken gewoon gebruik maken van legale bedrijfsstructuren. Denk aan eenmanszaken, BV's, NV's, noem maar op.
13: And criminals have learned to hide in plain sight. In the report 2 years ago, 86% of criminal groups used legal business structures, and today it's actually 85%, so nothing has actually changed there.
11: Het grootste deel van deze criminele organisaties maakt dus gebruik van dit soort bedrijfsstructuren. Dat was eerst 86%, is nu nog altijd 85%. Dus daar is volgens de eurocommissaris dan weer weinig aan veranderd. En om die criminele netwerken dan te bestrijden, moet Europa zich volgens Europol niet langer richten op individuen, maar de kwetsbaarheden in onze systemen waar dan die criminele netwerken gebruik van maken aanpakken. Nou, en hoe willen ze dat dan doen? Nou, met een sterker mandaat voor Europol. Ja, die willen natuurlijk meer zeggenschap, meer bevoegdheden. Maar of de lidstaten daarmee akkoord zullen gaan, ja, dat is maar de vraag.
0: Mick, dankjewel. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Sophie de Leu, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, en Corné van Zijl van Cardano. Corné, op de dag dat SpaceX wordt toegevoegd aan de MSCI-index, is dat nog steeds een heugelijk moment? Of is dat de afgelopen dagen toch wat van de feestvreugde verdwenen?
9: Nou, ik denk dat er bij een menig belegger wel de vlag uitging op het moment dat de koers zo lekker omhoog ging. Maar nu dat ze toch wel denken van, goh, hij is van boven de 200 naar nu weer 105 gegaan. Nog altijd, als je met de emissie mee hebt gedaan, die was op 135, heb je nog altijd $15 winst. Maar je ziet wel dat het lijkt wel of die een beetje ondersteund wordt door de zakenbanken. Want die bodem van 150 wordt wel aardig aangestampt. Maar dus bij het slot van de Amerikaanse beurs van vandaag, dus vanavond laat, wordt het SpaceX aan de MSCI-indices toegevoegd. Ja, en dat zijn wereldwijde indices, dus dat betekent dus dat het best wel een grote vraag is. Maar dat hebben we natuurlijk afgelopen maandag ook al gezien. Dan waren het de CSRP-indices, die Vanguard volgt, ging toch ook eventjes voor 12 miljard moesten in dat fonds. En dat heeft niet geholpen. Dus de vraag is of dat dit keer wel helpt. En een heleboel beleggers weten natuurlijk al dat die passieve vraag van die indexfondsen er allemaal komt. En als je dat weet, dat er heel veel vraag komt, dan anticipeer je daarop. Maar soms is die anticipatie een beetje te groot.
0: Komen er in bredere zin wat barstjes in dat oersterke techgeloof?
9: Nou ja, als je nou in de Magnificent Seven had belegd, de grote techbedrijven, dan had je al op verlies gestaan, opmerkelijk genoeg, dit jaar.
0: Oh.
9: Ja, dat sta ik ook elke keer van
0: te kijken.
9: Ja, je had het nu vooral in de picks en shovels moeten hebben. Oftewel in de semiconductorbedrijven. Die zijn echt. We hebben van de week Micron weer gehad. Die winst die gaat iedere keer zoveel. Kospi-index bijvoorbeeld. We hebben een uitermate goed voorbeeld van een index waar heel veel. Daar zit SK Hynix in. En Samsung, allemaal chipmakers. Die koers is al 200% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dus. En je ziet ook dat de speculatie steeds meer toeneemt. Mooi voorbeeld, de leverage ETF index op de Zuid-Koreaanse beurs, die in Amerika verhandeld wordt. Oftewel, als de beurs omhoog gaat, verdien je twee keer zoveel. En als de beurs naar beneden gaat, verlies je ook twee keer zoveel. Dat is de meest verhandelende ETF op dit moment.
0: Ja, maar daar gaat het ook wel heel erg ruig aan toe natuurlijk, omhoog en naar beneden.
9: Ja, inderdaad. Maar iedereen speculeert er ook massaal op. En als die speculatie het grootst is, is de koers dadelijk meestal nabij. Mm-hmm.
0: En over tech gesproken, OpenAI, wacht nog even af.
9: Ja, dat is wel een teken. Beursgang. Die merkt dat het vertrouwen in het hele tech-AI-geloof een beetje aan het afnemen is. En die zegt van, nou, misschien moeten wij maar even wachten. Ja, SpaceX heeft natuurlijk zoveel van die potentiële vraag weggekaapt. Dat ze denken, nou, misschien is er niet genoeg vraag meer over.
0: Sophie, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Op deze snikhete dag, code rood. Dat is voor mensen geen pretje, voor dieren ook niet altijd, denk ik.
10: Voor dieren geldt hetzelfde als voor mensen, hè? Dus ook voor dieren is het vandaag code rood.
0: Wat zijn de meest gebruikelijke, noodzakelijke voorzorgsmaatregelen? Kun je meteen even een adviserende rol innemen?
10: Nou, we hebben twee soorten dieren grofweg in Nederland. Hè, dieren in de veehouderij. Dus daar worden maatregelen voor getroffen. Onder andere bijvoorbeeld niet in de wei zonder schaduw. Maar goed, ook onze huisdieren vragen om extra zorg en aandacht met hitte.
0: Ja, is dat toch ook een kwestie van gezond verstand gebruiken? Als je zegt, niet in de wei als er geen schaduw is. Nou, dat is best een inzicht.
10: Dat is een inzicht, maar kijk, het verbaast ons elke keer weer dat het toch gebeurt. Wij ook bij honden en katten, hè. Dus je zou denken, niemand laat op dit moment zijn hond uit midden op de dag. Toch gebeurt dat. Hè? Dus we zien nog steeds mensen die hun hond uitlaten op het hete asfalt. En ik weet niet.
0: Hoe vaak moeten we dat nog herhalen? Doe dat niet,
10: ja.
0: We moeten ook nog wat nodig herhalen. Of althans, er is een nieuwe ontwikkeling rondom, Corné, fijn dat je er bent, Box 3.
9: Ja, nou, gisteren is eindelijk het definitieve Hoge Raad besluit gekomen dat als je geen bezwaar had ingediend ten opzichte van te veel betaalde belasting over de periode tot en met 2020, drie jaar daarvoor.
0: Ja.
9: In ieder geval, als je toen eventjes niet zat op te letten, heb je nu gewoon officieel pech gehad. Ja, heeft de Hoge Raad gezegd, je hebt te veel belasting betaald, maar nee, de overheid hoeft het niet terug te betalen. En eigenlijk is dat gewoon wel heel erg onrechtvaardig. Ja, ik snap dat het een hoop geld kost. En ik snap dat de overheid heel graag een sluitende begroting wil. Daar ben ik ook een voorstander van.
0: Maar daar zal toch een Hoge Raad niet zo heel veel boodschap aan nemen, of wel? Aan een sluitende rijksbegroting. Nee, dat mag je gezien de terrest politica verwachten.
9: In principe, wat wel heel erg tegenstrijdig is, als je dus niet op tijd was met je bezwaar, dan heb je dus, als je het wel op tijd was, krijg je wel je belasting terug. En als je niet op tijd was, krijg je niet je belasting terug. En dat gaat wel een beetje tegen het rechtsvaardigheidsgevoel in. En ik denk dat dat niet echt bijdraagt aan het vertrouwen in de overheid als geheel. En natuurlijk dat ervoor zorgt dat iedereen straks natuurlijk bij ieder wisjewasje massaal bezwaar gaat indienen. Wat alleen maar nog meer druk op de Belastingdienst gaat leggen.
0: Ja, want dit is nu een gedane zaak. Ja, we hebben het natuurlijk dus ook vaak genoeg
9: hier zijn we vanaf. Dat is het grote voordeel.
0: De toekomstige Box3-regeling.
9: Ja. En dan gaat ook komende week gaan we natuurlijk de discussie in de Eerste Kamer krijgen. En dat, nou ja, je moet maar even voor degene naar Twitter kijken. Op dat moment, dat zal weer helemaal ontploffen van schande dit en schande dat. We gaan zien hoe dat afloopt. En een week later hebben we de daadwerkelijk, als het goed is, want dat is natuurlijk nooit zeker, maar als het goed is, krijg je dan de daadwerkelijke stemming. En dan weten we of Box 3 wel of niet doorgaat.
0: Sophie, stel, je hebt ook nog eens pech in die hitte. Blijkt uit een eigen onderzoek van BNR. Dan moet je nog eens goed nadenken over wie je belt om iets te doen aan die pech. Er zijn cowboys actief in deze markt. Wat wil je daarover kwijt?
10: Nou, dat vind ik dus zo'n geval van slechte voorbereidingen. En dat mensen dan tot onaangename verrassingen komen. Als jij pech hebt en jij moet dan nog een hulpverlener gaan zoeken, dan ben je dus te laat en dan word je ook getild door pechhulp.
0: Maar eigen verantwoordelijkheid van degene die de weg op gaat.
10: Nou, het hoort natuurlijk eigenlijk wel bij het bezit van een auto dat je ook even voorbereid bent op een situatie dat je pech kan krijgen. En helemaal met deze hitte. Als jij nu pech hebt, dan en je komt langs de snelweg te staan en er is geen boom in de verre omtrek. Dan is het best gevaarlijk.
0: Ben jij hier met de auto of niet?
10: Ik ben met de trein.
0: Ah, met de trein. En toch ook nog voorzorgsmaatregelen getroffen? Extra flesje water meegenomen?
10: Geen flesje water, maar wel op tijd vertrokken.
0: Nou, het is gelukt.
10: Ja.
0: We gaan naar het getal van de week, Corné.
9: 30 miljard, en dat is wat pensioenfondsen in de Verenigde Staten moeten verkopen aan aandelen. En dat is om vanwege de herallocatie. Oftewel, ze gaan iedere keer hun balans weer naar een portefeuille kijken. Zoveel procent aandelen, zoveel procent obligaties. En ja, omdat aandelen het zoveel beter hebben gedaan door die hele AI-hype. Plus 14% en obligaties wereldwijd met plus 2%. Eventjes alles in euro's gerekend. Prettig voor de luisteraar, denk ik. Maar dat betekent wel dus dat er voor een flink bedrag moet verkocht worden. En hetzelfde zal je gaan zien in Europa. Dus dat kan nog wel eens wat druk gaan geven op de aandelenkoers in de komende weken.
0: Corné van Zijl van Cardano, dank voor je komst.
9: Graag gedaan.
0: Stand van de AEX ondertussen een min, bijna 0,19%. Er blijven nog 1058 punten over. Straks meer over de politieke aandacht voor de dierenarts. Wat ligt er aan ten grondslag? Je hoort het zo.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
29: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
18: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
17: Ja, flexibel ticket, hè?
18: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
17: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
21: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
22: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
23: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
22: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
23: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
24: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen.
25: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Gemeentepaal 61,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Er komt geen rechtszaak over een dodelijke aanvaring vorig jaar in de Amsterdamse Afrikahaven. Bij het ongeluk voer een binnenvaartschip op een kleinere boot die zonk. Er vielen 2 doden. Uit onderzoek blijkt nu dat het schip rechtdoor ging en voorrang had moeten krijgen. De binnenvaartschipper valt dus niks te verwijten, zegt justitie. Het kabinet liep volgens oud-onderwijsminister Arie Slob in coronatijd niet blindelings achter het Outbreak Management Team aan. Tegen de coronacommissie zei hij dat middelbare scholen bijvoorbeeld een keer open bleven, terwijl sluiting het advies van de experts was. Volgens Slob werd het onderwijsadvies van het OMT 5 keer genegeerd. Van minister Aartsen hoeven we niet naar het werk te komen als we ons er door de hitte niet comfortabel bij voelen. Hij roept bedrijven op er soepel mee om te gaan. Aartsen zei voor de ministerraad dat hij verwacht dat werkgevers hun personeel niet onder druk zetten. De problemen op het overvolle stroomnet worden steeds groter. Na de regio Utrecht komt er vanaf volgende week ook een aansluitstop in heel Brabant, meldt de regionale omroep. Voor bedrijven en huishoudens zitten nieuwe of zwaardere aansluitingen dan voorlopig niet in. Ze komen allemaal op een wachtlijst. Goed nieuws voor cultuurliefhebbers die op de heetste dag van deze hittegolf verkoeling zoeken. Ze kunnen vandaag voor niks bepaalde musea in, zoals het Stedelijk Museum in Schiedam en het Rembrandthuis in Amsterdam. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden is gratis voor 70-plussers. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
4: Steeds meer dierenartsenpraktijken zijn in handen van private equity. Dat is ook de Tweede Kamer en de Autoriteit Consument en Markt opgevallen. Moet daar iets aan gedaan worden of gaat het eigenlijk nog best wel aardig in de branche? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
5: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
6: Benkie, dat is toch geen woord?
5: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
7: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
8: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
7: B-E-N-K-E-Y. Benkie. Steengoed in vermogen.
9: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
10: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
9: En naar wat er o zo fout is gegaan.
11: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
9: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
4: Van chemotherapie tot laparoscopische sterilisatie, de diergeneeskunde ontwikkelt zich in een rap tempo. Ondertussen zijn steeds meer praktijken in handen gekomen van private equity. Wat betekent dat voor de kosten van behandelingen en, misschien nog wel belangrijker, voor de onafhankelijkheid van dierenartsen? De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde volgt die ontwikkelingen op de voet en is momenteel bezig de krachten te bundelen met andere organisaties om nog weer sterker te staan. Is dat voldoende om de kosten in toom te houden, het personeelstekort te bestrijden? Ik ga het allemaal vragen aan Sophie de Leu, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Welkom.
14: Dankjewel.
4: Ik heb een beetje moeten oefenen op die naam. Het suggereert dat jullie al 100 jaren meegaan.
14: Nou, we bestaan sinds 1862.
4: Kijk, dus. Ja, en het is ook niet eens tijd om het een likje verf te geven en te zeggen beroepsorganisatie voor dierenartsen.
14: Wij geven het op dit moment een stevig likje verf.
4: Op welke manier?
14: Wij werken samen met nog een dierenartsenorganisatie en de

0: organisatie van paraveterinair dierenartsassistenten en de fysiotherapeuten voor dieren aan één beroepsorganisatie.
1: Met een andere naam ook?
0: De naam is nog niet helemaal bekend. Wij spreken van de federatie.
1: Maar de federatie voor diergeneeskunde of de federatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, wat wordt het?
0: Ik hoop Maatschappij voor Diergeneeskunde, want de maatschappij suggereert dat al die beroepen daar hun plek in kunnen krijgen.
1: Het is altijd een beetje ingewikkeld als je de krachten bundelt. Of alle stemmen dan wel op dezelfde manier en evenredig worden gehoord. Wie is er een bovenliggende partij, wie niet. Dat speelt allemaal niet in deze gesprekken.
0: Nou, dat is natuurlijk altijd de discussie. En we moeten dat ook heel goed regelen, dat dat in balans is. Want die beroepsgroepen die zijn niet allemaal even groot. Over het algemeen overheerst het gevoel van we moeten hier goed in samenwerken. Want er is een hoger doel mee gemoeid, namelijk de zorg voor dieren. En dat gaat ons allemaal heel erg te hard.
1: Is dat dan nu te versnipperd? Gaat er iets niet helemaal naar je zin?
0: Het veld is inderdaad versnipperd. En wat we ook zien is dat er eigenlijk alleen maar van alles geregeld is voor de professional. Als ik dan even alleen voor dierenartsen spreek. We hebben veel wetgeving die gericht is op het veterinair handelen door de dierenarts. Maar wat steeds belangrijker wordt, is die context waarin hij of zij zijn werk kan doen. En zoals je net al schetste, er zijn grotere werkgevers op de markt nu.
1: Ja. Want die zijn niet automatisch lid van de maatschappij die jij voorzit of... Dat kan niet eens.
0: Nee, je mag eigenlijk in Nederland niemand verplichten tot het lid zijn van een vereniging. Hè? Dus dat mogen wij ook niet.
1: Nee, je mag het ze niet verplichten, maar kunnen ze lid worden?
0: Alle dierenartsen in Nederland kunnen lid worden. En ook alle paraveterinairen kunnen lid worden van VEDIAS. En de fysiotherapeuten.
1: Maar ik vraag het natuurlijk omdat die grote ketens bestuurd worden niet per se door professionals, niet per se door dierenartsen zelf. Zouden die bestuurders of vertegenwoordigers van die ketens die niet per se die beroepsmatige achtergrond hebben, toch lid kunnen worden?
0: Nee, die kunnen geen lid worden van onze beroepsvereniging. En dat is meteen ook een probleem, natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja, maar los je dat op door er nu een federatie van te maken?
0: Wij lossen dat probleem niet op met de beroepsfederatie. Ja. Dat klopt.
1: Dus jullie kunnen wel met elkaar in gesprek treden, maar niet als leden onderling?
0: Wel als leden onderling, maar dan alleen
1: precies,
0: over dingen
1: leden,
0: die ons...
1: De kring breidt niet uit met mensen die geen dierenarts zijn.
0: Nee, vooralsnog niet. Nee. Hoe dat moet is weer een tweede. Want wij zijn er wel voorstander van dat dus ondernemers in deze branche die geen dierenarts zijn, dat die wel op de een of andere manier aangesproken kunnen worden.
1: Ja, dat lijkt me heel belangrijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar de route daar naartoe die moet nog worden uitgestippeld.
0: Die moet op dit moment getekend worden.
1: Ja. Nou, jij bent benoemd voor een derde termijn. Dat is uitzonderlijk. Daar moest nog even het nodige voor worden aangepast. Dus ik neem aan dat jij wel degene bent, een van de hoofdrolspelers, om dit tot een goed einde te brengen.
0: Nou, ik ben in ieder geval samen met mijn partners in de federatie zeer gemotiveerd daarvoor, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je zei het net al, er spelen grotere zaken die ook de politiek bereiken, die de toezichthouder bereiken. Er is een debat gevoerd in de Tweede Kamer. Een, in jouw optiek bij tijd en wijle, hartverwarmend debat. Waarom?
0: Wat ik heel mooi vond van dit debat is dat de veterinaire professional, dus niet alleen de dierenarts, maar ook de paraveterinaire, een hart onder de riem gestoken werd.
1: Wat is dat,
0: werd.
1: Een paraveterinaire professional?
0: Ja, een paraveterinair dierenartsassistent is eigenlijk wat je zou kunnen zeggen in onze wereld de verpleegkundige.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: En die werd een hart onder de riem gestoken. Dat was nodig, blijkbaar?
0: Ja, want we hebben veel de afgelopen tijd in de media gehoord, de dierenarts is zo duur. Nou, de dierenarts is een mens. En die is niet as such duur. Het gaat eigenlijk om diergeneeskundige zorg en daar de tarieven van. En of dat duur is, dat is onderzocht. Daar zijn nog veel vragen over.
1: Dat is geen woordenspel, wat er nou precies duur is, de dierenarts of de behandeling.
0: Want
1: die behandeling wordt toch uitgevoerd door een dierenarts?
0: Voor ons maakt het heel erg uit als overal in de media en overal op verjaardagen wordt geroepen dat de dierenarts zo duur is. Dat doet ook veel met je als hardwerkende professional.
1: Maar dat wordt misschien niet per se ontkend als mensen met een blik op een bonnetje kijken naar hoe duur het bezoek aan de dierenarts was.
0: Nee, precies. Maar dat was dus in de media een beetje verstrengeld geraakt. En gelukkig in het afgelopen debat is daar duidelijk onderscheid gemaakt door vrijwel alle politici die het woord voerden. Dus, en daar waren wij wel even heel erg door gesteund.
1: Want er zijn veel publicaties geweest in grote kranten, televisieprogramma's met als trekking, nou, uw hond kan weer een tijdje mee. Dat is dan €900. En waarom die €900 precies moest worden afgerekend en wat er dan voor dat geld gedaan was, het was veel mensen, dat was in ieder geval de strekking van de berichtgeving, niet helemaal duidelijk. Dat komt ergens vandaan, toch?
0: Ja, nou, die onduidelijkheid, daar zijn we het ook over eens, dat moet verminderd worden. He, want het is inderdaad soms een black box. Je gaat naar de dierenartsenpraktijk en nou ja, je moet maar afwachten wat er op de rekening komt te staan. En vaak is het dan ook nog deels onbegrijpelijk. Dus gezien ook alle ontwikkelingen, hè, want er kan steeds meer. En nou ja, mensen hebben ook vaak geen idee wat ze zich moeten voorstellen bij de kosten en de. Nou ja.
1: Maar dan moet je zeggen, alles kan. Of in ieder geval, er kan steeds meer. Daar hangt dit prijskaartje aan. Het is uiteindelijk aan u of u dat wel of niet aangaat.
0: Ja, en daar gaat het vaak wel mis. Want een eigenaar zal in een emotionele staat maar moeilijk kunnen aanvaarden dat het voor zijn dier niet weggelegd is. Terwijl het wel kan.
1: Ja, maar als zelfs jij zegt dat het wat jullie betreft wat duidelijker moet.
0: Moet,
1: dat
0: ja.
1: Transparanter moet. Dat is toch ook jullie verantwoordelijkheid om dat voor elkaar te krijgen, of ligt dat bij iemand anders?
0: Nou, en kijk, wat wij kunnen doen is duidelijker zijn over welke behandeling wij voorstellen. Hè? Maar de ondernemer van de dierenartspraktijk, die moet eigenlijk duidelijk zijn over die tarieven. Want die tarieven worden vaak niet door de dierenarts of door de paraveterinair vastgesteld.
1: Ja. En de ondernemer achter de praktijk is dus niet de dierenarts. Dat is niet meer één en dezelfde.
0: Dat is heel vaak niet meer dezelfde, ja. Want heel veel dierenartsen zijn tegenwoordig gewoon in loondienst bij zo'n praktijk. En ook bij grote ketens. Hè? Ja. En daar zitten dan managementlagen. En dan komt er een systeem. En van daaruit worden die tarieven bepaald.
1: Met die grote ketens zijn we ook meteen bij het dossier private equity. Mm-hmm. Want er zijn veel grotere ketens, internationaal actieve ketens, die ook in Nederland hun geluk beproeven. Kopen steeds meer praktijken op, groeien steeds groter. Wat is ongeveer de verhouding? Welk deel van alle dierenartsen die nu actief zijn, vallen onder zo'n keten?
0: Nou, we zouden kunnen zeggen grofweg de helft. Kleine helft.
1: Ja. Zo af en toe raken die in het vizier van bijvoorbeeld NRC heeft veel stukken geschreven over Evidentia. Dat is vermoedelijk wel de grootste. Als je dat allemaal zo achter elkaar zet, dan gaat het over het oppompen van het aantal behandelingen, onnodige röntgenfoto's, bloedonderzoeken zonder doel, doorverwijzen naar peperdure Evidentia dierenziekenhuizen. Daar ben ik nog niet eens volledig. Onderschrijf jij wat er daar opgetekend wordt?
0: Deels
1: wat dat gebeurt?
0: Deels wel, want dat is wel bij uit onderzoek gebleken. Hè? Maar wat er uit onderzoek vooral blijkt, is dat het heel erg onduidelijk is. Hè, dus als je het bijvoorbeeld hebt over overbehandeling, daarvan bestaat wel een vermoeden dat het bestaat of dat het gebeurt. Maar we weten het niet zeker.
1: Maar als je dan verder gaat in de serie die NRC daar zo ongeveer over heeft geschreven, dan kom je verderop tegen dat veel dierenartsen, hè, dus de mensen die jij vertegenwoordigt, inmiddels hebben ingezien dat het voor hen op deze manier niet meer werkt. Dat zij niet meer konden behandelen zoals zij dat voor ogen hebben. Dat ze daar de deur achter zich dicht hebben getrokken. Dat het in zulke grote getalen is gebeurd dat er klinieken dicht moesten. Dus dan komt die professional in het gedrang. Dat lijkt me dan voor die professional in ieder geval duidelijk genoeg. Zo duidelijk dat ze stellen, hier ga ik niet meer aan meewerken.
0: Nou, en als dat soort signalen ons bereiken en steeds sterker worden, dan gaan wij ons natuurlijk ook ernstige zorgen maken. Want het doet iets met de motivatie en met, überhaupt met de kwaliteit van zorg, als veel dierenartsen er de brui aan geven.
1: Maar wat kun je dan doen? Want we hebben net vastgesteld dat hoezeer jullie ook graag voor de hele groep spreken, dat dit dus niet jouw leden zijn.
0: Soms zijn het wel onze leden. Hè?
1: Ja, maar de bestuurders van grote ketens als Evidentia, die bereik je niet als lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij.
0: Nee, dat klopt. En gelukkig worden er nu maatregelen getroffen om die professionele autonomie van die dierenarts en de paraveterinair en de fysiotherapeut in de praktijken te versterken. Maar het is inderdaad zo dat het voor een groot deel buiten onze invloedssfeer ligt.
1: En welke maatregelen zijn dat dan?
0: Onder andere werken met professionele standaarden die dus in de wet verankering krijgen. Ik noem maar wat, we hebben net zijn we bezig met het opstellen van een professionele standaard voor spoedzorg, waarbij we dat dus beter willen organiseren.
1: Ik ben er best verbaasd over dat er, want mensen gaan toch al een eeuwigheid naar de dierenarts, dat er dan nu wordt gewerkt aan professionele standaarden. Want de ACM heeft dat ook geconcludeerd en de Tweede Kamer neemt dat over. Ik las het en ik dacht, ja, die zouden er toch al lang moeten zijn.
0: Nou, er zijn ook wel professionele standaarden, maar behandelrichtlijnen zoals we die kennen in de mensenzorg, zeg maar, die hebben wij niet in die mate. We hebben ook geen vergoedingsstelsel.
1: Maar je wil wel naar die situatie toe. Misschien niet helemaal die parallel met hoe dat met zorg voor mensen gaat, maar in die richting kom je dan wel uit.
0: Nou, wij zijn op dit moment heel hard aan het nadenken hoe we dat goed kunnen doen. Maar ik denk wel dat we naar die professionele standaarden en eventuele richtlijnen voor behandeling, dat we dat moeten uitbreiden, ja.
1: En dat betekent dan dat bepaalde praktijken die nu voorkomen bij grote spelers, als wat ik net noemde, Evidentia, niet meer door de beugel kunnen?
0: Dat kan ik zo niet zeggen, want Evidentia heeft ook belang bij standaarden. Dus die, werken er ook aan mee. Ja.
1: Maar als die standaarden gehanteerd zouden worden zoals gewenst is, dan zouden er niet professionals daar vertrekken, toch?
0: Nou, dat kan je echt zo niet zeggen. Want ze zijn er niet.
1: Dus... Nee, maar er gebeuren daar dingen die voor professionals reden zijn om daar te vertrekken.
0: Ja, dat... Maar ja, zoveel data hebben wij daarover niet, hè?
1: Oké. Dan nog even naar het andere punt, namelijk dat de ACM, en de Tweede Kamer neemt dat over, zegt, kom met een verbod op omzet- en winstprikkels voor dierenartsen, zodat dierenartsen zonder financiële prikkels beslissen welke zorg passend is. Kun jij een voorbeeld geven van een prikkel die nu misschien nog af en toe wordt gegeven, waar dan een streep doorheen gaat?
0: Nou, we noemen vaak wel het voorbeeld, hè, van met een gebroken poot standaard altijd vanuit drie richtingen röntgenfoto's maken. Zou dat verplicht zijn, terwijl je eigenlijk met één toe kan? Hè, als je baas zegt, en jij zult drie foto's maken, ja, dan zeggen wij, die dierenarts hoort eigenlijk de medische noodzaak zwaarder te kunnen laten wegen. En dus ook zorg op maat te kunnen bieden die een wat beter past bij de portemonnee van de eigenaar.
1: Hmm. Nu las ik ook in een reactie van jullie vereniging dat het wel zo is dat een dierenarts natuurlijk een goede boterham moet kunnen verdienen. Dat het verdienmodel overeind moet blijven staan. Is dat een andere manier van zeggen dat je dat verbod niet ziet zitten?
0: Dat wil ik beslist niet zeggen, maar een dierenarts, hè, is de traditioneel een vrij beroep. Hè? En dat wil zeggen, je hebt een maatschappelijke taak, een kennisintensieve taak, maar je moet je eigen onderneming draaien. Dus dat is, het is toch nog steeds een vrije markt. Dat betekent dat elke dierenarts-ondernemer gewoon voor zijn eigen kosten moet opdraaien en dus ook de verdiensten toekomt.
1: Ja, maar laten we hopen dat dat verdienmodel niet overeind gehouden wordt door omzet- en winstprikkels. Ongezonde omzet- en winstprikkels waar de ACM het over heeft.
0: Ja, daar noemt u een belangrijk onderscheid. Dus ongezonde prikkels zijn we op tegen. En liggen ook, hè, want wij leggen ook een eet af en we hebben een code voor de dierenarts. Dus wij verplichten onszelf eigenlijk tot het afwegen van al die belangen. En daar zitten dus ook die belangen in van die eigenaar.
1: Maar is die eet dan op dit moment al zo zwaarwegend dat het ook altijd goed gaat? Want als dat zo zou zijn, dan hoeft dat toch niet te worden vastgelegd door een toezichthouder, of hoeft de politiek daar toch geen punt van te maken?
0: Nou ja, goed, wat u al zei, hè? Wij zijn een vereniging van professionals en niet iedereen is lid van ons. Dus niemand, of tenminste, het is niet verplicht om jou aan die code te houden.
1: En dat gebeurt dus ook niet altijd?
0: En dat gebeurt dus ook niet altijd.
1: Welke verantwoordelijkheid, als het in bredere zin over dierenwelzijn gaat, ligt er eigenlijk nog bij de eigenaren van die dieren? Of als je nog weer verder in de keten gaat, bij de fokkers van die dieren of de verkopers? Ik bedoel, je moet natuurlijk als eigenaar ook wel weten waar je aan begint. Goed voorgelicht. Ik las dat rapport van de ACM. Dan wordt toch ook nog wel enige aandacht besteed aan zaken die gerelateerd zijn aan wat een dierenarts uiteindelijk in zijn praktijk tegenkomt. Maar ja, het begint misschien wel ergens anders.
0: Het begint zeker ergens anders. De eigenaar is verantwoordelijk voor zijn dier en ook voor de medische zorg. Het betekent ook dat hij die moet betalen indien nodig. En dat vergeten mensen wel eens.
1: Moet betalen, maar je moet het wel kunnen betalen, toch?
0: Maar als je het niet kan betalen, is er een groot probleem. Want dan is er dus eigenlijk geen zorg.
1: En hoe wordt dat opgelost?
0: Dat levert soms schrijnende situaties op. Hè. Er zijn huishoudens, ongeveer 450.000 heb ik begrepen, die op de armoedegrens leven. En die hebben samen nog eens 900.000 gezelschapsdieren. Dat betekent dus 2. Die op de armoedegrens dit maar moeilijk kunnen opbrengen. Maar die hadden dus, zou je moeten zeggen,
1: die dieren niet moeten hebben.
0: Hadden ze niet aan moeten beginnen, hebben ze toch gedaan. En daar zit je dus nu mee.
1: Ja, maar ja, ik vroeg naar een oplossing en dit zijn schrijnende gevallen.
0: Ja, nou, de oplossing ligt niet voor de hand. Maar de oplossing is ook niet dat de dierenarts dat gaat betalen uit eigen zak.
1: Ja, ik zie nog steeds een rekening op tafel. Het moet ergens vandaan komen dan, toch?
0: Ja, ja, ik vind het heel erg, maar ik vrees dat daar dus ook het dier zo de dupe van wordt.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek dat raakt aan een ander fenomeen, namelijk de krapte.
2: Het dilemma.
1: Veearts, dat is het waardevolste beroep dat er bestaat. Of er is niks leukers dan dierenarts te zijn voor bijvoorbeeld honden, katten en cavia's. Gaat jouw hart sneller kloppen voor het beroep van veearts? Of zeg je nee, die gezelschapsdieren, fantastisch.
0: Ik vind alle diersoorten even lief.
1: Ja, maar het is een dilemma. Ja,
0: ja, oh, een dilemma. Nou,
1: je bent zelf veearts geweest.
0: Ja, ja, nee, ja, dan mijn roots liggen in de veehouderij. Maar ja, ik vind ook het vak van gezelschapsdierenarts erg mooi. Ja.
1: Keihard statement, hoor ik hier, van Sophie de Leu van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Er zijn te weinig dierenartsen, maar er zijn zeker veel te weinig veeartsen, toch? Is op dit moment de situatie?
0: Dat zou je kunnen zeggen. Er is wel krapte op de arbeidsmarkt over de hele linie. Dus ook in de veehouderij, helaas.
1: Hoe wordt dat opgelost? Als het aan jou ligt. Want het UWV heeft volgens mij nog een verkenning uitgebracht eerder deze week over waar de kansen liggen voor de toekomst. Het ging niet over dierenartsen, maar wel over assistenten van dierenartsen. Daar is de komende periode nog wel vraag naar. Maar hoe los je
0: dat? Er is ook vraag naar dierenartsen, denk ik. Ja.
1: Ja, maar net niet top 3.
0: Ja, ja. Nee, dus je kan nog beter para-veterinair dierenartsassistent worden als je echt werk wil hebben voor de verre toekomst. Ja, ja. Ja.
1: Maar goed, het is een probleem van nu. De druk loopt ook op. Veel mensen moeten veel meer doen dan ze feitelijk aankunnen. Hier praat ik toch met de voorzitter van de beroepsorganisatie.
0: Ja,
1: vertel het mij.
0: Wij zien toch wel ook mogelijkheden om het werk beter te organiseren. He, dus en op die manier de werkdruk aan te pakken, het werk leuker te maken. Dat heeft ook met die professionele autonomie te maken.
1: Het is nu niet zo leuk.
0: Meer, met die hoge werkdruk en al die stress kan het soms wel. Mensen geven er soms de brui aan, inderdaad.
1: Maar voor de goede orde, je bent de voorzitter nu van de maatschappij, maar niet meer praktiserend dierenarts, toch?
0: Nee, op dit moment niet. Nee, nou, en ik denk ook niet meer.
1: In de verre toekomst. We hebben een primeur, ze maken een comeback.
0: Ja.
1: Nee. Nee. Maar dat zou je ook niet meer willen?
0: Nee, ik zou het niet meer willen, maar het lijkt me ook echt niet verstandig. En dat is ook een van de redenen dat we toe willen naar herregistratie. Hè. Dus als je nu afstudeert, dan kun je tot in lengte van jaren alle diersoorten blijven doen.
1: Oh, jij kunt morgen weer beginnen?
0: Ik kan morgen een bordje op mijn deur plaatsen, ja.
1: En gaan er dan veel dingen mis?
0: Nou, ik hou mezelf in, maar ik denk dat het niet verstandig is.
1: Ja. Overigens spreken we elkaar ook op de dag dat het kabinet komt met de lang verwachte stikstofplannen. Het is misschien een beetje farfetched, maar uiteindelijk kan dat natuurlijk ook leiden tot een kleinere veestapel. Gaat dat nog ja, uiteraard invloed hebben op het aantal veeartsen dat we dan nodig hebben?
0: Indirect wel, hè? Want je zou een simpel rekensommetje kunnen maken: minder dieren, minder vraag naar zorg. Maar wij zien toch ook wel dat die dieren die overblijven misschien wel meer zorg en aandacht nodig hebben. Sowieso denk ik dat de veehouderij, als met alle vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, ja, voorlopig nog wel veel zorg zal vragen.
1: Ja, je hebt je met eerdere stikstofplannen wel druk gemaakt over het dieet van koeien onder andere, met minder stikstofuitstoot als gevolg, maar er verandert iets in de eiwitinname. Je kunt natuurlijk met keurmerken bijvoorbeeld wel het een en ander, lijkt mij, afdwingen als het gaat over dierenwelzijn en wat je wel of niet aan antibiotica geeft aan koeien, varkens, of zie ik dat verkeerd?
0: Met keurmerk kun je veel doen, maar je kunt er juist niet mee afdwingen.
1: Oh. Daarom is het een keurmerk.
0: Ja.
1: En jij zou het graag willen kunnen afdwingen?
0: Sommige dingen zou je willen afdwingen, maar ook keurmerken kunnen veel doen, hè? Beter leven keurmerk. Ja, is toch heel succesvol in het verbeteren van dierwelzijn.
1: Sophie de Leu begint, zo klinkt het althans, vol goede moed aan haar derde termijn als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Nicole van der Meulen-Diebels. Zij is de Country Manager Nederland van Yazen. Dat gaat over digitaal zorgverlenen op het gebied van afvallen. Moet je dat wel digitaal doen of is het toch handig om elkaar eens in de ogen te kijken? Dat weet je als je je abonneert op de Top van Nederland, onze podcast. Daar staan alle afleveringen. Wat doe je met twee schepen die bezig zijn met een prestigieus project als de rederij failliet is? Je hoort het zo in Onder Curatoren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
6: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
7: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: De hete zomer, Crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast,
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Of het nou over aanstormende beursterren gaat
11: of over de grootste beursgang aller tijden.
10: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
11: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
10: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
2: Nu in de BNR-app.
1: De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock aast op het bouwvakkerspensioen. VW overweegt 100.000 banen te schrappen en fabrieken te sluiten. Gaat het over Volkswagen. En onderzoek naar Zalando is volop gaande voor een fout in de boekhouding. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Rijn Baartmans bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op de weg?
13: Het begint drukker te worden onderweg. Er staat nu 180 kilometer file. Zo is het druk op de A8 richting Zaanstad. Bij Zaanstad 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook op de A16 is het druk in de richting van Breda bij de Van Brienen Noordbrug. Want daar is een ongeluk gebeurd op de brug. 3 kilometer met een half uur vertraging en 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A27 richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer met 15 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig aan de weg. De A58 dan, richting Bergen op Zoom, want ook daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Roosendaal en Heerlen. 6 kilometer met 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is er dicht. En dan tot slot nog de N57 richting Middelburg, want veel bezoekers komen af op Concert at Sea. Bij de Haringvlietdam heb je een half uur vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam richting Amersfoort, bij hectometerpaal 6,4. En de A27 Utrecht richting Gorkum, bij 80,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Er moet wat worden gedaan aan de luchtkwaliteit in scholen, maar dat is nu geen taak van het kabinet, zegt staatssecretaris Thiele. Ze wil dat scholen en gemeenten samen zoeken naar oplossingen. De Tweede Kamer heeft daar een wet voor aangenomen. Door de hitte is het soms niet te doen op scholen. Veel zijn er vandaag dicht. Opnieuw gaat morgen in Den Haag het defilé op Veteranendag niet door. En defensieminister Jessel Gus vindt dat erg jammer. Juist omdat het vorig jaar ook werd afgelast vanwege de NAVO-top. Dit keer komt het door de hitte. De veiligheidsregio vindt een defilé onverantwoord. En daar moeten we volgens Jessel Gus naar luisteren. Het wordt binnenkort verboden om water te halen uit beken en sloten in Limburg en het midden van Brabant. Door de hitte verdampt water snel en gaat het waterpeil omlaag. Dat zorgt voor schade aan de natuur, planten en dieren kunnen verdwijnen. Op de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbare leven op het door Rusland bezette Schiereiland is ontregeld door aanvallen van Oekraïne. Er zijn bijvoorbeeld stroomstoringen en tekorten aan brandstof. Alleen overheidsdiensten mogen nog tanken. Oekraïne probeert de Krim te isoleren van Rusland. De Nederlandse tennissers hebben weinig te klagen over de loting voor Wimbledon. Tellon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan in de eerste ronde allemaal tegenover iemand die lager is geclasseerd. De 44-jarige Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. Zij speelt maandag tegen een Australische. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
1: Wat betekent het zeerecht voor de bemanning van de schepen van een failliete rederij? Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
15: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
16: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
15: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
17: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: Met het Interpolis Bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in 1 keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. verzekerd van betaling.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Met op vrijdag onze vaste afsluiter, de serie en de podcast Onder Curatoren. Deze aflevering gaat over Abis, een rederij die in het leven werd geroepen om een van de afnemers te worden van scheepsbouwer Centraal Staal. In een paar jaar tijd bouwt Abis een vloot op van 21 vrachtschepen, maar als de bevrachtingsprijzen dalen, wordt het in 2016 steeds lastiger om het hoofd boven water te houden. Wat de curator vervolgens doet met de schepen die nog varen, die onderweg zijn, dat hoor je nu.
21: En die hallen, daar stonden magazijnen vol met papier en rollen en karton en weet ik het allemaal van één leverancier of één eigenaar. Maar er waren ook pallets waar één A4 doosje op lag, zeg maar. Dus dat was ontzettend arbeidsintensief om dat goed in beeld te krijgen. Wie is eigenaar van wat? Is het betaald? Rust een eigenaars voorbehoud op? Valt het onder bepaalde zekerheidsrechten? Kunnen we dat meegeven? Moeten we het vrij gaan verkopen? Ja, dat is een enorme klus.
22: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Thomas van Zijl en ik, Elisa Hermanides, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Ja, en vandaag helaas weer een keer zonder Thomas, maar met een hele interessante gast, namelijk Bert Jansen, partner en curator bij Dommerholt Advocaten. Van harte welkom.
21: Dankjewel.
22: En ja, ik heb begrepen, Bert, dat jij ook les geeft aan studenten. En dat onder curatoren tegenwoordig ook onderdeel is van de lesstof. Klopt dat?
21: Ja, dat klopt zeker. Ik ben ook docent aan de Radboud Universiteit. En daar geef ik 2 dagen in de week les. En aan masterstudenten insolventierecht. En bij aanvang van dit laatste semester heb ik ze aangegeven dat ze toch wel deze podcast moesten luisteren. Omdat het niet alleen leuk, maar ook leerzaam is voor de studenten natuurlijk.
22: En wat is er dan leerzaam aan?
21: Ja, je kan het insolventierecht wel uit de boeken halen en de jurisprudentie. En daar steek je heel veel van op, daar leer je het van. Maar weet hoe het in de praktijk vervolgens wordt toegepast, dat is weer heel iets anders. En het is natuurlijk onmogelijk om al die studenten mee te nemen naar dossiers en naar besprekingen en dergelijke. Maar juist deze podcast die geeft veel informatie over wat er nou gebeurt, waar een curator mee worstelt, waar hij mee zit, hoe hij dat vervolgens aanpakt.
22: Dat het eigenlijk best wel een spannend beroep is.
21: Ja, het is een fantastisch beroep.
22: Nou, ik ben een beetje jaloers, maar journalist zijn is gelukkig ook wel leuk. Ja. We gaan het vandaag natuurlijk ook weer over een faillissement hebben. En het gaat over de wereld van het papier vandaag. Die wordt steeds kleiner. Ik denk dat we allemaal steeds minder papier gebruiken. En specifiek gaat het vandaag over Paperlinx, een papiergroothandel. Ja, ik moest daarbij denken aan mijn vader. Want die had het heel vaak over, vroeger over, hij was beeldend kunstenaar en dan had hij het over het papier van Proost en Brand. En nou is Proost en Brand uiteindelijk opgegaan in Paperlinx. En we gaan straks helemaal in het faillissement duiken. Maar ik was even benieuwd, ben jij Proost en Brand, die groothandel van weleer, Nederlands bedrijf, had ook veel contacten vroeger met uitgeverijen zoals De Bezere Bij. Ben jij dat nog tegengekomen in dit faillissement?
21: Ja, op zich wel. Paperlinx is echt een fusiebedrijf van allerlei Nederlandse papierleveranciers, waaronder dus uitdrukkelijk Post en Brand. En dat is natuurlijk wel een oud bedrijf. En net zoals Buurman Ubbens, die bedrijven die bestonden wel iets van meer dan 200 jaar, geloof ik. En dus daar was nog wel wat historie aan te treffen bij Paperlinx.
22: Die historie die zit dan dus in dat fusiebedrijf, in Paperlinx. Paperlinx is failliet. Wat doe je daar dan mee met die historie?
21: Ja, er waren, als ik me goed herinner, twee museaatjes, zeg ik maar, met oude grafische en papier drukpersen, machines, van alles en nog wat. Alles een soort van museumpje bij elkaar gehouden. Ja, dat valt wel in de boedel, dus daar moet wel iets mee. Maar er waren ook mensen die daar wel hard voor hadden. Dus ons als curatoren, ik heb dit faillissement samen met mijn kantoorgenoot Gert Koers. En dus ons werd de vraag gesteld van ja, wat willen jullie doen met dat cultureel erfgoed? Want dat was het in feite van de oude vennootschappen. En daar zaten we wel mee te worstelen. Van ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi als dat als cultureel erfgoed bij elkaar blijft. Dat heeft toch wel museale waarde. Maar ja, wij zijn er wel primair voor de afwikkeling ten behoeve van de crediteuren. Dus ja, het gaat er ook om. We kunnen het spul gewoon verkopen en daar geld voor vangen.
22: Ja, dus de vraag is ook een beetje, kan je er niet, als je die collectie uiteen laat vallen, kan je daar niet meer geld voor krijgen dan?
21: Exact, dat was de vraag waar we voor stonden. Ja.
22: En hoe ben je daar uiteindelijk uitgekomen?
21: Daar zijn we, wij hebben, op zich zijn we dat, denk ik, iedereen is daar wel goed uitgekomen. Want wij konden eigenlijk niks anders dan ervoor te zorgen dat bij de veiling, want we hebben een veiling gehouden ten aanzien van de verkoop van veel activa. Waaronder dit ook, maar het is wel zo ontstaan dat zij degene waren die op deze spullen de beste bieding hadden uitgebracht. Dus uiteindelijk is het wel goed gekomen en hebben zij dat toch wel bij elkaar kunnen houden.
22: En jullie wat geld ervoor gekregen?
21: En wij hebben kunnen uitleggen aan de crediteuren dat we het volgens de regelen kunst hebben gedaan.
22: Oké, nu even naar Paperlinks. Dat was dus een fusiebedrijf van allerlei papiergroothandels. Maar van wie was dat fusiebedrijf?
21: Ja, Paperlinks was oorspronkelijk een Australisch bedrijf. Het hoofdkantoor zat in Australië. En die had mondiaal allerlei vennootschappen die actief waren in de papierindustrie. Papierhandelaar. Jaren terug had men besloten om ook de Europese markt in te stappen. Dus binnen Europa had Paperlinks heel veel papierbedrijven opgekocht. Waaronder in Nederland, buurman Urbis Proost en Brand, die bedrijven die er toen waren. Maar dus het uiteindelijke hoofdkantoor, de eigendom van de groep als zodanig, de mondiale groep, die zat in Australië, wat een beursgenoteerde onderneming was.
22: En de papiermarkt, we hadden het er al even kort over, is natuurlijk niet echt een groeimarkt. Dus hoe zag die markt eruit zo rond 2014, 2015, toen dit speelde?
21: Paperlinks, dan heb ik het over de failliete Paperlinks BV. Want ja. Paperlinks die kwam je dus qua naam overal wel tegen. Die bestond uit vier divisies. Je had papierdivisie, je had een kartondivisie. Je had wrapping en nog een derde of een vierde divisie daarin. De papiertak, ja, dat liep terug. Dat was iets wat we inderdaad met elkaar allemaal wel kunnen herkennen. Dat gebeurt steeds meer digitaal. En het sturen van brieven naar elkaar, dat neemt steeds meer af. Dus dat zag je dus ook terug in de omzetten daarin. Maar tegelijkertijd de kartonnage, dat nam toch in die periode ook wel toe. Omdat steeds meer mensen via internet dingen bestellen. Daar heb je weer karton voor nodig. Nou, wrapping, dus bijvoorbeeld auto's bekleden met folie en dergelijke, dat nam ook weer toe. Dus je zag dat van die divisie die er waren, er een paar waren die echt duidelijk achteruit gingen. En een paar die het op zich nog wel oké deden. Maar onderaan de streep was het allemaal onvoldoende om op die voet verder te gaan.
22: Ja, en dat kwam toch een beetje door die teruggang in die divisies die vooral op papier draaiden.
21: Ja, exact. Ja. Ja.
22: Wat deed het Australische bedrijf daaraan? Want dan ga je natuurlijk een soort plan maken van hoe komen we hier bovenop? Of misschien kunnen we die divisies die het wel doen verstevigen. Wat deden ze?
21: Ja, dat is voor ons eigenlijk wel wat lastig. We hebben natuurlijk heel veel gesprekken gevoerd over wat er nou precies de aanleiding is geweest voor dit faillissement.
22: Ja.
21: En we hebben wel geconstateerd of gehoord, laat ik het zo zeggen, dat er een verschil is tussen hetgeen wat Australië wilde voor het wereldwijde concern en wat in belang was voor de Nederlandse entiteiten. En op een gegeven moment is kennelijk besloten in Australië dat de Europese markt tegenviel. En dat de Europese entiteiten, waaronder Nederland, dat moest maar worden gesloten of verkocht of het faillissement in. Dus je zag alle Europese Paperlinks entiteiten, die zag je op die manier verdwijnen. Dus die werden of verkocht of ze gingen het faillissement in. Dus daar bleef op zich niet zoveel van over, onder de naam van Paperlinks in ieder geval.
22: Jij komt in contact met dit bedrijf in april 2015.
21: Ja.
22: En dan is er in eerste instantie een surseance van betaling.
21: Klopt.
22: Hoe ging dat? Jij werd gebeld?
21: Ik werd gebeld door de rechtbank, zoals het gaat. Volgens mij ook toen op de dinsdag. En de rechtbank zei mij van God Bert, we hebben een surseance voor je. Maar ja, het is vermoedelijk wel een flinke. Ik moet zeggen, destijds kende ik het bedrijf Paperlinks qua naam niet. Die was binnen Nederland ook niet echt al lang gangbaar. Toen de rechtbank zei van ja, ook wel bekend onder buurman Ubbens, Proost en Brand van, oh, oké, okay, die kennen we dan natuurlijk weer wel. Dus de rechtbank waarschuwde al van, nee, Trom, dat is wel een klus. Het was wel een van de grootste werkgevers in Zutphen, waar het hoofdkantoor zat. In ieder geval statutair zat het in Zutphen. En dus ja, als er nog een tweede bewindvoerder bij moet komen, dan horen we het wel. Maar red je je voorlopig hiermee? Nou, we stappen er maar gewoon in, was het idee. Dus we gingen er maar naartoe.
22: En waar ga je dan naartoe? Naar Zutphen?
21: Ja, we stapten in de auto naar Zutphen, naar het bedrijf daar, het hoofdkantoor. En troffen aan wat we aantroffen, zoals ik dan pleeg te zeggen.
22: En wat trof je aan?
21: Nou ja, dat was een groot pand, een enorm groot gebouw met allerlei magazijnen die er aan waren geplakt in de loop der jaren. En een volledig operationeel zijnde organisatie. Met een plaatselijk management. Dat was niet de statutaire management, maar de plaatselijke leidinggevende. Dat waren uit mijn hoofd 3 of 4 relatief jonge jongens. Die nog maar relatief kort bij het bedrijf betrokken waren als managers. En ja, die hadden ook de surseance begeleid.
22: En merkte je dat zij relatief jong waren? In de zin van, wisten zij eigenlijk wat ze aan het doen waren?
21: Nou, op zich denk ik dat wel. Maar wat mij wel opviel destijds, ze waren nog maar kort bij Peperlinks betrokken. Zij waren wel heel druk bezig geweest in die tijd om proberen het tijd te keren. In ieder geval om het bedrijf Peperlinks in Nederland. En dan moet je bedenken, Peperlinks die had meerdere vestigingen. Ze hadden 4 vestigingen in Nederland en nog 2 in België. Maar ze probeerden echt het bedrijf te reorganiseren. En daar hadden ze allerlei plannen voor bedacht. En dat legden ze ook voor aan het formele management. Van ja, op deze manier kunnen wij nog het bedrijf toekomst geven. Maar ja, wat het gevoel is, was dat Australië, om het zo maar te zeggen, ja, die had een hele andere doel voor ogen. Namelijk, we stappen uit de Europese markt. Dus die hadden kennelijk niet zoveel interesse in de plannen van het plaatselijk management.
22: Ja, dus die wilden daar ook geen geld voor uittrekken of het kijken of het nog een impuls kon krijgen.
21: Nee, ze werden het in ieder geval niet beleefd in het, bij het plaatselijk management. En ja, toen de crediteuren drukten nam alleen maar toe. Ze kregen ook het geld van de hoger gelegen vennootschappen. Daar, via die vennootschap verliep de geldstromen. En die geldkraan werd iedere keer dichter gedraaid. Dus het was ook steeds lastiger om liquide te blijven. Ja, en toen besloot het plaatselijk management maar te zorgen voor voor een surseance aanvraag. Maar ja, toen ik daar aankwam, bleek wel dat er geen plan was. Ze hadden niet goed voorbereid. Normaal gesproken, als je als curator of bewindvoerder bij een groter bedrijf binnenloopt, dan is daar al weken, zo niet maandenlang, een soort van plannencampagne opgezet. Althans, zo pleeg ik in ieder geval zo'n dossier te begeleiden. Om te kijken van,
22: okay, is dat bij een surseance of bij een faillissement?
21: Nou, bij beide. Dat, ja, dat moet je goed voorbereiden.
22: Ja.
21: Het is vaker dat je als advocaat van bedrijven moeilijkheden op de rem trapt richting de directie van, jongens, niet te snel. Je moet echt eerst die goede voorbereiding doen voordat je naar de rechtbank gaat. Want als je bij de rechtbank zit, ja, dan kan je niet meer terug. Dus dan moet je echt donders goed voorbereiden en weten wat alle gevolgen zijn.
22: En wat voor voorbereiding moet ik aan denken? Van wat hadden zij kunnen doen wat ze dus nog niet hadden gedaan?
21: Nou, wat voor ons wel essentieel was, dat toch onduidelijk was. Ze hadden, de administratie was op zich wel prima in orde. Alleen de vraag naar wie is eigenaar van wat, dat was echt een enorme zoektocht. Dus voordat wij überhaupt konden praten over een doorstart, moet je eerst wel weten waar je eigenaar van bent. Wat in de boedel valt en wat niet.
22: Ja, dat is wel handig.
21: Dat is wel prettig inderdaad. Nou,
22: om wat voor dingen gaat het dan? Gaat het dan echt letterlijk om papier?
21: Zeker, er stonden magazijnen vol. Het waren, ik weet niet hoeveel hectare voorraad daar lag. Om jou een beeld te geven, we zijn letterlijk maanden bezig geweest om alleen maar de magazijnen leeg te krijgen. En kijk, het leeg rijden is één ding, maar het moet ook wel naar de juiste plek van bestemming komen. Dus je moet goed inventariseren wie is eigenaar van wat. En ja, die hallen, daar stonden magazijnen vol met papier en rollen en karton en weet ik het allemaal van één leverancier of één eigenaar. Maar er waren ook pallets waar één A4 doosje op lag, zeg maar. Dus dat was ontzettend arbeidsintensief om dat goed in beeld te krijgen. Wie is eigenaar van wat? Is het betaald? Rust een eigendomsvoorbehoud op? Valt het onder bepaalde zekerheidsrechten? Kunnen we dat meegeven? Moeten we het vrij gaan verkopen? Ja, dat is een enorme klus. Vooral als dat niet is voorbereid.
22: Nee, je moet dat eigenlijk helemaal hebben geïnventariseerd.
21: het liefste wat je wilt hebben als curator, als je, kijk, je gaat toch altijd kijken naar een doorstart, want dat levert het meeste geld op. Daar kan het personeel mee verder. Daar zijn de schuldeisers mee gediend. Dus dat is jouw primaire doel. Maar dat moet wel snel gebeuren. En als je van tevoren weet dat zoiets snel moet gaan gebeuren, dan zorg je dat je voordat je bij de rechtbank bent dat goed geïnventariseerd hebt. En dat je het bij wijze van spreken een A4'tje kunt aandragen van, nou, beste curator, dit heb ik in de boedel zitten voor jou. En dit is vrij eigendom en dat niet. En nou ja, doe ermee wat je wilt. Maar dit moesten we allemaal zelf gaan onderzoeken. En dat kostte in de begintijd heel veel tijd. En daardoor liep ook de kans voor het realiseren van een doorstart in brede zin liep tussen onze vingers weg.
22: Oké, dus dat is wel een tip eigenlijk voor ondernemers in nood. Dat stel je ziet dat het de verkeerde kant op gaat, zorg dat je eigenlijk alles gewoon goed registreert.
21: Ja.
22: Dat duidelijk is wat van wie is, zodat een eventuele bewindvoerder, hè, in eerste instantie bij zo'n surseance heet het dat, ja, bewindvoerder ook goed weet wat er in de boedel zit en wat niet.
21: Goed voorbereiden, dat is heel belangrijk.
22: En die surseance was op 14 april uitgesproken. En toen volgde vrij snel het faillissement. Was dat jouw idee om uiteindelijk daartoe over te gaan?
21: Ja, want toen ik daar aantrad, toen constateerde ik, er lag in. Surseance is gericht op een tijdelijke bevriezing van de situatie, met als doel om een plan aan te bieden aan de crediteur, een oplossing, een voorstel, om daarna weer het bedrijf, eventueel gesaneerd, maar wel weer toekomst te bieden. Maar zo'n plan moet je wel hebben. En zo'n plan lag er niet, lag helemaal niks. En het was dus al snel duidelijk dat, wil je zo'n plan kunnen opstellen, dan ben je maanden bezig. Ja, dat is onhaalbaar. Dus vandaar dat ik al snel inzag van, ja, dit wordt hem niet. Dus toen heb ik de rechtbank aangegeven, ja, trek die surseance maar in en spreek het faillissement maar uit. En daar heeft wel het management voor moet het meetekenen. Dat gebeurt op die manier ook. En twee dagen later is het faillissement uitgesproken.
22: We moeten het nog even hebben over de financiering van Paperlinks. Dat was wel bijzonder, want dat ging via, volgens mij, factoring, zoals wij dat noemen. Kan je even uitleggen hoe dat werkt?
21: Nou, het ging via factoring, ging via securitisatie. Dat is wat hier specifiek aan de hand was. Normaal gesproken, als je een bedrijf financiert hier in Nederland, dan is het voor de hand liggend dat als je vorderingen hebt op klanten, dat je die vorderingen verpandt aan een bank die jouw financiering heeft verstrekt. En als vorm van zekerheid geef je dan pandrechten, vestig je pandrecht op de onder andere de vorderingen die je hebt op klanten. De papierindustrie, dat was al sinds langere jaren wat een risicovolle sector. Dus de bank in dit dossier, die was, zo het mij later verteld is, niet echt happig om deze branche te financieren. Maar uiteindelijk heeft de bank dat wel gedaan. Maar die wilde nog wat meer zekerheid hebben dan alleen maar een pandrecht. Die wilde echt rechthebbende worden van die vorderingen. En hoe is dat gedaan? Dat is dus gebeurd door middel van securitisatie, waarbij op dagelijkse basis de vorderingen van Paperlinks op klanten werden gesedeerd naar de holding van Paperlinks binnen de groep. En dat werd direct doorgesedeerd naar een aparte vennootschap die hier speciaal voor was opgericht. Finlinks heette dat. En die had vervolgens weer daarop pandrechten gegeven aan de bank. En dus er zit dus een hele trein, zeg maar, tussen het hebben van de vordering op klanten tot en met het krijgen van zekerheid voor de financier.
22: Ja, en dat lijkt eigenlijk wel een beetje op factoring, hè? Waarbij je dus eigenlijk een factuur, als het ware, verkoopt aan een andere partij. Die wordt dan degene die vordering gaat innen. En die verdient daar ook nog wel iets bovenop, zeg maar.
21: Ja, klopt. Hier was het nog wat genuanceerder en nog wat anders ingericht. Vandaar de securitisatie.
22: Ja.
21: Maar dat is voor achter de komma, zeg maar.
22: En uiteindelijk werd die vordering dan dus geïnd door de bank. En welke bank was dat? Dat was ING en KBC?
21: Ja.
22: KBC in België,
21: ja,
22: denk ik?
21: En ING ook in België.
22: Ook in België, ja. Nou, toen kwam het faillissement. En toen zijn die banken ook meteen debiteuren gaan aanschrijven, heb ik begrepen. Is dat gebruikelijk?
21: Dat was, ik weet niet meer precies of dat voor of na het faillissement. Volgens mij was het al voor faillissementsdatum gedaan. Dat de banken tot incasso van, zeg maar, hun eigen vorderingen, hun tussen aanhalingstekens, over zijn gegaan. Want dat waren inmiddels waren de vorderingen dus aan Finlinks gestudeerd. Dus die deed incasso. Strikt genomen, juridisch beschouwd, hebben ze ook gewoon gedaan wat kon. Het waren immers hun vorderingen. Alleen de klant had natuurlijk geen idee. Die moest betalen. Die wist niet beter dan dat ze met Paperlinks zaken deden. En die kreeg nou in één keer een brief dat ze aan een of andere onbekende andere entiteit moesten betalen. En toen wij daar rondliepen als curator, toen werden we ook heel erg benaderd door heel veel van die klanten, van die debiteuren. Van ja, en er is sprake van een faillissement met een curator. En ik krijg wel een brief van een partij die ik helemaal niet ken, dat ik aan hen moet betalen. Ik betaal bij zeventje helemaal niet, want dat wordt mij heel erg onduidelijk allemaal.
22: Ja, en de vraag is een beetje, denk ik dan ook, van wanneer doe je dat aanschrijven? Hè? Want doe je dat zodra je de vordering eigenlijk in handen hebt? Of doe je dat omdat je op een gegeven moment denkt, nou, ik heb die vordering in handen en ik zie dat het eigenlijk fout gaat met deze BV. Dus ik ga eindelijk maar eens aanschrijven.
21: Ja, kijk, voorbeeld juridisch gebeurt er niks spannends. Want of je bent rechthebbende van die vordering, ja, dan mag jij zelf incasseren.
22: Ja.
21: Of je bent als bank pandhouder ten aanzien van die vordering. Ja, dan mag je gewoon die vordering of jouw pandrecht openbaar maken en incasseren. Dus op zich is daar allemaal niks mis mee.
22: Zou je ook nog kunnen denken van dat je in de buurt komt van Pauli Janeus handelen? Als je zeg maar, nou ja, op die manier omgaat met zo'n financieringsconstructie?
21: Ja. Te meer er ook nog allerlei betalingen rondom faillissementsdatum hadden plaatsgevonden, was dat wel iets wat we natuurlijk hebben onderzocht. Dus dat was een complexe vraagstelling, zeg maar.
22: En wat is daar uitgekomen of ben je daar nog mee bezig?
21: Nou ja, we zijn er grotendeels uit, maar we willen nog wel eventjes de punten en de komma's op de goede plek hebben. Dus dat hou ik de luisteraartjes nog even van in het midden.
22: Dit was Onder Curatoren op de radio. Wil je weten hoe het lukt om uiteindelijk de hele papierwinkel op te ruimen? Pak dan je podcast-app erbij en luister verder vanaf ongeveer 20 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
1: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks hoor je Boekenstein en de Wijk. Goed weekend en tot maandag.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
4: Geen beurs,
3: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
4: Geen nieuws,
3: maar non-stop muziek.
4: Muziek die helpt
3: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
4: Luister
3: via de BNR-app, bnr.nl
4: en DAB+.
23: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
24: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
23: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
25: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
26: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
27: Richard de Mos is straks om 4 uur de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden uit vanuit het hoofdkantoor van TUI. Ook schuiven Jan Kooijman, Samantha Steenwijk, Jan Paternotte en Jacques Brouw aan.
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
29: BNR Verkeer.
30: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. Nu 220 kilometer file in totaal. Het is druk op de A2 richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Culemborg sta je in de file. 25 minuten door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht. En ook een ongeluk op de Van Brienen Noordbrug op de A16 richting Breda. Hier is je vertraging 10 minuten. De A50 dan richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef staat een auto in brand. Daarom is de weg dicht. Tot slot nog de N57 richting Middelburg. Want het is druk bij Concertatie. Bij de Haringvlietdam heb je 40 minuten vertraging. Dan nog 2 flitsers gemeld door Flitsmeister. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij hectometerpaal 69,4. En de A348 Arnhem richting Doesburg. Daar staan ze bij 10,6.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Er moet wat worden gedaan aan de luchtkwaliteit in scholen, maar dat is nu geen taak van het kabinet, zegt staatssecretaris Thiele. Ze wil dat scholen en gemeenten samen zoeken naar oplossingen. De Tweede Kamer heeft daar een wet voor aangenomen. Door de hitte is het soms niet te doen op scholen. Veel zijn er vandaag dicht. Opnieuw gaat morgen in Den Haag het defilé op Veteranendag niet door. En defensieminister Jessel Gus vindt dat erg jammer. Juist omdat het vorig jaar ook werd afgelast vanwege de NAVO-top. Dit keer komt het door de hitte. De veiligheidsregio vindt een defilé onverantwoord en daar moeten we volgens Jessel Gus naar luisteren. Het wordt binnenkort verboden om water te halen uit beken en sloten in Limburg

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
7: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
8: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
10: Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinandewijk@bnr.nl. Vandaag onder meer over ASML, over de relatie Israël-VS... en de versterkte positie van Oekraïne. Natuurlijk heel interessant. Sander Hagens vraagt daarover. De vraag is regelmatig besproken of Oekraïne zich kan terugvechten tot de grenzen van 1991. Dan was het antwoord natuurlijk altijd, dat wordt heel moeilijk. Maar vraagt Sander, is het niet tijd om die vraag om te draaien? Kan Rusland het zich veroorloven om het veroverde land te houden? De verliezen achter de frontlinie lopen op en de gebieden zijn financieel een zwart gat waar Rusland alleen maar geld inpompt en er niks uithaalt. Hoe lang voordat de Russen de Donbass liever kwijt dan rijk zijn?
11: Het is een goede vraag, maar ja, er is niets, maar ook helemaal niets wat erop duidt op dit ogenblik dat die Russen ook maar 1 millimeter willen toegeven. En het lijkt wel of ze in een soort wensdenkwereld aan het leven zijn, want het gaat gewoon niet goed aan het front. Zelfs in Kostadinivka worden ze een klein beetje weer weggedreven. Het is echt heel erg apart wat er hier aan de hand is. Maar ja, ik denk dat zij gewoon niet in staat zijn om op dit ogenblik, met de kennis van nu moet ik er direct bij zeggen, om verder op te rukken. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat ze gebied prijsgeven. Dus het is echt gewoon een padstelling van je welste. En die padstelling die was eerst nog redelijk dynamisch, de eerste jaren van de oorlog. Er was ook al feitelijk sprake van een padstelling, maar toen werden er hier en daar nog wel eens behoorlijke stukken veroverd. En nu helemaal niet meer. Nu zit het gewoon echt helemaal potdicht. Ja, ik denk dat de Russen, als ze een beetje normaal zouden reageren, ze het hier heel graag een einde aan willen breien. Maar ze hebben zichzelf natuurlijk totaal in de hoek gemanoeuvreerd door te zeggen dat al dat veroverde gebied, dat het Russisch gebied is. Ja. En als je dat doet en je legt dat vast in de wet, ja, dan houdt het natuurlijk gewoon op. Dan kun je dus blijven, dan kun je wel blijven vechten. Maar dan raak je dat, dan moet je doorgaan tot het einde.
1: Weet je, Poetin heeft zichzelf totaal in een hoek geschilderd. Hè? Het begint dus al bij die historische interpretatie dat Oekraïne bestaat niet. Het is gewoon Russisch, dus waar zeur je over? Flikker op. Dat is één. Twee, luister eens, dat zijn allemaal naties daar in Kiev. Het zijn gewoon allemaal naties. Dat wordt elke dag op de radio en op de tv herhaald. Hè? Dat is allemaal helemaal niet waar. Maar dat is wel iets waar Russen ook in gaan geloven. En ja, betekent dus dat je kan niet met naties gaan onderhandelen. En drie, Poetin weet dat hij zijn positie kwijtraakt als hij hier faalt. Ja. Dus het lijkt wel bijna onmogelijk.

0: onmogelijk te zijn voor Poetin om te draaien. Je zou dus denken, een rationeel regime, als je een beetje aan het verliezen bent, nou, dan moet je een beetje gaan praten. Lavrov gaat alleen maar verdere eisen stellen. Poetin ook. Ik maak me daar zorgen over.
1: Nee, het is een padstelling op dit ogenblik. Niemand komt verder. Maar gisteren hebben we er ook even over gesproken. Dat er bijvoorbeeld in het noorden behoorlijk wat aan de gang is. Ook met aanvallen en zo op Oekraïne. Ja, ze verplaatsen het om ervoor te zorgen dat ook de aanvoer en zo niet erg goed gaat verlopen. Maar ik denk dat het politiek steeds lastiger wordt op dit ogenblik om Oekraïne gewoon op deze manier vast te houden. Omdat en dan gaat het helemaal niet zozeer om wat er in Oekraïne gebeurt, maar dan gaat het veel meer om wat Oekraïne in Rusland aan het doen is met al die bombardementen. Ik denk dat daar het grote probleem in zit. Als je gewoon kijkt hoe dat op dit ogenblik functioneert, dan zijn al die aanvallen op de energiecentrales, op de olievoorraden... Het is wel ongehoord effectief. Als je kijkt hoe Moskou nu op dit ogenblik in de problemen komt te zitten, dan is dat behoorlijk effectief.
2: En er is ook niet heel snel een oplossing voor te verzinnen voor Rusland waarschijnlijk.
1: Nee, dat ze helemaal
2: heel
1: niet
2: veel nieuwe luchtverdedigingssystemen uit de grond kunnen toveren.
1: Nee, want nu is de omvang van het land, dat was altijd een groot voordeel. Nu is het een enorm nadeel. En dat is iets wat je denk ik wel moet realiseren. Dat als dat land is zo groot, het is echt onmogelijk om al je vitale infrastructuur in Rusland te verdedigen. Dus dat kan helemaal niet. En dat afstandsbereik van die wapens wordt steeds groter. Dus ze gaan nu van 2 naar 3000 kilometer. Waarover ze kunnen aanvallen de Oekraïners. Ja, dat betekent zo ongeveer dat heel Rusland kan worden bestookt. En daar zijn ze buitengewoon behendig in. En dat enorme land begint dus nu tegen zich te werken. Dus oppervlakkig was altijd een groot voordeel. Omdat de tegenstander zich vastliep, doodliep op die enorme grote vlaktes in Rusland. Dat wordt dus nu een nadeel. Want je kan het niet verdedigen met al die lange afstandswapens. Dus ik moet nog zien hoe dit gaat verlopen.
2: Ja. Nog een vraag over die verbeterde positie van Oekraïne zoals we die nu zien, van Jeroen Kransen. Die zegt, Zelensky reageerde op de toenaderingspoging van Lukashenko door te zeggen dat er radarinstallaties in Belarus staan die de Russen gebruiken om Oekraïners te doden. Als je die niet binnen een week weggehaald hebt, zouden ze hebben gezegd, dan zal Oekraïne ze vernietigen. Hoe plaatsen jullie dit dreigement in het licht van oorlogsrecht, vraagt Jeroen, en internationale betrekkingen? Is dit een valide punt van Oekraïne? Hoe groot zien jullie de kans dat ze dit doen? En wat zijn de mogelijke gevolgen?
0: Ik heb het een beetje uitgezocht. Hè? Mag je een land aanvallen als dat land je dus bestookt met raketten? Daar komt het een beetje op neer. Hè? Nou, volgens het internationale recht mag dat in principe wel, maar niet onbeperkt. Het uitgangspunt staat in artikel 51 van het VN Handvest. Een staat heeft het recht op zelfverdediging als ze wordt aangevallen. Hmm. Dat betekent bijvoorbeeld als land A raketten afvuurt op land B, dan mag land B zich verdedigen. Land B mag daarbij ook militaire doelen op het grondgebied van land A aanvallen als dat noodzakelijk is om de aanval te stoppen. Maar dan komen de condities. 1. Noodzakelijkheid. De aanval moet gericht zijn op het afweren van de dreiging. 2. Proportionaliteit. De reactie mag niet buiten verhouding staan tot de aanval. Als je heel Wit-Rusland bombardeert, lijkt me geen goed idee. En het onderscheid tussen militaire en civiele doelen. Maar Zelensky heeft dus wel een argument om die connectoren, hoe heten ze, om die uit te schakelen.
1: Wat bedoel je met connectoren?
0: Nou, die signalen die je noemde. Van
2: Die signaalversterker. Maar dus het zijn Russische drones. Hè? Het zijn niet Wit-Russische drones die aanvallen. Dus er is hier een land A, B en C.
0: Ja.
2: A valt B aan en daarvoor wordt instrumentarium gebruikt derde land.
1: Ik denk dat je daar vrij simpel in kunnen zijn. Dan zijn dat dus legitieme doelwitten. Ja, legitieme doelwitten in Belarus. Ik kan dat niet anders zien. Dus je Nee, dus dan maakt het niet zoveel uit. En dan is natuurlijk gewoon de grote vraag wat Rusland gaat doen.
2: Ja.
1: Kijk, er is al een hele tijd een discussie of de Russen vanuit Belarus gaan opereren. Ja. En toen ik zelf in Oekraïne was, toen heb ik nog wat mensen gesproken. Die zeiden van, nou, lijkt me eigenlijk wel een goed idee. Laten ze dat maar doen. Want dat, dat neemt druk op dit front af. Want ze kunnen toch niet veel meer. Ze kunnen daar niet allemaal dienstplichtigen naartoe sturen. Dus zij moeten gewoon met hun zogenaamde vrijwilligers dat gaan doen. Dus het neemt de druk op dit deel van het front af. Dus laten ze dat maar doen. En als ik goed ben geïnformeerd, hebben de Oekraïners behoorlijke voorbereidingen daar getroffen om de Russen op te vangen. Maar goed,
2: volgens mij zou je ook alleen al kunnen zeggen, natuurlijk de initiële invasie van Oekraïne, begin 22, die ging ook deels via Belarus. Dus alleen al op grond daarvan zouden ze misschien wel gerechtigd zijn om doelen in Belarus aan te vallen.
1: Dat denk ik ook.
2: Het was gewoon met medewerking van.
1: Ja. Ja, dus ik denk dat zo is. Ik denk dat daar allemaal niet zo'n probleem is. Nee, de Russen die zullen natuurlijk zelf ook willen vermijden dat die boel totaal uit de hand gaan lopen. Die zullen zich wel een beetje inhouden. Mag ik tenminste hopen. Want zij hebben nu ook een probleem hoor met betrekking tot hun militaire capaciteiten. Of je moet volledig gaan mobiliseren. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je hard weet te maken dat bijvoorbeeld de hele NAVO wordt gemobiliseerd tegen Rusland. Het is nog steeds een speciale militaire operatie. Dat moet je wel echt realiseren.
2: Ja. Maar hij kan ook, Poetin kan ook gewoon de oorlog verklaren officieel aan Oekraïne. Dan kan je ook mobiliseren, toch?
1: Ja, maar waarom heeft hij dat dan nog niet gedaan?
2: Omdat hij dan misschien moet mobiliseren en dat niet bepaald populair is.
0: Dat denk ik, ja. Dat denk ik.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
2: Hey, Jeroen had nog een andere vraag. Inspirerende vraag. In het verlengde van het voorgaande. Zou Oekraïne prikacties kunnen uitvoeren op Transnistrië? En wat zou Moldavië daarvan vinden? Moldavië ligt dus tussen Roemenië en Oekraïne. En daar zit precies een strookje tussen, Transnistrië, waar nog wat Russen in de barakken zitten.
1: Ik zou het ze niet aanbevelen, de Oekraïners. Want ze hebben al bijna te maken met overstretch. Namelijk dat ze te weinig troepen hebben in relatie tot de dreiging. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien, dit akkefietje, toen ze de grens van Rusland overgingen. Heette dat, was Kursk? Ja. Dus toen gebeurde dat ook. Daar zijn ze uiteindelijk uitgeschopt. Ik vond dat een stomme. Militair technisch gezien en militair strategisch moet ik eigenlijk zeggen, vond ik dat een hele stomme set die ze hebben gedaan. Maar ze hebben hem wel gedaan. Nou, daar zijn ze ook onderuit gegaan. Ze zijn eruit geschopt. Als je dit nu nog een keer gaat doen, ja, het lijkt mij niet handig. Je moet wel de weinige middelen die je hebt, zet die nou gewoon zo spaarzaam mogelijk in. En zorg dat je de verliezen enigszins binnen de perken houdt. Dus ik denk dat het niet zo'n goede actie is om dat te doen.
0: Lijkt mij
2: we moeten ze toch een keertje wegkrijgen, toch? Het idee is dat Moldavië tot de EU toetreedt. Dan wil je daar geen Russen hebben die een stuk opzet houden.
1: Dat zal denk ik onderdeel moeten zijn van de totale oplossing voor de hele problematiek die we op dit ogenblik hebben met Rusland in dat deel van de wereld. Er moet een groot omvattend akkoord komen. En dan zal vermoedelijk denk ik ook Europa daar een rol in gaan spelen. Want dit is natuurlijk heel belangrijk ook voor Europa om dit voor elkaar te krijgen. Amerika zal het een zorg zijn.
0: De regering van Moldavië is natuurlijk al pro-Oekraïne en ook pro-Westers, heel bijzonder hè. Er zitten in Transnistrië overigens maar 2500 Russische militairen. Maar Imperial Overstretch is heel belangrijk. Hè? Oekraïne heeft zoveel problemen. Ik zal me maar richten op het oosten.
2: Voorlopig dan. Gaan we naar Kaan uit Etten-Leur. Die speelt een spel genaamd Europa Universalis 4. In dat spel probeer je land uit te breiden door middel van diplomatie. Of, als diplomatie niet meer werkt, door oorlog. Helaas, zegt Kaan, word ik daar soms door mijn bondgenoten in meegesleurd. Hij vraagt zich af of dat voor sommige mensen herkenbaar is. Wat Kaan dan doet in Europa Universalis 4, is vrede sluiten. Wacht even, ik sluit dan apart vrede en laat mijn bondgenoten achter. Dat kost wat relatiepunten, maar ja. Nu mijn vraag, kan, wat houdt de VS tegen om datzelfde te doen met Iran? Iran en de VS willen allebei vrede. En het lijkt erop dat Israël nu de enige is die dit tegenhoudt.
1: Nou,
0: Iran is zo slim dat zij zorgen ervoor dat de druk op Israël extreem groot is. Iran zegt, wij willen ook staakt het vuren in Libanon. Dat is de truc van Iran juist. Dus wat Kaan wil, dat kan niet. Omdat Iran koppelt dus het Libanese dossier aan het Hormuz dossier.
1: Ja, Iran en de Verenigde Staten willen allebei vrede. En het lijkt er dus nu op, zegt hij, dat Israël nu de enige is die dit tegenhoudt. Ja, dat is natuurlijk wel waar.
0: Ja,
1: dus Israël wil dat niet. En dat noemen we in het jargon een spoiler. Iemand die het feestje zit te bederven. En dan kan je heel ver in doorgaan. En daarmee kan je dus een enorme oorlog ontketenen. Maar wat is nou het punt?
0: Iran eist
2: de VS
0: dus...
2: De VS kan Israël gewoon dumpen.
0: Ja.
2: Vroeger was dat natuurlijk ondenkbaar. Maar tegenwoordig liggen de verhoudingen wat anders. En Trump die doet ook gewoon wat hem zint.
0: Maar de Amerika kan alleen Israël dumpen als Iran dat goed vindt. En Iran linkt Libanon aan het staakt het vuren bij Hormuz.
1: Ja, het probleem is niet opgelost als Amerika Israël dumpt.
0: Exact, dat is
1: mijn
0: punt.
1: Dan is het probleem niet opgelost.
0: Nee.
1: Want dan gaat Israël gewoon door. En de link die zal worden gelegd door Iran ten aanzien van de strijd in Israël en zijn broeders van Hezbollah, die worden afgeslacht.
0: Exact.
1: Dus ik vraag me af wat het oplevert. Nee,
2: Israël in dat geval zwicht voor de druk. Als Amerika zegt van je krijgt gewoon geen wapens meer. Ze krijgen voor 15 miljard per jaar of zo aan wapens. Ze zeggen, ja, dat stopt gewoon als je niet nu morgen terugtrekt uit Libanon. Dat zou een vorm kunnen zijn van Israël dumpen.
1: Maar
2: waar ze misschien best wel een beetje gevoelig voor zijn.
1: Ja, maar dan moet je dus precies weten hoeveel wapens er nog zijn en hoe groot die afhankelijkheid op dit ogenblik is van Amerika. Dat weet ik niet. Ik denk dat het heel lastig is om dat aan te geven.
0: Kijk, het merendeel van MAGA wil toch Israël blijven steunen. En de minderheid is heel erg tegen Israël. Dus die vrijheid heeft Trump denk ik niet.
1: Het is wel een goede vraag. En dit zijn natuurlijk wel dilemma's waar je oeverloos over kan speculeren en kan discussiëren. Dus het
2: en
1: is
2: zelfs
1: in die zin
2: spelletjes
1: is
2: over kan doen.
1: Maar goed, wat dat betreft zijn die spelletjes ook niet helemaal buiten de realiteit.
2: Nee.
0: Je zou eigenlijk een Boekestein de Wijkspelletje moeten hebben. Hè?
1: Mijn god, hoe dat nog? Nou, ik vind de uitzending meer dan voldoende, Boekestein. Maar dit is wel echt een interessante vraag.
2: Ja. Overigens, dat Boekestein...
1: En we hebben geen goed antwoord erop gegeven, volgens mij. Toch? Heb je nou een goed antwoord op gegeven?
0: Ja, we hebben namelijk gezegd dat Iran eist dus... dat vrede, staakt het vuren, ook in Libanon wordt gehandhaafd. Dus Iran, die eist dat gewoon. Dus het helpt helemaal niks als Amerika Israël loslaat. Het helpt niks.
2: Ja, waarop ik dus zou zeggen van maar Amerika kan Israël op die manier loslaten. Dat ze keihard onder druk zetten. Ja.
0: Maar de meerderheid...
2: Gewoon Israël in zekere zin op te offeren.
0: Ja, de meerderheid van MAGA zit nog vast aan Israël.
1: Ja. Jawel, maar het gaat natuurlijk ook om de wapens die je kunt leveren. Nou, de hele discussie begint weer opnieuw. Dus we hebben er eigenlijk gewoon niet een heel goed antwoord op. Want het gaat natuurlijk ook gewoon om de militaire krachtsverhouding en de wijze waarop je wapens kunt leveren aan Israël. En of je dat gestand kan blijven doen. En ik weet niet goed hoe groot de voorraden zijn op dit ogenblik. Of dat een continue wapenstroom is. Ik zou dat niet durven zeggen. Met betrekking tot Israël. En als dat namelijk wel het geval is. En Israël heeft voldoende wapens. En ze kunnen nog eindeloos mee doorgaan. Dan maakt het gewoon niet uit. Maar op het moment dat Amerika de knop om kan zetten. En zegt van je krijgt niks meer. Dan hebben ze een probleem.
2: Nou, Kaan, speel het nog een paar keer uit in Europa Universalis 4. Ja. En misschien kan je het ons dan laten weten. Hoe het kan uitpakken. Had ik hier tot slot nog een korte, maar goede vraag, denk ik, van Wilbert Oostrom. Welke strategie moet minister Sjoerdsma, we zagen hem op bezoek in de VS, volgen met betrekking tot ASML bij de Amerikanen? Is het erbij van, worden we nou niet door de kat of de hond gebeten?
0: Nou, even uitleggen. Wij mogen van Amerika dus niet de twee allerbeste machines van ASML aan de Chinezen verkopen. Dat is dus het punt. Daar zijn de Chinezen ongelooflijk kwaad over. Amerika is machtig. Het heeft de reserve currency. Het heeft ook de toegang tot de markt. En iedereen die dingen doet die in strijd zijn met de Amerikaanse commando's, om zo maar te zeggen, die krijgt, wordt dan dus bedreigd door de Amerikanen. Dan mag je niet meer de Amerikaanse markt. Of je mag de dollar niet meer gebruiken. Dus laten we wel even bedenken dat wij niet zo'n, dat Sjoerdsma niet zo'n hele geweldige sterke positie heeft in Washington. Ik hoop wel dat dat in de toekomst dus verandert. Als de krachtsverhoudingen zijn veranderd. Maar nu is het verrekte lastig. Omdat Amerika stuurt gewoon een brief naar Den Haag. Luister eens, je stuurt die machines niet naar China. En wij luisteren gelijk.
1: Nou ja, ASML is een maatje te groot voor Nederland. Ja. Dat is eigenlijk gewoon de conclusie van dit verhaal. En wat je zou moeten doen is, je moet de Europese Unie hier tegenaan zetten. Ja. Dus de gezamenlijke macht van de Europese Unie, die zou, laten we zeggen, moeten gaan over de exportvergunningen van dit soort bedrijven. Nederland is gewoon echt te klein voor dit bedrijf. En Nederland is te makkelijk chantabel te maken, in een hoek te drijven. Ja. Daar ben ik niet zo'n groot voorstander van, dat kan gaan gebeuren. Maar op het moment dat je zegt van, voor hele specifieke bedrijven, en ASML is er zo eentje, doen we de exportvergunning in de richting, laten we de exportvergunning afgeven door Brussel. Dan wordt het een heel ander verhaal hoor. Want dan krijg je namelijk met de macht van de totale Europese Unie te maken. Sancties en de hele bliksemse boel wat daarbij hoort. En dat is echt heel vervelend voor de Verenigde Staten. Ja, dus op het moment dat de gelederen gesloten zijn in Europa en je niet meer tegen elkaar uit kan worden gespeeld, nou, dan heb je ook wel een probleem als Amerika. Dat is meerdere malen is dat gebleken.
2: Ja. Dus de strategie van Sjoerdsma had eigenlijk moeten zijn niet naar de VS afreizen, maar gewoon verwijzen naar Brussel.
1: Maar dat kan dus niet, omdat dus formeel dit een nationale verantwoordelijkheid is. Maar hij kan wel besluiten, volgens mij kan hij besluiten, voorziet het verdrag daar ook in, maar dat zou even precies moeten uitzoeken, zeg ik veel te laat, dit zou denk ik over kunnen worden gedragen naar Brussel.
0: En de gedachte is dan...
1: Dat zou op zich een goede zijn, ja, denk ik. Om dit.
0: En als Brussel dan zou zeggen, wij vinden dit een halszaak. En luister eens, als Amerika, als je hiermee doorgaat, dan gaan wij dus ook de Amerikaanse toegang tot de Europese gemeenschappelijke markt beperken. Dat is dus de ultieme... Kijk, ja. En de ellende is dan, dan gaan bijvoorbeeld Trump zegt dan van, nou, dan ga ik de Franse wijn en de cognac pakken. Hè? Dan lopen al die wijnboeren en die cognacboeren gaan dan naar Parijs toe. Want wat is hier aan de hand? Weet je wel? Dus dan probeert dus Amerika de Europeanen weer tegen elkaar uit te spelen. Maar ik vind wel dat we daar naartoe moeten gaan. Want het loopt de spuigaten uit met de Amerikanen.
2: Ja. Zouden we er ook nog een slaatje uit kunnen slaan zelf? Dus dat we zeggen van, nou ja, oké, wij hebben die asset van ASML waar iedereen naar kijkt. We gaan naar de Amerikanen, die willen iets van Nederland. Dat je dan zegt, nou, daar vragen we wat voor terug. Specifiek voor onszelf, weet ik veel, dat Nvidia ook een chipfabriek bouwt in Veldhoven of zo. Iets waar wij gewoon weer...
1: In theorie zou je dat kunnen doen. Alleen dat is niet de wijze waarop de Europese Unie op dit ogenblik werkt. Want dat is het soort machtspolitiek waar wij niet zo goed in zijn. Maar ja. Je zou in theorie al dat soort reciprociteit kunnen inbouwen. Dat kan, ja.
2: Sjoerdsma is een oud diplomaat. Die kan toch wel een beetje gehaaid hier tegenaan gaan?
1: Ja, maar dit is echt puur zang machtspolitiek. En dat is niet iets wat de Europeanen door de bank genomen doen. En wat ze eigenlijk hebben afgezworen en wat ze opnieuw moeten leren. Het probleem zit hem echt in het feit dat ASML in die zin een maatje te groot is voor Nederland. Maar ook Frankrijk hoor, is hier te klein voor. Dit moet je echt gewoon met het hele blok doen.
0: Het probleem is dat ASML heeft een hele belangrijke fabriek in Amerika. Ik meen dat die Cirrus heet, het is een Amerikaans bedrijf. Ja. En de Amerikanen kunnen daar lelijke dingen mee doen als er echt dus een oorlog komt. En dan is dat ASML is absoluut
1: juist.
0: Land.
1: Ja, dat is absoluut juist. Je moet wel echt uitkijken, want je praat echt over mondiale ecosystemen. Als het gaat om de productie van chips. En daar is ASML een onderdeel van.
2: Ja, Ook niet zo makkelijk dus. Nou, nee. Nog even tot slot. De zaterdagaflevering. Hè, die is dus inmiddels voor leden van Boekestein en de Wijk Plus. Op 3 juli voegen we daar nog iets bij.
1: Nou, is wel een deel op de radio. Hè. Dat moet wel even gezegd worden.
2: Korte versie is op de radio.
1: Exact.
2: Goed dat je het erbij zegt. 3 juli doen we de eerste Q&A live. Zoals beloofd. Daar kunnen leden van Boekestein en de Wijk Plus digitaal meekijken. En ook vragen stellen aan het eind van de uitzending aan Rob en aan Jan. Wil je daaraan meedoen? Ga naar boekesteinandewijk.nl en word lid.
0: En Hugo, ik wil graag al die nieuwe plusleden bedanken. Waardoor we al die mooie nieuwe dingen kunnen ontwikkelen. Ik vind het geweldig.
2: Ja, ja, dat is super, hè? Ja. Ja. Dankjewel, tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
4: Beats. Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor. BNR
9: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Het is ook druk richting Zeeland vanwege Concert at Sea. Nu zo'n 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. Eerst slecht nieuws op de N61 ter Neuzen-Schoondijken. Is een ongeluk gebeurd met een spookrijder. Dat is tussen Hoek en Alfred Oosburg. En naar waarschijnlijkheid gaat de weg dicht. Over naar de A2 richting Utrecht. Want ook een ongeluk tussen Waardenburg en Beest. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A4 richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude-Dorp. 20 minuten extra, ook dit komt door een ongeluk. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Bijna een uur vertraging door een autobrand en de rechterrijstrook is daarom dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. Dan nog wat flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 2,1. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij 132,8. En de A348 richting Doesburg, daar staan ze bij 10,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het kabinet is het eens geworden over een plan om iets te doen aan de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Gevangenen mogen straks vaker de straat op met een enkel band om. Dat zou ze helpen om terug te keren in de samenleving. Het plan moet volgens staatssecretaris Van Brugge 1700 plekken opleveren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan tientallen asielzoekers te wachten. In de extreme hitte ziet het Rode Kruis. Terwijl iedereen het advies krijgt om vanwege de hittegolf verkoeling te zoeken, moeten asielzoekers buiten wachten in de brandende zon. De hulporganisatie vindt het onverantwoord. 400.000 mensen in Europa werken voor een crimineel netwerk. Volgens politiedienst Europol maken ze zich schuldig aan dingen als drugsmokkel, fraude en mensensmokkel. Vaak richten ze legale bedrijven op die als dekmantel worden gebruikt. Om zulke netwerken aan te pakken moeten Europese landen volgens Europol meer samenwerken. Bij de grootste autofabrikant van Europa staat een zesde van alle banen op de tocht. De Volkswagen Groep. Dat is het bedrijf achter automerken als Volkswagen, Audi en Porsche. Het concern heeft het al langer moeilijk door de toenemende concurrentie. Als de plannen doorgaan, raken 100.000 mensen hun baan kwijt. Een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela, waar gisteren nacht twee aardbevingen waren. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. Er worden in Venezuela 50.000 mensen vermist. Dan het weer van Weer Online. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgekondigd. En dat duurt tot 11 uur vanavond. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is dat niet zo. Het wordt maximaal 39 graden vanmiddag. Aan het eind van de dag kan het onweren. Dat is morgen ook zo en dan is het ook tropisch warm. Zondag wat minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
11: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
15: of over de grootste beursgang aller tijden.
14: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
15: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
14: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app.
17: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
19: Studio Den Haag van vrijdag, wat is het, 26e juni alweer. Met Leenert en Michiel, ik ben Mark. Vanuit onze Haagse studio vandaag weer eens een keertje. Trouwens, dat hebben we tijdens de corona-enquête eigenlijk elke keer. Dus zo bijzonder is het. Het begint alweer bijna gewoon te worden dat
20: nou,
19: we hier zitten.
20: Het is wel heel bijzonder dat wij hier zijn. Want de rest van Nederland, code rood,
19: blijft thuis.
20: Blijft thuis.
19: Ja, maar dan kan je lekker luisteren naar...
20: Dat is absoluut waar. Dan kan je luisteren, ja.
19: Ja, trefwoorden deze week. Box 3, stikstof. Het is Nationale Stikstofdag vandaag.
21: Water, moeten we het ook over hebben?
19: Water gaan we het zeker over hebben, Michiel. Volg die enquête over corona. Nou, daar kunnen we het zeker even over hebben. Ik hoorde jou vanmorgen ook al eventjes over genderneutrale toiletten, Leendert. Ja. Ik wou zeggen bij Bas, maar het was bij Ivan en Nina. Daar moeten we het toch nog heel even over hebben, over... Hoe belangrijk dat is of hoe erg. Want er zijn 2 opvattingen over in dit kamergebouw.
21: Wat ook wel leuk is, is dat het in deze studio en ook in deze podcastfeed... mensen die erop geabonneerd zijn, die zullen het misschien al gezien hebben. Het is hartstikke druk in de feed met wat er allemaal aan podcasts aankomt. Dat is het ministerie van Voetbalzaken.
20: Ja, zeker. En daarom zit ik ook enigszins met slaapgebrek hier... omdat het Nederlands elftal gespeeld heeft. Maar we maken inderdaad met politici een podcast over voetbal. En de grap, het is begonnen met een grap... als mensen als Johan Derksen en Jack van Gelder... gewoon consequent over politiek blijven praten. Ja, die sportjournalisten, daar gaan wij lekker over voetbal praten. Dus we doen voor- en nabeschouwingen van het Nederlands elftal.
19: Gisteren zat er ook nog een aflevering over Moerdijk ineens tussen.
20: Ja, ook heel... Moerdijk kunnen we ook nog eventjes benoemen.
19: Daar kunnen we het ook nog even over hebben. Een ander verhaal dan in gisteren hoorde.
21: En heel Nederland heeft dus slecht geslapen vannacht. Wij ook allemaal. Ik dacht wel...
19: Ik probeerde binnen te komen en ik heb vandaag een beetje wallen onder mijn ogen. Nu heb je hier zo'n gezichtsscanner... waar je niet moet je pasje laten zien.
21: Maar die herkende jou al niet meer.
19: Dat apparaat weigerde mij te herkennen omdat ik een beetje wallen onder mogen heb. Wat zegt dat ik er normaal heel gezond uitzie.
20: Precies.
19: Maar vandaag dus
21: eerste wat ik wel dacht vanochtend, is dat ik heb ook niet goed geslapen, net als de rest van Nederland. Maar ik dacht meteen aan Jamie van Essen en hoe zou hij geslapen hebben vannacht?
20: Nou, we kregen wel vanuit het ministerie te horen...
21: Dat hij goed geslapen heeft?
20: Nee, dat ondanks code rood de ministerraad gewoon doorgaat. Dat ze voor de inloop van de ministerraad, dan staan we buiten... genoeg water hebben, zodat we kunnen hydrateren.
1: Maar geen schaduw.
20: Er is ook genoeg schaduw. En op het moment dat de uitloop van de ministerraad is... dan zitten we binnen bij algemene zaken. Nou, jij in dit geval, Michiel. En daar staat de airco aan. Dus doe een trui aan, zou ik zeggen. Ja, want die zouden ze even wat extra power geven.
21: Is ook in het Kamergebouw, zodat in de plenaire zaal... en in de commissiezalen en op de gangen en zo is het prima te doen. Maar
1: de redactie van BNR.
21: Op de redactie van BNR niet, maar ook in... Ik ben ook in de kamers van Kamerleden geweest deze week. Nou, die gaf ik het ook te doen. Zeker ook nog verdiepingen hoger. Wij zitten dan op de derde verdieping. Veel fracties die zitten nog verdiepingen hoger. Nou, dat is nog heter.
20: Ik zat een debat fiscaliteit te volgen in een commissiezaal. En ik had mijn jasje niet bij me, omdat het inderdaad op onze redactie en in onze studio zo heet is dat het echt niet mogelijk is om dat aan te houden. Maar in die commissiezaal dacht ik op een gegeven moment, nou, dit is te fris. Ik had een Instagram-post gedaan, wat ik niet zo vaak doe... van een heerlijke dag om binnen een debat fiscaliteit te volgen... wat aan de ene kant cynisch was, maar ik vind, zoals de luisteraars weten... fiscaliteit leuk. Ging over box 3, ging het onder andere over suikertax. En dan kreeg ik ook een berichtje terug van... je zal het wel warm hebben. Ik zei, helemaal niet. Ik zit een beetje te bibberen zelfs hier.
1: Gisteren was hier een debat over Moerdijk. En ik moest wat dingen voorbereiden voor vandaag. Ik heb de laptop gepakt. Ik ben in de plenaire zaal gaan zitten. Om daar lekker met een laptop op schoot een beetje tekstjes te typen. Daar was het echt heel comfortabel. En dan kon ik meteen zo met één oog en met één oor het debat over Moerdijk volgen.
20: Mag ik dan nog het laatste over het weer zeggen?
1: Ja, dan gaan we daarna naar de stikstof, want daar moeten we het heel kort over hebben.
20: In de ouder-app, want ik heb een kind, er kwam een berichtje. De school is morgen dicht vanwege code rood. Alle ouders die moeten werken... Kom naar de Bubble Jungle. Dat is zo'n kinderspeeltuin.
21: Bubble Jungle?
20: Dat is zo'n kinderspeeltuin. Want daar is airco en dan kan je dan lekker met je laptopje gaan zitten.
21: Een soort Monkey Town.
20: Ja, een soort Monkey Town, ja. En toen had ik al een heel sarcastisch berichtje gestuurd. Nou, ik zal de minister van Landbouw vragen... Of die naar de Bubble Jungle wil komen... voor de presentatie van het stikstofpakket dan. Ik heb die weer gewist. Want ik dacht, dat is misschien ook niet zo aardig.
1: Ik denk ook niet dat de minister daartoe bereid zou zijn.
20: Nee.
1: Die heeft het al heel druk. En je zegt steeds eentje... Maar ze gaan er met z'n drietjes doen, toch? Van Essen en Garremans en debat.
20: Ja.
1: Om ook te laten zien, ik hoorde je vanmorgen op de radio al zeggen... Omdat het ook over INW, infrastructuur, waterstaat gaat en over...
20: Over water gaat, over klimaat en over stikstof.
1: Domein. Maar het is natuurlijk ook om te laten zien dat dit niet één D66-minister is... Ik zag bij
20: dat klopt, goed dat jij dat zegt. Van elke partij moest er iemand bij zijn.
1: Staan. Oh ja, dit zijn die sukkels van D66 weer... die dat plan over stikstof vandaag gaan presenteren. Maar ze hebben gewoon drie partijen, drie mensen. Het hele kabinet gaat het stikstofbeleid doen. En dat stralen ze uit onder andere door met z'n drietjes te komen... en niet Jamie van Essen in zijn eentje te sturen.
20: Ja, en ik hoorde al achter de schermen dat het inderdaad bewust zo gekozen is. Ja. Dat de hele coalitie aanwezig is.
1: Ik denk zelfs dat de ministerschappen zo zijn verdeeld... zodanig dat dit bij stikstof
20: dit debat is makkelijk een staatssecretariaat.
1: Ja, dat is waar. Dat is geen minister. Maar dat is die houdt zich met klimaat en groene groei bezig. Nou ja, zit je ook midden in het stikstofdomein als je niet uitkijkt.
20: Precies.
1: Want als je het aan het rechterdeel van de Kamer vraagt, dan gaat dit... puur en alleen over energietransitie. En daarom hebben wij een groot probleem in Nederland, toch?
20: Ja.
1: Dat was ook de Moerdijk.
20: Zullen we even over stikstof praten?
1: En heel kort, want volgens mij alles is uitgelekt. Alles is al besproken. Maar wat gaan we vandaag nou horen wat nog nieuw kan zijn?
20: Ja, dat is dus een beetje de discussie. Is nou alles uitgelekt of niet? Mijn antwoord daarop is nee. Want, om gewoon eens een voorbeeld te geven. Collega's van een grote krant kwamen van de week. De KDW, de kritische depositiewaarde, gaat uit de wet. Ja, dat is iets
1: niet
20: dat
1: uitgelekt.
20: Is simpel.
1: Dat staat in het regeerakkoord.
20: Ja, dat staat gewoon letterlijk in het regeerakkoord. Dus, dat is, en dat een kabinet gaat doen, wat ze hebben opgeschreven in een coalitieakkoord is geen nieuws. Het zou nieuws zijn als ze het niet gaan doen. Ja,
19: dat zou uitlekken.
20: Maar dat even terzijde. Er is natuurlijk, he, ze gaan naar zonering kijken rondom Natura 2000 gebieden. 500 meter of een kilometer zones gaan er komen. Emissieplafonds, reductiedoelen, grondgebondenheid. Dus hoeveel koeien per hectare. De rekenkundige ondergrenswoorten. Precies.
19: Dat kan 2,6 of 1,4 ja. zijn. Maar dat, of weet ik veel wat voor getallen ja. dat zijn. Koeien per hectare. Maar die getallen die gaan al heel lang rond.
20: Maar het gaat ook over de integraliteit van het beleid, zullen we maar even zeggen. En wat dat betreft doen de getallen er wel toe. Maar die doen er pas toe op het moment dat je het hele pakket ziet. Dus als je één klein elementje eruit pakt, dan zegt dat eigenlijk nog niet zoveel. Zometeen, als wij op het ministerie zitten en we krijgen die technische briefing van ambtenaren, dan moeten we horen, nou, hoe verhouden de bepaalde maatregelen zich nou ten opzichte van elkaar? En waarom? Want het is allemaal te doen om natuurherstel, of in ieder geval dat de natuur niet verder verslechtert. Het verslechteringsverbod vanuit Europa. En zodoende moet de vergunningverlening op gang komen, zodat we van het stikstofslot afkomen. Is dit nou genoeg? Want dat is de grote vraag. Om dat voor elkaar te krijgen. En ja, daar moet je het hele pakket voor zien. En uiteindelijk, als we het hele pakket gezien hebben, dan zullen we dat pas echt weten als dit eens een keertje bij de Raad van State, dus bij de bestuursrechter, komt te liggen.
19: Van, is dit eens een keertje naar de rechter gaat over een vergunning voor iets wat met stikstof te maken heeft.
20: Ja, en we zullen zo meteen vanuit verschillende belangengroepen zullen we horen, het is te weinig, of het is te veel, het is niet op de juiste plek. Dat kan je allemaal al invullen.
19: Nou ja, met wat ik hoorde over de verdeling, over de verschillende sectoren, want je hebt natuurlijk landbouw, daar hebben we het heel vaak over, maar je hebt ook industrie en je hebt ook het vervoer. Die moeten allemaal een bepaald percentage omlaag.
20: Ja, in de landbouw 42-46%. En de industrie en de infra moeten 50% omlaag. Ook al bekend, hè, vanuit het beleid van Wiersma nog.
19: Dat is nog van de vorige regering. Maar dat is eigenlijk best fascinerend, want bij de landbouw, daar is de afgelopen jaren, die hebben in de afgelopen 40 jaar hebben die heel veel stikstofreductie al bereikt, maar in de afgelopen 15 jaar niet. Bijna niet. De industrie daarentegen, die is gewoon rustig doorgekacheld. Die heeft al die tijd nog steeds. Dus die draagt al heel erg veel bij aan.
20: Infra hetzelfde verhaal.
19: Infra stelt hetzelfde voor. Dus dit is wat de landbouwrellen van een paar jaar geleden wel heeft opgeleverd, is dat de landbouw een kleinere bijdrage levert, omdat nu weer iets nieuws gevraagd wordt, toch van de industrie en van het vervoer, denk ik dan.
20: Ja, maar dan moet je dus een onderscheid maken, en dat hebben we de vorige keer hebben we dat ook al gedaan, tussen gericht beleid en generiek beleid. En waar we het nu over hebben is generiek beleid. En dat gaat dan over die stikstof.
19: Dit is een percentage voor heel Nederland, voor alle bedrijven in de industrie.
20: Ja, en dat gaat, het percentage zoals we die net genoemd hebben, dat gaat over die stikstofdeken. En die stikstofdeken, dat zegt wordt ook, hoe noem je dat ook alweer, als je geen hoogleraar bent, maar nog wel verbonden aan de universiteit. Emeritus hoogleraar Leen Hoordijk, om er even eentje te noemen. Hij zegt van ja, we moeten vooral naar die stikstofdeek kijken. En want die wolk aan stikstof. En dat,
19: die echt overal vandaan.
20: Dat is overal.
19: Terechtkomt, ja.
20: En dat moet omlaag. Het is generiek beleid. Maar we hebben ook dat gericht beleid in die zones. En daar is het dus heel erg de vraag van, nou, wat moet nou het aandeel gaan worden van de landbouw? En hoe groot gaat het aandeel zijn van vooral dan industrie in die zones? En hoe hoog worden die reductiedoelen daar?
19: Ja.
20: Want daar moet je dus wel extra beleid gaan.
19: Als je rond de Veluwe weg zou halen, maar je houdt, dat ik zo vast ook wel wat industrie nog achterblijven, dat zou natuurlijk heel gek zijn.
20: Ja, en dan krijg je wel, maar dan wordt het, daar heb ik gewoon simpelweg niet genoeg kennis voor.
19: Nee, vanmiddag gaat dat veranderen.
20: Ja, maar ook gewoon überhaupt. Want je hoort namelijk wel eens, ja, als je alle piekbelasters rondom Natura 2000 gebieden weghaalt, dan kan de vergunningverlening nog steeds niet op gang komen, omdat dat niet genoeg is. Als je met kritische depositiewaarde rekent, om dat stand te laten houden bij de rechter. Ja, 21 zegt dat bijvoorbeeld. Maar dat ligt er natuurlijk aan, de combinatie van gerichte maatregelen rondom die Natura 2000 gebieden. En nou, hoe gaat dan in de rest van Nederland, dat weten we dus, hè, met die, maar hoe gaat dat vorm krijgen? En hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
19: De NB zegt hier trouwens de overtreffende trap van, want die zegt, als we alle stikstof in Nederland uitstoot weten terug te dringen tot nul, dus we gaan alle mensen weghalen en alle industrie en alle boeren en alles weg, dan komt er nog steeds te veel stikstof uit Duitsland ons land binnengewaaid. om aan de regels te voldoen.
20: Ja, en dat klopt dus
19: ik
20: niet.
19: Ik denk niet dat dat klopt, maar dat is wel de overtreffende trap van wat jij zei, ja, de 20, geloof ik. Hè?
20: Ja, maar dat, ja. Dat, we hebben laatst een technische briefing hier gekregen en daar zeiden ook de onderzoekers. We moeten er wel. We zijn een netto exporteur van stikstof. Dus
19: maar dat kan nog steeds zijn dat we te veel het land binnenwaait en dat we desondanks ook te veel exporteren.
20: Ja, ja, dat is waar.
19: Ja, dat kan de samenraad. Maar goed, maakt niet. Dan ga je vanmiddag meer horen, want jij gaat naar de persbriefing waarin journalisten worden bijgepraat door de minister en een paar ambtenaren waarschijnlijk.
20: Nee, minister is daar nooit bij.
19: Oh, ik had vorige week over kerncentrales. Dat was Johan Stavats, die deed dat persoonlijk. Dat is ook nog wel eventjes zo aan de orde, denk ik.
20: Oké, nee, ik vermoed dat hier alleen ambtenaren zijn. Ja, ik moet dan terugdenken aan 4 jaar geleden. Toen zat ik er ook bij. Toen het stikstofpakket van Christiane van der Wal naar buiten
19: het
20: kwam.
19: Het stikstofkaartje, kaartje. Moment.
20: Ja, toen, er bleef eigenlijk niets van die ruim 200 pagina's over, behalve dat kaartje. Maar dus, dat stelde wel degelijk. Dat was het landelijk programma Nationaal Gebied. En dat was veel meer dan dat stikstofkaartje. Maar ja, daar hebben we het toenertijd heel veel over gehad. Dat werd helemaal gereduceerd tot een kaartje. En het zal nu aan de woordvoering van alle departementen, die ze er meegekregen hebben, zorg ervoor dat het alles wat we presenteren niet uiteindelijk leidt tot alleen een kaartje.
19: Ja. Wat ik ook fascinerend vind, is de reactie van Gelderland al voordat het stikstofprobleem nu, de oplossing nu gepresenteerd wordt. Die van de week zeiden, wij zijn nu een paar jaar bezig met een bufferzone van 500 meter. In Den Haag hebben ze het ook wel eens over 1 of 2 kilometer. Wij gaan gewoon 500 meter doen.
20: Maar daarvoor, dat wil ik wel zeggen, dat is bijzonder. Dat
19: is
20: maar dan moeten we eigenlijk eerst zien.
19: Misschien is dat het plan. Maar
20: het zou ook zo kunnen zijn dat zij veel effectiever in 500 meter zijn dan het kabinet voornemens is in een kilometer te zijn. Omdat ze daar zeg maar het beleid zo in die kilometer nog zoveel kan. Dat het helemaal niet zulke grote zoden aan de dijk stelt. Maar daarom heeft het geen zin om daarop voor te sorteren.
19: Nee, iets waar we ook heel.
21: Ik ben ook helemaal geneigd om voetbalachtige voorspellingen te gaan doen. En dan toch al, ja, wordt het dan die kilometer of toch 500 meter? En als het dan 500 meter blijkt te zijn, dan is er dus eerder dat lek vorige week geweest.
20: Maar het gaat beide zijn, hè? Het is een beetje de vraag rondom hoeveel natuurgebieden wordt het een kilometer en om hoeveel natuurgebieden.
21: En het verschil grote natuurgebieden en kleinere.
20: Ja,
21: maar goed, daar
19: welke,
21: moeten we dus ver van
19: natuurgebieden
21: weg
19: halen de finale? Dat is nu jouw vraag.
21: Maar
19: dan moeten we even de achtste.
21: Daar moeten we dus ver.
20: Mag ik hier nog één ding over zeggen?
19: Over voetbal.
20: Nou, het is natuurlijk ook een beetje de vraag. Wij gaan zo meteen kijken naar hoeveel mol de rekenen weten we eigenlijk al. Maar 0,5. Dat zegt mij al bijna niets, zeg maar. En daar moet je echt een wetenschapper voor zijn. Wil je echt kunnen begrijpen wat nou zo'n mol precies is en doet.
19: We hebben het nu niet over het diertje, maar over een hoeveelheid atomen.
20: Ja, ja. En toch, zijn het atomen?
19: Moleculen.
20: De moleculen, ja. En de gewone Nederlander, die wil gewoon op een gegeven moment weten, gaan we weer bouwen?
19: Ja.
20: Wordt mijn weg gerepareerd? Kan ik me zo meteen een ondernemer, kan ik mijn bedrijf uitbreiden? Krijg ik daar vergunningen voor?
19: Niet pasmelders. Daar is geen geld voor.
20: Dat is ook waar.
19: Nee, maar
20: je snapt mijn punt.
19: Snap natuurlijk.
20: Alles wat wij zo meteen gepresenteerd krijgen aan cijfertjes en breedtes, dat heeft voor een hele kleine groep heeft dat echt hele grote gevolgen. Maar voor de rest van Nederland.
19: Voor de rest van Nederland niet.
20: Nou ja, behalve dan op het moment dat ze het daadwerkelijk voor elkaar krijgen om een juridisch houdbaar geborgd pakket te presenteren, waarbij de rechter zegt, ja, we kunnen weer vergunningen gaan uitgeven.
21: Ja. Vergunningen gesproken. Of wou jij naar iets anders
19: toe? Ja, ik wou naar iets anders. Maar als jij een vergunning wil, dan krijg je die van
20: mij. Ja, reduceert hij genoeg stikstof?
19: Maar wel blijf ademen.
20: Ja, scheid jij je poep en plas? Want dat is dan belangrijk, hè?
21: Wat smerig. Ja, ja. Ik heb jou net voordat we gingen opnemen horen vertellen hoe jij vannacht naar het Nederlands elftal hebt
20: gekeken. Ja, dat laat maar. Dan hoeft de luisteraar niet te weten.
21: Dat realiseerde ik toen ook. Nee, ik wilde zeggen over vergunningen gesproken. We krijgen straks dus de presentatie onder andere van Vincent Karremans, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij als de man die over het water gaat. En daar ging het ook veel over deze week hier in Den Haag. Om het even ingewikkelder te maken, we hebben het net over de kritische depositiewaarde, de KDW, gehad. Het ging deze week ook veel over de KRW.
19: De kaderrichtlijn water.
21: Ja, inderdaad.
20: 2027.
21: Ja, en 2027 komt eraan. Dus even, waarom speelt dit nou? Inderdaad, die KRW, Die is begin deze eeuw Europees vastgesteld. EU-landen moeten de kwaliteit van hun water verbeteren.
19: Ja, we moeten gewoon schoon water hebben. Ja. En dat hebben we niet. En vragen we hier ook een keer uitsterven zelf voor?
21: Ja, nou,
19: net als
21: ja.
19: met stikstof.
21: En vooral niet verslechteren. En wat er dus inderdaad gebeurd is. Dit is begin deze eeuw is dit vastgesteld. Maar daar hoeft een land dan niet de dag daarna aan te voldoen. Daar heb je heel wat jaren voor. Ruim 25 zelfs. Dat gaat dan gefaseerd allemaal. Maar
19: dat is binnenkort.
21: Dat komt er ineens aan. Eind volgend jaar, december 2027. Dan moeten we daaraan voldoen.
20: Nou, even een quizvraag. Weet je hoeveel december toevallig?
21: Volgens mij 22.
20: Ah, volgens mij 20. Gaan we uitzoeken. Volgende week zeggen we welke het is.
21: Dan weten we wie dat goed had.
19: Ik weet echt Studio Den Haag, het BNR.nl.
21: Ja. Trouwens, ik weet vrij zeker 22.
20: Ja, maar voor volgende week. Is een cliffhanger.
21: Debatten en ronde tafelgesprekken hierover zitten volgen deze week. Er worden wel stappen gezet op die waterkwaliteit, maar niet genoeg om volgend jaar braaf aan die KRW te voldoen. Dat gaat niet lukken. En dus is er alweer de vrees, ook met stikstof nog vers in het achterhoofd. Misschien in een ideale wereld is binnenkort de stikstofcrisis opgelost. Maar dan bouwprojecten, andere economische activiteit, kan dat wel een vergunning krijgen als de kwaliteit van het water daardoor slechter wordt en die KRW dus in de weg komt te zitten.
19: Ja.
21: Zien we op ons afkomen. Nou,
19: dat is misschien wel een groter probleem, want er is veel meer water dan stikstof in Nederland.
21: Ja. inderdaad. En dat komt dus op ons af eind volgend jaar. Nou zijn er veel meer landen die doelen niet halen. Dus in Brussel wordt er ondertussen gesproken over versoepeling of afzwakking van die KRW. Ook ingegeven door de wens die is ontstaan dat Europa concurrerender moet worden, zelf grondstoffen moet gaan winnen in plaats van dat we ons afhankelijk maken van landen ver weg. Nou, dus dat klinkt dan misschien aanlokkelijk, afzwakken of versoepelen. Maar er was deze week een debat hierover en in aanloop daarnaartoe een ronde tafelgesprek. En daar zag je waterschappen, provincies, onderzoeksinstituten die eigenlijk allemaal zeiden, afzwakking, als dat zou gebeuren, dat is hartstikke nadelig voor Nederland. Want vervuiling uit andere landen, dat stroomt netjes via de Rijn Nederland binnen als het benedenstroomse land waar wij in wonen.
19: Steggelen we al sinds de jaren 60, denk ik, met de Fransen over.
21: Ja. En wat er daar dan uit de rivieren hier naar binnen komt, nog los van wat er hier in Nederland.
19: Wij doen ook weer een heleboel PFAS bij, geleerd.
21: Ja, PFAS vanuit de industrie, maar ook vanuit de landbouw, gewasbeschermingsmiddelen die in de grond en in de beken terechtkomen.
19: Mooi gewasbeschermingsmiddel. Ik zeg altijd gif. Want dat is het.
21: Dat is een goed punt. Daar was donderdag dus een debat over. Nou, Karremans die vindt dat ook, net als de waterschappen, gaat daarin mee. Die zegt afzwakking niet wenselijk. Europese afspraken zouden er moeten komen om Nederland te helpen om dat tegen te gaan. Dus dat zien we ook op ons afkomen. En sowieso Vincent Karremans, hij had een drukke week en ik had het deze week druk met hem. Ja. Jij maakte er al een geintje over, Mark. Hij had nog een lang debat afgelopen dinsdag over zijn nieuwe afwegingskader voor infrastructuurprojecten. Er is tot 2040 80 miljard tekort voor wat er eigenlijk zou moeten gebeuren en alle wensen die we hebben voor nieuwe bruggen, het vervangen, het vernieuwen daarvan, het aanleggen van nieuwe wegen en van spoorlijnen.
19: Vooral ook gewoon het repareren, vervangen van asfalt, toch?
21: Ja.
19: En die simpele dingen waarvan je denkt, we zijn wel een redelijk rijk land, dat moeten we kunnen regelen.
21: Ja, en dus is het zo dat onderhoud, dat gaat voor op nieuwe projecten. Dat is dat afwegingskader.
20: Dat noemt hij toch terug naar de basis?
21: Ja,
20: dat klinkt dan mooi, hè? Maar zo zegt hij dat gewoon. We gaan geen nieuwe plannen maken. Achterstallig onder. We gaan niks nieuws doen en we gaan het achterstallig onderhoud gaan.
21: Er zijn echt plekken waar zoveel scheuren in zitten dat het echt gevaarlijk gaat worden en je bruggen deels af zou moeten gaan sluiten voor zwaar verkeer. Nou, dat moet voorkomen worden. En Karremans heeft het de hele tijd over terug naar de basis, inderdaad. Hij zei ook nog in het debat, desnoods moet het maar lelijk zijn. Hij komt uit Rotterdam.
19: Dus hij is wel wat gewend, wou je zeggen?
21: Hij zei, als Rotterdammer ga je lelijkheid vanzelf waarderen.
19: Oh god.
21: Ondertussen
20: gaat Rotterdam niet blij mee zijn.
21: Nee. En bovendien is...
20: een mooie stad.
21: Ja, dat is helemaal geen lelijke stad. Anyway, de Kamer hartstikke verdeeld. Dat zag je ook tijdens dat debat. Pro dat dan zegt, eerst dijken en waterkeringen. En trouwens, er is zoveel geld tekort voor infrastructuurprojecten. Voer maar een kilometerheffing in. Ga op die manier geld ophalen.
20: Tolwegen kan nog.
21: Ja, nou, Karremans zelf sluit dat niet uit. Hij komt in september, komt hij samen met staatssecretaris Annette Bertrand, komt hij met een lijst. En die gaat dan inzichtelijk maken wat waar nodig is en wat dat kost. En er wordt ook nagedacht over alternatieve financiering inderdaad. En Karremans zat deze week bij Sven op 1, bij de collega's van Radio 1. En toen werd hem gevraagd, ja, tolwegen, sluit u dat uit? Nou, nee, sluit helemaal niets uit wat dat betreft. CDA en BBB die ondertussen bang zijn dat de regio, dus alles buiten de Randstad, weer kind van de rekening wordt.
20: Ja, dat gaat natuurlijk een enorm, want ze hebben wel prioriteren.
21: Ja.
20: En dat gaat natuurlijk een enorm gedoe worden in de Tweede Kamer. Want de een wil iets in het noorden, de ander wil iets in het zuiden en iedereen komt op voor zijn eigen provincie. Nou, ga er maar aan staan.
21: Ja, ja. En dat is allemaal op het bordje van Vincent Karremans. Moeten we al naar een break toe?
19: Nee, we hebben nog wel een half minuutje. Oh, als je het over, over leuke dingen wil hebben.
21: Ja, dan maak ik hem heel snel af. Want ik heb dus veel geluisterd en gekeken en ook gesproken met de persoon Vincent Karremans. Interessante politicus sowieso. Ja. Een van de coming men van de VVD. Als Dylan Jesselkus ooit van het toneel mogen verdwijnen, gaat ooit een keer gebeuren, dan is Karremans wellicht een van de mensen die klaarstaat. Heel veel voorkeursstemmen gekregen, ook bij de afgelopen verkiezingen. Hij was dus urenlang met de Tweede Kamer in gesprek deze week over de KRW, over onze infrastructuur. Maar toen keek ik van de week 's avonds op TikTok. En toen kwam ik terecht
19: weer
21: op
19: bij Vincent Karremans.
21: Het TikTok-account van Vincent Karremans. Daar zag je niks over deze twee urenlange debatten. Maar daar zette Vincent Karremans wel iets anders van zichzelf neer.
0: Ja, kijk jongens, we staan hier in Hartje Den Haag. De Concrete Jungle. Kijk eens even wat we hier hebben. Een hele speciale, maar binnenkort bedreigde diersoort. De Fatbicus arilextus. Daar staat hij. Zorgt voor veel overlast in winkelgebieden zoals dit. En voor ontzettend veel ongelukken. Met hersenletsel tot gevolg onder jongeren. Kijk, daar gaat er weer eentje. Dat is wel een hele lijpe, zeg. Deze zie je nu nog heel veel in het straatbeeld. Straks als we een helmplicht hebben, minimumleeftijd en een aparte categorie waardoor gemeenten fatbikevrije zones kunnen instellen, vraag ik me af.
21: De Fatbicus arilextus.
19: Ja, Latijn is vast heel mooi, hè?
21: Ja, en als je het tussen op sociale media een beetje zijdelings bijhoudt allemaal, of sterker nog het via een algoritme automatisch naar je toe laat komen,
19: dan denk je dat hij hier de hele week mee bezig geweest is.
21: Dan denk je dus, Vincent Karremans is hier de hele tijd mee bezig met de Fatbicus arilextus. En ik vroeg me wel af, wat zouden mijn, met alle respect, iets oudere collega's die hier naast me zitten, wat zouden die daarvan vinden?
19: Ga daar even over nadenken tijdens de reclame. Dan gaan we daarna door met al die andere onderwerpen die we al besproken hebben, dat we die nog moeten gaan bespreken. Tot zo.
2: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren. Geen beurs, maar beats. Geen politiek, maar popmuziek. Geen nieuws, maar non-stop muziek. Muziek die helpt focussen en de energie erin houdt op kantoor. Luister via de BNR-app, bnr.nl en DAB+.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Onlineveilingmeester.nl. Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
27: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
28: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
29: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water.
3: Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: BNR Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn veel files door ongelukken en pechgevallen. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Ook is het druk richting Zeeland vanwege Concert at Sea. Dat is op de N57 richting Middelburg bij de Haringvlietdam 6 kilometer met een kwartier vertraging. En ook op de A1 is het druk richting Apeldoorn tussen Badmen en Twello 6 kilometer met 20 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht. De A15 richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost. 9 kilometer, ook hier een kwartier vertraging. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. De A50 dan, Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Je hebt hier de meeste vertraging van allemaal, 60 minuten, omdat er een auto in brand staat. De rechterrijstrook is er dicht. Je kunt omrijden via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 richting Eindhoven bij hectometerpaal 232,4. En de A348 Arnhem richting Doesburg, daar staan ze bij 10,6.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
7: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters.
8: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer,

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Meer samenwerken. Bij de grootste autofabrikant van Europa staat een zesde van alle banen op de tocht. De Volkswagen Groep. Dat is het bedrijf achter automerken als Volkswagen, Audi en Porsche. Het concern heeft het al langer moeilijk door de toenemende concurrentie. Als de plannen doorgaan, raken 100.000 mensen hun baan kwijt. Een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela, waar gisteren nacht twee aardbevingen waren. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. Er worden in Venezuela 50.000 mensen vermist. Dan het weer van Weer Online. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgekondigd. En dat duurt tot 11 uur vanavond. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is dat niet zo. Het wordt maximaal 39 graden vanmiddag. Aan het eind van de dag kan het onweren. Dat is morgen ook zo en dan is het ook tropisch warm. Zondag wat minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
2: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Wanneer komt de quantumcomputer eraan en is het interessant om daarin te investeren, gezien alles wat er met AI gebeurd is de afgelopen tijd? Dat bespreken we op het event van Ground State Ventures, in gesprek met investeerders en hoog aangeschreven onderzoekers. En die podcast kun je nu luisteren in de feed van De Grote Tech Show. Dus doe dat vooral. Zoek De Grote Tech Show op in jouw favoriete podcast-app en luister alles wat je weten moet over de wereld van quantum.
6: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
8: Studio Den Haag, tweede deel, met nog steeds Leenert. Michiel, ik ben Mark. We hebben nog een heleboel te doen, dus we gaan proberen tempo een beetje te verhogen, mannen.
9: Ja, oké. Okay.
8: Bijvoorbeeld moeten we het hebben over de parlementaire enquêtecommissie corona. We nemen dit om 10:05, over 10 is het nu precies. We zijn net begonnen weer met het vrijdagse eerste verhoor.
10: Op een dag dat er...
9: De scholen dicht zijn.
8: Allerlei... De scholen dicht zijn, en dat is het thema van de week. De
10: scholen dicht zijn gegaan. Ja. Wel net anders, hè, want dit code rood natuurlijk afgegeven door het KNMI, maar het KNMI heeft niet besloten dat scholen dicht moeten.
8: Nee, dat is inderdaad anders gegaan. Maar het effect is toch dat je vandaag niet naar school gaat, op bijna geen enkele plek, dacht ik. En wat ik me afvroeg, want bij corona was het dus achteraf zo, ik wist helemaal niet in die tijd, maar ik had ook geen kinderen met problemen. Als je per se naar school wilde, dan mocht je altijd. Dus als je bijvoorbeeld thuis altijd gewelddadige ouders had en je wilde overdag even naar een veilige haven, dan was dat mogelijk. Ik weet niet of dat vandaag ook is. Als je vandaag denkt, ja, maar ik heb thuis zit ik in een huisje van 32 graden. 35, 36, wat wordt het? In sommige plekken bijna 40.
9: Het was bij het tropenrooster.
8: De airco wil ik.
9: Ja. Toen ze bij ons op school het tropenrooster tot 1 uur... En je had geen opvang, kon je gewoon tot na 3 uur gaat de school uit.
8: Ja.
9: Kon je je kind daar gewoon laten. Alleen, ik was gisteren op zoek, want ik dacht even, wij hebben een probleem.
8: Ja.
9: Ik moet natuurlijk hier zijn. Jullie kunnen mij niet missen.
10: Klopt.
9: maar daar stond niet bij. Dus ik denk van niet.
8: Oké. Okay. Nou goed. Maar zo komen we toch bij de corona. En jij vroeg een week of twee geleden, Leenert, levert dat nou eigenlijk al wat op, al die verhoren? En ik heb van de week weer een beetje te denken, want het gaat over de sluiting van scholen, maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet over. Het gaat over hoe is Nederland nou bestuurd in die coronajaren? Bij wie haalde de regering zijn informatie? Was het echt puur en alleen het OMT-advies? Of werden er toch ook gewoon allerlei politieke afwegingen? En daar zijn deze week, bijvoorbeeld bij over hoe gekomen is tot die schoolsluiting, toch wel heel veel dingen over aan het licht gekomen. Dat het werd gepresenteerd, in elk geval de Mark Rutte, die altijd zei, het OMT-advies is heilig, of wij volgen dat zoveel als dat mogelijk is. Maar er is toch ook heel veel politieke afweging op

0: achtergrond geweest. En dat is dan uit de verhoren van Paul Rosenmüller, die van de VO-raad, dat is voor de onderwijssector. Die vertelde erover hoe dat dan werkte. En dat er bijvoorbeeld. Hij ging mee met het idee van Rutte dat de wetenschap moeten we volgen. Maar toen zei het OMT, de scholen die kunnen open blijven. En een dag later zei de Federatie Medisch Specialisten. Nou, die scholen kunnen beter dicht. Dat is gevaarlijk als je die open houdt. En toen was ineens het hele land zei. Oh, maar als er ook wetenschappers zijn die zeggen dat dit spannend is. Dan moeten de scholen dicht. En toen kwamen er ook al berichten, dat herinner ik me van toen. Dat ineens ouders zeiden. Nou ja, er zijn dus kennelijk dokters die zeggen dat je niet naar school mag. Dan hou ik mijn kinderen thuis.
1: Er was toen inderdaad enorm veel druk vanuit ouders. Om de scholen te sluiten.
0: Maar dat kwam dus door twee tegenstrijdige adviezen. En daarna is er dus in de onderwijspolder, zoals ik dat ergens benoemd kwam, tegenkwam. Is er gezegd, ja, nou, er is geen houden meer aan. En Rosenmüller die had het over. Dan heb je de keuze tussen regie of anarchie. En dan kan je beter proberen regie te houden en te zeggen, oké, het land wil kennelijk dat we nu dicht gaan. Dan gaan we nu de scholen sluiten.
1: Om toch een brugje te maken naar nu het hitteprotocol, code rood. Je hebt een school en daarboven zit een bestuur. De school van mijn dochter zit er ook wel 13 of 14 scholen onder. En het bestuur beslist dan, zodat jij als ouder niet de directeur kan gaan lastigvallen, wat ik wel van plan was. Wat flik je me nou? Maar dat is zijn keuze gewoon niet. Hij kan dan gewoon zeggen, ja, sorry meneer Beekman. Ik ben ook maar.
2: I don't make the rules.
1: Ik ben ook slachtoffer van het systeem
0: dan
1: geworden.
0: Gewoon naar het hoofdkantoor?
1: Ja, weet ik niet of ze dan de deur voor mij open doen of de telefoon opnemen.
0: En wat ook deze week, want er zijn heel veel mensen inmiddels al verhoord over hoe het nou gegaan is met de onderwijssluiting. Iedereen zegt, dat was echt een heel slecht idee. Dat moeten we nooit meer doen, heb ik ook een paar mensen horen zeggen. Ik weet niet of we de volgende keer weer redden, want dat betekent dus de afweging die Mark Rutte nu niet expliciet in de politiek wilde laten maken. Dat is natuurlijk in het katshuisoverleg wel gebeurd, maar niet voor de camera's. Kiezen we ervoor om kinderen vrijheid te geven? Of kiezen we ervoor om de ziekenhuizen niet overbelast te laten raken die in de buurt van Code Zwart zaten? Dus dat is natuurlijk overigens een politieke afweging die nooit expliciet op die manier bediscussieerd mocht worden. Kon worden, op de een of andere manier. Dus daar heb je ook alweer zo'n voorbeeld dat er toch veel meer politiek in het proces zat dan de politici wilden toegeven. En ook dan in het Onderzoeksraad voor Veiligheidsrapport staat. Want die hebben er ook uitgebreid onderzoek gedaan. Hier in de kast ligt samen zo'n 10 centimeter papier van dat rapport. En daarin staat, ja, er was een medische tunnelvisie. Iedere regering die volgde gewoon het OMT ongezien. Andere aspecten die wogen minder zwaar. En uit deze verhoren blijkt dat het OVV-rapport daar ook weer tekort door de bocht is. En dat er eigenlijk toch veel politiek is. En jij zegt dat is logisch.
1: Nou, als je dat het lastig is om de keuze te maken van, joh, gaan we voor het welzijn van kinderen of van ouderen?
0: Dat is een verschrikkelijk moeilijke keuze. Ja. Maar dat is niet een medische keuze. Dat is een politieke keuze. Ja. En die werd nu als medisch gepresenteerd. Maar die was toch in de praktijk wel degelijk ook eentje waarin politieke belangen niet in de grote vergaderzaal met al die mooie blauwe stoeltjes hier, maar achter de gesloten deuren van het katshuis en in het dagelijkse overleg wat de premier met een aantal ministers had in een kernteampje. Daar werden dat soort dingen besproken. Dus dat wordt nu langzaamaan uit die verhoren wordt dat wel duidelijk over hoe de OVV heeft echt een heel belangrijk rapport geschreven, maar dat hij toch ook weer nog iets te kort door de bocht is misschien geweest. En de nadruk van die rapporten, die onderzoeken, ligt ook een beetje anders. En wat ik toch ook wel echt een heel indrukwekkend voor vond was van kinderombudsman. Dat is een vrouw. De commissie had het steeds over de kinderombudsvrouw, maar zelf zei zij, ik ben kinderombudsman. Nou, dan ga ik daar ook maar in mee. En wat zij eigenlijk beschreef was dat er in de politieke besluitvorming nooit serieus is gekeken naar de belangen van de kinderen. Terwijl in het kinderrechtenverdrag, en daar hebben wij gewoon als land de handtekening onder gezet, staat, bij elke besluit wat je neemt, moet je even afvragen, welke consequenties kan dit hebben voor kinderen? Ook als je een brug bouwt, bij wijze van spreken. Daar is het waarschijnlijk niet zo relevant. Maar als je iets doet, moet je altijd even afvragen, wat kunnen kinderen hiervan van merken? Sterker, je moet te raden gaan bij die kinderen wat ze ervan vinden. Dat doen we ook nooit. Daar zijn wat kinderraden. Maar de kinderombudsvrouw die zei, of de kinderombudsman die zei, de kinderen werden gewoon genegeerd. En dan stuurden zij een brief. Want er zijn allerlei situaties waarin het misging. kinderen die thuis in een moeilijke situatie zaten met heel veel kinderen in een klein huisje wat veel te warm was in de zomer. Of met gewelddadige ouders. Nou ja, al dat soort schrijnende gevallen.
1: Kinderen alleen?
0: Ja, precies. Die vereenzaamden ineens.
2: Ja, en ook de mate waarin je onderwijs kunt volgen, dat hangt natuurlijk ook helemaal af van je thuissituatie en of er laptops zijn. En het inderdaad gewoon een algeheel.
0: En van het afstandsonderwijs, wat van school tot school ook verschilde.
2: Ja.
0: Maar daar heeft zij dus een brief over geschreven naar een stuk of 7 ministers. En er is er eentje die de moeite heeft genomen om te zeggen: u heeft mij een brief geschreven, u bent notabene een hoge college van staat. Ik moet u denk ik serieus nemen, kom eens langs. Alleen Slob, die op dit ogenblik verhoord wordt, die heeft de moeite genomen. Terwijl Van Engelshoven, die de minister was van, maar dan niet voor het basisonderwijs, die zei: ja, nou ja, god, we hadden allemaal wel door dat het moeilijk ging met de kinderen. Had echt geen interesse in wat daar de kinderombudsman allemaal te melden had. Nee, ja, dat wisten we toch wel. Er klonk echt zo'n grote desinteresse uit. En, ja, ik had ook wel eens met kinderen gesproken. En dat, dat overigens, zij had een beetje een Mark Rutte-stijl van antwoorden. Dat viel zelfs collega's uit de Tweede Kamer van het personeel op. Dat zij allerlei dingen niet kon herinneren. Ze zei niet dat ze geen actieve herinnering had, maar iemand zei: had zij nou af en toe een actieve herinnering ergens aan of niet? Dus, nou ja, dat is toch wel schrijnend als je op die manier. En dat is de eerste, want alle andere verhoren tot nu toe. Iedereen heeft bijna overal wel antwoord op. Of soms zeggen ze: dat moet ik even nagaan. Of ik kan u achteraf nog even de exacte data vertellen. En of dat nou om 4:30 of om 4:30 was die dag, dat weet ik niet meer. Maar dit was de eerste die eigenlijk geen idee meer. Maar ja, die kreeg ook van de vragen van de commissie het gevoel dat zij het idee hadden dat Van Engelshoven er niet zoveel werk van gemaakt heeft destijds. In tegenstelling tot Slob. Die juist wel, nou ja, dus onder andere met de kinderombudsman in Slob.
1: Maar we moeten natuurlijk nog zien hoeveel Slob zich nog herinnert, hè, vandaag.
0: Ja, zeker. Ze werd ook steeds in allerlei verhoren afgezet. Oh ja, en dan bent u dan in gesprek. Oh ja, want we weten dat meneer Slob deed dat wel. En u deed dat niet.
1: Mm-hmm.
0: Oh ja, nou ja. Dus ik kreeg heel het gevoel dat ze heel erg achterover is gaan leunen. Van nou ja, de scholen zijn dicht. Klaar.
1: Ja, dan hoeft er ook niet gewerkt te worden. Ja.
0: Nee, en ze had zich ook nog niet al te veel mee bemoeid. Ze was één keertje was ze dan naar katshuissessie geweest. En dat vond ze wel genoeg. En Slob was bij elke keer dat het over het onderwijs ging, was hij erbij geweest.
1: Bijzonder.
0: Ja, dus dat laatste, dat is dus wat de commissie zegt te weten. Maar dat is daarom, het begint wel echt wat op te leveren. Dat is zeker waar. Wat het ook opleverde, studiodenhaag@bnr.nl roep ik af en toe als e-mailadres. Het leverde een verhaaltje wat ik op de radio gehouden heb. Een hele lange mail op van Daan van de Boogaard.
2: Echt 3 pagina's of zo?
0: Het is 2 pagina's dat ik in mijn eigen antwoord erbij geprint, voor de zekerheid.
2: Oké. Okay.
0: En ik geef zijn hele naam er maar bij, want hij is namelijk gewoon het opperhoofd bij de Long Covid Nederland organisatie, vereniging, stichting, weet ik niet. Dus dat is een belangenclub die zich bezighoudt met Long Covid. En die maakt zich heel boos dat wij in onze verslaggeving geen aandacht hebben voor Long Covid. Dat is tot nu toe hebben we daar. Ik heb geen enkel moment gedacht, hier moet ik het over hebben. En hij maakt zich nog veel bozer dat de commissie daar geen aandacht voor heeft, want dat vindt hij. Ja, dit is de reden van het bestaan van zijn stichting of vereniging, dat weet ik niet eens. Ik heb daar geen aandacht voor gehad, omdat ik denk, ja, ik heb het niet zien gebeuren en ik heb het ook niet gemist. Want ik denk dat eigenlijk.
2: Nou ja, het is natuurlijk iets waar heel veel mensen mee kampen. Ja. Maar het is wel zoiets dat, ja, als je dat zelf niet hebt of niet in je directe omgeving meemaakt, dat gauw aan je aandacht ontsnapt.
1: Ja, maar daar is de politiek juist voor. Om ook op te komen voor de belangen van kleine minderheden.
0: Ja, maar de commissie die doet onderzoek niet naar of de juiste beslissingen genomen zijn, maar die doet onderzoek naar hoe zijn er beslissingen genomen. En dan is long COVID daar een consequentie van. Maar dat kan je dus ook via de schoolsluiting onderzoeken. En je kan het ook onderzoeken via hoe het OMT vergaderde. Dus je hoeft dat niet per se. Dat is dus Daan van den Boogaard niet met me eens. Dat is helder. Maar dat hoef je dus niet per se via long COVID te onderzoeken. Is mijn stelling.
2: Ik betrok het ook vooral op mezelf ook, hoor. En waarom hebben wij daar geen aandacht
0: voor? Ik heb er in wat ik er op de radio over en in de podcast over gedaan, op geen enkel moment gedacht, ik moet het nu over long COVID hebben. Want daar gaat de commissie ook niet mee aan de slag. Ik had kunnen benoemen, ik heb het gemist. Maar dat was feitelijk niet zo.
1: Ja, dus, wij hebben als BNR het überhaupt heel weinig over long COVID gehad. Omdat we gewoon een aantal kerngebieden hebben. Waarin long COVID en eigenlijk zorg.
0: We houden ons niet heel erg bezig met medische zaken.
1: Nee, dat is nou eenmaal zo. Wij hebben zo onze prioriteiten bij deze zender.
0: Ja.
1: En dat ook omdat we een klein team hebben. Dus we houden het in de gaten. Maar niet
0: genoeg. Dat is wel heel helder. Want nadat ik had geantwoord, heb ik nog een 2 keer zo lang antwoord teruggekregen.
1: Oké.
0: Wat overigens wel dus betekent dat als je een mailtje stuurt, dat de kans groot is dat je een antwoord terugkrijgt.
1: Ja,
0: en ook dat ik daarna soms weer nog een veel langer antwoord terugkrijg. En dat mag. Dank je wel daarvoor. Blijf ze mailen. Het is trouwens heel interessant. De mailtjes. Ik heb 2 mailboxen die ik beheer. Die van de technoloog en die van Studio Den Haag. Bij Studio Den Haag is het... Ja, ik ben het niet eens met wat jullie gezegd hebben. Dus daarom is er iemand dom. Wij of degene die wij bespreken.
1: Niet allemaal, hè?
0: Nee, maar dat is een soort gevoel. En bij de technoloog is het... Hoi, ik heb een leuk AI-bedrijf. Mag ik komen vertellen?
1: Oh ja. Nou, je had laatst ook een leuke vraag gekregen, toch?
0: Jawel, er komen heel veel leuke dingetjes uit. Links en rechts.
1: Sneltoetsen. Maak eens een uitzending over sneltoetsen. Vond ik echt heel grappig.
0: Ja, maar had ik verkeerd gelezen.
1: Oh, nou, alsnog vind ik het goed idee.
0: Ik wil ook heel graag een aflevering maken in de technoloog. Niet in de studio.
2: Oh, dus in de technoloog. Ik denk sneltoetsen in de politiek.
1: Nee. Maar dit wordt. We dwalen af. Laten we naar een ander onderwerp gaan.
0: Box 3. Doen we ook even snel.
1: Ja, box 3 gaan we even snel doen. We hebben het vorige week natuurlijk uitgebreid over gehad. Waar staan we nu? Het gaat nog steeds over de vermogensaanwasbelasting. Daar is politiek geen steun meer voor. Dan hebben we het over beleggingen. Hebben we het dan? En ze willen naar uiteindelijk een vermogenswinstbelasting toe. Dat je pas op het moment dat winst gerealiseerd is de belasting over gaat betalen. Nou, dat gaat geld kosten. Vorige week vrijdag is staatssecretaris Ehrenberg van Fiscaliteit met een menukaart gekomen. Aanpassingen om ervoor te zorgen dat de politiek in ieder geval voor nu, zolang er geen vermogensaanwas, geen wet is om te belasten op vermogensaanwas. In ieder geval dit als tussenwet aan te nemen. Maar volgende week...
0: Maar die menukaart, weten we...
1: Oh, de menukaart,
0: hoeveel,
1: ja.
0: Hoeveel opties zitten erin?
1: Er zitten 7 opties in. En de belangrijkste is de verliesrekening. En dat je dat ook kan doen. Je moet even kijken dat op het moment...
0: winst en dan betaal je daar belasting over. Maar als je het jaar daarna verlies maakt... dan mag je die 2 jaren met elkaar combineren, toch?
1: Ja, het gaat nu vooral om... terugkijken. Dus,
0: ja, 1 jaar terug.
1: Ja, dat is... een jaar terug. Want als het stelsel nu begint... En je gaat over je winsten... ga je belasting betalen... Kan je dat niet verrekenen met verliezen uit het verleden. Okay, alleen uit de toekomst. Nou, maar dat wordt heel technisch.
0: Ja.
1: De vraag is... wat gaat volgende week de Eerste Kamer doen? De Eerste Kamer gaat de wet...
0: Die ligt in de Tweede Kamer... En is ook tegelijkertijd in de Eerste Kamer?
1: Nee, let op.
0: Oh, ja.
1: Want de aanpassingen, de menukaart... daar wordt een keuze deze zomer over gemaakt. En daar komt een novelle uit, dus een aanpassing op de wet. Maar de wet zoals die nu is, ligt nog voor in de Eerste Kamer.
0: Ah.
1: En de Eerste Kamer gaat het volgende week behandelen. En dan
0: als de
1: vraag van de Ehrenberg aan de Eerste Kamer is... wacht u met stemmen totdat ik met de aanpassingen kom.
0: Ja. Want als de wet het sneuvelt in de Eerste Kamer... wat zomaar zou kunnen, want waarom niet?
1: 2,4
0: dan
1: miljard.
0: Dan is er ook geen novelle meer, want die is een aanpassing op een niet bestaande wet. Dan.
1: Ja, exact.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dus hij hoopt om misschien in de zomervakantie rond Prinsjesdag... het op de een of andere manier te repareren.
1: Ja, en als dat niet gebeurt, dan moeten ze dus daar wat vorige week over... moeten ze over 2,4 miljard per jaar gaan praten. Komt er minder binnen om vanwege toch... je kan tegen vermogensaanwas of niet aanwasbelasting zijn. Ze gaan in ieder geval beleggingen wat effectiever belasten. En dat levert, dat is het grootste deel... dat levert de staatskas geld op. Want box 3 moet ongeveer 10 miljard opbrengen. Nou, dat lukt dan niet. En dan moet je dus ergens binnen het vermogensdomein... moet je een oplossing vinden dat je toch nog naar die 10 miljard komt. En daar hadden we het vorige week al over. Nou, hoe gaan ze dat dan doen? En
0: dat weten we nog niet, want we weten nog niet eens of die in de Eerste Kamer sneuvelt.
1: Nee.
0: Laat staan of de novelle er komt en laat staan of ze samenkomen.
1: Ja, en daar speelt Pro, daar had ik het vorige week ook over, een belangrijke rol in. Want Pro zegt namelijk... in de zomer, de besluiten die op fiscaliteit worden genomen... die ook landen in het belastingplan... is het een beetje de vraag of de plannen op de novelle... ook in het belastingplan landen of in een aparte wet, heb ik me laten vertellen. Maar op het moment dat er te veel... als de rekening uiteindelijk bij de werkenden komt te liggen... gaan wij het hele belastingplan wegstemmen. Dat is,
0: de regering gevallen, zei je vorige week.
1: Nou, als het belastingplan niet genoeg steun... als het belastingplan geen steun vanuit de Kamer krijgt... Dus, ze kunnen ook vanaf rechts steun krijgen voor het belastingplan... dan haalt hij het ook. Maar als links en rechts zegt, ja, we gaan niet voor dat belastingplan stemmen, ja, dan zou de regering of het kabinet, dat gaat niet gebeuren. Maar het is wel een groot dreigement voor Pro, hè? Want ze willen deze zomer op meer punten met Pro gaan onderhandelen. Maar als Pro zegt, ja, wij gaan sowieso het belastingplan wegstemmen, ja, dan kan je onderhandelen tot je ons weegt. Maar alles heeft een budgetair gevolg en een dekking nodig. Of het nou aan de inkomsten- of aan de uitgavenkant is. Maar vooral aan de inkomstenkant met het belastingplan.
0: En ik las gewoon vanmorgen in de Telegraaf dat over rechts kan helemaal niet. Het moet over links.
1: Ja, dat hadden wij toch al eerder geconstateerd.
0: Ja, dat hadden wij al eerder geconstateerd.
1: Dat BBB zo onzeker is dat niemand dat durft.
0: Ja, nee, dit was ook een vrij flauw grapje. Maar ja. het was natuurlijk wel iets wat... ik denk dat de VVD hier even op scherp werd gezet, toch? Dames en heren, dit gaat u toch niet laten gebeuren? Door de Telegraaf.
1: Ja, ja dat denk ik ook.
0: De Telegraaf even een campagne aan het voeren waren.
1: Ja, zeker.
0: Moet je af en toe doen natuurlijk gewoon. We kunnen, als jullie dat willen, door naar bijvoorbeeld Moerdijk en de kernenergie. Er valt ook nog wat een en ander over te zeggen. Er was dus een debat over Moerdijk. Dat was op donderdag. Ik zei net een paar keer gisteren, maar... dat is natuurlijk alleen als je op vrijdag luistert.
2: Alleen dan klopt dat, ja.
0: Ja. En anders was het misschien wel vorige week of vorig jaar.
2: Jij bent daar best even bij geweest. Dat had deels te maken met de temperatuur.
0: Ja, maar dat was vooral vanwege de airco.
2: Temperatuur in het gebouw, maar ook natuurlijk inhoudelijk.
0: Ik vind het ook fascinerend. Het heeft ook te maken met... Ik ga me hier na de zomer weer heel erg veel bezighouden met energie. En dit is natuurlijk een van de redenen waarom Moerdijk als dorp zou moeten verdwijnen, is om plaats te maken voor aanlanding van wind op zee. Dus de stroomkabels die moeten daar komen. Er moet een hoogspanningscentrale komen, of heet zo'n zaak. Er moeten misschien waterstoffabrieken komen en grote batterijopslag voor opslag van stroom. Dat is nou net, die laatste twee zijn in het nieuwste plan van staatssecretaris Debat misschien dan toch weer gesneuveld. Maar dus dat project is gewoon een energieproject. En in de zaal zaten trouwens ook twee van onze collega's die een prachtige podcast
2: hebben. Ja, geweldig.
0: Moerdijk, Dorp van de Rekening.
2: Jorik en Lennart.
0: Ja.
2: Shout-out naar jullie.
0: Die ook, dat is ook wel heel grappig. Die zijn dus heel veel in Moerdijk geweest. Ik zelf eigenlijk, ja, één keertje. Maar die zaten ook gewoon naast... Ja, dit is dus de wethouder. En die kennen we inmiddels, weet je. Dit is de mevrouw die deze organisatie... Nou ja, die kennen het halve dorp, was ook mijn indruk. Hoewel, het was echt vol op de tribune. En ik... Dat is misschien halen we... Dan halen we de inhoud halen we niet meer op de radio. Maar dan moet je gewoon straks naar de podcast om de rest te horen. Er is altijd al gedoe als het publiek hier op de tribune komt zitten. Je hebt een vak voor, laten we zeggen, de gewone burgers. Dan heb je een vak met stoeltjes voor de pers. En dan heb je nog een vak met stoeltjes voor genodigden van de Kamer. En daar zijn bijvoorbeeld ook de schoolklassen die hier af en toe eventjes een rondleiding krijgen. Die worden daar ook neergezet. Normale mensen die gaan gewoon op een willekeurig stoeltje zitten. Want die hebben helemaal niet door dat er onder dat stoeltje een plaatje geplakt is. Waarop je in hele kleine lettertjes kan lezen dat dit een stoeltje voor de pers is. Dus dan moet zo'n bode moet er naartoe. Bent u van de pers? Nee, wilt u dan in uw vak van de burgers gaan zitten? Van de bezoekers? Dat vak was op een gegeven moment vol. Want half Moerdijk zat hier. Waar echt een aantal busladingen mensen. Ik weet even met de bus waren gekomen. Maar een heel veel mensen waren
2: dat er. Dat hoorde ik Jorik en Lennart wel zeggen inderdaad. Dat het een of meerdere bussen vanuit Moerdijk naar Den Haag waren geweest.
0: Ja, nou, het meerdere bussen. Want dat kan niet allemaal in één bus geweest zijn. Dus dan loopt iedereen over naar het persvak. En dan wordt één voor één wordt iedereen weer teruggestuurd. Nou, u kan wel achter. Dus de rij kan u staan. Op een gegeven moment werd dan het vak voor de genodigden. Ja, er kwamen helemaal geen genodigden vandaag. Dus dan kunnen we dat ook wel gebruiken. Dus daar was eigenlijk ook nog niet genoeg ruimte. Toen bleek dat dus Jorik en Lennart, dat zijn journalisten, maar die zaten in het vak van de waar dus de burgers...
2: Zij zijn ook een beetje Moerdijkers.
0: Ja, precies.
2: Rimmers.
0: Maar die hadden zich aangebeld als burger, want ze gingen hier helemaal geen journalistiek bedrijven. Ze wilden gewoon dat debat meemaken. Toen kwam dus die inwoners van Moerdijk zeiden, ja, maar jullie zijn toch journalisten? Gaan dan in je vak van journalisten zitten? Maar dat kon niet, want die hadden zich verkeerd aangemeld daarvoor. Wat heel veel gedoe, het heen en weer schuiven van al die mensen de hele dag. Ik zat te denken, eigenlijk moeten gewoon die stoeltjes, die moeten een kleur krijgen, dat je tegen de mensen bij ingang kan zeggen, u mag zitten op de groene stoeltjes. Die blauwe, die zijn van de pers. Daar blijf je af. Dat is veel simpeler. Maar nu lopen er dus de hele tijd mensen met prachtige pakjes en heel beleefd. Het gaat
2: die zijn er heel druk mee.
0: Heel elegant.
2: Heel druk mee de hele dag.
0: Maar die zijn de hele dag bezig om mensen op het goede stoeltje te krijgen op de tribune. En bij zo'n debat als gisteren met Moerdijk, waar dus veel burgers ook aanwezig zijn, daar is de procedure eigenlijk niet op berekend. Want alle andere dagen van het jaar gaat het natuurlijk gewoon hartstikke goed. Zo komen we aan het einde van onze tijd op de radio. Dat betekent dat alles wat je over Moerdijk van mij te horen gaat krijgen, dan moet je even voor naar de podcast. Studio Den Haag, zoek hem even op, abonneer je meteen even. Gaan we daar lekker verder. Met Leendert, met Michiel, ik ben Mark. Tot daar en anders. Tot volgende week.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. BNR
7: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De afgelopen dagen veel files door ongelukken en pechgevallen. Op dit moment staan de meeste files in de zuidelijke helft van Nederland. Ook is het druk bij de Haringvlietdam vanwege concertatie op de N57 richting Middelburg. Daar beland je tussen afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam in de file 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A1 richting Apeldoorn is het druk tussen Stroe en afrit Hoenderlo. 8 kilometer, een half uur extra. Op de A1 richting Apeldoorn is het dan weer druk tussen Badmen en Twello. Hier rijdt het langzaam over 5 kilometer met een vertragingstijd van 10 minuten. Op de A27 richting Gorkum zijn ze bij knooppunt Gorkum bezig aan de weg. Dit zorgt voor vertraging 15 minuten extra. En op de A50 richting Arnhem staat tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een auto in brand. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging is meer dan een uur. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 richting Rotterdam bij hectometerpaal 241,5. De A12 Arnhem richting de Duitse grens bij 138,0. En de A348 Arnhem richting Doesburg, let op bij 10,6.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Venezuela worden nog steeds mensen onder de puin vandaag gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. De teller gaat nu richting de 600 en ook zijn er duizenden gewonden. Nederland stuurt reddingswerkers naar Venezuela. Ze zitten nu in het vliegtuig en hebben 8 speurhonden bij zich. Ook morgen houden we op sommige plekken nog code rood, maar niet in zoveel provincies als vandaag. Het KNMI verlengt code rood in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En dat is de helft van het aantal regio's vergeleken met vandaag. In de rest van het land geldt morgen code oranje en op de Wadden code geel. Het kabinet presenteert straks de nieuwe stikstofplannen en die hebben misschien grote gevolgen voor melkveehouders. Ze mogen straks minder koeien hebben omdat die bijdragen aan het probleem als ze plassen of poepen. Ingewijden zeggen dat er vooral gesneden moet worden bij boeren in het zuiden en oosten van Nederland. In Leuven, België, zijn reizigers uit een stilgevallen Eurostar-trein gehaald. 3 van hen moesten naar het ziekenhuis. De trein kwam uit Keulen en was onderweg naar Parijs. Bij Leuven kon die vanmorgen niet meer verder door een technisch probleem. Er zaten ongeveer 400 mensen in de trein. Het is misschien niet helemaal een verrassing. Drinkwaterbedrijven merken dat we de afgelopen dagen meer water hebben gebruikt. Bij Vieten steeg het verbruik afgelopen woensdag met 1/3. En bij Oasen, dat in Zuid-Holland actief is, hebben we het zelfs over een recordverbruik. Het weer nu van Weer Online. Dat het heet is, hoef ik niemand te vertellen. Op sommige plaatsen is het wel 40 graden. Er is overal zon en nauwelijks wind. En vanavond maakt vooral het Zuidoosten kans op onweer. En dat was het nieuws van het ANP.
9: En zometeen in de Nationale Autoshow.
10: Ja, wie maakte nou die supermooie Alfa Romeo's? Nou, wij weten het wel. Hij staat hier in de studio's. Namelijk ontwerper Bob Romkes. Hij bepaalt met een team natuurlijk meestal het exterieur design bij Alfa Romeo.
9: Nou, leuk man. We gaan het hebben over zijn werk in Italië. De 33 stradalen en meer. Dus blijf vooral luisteren.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
13: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
15: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Zo, de mussen vallen van het dak, Wouter. Het is heet.
10: Ja.
9: Niet hier in de studio. Wij zijn ijzig koel.
10: Hij zegt het zelf. Ja. Nee, alarmfase 1 ook voor bergers.
9: Voor bergers, hè? Want gestrande auto's moeten snel van de weg.
10: Maar pas op voor oplichters.
9: Oh ja.
10: Ja, ik heb nog niet het gevoel dat het in het Nederlands zoveel voorkomt. Maar nou, misschien gaan we
9: niet zo heel vaak van de weg getakeld. Jij wel?
10: Nee. Ik heb wel inderdaad een fair share aan lekke banden gehad. Zeg maar statistisch gezien krijg ik er nu nooit meer één.
9: Nee, oké. Nee, ik ben wel eens een keer weggesleept met een oude Saab. Maar goed, verder hebben we een rijtest in de Alpine. De Alpine staat hier, de Alpine.
10: Alpine A390.
9: We spreken zo met de Nederlandse Alfa Romeo-designer Bob Romkes. Maar eerst
18: het autonieuws.
9: Ja, groot nieuws uit Duitsland, hè? Want Volkswagen wil het aantal ontslagen nog eens verdubbelen richting 2030. Van 50 naar 100.000.
10: Ze trappen gewoon iedereen eruit.
9: Ja, blijft er nog wat over?
10: Ja, op zich wel. Ze hebben wel een vrij grote concern. Maar ja, ze hebben natuurlijk veel Europese fabrikanten hebben uiteindelijk te veel fabrieken in Europa. En te veel mensen. Die vaak ook weer waar vakbonden zeg maar, heel goed onderhandelen over alle voorwaarden.
9: Heel veel van die mensen zitten toch een beetje in een gouden kooi daar ook.
10: Hè? Ja, dat zou je best wel zo kunnen zeggen. Ik weet niet zo goed waar Volkswagen echt op uit wil komen. Dit kan natuurlijk ook zijn van, joh, ik leg de lat maar weer eens verder en dan kunnen we vanaf daar weer terug onderhandelen.
9: Ja, nou, vaak gaat het natuurlijk wel zo. Ja. Maar goed, ze geven nu aan, 4 fabrieken moeten mogelijk dicht.
10: Ja.
9: Ja, dat was onbespreekbaar.
10: Ja, en dat is waarschijnlijk nog steeds onbespreekbaar. Het is wel belangrijk om goede keuzes te maken. Maar het probleem is natuurlijk, de Duitse bondsdeelrepubliek is aandeelhouder in Volkswagen. Ja, en die gaan natuurlijk voor allerlei dingen liggen. Dat is altijd het verhaal. Het is een vraag of dat werkelijk zo is. Maar ja, die hebben natuurlijk zeg maar wel duidelijk, zeg maar ook het belang van het personeel nog hoger staan. Dus dat is een lastig discussiëren. Ja.
9: Maar goed, de leiding zal ook gewoon wel eens met plannen moeten komen die ze daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. Hè? Want als je dit steeds doet en je plannen weer moet afzwakken omdat andere stakeholders het niet willen, dan word je ook niet geloofwaardig op een gegeven moment. Een van die plannen is bijvoorbeeld het afsplitsen van het merk Volkswagen. Zodat je de andere merken misschien ook naar de beurs kunt gaan brengen.
10: Ja, ik weet je, dat vind ik altijd een hele lastige. Weet je, uiteindelijk, als je dat echt gaat doen, dan krijg je een beetje zoals Philips. Weet je, wat is Philips nu nog? Weet je, ja, eigenlijk zeg maar een schim van wat het ooit was. Hè? En individuele bedrijven doen het supergoed. Alleen ja, de
9: ASML
10: vraag is wel,
9: bijvoorbeeld.
10: Ja, noem maar eens een voorbeeld. Nee, maar weet je, tuurlijk, tafelzilver verkopen levert je veel op. Hè? Dus je zegt, ik heb hier een. Kijk, Skoda gaat supergoed, wil je het kopen? En dan is er waarschijnlijk iemand die zegt, ja, doe maar. Ja. Maar ja,
9: het je ook... zou het ook wel onder de grote koepel kunnen houden, maar het wel apart naar de beurs kunnen brengen, misschien.
10: Ja, en dat soort constructies vind ik altijd wel weer een beetje moeizaam. Want dan krijg je ook weer die governance-problemen. Dan heb je misschien nog 80% aandeelhouderschap vanuit de Volkswagen-groep en 20% externe aandeelhouders. Ja, ik op termijn geloof ik daar niet in. Ik denk dat het goed is om na te denken over... stel dat elementen niet meer bij je passen, dat je er wel afscheid van kan nemen. Mm-hmm. Maar dat ja, het is een beetje monopolieachtig. En ik verkoop dit straatje en dat straatje koop je er weer bij en zo... Als je ook ziet in de chemische industrie doen ze dat ook allemaal heel veel. Dan denk je, ja jongens, ja. Maar uiteindelijk zijn die bedrijven gewoon weg. Dus waarvoor hebben we dat dan gedaan? Misschien creëert het wel weer meer aandeelhouderwaarde. Dat zou kunnen hoor. Maar
9: ja.
10: Ik zou het voorlopig nog even bij elkaar houden.
9: Ja, nou, hoe dan ook. Het wordt ongetwijfeld een hete zomer in Wolfsburg.
10: Ja, dat denk ik ook, ja.
9: Ja. En voor meer autonieuws verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
10: Ja. Dat als we de reactie van de luisteraars mag geloven, was het één grote klaagzang. Ja, nou, volgens mij hebben we het over belasting en zo gehad. Ja. Nou, vind ik niet dat we daar dan zo positief over mogen zijn. De plannen die uit de
9: overheid. Hè?
10: Nou, dat vind ik nog steeds. Daar sta ik wel achter dat ik denk, nou, ik zie weinig lekkere dingen in die plannen. Even los van dat het niet gaat om korting voor 9-11 rijders of zo. Maar gewoon van, joh, hè, hebben we een strategie, zet daar nou eens goed op in. En ja. Maak niet alleen maar alles duur. Want dat is feitelijk wat ze aan het doen zijn nu.
9: Nou ja, elke woensdagochtend uiterlijk, dan kun je in onze podcastfeed onze klaagzang horen. Maar we zullen ook gewoon weer eens lollig uitzendingen maken.
10: Volgende week woensdag doen we alleen maar leuke dingen.
9: Leuke dingen over auto's. Ja. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker automatisch in je podcastfeed.
18: Vanuit de Nationale Autoshow.
9: Ja, precies, ja. Alfa Romeo is Italiaans, maar een Nederlander bepaalt het ontwerp. De buitenkant dan. Rob. Bob Roemkes, toch? Ik weet het even
19: Bob
9: niet. Roemkes. Ja, Bob Roemkes. Chief Exterior Design bij Alfa Romeo. Leuk dat je er bent. Chief Exterior Design betekent dat je dus ook echt alleen maar de buitenkant doet?
19: Ja, inderdaad. Dat betekent dat ik ben verantwoordelijk voor al het exterieur design van Alfa Romeo.
10: Ja.
19: Dus alle modellen. Ook concepten,
10: alle modellen.
19: Concepten, productie.
10: Yeah.
19: Alles wat we met Alfa Romeo designen.
10: Ja. Yeah. Het is ook weer niet heel veel wat er afgelopen jaar is gekomen. toch?
19: Er is niet heel veel te zien wat uitkomt, inderdaad. Yeah. Klopt. Maar dat betekent niet dat wij in de studio niet veel doen.
10: Nee.
19: We zijn met ontzettend veel dingen bezig, natuurlijk achter de schermen.
10: Yeah.
19: Met ook voorstellen maken vanuit het designteam zelf. Op die manier proberen we natuurlijk ook de directie te overtuigen. Nieuwe projecten te doen. En dus we zijn volop bezig in de studio.
10: Als het feit dat je alleen het buitenkant doet, waarom staat dat los van interieurdesign? Want uiteindelijk is het toch hetzelfde product? Of?
19: Het is een specialisatie. Dus het exterieurdesign is het principe natuurlijk wat je het eerste ziet in een auto. Dat was ook wat mij erin aantrok. Het sculptuur, de proporties van de auto.
10: Ja.
19: En het interieurdesign is iets meer gericht op eigenlijk een soort van productdesign.
10: Ja.
19: Dat is wel echt een andere specialisatie. En dat is ook een ander team. Wat wel binnen ons team zit, binnen onze studio. En zij zorgen echt daarvoor met hun designers.
10: Ja. Hoe groot is jouw team?
19: Mijn directe team zijn 10 designers.
10: Ja.
19: Dus exterieur designers. En dan heb je natuurlijk interieur ook 10 designers. En daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel projectmanagers, de ingenieurs en dat soort mensen die er ook meewerken natuurlijk aan een project.
10: Ja. Ja, wat jij ontwerpt moet ook nog wel gemaakt kunnen worden, toch?
19: Klopt, ja. Ja. Dat is wel enigszins.
10: Enigszins
19: vooruit.
10: Gaat dat soms mis? Of valt dat mis? Je komt er natuurlijk snel genoeg achter. Maar je hebt wel eens dingen ontworpen waarvan zei leuk idee, Bob. Maar dat kan niet.
19: Nou, natuurlijk hebben wij af en toe innovatieve ideeën die we heel graag willen bestuderen. En
9: zoals, kun je een voorbeeld geven?
19: Dat zijn vaak kleine dingen. Over het algemeen weten we natuurlijk heel goed wat we nu doen. We zijn, alles wordt natuurlijk ook in groot overleg gedaan met de ingenieurs, met de aerodynamica. Er zijn natuurlijk nu zijn er zoveel regels qua veiligheid, qua dat soort dingen, dat er heel veel dingen ook al vast liggen.
9: Ja.
19: Dus de ruimte voor innovatie is in principe kleiner dan vroeger. Dus maar af en toe wel ideeën. Ik kan nu niet 1, 2, 3 een idee bedenken, maar het kunnen kleine dingen zijn, ja, die wij proberen door te drukken.
9: Ja, ja, ja. Ja, is het ook frustrerend dat het zoveel vaststaat aan de voorkant, dat je eigenlijk gewoon heel weinig bewegingsruimte hebt?
19: Ja en nee. Het is een frustratie soms, omdat je natuurlijk een heel mooi idee hebt en dan moet je het aanpassen.
9: Ja.
19: Maar daarnaast is dat ook gewoon de baan, of tenminste de uitdaging, om natuurlijk juist binnen die limieten iets te ontwerpen wat heel mooi is. Dat is natuurlijk ook wel een uitdaging en dat maakt het ook wel... Nou,
9: en het zijn er niet heel veel die dat heel goed kunnen, als ik zo af en toe kijk op de Nederlandse wegen en de wegen in de rest van de wereld.
19: Qua designs?
9: Ja.
19: Dan geef je een voorbeeld.
9: Nou ja, bijna elke willekeurige Chinees heb ik het idee van dat hij door AI is ontwikkeld. Generiek.
19: Nee, dat klopt.
9: Ik vind van heel veel moderne auto's, maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, dat het eigenlijk bijna niet meer uitmaakt welke badge erop zit. Het is gewoon inwisselbaar.
19: Ja, ik snap wat je bedoelt. Er zijn natuurlijk, vanwege al die regels inderdaad, ja, liggen heel veel dingen vast.
9: Ja.
19: Je moet natuurlijk met bijvoorbeeld voetgangers impact, heb je bepaalde hoeken van de voorkant van de auto, die in principe eigenlijk vast liggen voor alle autofabrikanten. Daarnaast is het natuurlijk dat die Chinese merken of veel EV's, dat het vaak vrijwel hetzelfde eruit ziet, omdat die ook een soort van designtaal willen gebruiken die heel neutraal is.
9: Waarom zou je dat willen?
19: Nee, ik denk dat meer ook de markt is. Ik denk, in China is dat heel erg gewaardeerd.
9: Okay.
19: Dus die willen niet per se eruit springen op straat. Die willen gewoon één zijn met de rest.
9: Ja.
19: En gewoon functioneel. En ik denk dat juist het mooie is van Alfa Romeo, dat wij natuurlijk juist iets doen wat heel
10: niet
19: erg...
10: Niet functioneel, onhandig.
19: Nee,
10: moet wel een
19: dat
10: beetje
19: bedoel
10: mooi,
19: ik niet. Maar
10: het moet wel een beetje mooi zijn.
19: Ja. Het moet mooi zijn, het moet emotie. Het gaat om natuurlijk het plezier van het rijden, wat je nu misschien steeds minder ziet, maar wat voor ons nog steeds echt een van de pilaren is van waarom we het doen.
10: Ja. Aan hoeveel modellen werken jullie momenteel?
19: Hoeveel modellen? Ja, dat kan ik helaas niet zeggen. De nummers echt precies.
10: Ja. Helaas. Meer dan één. Minder dan ja, zoiets.
19: Een paar. Want
10: Alfa Romeo kan wel een impuls gebruiken. Mijn mening dan. Ik zie jou al, yo. Ik denk wel, wat? Nieuwe modellen. Opvolger Giulia Stelvio. Blijft op wachten, zeg maar. Ik denk dat we ook de liefhebbers denken van... kom op, kom maar door met wat nieuwe Alfa Romeo's. Toch?
19: Nou, er komen wel wat dingen aan. Ik kan nog niet zeggen precies wat.
10: Nee.
19: Helaas.
9: Nou, in ieder geval een C-segment SUV, hè, komt eraan, dat wisten we al.
19: Ja, er is wel wat over aangekomen.
9: Ja, daar is precies. Ja. Tussen de junior en de tonale komt hij ergens in te zitten. Als ik het...
19: Ongeveer.
10: En wat is de designkoers die Alfa Romeo uitstippelt voor de komende jaren? Krijg je een opdracht mee? Waar ben je naar op zoek?
19: Je bedoelt wat nu in de verwachting ligt, of wat nu het plan is. Ja. Het plan kan ik ook nog niet zoveel over zeggen.
10: Nee, dat snap ik, maar...
19: Maar we zijn, wij zijn met heel veel projecten bezig binnen de studio. Het is echt allemaal... ik kan nog geen specifieke projecten aankondigen.
10: Ja. Dat is jammer. Maar blijft, ik bedoel, Alfa Romeo heeft natuurlijk een bepaald karakter. Wel sportiviteit, inderdaad, moet mooi zijn. Dat is, daar beginnen jullie. Denk ik dan.
19: Ja.
10: En teruggrijpen op verleden is natuurlijk voor merken die historie hebben altijd een goed idee, lijkt mij. Dus dat,
19: Tuurlijk. Een van onze grote krachten is natuurlijk de historie. Dus de geschiedenis van het mooie merk.
10: Ja. Wat vind jij zelf de mooiste Alfa Romeo dan? Als we dan eens even...
19: Ik vind zelf de Bertone, de coupé 1750 vind ik heel erg mooi.
10: Ja. Uit de jaren 60?
19: 69.
10: 68. Ja.
19: 69.
10: Ja, is nou 70? Nee. Eind jaren 60. Ja.
19: Ja. Ja, maar daarnaast ook de Stradale, de 33 Stradale, die we natuurlijk nu net hebben herontworpen.
10: Ja.
19: Dat vind ik een van de mooiste, absoluut. De Scaglione ontworpen in de jaren 60. Ja, jaren 60 was een goed jaar.
10: Ja,
19: een
10: goede jaar. Maar
9: toen waren er niet allemaal vervelende regels waar je aan moest houden en zo met voetgangers en dergelijke.
19: Ja. Vroeger was het een heel ander beroep eigenlijk.
9: Maar dat is echt enorm veranderd.
19: Ja.
9: Maar is het wel een beetje... Ja, je bent niet uit de jaren 60, denk ik.
19: Nee,
9: maar weet je, dus toch waar ergens je fascinatie voor auto-ontwerp ontstaat... is wel met dat soort modellen waarschijnlijk.
19: Klopt, absoluut, ja. Toen ik jong was, hing natuurlijk mijn kamer vol met posters van dat soort auto's. Ferrari natuurlijk, Italiaanse sportauto's vooral. Ja, in die tijd was het natuurlijk fantastisch wat ze toen konden ontwerpen. Het was gewoon echt puur het idee van een designer die gewoon eigenlijk bijna in zijn eentje zo'n auto helemaal ontwerpt. Ja, dat was natuurlijk de droom.
9: Ja. En je hebt nu je droombaan.
19: Ik heb nu mijn droombaan. Het is nog steeds een fantastische baan natuurlijk. Ja. Ik vind het heel leuk. Maar het is wel anders. Het is nu meer industrieel ontwerpen. Je moet echt... alles moet functioneel zijn. Alles moet perfect werken. Het is,
9: Maar bij Alfa Romeo denk je toch niet aan functioneel? Dan denk je aan dat Italiaanse hart dat klopt in de borst. Klopt. En dat alles aangespannen wordt. Die sportiviteit.
19: Ja, zeker.
9: Hoe ga je die er allemaal in krijgen in alles wat functioneel moet zijn?
19: Ja, dat is de uitdaging natuurlijk. Maar dat, dat lukt nog steeds. Daar vinden we wel oplossingen voor. Dus dat is ook natuurlijk nog voor ons echt het meest belangrijke. Dat de emotie voorop staat. Het plezier van het rijden. Dat het sportief is. Dat het Italiaans is.
10: Ja. Wat is die Italiaanse autocultuur? Omschrijf het eens.
19: Nou, voor mij is het vooral de passie. Dus echt de emotie dat je iets kiest vanuit een soort instinct. Dus in het Engels zeg je visceral. Ik weet niet precies wat het Nederlands woord is. Maar dat je echt iets gewoon een aantrekkingskracht voelt, maar je kan niet precies beschrijven waarom.
10: Ja.
19: Dus het is ook heel erg. Het design wat wij doen is ook vrij intuïtief. Dus het is niet zozeer gebaseerd op logica. Bijvoorbeeld, misschien Duitse merken zijn heel erg recht toe recht aan. Wat heel erg mooi is ook, heel functioneel en soort begrijpelijk. En wij proberen juist iets te doen wat soort ontastbaar is.
10: Ja, ik snap het niet, maar ik vind het wel mooi. Ja, oké. Okay. Nee, ik snap het wel. Dat is
19: emotie.
10: Emotie, ja. Yeah. Ja, en die historie, hoe belangrijk is die historie voor Alfa Romeo?
19: Ja, heel belangrijk.
10: Ja.
19: Het is natuurlijk een van de meest belangrijke pilaren van Alfa Romeo. Dat we natuurlijk zoveel historie hebben, dat we daar ook heel veel inspiratie uit kunnen halen. Voor de toekomstige modellen ook.
10: Ja. Betekent dat ook automatisch dat je fan bent van retro ontwerpen?
19: Nou, ik ben sowieso echt absoluut een liefhebber van oude auto's, van klassieke auto's.
10: Mm-hmm. Yeah.
19: Klassieke Alfa's, zoals ik zei, veel Italiaanse merken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we retro design willen doen. Dus we willen wel gewoon vooruitstrevend zijn en op een bepaalde manier tijdloos ontwerp maken wat nu modern is, maar wel gewoon met de tijd meegaat.
10: Yeah. Ja.
19: Dus een beetje dezelfde filosofie toepassen eigenlijk.
10: Ja, best lastig, denk ik. Om tijdloos, maar toch ook modern. Is toch, weet je, hoe doe je dat? En zoals mij nog zei, heel veel Chinees meenemen. Ja. Weet je, het is blijkbaar ook niet zo makkelijk.
19: Nou, het is zeker een uitdaging. Het is absoluut. Ik denk dat Alfa Romeo wel een van de merken is waarbij het meest gecompliceerd is om echt te vinden waar de balans ligt. Er zijn natuurlijk zoveel fans ook. Dat is ook wel heel mooi natuurlijk. Ja. De Alfisti, de cultuur.
9: Dat is ook wel te horen van die fans.
19: Ja, zeker. Ja. Tuurlijk. Ja. Lezen van alles online. En dat maakt ook niet uit. Dat is ook prima. Het is ook goed dat het juist emotie veroorzaakt. Dat mensen daar ook op reageren. Dat is goed.
9: Ja. Hoe werd er gereageerd op de nieuwe Stradale?
19: Ja, heel positief. Gelukkig, de 33 Stradale. We zijn natuurlijk heel intensief mee bezig geweest. Het was een heel kort project. Waarbij we juist inderdaad die balans. De 33 Stradale. Dus we wilden daar die balans heel mooi vinden. Van wat is nou. Hoe ver gaan we met een ontwerp maken wat heel progressief is?
9: Ja.
19: Wat toch gewoon aanspreekt ook aan nieuwe klanten. Mensen die het merk nog niet goed kennen. En juist natuurlijk de Alfisti. Die echt een soort bepaalde verwachting hebben ook van zo'n soort auto. En ik denk dat we juist de juiste balans hebben gevonden. Nou, wat vinden jullie van de auto?
9: Schitterend. We moeten er nog eens mee rijden. Hè?
19: Nou, hij staat dit weekend op Zandvoort.
10: Zandvoort klinkt vrij goed. Dus wat ik lastig vind met de 33 Stradale. Volgens mij is 33 ook het aantal wat jullie gaan bouwen. De afstand tussen Tonale, Junior en de 33 Stradale. Ja, daar zit zo'n gigantisch stuk tussen. En ik mis. Ik heb zelf best een heleboel Alfa Romeo's gehad. Eigenlijk eind jaren 90, begin 2000. Dus een paar 156, 147, noem maar op. En ik, ik, van die 33 stadalen denk ik, ja, oké, okay, jongens, maar kom nu dan ook eens met zeg maar, ja, een beetje een sportieve auto die bereikbaar is, zeg maar. Hè? Want dit is, ja, weet je, al heb je het geld, dan moet je nog een van de 33 gelukkigen zijn. Dus dat vind ik dat geeft voor mij een beetje stress in mijn hoofd, zeg maar. Ik wil er iets tussen, zeg maar. Ik wil eigenlijk wat sexy Alfa Romeo's die...
9: En Bob gaat nu weer vertellen dat gaat komen. Ja, denk ik.
10: Wilde je net doen, hè?
19: Ja. Nou, ik kan in ieder geval vertellen dat we dat heel graag willen doen. Dat is absoluut de ambitie. Het is natuurlijk de bedoeling dat we auto's maken voor iedereen. Dat is ook het mooiste van Alfa Romeo. Ze zeggen in Italië, bellezza per tutti. Dus het is mooie schoonheid voor iedereen. Dus iedereen moet eigenlijk toegang hebben tot een Alfa Romeo. Een mooie Alfa Romeo. De 33 Stradale hoort daar ook bij. Dus dat is natuurlijk het uiterste einde. Ja. En daarnaast hebben wij ook een B-segment junior. En dat is natuurlijk ook het mooie van het merk. Dat je zo breed kan spreiden. Dat is vrij uniek. Er zijn niet veel merken, denk ik, die van B naar supercar gaan.
10: Nee.
19: Dus dat maakt het juist uniek. Maar ik snap wat je bedoelt, dat er misschien nog wat tussenin kan.
10: Ja.
19: En daar zijn we hard aan het werk.
10: Ja. Wat zijn de belangrijkste markten voor jullie? Weet je, waar willen jullie... Zullen we succesvol zijn met Alfa Romeo?
19: Dat is ook misschien niet de vraag per se voor mij direct. Maar nu zijn we natuurlijk gewoon voornamelijk in Europa. Zijn we gewoon in Italië natuurlijk is het ontzettend groot.
10: Ja.
19: Maar voornamelijk Europa nu. Ja. Ja.
10: En heeft dat dan ook impact op het design? Want als je natuurlijk wereldwijd wat meer ver weer wil, ga je dan ook andere dingen kiezen als je ook in een andere markt actief moet zijn?
19: Nou, dat zou kunnen, maar in ons geval is dat niet het geval.
10: Nee.
19: Maar er zijn wel merken natuurlijk die daar heel erg mee bezig zijn. Dat je voor speciale delen van de wereld ook speciaal soort design levert. Wij doen dat niet.
9: Nee. Ja, in ieder geval de 33 Stradale dus dit weekend in Nederland te zien. Hè, op het Spettacolo Sportivo. De Nationale Clubdag van Alfa Romeo op circuit Zandvoort. Ontzettend mooi om daar, want er zullen ongetwijfeld heel veel mensen met een Alfa komen, denk ik.
19: Absoluut, ja.
10: Ja, dat lijkt me wel. Ja, toch?
9: Ja, wel leuk. Ja. Ja, echt leuk. Ik ben eigenlijk
19: heel veel klassiekers.
9: Ja, heel veel klassiekers. Ja, tof. En dus een hele moderne 33 Stradale. We hebben het al over wat er... We hopen op zoveel meer van Alfa Romeo. En ik kan er niet veel over zeggen wat er allemaal aankomt. Maar kunnen we wel iets zeggen van wanneer er wat komt? Van Alfa. Ja, er wordt even door het glas heen gekeken.
19: Volgend jaar.
10: Kan je meer zeggen? Volgend jaar.
19: Dat hou ik even.
10: Mijn vraag ook voor van weet je welke markt hebben? Bijvoorbeeld Giulia. Ik had de 156 Sportwagen. Ja, en van de Giulia is nooit een station gebracht. En ik zou bijna zeggen, waarschijnlijk heeft een van jullie en misschien jij zelf ook wel een keer zo'n auto getekend. En daar zit natuurlijk
19: Ik denk dat wij in de studio hebben denk ik alles al getekend. Absoluut. Wij zijn ook natuurlijk constant bezig met nieuwe dingen bedenken. Zo'n beetje alles wat je kunt bedenken hebben wij al op papier staan.
10: Is dat ook lastig? Omdat weet je, Alfa Romeo natuurlijk kleiner merken. Dat je dan denkt, wij kunnen meer verzinnen. We zien ook dat er misschien wel vraag is naar meer modellen dan dat wij kunnen ontwikkelen.
19: Ja, zeker. Dat is absoluut iets wat lastig is voor ons, voor de designafdeling. Wij moeten natuurlijk... Je moet natuurlijk, het moet werken. Het moet ook gewoon financieel moet het interessant zijn voor het bedrijf. Dat zijn zoveel factoren die meespelen.
10: Yeah.
19: Wat natuurlijk logisch is binnen zo'n groot ecosysteem. Dus wij kunnen niks anders doen dan gewoon ons best doen en proberen mooie dingen te ontwerpen. En
9: laten we hopen dat in ieder geval gaat lukken. Want Alfa Romeo blijft natuurlijk een merk dat harder doet kloppen. We zijn uiteraard benieuwd wat er allemaal aan zit te komen. Daar gaan we allemaal volgend jaar ongetwijfeld in ieder geval iets van zien. Dankjewel voor je komst naar de studio. Bob Romkes, Chief Exterior Design bij Alfa Romeo. En zometeen...
10: De directeur van Bergnet over extreme hitte. De opmars van nepbergers. Die had ik echt serieus nog nooit van gehoord. Maar dat is tenminste niet in Nederland. En de verkoop van zijn bedrijf. Nou, dat kan die mooie Alfa Romeo 33 stralen van koop waarschijnlijk. Dus hoop ik voor hem.
9: Ja, en Wouter, of kan ook een Alpina A390 kopen.
10: Ja, precies. Iets voordeliger.
9: Ja, precies. Wouter heeft hem getest.
10: Tot zo.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
21: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
22: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
21: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
23: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
24: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
25: Klopt, minstens 2 dagen per week.
24: En jij?
25: Ik meestal maar 1 keer per maand.
24: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
25: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
24: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
26: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
27: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
28: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
29: BNR Verkeer.
7: Mijn naam is Rijnbaar Hartmans van de ANWB. Het is rustiger dan normaal. De meeste files staan op dit moment in de zuidelijke helft van Nederland. Er staat nu 120 kilometer file in totaal. Zo ook op de A1 richting Apeldoorn. Daar beland je in de file tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo. 7 kilometer met een half uur vertraging. De A27 Breda richting Gorkum. Ze zijn aan de weg bezig bij knooppunt Gorkum. Dat zorgt voor vertraging 4 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A50 richting Arnhem staat een auto in brand tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer met ruim een uur vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. Dan de A58, berg op Zoom richting Vlissingen, tussen Rilland en afrit Capelle Zuid, een kwartier oponthoud. En dan nog concertatie, de N57 richting Middelburg. Het wordt iets rustiger, maar bij de Haringvlietdam heb je nog steeds 10 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 49,1. En de A348 Arnhem richting Doesburg, daar staan ze bij 10,6.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Venezuela worden nog steeds mensen onder de puin vandaag gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. De teller gaat nu richting de 600 en ook zijn er duizenden gewonden. Nederland stuurt reddingswerkers naar Venezuela. Ze zitten nu in het vliegtuig en hebben 8 speurhonden bij zich. Ook morgen houden we op sommige plekken nog code rood, maar niet in zoveel provincies als vandaag. Het KNMI verlengt code rood in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En dat is de helft van het aantal regio's vergeleken met vandaag. In de rest van het land geldt morgen code oranje en op de Wadden code geel. Het kabinet presenteert straks de nieuwe stikstofplannen en die hebben misschien grotere gevolgen voor melkveehouders. Ze mogen straks minder koeien hebben omdat die bijdragen aan het probleem als ze plassen of poepen. Ingewijden zeggen dat er vooral gesneden moet worden bij boeren in het zuiden en oosten van Nederland. In Leuven, België, zijn reizigers uit een stilgevallen Eurostar-trein gehaald. 3 van hen moesten naar het ziekenhuis. De trein kwam uit Keulen en was onderweg naar Parijs. Bij Leuven kon hij vanmorgen niet meer verder door een technisch probleem. Er zaten ongeveer 400 mensen in de trein. Het is misschien niet helemaal een verrassing. Drinkwaterbedrijven merken dat we de afgelopen dagen meer water hebben gebruikt.
0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Van Scale Up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale Up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
8: Alpine pakt uit met de A390, het derde model. Hè, is een sport fastback. Ja. Wouter test de auto straks in de rijimpressie, maar eerst...
9: Ja, door de extreme hit hebben we meer pechgevallen. Bergen staan paraat, maar let op, oplichters liggen op de loer.
8: Ik ben ook heel benieuwd naar dat verhaal.
9: Ja, ook wel, ja.
8: Sander Vlaar is directeur van Bergnet, bekendste berger van Nederland.
9: Ja, met die gele auto's.
8: Ja, en dat terwijl de code rood is. Ga niet de weg op, maar ja. De bergers moeten sowieso wel, hè, denk ik.
10: Ja, wij kunnen geen nee zeggen tegen Rijkswaterstaat. We kunnen geen auto's laten staan op de A10. Dus ja, wij moeten er altijd zijn en ook nog eens een keer supersnel.
8: Ja, maar nou zegt Rijkswaterstaat of zegt de overheid... komt met het advies, ga gewoon niet de weg op. Wordt dat een beetje goed opgevolgd?
10: Nou, toen ik net in het parkeergarage kwam hier... zag ik dat hij half leeg was. En ook onderweg hier naartoe was hij best wel rustig. Ja. En ik heb nog heel even gecheckt natuurlijk... hoe druk het was bij ons op de zaak vandaag. Even voor dit moment. En het valt vandaag ook echt heel erg mee met de druk op de weg. Okay. Met onze meldingen.
9: Nou, dat was mijn route Rotterdam-Amsterdam ziek. Keer niet.
10: Oh, okay.
9: Afgebrande auto de andere kant op. Pechgeval, een lekke band, nog een pechgeval. Op de A4 allemaal best veel file. Nee, okay. Ik vond het extreem druk.
8: Ik kreeg ook een alternatieve route voorgeschoteld. Ja. Ik heb natuurlijk de keuze om ook op de fiets te gaan, maar het was echt te warm. Het was echt te warm.
9: Moet je wat harder fietsen met die rijden.
8: Ja, nou, en dan hier kletsnat aankomen. Nee, dank je de koekoek.
9: Ja.
8: Nee, ik heb lekker in de airco-auto gezeten, maar goed. Dus ik heb het advies ook niet opgevolgd. Maar hebben jullie deze week wel drukker gehad dan normaal?
10: Nou, afgelopen woensdag was het wel echt heel veel drukker dan normaal. Maar gisteren viel het eigenlijk ook wel mee. Vandaag was het gewoon rustig. Nou, rustig, ja. Jullie wijzen het tegendeel, maar bij ons was het rustig. Misschien vanwege die snelle berg in onze regio.
8: Ja, precies.
10: Goed, niet extreem voor ons.
9: Nee. Wat komen jullie dan zoal tegen aan pechgevallen? Mensen die slecht voorbereid ook zijn? Of ja, hoe moet je voorbereiden op hitte trouwens? Maar
10: het meeste is lekke banden, lege accu's. Maar lege accu niet zo vaak langs de snelweg natuurlijk.
9: Nee.
10: Maar mensen die een lege tank rijden of een lege accu rijden... als ze met een EV rijden, dat soort dingen komen nog genoeg tegen.
8: Ja, maar dat heeft niet zozeer met de hitte te maken. Maar vooral de hitte wat het lastig maakt... Nou, is dat je natuurlijk in lastige omstandigheden zit ook.
10: Nou ja, het is natuurlijk bloedverziekend heet. Toen ik hier net naartoe reed, gaf mij het display aan 39 graden. En het asfalt, dat wordt al gauw 50 of 60 graden op zo'n moment. En dat sta je niet lekker. En dat hete weer, dat zorgt ook voor wat verminderd alertheid bij de weggebruiker. Dus je wilt dan eigenlijk niet langs die snelweg staan. Nee. Eigenlijk nooit, maar met dit weer helemaal niet.
9: Nee. Want Bergnet, jullie doen alleen berging op de snelweg. Hoe moet ik dat zien? En waar zijn jullie actief?
10: Nee hoor, nee, wij doen eigenlijk voor een heel groot deel snelweg dat wel. We zijn een van de grotere IM-bergers, zoals dat dan heet. Dus de werkzaamheden op die snelweg.
9: Ja.
10: Maar daarnaast zitten we met vestigingen in Amersfoort, Haarlem, Amsterdam, Flevoland. En alles daar, al die plaatsen daaromheen, daar verzorgen wij werkzaamheden. En dat kan zijn voor een inbeslagname, voor een deurwaarder. Pechhulp voor een hoop
9: Repo Man, dit zijn er hele series van gemaakt, toch?
10: Ja.

0: zeker. Maar ik kan je vertellen, de meeste mensen zijn blij met onze komst.
1: Ja, echt?
0: Ja, toch wel. Meestal komen we helpen. Met die repo niet zo. Met die foutparkeer is ook vaak niet blij. Nee, maar de rest van de mensen die zien ons wel graag komen.
2: Ja. Ja, nou, je vertelde je net over je ritje hier naartoe. Maar in het verleden heb jij ook zelf nog wel op de vrachtwagen gezeten, toch?
0: Ja, dat is wel ver terug hoor. Maar ik ben er zo wel begonnen. Ja, bij mijn schoonouders op die takelwagen.
2: Wat lachen, man.
0: Ja.
2: Ja. Veel beleefd?
0: Ja, je maakt gekste dingen mee. En wat ook heel leuk was in die tijd, maakte het best wel hele lange ritten. Dan haalden we mensen op, die waren gestrand en konden de ANWB niet maken. En dan ging je met die mensen gelijk door naar Groningen of naar Zeeland of naar Maastricht. En dan zat je 2,5 uur met die mensen in de auto. En dan hoor je een heel levensverhaal. Net een beetje als het programma Taxi, dat kennen jullie nog wel.
2: Als jij camera's op moeten zetten.
0: Dat is briljant, dat is hartstikke leuk. Ja.
1: Ja, maar dat gebeurt nu niet meer. Hè? Nu is het gewoon bij het dichtstbijzijnde depot gedumpt en succes ermee, toch?
0: Ja, gedumpt, dat klinkt heel aardig. Ja. Mensen die krijgen bij ons een bakje koffie, die worden geholpen met een schadeformulier. En die helpen in een vervangauto. En die gaan met een vervangauto vervolgens een reis. Ja.
1: Ja. Nee, maar het is niet meer naar Groningen. Je brengt niet meer de hele auto en plusgezin.
0: Dat wordt allemaal planbaar gemaakt. Dat mag de volgende dag mag de auto door naar Groningen dan.
1: Ja. Oké. Dat is wel een verandering van hoe het vroeger was. Dus vroeger was het, zeg maar, wat dat betreft romantischer.
0: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, de hele keten vind ik nog steeds wel vrij traditioneel hoor. Ik ben nu 25 jaar actief in het vak. Ja. En als ik dan zie wat er allemaal is gebeurd in die 25 jaar, dan denk ik, dan zijn er niet echt revolutionaire dingen gebeurd.
1: Ja. Maar heb jij dan nog ideeën die je had willen uitvoeren? Of die waarvan je denkt, ja, dit zou de branche moeten gaan doen?
0: Nou, er komen best wat ideeën die op dit moment branchebreed worden gebruikt uit onze koker. Dus dat is wel leuk. Dus we laten ook nog wel een stukje legacy achter als Bergnet. Of tenminste, Bergnet gaat dan door, maar zo zie ik het zelf.
1: Ja.
0: En wat je ziet, we hebben een enorme drive om meer te automatiseren. Maar in sommige zaken ben je dan ook afhankelijk hoe je partner is geautomatiseerd. Of je kunt koppelen of niet. Je moet wel een beetje meegaan, allebei met die techniek, om dat maximaal te verzilveren, zeg maar, de mogelijkheden.
2: Ja. Oké, en daar zijn dus andere partijen traditioneel in nog?
0: Ja, best wel, jammer genoeg.
2: Oké. En je trekt vandaag mede namens de Vereniging Bergings- en Mobiliteitsspecialisten, de VBM, aan de bel. Want we moeten, zeker met deze hitte, oppassen voor oplichters.
0: Ja, nou goed, nu met die hitte dan zie je nog vaak omdat toch meer mensen stranden. Maar überhaupt is de tendens, in ieder geval die wij signaleren, dat er partijen zijn die zich online profileren als erkende hulpdienst.
2: Ja.
0: En wat je ziet is, mensen hebben vaak geen referentiekader. Hè? Je strandt één keer in de 6, 7 jaar een keertje met autopech.
2: Ja, ja.
0: Je weet niet goed waar je recht op hebt, wat je moet doen. Moet je nou de ANWB bellen? Ja, ik ben geen lid. Of wat is nou wel verzekerd? Is het met pech verzekerd? Nou goed, allemaal dingen, dat weten mensen gewoon niet. Mensen hebben een telefoontje bij, ze gaan gelijk googlen, komen op een website en denken, nou, dat ziet er goed uit.
2: Mm-hmm.
0: En daarbij zie je dat er gewoon nu partijen zijn die met een hoop AdWord-campagnes fantastische hulp beloven. Maar daar eigenlijk misbruik maken van die gestrande weggebruiker, die eigenlijk een beetje makkelijk prooi is op zo'n moment. Ja. Want die heeft hulp nodig en die denkt, nou, zij gaan me helpen.
2: Ja. Maar help, neem aan dat ze ook wel echt daadwerkelijk helpen.
0: Ja, helpen. Ja, nou misschien wel. Wij zien in ieder geval voorbeelden. Wat je ziet, een aantal van die websites zijn een soort lead-generators.
2: Okay.
0: Dus die proberen werk op te halen van mensen die stranden. En dat gaan ze op hun beurt uitbesteden. En wat ze doen, ze sturen een tikkie naar die weggebruiker. Zeggen, je moet eerst heel even betalen. Ja, ja. En dan gaan we hulp inschakelen. En vervolgens komt die hulp en die gaat ook nog afrekenen met die mensen. En,
1: Het is wel heel wat die hulp überhaupt komt.
2: Oh, we hebben even wat hulp nodig hier.
1: Ja, ik ga mijn water een beetje gooien. Nee, je zou kunnen zeggen, een tikkie komt en er komt helemaal niet meer.
0: Nee,
1: er komt helemaal niet meer. Dus.
0: Ja, nou, maar er komt wel hulp. En mensen schromen ook niet om bedragen om 400, 500, 600 euro te vragen dan.
1: Yeah.
0: En mensen, nogmaals, omdat ze dan geen referentiekader hebben. Die denken, nou, dat zal wel.
2: Want wat kost het normaal?
0: Nou, als wij pechhulp verlenen en we doen het in opdracht voor Toyota bijvoorbeeld, daar doen we alle pechhulp voor. Nou, dan zit je op een bedrag van, wat zal het zijn, 125 euro extra btw of zo.
2: Oh ja, dat scheelt aanzienlijk.
0: Ja, dus dat is echt heel anders.
1: Ja.
0: Dus dat is wat er gebeurt. En wij zeggen van, jongens, dat is eigenlijk heel schadelijk ook voor onze branche. We hebben al wat eerder dit in de media teruggezien, dat er mensen waren die hun beklag deden, ook bij onze branchevereniging, wij een stelletje boeven waren.
2: Ja.
0: Maar mensen kunnen het verschil niet maken.
2: Nee, precies. Ja, lastig. Is hier wel iets aan te doen?
0: Ja, best wel lastig.
2: Al waarschuwen dus.
0: Ja, nou ja, dus ik ben heel blij dat ik dit verhaal hier mag doen. Maar voor de rest, die partijen die zijn vogelvrij. En ik probeer partijen ook al op aan te spreken. Want ik zie ook websites. Hebben ze letterlijk foto's van mijn website afgehaald?
2: Nee.
0: Hebben ze foto's van mijn entree van onze vestiging erop staan?
2: Maar daar kun je wel wat aan doen, toch?
0: Nou ja, ik heb gebeld en gemaild of vooral gewhatsappt. Want ze werken vooral via 06 en WhatsApp berichten, heel bijzonder. Yeah. Ook zie je bijvoorbeeld reviews met de meest mooie scores. Als je dat bij mij op mijn website aanklikt, dan zie je alle reviews die eronder liggen.
2: Ja.
0: Doe je dat bij dit soort partijen, dan merk je dat er alleen maar een plaatje is. Dus dat wekt misschien vertrouwen als je dat niet snel of goed genoeg bekijkt.
1: Ja, hij staat in het donker langs de kant van de weg. Dit is natuurlijk wel, mensen die hulp nodig hebben, zijn een prooi tegenwoordig. Hè? Dus met slotenmakers, loodgieters. Dus natuurlijk,
0: schoorsteenvegers.
1: Schoorsteenvegers. Dus ja, daar moet je actie op. Maar wat kunnen we de mensen daaraan doen? Altijd via je verzekeraar of altijd via de AMB?
0: Schade is altijd verzekerd. Dus zo gauw je WA verzekerd bent in Nederland, dan is die berger, die wordt altijd betaald. Het gaat niet ten laste van je no-claim, het kost geen eigen risico. Dus bel het nummer wat op je groene kaart staat. Als het goed hebt, heb je die groene kaart heb je in je auto. Er staat een telefoonnummer op.
1: Dit hoeft tegenwoordig niet meer, hè? Dat is heel mooi.
0: Er zijn natuurlijk ook partijen die inmiddels met een mooi appje werken. Ja. Dat kan ook. Maar maak daar vooral gebruik van. En met dit weer helemaal, als je strandt met pech langs de snelweg, maar eigenlijk is dat altijd, en je staat gevaarlijk, bel met 112. Heel veel mensen weten niet dat dat mag.
2: Oh.
0: Maar je mag dan gewoon 112 bellen. Die schakelen door met de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. En die schakelen een berger in.
1: Ja.
0: En dan word je kosteloos verplaatst naar de eerst veilige locatie.
1: Ja.
0: En dat is wat dat hitteprotocol nu doet.
1: Ja. Laat je afzetten bij waar ze koffie en wat dingen hebben, is mijn tip. Dat is serieus. Dat is echt handig. Want anders zit je bij de eerstvolgende parkeerplaats waar niks is. Dan word je ook niet gelukkig.
0: Nee,
1: dan
0: word je belaagd.
1: Ja, ja. Maar dus eigenlijk belangrijke boodschap van goh, de berging van als je schade hebt, ook al ben je WAVC altijd gedekt, kost je in principe niks, zit er gewoon mee in.
0: Ja.
1: Dus ja, doe het via je verzekeraar. En bij pech, vaak natuurlijk pechhulp of op een andere manier.
0: Ja, als je lid bent van de ANWB, kun je natuurlijk, of bel je natuurlijk de ANWB, maar op die snelweg, mensen hebben gewoon geen benul aan wat voor gevaar ze blootstaan, hè, zolang ze die snelweg staan. Dus bel gelijk 112, Rijkswaterstaat, die geeft opdracht aan een erkende berg om je weg te slepen. En nog heel even terug naar die dubieuze partijen. Die zeggen ook tegen de klant van, ja, maar u krijgt een factuur van ons en die kunt u gewoon indienen bij de verzekering. Maar heel veel verzekeraars die zeggen, als de hulpverlening niet op een juiste manier tot stand komt, dan hoeven we dat niet te betalen. En als zij contractueel tarief hebben afgesproken met erkende bergers van 200, 300 euro, en nu komt opeens een bonnetje van 1500 of 1700 euro, dan moet je dat echt een goed verhaal hebben naar je verzekeraar. Wil die dat goed aan jou? Dan
2: ben je dubbel zuur dus.
0: Ja.
2: Je hebt Bergnet bijna 25 jaar geleden opgericht samen met je vrouw. En we mogen vandaag dan bekendmaken, je deed het eigenlijk al maar goed, dat jullie het bedrijf onlangs volledig verkocht hebben. Eerder had je al een deel verkocht, hè?
0: Ja.
2: Nou ja, mogen we je feliciteren?
0: Jazeker, ja. Wij zijn heel erg blij met het resultaat. En ook met de partij die Bergnet heeft overgenomen. Ja,
2: je hebt al op je bankrekening gekeken.
0: Ja, zag goed uit. ik kom niet in het lijstje van waar jij onlangs redacteur was.
1: Maar waarom verkopen? Los geld dat je er geld voor krijgt. Ja, je zou kunnen zeggen, het is leuk werken, ga nog even door.
0: Ja, maar het is wel 24-7, dag en nacht. We zien, en dan moet ik eerlijk zeggen, ik doe het werk. Ik heb samen met Nicole, mijn vrouw, het bedrijf opgericht, 25 jaar geleden. We hebben een hele mooie rolverdeling. Ik roep altijd, zij werkt in de zaak en ik aan de zaak. Dus ik mag dit soort dingetjes doen. Ik mag bij klanten op bezoek. Ik mag een beetje fladderen. En ik doe ook wel wat serieuze dingen, hoor. Maak je geen zorgen. Maar zij is heel erg intern gericht geweest al die jaren. Operationeel. We werken inmiddels met een clubje van 135 man. Waar altijd wel wat speelt. En zij vond het op een gegeven moment wel mooi. En wilde graag een stapje terug doen. Maar ietsje minder, dat lukt niet. Dus hebben we besloten 5 jaar geleden van laten eens kijken of er een partij is die Bergnet zou willen kopen.
2: Ja. En, 5 jaar geleden al, is een lang traject geweest.
0: Ja, dat duurt ook best wel heel lang. Als je denkt van ik ga morgen een bedrijf kopen. En het gekke is, wij hadden een omvang dat we niet meer een logische overnamepartij waren voor een collega Berger. Wij hebben in die afgelopen jaren hebben we ook bedrijven overgenomen.
2: Ja.
0: Maar dan nam je een bedrijf over met 10 man of een keer 25 man. En dat konden wij prima handelen. Maar wij zijn een van de grote spelers, of Bergnet is een van de grote spelers in de markt. Ja, en er zijn dan geen collega's meer die denken van, oh, we nemen Bergnet even over. Dus we moesten echt even uitvinden wat een partij zou zijn die belangstelling zou hebben voor een bedrijf als Bergnet.
2: Ja. Welke partij is dat geworden?
0: Ja, uiteindelijk is een hele grote infra-aannemer geworden, het Jong Zuurmond uit Beest. En nou, we vonden het heel mooi, hè, want we dachten van, oh, straks komen we bij private equity terecht en dan krijgen we allemaal van die rekenmeesters achter ons aan die zeggen, het moet beter en het moet meer. En nu hebben we eigenlijk een meer strategische partner gevonden in De Jong Suurmond. Bij De Jong Suurmond is de grootste opdrachtgever Rijkswaterstaat, net als bij ons. En zo hebben ze nog een aantal bedrijven die onder De Jong Suurmond hangen, die allemaal de grootste gemene deler is Rijkswaterstaat. En zij hebben als doel om een soort one-stop-shop, één loket te bieden voor Rijkswaterstaat, voor alles wat zich op de snelweg afspeelt. En dat voelde voor ons ook als een goede match.
1: Ja, ja. Ja, maar jij blijft nog heel even actief, maar jullie gaan wel afbouwen en jouw vrouw dus ook qua werkzaamheden.
0: Ja, ja, ja, Nicole die bouwt dit jaar nog af, die is aan het overdragen. En ik ga langzaam ook wat zaken overdragen. En in principe heb ik contract tot Q1 2027. En het ligt er helemaal aan hoe dingen worden opgepakt, hoe het allemaal gaat. Ik wil me helemaal niet vastpinnen op die datum. Het kan eerder zijn dat ik wegga als het blijkt dat ik bij mensen voor de voeten ga lopen. Uh-huh. Maar als ze straks nog zeggen van, goh, wil je nog een wat langer blijven? En misschien met één dagje in de week of twee dagen in de week. Weet je, ik wil er gewoon op een leuke manier uitkomen. Ja. Tot nu toe werkt dat allemaal hartstikke fijn. Dus dat gaan we gewoon op een elegante manier doen.
1: Ja. Ja. Hoe gaat deze markt zich verder ontwikkelen?
0: Ja, we zien dat er best wel een enorme slag plaatsvindt, dat consolidatieslag in het land. Want je ziet meer partijen groeien. En op een gegeven moment, want ik ben ook op een gegeven moment bij al mijn collega's geweest om eens koffie te drinken, heb je belangstelling om te verkopen. En ik liep op een gegeven moment een beetje vast, omdat de collega-bedrijven mij toch een gevaar vonden of te groot vonden. En die wilden dan niet meer. En nu zie je dat wij hebben verkocht, dat er een hele andere dynamiek in die markt ontstaat. Dat partijen mij bellen en die zeggen van, goh, wat zou er gebeuren als ik ook bij De Jong Suurmond op dat treintje stap? En je ziet andere marktpartijen ook van, oh, moeten we ook niet groter worden? En een ander probleem waar ik tegenaan liep was dat mijn opdrachtgever, die voelde het ongemakkelijk dat wij een te grote speler werden. Want die willen natuurlijk graag een gezonde marktwerking houden in het land. Ja. Dus als je te groot wordt. Ja, vonden ze ongemakkelijk, maar die consolidatie is iets wat je niet kunt tegenhouden. Dat gaat gewoon door, dat dendert door. Dus we zien nu dat onze opdrachtgevers langzaam zich daar ook een klein beetje in kunnen berusten. Dat we zien, oké, die partijen worden groter. We kunnen in de weerstand gaan, maar dat helpt niet. Laten we nou die partijen, die grotere partijen, wat meer omarmen en meer zien als partner. Ja. Want dat is de kant die we op moeten met elkaar.
2: Ja. En die grote partijen kunnen misschien ook wat efficiënter werken. Is er nog een heel goede verbetering? Want ik denk dat het in Nederland redelijk goed is geregeld. Hè? Er zijn altijd wensen ongetwijfeld. Mm-hmm. Maar kan het allemaal nog beter, sneller?
0: Nou, of het nog beter en nog sneller gaat, dat betwijfel ik. Maar wat we wel zien, en dat zien we ook bij de partijen die zich aanbieden om overgenomen te worden, is dat we worden allemaal wel een beetje regelmoe. En helemaal voor kleinere bedrijven is dat gewoon heel erg lastig. Als je van alles moet weten over Arbo, over, nou ja, goed, allemaal zaken. Mensen die zeggen van, oh, die werken in een team met 4 of 5 mensen. En dan komt er eentje en die zegt, ja, ik krijg een kleintje, ik wil ouderschapsverlof. Ja. Ja, dat is voor hele kleine bedrijven is dat lastig op te lossen. En dus we zien dat ook wel erbij aan toe bijdraagt dat ze op de trein willen stappen bij een grote partij.
1: Ja. Nou, jij hebt tijd om
2: kinderen te
1: passen. Om, of kleinkinderen.
2: Of om als overnameadviseur op te treden. Ja, dat kan ook nog natuurlijk.
0: Ja, ja, wie weet. Nou ja. We gaan het zien.
2: Precies, geniet er in ieder geval van. Dankjewel, Sander Vlaar, directeur van Bergnet. Nog eventjes dus.
3: De rijimpressie.
2: Ja, en Wouter testte Alpine A390.
4: Het eerste echte elektrische model van Alpine. En natuurlijk wel gebaseerd op een platform van de Renault groep. Het Ampère Medium platform. Dat is een 400 volt platform. Maar ze melden wel expliciet tot 1200 ampère kan die leveren aan de elektromotoren. Inderdaad, het zijn er meerdere. En het zijn er meer dan je denkt. Dus dat is in ieder geval wel leuk. Tot 345 kilowatt. Nou, dan gaan we zo allemaal wel eventjes de details oplepelen. Dat accupakket is 89 kilowattuur groot. Dat is eigenlijk best fors. Aan de ene zijde. Aan de andere kant. Ja, we zien nu natuurlijk vooral Duitse auto's en Chinese auto's. En soms hele grote Chinese auto's met hele grote accupakketten. Ver boven de 100. 108, 110, 120, 140. En soms wel meer kilowattuur. Nou, dan valt dit misschien een toefje tegen. Dat betekent een WLTP-range tot 557 kilometer. Nou ja, dat is dus, ja, oké, maar weet je, niet baanbrekend. Het is een 400 volt auto, dus dat betekent snel laden. Nou ja, niet super, super snel, maar nou ja, oké. 150 kW voor deze GT. En er komt ook een GTS versie, die mag ook wat sneller laden nog. 190 kW. En dat betekent 15 tot 80%. Ja, serieus, Alpine. Weet je, communiceer gewoon 10 tot 80 net zoals iedereen. Why not? Gewoon, het is ook niet een sprint van 0 naar 95 km per uur. En dat je zelf maar moet uitvogelen hoe hard hij dan van 0 naar 100 gaat. Maar goed, dat scheelt terzijde. 29 of 25 minuten. Nou, ja, weet je, het is oké, maar het kan beter. Dat weten we ook. Er is ook een GTS. Die GTS heeft iets meer spice. 70 pk extra en dik. Bijna 200 Nm extra. En dus, nou ja, dat kan misschien wel helpen. Mochten we denken dat dit niet genoeg is. Qua sprint en zo, is wel prima. 400 pk, 661 Nm aan koppel. Betekent sprint naar 100, 4,8 seconden. Ja, kan sneller, ja, natuurlijk kan sneller. Maar eigenlijk is het rap genoeg. Topsnelheid 200 km per uur. Maar Alpine is natuurlijk Alpine. Alpine wil dus iets bijzonders maken van deze auto. Hij heeft daar best wel wat energie in gestopt. En nou is het wel zo, het onderstel is eigenlijk niet zo heel supersonisch. Gewoon standaard schroefveren, schokdempers. Niet super adaptieve gekke dingen of luchtvering of iets dergelijks. Maar qua aandrijving hebben ze wel echt iets anders gedaan. Namelijk één motor op de vooras. Tot zover nog niks bijzonders. Maar twee op de achteras. En dat is wel heel bijzonder. Het voordeel van deze keuze om het zo te doen is dat hij wel gewoon heel veel grip. En het is ook wel een beetje een hufterproof apparaat. Gewoon lekker vol op het gas. Hier een drempel af. Het is hier alweer droog het asfalt. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Niks engs. Ik wil niks spannends, maar dat is dan weer in het negatief. Maar hij gaat gewoon wel de kant op die je wil. Ja, op het moment dat die vooras grip heeft gevonden. Nou, heeft deze testauto, de Alpine A390 GT, heeft onder andere Chabot kuipstoelen, carbon en dat soort zaken. En dat is een automatisch bruggetje naar de prijs. Hij heeft ook het pack driving. 22 kilowatt lader. Dat vind ik overigens echt top als hij dat heeft. Hè. We gaan gewoon naar dikkere aansluitingen, zowel op straat als potentieel thuis en op de zaak. Dus het is mooi als het kan. Devialet sound, een ander sound systeem. Nou, dat allemaal bij elkaar is €3600. Nee, dat is niet waar. Dat is zonder de stoelen. Die Sabelt stoelen, elektrisch verstelbaar, die overigens niet laag genoeg kunnen. Dit is namelijk de laagste stand. Kijk hoe ik zit. Ik kijk eigenlijk een beetje tegen de dakrand aan, dus dat is jammer. En massage. Het is ook weer €2500. En dan is er nog carbon wielen, kleur, vlaggetjes op de zijkanten. Ja, dat is dan zo'n 9 mil. En als jullie heel snel hebben gerekend vanaf 82.900, had ik het al gezegd, weet ik eigenlijk niet eens. Dat is de prijs van deze testauto overigens. Dan is dat toch wel een hoop geld voor wat Jack. Ook een hoop geld voor deze auto. Dan zit je te dicht in mijn ogen bij, nou ja, dit is geen gedoodverfde concurrent. Want, nou ja, misschien wel een klasse groot. Porsche Macan. Dan heb je zwengel, ramen, stoffenbekleding en geen laadkabel en geen ramen. Nou ja, allemaal niks. Je krijgt helemaal niks met Porsche, maar ja, dan heb je wel een Porsche. Of je wilt net iets minder uit te leggen dan een Alpine. Maar goed, terug naar de basisprijs. Hè, want dat is dan misschien deels interessanter dan zo'n behoorlijk opgespekte demo, zeg maar, te behandelen. De basisprijs €67.900. En ik ga een beetje pijnlijke conclusie trekken voor Alpine. Ik denk dat dat te duur is. Eigenlijk weet ik het een beetje zeker dat dit te duur is.
2: Ja, dat moet je dan ook maar even uit gaan leggen. Te duur.
1: Ja, maar het is te veel euro's. Ja. Nou, nee, weet je, ik vind een leuke auto in de basis. Want ja. Niet spannend genoeg rijden, maar je kunt natuurlijk nog de versie boven, GTS, denk ik dat die wat leuker is. Maar met deze prijzen zit je gewoon in het territorium van Volvo X60, BMW X3, Mercedes GLC. Nou, dan moet je nog niet eens naar Tesla kijken, dat vind ik echt een heel ander product. Maar... Mm-hmm. dit is sportiever. Maar ja, wel op heel veel vlakken. Gewoon qua range, laden en andere dingen. Ja, ja de mindere god. En dan, dat maakt het lastig. En als je die prijs gewoon ietsjes lager is, ja, dan concurreer je opeens daar niet meer mee. Want dan zit je er gewoon onder. En denk je, ja, ik heb iets leuks, maar...
2: Leuks inderdaad wel. Hè? Het ziet er wel tof uit.
1: Ja. Ja, nee, absoluut. Absoluut. En het is wat anders. Ja. Dus overigens wel, merk ik wel, in mijn omgeving dan, als je dan zoiets hebt, is dan mensen, oh, is dat Chinees? Weet je? En omdat er zoveel nieuw is, dat is echt een nadeel voor merken die niet gevestigd zijn. Wat is Alpine eigenlijk niet? Is dat je wel een beetje ondersneeuwt in wat dat de rest ook van alles lanceert.
2: Maar goed, nu een paar modellen, 3 modellen.
1: Ja.
2: Dus begint het nu wel toch echt een merk te worden? Durven we dat al te zeggen?
1: Nou ja, ze moeten natuurlijk wel doorpakken. Weet je, moet ook zorgen dat er natuurlijk wat auto's op de weg komen. Ja. En de basis is nog steeds wel smal. Dat maakt het lastig, denk ik. Maar dat geldt voor al die merken. We hebben het net over Alfa Romeo gehad.
2: Yep.
1: Hebben die 3 modellen? Nou, net als je het bij elkaar schraapt, zeg maar. Omdat ze gewoon modellen niet uit productie nemen die misschien al over de datum zijn. Maar goed, nee, ja. Weet je, een mooie poging.
2: Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
1: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
2: Ik ben Meinert Schut.
1: En ik ben Wouter Karsen.
2: Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Thomas van Zijl.
8: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de stikstofplannen van het kabinet en een gesprek met Richard Plugge, directeur van wielerploeg Team Visma Leasebike, over de jacht op geld en geel. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
13: Yes!
14: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
15: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
14: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
15: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
14: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
15: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
16: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per hire.
13: Yes!
17: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is veel rustiger dan normaal met 80 kilometer file in het land. De meeste files staan op dit moment in de zuidelijke helft van Nederland. Op de A1 is het druk richting Apeldoorn tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo. 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen afrit Tolen en Berg op Zoom-Zuid. Je doet er 10 minuten langer over omdat de rechte rijstrook dicht is. Op de A12 richting de Duitse grens, daar is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf knooppunt Ouddijk is je vertraging 10 minuten. De A35 dan, richting Enschede, tussen Delden en Enschede-West. 4 kilometer met een klein half uur vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 49,1. En de A348 richting Doesburg, daar staan ze bij 10,6.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
6: update van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet komt straks met nieuwe maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En premier Jette wilde er alleen nog over kwijt dat er weer ruimte komt voor woningbouw en de aanleg van wegen. Dat ligt nu stil vanwege stikstof. Nederland gaat weer van het slot, beloofde Jette, de ene regio sneller dan de andere. Groot alarm in de Chinese hoofdstad Peking, want er is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber aangevlogen. Op foto's is te zien dat de brokstukken op straat zijn terechtgekomen en mensen in paniek wegrennen. Het is niet duidelijk of het een ongeluk of opzet was, en over eventuele slachtoffers is ook niks bekend. En in Eindhoven is op het laatste moment een groot muziekevenement afgelast vanwege de hitte. Het concert bij ons in Brabant. Morgen staat ook een concert op het programma met De Bankzitters, Mart Hoogkamer en Treintje Oosterhuis. Maar daar moet nog een besluit over worden genomen. In Venezuela worden nog steeds mensen onder de puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. De teller gaat nu richting de 600 doden. En ook zijn er duizenden gewonden. Nederland stuurt reddingswerkers naar Venezuela. Ze zitten nu in het vliegtuig en hebben 8 speurhonden bij zich. En nog nooit werd het in juni zo warm als vandaag in Eindhoven. Daar werd het iets meer dan 38 graden, meldt Weer Online. Voor het vorige record moeten we bijna 80 jaar terug. En de komende uren wordt het alleen maar warmer en kan mogelijk de 40 graden worden gehaald. Het weer nu van Weer Online. Het is dus uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. En morgen op sommige plaatsen ook nog, maar minder dan vandaag. En vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
19: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
20: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
21: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
20: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
6: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
23: De hele stad Kansas City kleurde oranje. Oh, yeah.
24: Het was een hele warme nacht. Het
25: kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormende box 3 door het parlement te krijgen.
26: Allies have laid the foundations for stronger, fairer and more lethal NATO.
6: Wilfried Genee.
27: Met alweer een uitzending van The Friday Move. We zitten vandaag in het hoofdkantoor van onze sponsor TUI. 150 jaar TUI, waar blijft de tijd, hè? En u hoort natuurlijk die razend enthousiaste menigte. Die is allemaal hierop afgekomen. En natuurlijk voor het jubileum. Ook een klein beetje voor de uitzending, denk ik. En het belangrijkste, denk ik toch wel, dat ze voor Richard de Mos zijn gekomen. Want er komen altijd heel veel mensen op af op Richard de Mos.
28: Nou, dat gaat best goed, ja.
27: Ja, gaat lekker. Ja, hoe gaat het eigenlijk met jou, nu ik het toch even aan je wil vragen?
28: Nou, we zijn heel druk met coalitieonderhandelingen. En we hopen voor het zomerreces, dat start op 16 juli, dat er witte rook is.
27: Want even voor de duidelijkheid. Jullie waren met Hart voor Den Haag eerst in gesprek met D66.
28: Ja.
27: Die hadden de helft van jullie zetels, 8 volgens mij, toch?
28: Ja, en die gingen toen een beetje proberen hun wil op te leggen. Ik zei, ja, dat is wel een verkiezingsuitslag, dus die gesprekken waren kort maar krachtig.
27: Kort maar krachtig.
28: Ja.
27: Ging ook gelijk over asielopvang, begreep ik, op de spoorlaan. Heb ik het
28: ja, het is een
27: uitziekenhuis. Ik weet het niet gedetailleerd maken, nee. Want je zal in Vlachtwedde wonen. Ja, ja, de spoorlaan, ja, in Den Haag.
28: De spoorlaan is het, ja. Ja. Nee, het snap ik, maar het ging om een grootschalige opvang van 750 mensen met een zorgvraag, onder wie 440 asielzoekers. Ja, daar is mijn partij niet voor. Daar hebben we ook deels de verkiezingen op gewonnen. Ja, en die wilde D66 niet aan tornen. En die wilde eigenlijk het oude beleid voortzetten. Ik zei, ja, het leuke van gemeenteraadsverkiezingen is dat er dan een nieuwe wind gaat waaien. Dat, ja, als we dat niet kunnen realiseren. Ja. Natuurlijk ook met jullie punten in een programma. Ja, dan komen we niet verder. En dat kwamen we helaas dan ook niet.
27: Waar zijn jullie dan wel voor in het kader van asielopvang?
28: Nou ja, wij zijn eigenlijk niet voor asielopvang. Omdat wij vinden dat Den Haag grootstedelijke problematiek kent. We hebben onder andere 7200 daklozen. We hebben veel armoedegevallen in de stad. We hebben een woningnood. We hebben een tekort aan leraren, agenten eigenlijk en van alles. Ja, en daarom vinden wij dat Den Haag eigenlijk uitgezonderd moet worden. Van die,
27: in de rest van Nederland is het niet zo extreem als bij jullie, zeg jij?
28: Nee, niet zo extreem als in de G4. Ik denk dat de grote steden Rotterdam, Utrecht, Amsterdam herkenbare problemen hebben. Maar, ja.
27: Maar die vier zijn nog groter.
28: Ja, we hebben hele grote problemen. Dus een stad heeft heel veel voordelen. Maar het nadeel van een grote stad, zeker in Den Haag, de meest dichtstbevolkte stad van Nederland, is dat er ook een keer een grens is aan wat een stad aan kan.
27: Ja, dan zeg je, we zetten ze maar ergens anders neer.
28: Ja, dat is natuurlijk een landelijke verantwoordelijkheid. Ik ben hier voor het Haagse belang als lokaal volksvertegenwoordiger. En ik probeer dat belang zo goed mogelijk te dienen.
27: Ja, dus als al die lokale bestuurders zo gaan denken, dan kunnen ze nergens meer naartoe.
28: Nee, maar misschien moet dan ook de landelijke overheid eens gaan denken aan van wat kan Nederland nog aan. Hè? En op een gegeven moment is natuurlijk het absorptievermogen bereikt. En daar moet je natuurlijk ook eens een keer wat mee gaan doen.
27: Dat ben ik op zich nog een beetje eens. Maar dat staat nog steeds los van het vraagstuk dat er een heleboel mensen zijn die ergens naartoe moeten. Die er nu al zijn. Dus die kun je niet zomaar op een vliegtuig zetten en wegsturen.
28: Nee, je kan ze niet zomaar op een vliegtuig zetten. Maar Nederland is groot genoeg. En ik zeg, ja, het is.
27: Is Nederland groot genoeg?
28: Ja, misschien is het kan alles wat groter. Maar daar gaan we ook niet over als lokaal volksvertegenwoordiger.
27: Nee.
28: En ik ben nogmaals, ik ben echt sec voor het Haagse belang. En als ik kijk naar waar Den Haag staat: hoge criminaliteitscijfers, hoge armoedecijfers, veel uitdagingen. Ja, dan houdt het een keertje op. Ja. En we hebben natuurlijk al heel veel gedaan. We hebben enorm veel Oekraïners opgevangen. We doen al aan opvang. Ja, dan moet je eens kijken wat een stad aankomt.
27: Begrijp je wat ik bedoel te zeggen, Richard? Als alle bestuurders dat gaan doen in Nederland, hebben we een heel groot probleem.
28: Dat
27: gebeurt natuurlijk al heel veel.
28: Ja, dat begrijp ik. Gelukkig zijn er ook wel steden en zeker kleinere gemeentes die het wel doen. Dat is aan iedere gemeente zelf. Ik ben aan één iemand verantwoording schuldig, zoals de Haagse burger. En in dat belang zit ik hier.
27: Ja, en dat snap ik op zich ook wel. Alleen, ik vind de discrepantie tussen landelijk en lokaal wel lastig worden daardoor.
28: Dat snap ik.
27: Ja. Maar ja, goed, dat ga je blijven herhalen. Dat je hier voor Den Haag zit, dus daar komen we toch niet uit. Hoe kan dat zijn? Hoe is het eigenlijk mogelijk dat er zo grote problemen zijn in Den Haag dan? Wat je nu schetst met criminaliteit en daklozen. Hoe kan dat dan?
28: Nou, we zijn natuurlijk als stad al enorm gegroeid. We zijn natuurlijk ook omdat Den Haag de dakloze opvang verzorgt, hebben wij natuurlijk ook in de regio een aanzuigende werking. Hè? Daklozen uit de omliggende gemeentes komen ook naar ons toe.
27: Ja.
28: We hebben te maken natuurlijk met een heel groot probleem. Dat is arbeidsmigratie. Wat nodig is om werk te verrichten. Maar vaak als de arbeidsmigrant werkloos wordt, dan blijft hij hier. Nou, dan komt hij op straat, komt hij onder een brug.
27: Je bent geen voorstander van arbeidsmigratie.
28: Ik ben wel voorstander van arbeidsmigratie. Maar de problematiek die daarbij samenhangt, die moet worden opgelost. Dat is overbewoning. 10 Roemenen in een klein huisje wat geschikt is voor 2 personen. Ja, het is scheringen en inslag in Den Haag. En dat probleem moet ook worden aangepakt.
27: En hoe ga je dat aanpakken dan? Want je hebt dat je ombudspolitiek, zoals dat zo mooi heet.
28: Ja.
27: Hoe kan je dat in oplossen dan, dit soort zaken?
28: Ja, arbeidsmigranten kan je. De gemeente Westland doet het al, zo'n gemeente vlak bij ons. Die kan je registreren, dat je weet waar ze zitten. Je kan natuurlijk arbeidsbureaus en uitzendbureaus de werkgevers verantwoordelijk stellen. Ook voor de arbeidsmigrant. Goede huisvesting, menswaardige huisvesting, betere beloning. Ja, en als het dan misgaat met die arbeidsmigrant, dat je die dan ook begeleidt. Of terug naar werk, of terug naar het land van herkomst.
27: Ja, en daklozen, hoe ga je dat oplossen dan?
28: Nou, daar is een heel groot tekort. Dat begint natuurlijk ook met landelijke bezuinigingen op de GGZ. Er zijn natuurlijk allerlei soorten daklozen. Er zijn mensen die dakloos raken omdat ze in scheiding liggen. Veel vaders raken bijvoorbeeld dakloos. Maar er zijn de arbeidsmigranten die dakloos raken. We hebben dus mensen met die zorgvraag. Nou, die moet je gewoon opvangen. Dus er moet geld worden geïnvesteerd. En ik hoop dat er een nieuwe coalitie komt dat geld gaat investeren in de opvang van daklozen die dat nodig hebben. Heel groot probleem. En daarom moeten we ook keuzes maken tussen asiel en de mensen die hier al zijn.
27: Dat ga je doen met de VVD, CDA en DENK, als ik het nu las, toch?
28: Ja, dat is wel de bedoeling en dat gaat de goede kant op.
27: Maar die zijn stukken kleiner dan jullie zijn.
28: Ja.
27: Gaat dat dan wel werken, denk jij?
28: Ja, natuurlijk. Het is een proces van geven en nemen. Ook een proces van werken aan vertrouwen bij elkaar. En dat gaat de goede kant op.
27: Ja. Met hoeveel zetels had je het in je eentje kunnen doen eigenlijk dan?
28: Ik had 45.000 voorkeurstemmen, dan heb je snel gerekend 11 zetels. Ja, ik heb er 16 gehaald, dus de rest van de partij heeft gelukkig ook nog wat opgehaald.
27: Nou ja, maar als je, hoeveel moet je er hebben om je eentje de zaak te doen?
28: 23.
27: 23.
28: Ja.
27: En dat is het streven voor de volgende keer?
28: Ja, zet ons op 23 is een mooie verkiezingsleus.
27: Ja, dat zit nu al in je hoofd.
28: Ja, dat is wel een goede tip.
27: Maar heb je nu het gevoel, na alles wat er met jou gebeurd is, wat er met de partij gebeurd is, dat er weer de goodwill is? Dat blijkt natuurlijk uit die zetels ook die jullie hebben binnengehaald. Maar ook binnen de politiek zelf, want er was natuurlijk veel aversie, zeker bij D66. Er zat er nogal wat oud zeer eigenlijk. Hoe is dat nu?
28: Nou, dat moet wel weg zijn. Kijk, ik zelf heb gezegd, die zaak is gewoon nu klaar. Daar gaan we ook niet meer op...
0: Ja, dat kun jij wel zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het ook zo is.
28: Nee, maar goed, voor mij uit. Kijk, ik zal ook nog kunnen procederen...
0: Ja, je wilde nog geld hebben, eventueel. Is dat gelukt of niet?
28: Ja, dat wilde ik wel, maar dat ga ik niet meer doen. Want het gaat nu toch om de stad. Ik kom ook in een andere positie. Ik hoop over een week of drie wethouder te zijn. Ja, ja, dan zal ik als wethouder tegen mijn eigen werkgever moeten...
0: Want je hebt weer verklaring voor goed gedrag, heb je weer binnen, hè?
28: Zeker.
0: Je mag weer meedoen, hè?
28: Ik mag weer volop meedoen. En daar gaan we ook gewoon vanuit. Dus ik wil het gewoon achter me laten met positiviteit de stad besturen. En de stad heeft positiviteit nodig. En ook samenwerking en de handreiking naar alle partijen. Ook de
0: aanstaan... Er zit zo'n rancune, zeg jij, na alles wat er gebeurd is.
28: Nee, ik heb heel lang rancune gehad.
0: Dat bedoel ik maar, zo heb ik je ook gesproken vaak.
28: Zeker.
0: Genoeg.
28: En ik geef je, nou, de ervaring leert dat rancune en boos zijn is een hele slechte energie.
0: Grappig dat je dat zegt. Leo Beenhakker zei dat rancune juist een hele goede motor kon zijn.
28: Nou, in de sport geloof ik dat wel. Als je een sportwedstrijd wil spelen van, joh, we hebben een oorwassing gehad en we gaan dat recht proberen te zetten. Mijn zoete beloning was uiteindelijk dat we zoveel zetels hebben gehaald. Dus dat is ook een vorm van rancune.
0: Dat heeft je ook veel geld gekost.
28: Ja, en een hoop leed. Veel jaren kwijt van mijn leven. Maar op een gegeven moment moet je ook ergens een punt achter kunnen zetten. Ik denk dat dat punt nu aangebroken is.
0: Ja, en ook privé, dat heb je in de podcast verteld. Heeft het veel met zich meegebracht.
28: Ja.
0: Het heeft je relatie gekost.
28: Ja.
0: Je zag je dochter minder, vertelde je ook.
28: Ja, dus allemaal nadelen. Maar ik wil nu graag vooruitblikken naar de voordelen. En die zijn er straks. Want ik mag met heel veel mensen de stad Den Haag besturen. Een mooie stad van Nederland.
0: Zie je er al wat vaker weer, je dochter? Of?
28: Nou, daar wil ik het liever niet over hebben.
0: Oké. Okay. Ja. Ik begrijp ongeveer wat je nu zegt dan ook. Ja. Maar goed, die andere strijd die heb je gewonnen.
28: Zeker.
0: En daar gaat het nu op dit moment om. En wanneer gaat het bekend worden dat het rond is?
28: Voor het zomerreces. En dat begint op 16 juli.
0: Oh, dan mag je er even doorpakken.
28: Ja, we gaan ook nog heel wat dagen samen zitten. Ja. Vandaag ook de hele dag weer gewerkt.
0: Ja, maar nu heb je even tijd om mee te praten.
28: Zeker, dat lijkt me ook heel leuk om dat te gaan doen.
0: Ja, we gaan het over van alles nog wat hebben. Ken je Paco?
28: Nou, die heb ik net leren kennen. Dus ik ben heel, heel benieuwd wat ze doen. Ze zijn heel actief op social media, heb ik begrepen. Dus,
0: Paco is de hond van ze, maar die is er niet bij.
28: Oh, die is er niet bij?
0: Nee.
28: Oh, nee. Dan ben ik die naam nu al vergeten. Dat gaat lekker.
0: Ja. Nou, je komt zo woord te horen.
28: Paco, als hij er is.
0: Komt hij aan, hoor. Friday Move vrijdag 26 juni. We zitten zogezegd in Rijswijk. Het hoofdkantoor van Tui. 150 jaar Tui. En al die 150 jaar zijn ze al sponsor van dit programma. Daar zijn we hartstikke blij mee natuurlijk. Rutger Vink, Thomas van Gins. Waar is Paco eigenlijk?
1: Paco die ligt lekker op de koele vloer thuis.
0: Ja, ja. Die wilde even...
1: Ja, het is een beetje te druk hier.
2: Het is hier veel te warm, joh. Dat gaat helemaal niet.
0: Ja. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, het zoontje van onze eindredactrice is mee, Tim. Nou, die heeft de nacht niet van geslapen. Rutger Vink en Thomas van Gins, we komen langs. Dat is echt idolen van het hoogste niveau. Maar voor heel veel mensen zullen die ook nog niet zo heel bekend zijn.
1: Nee.
0: Zou je kunnen uitleggen, Rutger, wie jullie zijn?
1: Nou, je zei het dus, Rutger en Thomas. Wij hebben allebei los van elkaar een YouTube-kanaal. Ik ben dat in 2006 eigenlijk al begonnen.
0: Furje of zoiets?
1: Furtje.
0: Furtje,
1: klopt. Ja, die naam heeft mijn broer ooit bedacht, omdat ik niet een Rutger Vink als naam mocht gebruiken op het internet. Okay. Dus we hadden samen een verzinselwoord bedacht.
0: Ja.
1: Dat was Furtje. En in 2012 ben ik wekelijks video's gaan maken. Nooit meer gestopt. Helemaal uit de hand gelopen.
0: Nee, ik zag meer dan 1 miljoen volgers ook. Hè?
1: Ja.
0: Abonnees heet dat, geloof ik.
1: Abonnees, ja. En voor Thomas eigenlijk hetzelfde, hè?
2: Ja, ik maak ondertussen 10 jaar video's. Dus wij doen het eigenlijk al heel erg lang. Maar dit is helemaal uitgegroeid tot boeken, films die we nu uit te brengen.
0: Hollywoodsterren zijn dit geworden inmiddels. Ja, ze zijn heel populair.
28: Elkaar ook leren kennen via dan het internet of anders.
2: Dat is een verhaal apart.
1: Dat is wel een verhaal apart. Nee, we zijn inderdaad ook nog eens een keer in stel. Ik heb Thomas op Instagram eigenlijk gespot bij Verkennen.
2: Ja, dit klinkt heel goedkoop nu. Ja. Ik stond bij Vergrootglas op Instagram. Ja,
1: ja, hij werd aanbevolen. Dus ik dacht, Meta zal het wel juist hebben.
2: Ja.
1: En toen hebben we elkaar leren kennen. En ja, vond het inkomen.
0: Liefde op het eerste gezicht.
2: Ja, ja. En nu is het 11 jaar later. We zitten hier nog steeds samen. Hè? Ja. Dus dat gaat heel goed.
0: Rutger zegt gelijk liefde op het eerste gezicht. Jij ook?
2: Ik zeg ja.
0: Ja,
2: ja, zeker.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: En tegelijkertijd lijkt me dat ook wel ingewikkeld als je zoveel dingen samen doet om dat dan nog spannend en leuk te houden samen.
2: Nou.
0: Nee?
2: Iedereen vraagt altijd naar het geheim.
1: Ja.
2: En het geheim is eigenlijk allereerst heel veel praten. Heel veel overleggen. En wij zijn eigenlijk alle twee heel verschillend. Hij is weer goed, Rutger, in dingen waar ik weer niet goed in ben.
0: Zoals bijvoorbeeld?
2: Rutger is heel technisch. Die kan een hele webshop bouwen. Dat is niet helemaal mijn ding. Ik ben weer meer van de agenda en de administratie. Dus dat soort dingen delen wij dan op.
0: Oh, jullie vullen elkaar heel goed aan.
2: Alles,
1: ja, dat is wel echt heel fijn. Ja. Ja. Ja.
0: Maar hoe werkt dat met de creativiteit voor de filmpjes, de film? Hoe werkt dat dan allemaal? Hoe doen jullie dat dan?
1: We hebben een geweldig team op ons kantoor. Maar
3: jullie zijn een bedrijf inmiddels. Ja. Het is groot, het is heel groot. Manager Zeker. Komt er naartoe gelijk, jonge manager. Ja. Zegt, ik ben de manager, zag je ook meteen. Dat het kwam ook binnen als een manager, dat zag je ook meteen.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, en we hebben een heel tof team op kantoor. Waarbij wij wel echt de ideeën eigenlijk vooral aanleveren. Maar we hebben iemand voor productie, we hebben de editors. En eigenlijk samen maken we echt de video's en alle producten die we inmiddels maken.
28: Ja. Hoe groot is het bedrijf dan nou?
1: Ja, een beetje lastig zeggen, want wij hebben op ons kantoor voor de video's 5 mensen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog mensen die de boeken maken. Dat is een apart team, maar dat is niet binnen ons bedrijf. Ja, aan de film werken 40, 50 mensen.
2: Meer misschien zelfs. Ja. Met de boeken zitten we zeker met wel 30 man bij elkaar, denk ik erop. Ja. Dus in totaal, hoeveel mensen aan ons merk eigenlijk werken en aan alles wat wij doen, gaat wel over de 100 dik.
3: Ja. We zitten te kijken naar een groeiend imperium, Richard.
28: Ja, ongelooflijk. En gaat dat dan thuis ook nog wel over werk? Hoe kan dat ook wel een beetje scheiden? Ja.
2: Nou, wij hebben dus eigenlijk de regel, het moet niet continu over werk gaan. Okay. Kijk, ons werk vinden wij oprecht heel leuk. Dit is uit liefde gestart en uit plezier. En we doen het nu nog steeds, ook uit liefde en plezier. Maar uit liefde en plezier blijf je er ook wel steeds over praten. Het is eigenlijk een regel dat wij na 6 uur, zeg ik dat goed?
1: Zoiets. Na 8 is het stop.
2: Dan hebben we het er niet meer over. Dan gaat het over andere dingen.
3: Ja. Oh, grappig, hè? Dit is een wereld. Ik ben wat ouder en Richard ook. Weet je wat, ik spreek voor mezelf.
28: Ah, ik ben zeker een stuk ouder. Ja. Dus, de 50 aangetikt.
3: Die een beetje verder van mij af ligt, tot ik op een gegeven moment de laatste tijd maar steeds vaker in verdien. Gisteren zat ik met Pieter Felly. Die kende ik ook niet tot gisteren.
2: Oh, ja.
3: Dus ik heb al die filmpjes zitten kijken. Ik dacht, wat een grappig. Dat is een jongen die maakt filmpjes. Daarin is hij eigenlijk steeds een soort typetje. Bijvoorbeeld een straatwaker of zo. Of hij ruimt iets op. En dat doet hij zo grappig. En ondertussen verkoopt hij er allerlei producten mee. Maar het gaat heel goed bij dat soort dingen. Bij die nieuwe generatie.
1: Ja, zeker. Ja, je ziet het steeds meer komen inderdaad. Maar voor mij oprecht, toen ik begon, was dit geen mogelijkheid om daar je carrière van te maken. Ik heb met al mijn spaargeld mijn eerste camera gekocht.
3: Ja.
1: En filmpjes gaan maken, maar ik kreeg er letterlijk niks voor terug. Behalve dat mijn moeder 10 keer de video aanzette en zei dat ze het leuk vond. Dat vond ik dan wel weer een compliment.
3: Maar waarom maakte je het? Wat wilde je ermee? Waarom wilde je jezelf zo graag laten zien? Wat was het?
1: Ja, ik denk. Nou, misschien heb jij vroeger ook al radio gemaakt als kind, zijnde dat je jezelf ging opnemen of met cassetterecorder.
3: Ja, maakte vroeger thuis altijd, knipten we doos uit en dan plakten we het helemaal dicht met de plakband en dan ging ik presenteren en ging mijn zusje ervoor zitten.
1: Nou, maar dit is exact hetzelfde. Ik vond het gewoon tof om video's te maken. Ik heb ook wel eens de camera van mijn vader gevonden, zo'n grote oude camrecorder. Ja, en heb ik ontdekt, wist ik niet eens, dat ik toen al een soort van aan het vloggen was ook. Dus het zat altijd al in me, ik weet het niet.
3: Het is een passie, het is een overtuiging.
1: Het is echt inmiddels wel een lifestyle, ja.
3: Maar het grappige is, het is op een gegeven moment ook je inkomstenbron. En niet een beetje, maar een beetje boel.
1: Ja.
3: Hoe is dat dan? Wat levert dat voor jezelf voor gevoel op dan?
1: Ja, ik ben niet echt. De waardering voor mij zit niet echt in het geld. Ik ben echt een maker. Dus ik kom ook van de kunstacademie. Ik vind het gewoon heel tof om dingen te maken. En blijkbaar slaat dat aan. En weten we dat zo te vermarkten dat het een succes is. Maar dat is niet de essentie waarom we dat doen. Nee.
3: Je doet het vanuit de overtuiging. Maar Thomas, jullie willen een soort Studio 100, begrijp ik. Ja, toch?
2: Ja, we hebben het al een paar keer geroepen. Kijk, ik zeg altijd, je moet gewoon heel groot dromen, toch?
3: Ja,
2: je moet het durven te zeggen. En dat is wel een hele grote droom van ons. Kijk, wij zijn natuurlijk begonnen altijd met onze YouTube-video's maken. Dat blijven we ook nog heel lang doen, want daar zit echt ons plezier en liefde. Het is uitgegroeid naar boeken. We hebben films. We hebben nu een nieuwe boekenlijn, Paco de Pup. Een AFI-boekenlijn.
3: Maar dat doe je allemaal zelf. Is ons team daar heel belangrijk in?
2: Ja. Het team is, kijk, wij komen met de ideeën. Wij komen met de verhalen, de illustraties, hoe moet de vormgeving uitzien, hoe moet het concept eruit zien, het hele creatieve plan. En dit doen we natuurlijk samen met hele grote teams die ons hier ondersteunen. En wij begeleiden ook heel dat traject totdat het echt in de winkels ligt of tot het film echt in de bioscoop is. Ik werk ook nachten mee door om de poster van de film af te krijgen, want wij willen daar altijd zelf op zitten. Het is echt onze handtekening.
3: Ja.
2: De vraag van Studio 100, kijk, wij zitten vol ideeën en verhalen. En we hebben heel veel karakters al bedacht voor de films en de boeken. En we hebben nog heel veel karakters in ons gedachten. En waarom zouden we het niet gewoon proberen? Om naast Rutger Thomas en Paco nog veel meer leuke entertainment voor kinderen en jongeren de wereld in te brengen. We missen dat wel in Nederland.
3: Maar hoe kan dat dan? Want jullie willen dat lezen ook stimuleren. Hoe doe je dat dan? Met die boeken van jullie? Waarom willen die kinderen dat lezen dan?
2: Ik denk ergens, wij hebben natuurlijk een hele grote following die het heel leuk vindt om te zien wat wij doen. En dat hebben wij uit onze passie opgebouwd. waardoor we ook heel goed aanvoelen wat ons publiek wil zien. Dat hebben we eigenlijk vertaald naar boeken. Zo hebben bijvoorbeeld onze leesboeken, die beginnen al met een... kijk, wij willen gelijk de interesse wekken. En de aandachtsbogen is natuurlijk heel kort bij een kind.
3: Ja, ja.
2: Zo begint het bijvoorbeeld met een stripverhaal, waardoor je gelijk helemaal in het avontuur al gezogen wordt. Vervolgens ga je per bladzijde mee, ook in illustraties en de randen in het verhaal. Zo zijn wij bijvoorbeeld in een laboratorium, dan is de rand een laboratorium. Ja, maar... in de woestijn, ga je naar de woestijn. En wij proberen continu te zoeken hoe kunnen we het leuk en aantrekkelijk maken voor kinderen om te lezen en te willen leren lezen.
28: En doe je dat ook in samenwerking met scholen? Want daar is natuurlijk de taalachterstand gigantisch.
3: Zeker.
28: Het lezen neemt af, of tenminste de interesse erin. Dus dat is natuurlijk heel uitdagend hoe, ja, wat de leraar dan niet lukt of minder goed lukt. Dat lukt dan jullie wel.
1: Ja, allereerst horen krijgen heel veel terug dat kinderen de avonturenboeken, die zijn voor wat oudere doelgroep, dat die enorm aanslaan bij kids, ook op scholen. En dat het vaak hun eerste boek is en dat ze daarna ook andere boeken zijn gaan lezen. Dat vinden we een heel groot compliment. Maar we hebben woensdag toevallig Paco de Pup gelanceerd. Dat is voor de jongere doelgroep. Paco is dan nog een kleine puppy. En dat gaat echt over van voorlezen naar letters leren en daarna AVI-boeken. En dan, ja, we gaan ook vanaf komend schooljaar ons actief inzetten om dat juist op scholen onder de aandacht te brengen.
2: En de reacties die wij sinds woensdag hebben gehad van scholen en ouders is echt bizar. Ik denk dat we nog nooit zoveel enthousiaste reacties hebben ontvangen. Hoe leuk mensen dit vinden. En toch blijkbaar een gat blijkt te zijn. Er is veel vraag naar leuke AVI-boeken.
1: Ja, ik herinner me nog, ik vond AVI-boeken vroeger echt vreselijk. Ja. Dat waren van die bruin papieren. Ja, ik weet niet, het is gestonken.
3: Ik heb ook gezegd.
28: Ja, nee, dat AVI-lezen is, voor het lezenniveau. En soms waren ze ook nog in tweetallen dat de leraar dan meelas.
1: Ja.
28: Dus ik heb het zelf ook onderwijzer geweest, ik weet hoe dat zit.
1: Ja.
28: Ja, het is natuurlijk ontzettend goed om jongeren bij lezen te betrekken. Want je ziet dat die leesvaardigheid natuurlijk enorm afneemt.
3: Wat ik ook belangrijk vind, zeker in deze tijd waarin de verharding enorm toeneemt. Jullie strijd voor de LHBTQ, ik hoop dat ik ze allemaal noem weer...
1: LHBTIQ.
3: Ja,
1: dus
3: echt veel.
1: De regenboogfamilie.
3: Ja, om je daarvoor in te zetten. Hoe moeilijk is dat soms?
1: Nou, ik weet niet of we ons er expliciet voor inzetten. Wij zijn gewoon wie we zijn en we delen ons leven. En sommige mensen zien dat misschien als alsof dat er inzetten voor het doel is. Maar wij delen gewoon wie we zijn.
3: Maar jullie proberen op een bepaalde manier het wel toegankelijk te maken.
1: Absoluut. Dat is gewoon het gevolg van wat we doen, denk ik. Ik zie dat niet alsof dat per se onze missie is. Tuurlijk, wij vinden het ontzettend mooi dat er kids nu opgroeien die zien dat wij in stijl zijn. Maar dat is niet... Ik denk dat
2: wij er geen punt van maken, wat wij doen. En eigenlijk denken wij niet over na, want ik sta niet op en ik denk... ik ben homo, ik ben er met een man. Ja. Zo staan wij niet
1: en
2: op.
1: En hoe ga ik vandaag mensen online ervan overtuigen dat het goed is dat dat... Nee, zo
28: gewoon
1: staan wij
28: leven
1: niet in.
28: En laten leven.
2: Dit is
28: leven,
2: ons leven.
1: Leven.
2: Ja. En als je ernaar kijkt... Zul je zien dat het heel normaal is. Dat we net als elk ander mens zijn.
3: Dat is superbelangrijk. Ja. Want in een tijd van homo-haat die toeneemt... discriminatie die toeneemt, verharding die toeneemt... is het toch juist heel belangrijk dat je er ook rolmodel in hebt. Zeker voor jonge mensen.
2: Hoe cool is het dan dat zoveel jongeren naar ons kijken... en hele gezinnen het op tv thuis kijken... onze video's en onze boeken lezen. En dat maakt het extra cool met dit verhaal natuurlijk. Daar zijn wij wel heel trots op. Maar is daar een plan voor? Nee. Wij zijn gewoon wie we zijn. En we doen wat wij leuk vinden. En iedereen kijkt en leest het die het wil lezen... En zien.
28: Super toch?
3: Ja. Maar zijn je het ook altijd eens?
2: Behalve over het huishouden.
1: Ja,
2: daar gaat het mis. Op creatief vlak zitten we dus echt op een lijn.
28: Tot 6 uur is aan het werk en daarna is het ruzie wie de afwas doet. Ja.
2: Daar begint het. Ja. We hadden het er net al over wie gaat koken. Dat ben jij, denk ik.
1: Ja. Dat is altijd.
3: Maar keuzes voor de toekomst die zijn altijd eendrachtig. Die snappen jullie heel goed.
1: Ja, eigenlijk wel. Wij liggen wat dat betreft wel echt op één lijn.
2: We hebben dezelfde visie en hetzelfde creatieve lijn. En het is heel fijn, want wij hoeven elkaar maar aan te kijken... en we weten of we iets leuk of niet leuk vinden.
1: Ja.
2: En dat denk ik misschien ook... Ja, het klinkt heel saai misschien voor jullie, geen juice... maar dit is gewoon hoe het gaat.
1: Ja.
3: En als het niet zou gaan, zou je het ook niet vertellen.
2: Nou, ik heb het huis al genoemd. Hij zei in de auto dat het niet mocht. Dat heb ik nu al gedaan.
28: En hoe gaat dat met jullie op straat? Want jullie maken veel filmpjes. Het zijn wel parallele werelden. Want ik kan ervan leren. Ik heb zelf een social media manager van 21 jaar. Die zegt, je bent echt een oude bok aan het worden, de mos. Dus probeer die jongen te bereiken met wat leuks.
2: Maar je ziet er hartstikke jong uit.
28: Ja, dank voor het compliment. Ja. Maar het is bij zeker ook politici om politiek leuker te maken. Dat wordt ook vaak gezien als saai.
1: Mm-hmm.
28: Dan is het wel dit soort filmpjes die misschien ook jongeren kunnen bereiken.
1: Ja,
28: dat zag
1: je bij Rob Jetten bijvoorbeeld. Die deed dat heel goed afgelopen verkiezingscampagne. Dat... daar vinden mensen natuurlijk ook wat van. De ene denkt, hey, je bent politicus, je gedraag je. En de andere, de jongeren spreekt het wel weer heel erg aan. Maar ja, ik denk wel dat je heel erg kan helpen, inderdaad. Ja. Met je wat menselijker maken vooral. Laat zien wie je echt bent. In plaats van alleen maar achter de microfoon in Den Haag.
27: Ja, en je kan niet meer normaal over straat natuurlijk ook. Hè, met al die jongeren. Dat is wel een dingetje. Ja.
2: Het is wel.
27: Ja. In België ook, gekkenhuis. Nederland, gekkenhuis.
2: Ja, maar gelukkig hebben wij heel veel te maken met heel veel liefde en positiviteit. En dat geeft natuurlijk ook weer kracht. Kijk, als iemand naar je toe komt op straat, of meerdere mensen die een foto willen, of even willen zeggen, hey, ik heb dat boek gelezen, of ik heb die video gezien.
28: Dat is leuk.
2: Dan doe je wel iets goed. Dus je maakt iemand blij. En dat is de hele missie. Kijk, er gebeurt heel veel in de wereld. En dat wij dan net dat plekje kunnen geven, waar mensen even kunnen lachen, of even een afleiding krijgen, daar ben ik wel heel...
27: En op 4 juli kunnen ze jullie ook nog even aanraken, die kinderen, als ze dat zouden willen of niet?
2: We gaan op bioscooptour. Ja. We gaan de bioscoop. Onze nieuwe film draait dus nu in alle bioscopen in Nederland en België. En op 4 juli gaan wij op tour door Nederland. Gaan we de bioscoopzalen bezoeken.
27: Ja. Onder andere Ede zie ik hier staan.
1: Ede en Breda.
2: En Breda.
1: Ja, klopt. Ja.
2: De vraag is nog groter, maar wij redden het allemaal niet in één dag.
27: Maar dat is wel bijzonder om te kunnen doen. En jij bent wel helemaal topfit, las ik ook. Ja. Je had heel lang last van chronische...
1: migraine, inderdaad.
27: Ja. Dat is nu helemaal oké.
1: Ja, nou, in ieder geval voor 90% beter dan dat het was. Ja, zeker. Ja, dat is echt een slopende chronische aandoening... die ik sinds een hersenschudding heb.
27: Al lang geleden.
1: Ja, 9 jaar geleden. En dat heeft me heel veel dingen ontnomen eigenlijk. Leuke dingen. Heel veel pijn gehad, heel veel aanvallen op bed. En dingen niet kunnen doen. En nu eigenlijk sinds een jaar... gaat het beter. Ben ik onder goede behandeling. En heb ik mijn leven weer een beetje terug. Ja. Want ja, dat is misschien iets wat ik online dan niet heel veel heb gedeeld. Want ik ben nooit afwezig geweest. Maar mijn leven zag er op een gegeven moment wel uit dat ik die video maakte. Heel lang op bed moest gaan liggen. Tussendoor ging editen. En dan, mijn leven stond eigenlijk alleen maar op bed liggen en mijn video maken.
27: Oh, ja. Hij is altijd bij je gebleven ondertussen.
1: Nee, absoluut. En dat waardeer ik echt enorm. En hij heeft me in alles gesteund. En hij weet dat het andersom ook zo zou zijn.
2: Dat is weer heel lief. Ja. Maar kijk, dat is ook weer het fijne aan dat wij dit samen doen. Ik weet precies wat Rutger doet en hij weet precies wat ik doe. Dus ik kan ook dingen overnemen als er iets is. En dat is andersom ook. En ik weet zeker dat het andersom ook zo zou zijn.
27: Zo kan het ook zijn in het leven.
28: Ambassadeur, ja.
27: Ja, hartstikke mooi, man. Ja. Rutger Thomas, ontzettend bedankt. 4 juli voor de mensen die nog langs willen gaan. De kinderen vooral, denk ik.
1: Voor het hele gezin natuurlijk.
2: Er komt nog veel meer aan, dus rijd je voor.
27: Ja. Gert Verhulst, pas maar op inderdaad. Ja. Die zit mee te luisteren, dat weet ik. Gert luistert altijd. Ja, succes, jongens.
1: Dankjewel.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
8: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
9: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
10: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
11: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Het lichaam van de voetballers wordt dit WK tot het uiterste gedreven. Maar hoe zorg je dat die topsporters ook fit blijven? En kan slimme technologie de kans op een blessure helpen voorkomen? Maandag om 3:30 in BNR Beter, alles over medische innovaties in topsport.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
17: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
18: BNR Verkeer.
19: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is veel rustiger dan normaal. Er staat nu maar 40 kilometer file. Wel is het druk op de A2 richting Eindhoven, want er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hintham en knooppunt Vught. 10 minuten vertraging, drie rijstroken zijn dicht. Aan de Duitse grens wordt gecontroleerd op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je 10 minuten in de file. En op de A35 richting Enschede staat een kapotte auto tussen Delden en Enschede-West. Het rijdt lang.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Het gaat weer van het slot, beloofde Jette, de ene regio sneller dan de andere. Groot alarm in de Chinese hoofdstad Peking, want er is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber aangevlogen. Op foto's is te zien dat de brokstukken op straat zijn terechtgekomen en mensen in paniek wegrennen. Het is niet duidelijk of het een ongeluk of opzet was en over eventuele slachtoffers is ook niks bekend. En in Eindhoven is op het laatste moment een groot muziekevenement afgelast vanwege de hitte. Het concert bij ons in Brabant. Morgen staat ook een concert op het programma met De Bankzitters, Mart Hoogkamer en Treintje Oosterhuis. Maar daar moet nog een besluit over worden genomen. In Venezuela worden nog steeds mensen onder de puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. De teller gaat nu richting de 600 doden. En ook zijn er duizenden gewonden. Nederland stuurt reddingswerkers naar Venezuela. Ze zitten nu in het vliegtuig en hebben 8 speurhonden bij zich. En nog nooit werd het in juni zo warm als vandaag in Eindhoven. Daar werd het iets meer dan 38 graden, meldt Weer Online. Voor het vorige record moeten we bijna 80 jaar terug. En de komende uren wordt het alleen maar warmer en kan mogelijk de 40 graden worden gehaald. Het weer nu van Weer Online. Het is dus uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. En morgen op sommige plaatsen ook nog, maar minder dan vandaag. En vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
9: De hele stad Kansas City kleurde oranje. Oh, yeah.
10: Het was een hele warme nacht.
11: Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormende box 3 door het parlement te krijgen.
12: Allies have laid the foundations for stronger, fairer and more lethal NATO.
13: Wilfried Genee.
14: 2,5 uur weer van deze uitzending. De Friday Move. We zitten vandaag in Rijswijk bij het hoofdkantoor van TUI. TUI. TUI. Ja, als iemand jarig is, mag je hem iets vaker noemen, hè? Als sponsor. Moet gewoon kunnen. Totdat we gebeld worden door een of ander commissariaat en dan zijn we de lul. Maar die snappen er ook wel als je 150 jaar bent geworden dat je er een beetje vriendelijker mee om mag gaan. Alhoewel, Richard, regels in Nederland, hè?
15: Toei.
14: O ja, nee, zo, dat zijn de echte Jan Paternotte, toch?
15: Toei.
14: Toei, ja, heel goed. Kijk, zo kan het ook, hè. Beetje meedenken op de vrijdagmiddag, hartstikke leuk. En jullie kwamen er niet uit, hè, hier in Den Haag met D66. Nee. En waarom eigenlijk niet? Dat heb je net uitgelegd. Op het eerste punt ging het al mis, asielopvang.
15: Ja.
14: Maar het is ook niet jullie partij eigenlijk, hè? Je zit er niet echt lekker bij en zo.
15: Deze nou, we hebben natuurlijk wel een verleden gehad met het feit dat er uitsluiting is geweest van onze partij. Dat hebben we gedaan. Dus dat vonden we niet leuk. Maar ik moet zeggen, de nieuwe fractievoorzitter, Youssef Assad, daar kwam prima mee door de deur. Dus op menselijk vlak niks mis mee.
14: Nee.
15: Alleen kwamen we er niet uit. Ja, dat kan gebeuren met twee
14: politieke partijen. Uitsluiting, is dat nou nodig, weet je wel? Hè? Dat
15: vraag uitsluiting je is niet nodig? Nee, nee. Nee, zeker niet.
14: Nee, Jan Paternotte, dat is toch niet nodig? Uitsluiten en zo, hè? D66, nee. Kom op.
16: Nou ja, het PVV en Forum sluiten wij uit. Maar daar zijn we duidelijk over. Maar Richard hebben we niet uitgesloten. Nee, we wilden graag dat het zou lukken, dat college. En had je de twee grootste partijen van Den Haag die het samen gingen doen.
14: Ja, 16 en 8.
16: Nu is de tweede partij van Den Haag de grootste oppositiepartij straks. Tenminste, ja, als het gaat lukken, want het loopt nog steeds die formatie.
15: Ja, maar het gaat wel lukken.
14: Hij heeft toch 2 weken, zegt hij.
15: Ziet er goed uit, dus dat gaat de laatste loodjes.
14: Ja. Nou, hij ziet erbij te lachen, dat gaat goed komen.
16: Ja, voorzichtig, besmuikt lachje.
15: Nee, dat is gewoon een volle lach. Nee, okay, dat okay. Gaat, nee, okay. Dat

0: dat de gesprekken gaan goed in een goede harmonie. Dat ging het overigens met deze in goede harmonie. Alleen we kwamen er niet uit. En dat kan natuurlijk gebeuren als twee partijen gaan praten met elkaar. Dat het niet lukt.
1: Ja. Heb je de stikstofplannen al even bekeken die net binnenkwamen? Of?
0: Ik heb gelezen dat het heel ernstig uitzag. Dus ik ben benieuwd of het meegevallen is voor de Nederlandse boeren.
1: Ja, die moeten dus met die ammoniak. Leg jij het even uit wat er allemaal gebeurd is. Ik heb hem net binnengekregen, Jan Paternotte. Goed dat je er bent trouwens ook.
2: Ja. Ja. Moet ik het uitleggen?
1: Ja, als je wil heel graag wat de besluiten zijn. Ik lees over ammoniak die in 2035 bij de boeren ongeveer 45% moet zijn gezakt. En bij de industrie en het vervoer zelfs nog meer, hè, las ik ook.
2: Ja, klopt. We wisten natuurlijk al jarenlang dat het hard nodig was om te zorgen dat we minder ammoniak, minder stikstof in die lucht, in die natuur zouden krijgen. Daarom ligt er ook al jarenlang ligt het eigenlijk helemaal stil. En dit is echt het doorbreken van die stilstand. Ik zag net een persbericht van Bouw in Nederland, van de bouwers.
1: Ja.
2: En die zeggen, ja, dit doorbreekt de impasse. Dit pakket, wat nu het kabinet vandaag presenteert, maakt het verschil tussen stilstand of dat de schop weer de grond in gaat.
1: Ja.
2: Dat is wat we zo bikkelhard nodig hebben.
1: Alhoewel vergunningen nog wel even gaan duren, lees ik ook overal.
2: Nou, dus dat dit jaar op een aantal plekken dat echt los gaat komen. Nou, dat is echt snel. En dat is ook hard nodig. Want 250.000 huizen, die kunnen we nu dus niet bouwen.
1: Ja.
2: Vanwege het stikstofprobleem onder andere.
1: Maar dus het valt 2027, dan zie je pas weer een beetje echte beweging.
2: Op meer plekken ga je dat echt zien. En dan,
1: tenminste, als dit rondkomt allemaal, voor de duidelijkheid.
2: En dan daarna zijn we echt helemaal van het stikstofslot. Maar dat we nu gewoon vanaf nu steeds meer plekken in regio's, dat die sleutel erin gaat, we van dat slot afgaan, dat er weer beweging komt. Ja, dat is zo ontzettend belangrijk. En niet alleen voor de bouwers trouwens, maar ook voor de boeren die al jarenlang in onzekerheid zitten, geen vergunningen krijgen om hun stal te vernieuwen. Niet weten of ze kunnen uitbreiden of kunnen verplaatsen als ze dat willen. Dus maar ook voor hen is het zo belangrijk dat er duidelijkheid is en dat er geld is om ze te helpen.
1: Ja, 20 miljard om die boeren te helpen.
0: Ja.
1: Richard, waar halen ze het vandaan?
0: Ja, dat is voor hun de begroting. Maar ik vraag me af, is het nodig om goede bedrijven, vaak familiebedrijven, te plaatsen? Ja, om die helemaal kapot te maken. Ik geef lezingen in het land via Showbird. Dat was laatst in het Hoge Noorden. Ja, en dan waren de boeren echt mega ongerust. Van, ja, we hebben een vader of zoon al decennia lang en we moeten weg. Want we zitten vlakbij een natuurgebied. Ja.
2: Ja, kijk,
0: we gaan kapot.
2: Dit is dus waarom er ook met zoveel boeren, boerorganisaties, de jonge boeren hierover is gewerkt. Want die onzekerheid bij boeren is inderdaad hartstikke groot. Maar die 20 miljard is bedoeld om hen natuurlijk te helpen. Omdat veel bedrijven, ja, die moeten vernieuwen. Die willen ook heel graag vernieuwen. En wat we onder andere gaan doen is zorgen dat we dat het meeste doen vlakbij die natuurgebieden.
1: Ja, 500 tot 1000 meter is. Toch? Die zone wordt dat dan toch?
2: Ja, dat is een zone waar je natuurlijk net naast de Veluwe, de Peel. Ja. Dat is die prachtige Nederlandse natuur die super kwetsbaar is. Waar we dan, er zijn al heel veel afspraken met boeren over gemaakt hoe we die nou het allerbeste gaan beschermen. Zodat er op andere plekken ook weer meer ruimte is, ook voor de boeren.
1: Maar daar moet nog weer 20% extra moet het omlaag, toch? Die uitstoot, begreep ik, nog eens eroverheen.
2: Nou ja, dat wordt het harde werk wat boerenorganisaties, provincies en de natuurorganisaties, boswachters samen gaan doen. Van hoe gaan we nou op dat soort plekken zorgen dat die stikstofuitstoot extra snel naar beneden gaat. Zodat die natuur ook sneller kan herstellen. En zodat die boeren weer door kunnen. En dat is inderdaad het allerbelangrijkste vlak bij die natuurgebieden. Want ja, daar komt die ammoniak naar buiten. Daar zie je ook dat de natuur de heftigste schade daarvan van heeft.
1: Maar daar moeten de boeren dus innoveren, extensiveren. Ja, dat betekent dat je minder dieren per hectare hebt, dus minder koeien.
2: Ja.
1: Of verplaatsen of stoppen, zoals jij zegt. En dan moet je uitgekocht worden.
2: Ja, maar het hoofddoel is natuurlijk om eerst te beginnen met wat kan je bereiken met innoveren? Wat kan je bereiken met inderdaad dat er minder koeien
1: extensiveren, nu heb ik hem ook.
2: Extensiveren, inderdaad. Dat is dus gewoon wat minder koeien per hectare.
1: Maar niet bij de helft van de stapel weg, zoals jullie eerst riepen.
2: Nee, ja,
1: Cheert riep dat.
2: Ja, nou, we hebben dat ooit gezegd. We wilden dat op de agenda zetten. Maar we hebben ook gezien dat dat niet echt de oplossing dichterbij heeft gebracht.
1: Nee.
2: Dus dat doen we nu ook op een heel andere manier.
1: Het ook niet heel veel goodwill, kan ik me herinneren, destijds.
2: Nee, het heeft inderdaad niks opgeleverd. Dus daarom doen we het nu ook op een heel andere manier. Met dat geld om de boeren te helpen en de natuur te herstellen.
0: Maar is het nou ook samen met de boeren gedaan? Dus dat er geen straks massale demonstraties richting Den Haag komen?
1: Dat kan je nooit uitsluiten, Richard.
2: Ik kan het nooit uitsluiten. Maar ik was bijvoorbeeld vorige week vrijdag bij een boerenbedrijf in het Eemland. Daar waren ook de jonge boeren op bezoek. Die gingen daarna weer praten met een andere D66'er. En daarna gingen ze weer bij de minister zitten. De afgelopen weken is er echt continu, gisteren tot middernacht aan toe ongeveer, gewerkt samen met de boeren, ook met natuurorganisaties trouwens. Want je kan dit alleen maar samen gaan doen.
1: Ja, 2,2 miljard voor natuurherstel, zeg ik ook nog.
2: Ja.
1: 2,8 miljard voor stoppers. Wat houdt het in, stoppers trouwens?
2: Ja, dat er ook
1: mensen die echt stoppen dan, helemaal klaar.
2: Er zijn al heel lang, ook nu nog steeds, best veel boeren die, stel dat je 60 bent en denkt, mijn zoon en mijn dochter willen het bedrijf niet overnemen. Ja. Ik wil eigenlijk over een paar jaar wel de sleutel inleveren.
1: Oké, okay, dat gaat dan vrijwillig, zeg maar.
2: Gaan genieten.
1: Geen gedwongen is dat. Dat is gewoon dat je zegt, ik wil er wel mee stoppen.
2: Kijk, dat zijn by far de meeste. En dat is de afgelopen jaren ook al een aantal keer gebeurd. Die kan je dan helpen. Maar goed, het belangrijkste is dat je ook boeren helpt die bijvoorbeeld denken, ja, ik wil gewoon door. Of ik wil wel dat mijn zoon het kan doen, maar dat je dan kan verplaatsen. Niet meer direct naast een natuurgebied, maar op een plek waar er veel meer ruimte is.
1: Zoals jij het vertelt, klinkt het hoopvol. Maar ik zie hier de BBB, die noemt de stikstofplannen van het kabinet een frontale aanval op de landbouw. Dus jij vraagt net, komen de opstanden, de BBB, die zijn boos.
2: Ja, en ik denk uiteindelijk dat wij in BBB in heel veel opzichten wel hetzelfde willen. Hè? Goede toekomst voor de boeren. Ze willen natuurlijk ook hier zich even stevig over uitlaten. Maar ik zie ook BBB-bestuurders in Nederland die in provincies bezig zijn, die al hartstikke goede afspraken hebben gemaakt, die ook wel in lijn liggen met wat de plannen die vandaag zijn neergezet.
1: Dus, is dit voor de bühne dan, zo'n uitspraak als deze?
2: Dat weet ik niet. Nee, ik bedoel, dat Kamerdebat moet nog komen en ongetwijfeld zal er ook een hoop weerstand zijn. Ik verwacht heus niet van BBB dat ze meteen enthousiast zijn, maar ik denk wel dat voor hen ook geldt. Ze hebben de afgelopen jaren gezien dat het ook op een andere manier is geprobeerd. Maar dat loopt wel steeds vast. Dat is ook waarom de jonge boeren, de LTO Nederland, ook echt aan tafel hebben gezeten met de minister. Want die wilde ook een nieuwe aanpak.
1: Alles wat met de BBB het vorige kabinet aan perspectief voor de boeren in de stijgers is gezet, dreigt met deze plannen met de sloophamer te worden afgebroken.
2: Ja, dat is denk ik niet terecht.
1: Kijk,
2: waar de boeren zelf ook van zeiden, het vorige kabinet had 5 miljard euro. En nu hebben we 20 miljard euro uitgetrokken om de boeren te helpen en de natuur te herstellen. Je noemde net die 2 miljard voor de natuur. Dat is een veel groter bedrag. Ja, waarom? Omdat het nodig is. Omdat het geld kost om een stal te vernieuwen. Omdat het geld kost om je bedrijf te kunnen verplaatsen. Dus als je ze daarbij wil helpen, ja, dan moet je er wel geld voor uittrekken. En dat doen we nu.
1: En dat is veel geld, hè?
0: Maar die boeren zeggen ook, we willen helemaal niet geholpen worden. We willen gewoon onze boerderij waar die nu is van vader op zoon decennia lang. Die willen we gewoon voortzetten. We hebben ook een onbetrouwbare overheid. Er is jarenlang ingezet op vergroting. Megastallen, grotere stallen. Dat is op voorspraak van de overheid gebeurd. Ja, nu zegt diezelfde overheid, bedankt voor het lachen, je kan gaan. Ja, en dat zet bij die boeren natuurlijk toch wel kwaad bloed.
2: Voor de meeste boeren geldt dat ze eigenlijk hier ook veel last van hebben. Maar vooral omdat ze nu stilstaan onzekerheid hebben. Ze krijgen vaak geen geld meer voor bijvoorbeeld een nieuwe stal. Of een vernieuwing of een mestvergister die ze willen neerzetten. Ze krijgen geen vergunningen meer voor wat ze willen doen. Die willen ook duidelijkheid. En die willen ook dat er geld om te zorgen dat ze daarbij hulp kunnen krijgen. Dat is eigenlijk ook de reden waarom de organisatie van jonge boeren, LTO Nederland, gewoon aan tafel zijn gegaan met het kabinet voor een oplossing. En ik snap dat wij dan als jongens die in de grote stad wonen dan ook naar de boeren toe moeten om dat te horen. Maar dat is wel het verhaal wat je van de meeste kanten hoort. Die willen ook vooruit.
0: Ja. Zijn er dan ook gebieden aangewezen, want je hebt het over uitplaatsing, waar die boeren dan de ruimte krijgen om dat vergrote bedrijf te plaatsen? Die gebieden zijn al in kaart gebracht en dat kan dan zonder probleem.
2: Ja, dat is denk ik ook slimmer aan deze aanpak dan wat eerdere kabinetten hebben gedaan. Ook kabinetten trouwens met D66 erbij, hè, zeg ik daarbij eerlijk. Dat eerst werd heel breed gekeken en nu wordt gezegd, ja, waar is nou het probleem het grootste? Direct naast die natuur. Daar komt de meeste stikstof naar boven die dan in die natuur schade doet. Verder weg van de natuurgebieden. Ik was in het Eemland bijvoorbeeld vorige week.
1: Ja, dat vertelde je net ook al. Ben je er 2 keer geweest?
2: Nee, ik ben er 1 keer geweest.
1: Nee, oké. Heel duidelijk, ja.
2: Oorspronkelijk kom ik ook uit de Bommelerwaard bijvoorbeeld. Dat telt net wat verder van die natuurgebieden die zo kwetsbaar zijn. Dus dan is daar ook meer ruimte.
1: Hey, 20 miljard, ik hoorde jou net vertellen. Hoeveel daklozen? 7200?
0: 7200 daklozen.
1: Criminaliteit enorm groot, armoede heel erg groot. Dat mensen denken 20 miljard voor die boeren zeggen.
2: Als je het over daklozen hebt.
0: Graag een stukje geld gehad voor Den Haag, het tekort op het gemeentefonds.
2: Als je het over daklozen hebt, dan denk ik, ja, we hebben ook te weinig huizen in Nederland. We hebben veel te weinig huizen. En hoe komt dat? Nou, mede omdat we 10.000 huizen niet kunnen bouwen door de stikstofcrisis. Dat is waarom de bouwers, bouwen in Nederland, nu zeggen, ja, dit pakket wat we vandaag horen, dit is het verschil tussen stilstand of de schop weer in de grond.
1: En dan moet je zoveel geld voor een sector als de boeren gewoon nemen. Dat moet je op de koop toenemen dan.
2: Het is voor Nederland natuurlijk ook wel een sector die gewoon qua export, niet alleen van producten uit de landbouw, maar ook van kennis. De tuinbouw, waar ze van Egypte tot Japan willen ze de Nederlandse kennis over de tuinbouw. Het Westland kent Richard natuurlijk ook hartstikke goed. Dat willen ze daar hebben. Dus het is ook een sector waarvan we mogen denken, nou, die willen we ook naar die volgende, naar de toekomst toe helpen. En daar mogen we er ook in investeren.
1: Krijgen jullie meerderheid? Gaat dat lukken?
2: Ik hoop het wel. Ik denk dat het heel goed zou zijn.
0: Het gaat al spannend
2: dus
0: natuurlijk.
2: Ik zit hier natuurlijk ook om partijen te overtuigen. Kijk, Richard heeft nog geen zetels in de Tweede Kamer, maar wie weet.
0: We hebben in Den Haag wel één boer en die gaat in ieder geval behouden blijven.
2: Eén boer? De boer in Den Haag is al gered.
0: Die is al gered,
2: vanuit Den Haag hopen
1: jullie de Kamerleden toch, ik bedoel, steunen. In het kader van je huiswerk doen, wat het vorige kabinet niet deed, jullie hebben toch wel een beetje al overal kopjes koffie gedronken en gevoeld wat er.
2: Ja, nee, zeker. We koffieën ons helemaal suf. En dat zeker als het 40 graden is, dan ga je daar wel snel van zweten. Dus ik hoop dat er ook wat thee is gedronken, maar nee, ik heb er echt vertrouwen in.
0: Wanneer is het debat?
2: Debat is woensdag.
1: Ja, ik ben echt heel benieuwd. Op zich, ik bedoel, je kan nog heel veel negatieve en ook gelukkig heel veel positieve dingen over zich. Maar het zou wel een keer lekker zijn als een keer wat gebeurt.
2: Ja, dat
1: want
2: zou
1: ik bedoel,
2: zijn,
1: leuk hoor, dat kabinet, maar anders hè, zit je ook maar voor de kat zijn.
2: Dus ook een beetje, dat hele stikstof is een beetje als een soort trein die jarenlang stil heeft gestaan en nu gaat hij in beweging en moet hij de snelheid van een intercity zien te krijgen.
1: Ja, het was al heel wat dat ik jou vandaag zonder das zag, Jan Paternotti. Dus je komt er steeds losser in, hè? Dat is goed, hè?
2: Ja, ja, wil je nog meer? Je wilt ook nog meer?
1: Nee, dat absoluut niet. Maar de meeste mensen komen hier heel fris en fruitig in een t-shirtje. Zo. Jij zit nog steeds in het pak, zie ik weer.
2: Dus. Het is BNR. Ik denk dat luisteren allemaal ondernemers.
1: BNR, de Friday Move is het, man.
2: In de auto. Die. Ja.
1: Oké, okay. Goed dat je er even was.
2: Aanstaan.
1: Ja, laten we hopen dat het lukt. Dan komt het land ook een beetje van het slot af. Dat is wel belangrijk.
2: Juist.
1: Dankjewel. Oh, Jan geeft geen handen meer. Nou ja, dan niet. Kan ook, hè?
3: Hoi.
1: Gebeurt gewoon. Ik wilde hem een hand geven, maar hij loopt gewoon gelijk weg. Dat is natuurlijk weer boos. Oh, dat komt natuurlijk omdat Johan Derks wat nare dingen over me heeft gezegd. Ah, maakt ook niet uit. Inmiddels aangeschoven de burgemeester van Rijswijk, Houri Sahin.
4: Hallo.
1: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: We hebben elkaar vaker gesproken.
4: Klopt.
1: Ja. Geboren in Deventer, maar inmiddels hier zo thuis in Rijswijk natuurlijk, toch of niet?
4: Zeker. Ik woon ook al best wel lang in deze regio. Ik heb 23 jaar ook in Zoetermeer gewoond.
1: Zoetermeer?
4: En ik heb in Leeuwarden gewoond.
1: Oh ja.
4: Ja.
1: Leeuwarden, mijn stad.
0: Ja, prachtige stad. Ja.
4: Mijn man heeft bij Cambuur gevoetbald. Lang geleden alweer.
0: Ben ik wel benieuwd wie je man is.
4: Murat Shahin.
1: Ja, nee, dat staat me nog wel bij.
0: Goeie voetballer, ja.
1: Dat is een tijdje geleden, ja. Maar ik voetbal niet meer, neem ik aan.
4: Nou, nog steeds.
1: Nog wel fanatiek.
4: Hij voetbalt bij HDV in Den Haag.
1: Zo, dat moet jij wel kennen.
0: HDV is een prachtige club, ja.
1: Wat is jouw club eigenlijk in Den Haag?
0: Mijn voetbalclub?
1: Ja.
0: Dat is Quicksteps heb ik bij gevoetbald. En bij Duno heb ik heel lang gevoetbald. Als rechtsbuiten.
1: Even op mijn plaatje. Je bent geboren in Delft, in een hoek van Holland gewoond.
0: Opgegroeid, ja.
1: En hoe lang heb je dan in Den Haag nu gewoond dan?
0: Ik woon sinds mijn 18e in Den Haag. Dus als je 50 jaar bent, is het al best wel boos.
1: Oké, okay, ja. Nee, dan mag je dan Hagenees noemen?
0: Ja, ik mag mezelf een Hagenees noemen.
1: Ja? Ja. Wanneer gaat dat in?
0: Nou ja, het gaat hoe je je voelt. Dus je vraagt, mag ik je zo voelen ja, of noemen? Ja, dat mag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe is het bij jullie in de stad met femicide?
0: Nou, daar ben ik heel blij mee dat ik u zie. Dat is zorgelijk. We hebben, ik heb gelukkig een motie aangenomen, breed in de Raad, dat er zo'n filo MENA-huis krijgt wat in Rotterdam is. Hè, dat er voor huiselijk geweld tegen vrouwen dat daar ruimte voor komt. En dat gaat gerealiseerd worden. En dat is broodnodig, want het geweld tegen vrouwen is vreselijk.
1: Elke 8 dagen hè, gaat er een vrouw overlijd door huiselijk geweld.
4: Elke 8 dagen ongeveer.
1: Ja.
4: En het is echt een verschrikkelijk probleem.
1: Niet
4: en
1: te geloven.
4: Kort geleden heeft Marieke Liem, ook hoogleraar, een onderzoek gedaan. Ook mensen, of ook vrouwen die zelfmoord plegen. Daar blijkt ook veel gevallen van femicide, eigenlijk huiselijk geweld te zijn.
1: Zo moeilijk voorstelbaar in een land als Nederland, vind ik dat. Maar goed, ja.
0: Het is natuurlijk heel vaak achter de voordeur. En kom maar eens achter in een gezin wat heel normaal lijkt en dat het goed gaat. Ja,
1: ja.
0: Dan gaat het toch niet zo goed. Het is ook vaak moeilijk om over te praten. Vaak zijn de kinderen in het spel, waardoor het nog moeilijker wordt. En zeker met agressieve mannen die dan dreigen om de kinderen wat aan te doen. Ja, het is eigenlijk een onderhuidsprobleem wat wel heel groot is. En ik vind het heel dapper van u als burgemeester van Rijswijk dat u daar zo het voortouw neemt.
1: Ja. Want een aantal jaar geleden, in korte tijd, 3 vrouwen overleden daardoor. Door huiselijk geweld. En toen heb je een aanpak ingezet. Hoe zag die aanpak eruit?
4: Nou, het begon nadat er 2 vrouwen werden vermoord. Dacht ik vind dit nu wel ontzettend erg worden. En ik ben me daarin gaan verdiepen. En ik ontdekte dat het niet een Rijswijks probleem is, maar een groot nationaal maatschappelijk probleem. Omdat ik zag wat het deed met ook de kinderen. Wat het ook doet met de samenleving. De sportclubs, de scholen, iedereen leidt eronder. En na de tweede moord besloot ik zelf in actie te komen om een column te schrijven in een lokale Huis en Huisblad in Rijswijk. Dat doe ik elke maand om te vertellen wat ik mee bezig ben. En daarin riep ik vrouwen op. Mail me als je vastloopt in het systeem. Want ik ontdekte dat het best moeilijk is om als vrouw naar buiten te treden. De aangifte goed te doen. De bewijslast ligt bij jou. Tegelijkertijd moet je ook toch jezelf veilig zien te houden. En dat leidde tot heel veel reacties. Inmiddels is de teller op 118.
1: Zo.
4: En ik denk dat ik daarvan 50 à 60 vrouwen ook daadwerkelijk heb kunnen helpen. En we hebben een mensgerichte crisisaanpak ontwikkeld. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Want die is gebaseerd op crisismanagement. Dus iedere burgemeester, iedere loco, en dat weet u ook als geen ander, weet om te gaan als er een ramp of crisis in je gemeente gebeurt. Wat je dan doet is een crisistafel bij elkaar, zoals we hier aan tafel zitten, organiseren. De mensen, de organisaties die daarbij het vraagstuk een rol hebben. De politie, Arosa, de vrouwenopvang, Veilig Thuis. En dan te gaan handelen. Dus wij zeggen beeld, oordeel en besluit. Ja. Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? En wie gaat doen wanneer?
1: En niemand gaat het doen.
4: Ja, en dan, daar zit ook altijd de vrouw zelf bij. Soms digitaal, soms online. Omdat ik ook heb gezien dat vaak over mensen wordt gesproken en niet met. Ja. En dat maakt de situatie juist veel krachtiger. Want dan zie je ook wat er precies aan de hand is, sneller.
1: Dat is een beetje de ombudspolitiek die jij bedrijft met dat menselijke karakter. Nou, om te kijken om wie het gaat.
0: Ik ben er voor en ik ben ook heel blij dat we in Den Haag zo'n Philomena huis krijgen. In Rotterdam is het al, daar ben ik geweest kijken. Nou, daar is alles in één. Daar is de politie, daar is zorg, daar is maatschappelijke zorg. Daar is,
4: en Philomena ben ik ook geweest, is een heel goed initiatief. Eigenlijk wat Philomena doet, doen wij in Rijswijk al. Ja. Wij hebben alleen niet een heel mooi groot gebouw zoals Philomena dat heeft. En daar is ook bijvoorbeeld ruimtes waar kinderen ook onderzocht kunnen worden. Hè, medisch en dergelijke. Dus zij hebben alle disciplines in één gebouw gebracht.
1: En dat is 100% veilig ook voor die vrouwen.
4: Ja, maar soms is
0: dat beveiliging bij ook. Dus het is heel erg belangrijk. Want soms komen die mannen natuurlijk daar. Het zijn helaas meestal mannen.
1: Je hoort dus ook een verschrikkelijke verhalen over.
0: Nee, er zit in Rotterdam veiligheid ook bij. Dus.
4: Ik ga soms ook met een wijkagent naar een hotel. Bijvoorbeeld als een mevrouw al daar naartoe is gevlucht. Ja. Dan ga ik daar naartoe. Of ik ga zelf met een wijkagent in een huis. En dan gaan we kijken hoe de situatie is. Dus het kan soms ook zijn dat een vrouw niet naar mij toe kan komen. Of bijvoorbeeld, ik heb ook een vrouw geholpen. Die was vanuit Rijswijk geplaatst in Dokkum. En die moest ook geholpen worden. En zij was mijn inwoner. Dus ik heb ook gedacht, we gaan dat ook helpen. We gaan ook haar helpen.
0: U ontvangt al die mailtjes zelf. Dat zijn er vele. Dat grijpt ook naar de keel, denk ik. Als je al die persoonlijke verhalen... Hoe gaat u daarmee om?
4: Ja, door toch weet ik daar best wel zakelijk mee om te gaan. Ook al zijn ze soms heel vervelend en heel persoonlijk uiteraard. Maar doordat je ermee bezig gaat en al doorbraken kunt realiseren, krijgen mensen, zijn ze zo dankbaar en blij dat je ze. Dan voel je dat je ook goed bezig bent. En het zijn soms ook hele lang. Soms krijg ik ook geen mails, maar dan zegt een vrouw tegen mij, ik maak me zorgen om de dochter van mijn vriendin. Dus het gaat via.
1: Ja.
4: En dan komen ze ook. Dus het is niet altijd. Want een mail sturen kan soms zeker bij intieme terreur ook gevaarlijk zijn. Ja. Als de partner in het huis is en je ziet op de telefoon een mailtje aan een burgemeester of aan een gemeente.
1: Ja.
4: Dan kan je ook gevaarlijk.
1: Maar hier in Rijswijk zie je echt een duidelijk verschil. Je ziet nu ook dat de resultaten geboekt worden.
4: Ja. Ik werk ook samen met Marieke Liem, hoogleraar. Dus ik ga ook spreken. Gisteren was ik in Dordrecht en heb ik verteld hoe wij Rijswijk de aanpak hebben ontwikkeld aan collega-burgemeester in Zuid-Holland-Zuid. Dus Dordrecht en omgeving. Ook om andere burgemeesters te laten zien dat wij een verantwoordelijkheid hebben.
1: Want dit gebeurt in lang niet alle plaatsen in Nederland, deze aanpak.
0: Het wordt vaak nog onder de tafel
4: Wat ik mis is, en dat is iets wat, Jan Paternot is al weg, maar een landelijke programmatische aanpak, daar komt een nationaal coördinator. Maar de aanpaksondermijning, dus de georganiseerde criminaliteit, is een goed voorbeeld hoe je het wel zou moeten doen. Dus vanuit het Rijk naar de gemeente, juiste middelen, juiste bevoegdheden. Ik ben nu met het ministerie ook aan het kijken welke bestuursbevoegdheden ik nog meer kan hebben dan alleen 10 dagen huisverbod. Een verlenging van 18 dagen. Dat is niet voldoende. En ik ben ook blij dat nu ook bij de rechtspraak en ook bij het OM ook veel meer capaciteit komt om dat probleem ook serieuzer te nemen. Want er wordt niet altijd herkend. Mensen weten ook niet wat bijvoorbeeld het verschil tussen situationeel geweld en intieme terreur is.
0: Het gebrek aan die kennis, ook natuurlijk in de politiek, is natuurlijk ook voor die vrouwen zorgelijk.
4: Ja.
0: En ook om dan daadwerkelijk op te treden tegen deze vormen van terreur.
1: Wat moet er dan gebeuren om dit wel te laten ingaan, zeg maar, om het landelijk zo aan te pakken? Wat moeten we nog hoge aantallen eerst krijgen? Wat is het idee?
4: Dat hoop ik niet. Ik hoop meer middelen voor gemeenten, bevoegdheden, meer kennis bij de politie, meer herkenning. Dus een groot drempel is bijvoorbeeld, dat is iets misschien wat we hier ook bekend kunnen maken, van de vrouwen die ik spreek, die hebben geen toegang tot een advocaat.
1: Nee.
4: De sociale advocatuur, daar is zwaar op bezuinigd. En een advocaat betalen, dat is niet voor deze vrouwen soms altijd weggelegd. Ook al hebben ze soms een hele goede baan, maar als je in een situatie van intieme terreur bent, dan lukt dat gewoon niet. En dat zou echt al een verbetering zijn.
1: Maar gelet op die 1 op de 8 dagen zitten we met een situatie die al een aantal jaren zo is. Hè?
4: En
1: best wel lang eigenlijk.
4: En we hebben het dus niet alleen over die vrouwen, die kinderen. Er zijn heel veel kinderen die hun moeder verliezen. Ook hun vader verliezen als de pleger zichzelf ook om het leven brengt. Of in een gevangenis belanden. Dus het is een veel groter maatschappelijk probleem dan alleen maar dat de vrouw slachtoffer is. En natuurlijk is dat afschuwelijk.
0: Ja,
4: maar daarom noem ik het een maatschappelijk probleem. Omdat wij er allemaal last van hebben.
0: Zeker, en zouden natuurlijk scholen zouden daar ook een rol in kunnen hebben. Met vertrouwenspersonen op school. Dat kinderen die natuurlijk thuis slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dat ze erover gaan praten. En dat er dan geholpen kan worden. Ja.
1: Maar in het kader, wat jij vertelde net, zoveel problemen in Den Haag. Hoeveel dingen kan je op een agenda zetten dan? Dat lijkt me best wel eens ingewikkeld, ook als burgemeester.
0: Nou, deze moet op de agenda, want dit een mega probleem is, wat ook gewoon levens kost. Mm-hmm. En helaas is het wel zo. Je zei net al van ja, er moet eerst iemand sterven voordat er wat gebeurt. Nou, in Rotterdam is dat Philomena-huis gekomen vanwege moorden op die vrouwen. Dus helaas moet er dan wat gebeuren. Ik hoop dat het in Den Haag niet zo ver komt, maar huiselijk geweld is in Den Haag een ontzettend groot probleem. En in heel Nederland is dat een probleem en daar moeten we over hebben met elkaar.
4: En ik zie ook dat met de explosies, hè, waar we ook mee te maken hebben, en daar heeft Den Haag ook mee te maken, daar zit vaak ook een relatie met een relationeel conflict.
1: Hoe bedoel je dat?
4: Nou, dat er bijvoorbeeld een restaurant een explosie wordt geplaatst door de ex. Omdat die, en daar hebben boven wonen daar mensen. En dan word je als burgemeester geconfronteerd met een explosie. En als je er een vergrootglas op legt, dan zie je eigenlijk, oh, daar zit ook een relatie met relationeel conflict. Dus de verstoring van de openbare orde, daar zit ook een relatie met huiselijk geweld.
1: Was dat het verhaal ook in Den Haag toen? Want er was ook een soort wraakactie.
0: Starbekamp is toen ook een met dodelijke slachtoffers. Ja. En daar heeft ook een relationeel probleem, is daar een reden van geweest.
1: Ja. Ja.
4: Ja. Ja. Ja, daarom is het goed dat we hier het bespreekbaar maken. En dat het niet een... ik merk, dat volgens mij is dat te lang gedacht. Het is iets van mensen privé. Het is een relatie, recht op privacy, slaapkamer. Moeten we ons niet mee bemoeien, maar dat moeten we wel.
1: Ja. Maar het zou heel goed zijn dat alle gemeentes even het voorbeeld nemen aan Rijswijk dat ook. Dat ze dan zien wat daar in Rotterdam gebeurt. Deze soort zaken
4: zeker.
1: Allemaal.
4: Er zijn ook andere collega-burgemeesters die op dezelfde manier Alkmaar ook werken. Nu ook gericht aan vrouwen zeggen, mail me en benader. En ik vind het belangrijk om te benadrukken dat dit ook een taak is van de gemeente. En vaak wordt er gekeken van, moet het wel bij de gemeente? Ja, wij hebben zeker als burgemeester ben je verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Heb je bestuurlijke regie te houden? Heb je een instrument dat tijdelijk huisverbod? Dus heb je een taak. Je hebt een aantal bestuursrechtelijke bevoegdheden die je kunt inzetten.
1: Ja, en al die klootzakken zouden ze een keer normaal moeten gaan doen. Hè? Die man doen.
0: Ja, zeker. Daar begint het al mee.
4: Daar begint het, ja. En dat hoor ik ook vaak terug van nabestaanden. Die zeggen, wat zou er moeten veranderen? Toch in de opvoeding van kinderen, jongeren.
0: Hoe het aanspreken van een vrouw. Hè? Natuurlijk een hele macho cultuur. Ja. Ook bij jongeren, hoe je over vrouwen praat.
1: Het Andrew Tate,
0: niet oké.
4: Vrouwen wordt soms gezien als een soort bezit. Je status. Ja. Zij is mijn vrouw.
0: Lustobject,
4: dus,
0: ja.
1: Gewoon een beetje normaal doen met z'n allen.
0: Absoluut, dat is belangrijk.
4: Zeker nu het warm is.
1: Ja. Nou, hey, nog een laatste burgemeester.
4: Ja, dank.
1: En tot de volgende keer.
4: Tot de volgende keer.
1: En niet over 150 jaar, want het gaat echt niet duren, hoor. We zijn misschien volgend jaar hier alweer bij Toei naartoe. Maar die hebben nu een groot feest, dus stort u weer in het feest.
4: Felicitaties aan Toei. En ik ben als burgemeester heel blij met Toei als ondernemer en als werkgever.
1: Ja,
4: zij dragen bij aan de economische ontwikkeling in onze gemeente, maar ook in de regio en in het land.
1: En dat zijn nog leuke gasten ook.
4: Een grote felicitaties.
1: Ja, dank u wel. We zijn er zo weer.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
6: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
7: Banky, dat is toch geen woord?
6: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
8: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
9: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
8: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
10: Wanneer komt de quantumcomputer eraan? En is het interessant om daarin te investeren, gezien alles wat er met AI gebeurd is de afgelopen tijd? Dat bespreken we op het event van Ground State Ventures, in gesprek met investeerders en hoog aangeschreven onderzoekers. En die podcast kun je nu luisteren in de feed van De Grote Tech Show. Dus doe dat vooral. Zoek De Grote Tech Show op in jouw favoriete podcast-app. En luister alles wat je weten moet over de wereld van quantum.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door.
7: Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
14: Kozijnen. Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk. BNR
16: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is veel rustiger dan normaal op de Nederlandse wegen. Er staat nu 20 kilometer file. Nou, op de A2 richting Eindhoven, daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Tussen Rosmalen-West en knooppunt Vught. 2 kilometer met 20 minuten vertraging omdat twee rijstroken dicht zijn. Ook op de A7 rijdt het langzaam richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A12 richting de Duitse grens wordt aan de grens gecontroleerd door de Duitse politie. Vanaf knooppunt Oudijk doe je er daarom 5 tot 10 minuten langer over. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik is je vertraging 20 minuten. Dan nog één flitser, gemeld door flitsmeister. De A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 37,1.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Na jaren is er een plan van het kabinet om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En dat betekent voor boeren dat ze over 4 jaar een kwart minder mogen uitstoten, maar de industrie en het vervoer moeten ook meedoen. Het moet weer ruimte geven om woningen te bouwen. Eind volgend jaar moeten we dat al gaan merken, zegt het kabinet. Het aantal slachtoffers van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt nu hard op. In nog geen dag is het aantal doden meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 600. Een Nederlandse reddingsteam is vanmiddag vertrokken naar Venezuela. Met speurhonden gaan ze mensen zoeken die onder de puin liggen. De Chinese overheid doet erg geheimzinnig over een ongeluk met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gebotst. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar die zijn ook weer weggehaald. Of er sprake was van opzet bij het ongeluk is niet bekend. En over eventuele slachtoffers ook niet. In Turkije overleden vorig jaar 4 hotelgasten uit Duitsland. Ze waren doodziek geworden van bestrijdingsmiddelen die gebruikt werden in het hotel. En er moeten nu 4 mensen voor boeten, onder wie de hoteleigenaar. De hoogste straf is 18 jaar. De doden waren een gezin met 2 kinderen. En code rood vanwege de hitte is voor 4 provincies verlengd tot en met morgen. En het is voor het CBR reden om dan ook de rijexamens te schrappen. Het geldt voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Vandaag gingen de rijexamens ook al niet door, maar dat was in meer provincies dan morgen. Het weer nu van Weer Online. Het is uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. Kan dan plaatselijk veel regen naar beneden komen en vannacht is er maar weinig afkoeling. En dat was het nieuws van het ANP.
19: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
20: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
21: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
22: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
21: Ja, flexibel ticket, hè?
22: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
21: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sectie5.nl.
0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Thomas van Zijl.
4: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel over de stikstofplannen van het kabinet en een gesprek met Richard Plugge, directeur van wielerploeg Team Visma Leasebike, over de jacht op geld en geel. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
24: De hele stad Kansas City treurde over. Oranje, ja.
25: Het was een hele warme nacht.
26: Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormende box 3 door het parlement te krijgen.
27: Allies have laid the foundations for stronger, fairer and more lethal NATO.
17: Wilfried Gené.
1: Tweede uur alweer van deze uitzending, de Friday Move. We zitten bij TUI in het hoofdgebouw in Rijswijk, want ze bestaan maar liefst 150 jaar. 150 jaar zeg. En de muziek is natuurlijk onze eigen DJ Thomas Robson. En de co-host van daar is niemand minder dan Richard de Bos, die binnen 2 weken het voor elkaar krijgt, hè?
28: Zeker.
1: Ja. Nieuw gemeentebestuur, dat wordt helemaal geregeld, toch niet? Ja,
28: nou, niet het gemeentebestuur, het nieuwe college.
1: Ja, college inderdaad. Ja. Het nieuwe college. Er zijn zoveel ingewikkelde dingen. Je zat ooit landelijk, toen werd je niet op de lijst gezet door Geert Wilders.
28: Ja, dat is al lang geleden.
1: Ja, ja, dat deed toen al een beetje pijn. Maar uiteindelijk, want zo probeer ik het een beetje te brengen voor je, gebeuren dingen met een reden. Want anders was je hier nu natuurlijk nooit geweest.
28: Nee, dus soms komen na diepe dalen ook weer hoge toppen.
1: Ja.
28: Dus dat is altijd goed dat in het leven ook wel eens een tegenslag is.
1: En heeft het uiteindelijk ook meer gebracht, lokaal in plaats van landelijk, voor jou? Komt het dichterbij? Voel je er meer bij? Of zeg je nee, ik had dat ook
28: weer gekund? Geert Wilders heeft ooit tegen mij gezegd, of was toen hij zei van je komt niet meer op de lijst bij ons, je bent meer een lokaal politicus. Nou ja, laat ik dat dan met 16 zetels tegen 0 voor de PVV in Den Haag als een groot compliment zien.
1: Had dat wel goed gezien dus.
28: Ja, dus heb ik alsnog weer wat van hem geleerd. Ik heb best veel van hem, van die man geleerd.
1: Ja. Ja. Wiegel heb je het meest van geleerd? Heb je
28: Wiegel het meest, ja, zeker. Ja, dat was toen ik als Kamerlid was, zei hij altijd van je bent een pareltje, maar er moet wel een beetje geslepen worden.
1: Ja, hij kan het niet meer met je bespreken natuurlijk. Maar...
28: Nee, dat had ik graag met hem gedaan, want het was ook een hele leuke man om samen over politiek te praten. En hij is natuurlijk wat meer standing dan dat ik ben, maar we konden heel goed over... hij zei, je hebt snel de inhoud door. En we konden heel goed over politiek praten en over het leven. Dus het was een hele fijne man om mee samen te zijn.
1: Maar je hebt vaak genoeg met elkaar gesproken dat je er veel van geleerd hebt. Dat maakt
28: zeker,
1: ik eruit op.
28: Zeker, ja.
1: En nog even terug naar die PVV. Wat er laatst met Gidi Markkershauer en die mensen die dissident is gebeurd. Wat vond jij daarvan? Dat ze weggingen?
28: Ze moeten dat natuurlijk zelf weten. Mensen hebben natuurlijk bij elkaar 7 zetels, geloof ik, nog geen halve zetel gehaald. Dus dat is natuurlijk wel zo, als je die aansluit bij een partij. En vervolgens ga je vlak na de verkiezingen weg. Ja, dan is dat niet heel netjes. Maar goed, ik weet niet wat er intern gebeurd is. Ik weet niet, Gidi was altijd een goede vriend van Geert.
1: Ja, die ging op vakantie, begreep ik ook
28: samen. Zegt hij zelf ook. Dus ja, dat kan ik niet overzien. Dat wil ik ook niet overzien, want het is niet mijn partij. Dus ik kijk het op een afstandje, kijk ik ernaar.
1: Wel, omdat het wel ooit jouw partij was, zat ik erbij gewoon af te vragen. Ook omdat hij al die sms'jes die appjes naar buiten gooiden op een gegeven moment.
28: Ja, dat is niet netjes. Kijk, als je in vertrouwen een relatie met elkaar hebt en als het dan over is, dan hou je dat gewoon vertrouwelijk. En dan is dat ook een man van je woord. En dat is niet netjes. Dus als je eruit gaat om principiële redenen, en dat kan natuurlijk. Ik weet niet wat er gebeurd is, welke ruzie er gemaakt is, wat de reden is om weg te gaan. Ik geloof dat hij ontevreden was over de campagne.
1: Ja.
28: Nou, kan ik me nog iets bij voorstellen. Ook
1: hij vond dat hij de kiezers in de steek liet.
28: Ja, dat vond ik. Hij had geen zin in het debatten, geloof ik. Nou, dat is niet heel handig in de campagnetijd. Dus dat kan ik me allemaal in vinden, maar iets wat je in vertrouwen deelt. En als ik vanavond jou een appje stuurt in vertrouwen, dan is het niet netjes dat je dat morgen op social media zet. Dat doe je niet.
1: Nee, dat ben ik
28: gewoon een beetje erecodes.
1: Ja. En hoe is dat onderling bij jullie gegaan? Want jij was natuurlijk niet de enige die van zijn bed werd gelicht en aan werd gepakt. Hoe is dat tussen jullie allemaal gegaan destijds ook, toen die problemen ontstonden?
28: Als fractie, ja. Daar ben ik heel trots op. Die hele fractie is bij elkaar gebleven. En dat is natuurlijk best wel iets om heel trots op te zijn. Want de meeste fracties zullen uit elkaar vallen. Ja. Maar hij zal wel wat gedaan hebben. Rijksrecherche valt niet voor niks binnen. We hebben daar heel veel gesprekken over gevoerd met elkaar. We hebben in het begin daarover geheld. Daarover gesproken. Ik heb het, zover ik dat kon, uitgelegd. Ja, en we zijn gewoon aan het werk gegaan. Van jongens, laten we gewoon hangen op dat onderzoek. gewoon geloven in de wijze van politiek bedrijven, die ombudspolitiek. Laten we gewoon aan de slag gaan en dan zien we wel wat de toekomst ons brengt. Nou, het heeft ons geen windeieren gelegd.
1: Maar nu heb je die 16 zetels, je wil wethouder worden, zeg je net.
28: Zeker.
1: Dan ga je weer aan het werk, op de manier zoals je toen ook deed. Waarom zal het nu niet tot problemen kunnen leiden?
28: Nou, ik hoop dat de Rijksrecherche er ook wat van geleerd heeft. En dat ze voortaan wel twee keer nadenken voordat ze zoiets doen. En ze hebben natuurlijk 6 jaar lang een stad politiek op slot gezet. Ja. 6 jaar lang is er een zwaard van Damocles boven die politieke arena in Den Haag. Met heel veel polarisatie, met heel veel uitsluiting, met heel veel verdriet. Ja, dat is niet goed voor de lokale democratie geweest.
1: Maar je gaat het nog steeds op dezelfde manier doen? Dat je mensen gaat bellen, dat ze een vergunning kunnen krijgen?
28: Daar is niks mis mee. Als je wethouder economie bent, dan roep je op. Dan ga je bij iedere bijeenkomst ga je zeggen, kom in Den Haag ondernemen. Kom in Den Haag een vestiging openen. Dat blijf ik ook doen. Want ik zal geen knip voor de neus waard zijn als ik niet wervend en acquirerend voor de stad Den Haag ben. En ik zal altijd overal, dat heb ik trouwens in de periode 2018-2019 ook gedaan, overal ambtenaren bij meenemen. Dus overal transparant zijn in wat je doet. En dan
1: wat heb je er wel van geleerd nu?
28: Ja, dat heb ik toen ook al gedaan, maar dat zal ik nog meer doen. Omdat we dan zeker geen twijfel meer erover krijgen. Ja. Er is niks aan de hand. De rechter heeft zelfs bewierookt. Hè. Die zei, sterker nog, ombudspolitiek is een mooie vorm van politiek. Nou, daar hou ik me ook maar een beetje aan vast.
1: Hey, en waar moet de stad over 5 jaar staan dan?
28: Over 5 jaar hoop ik dat we een stad hebben waar wat meer rijkdom is voor de mensen. We hebben in Den Haag te veel mensen die afhankelijk zijn van een bijstand. Te veel mensen, de werkende armen. Dus ik hoop dat Den Haag een wat leukere stad wordt voor iedereen. Goeiedag.
1: Een nog leukere stad, wil je dan zeggen, toch of niet?
28: Want het is een nog leuke stad, want het is de mooiste stad van Nederland. Maar met heel veel problemen. We hopen een groot deel van die problemen opgelost te hebben.
1: Wat ga je dan doen op die pier daar bij Scheveningen en die boulevard?
28: Die is een hele goede ondernemer. Die gaat die opknappen. Die gaat daar aan Delnes en een congrescentrum. Dat, dat is een topvent. En die gaat ook de Pellespromenade opknappen. Dus dat is een goede ondernemer en die hebben we nodig inderdaad.
1: Ja, en die jongens die wat overlast veroorzaken daar in die omgeving, wat ga je daar doen?
28: Ja, gaan we wat harder aanpakken. Ja, gebiedsverbod. Als je vervelend bent de hele zomer met mijn moeders thuis achter de piepers aardappels.
1: Oh ja, het gaat er wel gebeuren dus. Dat het...
28: Daar gaan we wel strenger tegen het opzijden.
1: Maar dat kan niet, hè?
28: Maar zo kan dat niet.
1: Nou ja, dat optreden wel, maar dat het zo onderuit de hand loopt daar.
28: Nee, natuurlijk kan dat niet. En die komen ook om vervelend te doen. Ja, dan moet je ook zorgen dat ze de hele zomer thuis bij moeders zitten met een huisarrest of een gebiedsverbod. En dat zijn maatregelen die de burgemeester kan opleggen.
1: Oké. Okay. Nou, klinkt veelbelovend, Richard.
28: Zeker.
1: Ja. Friday Move, vrijdag 26 juni. Zo gezegd bij TUI. Of had ik dat nog niet gezegd eigenlijk?
28: TUI. Nee, 150 jaar was het.
1: Oh ja. Ja, nu het zegt. Misschien ben ik het zo opeens te binnen.
28: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, Jan Kooijman inmiddels aangeschoven.
5: Hallo.
1: Ja, ik moet altijd aan Jan Kooijmans denken, maar het blijft gewoon in mijn hoofd zitten.
5: Van vroeger, van jullie programma.
1: Dat is zo lang geleden, maar altijd als ik je zie moet ik altijd... We hadden toen Raoul Heertje, hadden we toen in de uitzending zitten. Heel lang geleden. Jullie waren genomineerd als talent, hè? En René van der Gijp was genomineerd als talent en Jan Kooijman. En toen won Jan en toen zei... De grauwe hitje dat. Wie is die Jan Kooijman dan? Wie is die Jan Kooijman? En dat is me altijd bijgebleven. Ja. Dus altijd als ik je zie, moet ik er heel even aan denken.
5: Ja, ik moet er ook nog wel eens aan denken, omdat dat het enige moment is waarop ik doodsbedreiging heb gekregen.
1: Jo. Echt waar?
5: Ja, ja.
1: Echt, meen je dat serieus?
5: Ja, dan meen ik serieus. Heb ik jou wel eens verteld.
1: Oh ja, nu is het zo. Er zijn zoveel mensen die een doodsbedreiging hebben gekregen.
5: Ja, nee.
1: Dat,
5: ja. Nee, ik werd toen een soort gebombardeerd door publieks enemy nummer 1 van jullie programma. Namelijk omdat jullie achterban was redelijk fanatiek in het geloven van die grap. Dus die dachten, oh, René heeft geen prijs gewonnen en deze kerel wel. Dus we gaan daar eens achteraan.
28: Ja. Hoe ging dat dan?
5: Gewoon via Twitter en mail, weet je wel. Gewoon, ja, ik was er niet zo heel erg van onder de indruk, maar... het is wel iets wat je onthoudt als je dat een keertje krijgt, weet je.
1: Ja. Nee, Sander Schimmelpennink vertelde het laatst ook een keer dat hij dat ook krijgt.
5: Oh, ja?
1: Als er dan dingen bij ons in uitzending worden geroepen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.
5: Dat weet ik nog ook wel. Ik bedoel, ik ken jou inmiddels ook langer dan dat ik je toen kende. Maar dat heeft toen, ik was toen geloof ik pas, weet ik veel, 28 of zo. Dus dat had toen wel, ja, dat maakte wel even indruk. Want ik was ook nog niet zo heel lang op tv. Dus dat was wel een beetje een gek moment. Ja.
1: Nee, ik zit er
5: stil van.
1: Ik zit naar te kijken, ben je het wel of niet? Maar het is inderdaad je haar, dat is het.
5: We hebben een heel gesprek.
1: Ja, nee,
5: en dan ga je
1: ik zit
5: nu afvragen of ik het ben of niet.
1: Ja, ik zit naar dat haar te kijken. Dat haar is nieuw, hè?
5: Luister,
1: Ryan Gosling.
5: Oh, dankjewel. Is die ruzie van gisteren naar je hoofd gestegen dat je het gewoon niet meer weet?
1: Jongens, ik kreeg ook van Boulevard net weer de vraag of het uitgesproken heb.
5: Ik wil het ook weten. Hebben wij de primeur, Richard? Is het uitgesproken?
1: Ja, wij spreken niks uit. Dat doen we eigenlijk nooit.
5: Ik vond het een wonderlijke uitzending. Er zat zoveel raar zin. Er ging ook iemand zeggen dat vrouwen geen humor hadden. En dat was zelf een vrouw. Nou, ik zat het even terug te kijken.
1: Shelley was dat, ja.
5: Omdat ik naar jou toe ging. En ik zat aan tafel met mijn vrouw en mijn jongste dochter. En mijn jongste dochter zei... Wie is dat domme wijf?
1: Nee, Shelley Sterk kan vertellen
5: dat... Ik was het er wel mee eens.
28: Wel heel erg leuk, Shelley. Is een regiogenoot.
5: Ik ken haar niet zo goed, maar mijn dochter kent haar al helemaal niet. Maar ik dacht alleen maar, dit voelde ik ook weer zo'n take.
1: Maar je vindt niet dat ze daar gelijk in heeft? Dat er weinig vrouwen met humor zijn?
5: Nou, ik kan je zo... Je wil Nederlandse vrouwen met humor?
1: Met humor.
28: Ja, zijn gewoon veel vrouwen.
5: Elise Schaap, Fokkeline Ouwekerk, Jelka van Houten, Plien en Bianca, Margot Ros, Maaike Meijer. Dat zijn er zo, wat zijn het er? 7. Sarah Jané, 8.
28: Beetje uit mijn allemaal generatie, hele... Tineke Schouten. Ja.
5: Tineke Schouten, Lynette van Dongen vond ik is geweldig. Een ontzettend grappige, leuke vrouw. Simone Kleinsma heeft heel veel humor. Ik vind het echt een domme take.
1: Een domme take zelfs?
5: Ja.
1: Goeie
5: ja.
1: teksten dit.
5: Ja. Ja, maar jij niet. Jij vond het, jij was het mee eens.
1: Nou ja, ik
5: dat weet je nooit bij jou.
28: Dat is ook een probleem.
1: Bij mij, ik vind vrouwen over het algemeen ook niet zo heel grappig.
5: En ja, maar wie vind je grappige mannen dan?
28: Nou, maar als je bedoelt mannenhumor bijvoorbeeld in een voetbalkleedkamer.
1: Ja.
28: Als je met z'n allen een krat bier wegwerkt, dat is een ander soort humor dan. Dat begrijp ik als je hem zo bedoelt.
1: Het gaat niet om cabaret-humor, inderdaad. Nee, het gaat meer om.
28: De plannen.
5: Maar dat was niet de stelling, nee, toch? Ging niet per se specifiek om cabaret-humor? Ik heb alleen het fragmentje bekeken. Zij zei: vrouwen zijn niet grappen.
1: Als een man opkomt als hij een presentatie doet, dan doet hij dat vaak met een grap en dat werkt. En als een vrouw opkomt met een presentatie en ze maakt een grap, werkt dat bijna nooit.
5: Boeken ze de verkeerde vrouwen?
28: Ja, vrouwen kunnen...
5: Wat zit jij te lachen? Vind Daphne Bunskoek vind ik ook heel grappig. Hele grappige vrouw.
1: Ja, het kan ook zijn
5: en
1: dat
5: ze heeft ook humor, ze is spitsvondig.
1: Dat wij een hele andere vorm van humor
5: jij en
1: leuk
5: ik.
1: Vinden.
5: Ja. Jij bent het met me eens, merk ik aan je nu.
1: Nee,
5: durf je dat toe te geven?
1: Ik zeg tegen jou dat wij volgens mij een heel andere opvatting hebben over humor.
5: Ja, misschien. Maar ik hou heel erg van associatieve humor. Dus als er iets gebeurt dat je daarop kan inspelen. En dat vind ik al die vrouwen die ik nu noem, die kunnen dat allemaal als geen ander. En dat vind ik heel grappig. Ik hou zelf niet zo heel erg van dat hele stand-up-achtige humor. Haha, kijk, ik maak een grap. Wat is hier leuk? Ja. En bij sommige mensen werkt dat. Want ik vind Peter Pannekoek vind ik super grappig. Henry van Loon vind ik super grappig. Dus er zijn echt wel mensen die ik heel grappig vind die cabaret maken. Maar ik vind dat je kunt toch niet zeggen, er zijn geen grappige vrouwen. Ik vind al die vrouwen die ik nu noem... Nou, ga maar zeggen dat er eentje niet grappig is. Ben ik benieuwd naar.
1: Van die dames die jij genoemd hebt?
5: Ja.
1: Ja, ik vind dat over het algemeen niet zo heel grappig die jij noemde. Dat is niet mijn...
5: Ik heb er 10 genoemd. Ja. Die zijn allemaal niet grappig.
1: Nou ja, Simone Kleinsma is niet zozeer grappig.
5: Heb jij wel eens gesprek met haar gevoerd?
1: Nee, ik ga nu af van wat jij ziet op tv en in theater enzovoort. Dat is wat ik kan. Hoezo kan ik haar beoordelen?
28: Nee, maar ik ga wel eens naar de comedyclub in Rotterdam. En dus dan de helft is vrouw. Nou, daar kan ik vreselijk om lachen hoor. Met directe grappen en soms ook grappen over het randje. Dus ik vind het
1: Shelley zit
28: zeker...
1: er helemaal naast.
5: Ja, vond ik wel. Ja, ik vond het echt een domme take. Ja.
1: Een domme take. Maar goed, we slaan het op een domme
5: take. Laten we het hebben over iets anders.
1: Nee, die ruzie was
5: straks is mijn tijd om.
1: Ik moet even boulevard toegeven dat wij.
5: Straks is Wilfred, lul door.
1: Dat wij nooit uitspreken en dat we altijd doorgaan. Dat zal ik wel even
28: zeggen. Maar Johan is ook al snel weg naar de uitzending. Dus van de uitspreken komt.
5: Waar veel humor in zit en leuke vrouw, Jelke van Houten, in het perfecte plaatje op reis. Dat
1: echt waar?
5: Echt, ja, dat
1: is daar een beetje humor in?
5: Daar zit heel ontzettend veel.
1: Want daar doe je aan mee.
5: Ja.
1: Waarom doe je daar aan mee eigenlijk? Wat dat betreft, Jelke, man?
5: Omdat ik er heel veel zin in had. En ik dacht, volgens mij gaat het heel leuk worden. Dan kan je het soms mis hebben natuurlijk. En ik had ook tijd in de agenda, moet ik je eerlijk bekennen. Dus ik dacht, er is een gaatje geslagen in de agenda. Ik was al eens eerder gevraagd. En toen dacht ik ook al, dat is leuk. Kan ik misschien wel leuk vinden. Het is een heel creatief programma. Je kan iets leren ervan. Dus al die redenen dacht ik, ik ga het gewoon doen. En we mochten naar Vietnam. En dat vond ik ook wel
28: heel leuk. Hoe lang ben je daar geweest dan?
5: Nou, de reis in totaal heeft 40 dagen geduurd. Heb ik Tijl Beckhant, de presentator, horen zeggen. Maar hoe lang ik daar precies zit, daar mag ik niet echt heel erg veel over zeggen.
1: Dat kan je best vertellen. We kennen elkaar lang genoeg om dat te kunnen vertellen. Ik bedoel, het is ook niet zo dat je hier voor de eerste keer komt. Dus...
5: Nee, ja, dat is waar. Nou, zal ik het zeggen dan?
1: Ja,
5: nee, maar. Gaat niet.
1: Maar even zonder gekke, is dat dan zo leuk om met allemaal bekende Nederlanders...
5: Heb jij wel eens meegedaan daaraan?
1: Nee, ik word vooral van dat soort dingen gevraagd. Inmiddels word ik nooit meer gevraagd, maar ik werd in het verleden best wel vaak gevraagd.
5: Nu zou je denk ik ook niet mee mogen doen omdat je voor de andere zender werkt, toch? Dat is ook een beetje een soort...
28: Zo streng,
5: ja, hij werkt voor SBS, dan gaat hij nooit aan een RTL-programma meedoen. Dat sowieso niet, nee.
28: Maar ik ben freelancer. Ik heb één keer gevraagd voor de gevaarlijkste wegen. En ik moet zeggen, dat vond ik wel hartstikke leuk.
5: Heb je dat gedaan?
28: Ja, heb ik gedaan.
5: En met wie was je daar?
28: Met Nadia Perloza.
5: Oh ja, oké. En hoe lang was je weg dan?
28: Een week.
5: Oh ja.
28: Ja.
1: En jij?
5: Hij zit de hele tijd, hij laat ons het gesprek voeren.
28: Hij is wel slim.
5: Hij is niet eens geïnteresseerd. Ja. Op zijn
1: ik stuur even de boulevard dat wij nooit met elkaar praten.
5: Zo jouw werkwijze. Je op tv ook. Als ik je dan zie, dan zit je ook op een uitgetuned. Dan zie ik ze op die iPad.
1: Ik ben niet uitgetuned. Ik luister wel.
28: Hij is zo scherp.
1: Ik luister wel, maar ik doe net alsof ik uitgetuned. En dan opeens gooi je me weer tussendoor. En dan raken mensen altijd een beetje verslag daarvan. Dat is altijd de beste manier om mensen een beetje te verrassen.
5: Ja?
1: Maar hoe lang was het dan?
5: Jij werkt normaal elke dag met een 77-jarige. Dat ik net zo traag.
1: Nou, je ziet wat ervan komt, hè? Zoals gisteravond. Wel, omdat ik gisteravond totaal geen idee had wat er aan de hand was.
5: Jeetje, maar wat was het heftig, hè?
1: Ja, is dat volgens mij niet zo lekker.
5: Nee, maar ik vond dat echt heftig. Want ik merkte ook aan jou dat je er een beetje van schrok.
1: Nou ja, ik denk, wat is dit nou?
5: Het overkwam jou ineens. En toen werd het ineens een beetje venijnig.
1: Ja.
5: En daar schrok je van. En toen zag ik echt een beetje in die blik. Ik heb het anders met mijn broer hebben. Dat je dan is er één zit niet lekker in zijn vel, weet je wel. En dan zegt je broer ineens iets. En dan kan je ineens zo, weet je wel. En dan zie je broer zo'n beetje zo uilig kijken. Zo. En dat was jij. Jij was die uilige. En ineens overkwam het je.
1: Ik werd op een gegeven moment ook boos.
5: Nou, ja, en toen werden jullie allebei boos. Ja. Maar hoe is dat? Maar, ben ik benieuwd. Want dan zeg je natuurlijk
28: een uitzending. En dan?
5: Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. En dan zegt hij, ja, dan gaan we allebei naar huis. En dan vragen.
1: Nee, want er kwam daarna nog een uitzending. Dus toen liep hij naar zijn kleedkamer. Dan ben ik gewoon voetbal gaan kijken. En daarna moesten we weer een stand-up samen doen. Voor die tweede uitzending. Dan praten we er niet over. Daarna gaan we gewoon de uitzending in. En dan is hij onmiddellijk in de aftiteling is hij weg. En dan ga ik ook naar huis. Hey. Alhoewel ik op voetbal zit te kijken.
5: En dan lees ik dan vandaag dat het allemaal tactiek is. En dat jullie moeten weer gesprekken gaan voeren over nog meer geld krijgen voor dat programma dat jullie maken.
1: En zo zien mensen het altijd vanaf de buitenkant. Maar jij zag aan mij dat ik uilig uit mijn hoofd keek. Dat er weinig bedacht was.
5: Je schrok een beetje.
1: Nou ja, ik denk, wat is dit nou? Waar komt dit nou vandaan weer? Wat is dit voor ons allemaal?
5: Vond je het te ver gaan, wat idee?
1: Nee joh, lach gaan. Dat hebben we zo vaak meegemaakt. Het is altijd weer de verbazing. Ik denk, die keer dat de laatste keer dat hij wegliep. Want ik weet, ik zou nog één opmerking maken, die kwam in mijn hoofd op. Ik denk, maar als ik deze maak, dan loopt
28: hij weer weg.
5: Weet je wat ik heftig vond? Namelijk, want het eindigde met ook nog een extra belediging weer over ook jouw liedjes en je zingen. En toen dacht ik, hij is echt aan het proberen om hem echt even op zijn nummer te zetten. Maar, en dat vond ik dan wel weer knap dat jij daar niet op inging. Want ik dacht, dan kan je ook weer overheen willen gaan.
1: Ja, maar ik dacht, laat ik de verstandigste zijn.
5: Ja, dat deed je.
1: En Shelley Sterk maakte nog een leuke grap. Hè? Dus toen was het helemaal klaar.
5: Nou ja, en Shelley Sterk die heeft en een domme take en zo gezegd een leuke grap. Dus die mag terugkomen. Die is ook blij, Shelley Sterk.
28: Shelley Sterk is echt wel verder leuk.
1: Jij probeert even de werkwijze van het programma uit te
5: leggen.
1: Dat heb jij inmiddels wel doorgrond. Ja, maar is het dan zoveel leuker om in het perfecte plaatje te zitten? Want ik zit er altijd naar te kijken, al die bekende Nederlandse daarna zijn ook altijd vrienden van elkaar geworden. Die hebben dan een band met elkaar opgebouwd voor het leven.
5: Dat vind je nep.
1: Nou ja, ik had voor het van de week.
28: Niet met allemaal.
1: Kees van de Spek had meegedaan aan Wie is de Mol.
28: Ja.
1: En die gaat nu bij al die mensen uit eten en op bezoek en verjaardagen bezoeken, baby showers, alles doen ze nu met elkaar.
5: Dat is absoluut niet waar. Je bent met 10 mensen op pad. En natuurlijk heb je het gelukkig, hebben we het fijn gehad met elkaar.
1: Met wie had je het goed bijvoorbeeld? Met wie vond je het leuk? Jurgen Rijman.
5: Vond ik hartstikke leuk, maar Jurgen ken ik al een beetje vooraf.
1: Ja, Sjaal Groenhuizen.
5: Ja, ze is een super lieve kerel.
1: Danny Vroger.
5: Hartstikke gezellig.
1: This is the moment. Ja, al even gezongen, ja. Leuk man.
5: Ja. Ja, nee, ik vond... Nee, maar...
1: Zat er ook een klootzak of een beetje vervelend take tussen?
5: Nee.
28: Ja, maar dat eigenlijk zeggen ze nooit dan.
5: Wat, een take?
1: Een take? Ja, jij noemt toch steeds een take?
5: Dat is een slechte take. T-A-K-E.
28: Ja, dat is...
5: Jezus, Wilfred. Je hebt toch kinderen die een leeftijd hebben die iets, weet je wel... Ik heb dichter bij de 20 ligt dan bij de 77.
1: Een take heb ik nog nooit gehoord.
5: Een slechte take.
28: Nee, maar een take is ook een scheldwoord.
1: Nee, take.
5: Jij weet toch ook dat ik een slechte take bedoel?
28: Nou, de eerste keer dacht
1: ik. Maar als je met een take in het bos loopt... Link hoor, een take.
5: Waar ben ik beland?
1: Ja, er zitten allemaal mensen die dachten ook dat het een take was.
5: Even terug naar Back to the Subject. Die vond ik het allerleukst van deze groep. Jelke van Houten. Allerleukst.
1: Die was grappig, hè?
5: Ja, die
1: was zoveel humor.
5: Die heeft dus humor.
1: Ja.
5: Maar en om terug te komen over jouw slijmverhaal. Dat is absoluut niet het geval. We zien elkaar natuurlijk nu in deze periode. Want we hebben een soort persdag gehad en dergelijke. Dat is heel leuk om elkaar weer te zien. En we hebben dus, dat ga jij dus verschrikkelijk vinden. We gaan morgen barbecuen bij Jelke.
1: Ja, dat bedoel ik dus, weet je.
5: Het is mooi weer en we gaan gezellig met elkaar barbecuen.
1: Wij benen zonder elkaar, hè?
5: Net als niet.
1: Jawel, dat is gewoon zo klef allemaal.
5: Nee, jij dan, met je 3 BN'ers die de best betaalde mensen van de televisie zijn elke dag en elkaar een beetje uit zitten te schelden. Dat is dan leuker. Dan mensen die ze gewoon rustig met elkaar
1: gaan barbecuen. Maar dan weet je waar je aan toe bent.
5: Nou, dat is toch met dit ook. Ja. Ik eet een spiesje en dan ben je er ook aan toe. Okay, op een barbecue.
1: Toen zat je bij de laatste 3 dus. En met wie was dat?
5: Wie zegt dat?
1: Oh, dat maakte ik er een beetje uit op net.
5: Ah, wat een feest.
1: Nee, is dat niet waar, Richard? Ja, heb ik dat verkeerd gehoord? Jij zei het ook, hè? Meteen.
28: Tot hij ver gekomen is in ieder geval.
1: Hij is heel ver gekomen.
5: Het is echt. Dit is een heel mooi samenspel. Dit is dus hoe jij politiek bedrijft. Dat merk ik ook al.
1: Een beetje zonder politiek. Dus je probeert dicht bij de mensen te komen.
28: Elkaar proberen de ja. achter dingen te komen. Ja, hoeveel dagen was
5: ja,
28: nou
5: precies. Ja, ja, ja. Nee, daar mag ik niks over zeggen. Maar wel dat het echt heel leuk is. We zitten in Vietnam. Het is een prachtige omgeving. Tel Beckans laatste reisseizoen.
1: Ja, die is te verdrietig overgenomen.
5: Ook, ook. Ja, en dat snap ik ook. Want ik zou dat ook leuk vinden om te presenteren. Dus ik denk dat hij daar best een beetje van baalt. Maar goed, Tel doet natuurlijk zoveel bij RTL. En ze mogen volgens mij niet meer verder dan Europa reizen. En dat is de reden dat het nu in de zomer ook moet worden opgenomen. En dat conflicteert met zijn andere programma's. Dus hij kan het niet meer doen. Maar het was heel ook.
1: Maar jij zou dat programma wel willen presenteren?
5: Als ze me zouden bellen en ik zou het mogen presenteren, zou ik het gelijk doen. Het is een superleuk programma om te maken. Absoluut.
1: Ja. Ik ben meer van het imperfecte plaatje. Dat zou meer iets voor mij zijn, denk ik, zo'n programma. Denk je ook niet?
5: Ja. Het zou wel kijken.
1: Dat ligt mij meer heel gezegd. Trouwens, het is best een leuk idee als ik erover na zit te denken. Maar dat weer geheel terzijde. Het was een feest. Wanneer, waar is te zien en wanneer?
5: Het is te zien al sinds deze week. En het is deze week, vanaf deze week 3 keer in de week. Dus,
1: 3 keer?
5: Ja, dat is die nieuwe programmering op RTL en op de publieke omroep. Dan doen ze van dinsdag tot en met donderdag. En dan staat het sneller op video, dan kun je lekker binnen. Dus aanstaande dinsdag is aflevering 4 om 8:30 op RTL 4. En vanaf 10:00 is die nieuwe aflevering ook op Videoland te zien. En dus van dinsdag tot en met donderdag op RTL 4.
1: Nou, dat heb je heel goed gepromoot bij deze dan ook. Leuk, nog even een belangrijk dingetje. Je had een gaatje. Hoe groot is dat gat?
5: Nee, maar hoe lang ben je nu? Weer een vraag.
1: Nee, maar jij zei ik heb een gaatje, daarom kon ik het doen. Maar zit je nog steeds in het gat of ga je weer dingen doen?
5: Praat je zomaar ongegeneerd over gaatjes sinds het bij jullie alleen maar over beffen gaat? Ik vind het echt heel ver gaan, Wilfred.
1: Nee, maar ga je weer dingen doen? Dat is de vraag.
5: Tuurlijk ga ik dingen doen.
1: Wat ga je doen?
5: Dat ga ik helemaal niet zeggen, daar kom ik wel weer een keer voor terug. Nou, weer een leuk gesprek met
28: elkaar. Wil je momenten kiezen?
5: Vond je het leuk dat ik er was?
1: Ik vind het altijd leuk als
5: ik vind
1: je
5: het ook wel leuk.
1: Het is niet over tennissen gehad deze keer.
5: Nee, dat is jammer.
1: En over je vrienden?
5: Er veel over te zeggen, hé. Want Serena Williams komt terug, hè? Maandag op Wimbledon. Crazy!
1: Jawel, maar het slaat nergens.
5: Eerlijk, ze gaat de eerste ronde winnen. Ik zie het.
1: En dat haar nog even, hoezo?
5: Dit haar?
28: Ja? Lekker zomers, toch?
5: Lekker zomers, toch? Ja. Dankjewel, Richard.
28: Alsjeblieft.
5: Tik hem aan, ouwe.
1: Weet je dat ik het trouwens ook overwogen heb, vorige week? Ja. Toen ik bij de kap was, zei blondeer het maar eens een keer helemaal.
5: Nou, dat snap ik, want jij moet het de hele tijd maar donker blijven verven. Ja. Dat is veel meer werk dan dat je het af en toe een keer blondeert. Dus dat is misschien ook stiekem een beetje mijn reden. Ik ben net zo grijs als jij, bij jou zie je het niet, maar...
1: Ja.
5: Okay. En dan zijn we eigenlijk ook weer net zo grijs als Johan. En dan heb je toch weer een raakvlak met Johan. Dus dan kan het ook weer goed komen vandaag. Wilfred, ik wens je veel succes.
1: Nee, we vandaag geen uitzending. Vandaag is
5: alleen. Oh, is het klaar?
1: Ja.
5: Oh jee, dat gaat sudderen. Dan gaat het misschien juist sudderen. Dan gaat het helemaal niet meer goed komen.
28: Ah, goed, dan blijft de pers hier wel over praten. Dus dat is
5: ook dat is ook wel weer lekker. Nou, ja. Lekker voor de contractonderhandeling.
1: Niet echt nodig. Jan Kooijman, bedankt. En tot de volgende keer, hè.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
7: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2:00 naar BNR.
8: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
10: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
11: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Vijvert, dat klopt voor jou.
13: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
25: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
16: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
18: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
19: BNR Verkeer.
20: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het is veel rustiger dan normaal. Er was vanavond van een spits niet echt sprake. Ook nu één file met een vertragingstijd van meer dan 10 minuten. En dat is de A59 richting Den Bosch. Tussen Raamstongsveer en Waspik zijn ze bezig met een spoedreparatie. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan nog enkele flitsers. Gemeld door Flitsmeister de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 37,1. En de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij 223,6.
17: Dit is BNR.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ding is gebotst. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar die zijn ook weer weggehaald. Of er sprake was van opzet bij het ongeluk is niet bekend. En over eventuele slachtoffers ook niet. In Turkije overleden vorig jaar 4 hotelgasten uit Duitsland. Ze waren doodziek geworden van bestrijdingsmiddelen die gebruikt werden in het hotel. En daar moeten nu 4 mensen voor boeten, onder wie de hoteleigenaar. De hoogste straf is 18 jaar. De doden waren een gezin met 2 kinderen. En code rood vanwege de hitte is voor 4 provincies verlengd tot en met morgen. En het is voor het CBR reden om dan ook de rijexamens te schrappen. Het geldt voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Vandaag gingen de rijexamens ook al niet door, maar dat was in meer provincies dan morgen. Het weer nu van Weer Online. Het is uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. Kan dan plaatselijk veel regen naar beneden komen en vannacht is er maar weinig afkoeling. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
3: Benki, dat is toch geen woord?
2: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
4: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
5: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
4: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
10: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
14: De hele stad Kansas City treurde over.
15: Oranje, ja. Het was een hele warme nacht.
16: Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervorming de box 3 door het parlement te krijgen.
17: Allies have laid the foundations for stronger, fair and more lethal NATO.
18: Wilfried Genee.
19: Laatste uur alweer van deze uitzending. Friday Move zit in Rijswijk bij TUI. Vieren een feestje. 150 jaar. 150 jaar! TUI dan, hè, voor de duidelijkheid. En daarom hebben we ook Thomas Robson meegenomen. Normaal gesproken heeft hij op vrijdag inmiddels een snabbel. Maar hij heeft van vandaag gekozen om bij TUI aanwezig te zijn om dit grote feest mee te maken. Dat geldt voor Richard de Mos. Was een slechte take net, hè?
20: Het was een aparte take, ja, maar ja. Wel een hele aardige jongen.
19: Had jij dat nou door, dat take?
20: De eerste keer niet. En nee. Toen hij het vaker ging zeggen, dacht ik, oh ja, zo kan het ook. Dus,
19: maar hij beweerde dus dat de jeugd dat kan blijven vaak gebruiken.
20: Ja, dat geloof ik ook wel.
19: Ik kon mijn kinderen dat nooit zeggen.
20: Ja, ik geloof wel dat een bepaalde slang straalt uit, geloof ik wel, hoor.
19: Oké, ga ik toch eens luisteren thuis. Ik ga het vragen aan ze ook, dat is belangrijk. We hebben net allemaal mensen, YouTubers gehad. Ja. Die kende ik eigenlijk ook niet.
20: Ja, die kende die ook niet. Ben ik ook eerlijk in, dames. Ja. Wist ik de hond ook even niet die erbij hoort.
19: Paco. Ja. Ja, die was thuis gebleven. Ja,
20: dat heb ik weer geleerd.
19: Jij dacht die een van die grote Paco was.
20: Ja, dat dacht ik.
19: Dat kan gebeuren natuurlijk allemaal. Ja. Deze man ken je wel, toch?
20: Zeker, ik heb dat helemaal hand gegeven. Dus,
19: ja. Oh, nu ken je hem, bedoel je?
20: Zeker.
19: Daarvoor ken je hem ook niet.
20: Daarvoor ook. Dus,
19: ja, Bernard Hammelburg. Ja. Bernard. Ja. Mooie take. Wat goeie take. Slechte take. Jij wist het ook
21: nee,
19: niet.
21: Nee. Ik was even in gesprek. Ik heb dat gemist, dat stukje.
19: Oh, ja, oké, okay, dat is erg jammer.
21: Nou, dat gebeurt heel vaak als we op zo'n feest zijn.
19: Het is een groot feest. Ja.

0: Nee, maar dat er zoveel andere dingen gebeuren, dat ik mis wel een stuk van de uitzending. Dus mijn excuus, maar ik heb de T's gemist.
1: Nee, de take.
2: Ja.
1: Take. T-A-K, ja.
2: Hier zei Teest.
0: Nou,
2: is het anders?
0: Ja,
2: ja. Nee, maakt ook allemaal niet uit. Hey, is het nog steeds vrede tussen Iran en Amerika? Is het bestand nou, steeds oké?
0: Ja, strikt genomen, het is wapenstilstand. Het staakt het vuur.
2: Oh ja, wapenstilstand.
0: En, ja, en nou, dat is juridisch een beetje verschil in het oorlogsrecht, het internationaal recht. Er is ook de afgelopen week gebeurde er iets heel interessants, vond ik, in Washington. Omdat de Senaat de zogenaamde War Powers Resolution instelde. Dat is een wet die dateert uit de tijd van Nixon. En die zegt zoiets wat wij hebben met artikel 100.
2: Mm-hmm.
0: Als de regering ten strijde trekt in een oorlog, dan hebben ze 2 maanden de tijd om
2: 60 dagen, toch?
0: Ja, 60 ja. dagen de tijd om toestemming te vragen. En als ze dat niet doen, moeten ze stoppen.
2: Ja.
0: En het Huis van Afgevaardigden had dat al aangenomen. De Senaat niet. En die had het nu ook aangenomen. Dat leidde. Trump is ontploft van woede. Die heeft iets gedaan wat ik me niet kan herinneren dat hij eerder heeft gedaan. Hij is namelijk naar het Capitool gegaan om daar met de fractie, de Republikeinse fractie, in een kamer te gaan zitten. Die heeft hij helemaal de huid volgescholden. Want jullie laten me zakken.
1: Maar voor hem is het natuurlijk heel spannend, want die midterms die komen.
0: Ja, precies. Dus, ja, het is voor hem ook heel eng. Maar toen zijn ze teruggekrabbeld. Hebben gezegd, oké, dan gaan we bij nader inzien toch tegenstemmen. Maar het was wel een teken aan de wand. Maar nou, daarom vraag je, hoe staat het ervoor?
2: Hoe staat het ervoor,
0: je kunt ook zeggen, als er een, en dat hoor je veel zeggen, J.D. Vance bijvoorbeeld zegt dat, als er een wapenstilstand is, is er geen oorlog.
2: Oh ja, dat zei hij.
0: Dus dan kun je ook niet een wet inroepen die gaat over oorlog. Dan moet je eerst uitonderhandelen en zien waar het schip strandt. En in dat stadium.
2: De straat van Hormuz over het algemeen.
0: Daar was dus ook weer. Dat is ook heel spannend, omdat in die tijdelijke overeenkomst, dat staakt het vuren, daar staat dat de vrije doorvaart wordt hervat.
2: Ja.
0: Maar de Iraniërs hebben toch op een schip geschoten. Ik weet niet precies welk schip.
2: Okay.
0: Maar dat hebben ze wel gedaan nu, vannacht. Omdat ze zeiden, ja, dat schip dat ging langs. Ik moet even de kaart voorstellen. Je gaat langs Iran.
2: Stel hem even voor.
0: Ja, en dan onderaan heb je zo'n punt die uitsteekt. Dat is dat hele dunne deel.
2: Ja.
0: Maar daar ligt Oman, hè?
2: Ja.
0: Andere staat.
2: Ja.
0: En eigenlijk kan je alleen dat toezicht handhaven als Oman daaraan meedoet. En dat schip had een door de Amerikanen geadviseerde route genomen. En die ging vlak langs Oman. En Oman heeft in principe helemaal met het conflict niks te maken.
2: Nee, dat kan ik zeggen.
0: En daarom werd Iran boos.
2: Ja.
0: En daarom schoten ze. En waarom vind ik dat zo fascinerend? Omdat de Iraniërs daarmee zeggen, ja, die straat gaat misschien wel open, maar wij gaan aanwijzen hoe je dan moet varen. En de volgende stap is, schippen wil je overvaren, we gaan gewoon tol betalen.
2: Dat Iran komt er misschien nog wel veel beter uit dan ze erin zijn gegaan, als je het zo hoort.
0: Iran is er al beter uitgekomen.
2: Die krijgen 20 miljard, zag ik ook, die bevroren was.
0: Ja, want dat is ook iets.
2: Lekker.
0: Ja. Ja, ik zeg steeds, Trump koopt vrede.
2: Ja.
0: Omdat hij zegt, als jullie nou doen wat wij willen, en dat is stoppen met uranium verrijken en die straat van Hormuz openstellen, dan gaan wij de bevroren tegoeden ontdooien.
2: Ja.
0: Dat is heel veel geld. Dan gaan we de sancties opheffen, onze eigen sancties. En hij heeft ook nog 300 miljard dollar toegezegd voor de wederopbouw van Iran.
2: Nou ja.
0: En dat betaalt. Nee, maar en dat is geen Amerikaans geld. Hij wil dat de omliggende landen dat dan betalen. Maar dat heeft hij niet eerst met ze overlegd.
2: Oh, dat is lekker.
0: Ja.
2: Nee, is goed. Dus dat hij wel vaker niet, geloof ik, overlegd.
0: Dus hij heeft
2: een bonnetje toegeschoven.
0: Hij heeft een enorme hoeveelheid geld beloofd, zonder dat dat al is goedgekeurd door het parlement en door die landen en ga zo maar door.
2: Ja.
0: Ja.
2: Wat een rare man.
0: Ja. Dus dat was een beetje het nieuws van vandaag. Ander nieuwtje van net, dat vond ik ook wel opmerkelijk. In deze hele kwestie gaat het natuurlijk ook om, hoe zit het nou met Libanon?
2: Hoe zit het nou met Libanon?
0: En Israël. Omdat er staat in die overeenkomst van 14 punten dat daar de kwestie Libanon ook onder valt.
2: Ja.
0: Dus daar moet ook een staakt het vuren komen. Maar het woord Hezbollah en het woord Israël komt daar niet in voor. En Hezbollah blijft schieten. En Israël schiet dus terug. En dat is niet goed geadresseerd in deze hele overeenkomst. En dat dreigt de hele zaak omver te werpen. Daar zit ook weer een spannende kant aan. Want Israël heeft het zuidelijke stukje van Libanon bezet.
2: Mm-hmm.
0: He, omdat daar heel veel Hezbollah zit en daar vandaan heel veel wordt geschoten op het noorden van Israël. En Iran en ook Amerika volgens mij hadden erop gerekend dat een wapenstilstand betekent dat Israël zich ook terugtrekt uit dat bezette stukje Libanon.
2: Dat was impliciet ook de bedoeling, had ik het idee.
0: Ja, maar alleen het oorlogsrecht voorziet daar helemaal niet in. Het oorlogsrecht zegt, het is, dat heet dan de status quo post ante, post bellum. Mm-hmm. Als jurist weet meteen wat dat
2: Absoluut,
0: betekent.
2: Absoluut, weet ik meteen.
0: Maar dat betekent, een wapen op een staakt het vuur gaat in en dat bevriest de situatie zoals die op dat moment is.
2: Okay.
0: En daarna ga je onderhandelen, bijvoorbeeld over het verlaten van een stukje bezet gebied. Maar niet dat, dus de Israëli's zeggen, wij zouden niet weten waarom we daar weg moeten.
2: Nee.
0: Want het zit niet in een staakt het vuur. Nou, daar is nog grote ruzie over.
2: Ja, maar je weet al, je voelt er op je klomp aan dat het gaat gewoon weer mis.
0: Dat gaat mis.
2: Dat gaat gewoon weer mis.
0: Ja, je kent mijn theorie, we hebben het al vaker over. Ik denk dat het uiteindelijk goed komt, omdat dat in ieders belang is.
2: Ja.
1: Het is vooral in
0: Trump kan zich niet veroorloven om het uit de hand te laten lopen. En eerlijk gezegd kan Iran dat ook niet.
2: Nee, maar Israël wel. Die willen nog een keer toeslaan.
0: Nee, ook niet. Als Amerika zegt, jullie moeten nu echt stoppen en we stoppen de toevoer van wapens, dan kunnen ze ook niet meer. Dus, nou, en dan nog een nieuwtje, viel me net op. Terwijl,
2: je hebt veel nieuws.
0: Terwijl ik even niet zat naar de
2: luisteraars. Je zat niet op te letten, je zat te praten, maar je pakt wel de nieuwtjes mee.
0: Ja, goed, dat hoort. Nou, dat verwacht je van me.
2: Ja, zo ben je.
0: Maar er was een demonstratie in Gaza tegen Hamas.
2: Tegen Hamas?
0: Tegen Hamas. Dat is al een paar keer eerder gebeurd. En
2: dat is ook wel gedurfd. Hè? Dus
0: dat is lef. Dat is lef. Maar het betekent ook, er zijn heel veel Israëliërs zeggen uit één pot nat, hè? Gazanen of Hamas, allemaal hetzelfde. Dat is helemaal niet waar.
2: Nee, tuurlijk niet. Het kan toch niet zo zijn dat ze allemaal zo slecht
0: Precies.
2: zijn?
0: Precies. Die demonstratie had ook als thema, jongens, geef ons een normaal leven terug. We hebben het nou wel gehad met jullie. Dat was een hele simpele boodschap.
2: Maar wat doet de Hamas op dit moment dan? Zijn die nog wel actief aan het strijden?
0: Herbewapenen en de hele zaak opnieuw aan het innemen.
2: Och, man,
0: en dat doen ze op een hele vrede manier. Dus iedereen die daar niet aan meedoet, die wordt onmiddellijk geëxecuteerd, omdat die wordt gezien als agent van Israël of als medewerking van de Mossad. Ze hebben een heel lijstje beschuldigingen die ze daarvoor hebben.
2: Schrikkelijk eigenlijk.
0: Het is een schrikregime.
2: Ja, het gaat gewoon weer opnieuw straks dan.
0: Nou ja, ik hoop van niet. Maar
2: er is ook nog feest op 4 juli straks in Amerika.
0: Ja, geweldig.
2: Dat wordt niks, dat feest.
0: Nou, ja, wij dachten allemaal
2: sterren dat, willen niet komen. En
0: ja, wij dachten allemaal dat het 250-jarige bestaan van de Amerika was.
2: Net zo lang als toen.
0: Maar dat is het niet.
2: Nee?
0: Nee, het is een feestje van Trump.
2: Ja, dat is waar inderdaad. Ja,
0: het gaat alleen maar over Trump. Het is echt waar. Hij laat de hele binnenstad verbouwen en vertimmeren. De helft gaat mis. Er zijn allerlei toestanden die niet lukken. Maar het draait allemaal om hemzelf.
2: Normaal gesproken is dat helemaal niet zo.
0: Nee.
1: Maar zou hij dan niet inzien dat die heel veel kiezers van zichzelf aan het vervreemden is? Als die show doorgeslagen is.
0: Ik weet niet. We moeten uitkijken dat wij het niet zo framen. Hè? Maar het is wel zo, die hele kwestie waar ik net mee begon, over de Senaat waarin de Republikeinen leken Trump af te vallen, dat is wel een teken aan de wand dat ook in die MAGA-beweging scheurtjes komen. En daar moet hij enorm mee uitkijken. Ook dat is ook voor hem een reden, de belangrijkste reden, om te stoppen, om te willen kunnen stoppen met die oorlog.
2: Ja. Nou, hij is zelfs Tucker nu kwijt. Is je die ook?
0: Ja,
2: die is ook al
1: een paar weken al.
0: Ja, die heeft ook gezegd, ik ga ook uit de partij.
2: Ja, moet je nagaan zeggen. Ja. Ongelooflijk.
0: Ja.
2: Nou, je bent er weer scherp bij met al je nieuwtjes vandaag, Bernard.
0: Zo is het.
2: Lekker hoor. Ga je nog even de barbecue meepakken hier bij Toei?
0: Ja, natuurlijk.
2: Lekker hè.
0: Ja.
2: Lekker stokkie. Heerlijk. Ja. Biefstukje. Hamburgertje. Helemaal goed.
0: Dankjewel.
2: Friday Move, vrijdag 26 juni. We zitten dus in Rijswijk, hoofdgebouw. Muziek is van DJ Thomas Hofsen. De co-host is niemand minder dan Richard de Mos. En daar heb je Sjaak Bral. Oh, sorry, ik gaf je een halve hand, Sjaak. Dat moeten we er één keer opnieuw doen. Sjaak, dat was een halve hand. Daar is hij. Ja, dit is een hele hand. Ja, het moet wel goed gebeuren allemaal. Even, hoe kijk jij naar Sjaak Bral?
1: Nou, heel goed. Dat is een hartstikke toonbeeld van onze stad, toch?
3: Richard, politiek doe ik cultureel, zou je kunnen zeggen.
2: Maar is hij altijd positief over jullie?
1: Ene keer wel, andere keer niet, maar dat mag, de vrije pen. Dus,
2: oh, dat wisselt?
1: Ja, natuurlijk.
2: Is dat zo? Wisselt dat bij jou?
3: Nou ja, dat wisselt, want ik ben kijk, W.F. Hermans, de oude schrijver, heeft ooit gezegd, een goede columnist laat geen vijand in leven.
2: Okay.
3: En soms is iemand gewoon je vriend en soms is iemand je vijand. En Richard is een van de weinig, moet ik zeggen. Zijn wel een paar, maar die ook begrijpt dat je als columnist gewoon soms voor iets bent en soms tegen iets bent. Het heeft niks te maken met de persoon sowieso niet.
2: Nee, vind je hem oké?
3: Nou, ik zal je eerlijk vertellen. Ik stem al jaren niet meer op politieke partijen. Dat doe ik niet meer. Ik ben ooit betrokken geweest bij de SP. En daar werd toen Lilian naar binnen gehengeld. En toen dacht ik, het is niet goed. Want er was een veel betere kandidaat. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga op mensen stemmen. Dus ik ga niet meer stemmen op partijen. Want die gaan daarna toch met elkaar in de soep zitten. En dan wordt het heel wat anders. Ja. Dus ik stem op mensen. En dan heb ik toevallig op iemand gestemd. Die zit mijn hart vandaag.
2: Dus
3: ik heb
2: Richard.
3: Hart vandaag gesteld. Ja. Dat is niet Richard, nee. Dat was de nummer 16. Daar was ik trouwens nog vertiefd over.
2: Wie
3: Richard.
2: Was de nummer 16 eigenlijk?
1: Carlos Martínez van Andel.
2: Ja. Dat weet je meteen uit je hoofd.
1: Ja, zeker.
3: En Carlos die stond op nummer 16. Dat was bijna een onverkiesbare plek. Nee, maar Carlos zeker. Ken ik als wijkvoorzitter uit Mariehoeven. Dat is een wijk in Haag.
2: Ja.
3: En hij is een zeer goede gozer. Dus ik dacht, van, daar ga ik zo stemmen. En toen stond het verdomme nummer 16. Maar ja, we kennen allemaal het succes van de verkiezingen.
2: Ja, want ja. Beugelsdijk stond op 15.
1: Zeker. En nou, Carlos heeft alles gezegd. Jij komt er ook in. Dus moet
3: ja,
1: ook
3: af
1: en vrouwen en een mix. En het is allemaal lastig. Maar Carlos zit er gelukkig in. En die gaat zijn goede werk voortzetten.
2: Nee, waarom stemde jij op Carlos dan? Wat maakt Carlos zo bijzonder?
3: Nou, wat ik zeg is betrokken bij de stad en betrokken bij zijn wijk. Ik heb die echt als wijkvoorzitter veel dingen, goede dingen gedaan. Ja, en ik bedoel, ook niet altijd mee eens. Maar het is wel iemand die gaat voor de stad. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld in de provincie, mag je ook gerust weten, heb ik CDA gestemd. Ja. CDA. Omdat er iemand zit waarvan je van God, ja? Dat is nou een goede gast. Weet je wel. Dat was, hoe heet hij nou? Hij is vandaag naar, ik heb hem zijn naam kwijt.
1: Ja,
3: naar de provincie gegaan. Uit Leeuwduinen komt hij. Nou,
2: je kent hem goed.
3: Ah, je kent hem zo goed dat ik zijn naam niet meer weet.
2: Nee, ja, dat scheelt.
3: Dat is toch lastige vragen, man.
2: Ja, nee,
3: ik dacht dat ik hier van de rol was.
1: Rogier.
3: Ja.
1: Rogier.
3: Rogier natuurlijk. Ja. Hoe is het mogelijk? Anyway.
2: Ga je nog wel eens naar een parenclub eigenlijk?
3: Met enige regelmaat, ja. Ik heb vroeger gevoetbald bij FUK. Ja, dan zit het er eigenlijk al een beetje in, hè?
2: Nee, maar een aantal jaar geleden was Sjaak hier ook. En die doet dan participerende cabaret, deed hij.
3: Ja.
2: Dat had hij een voorstelling gemaakt over een parenclub. En dan ging hij regelmatig, sloot hij aan in de parenclub.
3: In de swingerscene ben ik geweest. Ja, leuke mensen hoor, kan ik vertellen, in de swingerscene.
1: Open
3: sfeer, zijn veel ondernemers, veel mensen die... er zitten geen ambtenaren bij, zou ik maar zeggen.
2: SM-salons, ook goed.
3: Ook? Ja, ben ik ook geweest. Slamenseks. Ik vond niks hoor, maar er zijn mensen die... mij kennen het niet boeien, maar er zijn mensen die vinden dat leuk. Ja. Dat wel.
2: Maar ik bedoel, was het een tijdelijk moment dat je dat deed? Omdat je moest inventariseren?
3: Het was een participerende cabaret. Dus ik ging dat onderzoeken voor die voorstelling, zou ik maar zeggen.
1: In
3: ik ben
1: leven.
3: Overal geweest. Ik heb het zelf niet aan een Andreas Kruis gehangen, maar ik heb het wel van dichtbij gezien, zou ik maar zeggen.
2: En waar ben je nu mee bezig dan?
3: Nou ben ik bezig, en dat is leuk om te horen, op de website haags.nu...
1: Kijk,
3: www.haags.nu. Is het nu mogelijk sinds gisteren om welke website ter wereld dan ook te vertalen in het Haags? En dan maak je dus een pluginnetje, is dat, hè? Een extensie. Ja. Die zet je op je computer en dan kun je bijvoorbeeld NS lezen, de NOS of BNR, helemaal in het Haags.
1: En
3: alle
1: lekker,
3: pagina's,
1: hoor.
3: Hè? En dat is mooi, hè?
2: Dit is wel een...
3: Dat hadden we nog niet, hè?
2: Fantastische mededeling.
3: Want ik denk dat je het,
2: heel veel mensen gelukkig mee maakt.
3: Dat is mijn USP, hè, de Haag, dat weet je. Dus daar ben ik heel blij mee, want heel Nederland is nou Haags. Ik weet niet hoe het werkt met een Friese website eigenlijk. Of het dan ook Haags wordt.
1: Ik hoop het wel. En zo niet, moeten we dat regelen, Sjaak.
3: Nou ja, het blijft natuurlijk een spraakgebrek. Maar als je dat Haags kan maken, is dat natuurlijk wel prettig.
2: Spraakgebrek? Fries? Ik ben een Friese. Denk even om.
3: Ja.
2: Kalm.
3: Nou ja, ik wil niet veel zeggen. Of het komt door de hitte. Je mag niet veel bewegen. Maar je praat ook behoorlijk binnensmonds.
2: Ja, dat zal de hitte dan zijn, denk ik. Want ik heb al zo lang niet meer heel veel gesproken in mijn Friese taal.
3: Nee, dat begrijp ik, joh. Hey, en... ADO, heb je het over ADO gehad?
2: Nee, dat wilde jij graag, hoorde ik.
3: Nou ja,
2: jij hebt het even over ADO.
3: ADO is goed. Jij bent ook van
1: promoveerd.
3: Jij vindt voetbal ook leuk.
2: Ik ben van Cambuur, maar ADO...
1: Ook promoveerd, ook een leuk team.
2: Ja.
3: Je bent dus zelf ook een miskend voetbaltalent. ADO hebt nou sinds deze week 3 extra investeerders erbij.
2: Oh, ja?
3: We hadden het 1 meneer David Blitzer. Maar David heeft iets van 300 bedrijven. Die man is ongelooflijk populair. Ja,
2: die ken jij.
1: Ja, David,
2: heb je wel eens een voordeeltje gegeven?
1: Nog nooit.
2: Nee,
1: wordt
2: dat nog nooit?
1: Tijd, een keer,
2: even bellen met hem.
1: Een beetje mee te denken met de campagne.
3: Zitten er nou 3 bij? 3 nieuwe Amerikanen. En die ene komt van Blackstone. Nou, dat zijn nou niet minste bedrijven.
2: Nee,
3: natuurlijk.
2: Dat zijn jongens die hebben verdiend.
3: En die heeft hij er eigenlijk volgens mij bij gevraagd. Dus de koek is nou verspreid, zal ik maar zeggen. En dat is voor ADO natuurlijk fijn. Want het fundament daaronder, het financiële fundament, is belangrijk voor zo'n club. Ik weet niet hoe dat bij Cambuur zit eigenlijk.
2: Nee, we hebben een groot probleem. We hebben dat stadion laten aanleggen. En het is echt krabben en bijten.
3: Het rendeert niet.
2: Het wordt heel... het is net 1 jaar open.
1: Ja, en 1 eigenaar is ook gewoon gevaarlijk. Dus we hebben dat met die Chinees gezien. Als dat niet goed gaat, dan valt
2: die ging meetrainen.
3: Ja, maar Wang was gewoon... Wij noemden dat in Den Haag nu inmiddels de afgang Chinees. Ja. De afgang Chinees. Want dat was
1: ik ben al bij hem geweest toen in Beijing. Ja,
3: maar hij is teruggetrokken door de Chinese overheid. Hè? Dat
2: zwart geld, een beetje in de pot en zo?
1: Ook weer niet.
2: Nee?
1: Allemaal voor niks. Ik ging terecht voor het Haagse belang. Maar,
3: hoe vind je dat nou van Richard? Hè? Dat hij aan alle kanten vrijgesproken is. Ja. Dat ben ik weer. Hè? Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Meneer aan de overkant was onschuldig. is vrijgesproken. Ja, en dan vind ik dus ook dat zo iemand gewoon, en daar ben ik blij mee, als het nu gaat lukken, hebben we nou witte rook, Richard, of niet?
1: Bijna witte rook.
2: Ja, binnen 2 weken gaat het gebeuren.
3: Dat hij ook een kans krijgt om als wethouder of als wat dan ook zijn beleid te doen.
2: En, ja, maar dat ben ik wel met je eens. Wij hebben op tv ook bij ons in uitzending hoe vaak wij er wel niet geroepen hebben. Ja. Richard de Mos moet terug en dat soort onzin.
1: En dan moeten we het waarmaken ook. Dus, ja.
3: Geef me ook een kans om het waar te maken.
2: Met 3 eigenaars nu bij ADO dan? Of 3 geldschieters?
3: Vier geldschieters en betrokken mensen, moet ik zeggen. Ze zijn ook bij de ADO-familiedag geweest, de open dag. En ik denk, ik heb er wel vertrouwen in. Want ja, het groen-geel moet natuurlijk toch prevaleren.
2: Maar er komt nu ook een wasstraat in het groen-geel, begrijp ik? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
3: Ja, maar dat mag je nog helemaal niet weten.
2: Hoezo?
3: Omdat we pas over volgende week maandag daarover gaan vergaderen. Maar er komt een groen-gele wasstraat. Ik denk dat Richard
1: het goed nou, ik heb het een paar jaar geleden eens voorgesteld. Voor ambtenaren die in Den Haag wonen. In Den Haag wonen, dus moeten we de groen-gele wasstraat heen.
3: We hebben al een paar initiatieven in Den Haag. Met name bijvoorbeeld in de Schilderswijk. Je hebt hele leuke bewonerstours. Want iedereen is zijn bek vol over de Schilderswijk. Zeg ik op mijn beurt, ga daar nou zelf een keer kijken.
2: Ja.
3: Dus er zijn tours voor. En dan heb je toch een iets ander blikje, zou ik je vertellen, op de Schilderswijk.
2: Want, maar dat vertel even, wat is de Schilderswijk eigenlijk wel?
1: Nou, lekker eten. Nou ja, goede restaurants.
3: Ik ga niet ontkennen dat er niet een paar rotte appels zitten. Maar het merendeel van die wijk heeft daar natuurlijk zelf ook last van.
2: Ja.
3: Dus ik bedoel, er wonen ook geen mensen die proberen iets leuks van dat bestaan te maken.
1: Haagse Markt.
3: Haagse Markt natuurlijk. Ja. En die bewonerstours, die leiden je door de Schilderswijk. En je komt overal waar je van je denkt van, oeh, dat vind ik eng. En toch is het heel erg leuk. En weet je wat het is? Onbekend is onbind.
2: Ja.
3: Dus vandaar de groen-gele wasstraat. De bedoeling is dat wordt een fysieke attractie waar je doorheen kan lopen. En aan het begin denk je, ik ben voor Cambuur. En aan het eind van die wasstraat denk je, ADO, forever. Ja. Nu loop je ADO, ja, dat loop je nog. Nee, maar dat is heel leuk. Dat doe ik samen met de gemeente en met de Haag City Marketing is dat.
2: Zo grappig om jou door. Ik had van de week Harry Jekkers in mijn podcast, Zolang het leuk is. En die vertelde dan altijd hoe die familiefeestjes bij hun waren.
3: Ja.
2: En dat ging precies zoals jij dan praatte. Gingen ze ruzie maken over het feit of een bepaalde winkel dan gesloten was ergens in Den Haag. Ja. En dan kregen ze ruzie van, nee, die is niet gesloten. Is wel gesloten, joh. We gaan nu kijken. We rijden nu naartoe, 50 gulden. Ja. 50 gulden. Ja. En dan kwamen ze weer terug. Godverdomme, het gelijk, die winkel was gesloten. Ja. Die praten de hele tijd zo. Ja. Dat was zo grappig. Dus
3: gaat het ook in Haag. Ja. Dat is gewoon de Haagse Morris. Maar goed, dat leerde ze in die groen-gele wasstraat, ADO. Je leert Haag kennen natuurlijk. Hartstikke leuk initiatief, toch?
1: Maar ook met de muziekcultuur, Sjaak.
3: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk prachtig. Kijk, ze ook mee. Een van de investeerders van ADO, die wist dat dus helemaal niet. En Natasja, de directeur van ADO, die zei tegen hem, we zijn de stad van Gold Earring. Nou, die man, zijn tanden vielen eruit. Die zegt, Gold Earring, dat is mijn favoriete band. Ja. Hij wist wel dat ze uit Nederland kwamen, maar hij wist niet dat ze uit Haag
2: kwamen. Hebben die al een beeld, de Gold Earring?
1: Daar zijn we druk mee bezig.
2: Ja, gaat dat lukken? Dat
1: gaat zeker lukken, ja.
2: Ja, en een beeld van Paul van Vliet is er
3: dat
2: inmiddels. Toch? Ja,
3: dat staat al de stralen. En krijgen we in september krijgen we Lex erbij, hè? Lex Schoenmaker bij ADO. Ja, die komt er ook bij.
2: En wanneer krijg jij een beeld dan?
3: Dat zijn van de beelden.
2: Hey, wanneer krijg jij een beeld?
3: Ik denk dat ik een heel ander beeld krijg. Ik denk meer een wassenbeeld.
2: Ja.
3: Ja. En met deze pleuren zitten, dan valt het natuurlijk smelt het gewoon weg. Lijkt me fantastisch. Jongens, ik heb een geintje voor je meegenomen. Ja, je houdt van padellen, toch?
2: Haagse Harry is dit.
3: Alsjeblieft. Ja. Sokkies van Haagse Harry.
1: Omringen aantrekken, super. Goed doel.
3: Omringen gaan naar het zeldzame ziektefonds. Hè. Daar gaat ons geld naartoe, wat we verdienen met de spullen van Haagse Harry. Ik denk
2: dankjewel,
3: dat
2: je wel mee. En even voor mijn plaatje. Ga je binnenkort weer theater in? Ga je weer dingen doen?
3: Ja, natuurlijk. Oudejaarsconferentie komt er weer aan, hè, straks. En ik ben nu een boek.
2: Mussen vallen van het dak, man. Wat wil je nou? Oudejaarsconferentie.
3: Wat gezeik over code rood. Hou toch op met je code rood kapje. Wie is het een keer heet in Nederland? Gaan we moeilijk zitten.
1: Oh, zitten zeuren, ja.
3: Maar dan gaan we naar Griekenland. Is het 40 graden? Oh, lekker in de zon leggen. Scholen dicht. Hoezo scholen dicht?
2: Ja, warm, hè? Heet.
3: Ja. 90% van de varkensstallen in Nederland hebben goede koeling. Hoe kan het dan dat het in de scholen niet geregeld is?
2: Ja, hier, dat is wel een probleem bij jouw kinderen
3: daar niet zitten.
2: Laatste daar zitten. Oude onderwijzer, hè? Dat gaat je aan het hart
1: absoluut,
2: natuurlijk.
1: Absoluut. Ja. Ventilator moet top zijn.
2: Maar je kan moeilijk in een koeienstal les gaan geven, toch?
1: Nou, het is wel
3: licht geprobeerd.
1: Ja,
3: het
1: kan leuk zijn, hoor. Maar voor de kinderen ook, dat ze een beetje weten waar het voedsel vandaan komt.
2: Ja.
3: Dat heet klimaatadaptatie. Je gaat lekker in de stal gaan zitten met z'n allen.
2: Maar goed, oudejaarsconferentie ook nog weer door het land, of zeg je even niet?
3: Nee, door het hele land. Het begin in oktober weer. En tot die tijd schrijven, hè? Want die schrijft, die blijft.
2: Ja, goed dat je er was.
3: Ik hoop het.
2: Je komt uit Den Haag, hè, voor de duidelijkheid.
3: Ik geloof het wel, ja. Ik heb het niet.
1: Hij is rijden door de groen-gele wasstraat gegaan.
2: Ja, dat idee heb ik ook weer. We zijn er zo nog even een half uurtje. Tot zo.
3: Hoi.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
6: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
8: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
11: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
13: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
14: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
16: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
16: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is veel rustiger dan normaal op dit moment. Wel rijdt het langzaam op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid sta je in de file, 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A59 richting Den Bosch zijn ze bezig met een spoedreparatie tussen Raamsdonksveer en Baspik. 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan nog 2 flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 37,1. En de A12 richting Den Haag bij hectometerpaal 6,6.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
18: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Met de stikstofplannen die het kabinet vanmiddag presenteerde, moet er meer ruimte komen om woningen te bouwen en wegen aan te leggen. En daar zou dan eind volgend jaar mee begonnen kunnen worden. In de plannen staat verder dat de uitstoot van boeren en industrie de komende jaren flink terug moet. Zeker een kwart. Het piept en het kraakt bij de NS, want die kan de reparatie van treinen die kapot gaan door de hitte niet meer aan. En daardoor vallen treinen uit. Ze worden meestal dezelfde dag nog gerepareerd, maar dat lukt nu niet. De NS reed dan met een aangepaste dienstregeling, maar ziet het dus toch op verschillende plekken fout gaan. België levert binnenkort een man uit Gent uit aan Nederland. Hij zou 1,5 jaar geleden een Nederlander hebben doodgeschoten in Spanje. De liquidatie zou een vergissing zijn. De verdachte zat ook al een tijdje vast in Spanje zelf, maar dat liet hem vrij omdat de maximale termijn van voorlopige hechtenis was verlopen. In Frankrijk is opnieuw een kind overleden nadat het was achtergelaten in een snikhete auto. Een paar dagen geleden werd het kind van 1,5 uit een auto in Marseille gehaald. En het ziekenhuis meldt nu dat het overleden is. Tijdens deze hittegolf zijn eerder al 3 dode kinderen in auto's gevonden in Frankrijk. Ze waren er zelf ingekropen. En nu Oranje op het WK door is en de volgende wedstrijd in Mexico wordt gespeeld, heeft de bekende Oranjebus een aardige rit voor de boeg. De bus is vertrokken uit Kansas City en moet naar Guadalupe, 1800 kilometer verderop. Maandag moet hij er zijn, ruim voor de wedstrijd tegen Marokko. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar iets minder heet dan nu. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
11: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
19: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
20: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
21: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar. Accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazaar.
21: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
23: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
25: De hele stad Kansas City kleurde oranje.
26: Het was een hele warme nacht.
27: Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormende box 3 door het parlement te krijgen.
28: Allies have laid

0: 50 jaar bestaan ze alweer. Ongelooflijk lang. En de DJ is natuurlijk vandaag Thomas Robson. Mijn co-host is Richard de Mos. Richard, heb jij wel eens laten coachen?
1: Nee, dat is wel gezegd. Want ik stotter een beetje, ik praat te snel. Maar ik vind dat helemaal niet oké. Okay. Ik ben gewoon wie ik ben en zo moeten mensen me nemen. Dus ik vind al dat gecoacht, dat geloof ik niet
0: dat
1: zo.
0: Dat geloof je niet zo.
1: Nee, ik geloof wel in natuurlijk overleg van hoe bedrijf je nou politiek. En hoe stel je schriftelijke vragen, hoe doe je een debat. Maar coachen in de zin van één op één aan je spraak.
0: Maar bijvoorbeeld ook je temperament, je impulsiviteit.
1: Ja, maar die brengt ook veel.
0: Die brengt jou veel.
1: Ja.
0: Je wilt ook, niet
1: ook
0: veranderen.
1: Fouten, nee, maar een mens maakt fouten. Het hoort ook bij het mens zijn. Dus ik wil niet een robot worden. Ik wil gewoon een mens zijn, die toevallig dan ook politicus is.
0: Ja.
1: En ik wil geen afgetrainde...
0: Maar wat nou als je enorm overprikkeld bent? En dat ben je natuurlijk wel eens geweest bij alles wat er is gebeurd in jouw situatie. Ben je ook wel overprikkeld geraakt? Heb je ook al verteld? Je ging op een gegeven moment drinken. En ik weet nog een keer
1: nee, dat drinken. Het is één keer gebeurd, heb ik je verteld. Ja. Toen wist ik dat ze nog aan het afluisteren waren.
0: Ja, toen ging je roepen tegen ze in de telefoon.
1: Ja, dat honderden waren, ja.
0: Omdat ze aan het afluisteren
1: stond
0: waren.
1: Stond ook nog wel in het keurig netjes in het eindrapport. We denken dat de mos een glaasje op heeft.
0: Daar werd hij even boos.
1: Ja.
0: Maar een overprikkeld brein, heb je dat wel eens?
1: Nou, tuurlijk, maar dat hebben we allemaal toch wel eens. En als je dat dus gaat aftrainen, dan ben je dus niet echt. En ik wil wel als politicus echt. Ik ben een volksvertegenwoordiger. En een volksvertegenwoordiger hoort ook emoties te hebben. Dus ik ben ook in debat echt boos. Of echt vrolijk. Als je dat allemaal gaat trainen, dan speel je een act. En dat vind ik juist heel vervelend.
0: Aan tafel Marjolein Wijnands, auteur en spreker. En oprichter van de Brainflow Academy.
2: Hoi Wilfred, hallo.
0: Klopt het wat hij zegt? Dat je daar niet echt meer bent als je ze laat coachen?
2: Ik kan me daar zelf wel wat bij voorstellen. We hebben natuurlijk zeker van ondernemers. Vaak een soort herobeeld op social media. Hoe een ideale ondernemer eruit ziet. Ja. Je ziet de businessgoeroes natuurlijk ook voorbij komen. Met het beeld schetsen hoe je zou moeten zijn. Altijd fit, altijd in de sportschool. En dan met een Ferrari om je boodschappen natuurlijk. Dus ik denk zeker dat het een plus is als je zegt... ik heb wel eens een overprikkeld brein. En ik hoor dat ook heel vaak van ondernemers. Ik heb een vol hoofd, terwijl ze toch vaak een hele succesvolle onderneming eigenlijk hebben. Beginnen de meeste kennismakingen die ik altijd heb met ondernemers vaak met de verontschuldiging van sorry Marjolein, ik ben een beetje chaotisch. Ik kan geen lange e-mails lezen tijdens een meeting. Ik moet even een rondje lopen hoor. Dus,
0: maar dat kent hij niet, of ken je dat ook?
1: Zeker, maar kijk, dan is een training goed. Maar als je gaat trainen, als je bepaalde gedragingen gaat afleren... die jou juist echt maken als
2: volksvertegenwoordiger... Ja.
1: Dat moet je dus, en daar wil ik voor waken. Dus wel natuurlijk, hoe kan je je brein ordenen, gerichter werken... Daar geloof ik allemaal wel in, maar niet... zo ga jij daar alles over vinden natuurlijk. Ja. Maar je moet niet
2: iemand willen veranderen.
1: Worden. Precies, ja, dat is het.
2: Ja, ja. En daar gaat eigenlijk mijn boek over.
0: Ondernemen met een overprikkeld brein. Grip, focus, aandacht en resultaat.
2: Ja, ja. We leven en ondernemen in een aandachtseconomie. De hele dag wordt onze aandacht getrokken door de hele technologische ontwikkelingen. We hebben onze telefoons, we hebben AI. We zijn voortdurend aan het schakelen op de bedrijfsvloer. En daardoor raken eigenlijk ondernemers hun creativiteit kwijt. En dat is natuurlijk wel een probleem. Onderzoek van TNO geeft aan van ondernemers komen bijna niet meer toe aan strategisch denken. En dat is natuurlijk wel een probleem.
0: Ja, dus heb je een Brainflow Academy opgericht?
2: Ja. Ja.
0: Ja, het zegt het allemaal een klein beetje, maar kun je me een beetje toelichten?
2: Tuurlijk. Ja, ik help ondernemers en organisaties inzicht krijgen in hun manier van informatieverwerking. En dan help ik om vooral de werkomgeving aan te passen. Dus in plaats van te denken, wat is er mis met die ondernemer? Wat is er mis met die medewerker? Mm-hmm. Hoe krijgen we de werkomgeving zo ingericht dat brein kan floreren? Want ieder mens heeft een ander werkend brein. En de meeste organisaties zijn ingericht op een soort norm die er helemaal niet is.
0: Die voor iedereen zou moeten gelden, ja.
2: Ja.
0: Ja. En alsof kinderen op dezelfde manier allemaal onderwezen worden.
2: Absoluut. Ja, ik kom uit het onderwijs. Oh. En zeker.
1: Leuk, ik ook toevallig.
2: Oh, wat leuk. Ja.
0: Hij is nog schooldirecteur geweest. Oh nee, dat was een fout.
1: Nee, dat was een fout, ja.
2: Oh ja, ja, ja. Nou, ik heb eigenlijk...
0: Flauw dit.
2: Ik heb de afgelopen 20 jaar honderden kinderen en jongeren ook begeleid... met leren en ontwikkelingsvraagstukken. En in de COVID-pandemie, drie keer een scholensluiting, was natuurlijk finest voor mijn hele verdienmodel. Toen zei ik eigenlijk, mij niet meer gezien in het onderwijs. En ben ik eigenlijk in de marketingwereld terechtgekomen. En opeens zat ik met in het bedrijfsleven, met ondernemers om die tafel. Toen dacht ik, jeetje,
0: Je slaat wel een stukje over, hè? Want je hebt even een tijdje thuis gezeten. Je zus is overleden.
2: Ja.
0: Dat heeft een enorme impact gehad.
2: Absoluut.
0: Natuurlijk.
2: Dat, ja, zeker.
0: Toen ben je tot jezelf gekomen en toen ben je die nieuwe stap gaan maken.
2: Ja, ik dacht, als tijd en geld nou niet uitmaakt, wat zou ik dan willen doen? En toen dacht ik, schrijven. En zo ben ik eigenlijk een jaar lang over de A12 naar het Centrum voor Communicatie en Muziek gegaan. Klopt. Ja.
0: En toen maakte je uiteindelijk ook dit boek. Kijk, je zegt de omgeving moet aangepast worden aan de persoon.
2: Ja.
0: En niet jezelf aanpassen aan de omgeving.
2: Ja.
0: Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Het is natuurlijk wel belangrijk dat je jezelf bewust wordt. Hè, van dat je ook, hoe dat uitziet. Wanneer je overprikkeld bent. Dat is ook bij ieder mens anders. Sommige mensen die worden overvraagd, die zeggen van, ik vind mijn werk niet meer zo leuk. Dat komt eigenlijk met kleine signalen. Andere mensen gaan barsten om de havenklap in tranen uit. Dus het is wel heel belangrijk dat je jezelf kent en weet wanneer dat is. En daar gaat eigenlijk mijn boek over.
0: Maar nog even, hoe pas je die omgeving dan aan? Kijk, we zitten hier nu bij Toei. Die zijn trouwens 150 jaar geworden.
2: Ja, ongelooflijk.
0: Gefeliciteerd.
2: Waanzinnig.
0: Had ik dat al gezegd? Toei, 150 jaar. Dat is niet gelooflijk. Had ik moeten zeggen eerder. Eigenlijk. Kijk, er zijn ook mensen die heel veel last hebben van het feit dat er heel veel gepraat wordt hier en dat het onrustig is.
2: Ja, vind ik ook lastig.
0: Echt waar?
2: Ja, klopt.
0: Ik vind het heerlijk.
2: Ja?
0: Hoe meer prikkels ik krijg, hoe meer ik het fijn vind. Ja, dus liefst de absolute chaos, daar floreer ik het best in.
2: Ja.
0: Maar je kan moeilijk tegen al die mensen zeggen, ga nu maar weg.
2: Ja.
0: Dat kan niet.
1: Nee, die zijn feestje aan het vieren.
0: Ze zijn een feestje aan het vieren. Dus hoe pas je dan aan de omgeving aan?
2: Kijk, als je de omgeving in een bepaalde situatie niet kunt aanpassen, dan is dat natuurlijk even zo. Maar dan is het daarna heel belangrijk dat jij zelf een manier hebt om je brein weer in de ruststand te krijgen.
0: Ja, hoe ga je dat doen als je hier weggaat dan?
2: Voor mij is dat in stilte naar huis rijden. Ik ben met heel veel muziek, Coldplay, op de radio hier naartoe gereden.
0: Ja.
2: En dadelijk rijd ik waarschijnlijk even in stilte terug.
0: Want hoe doe jij dat, Richard, als je jezelf even iets te geprikkeld voelt?
1: Nou, we hebben gelukkig een heel groot strand hier.
0: Het doet goed bij jou, dat strand.
1: Het strand voor mij fantastisch. Dus dan is het ook eventjes uitwaaien.
2: Herken ik wel.
1: Ja, dus het strand doet het gewoon goed.
2: Ja, lekker met de honden ga ik dan altijd even naar de
1: wasnaarslag.
2: Ja, heerlijk. Ja. Ja.
0: Eigenlijk schrijf je een boek en je zegt, je moet gewoon even een rustige omgeving opzoeken. Dat is gelijk de remedie.
2: Het is heel belangrijk dat als je eigenlijk talent wilt behouden in je organisatie.
0: Ja?
2: Je kan natuurlijk, ik weet niet hoeveel geld stoppen in recruitment. Maar behoud wat je hebt. Hè, want personeel is natuurlijk heel schaars.
1: Ja, want waar loop je dan vaak tegenaan? Die omgeving is niet goed.
2: Nou, denk aan bijvoorbeeld kantoortuinen. Niet iedereen heeft behoefte om tijdens de lunchpauze met collega's door te brengen. Nee. Maar vaak is het toch een ongeschreven regel, hè, op de werkvloer. Ja, dan ben je wel een beetje asociaal natuurlijk. Als je zegt, ik ga niet mee met het team uit.
0: Zou ik zelf geen enkele moeite hebben, maar er zijn mensen die dat lastig vinden.
2: Ja. Dus het is belangrijk.
1: Die ouderwetse kantines die gaan eruit en er komen gewoon kleinere ruimtes om even te chillen.
2: En dat je dus ook tijdens onboardingstrajecten met mensen in gesprek gaat. Dat je eens aandacht hebt van, hey Wilfred, waar heb jij nou behoefte aan? Ja. In plaats van te zeggen, zo doen we het. Zo doen we het hier al jaren. En je hebt te presteren en jezelf aan te passen. Want het aanpassen, daar gaan mensen gewoon helemaal kapot op.
0: Aanpassen is voor de meeste mensen een ding.
2: Ja,
0: okay.
2: Want het aanpassen begint vaak, zeker bij ondernemers, heb ik gemerkt. Die waren op school ook al eigenlijk zichzelf aan het aanpassen. Vaak zijn de ondernemers toch een beetje de mensen die zeggen, ja, op school was ik wel anders dan andere kinderen. Ik kreeg vaak op mijn kop. Kon mezelf niet zo heel goed concentreren. En eigenlijk dat aanpassen gaat dan ook verder in loondienst. En veel ondernemers starten ook hun bedrijf omdat ze eigenlijk zelf die doos willen ontwerpen waar ze in loondienst niet in pasten.
0: Ja, zonder grenzen geen focus zie ik hier ook in hoofdstuk 10 staan.
2: Ja.
0: Hoe bedoel je dat dan?
2: Je hebt het
0: nu net over grenzen namelijk.
2: Ja, we zeiden net al tegen elkaar van het is belangrijk dat je jezelf kent. En dat je dus ook grenzen kunt aangeven. Maar ook dat je bijvoorbeeld zegt tegen een opdrachtgever, ik ben even niet bereikbaar in het weekend.
1: Ja.
2: Op die manier.
0: En dat maakt je hoofd dan leeg en dan zorg je ervoor dat je prikkels beter onder controle krijgt, waardoor je beter gaat functioneren, waardoor je creativiteit gaat stromen en je een succesvolle ondernemer bent.
2: Absoluut.
0: Nou, dat maakt ook samengevat, toch zo?
2: Ja, zeker.
1: Nou, nog even de titel van het boek.
0: Oh ja.
1: Een beetje promoten.
0: We zitten bij Toei, wist je dat trouwens. Maar goed, ondernemen met een overprikkeld brein. Grip op focus, aandacht en resultaat van Marjolein Wijnands. Dat is gewoon te koop op dit boek, neem ik aan.
2: Zeker. Op managementboek.nl en op mijn website marjoleinwijnands.nl.
0: Nou, dankjewel Marjolein.
2: Heel graag gedaan. Heel veel succes nog.
0: Ja, dankjewel. Daar hebben we het nodig. We hebben nog 10 minuten te gaan.
1: Nou, leuk.
0: Houd je nog vol of niet?
1: Ja, het hartstikke leuk.
0: Oh, Samantha is nu. Oh ja, dat is leuk. Samantha staat niet op te letten. Die staat gewoon met jouw voorlichter te praten of zo. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt hier, maar... En we zitten in de absolute slotfase van deze uitzending. De Friday Move, vrijdag 26 juni. Vanuit de Rijswijk toe, hier zo gezegd aangegeven. En ze kwam net naar me toe, ze zei, draai maar niet. Dat vind ik niet zo'n goed idee, maar Samantha Steenwijk, we gaan hem gewoon zo meteen draaien. Dat je het even weet, hè?
3: Ja, dat begrijp ik. Ik kom niet voor niks, hè?
0: Maar je bent op de fiets gekomen.
3: Leuk, hè?
0: Hoe lang heb je erover gedaan dan?
3: Nou, 8 minuten, want het is gewoon zo'n elektrisch ding.
1: Ik ga niet. Fatbike gewoon.
3: Ja, fatbike. Ik heb gewoon lekker een fatbike. Ja.
0: Je hebt een fatbike?
3: Ja, tuurlijk.
0: Oké, ja,
3: moet er is dan niks mis met een fatbike.
1: Zeker
3: alleen
1: niet.
3: Met de mensen die erop zitten.
0: Het gaat over hoe je ermee omgaat met een fatbike. En jij doet normaal op die fatbike?
3: Ik doe normaal op die fatbike.
0: Je rijdt geen mensen omver en zo.
3: Nee, dat is nog niet gelukt.
0: Vrouwen tegen het achterwerk en zo. Gebeurt er gewoon in een Vondelpark. Gebeurde dat gewoon, hè?
3: Oh, echt?
0: Ja.
3: Ja, het gaat ook heel snel natuurlijk, die dingen. Maar het is echt leuk. Je mag straks wel heel even achterop op mijn fatbike. Als je dat wil.
0: Maak ik ook weer mee in mijn leven. Op de fatbike met Samantha Steenwijk.
3: Ja.
0: Hey, fatbike Steenwijk. Hey,
3: dat is leuk.
0: Leuk bedacht. Maar zo heet het nummer niet, hè?
3: Nee, zo heet hij niet. Je weet niet wat je mist.
0: Wat dan?
3: Nou, ja, die fatbike.
0: Oh.
3: Hoe hard dat gaat.
0: Hoe heet het nummer dan?
1: Hoe hard gaat het dan?
3: 25 kilometer per
1: uur.
0: Ja.
3: Niet hard.
0: Ja, dus niet waar. Ze heeft een gashendel.
3: Nee.
0: Jawel.
1: Gaat het opvoeren.
0: Samantha Steenwijk heeft een gashendel. Dat weet ik zeker. Jawel. Zo'n stiekem gashendel die je niet ziet. Als de politie eraan komt, duwt ze weg. Maar als ze weg...
3: Had ik vroeger wel op mijn scooter.
0: Ja, hè?
3: Ja, dat is een openbaring dit. Dat had ik.
0: Extra gashendel.
3: Maar nu niet meer.
0: Nee?
3: Nee, ik ben verstandig. Echt niet? Nee, echt niet.
0: Als ik zo meteen, als de uitzending van mij het nog een keer vraag?
3: Ja, nee, dan ook niet.
0: Nee, ook niet?
3: Jij mag het ook testen straks nog even.
0: Oké, maar je weet niet wat je mist, hè?
1: Nee, is schitterend. Dus dat is de titel van het nieuwe liedje.
3: Ja, absoluut.
0: Ja. Wie heeft het geschreven eigenlijk?
3: Onder andere ikzelf.
0: Echt waar?
3: Ja, met nog drie anderen.
0: Die het meest aan bedoel je ook, of niet?
3: Ja, ook dat.
0: Ja, want dat optreden verdient misschien wel wat. Maar als je een nummer niet schrijft zelf, heb je geen hout aan.
3: Ja, dat is ook zo. Ja. Nee, maar als een ander het schrijft, vind ik het ook goed hoor. Maar dit komt toevallig uit een schrijfsessie. Met drie hele leuke gasten. Een beetje hippe. We wilden een beetje de hippe kant op.
0: De hippe kant op?
3: Ja, het is, ik heb een heel nieuw team. En we zijn veel meer op muziek gaan focussen. En echt op de muziek van nu. En de muziek van nu is eigenlijk de muziek die René Vroeger in de 90's maakte. Het is allemaal een beetje disco. Okay. Ja. En, maar dan Nederlandstalig.
0: Toch? Nou, ja.

0: Het is echt heel anders. Ik ben trouwens ook een beetje die kant op aan het gaan.
1: Ja, leuk. Mijn misschien moeten we een keer wat samen doen.
0: Mijn nieuwe nummer gaat ook een beetje die kant op. Dat heet Korrelzout. Heb je hem al?
1: Ja. Nee, joh.
0: Deze.
1: Dit is leuk.
2: Hij is vrolijk, hè?
1: Heel leuk.
0: Klein stukje horen?
2: Ja, lekker hoor. Ja.
0: Jaren geleden maakte ik de keus.

0: Als de mensen nu niet zijn weggezet, weet ik het ook niet meer.
1: Ik ook niet. Ik heb het idee dat onze geluidsman dronken is. Ik weet niet wat het is, maar hij staat ook heel hard te lachen. Ja. Die heeft zeker 6 wijn op die gozer. Ja. Hij heeft gewoon 2 nummers door elkaar in staan draaien.
2: Toen is ook jarig, dus het is ook wel logisch dat hij een beetje in de olie is.
1: En jij begint ook een beetje zo te klinken.
2: Nee, ik heb alleen kijkers water.
1: Ja, ja, zeg het maar. Dat zei die gozer van jaren 20 ook, hè? Ja. Die Edmans. Ja, schitterend. Ja. Natuurlijk allemaal. Maar wat is de keuze om die andere kant op te gaan dan, Samantha?
0: Nou, ik vind dit eigenlijk de allerleukste muziek om te maken. Alleen was dat niet in die tijd, een paar jaar geleden, helemaal wat het moest zijn, zeg maar. Dat was niet wat erin was, wat er scoorde. En nu wel.
1: Zo denk jij?
0: Ja, tuurlijk, ja. Je moet wel maken wat er op dat moment scoort. Je kan wel iets gaan maken à la André Hazes. Kijk, André Hazes was fantastisch, ja. Is fantastisch. Maar die muziek wordt vandaag de dag niet meer gemaakt. Dat flopt als een malle. Mensen proberen het wel.
1: Help me nou even mee. Waarom is dat nummer... Ik wil de zon zien zakken in de zee. Waarom is dat nou opeens zo'n hit? Hoe kan dat?
0: Dat weet ik ook niet. Wist ik het maar, dan schreef ik morgen precies hetzelfde liedje.
1: Ja, maar eigenlijk is het een helemaal niet zo goed nummer, toch? Of zeg ik dat helemaal niet?
0: Het is vrolijk, toch? Het is net als Cheerio.
1: Ja.
0: Ja, ik had pas geleden stond ik in Monaco bij de Formule 1 op een boot. En toen heb ik dat liedje ook even aangezet. Nou, geloof me, met 2 wijntjes op.
1: Cheerio.
0: Dan ga je lekker Cheerio, hoor.
1: Ja, Cheerio, die snap ik dan. Cheerio, die snap ik nog wel.
0: Ja.
1: Maar die andere snap ik niet helemaal. Maar en die is totaal niet in wat jij nu gaat brengen.
0: Nee, dit is wel echt iets heel anders, inderdaad.
1: Dus hoe kan dat nou, dat dan wel aanslaat? Dat hij nu het meest gestreamd wordt op dit moment op Spotify?
0: Ja.
2: Maar je weet het toch van tevoren niet, natuurlijk. Dat is met een film toch ook, die kan floppen, die kan een enorm succes zijn. Dan komt met een nummer, denk ik ook.
0: Ja, je weet niet hoe mensen dat gaan ontvangen, toch? En je hoort altijd mensen zeggen, als iemand een hit heeft gescoord... ik had nooit verwacht dat dat liedje een hit zou worden.
1: Nee.
0: Over zijn eigen liedje. Ja. Dus het, ja, niemand heeft er ook hoge verwachtingen van. Dan lukt het wel. Ja, inderdaad. Maar goed, het is alleen maar leuk, toch? Hoe meer, hoe beter. Hoe meer Nederlandstalig.
1: Nee, wat dat betreft, ik ga nu ook een Nederlandstalige podcast met Jan Paparazzi beginnen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dat is mijn vriend.
1: Ja, dat is een goede gozer.
0: En jij bent ook mijn vriend. Wat leuk.
1: Ja, dan kom je een keer langs. Dus elke week komt er een... we hadden laatst een pilot opgenomen met John de Bever. Die kende het nummer De Koekoek niet uit zijn hoofd.
2: Ja,
1: dat zingen wij samen. Dan gingen we oefenen op De Koekoek kon zingen. Ja, dat was echt gezellig. Om in mijn achtertuin doen we dat. Gewoon een eigen studiootje en dan gaan we gewoon daar met z'n allen zitten. Hartstikke leuk.
0: Ja, maar dat is leuk.
1: Maar even, waar wil je naartoe dan? Want ik bedoel, je gaat nu een andere stijl aan.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat zit er in je hoofd? Nou, is dat die nummer 1 of zeg ik maak alleen maar dingen omdat
0: tuurlijk.
1: Ik het leuk vind?
0: Ik zing natuurlijk al heel lang. En ik wil ook heel graag natuurlijk een grote hit. Maar dat is heel lastig. Ik denk voor een vrouw sowieso. Ja, waar dat aan ligt, weet ik ook niet. Want dat gaat de volgende vraag zijn.
2: Ja.
0: Ik heb geen flauw idee. Moet je kijken naar de hits allemaal van de afgelopen jaren. Nu noem je er 2 op, Cheerio. Hoe heet het andere liedje? Zon, zak in de zee.
1: Ja, zoiets inderdaad.
0: Engelbewaarder. Bacardi Lemon. Noem ze maar op, Leef. Het zijn allemaal mannen. Ja, waar het er ligt, ik weet het niet. Je zou bijna zeggen van, nou, ik ga wat aan laten meten... en dan komt het wel goed erna. Oh, ja. Maar goed, misschien is dat een optie.
2: Ja. Nee, niet doen. Je kan best lekker zingen, toch? Dus,
0: Nee, dat gaat allemaal goed. Maar goed, je moet wel proberen. Blijf proberen.
1: Heb je dat artiest wel nodig? Hè? John de Bever heeft dan de lach, zoals hij altijd zelf zegt.
0: Ja.
1: Bijna elke artiest die een beetje succesvol is... die heeft 1 nummer waar die van herkend wordt.
0: Het is altijd zijn eerste hit.
1: Ja.
0: De eerste hit kom je nooit meer overheen, zeggen ze altijd.
1: Want die engelbewaarder, dat is ook voor hem een kruis wat hij moet dragen, denk je dan? Voor Marco Schuitmaker.
0: Ja.
1: Nee, maar zonder gekheid. Ik bedoel, dat zal hij nooit meer overheen gaan, zeg jij.
0: Dat denk ik niet. Nee. Ja, nou, er zijn toch maar...
2: Marco, niemand als je luistert.
0: Ja. Nee, je moet wel het streven hebben. Maar noem eens even Bacardi Lemon. Mart Hoogkamer komt daar.
1: Ja, maar dat nummer nooit, die met Tino maakte...
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Maar
1: niet
0: of
1: zo goed
0: dat
1: als
0: echt...
1: Bacardi Lemon is, ja.
0: Dat is heel gek, maar dat was vroeger al, hoor. Noem maar even wat. Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger. Die is daarna ook nooit meer over dat liedje heen gekomen. Dat is nog steeds zijn grootste hit.
1: Maar daar ben ik dus ook al over op hoogtepunt heen. Met een avond in de kroeg natuurlijk.
0: Ja,
1: dat is wel pijnlijk eigenlijk.
0: Maar het was wel een lekker hitje ook, toch of niet?
2: Victor Maaij, een vriend van me.
1: Je hebt hem geschreven,
2: ja, fantastisch.
1: Hij had hem 30 jaar geleden al geschreven.
2: Ja,
0: die clip was goed, hè?
2: Ja.
1: Daar speelde Samantha in mee. Ja, dat was één groot feest. Stond één groot café. Ik zat zaterdag nog in het café. Was echt hartstikke leuk. Want ik moest optreden in Spakenburg daarvoor. Maakt verder niet uit.
0: Jij snabbelt ook lekker, hè?
1: Nee, ik probeer het wel een beetje te doseren allemaal. Oh. Maar dat zou je dus willen, nummer 1 hit.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar het gekke is, jij zegt, je kan niet zomaar van tevoren bedenken wat een hit wordt. Nee. Je hebt natuurlijk genoeg successchrijvers gehad... die gewoon echt hits op commando kunnen maken, toch?
0: Nou ja, op commando. Kijk,
1: vroeger had je Stock, Aitken en Waterman. Die leverden de ene naar de andere hit af met al die grote sterren. Maar blijkbaar moet het wel kunnen.
0: Ja, maar het is ook zo. Kijk, de echte singer-songwriters zitten 5-6 dagen in de week in de studio. Dus die schrijven serieus 5-6 liedjes in de week. Die worden echt niet allemaal hits. Dat kan niet.
2: Nee.
0: Dus tuurlijk heb je wel heel veel succesvolle gasten op dit moment die schrijven. Maar die schrijven ook niet alleen maar hits natuurlijk.
1: Je weet niet wat je mist. Hebben we die al laten horen eigenlijk?
2: Nou,
0: nee, doe dat nog eens.
2: Dat is wel te kort.

0: aan een nummer denken.
1: Oh?
0: Maar ik kan er niet opkomen. Nou, misschien dat ik het zo
1: nou ben ik heel benieuwd.
0: Ja, kom er echt even niet op. Maar het doet me echt een heel erg aan een nummer denken. Maar goed.
1: Oh, dan ben ik wel heel benieuwd. App me straks maar even.
0: Ik ga er even, als ik erop kom in de auto, dan ga ik hem even terug naar je sturen. Ja. Hey, hoe was het met Wesley Bronkhorst in mijn armen?
1: Ja, was leuk. Ja, was altijd gezellig. Wes is natuurlijk sowieso een topgast. Het was heel leuk om iets samen met hem te doen ook.
0: Ja, dat, nam hem 's ochtends op zeker, of niet? Ja. Ja. Nee, jij moet 's middags of 's avonds geen opnames meer met Wesley doen.
1: Die heeft soms is het dan ook, klinkt het ook goed dan hoor. Dat kan
0: dat is geweldig. Wesley deed één keer, we hadden Café Hendrix en Gené. En dat deed ik samen met Helene Hendrix. En dan is het openingsnummer was Welkom in Café Hendrix en Gené. Ja. Maar dat deed Frans Duits altijd. Maar die kon één avond niet. Toen kwam Wesley langs, maar die had een klein beetje gedronken. En die zei Welkom in Café Wilfred en Gené, zong hij de hele tijd. En wij de hele tijd, maar het was live. Het is fout, het is fout. Het is Hendrix en Gené. Welkom in Café Wilfred en Gené. En hij bleef het gewoon drie keer zingen. Want toen had hij een klein bakje op.
1: Dat is niet te doen.
0: Ja, allemaal die hele. Een klein bakje op, maar dat moet kunnen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Heb je nog meer duets in je hoofd zitten?
1: Ja, er komen nog wat leuke samenwerkingen aan. Maar ik kan nog niet zeggen met wie. Maar
0: jawel.
1: Ja, komen er twee nog.
0: Heb jij Donnie al gehad?
1: Nee.
0: Want iemand zei laatst tegen mij, als je een hit wil hebben...
1: Moet je Donnie hebben,
0: dan moet je Donnie hebben.
1: Ja, ik zal Donnie eens bellen, inderdaad. Misschien moeten we dat maar eens doen. Ja, dat klopt inderdaad wat je zegt.
0: Want dan zou je deel misschien met... Kijk, dan heb je een mannelijke factor erbij.
1: Ja.
0: Dan zou je dus misschien die hit kunnen maken.
1: Ja.
2: Ah, die gaat ze toch wel maken. Een beetje vertrouwen in zijn man.
1: Ja, dat wel.
2: Die hit gaat er echt wel komen.
1: Ja, dat zou lekker zijn. Ja, ik heb in ieder geval wel een heel leuk team. Tenminste, heel leuk, heel goed team ook. Die mega veel gescoord hebben. Al 30 jaar geleden, tot en met nu. En ik laat me eigenlijk een beetje sturen de laatste tijd. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Een beetje dat je aan iemand kan hangen. Want soms heb ik dan een liedje en dan zeg ik, oh, dat is helemaal leuk. En dan zeggen ze, ja, maar ik denk niet dat dat slim is om dat te doen. En dan gaan we toch iets anders doen. Ik vind dat fijn eventjes.
0: Dat je aan iemand kan hangen?
1: Ja.
0: Dat is lekker.
1: Ja, vind ik
0: gewoon even aan iemand hangen. Ken je dat gevoel, Richard, aan iemand hangen?
2: Nou, dat moet ik niet doen met mijn gewicht. Want nee. We zijn meteen dikke rugklachten. Dus,
0: nee, maar met jouw partij heb je wel mensen waar je zo nu dan even aan kan hangen, toch?
2: Ja,
0: gewoon even...
1: Ja, maar is toch fijn.
2: Plankborden samen, het samen doen natuurlijk wel.
1: Ik hoef niet meer alleen te doen. En dat is al heerlijk.
0: Ja, maar je zegt, ze doen het al 30 jaar succesvol. Wat hebben ze bijvoorbeeld gemaakt dan?
1: Nou, van Anouk tot nu Dree Hazes en Mart Hoogkamer en Yves Berendsen. Die zitten er nu allemaal, maar al vroeger met volume,
0: Dus zijn ze allemaal weer betrokken geweest?
1: Ja.
0: Oh, dus die weten wel wat ze doen?
1: Die weten wat ze doen, nu ik nog, zou je zeggen.
0: Oh, nou ja. Sorry. Dat zou ik nooit zeggen. Je kent mij, dat zou ik echt nooit doen.
1: Nee.
0: Doe jij nog?
1: Ja.
0: Ja, zo werkt het natuurlijk wel een klein beetje.
1: Heerlijk.
0: Maar jij zegt tegen mij, jij treedt vaak op, dat valt best wel mee. Dan moet toevallig morgen in de Westwood optreden.
2: Oh, dat is leuk.
0: Dat is een groot festival in de Westwood. En heb je de grote karaoke mee met Gené Show, is het
2: dan. Dat is geweldig.
1: Dus nee, joh.
0: Ja,
1: en dan, wat gaat er dan gebeuren allemaal?
0: Dan mag iedereen. Ik stond dus afgelopen zaterdag in Spakenburg. Zei, iedereen die met mij een nummer wil zingen, moet daar gaan staan. Stond er een rij van 20 man. Nou. Ik zou hooguit een uur. Ik heb daar gewoon 2 uur staan brullen daar. Dat is echt verschrikkelijk.
2: Ongelooflijk.
0: Dat ga ik morgen ook doen. Maar hoe vaak treed jij op dan?
1: Ja, het is een beetje verschillend. De ene keer 5 keer in de week, de andere keer zit ik een keer een week thuis. Dat gebeurt ook wel eens.
0: Ja.
1: Maar weet ik veel, 150 keer per jaar, denk ik.
0: Dus kun je goed van leven.
1: Keer. Ja, ja,
2: de komende tijd, waar ben je de komende tijd te bewonderen?
1: Nou, ik ga dus morgen een beetje de hitte ontvluchten, want ik ga naar Spanje.
2: Lekker.
1: Daar moet ik zingen.
0: 45 was
1: het. Om bruiloft. Ja. Het schijnt iets afgekoeld te zijn.
0: Ja?
1: Ja, dus ik hoop dat het daar. Nou, het voelt in ieder geval cooler als hier.
0: Maar je kan je ook gewoon boeken voor een bruiloft?
1: Zeker.
0: Nou ja.
1: Van alles
0: via
1: nog wat.
0: Showbird of
2: via?
1: Ja, dat zou ook wel een goede zijn.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, hij wordt ook
2: mooi bedrijf, ja.
1: Allemaal hier in de buurt, het is ongelooflijk.
0: Hij zit in Rijswijk trouwens. Hij zit hier om de hoek.
1: Ja.
2: Nou, top bedrijven, Toei.
0: Ongelooflijk allemaal. Je weet niet wat je mist, hè?
1: Ja.
0: Zo moet je het maar bekijken allemaal. Hij is nu uit.
1: En,
0: of dit wordt hem, of die daarna, of die daarna. Dan heb je hem gewoon te pakken.
1: We gaan gewoon volgen.
0: Samantha Steenwijk gaat voor die ene hit. Die allergrootste hit, die premium, zeg maar.
1: Dat zou wat zijn, hè?
0: Dat gaat gebeuren.
2: Ja, met de energie die zij allemaal meebrengt, is altijd zo leuk.
0: Ja, dus, word je vrolijk van, ja.
1: Doe mijn best.
0: Ja,
1: zo hoort het toch ook? Mensen zijn allemaal zo tegenwoordig zo zachtgereinig.
2: Moet het niet hebben.
1: Vreselijk, allemaal die negatieve ellende. Ja,
0: maar dat geldt ook voor Richard. Die energie heeft hem gebracht waar hij nu is.
1: Ja.
0: En ook dat je blijft volhouden.
2: Positiviteit.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Dus succes in Den Haag. Binnen 2 weken moet het rond zijn.
2: Zeker.
0: En dan ga je er als wethouder tegenaan.
2: Gaan we knallen, ja.
0: Ja, ombudspolitiek in Den Haag.
2: Zeker.
0: Leuk, man.
2: Optima forma.
0: Succes ermee, Richard. En jou ook, Samantha.
1: Dankjewel.
0: We zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Friday Move. Dan niet bij Toei, maar die bestaan al 150 jaar in een week. Dat is ook hartstikke leuk voor ze. Van harte en tot later.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en Toei. Live happy.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik me echt niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
10: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
9: Ja, flexibel ticket, hè?
10: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
9: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
12: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
13: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
14: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk. BNR
17: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Goedereden en Renesse heb je 25 minuten vertraging. Dat is vanwege Concert at Sea. En op de N200 Haarlem-Zandvoort tussen Overveen en Zandvoort doe je er 10 minuten langer over.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Met de stikstofplannen die het kabinet vanmiddag presenteerde, moet er meer ruimte komen om woningen te bouwen en wegen aan te leggen. En daar zou dan eind volgend jaar mee begonnen kunnen worden. In de plannen staat verder dat de uitstoot van boeren en industrie de komende jaren flink terug moet. Zeker een kwart. Het piept en het kraakt bij de NS. Want die kan de reparatie van treinen die kapot gaan door de hitte niet meer aan. En daardoor vallen treinen uit. Ze worden meestal dezelfde dag nog gerepareerd, maar dat lukt nu niet. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling, maar ziet het dus toch op verschillende plekken fout gaan. België levert binnenkort een man uit Gent uit aan Nederland. Hij zou 1,5 jaar geleden een Nederlander hebben doodgeschoten in Spanje. De liquidatie zou een vergissing zijn. De verdachte zat ook al een tijdje vast in Spanje zelf, maar dat liet hem vrij omdat de maximale...
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer...

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: BNR Beurs, we vertellen je over SpaceX. The sky is daar de limit, weten we, want ze gaan nu ook investeren op aarde. We gaan het er zo over hebben, hoor je ook over Volkswagen. Dat gaat nog meer personeel ontslaan dan gedacht. Hopelijk blijf jij wel bij ons, tot over een paar minuten bij BNR Beurs.
2: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
2: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Klopt! Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Vijfhart, dat klopt voor jou.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
13: Bijna weekend, nog 25 minuten aan BNR Beurs te gaan. Die van vrijdag 26 juni, code rood voor Nederland en ook code rood voor internetproviders.
14: SpaceX has told investors it plans to launch a new Starlink mobile service for US consumers. The move could upend the multi-billion dollar mobile phone market.
13: Gaat SpaceX die markt helemaal opschudden en gaan ze daarna ook KPN en Ziggo aanvallen? Je hoort het in deze aflevering.
1: Hebben we het ook over Volkswagen? Dat kan toveren en maakt van 50.000 in één keer 100.000.
14: Volkswagen is reportedly planning sweeping job cuts and factory closures. The automaker could slash as many as 100.000 jobs.
1: Of dit bezuinigingsplan wel gaat lukken, hoor je straks. En er is ook weer een nieuw hoofdstuk in alle techgekte van deze week. We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en Markets Are Everywhere. Goed dat je er bent.
15: Hallo, hallo.
13: Ja, welkom. Ik wil gelijk beginnen met de machtigste bankier ter wereld. Nu is dat nog Jamie Dimon, de topman van JP Morgan. Maar de zakenbank die is al bezig met wie dat als volgende moet worden. Er gebeurt een hoop in het management van de bank, zoals het plotselinge vertrek van één van de topkandidaten voor die opvolging.
16: Marianne Lake, long seen as one of the key successors to JP Morgan's CEO Jamie Dimon, is departing the firm. And the other two candidates, Doug Petno and Troy Rohrbaugh, will become co-presidents and CEOs of the company's two largest businesses. Petno will run the commercial investment bank division, while Rohrbaugh will lead the consumer side.
13: Ja, het is niet helemaal duidelijk waarom die Lake nou precies vertrekt, maar volgens CNBC komt haar vertrek nadat haar verteld zou zijn dat die twee mannen, van wie ik de namen niet nog zelf eens een keer ga uitproberen te spreken, op de shortlist voor die opvolging staan. Ze moeten wel nog even wachten, want Jamie Dimon heeft nog helemaal niks gezegd over zijn pensioen en wil, als ik het goed begrijp, nog wel eventjes doorgaan.
1: Ja, 2026, het zou een historisch beursjaar worden met een hattrick van gigabeursgangen. Nou, de eerste van die drie is natuurlijk gelukt. SpaceX en Anthropic is ook al een heel eind, maar op Open AI moet je nog even wachten. Volgens bronnen van de New York Times is CEO Sam Altman een beetje geschrokken van deze volatiele week bij SpaceX. Dat aandeel is nu 2 weken beursgenoteerd, maar de koers is eigenlijk weer terug bij af. En dus heeft Sam Altman ook niet zo heel veel haast meer met die beursgang van OpenAI. Ze mikken nu op z'n vroegst op eind dit jaar, maar de kans is groter dat het volgend jaar wordt. En dat kan een probleem worden, zegt

0: deze analist bij Bloomberg.
1: They do need access to capital because we know they burned through a considerable amount of cash. Their losses last year were an eightfold increase on the previous year. And as you mentioned, given these memory costs and the component cost increases taking place, that we know that those costs and therefore OpenAI losses are not going to slow anytime soon.
0: Ja, Jean-Paul, snap jij dat ze wat voorzichtiger zijn geworden bij OpenAI?
2: Ja, ik snap dat wel, want het loopt gewoon niet zoals ze willen of zoals ze gedacht hadden. Ik denk dat dat precies de kern is van wat je op dit moment in de techsector ziet. Aan de infrastructuurkant wordt er gewoon enorm veel geïnvesteerd, zelfs zoveel dat wij ons ook al weken, maanden afvragen van gaat dat ooit worden terugverdiend? Ja, OpenAI die zit aan de consumentenkant. Ja, en daar komen gewoon niet genoeg inkomsten binnen. En je hebt dat wel nodig om een goed prospectus te schrijven en het vertrouwen van beleggers te houden.
0: Ja, ik heb het er met jou en met collega's van je wel eens over gehad. Of dat die beursgang van SpaceX en dat aanvankelijke succes nou goed of slecht is voor OpenAI en ook Anthropic. Is het toch nu dan misschien zo dat die twee, in ieder geval OpenAI, toch een beetje tegenwerkt dat het allemaal zo kort op elkaar moest, die beursgangen?
2: Ja, weet ik niet, is lastig. Ik denk dat het twee kanten heeft. Je kan toch, als je daarnaar kijkt, SpaceX, ja, die beursintroductie vanuit het perspectief van SpaceX is natuurlijk gewoon waanzinnig geslaagd. Die koers is heel hard daarna nog opgelopen, omdat allemaal mensen die aandelen willen, ja, nu zijn ze weer terug op het punt waar ze het zelf hadden neergezet. Maar ja, beleggers kunnen hun geld natuurlijk maar één keer investeren. Als je helemaal aan het einde zit, ja, dan wordt de spoeling natuurlijk wel iets dunner. Dus moet je verhaal extra sterk zijn. En dat is het bij OpenAI op dit moment niet.
3: Ja, het aandeel van groot belanghebber SoftBank daalde 12% vandaag van OpenAI. Niet best dus. Een ander aandeel dat een dramatische opening had was dat van Polestar. De elektrische autobouwer opende zo'n 7% lager. Ze mogen namelijk geen nieuwe modellen meer verkopen in de VS. Het gaat om de auto's die ze vanaf volgend jaar maken. Een flinke tegenvaller dus. En vanuit de VS een volgende stap in de strijd tegen Chinese autobouwers. Polestar is dan misschien een Zweeds bedrijf, maar met het Chinese Geely als groot aandeelhouder. En na BYD wil de VS de eigen markt beschermen tegen goedkope Chinese auto's en dus ook goedkope Zweedse auto's kennelijk. Polestar geeft aan dat ze hun huidige modellen wel nog blijven verkopen in Amerika.
0: Gaan we naar Zalando. Dat heeft een onderzoek van de Duitse toezichthouder aan de broek hangen vanwege missende informatie in de boekhouding.
4: Now BaFin, the German financial regulator, is reporting that they have opened an audit into Zalando. And again, we can see this year they've had again sort of kind of an up-down year, but again, really recovering recently.
0: Het gaat om een overname die ze vorig jaar deden. Concurrent About You namen ze toen over. Maar Zalando vergat in het jaarverslag te melden dat zijn grootste aandeelhouder, zijn Deense miljardair, ook in dit bedrijf een groot belang had. Ja, dat hadden ze dus wel in het jaarverslag moeten zetten. Zalando moet dat in ieder geval gaan rechtzetten. Of er dan ook nog sancties of boetes bij gaan komen, dat is nog niet bekend. Het aandeel kreeg een klap en stond vanochtend bijna 11% lager, maar herpakte zich later op de dag wel een beetje.
3: Moet ik het nog even hebben over onze collega Donner Bakker. Die besteedt de laatste maanden veel tijd op dating apps. Ja, we wensen hem daar sterkte mee. Maar er is ook zakelijk nieuws voor hem. Bumble overweegt de hele boel te verkopen. Dat meldt Reuters. De dating-app weet al een tijd lang niet meer hoe ze nog aan nieuwe gebruikers moeten komen, behalve Donner dus. Ja, de groei daar valt tegen en mensen laten betalen voor die app. Dat wordt steeds moeilijker. Laatst besloten ze zelfs om te stoppen met gebruikers te laten swipen en ze met AI aan elkaar te matchen. Ja, je moet wat. Sinds de piek is het aandeel ook al 95% gedaald. Ja, dat is wel de piek tijdens de COVID-pandemie, maar goed, die mogelijke verkoop die zouden beleggers dan ook wel heel erg fijn vinden. Gisteren na het bericht van Reuters won het aandeel gelijk 8%.
0: Straks hebben we het over Volkswagen. Dat verdubbelt zijn geplande aantal ontslagen en dreigt weer met sluitingen van Duitse fabrieken. En je hoort ook eindelijk wat de oorzaak is van die hardschommelende tech-aandelen deze week.
3: En wat je daarmee aan moet. Maar eerst naar SpaceX, of specifiek naar Starlink. Het satellietennetwerk van Musk wil meer geld gaan binnenhalen. Het moet namelijk de consumentenmarkt op. Dat meldt de Financial Times met een mobiel netwerk.
5: The FT says Starlink would need to build a new retail offering by selling mobile contracts to customers competing directly with Verizon, AT&T en T-Mobile.
3: Ja, Starlink wil in de VS dus de strijd aangaan met service providers. Wat een flinke uitbreiding zou zijn van het huidige aanbod, waarbij je juist via telecomproviders toegang kan krijgen tot het Starlink-netwerk. Jean-Paul, hoe hard gaat dat die providermarkt op de kop zetten als zo'n enorm bedrijf als SpaceX zich daar echt actief in gaat moeien?
2: Ja, dat is natuurlijk zeker een partij om rekening mee te houden. Tegelijkertijd doen die aanbieders die nu het grootste deel van de markt hebben, die je net noemde, die doen het allemaal hartstikke goed. Dus het zal niet 1, 2, 3 zo makkelijk zijn om vanuit zo'n satellietnetwerk met die providers samen te werken, die trouwens ook niet stilzetten. Maar ja, het is wel weer een extra concurrent erbij.
3: Ja, want hoe verhouden zo'n Starlink, SpaceX dus zich tot die andere partijen? Hoe groot is Starlink, kan Starlink zijn in vergelijking met die andere?
2: Ja, die percentages die heb ik niet meteen zo voor de hand. Maar Verizon, AT&T en Deutsche Telekom, die hebben die markt gewoon behoorlijk onder controle. Ja, en wat ik zeg, die zullen dat niet zonder zorg of stoot laten gaan. Dus ik denk dat het wel een tijdje duurt voordat Starlink daar echt serieus marktaandeel heeft.
3: Kan Musk met Starlink die uitbreiding qua klanten ook aan? Want het lijkt me best wel, als het een beetje populair wordt, dat je daar ontzettend veel klanditie krijgt, dat dat heel veel van jouw satellietennetwerk gaat vragen.
2: Ja, dat zal dus moeten blijken. En bijvoorbeeld wordt er dan natuurlijk ook gekeken naar de kwaliteit van de verbindingen. Kijk, waar Starlink eruit springt, is dat ze eigenlijk gewoon de propositie hebben van, ja, weet je, als je ons gebruikt, dan heb je nooit meer geen bereik. Ja, dat kunnen die anderen niet in alle gebieden van Amerika aan. Ja, dat zal natuurlijk ook moeten blijken bij de mensen die wel bereik hebben, dat het daar op zijn minst dezelfde kwaliteit is. Het liefst nog wat beter.
3: Ja, want Starlink heeft daar best een goede reputatie in, dat zij eigenlijk altijd wel ergens een verbinding kunnen leggen als je het nodig hebt. Maar blijft dat ook als zij heel Amerika als klant krijgen?
2: Ja, niemand die het weet, Maxime. Dus kijk, je mag ervan uitgaan dat ze daar goed over nadenken voordat ze dat gaan aanbieden. Hè. Dat ze natuurlijk niet een flater willen slaan. Aan de andere kant speelt daar toch een beetje de track record van Musk een beetje tegen ze. Want ja, die heeft al eens vaker gezegd, nee hoor, komt allemaal wel goed en het is er volgend jaar. Ja, we gaan het zien.
3: Ja, dan willen die beleggers in SpaceX natuurlijk weten, wat betekent dit voor ons aandeel? Wat voor bedragen qua inkomsten voor SpaceX zou je moeten denken als ze die markt, als een stukje van die markt in ieder geval te pakken zouden kunnen krijgen?
2: Nou ja, kijk, het is een hele grote markt. Maar de verdiensten zit er met name in dat als mensen bij wijze van spreken eenmaal overstappen naar een Starlink, ja, dat ze dan tot in lengte van dagen niet meer weggaan, omdat ze heel erg tevreden zijn. Ja. Ook hier, ik heb het niet op de rekenmachine staan hoeveel ze dan precies gaan verdienen. Maar dat de telecommarkt natuurlijk ontzettend groot is en in belangrijkheid toeneemt als het gaat over AI en datacommunicatie, dat leidt natuurlijk geen twijfel.
3: Nou, we hadden het ook al over dat die hype van SpaceX, ja, die heeft toch een best slechte beursweek achter de rug. Is dit misschien ook een soort poging om nog een keer de aandacht naar zich toe te trekken? Zeggen, nou, kijk, ja, dit gaan we ook nog doen. Onze stabiele inkomstenbron voor de toekomst.
2: Nou ja, dat is natuurlijk een van de kritiekpunten. Dat ze torenhoog gewaardeerd zijn zonder dat ze de omzet ook maar in de buurt komt bij wat je zou willen zien. Dus ze zullen uiteindelijk ook die mobiele diensten in de VS willen ze beginnen. Maar ze willen daar natuurlijk in principe de hele wereld mee over. Ze willen ook naar Europa, naar andere locaties. Ja, en daar ligt misschien op een gegeven moment wel meer te halen. Omdat daar natuurlijk nog wel meer gebieden te vinden zijn, ja, waar gewoon geen bereik is. Dus ja, dat is de propositie waar ze het van moeten hebben. Ja, dat is wel interessant om te volgen.
3: Hoe lang geef je het dan, Musk, voordat hij de stap naar Europa gaat wagen met Starlink?
2: Dat hangt ook een beetje vanaf hoe Europa zich opstelt. Hè. De push zal er ongetwijfeld zijn, nu al. Maar ja, dat is natuurlijk een ontzettend gereguleerde markt. Dat zal misschien een onderhandeling zijn. Dus ik denk op het gebied van zomaar even toegang. Ja, dat zal de EU denk ik niet snel laten gebeuren. Ook het, weet je, gaan we dit ook nog aan de VS geven, sentiment. Ja, dat gaat ook niet helpen. Maar het is natuurlijk onmiskenbaar waar. Als je in afgeleden gebieden kijkt, bijvoorbeeld in Oost-Europa, in de Alpen, om maar wat te noemen. Daar zijn veel gebieden. Dat als daar niet heel snel door de bestaande aanbieders wat wordt neergelegd, dan liggen daar natuurlijk wel kansen.
3: Ja, nou is zo'n Verizon, zo'n AT&T is een enorm bedrijf nog steeds. Wat nou als ze aankloppen bij KPN en bij Ziggo als concurrentie? Of denk jij dat dan Europa inderdaad er wat voor gaat liggen en gaat zorgen dat die bedrijven niet direct uit de markt worden geduwd?
2: Ja, dat denk ik wel. En Nederland is ook niet het eerste land waar ik aan zou denken. Want wij zijn natuurlijk hartstikke klein. En de service die we hebben is over het algemeen goed. Dus we hebben niet zoveel plekken waar geen bereik is, zeg maar. Ja, en dat in combinatie met misschien toch wat industriepolitiek maakt het denk ik lastig. Dus ja, je komt meer uit bij de gebieden die ik net noemde.
6: BNR Beurs.
0: Door naar Volkswagen. 50.000, dat was het aantal ontslagen waar ze op mikten. Was, want volgens het Duitse Manager Magazine maakt topman Oliver Bloom nu plannen om dat te verdubbelen. 100.000 banen moeten er dan dus uit. En er gaan ook fabrieken sluiten, waaronder in Duitsland. En dat is een aderlating, zegt ook onze collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
6: Volkswagen lijkt nog meer te willen bezuinigen dan eerder bekend was. Dat komt ook niet echt als een verrassing. Maar een verdubbeling van het aantal ontslagen zou echt wel aanzienlijk zijn. En ook het sluiten van 4 fabrieken is serieus. De vraag is wel of de vakbonden daarin mee zullen gaan. Beloofd was om in ieder geval geen fabrieken te gaan sluiten in Duitsland. Van die afspraak lijkt Volkswagen nu toch echt wel weer af te willen zien. Wat dat betreft belooft het dus een hete zomer te worden in Wolfsburg, daar waar het hoofdkantoor van Volkswagen staat.
0: Ja, 100.000 man eruit. Het is geen half werk in ieder geval. Maar is het dan wel genoeg nu om Volkswagen eindelijk weer een beetje de goede kant op te helpen?
2: Dat is alles behalve gegarandeerd, Jorik. Je zou het kunnen zien als een soort achterstallig onderhoud. Ik denk de getallen die nu genoemd worden, ja, dat is gewoon onderhandeling. Wat je nodig hebt, omdat ze gewoon lijnrecht tegenover die vakbonden staan. Dus of de soep zo heet gegeten wordt, dat er van de 650.000 mensen er inderdaad 100.000 weggaan. Ja, dat is wel fors. Maar ja, als je van 1 fabriek sluiten al naar 2 zou willen, ja, misschien is het dan wel de tactiek om te zeggen, nou, we denken aan 4, om dan op een gegeven moment ergens anders uit te komen.
0: Het is gewoon een keihard openingsbod richting de vakbonden.
2: Ja, wat het in ieder geval wel duidelijk maakt, is dat gewoon het traditionele model, waar met name de vakbonden heel lang aan vast hebben gehouden, van joh, weet je, zo slecht is het toch niet. Dat geeft Volkswagen hier wel mee aan. Dat is gewoon definitief gebroken, zeg maar. Er is zoveel internationale concurrentie, dat gaan we niet droog houden. Er moet wat anders gebeuren. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je uit dit nieuws haalt. Maar of dat genoeg gaat zijn, ja, dat zal moeten blijken.
0: Het plan was eerst 35.000 man. Dat ging al moeizaam. Wat is dan een realistisch getal als je kijkt naar wat haalbaar is en ook wat wenselijk is voor Volkswagen?
2: Het is misschien een logische vraag, maar dat is natuurlijk niet aan mij om daar een getal op te plakken. Waar het gewoon om gaat, is dat de productie gewoon te duur is. Ja, en daarom het gewoon aflegt tegen de concurrentie. In China, daar hebben we het denk ik ook wel eens over gehad, zijn ze gaan samenwerken. Onder andere met Xpeng en nog een andere partner. Die ook helpen bijvoorbeeld met de software die nodig is in de moderne auto's. Ja, en ze zullen in Duitsland naar een andere setup willen, waar ze minder misschien zelf doen. Ook meer samenwerken met partners. Ja, die ook een deel van het risico op zich nemen.
3: Ja, want is zo hard afschalen, is dat dan de oplossing?
2: Het kostenniveau is gewoon te hoog. En als je ziet dat je gewoon elke keer niet meer kan winnen vanwege dat kostenniveau, dan moet je daar wat aan doen. Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Maar ja, omdat de vakbond, de deelstaat, heeft natuurlijk een aanzienlijk belang in Volkswagen Groep, is dat al jaren eerder niet gebeurd. Ja, en daarom willen ze dat nu versneld doen om te zorgen dat ze de continuïteit waarborgen.
0: Het aandeel doet nog niet zo heel veel door dit nieuws. Schommelt een beetje rond de slotstand van gisteren. Snap jij dat beleggers hier zo luikjes op reageren?
2: Jawel, want er is natuurlijk al heel veel gezegd en geschreven. Het zal niemand verbazen dat dit nu naar boven komt. Maar zoals het altijd gaat op de beurs, het zijn geen feiten. Het zijn getallen die worden genoemd. Volkswagen heeft die 100.000 ook helemaal niet bevestigd. Ja, dus die zeggen, ja, wij doorlopen het proces. Hè? Dus wat dat betreft kijk je gewoon als belegger natuurlijk gewoon toch naar de financials. En ja, heel simpel, gewoon naar de verkopen van de modellen. Zitten nog heel veel nieuwe modellen aan te komen. Ja, daarmee zullen ze moeten laten zien dat ze een vooraanstaande positie kunnen blijven behouden.
0: Ja, er ging een derde van de koers af, alleen dit jaar al. Wat heeft Volkswagen nodig om het vertrouwen van beleggers een beetje terug te winnen? Het nieuws van vandaag heeft dat in ieder geval niet gedaan.
2: Nee, goede verkopen in de nieuwe modellen. Bijvoorbeeld die China-strategie, die is nog heel erg vers. Ja, daar wordt nu gewoon elke maand gekeken van hoe loopt het. Dat zou natuurlijk een opsteker zijn. Waarbij je dan gaat denken van, ja, weet je, als die modellen maar bij de consument aanslaat, dan is misschien een soort van samenwerking met een andere partij in Europa, alhoewel dat natuurlijk vloeken in de Volkswagen-kerk is. Ja, kan dat misschien toch helpen? Kijk, aan het merk en de merkperceptie ligt het niet. Want er zijn gewoon heel veel mensen die heel graag Volkswagen rijden.
3: Nog even een korte terugblik op de beursweek. Een week waarbij twee sectoren een uitglijder maakten. Om te beginnen met de techsector.
7: Selling across in Asia, almost 10% coming off that South Korean market. And also on Wall Street, where some concerns have been raised around the AI trade.
8: En we zien dat ook op het Damrak. ASM International 4,8% lager. ASML 3,8%. BSI staat 3,2% lager.
3: En defensieaandelen, die deden ook niet lekker mee. Allemaal omdat de Duitse politiek minder geld wil uitgeven.
9: Germany's defense minister Boris Pistorius now wants smaller ships for the German Navy rather than the planned world's largest frigate.
0: Het was ook de week dat Heineken eindelijk een nieuwe topman vond.
10: Heineken schuift Rafael Oliveira naar voren als de nieuwe topman.
0: En een warm welkom krijgt hij in ieder geval niet van de VEB. Dat is woest omdat Heineken hem voor bijna 25 miljoen aan aandelen geld geeft. Geld dat hij misloopt omdat hij vertrokken is bij zijn vorige werkgever.
11: Wat hier gebeurt is dat hem de gouden handboeien zijn aangedaan door zijn vorige werkgever en ze de sleutel hebben verkocht aan Heineken. Nu zit hij bij Heineken aan de gouden handboei vast. Maar dit is niet de manier.
3: Niks zo veranderlijk trouwens als het weer en als tech-aandelen. Want toen was daar toch opeens Micron dat stunte met de cijfers.
12: European chipmakers are now soaring. After late last night, Micron delivered a blowout set of numbers. The largest US maker of computer memory chips reporting a quarterly sales forecast that crushed pretty much all of Wall Street's estimates.
0: Ja, en om die achtbaanrit compleet te maken, kwam er vanochtend toch weer een einde aan met een dramatische beursdag in Azië.
13: We are seeing tech stocks broadly down, with Kospi here leading losses down almost 8%, while the tech heavy Nikkei 225 in Japan also down almost 5%.
3: SK Hynix verloor 8%, Samsung 5%. En dat terwijl Samsung met een enorm investeringsplan komt. Ze gaan de komende 10 jaar dik $650 miljard steken in chips, datacenters, batterijen en beeldschermen. Jean-Paul, eerst even dat laatste. Een enorme investeringsronde van Samsung dus. Lopen ze misschien wat te hard van stapel met $65 miljard per jaar?
2: Ja, dat is bizar. Dat is ook ontzettend moeilijk rond te rekenen. Dat is ook een enorm risico voor de Zuid-Koreaanse economie. Maar ja, ik denk toch dat Samsung wat dat betreft, de manier waarop je het kan verklaren, dat ze in het hoekje zitten. Ze zien allerlei andere partijen gewoon ook enorme investeringen doen. Ze hebben bijvoorbeeld op het gebied van die memory chips hun landgenoten van SK Hynix toch wel heel hard zien gaan. Intel is bezig. Je hebt Nvidia natuurlijk nog. TSMC investeert volop. Dus ja, ik denk dat ze de afweging hebben gemaakt. Als we het niet doen, is het risico groter dan dat we het wel doen.
3: En waar gaan ze dat geld vandaan halen? Want ja, kijk, die geheugenchips, dat verdient heel erg veel. Die prijzen zijn hartstikke hard gestegen. Samsung is daar groot in. Maar ja, je hebt ook nog je medewerkers die een bonus willen vanwege die hoge winsten en dergelijke. 65 miljard tover je niet zomaar uit je broekzak, toch?
2: Absoluut. En dat is ook voor beleggers iets om rekening mee te houden. Ja, en dat is ook waarom dat je die beurs zo enorm zenuwachtig ziet zijn met uitslagen waardoor om de haverklap de Zuid-Koreaanse beurs wordt stilgelegd. Ja. Omdat je dus aan de ene kant ziet dat met name de Amerikaanse partijen gewoon ontzettend vastberaden zijn om die AI-infrastructuur uit te rollen. Kijk maar naar die cijfers van Micron. Maar ja, aan de andere kant precies dat beleggers denken, ja, waar gaan ze dat in vredesnaam van betalen? En is daar wel genoeg klandizie voor?
3: Ja, sowieso was er deze week al een en al gekkigheid onder techbedrijven. Wat is er nou aan de hand dat die volatiliteit zo enorm hoog is?
2: Ja, ik denk dat we in deze uitzending de twee grote stromen wat mij betreft wel hebben gehad. Die ene net, hè. Dus Amerika is echt zo vastberaden. Ik denk als je gewoon een aantal gebeurtenissen achter elkaar zet, hè, dat SpaceX, die beursgang, daardoor heeft nu Musk ook genoeg geld voor zijn TerraFab. Apple, die waarschijnlijk na 6 jaar terugkeert bij Intel, die dat dan ook op eigen bodem gaan doen, dat Micron wat cijfers had. Die gaan extra fabrieken bouwen in de VS. Ze willen daar qua deel van hun productie van onder de 5% naar uiteindelijk 40%. Dus dat gaat allemaal goed. Maar ja, laten we gewoon het karakteristiek nemen dat eventuele uitstel van die beursgang van OpenAI aan de consumentenkant, ja, loopt het gewoon zo hard nog niet. Dus ja, dit is een beetje hinken tussen twee gedachten. Gaat het nou wel snel aanslaan, dat AI, of gaat het nou niet?
0: Ja, wat moet je daar nou mee als techbelegger met al die volatiliteit?
2: Nou, heel erg voorzichtig zijn. Want dat laatste, ja, dat is op dit moment, ondanks dat je die bewegingen wel ziet, maar toch nog een beetje ondergesneeuwd. Kijk, de bredere economie, dus de grote zakelijke bedrijven en uiteindelijk de consumentenmarkt, die moeten op een gegeven moment dat bonnetje gaan betalen. Ja, en die lijken daar op dit moment toch nog niet helemaal klaar voor te zijn. Dus het risico zit erin dat er nu zoveel geïnvesteerd wordt, dat er op een gegeven moment toch gewoon dat de markt zegt, dit is gewoon echt te veel, nu moet het ophouden.
0: Nou, dan was dit hem voor deze week. Laten we kijken naar de volgende beursweek die er ook alweer aankomt. De week begint gelijk met jaarcijfers, die van Ajax-bedrijf Prosus om precies te zijn. Dit zijn de definitieve cijfers, maar een inkijkje kregen beleggers anderhalve week geleden al. En dat inkijkje zag er goed uit. Prosus groeit steeds meer op eigen kracht en is daardoor wat minder afhankelijk van het enorme belang dat ze hebben in het Chinese Tencent. Ook zijn er nog de kwartaalcijfers van Nike. CEO Elliot Hill werd daar bijna 2 jaar geleden uit zijn pensioen gehaald om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Maar kwartaal op kwartaal weet hij dat nog niet klaar te spelen. Het is dus te hopen dat er nu eindelijk weer echt wat herstel gaat plaatsvinden bij Nike. En als je van economische cijfers houdt, zit je deze week ook goed. In ons eigen land komt het CBS namelijk met het definitieve inflatiecijfer over de maand mei. En in de VS komen de cijfers over de huizenmarkt daar en de arbeidsmarkt.
3: Dit was hem dan, de beursdag van 26 juni en de beursweek die eraan vooraf ging. We danken Jean-Paul van Uitheusten van eToro en natuurlijk de man achter Markets Are Everywhere. En de man die eigenlijk een soort conclusie helemaal aan het einde van onze aflevering als de perfecte tease om door te luisteren op ons bordje oplepelde. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: En jij bedankt dat je weer luisterde vandaag en ook de rest van de week. En als je dat leuk vindt, heb je geluk, want je hoeft maar 1 dag per week zonder ons te overleven. Dat is morgen, want zondag zijn we er weer met een nieuwe Beurs in Zicht, samen met Jean-Paul, dus dat is extra leuk. In de podcast-app en op YouTube. Dus hopelijk zien we je daar.
3: Tot zondag.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
18: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
19: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
22: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
23: Thomas van Zijl.
24: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de stikstofplannen van het kabinet en een gesprek met Richard Plugge, directeur van wielerploeg Team Visma Leasebike, over de jacht op geld en geel. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
26: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Treinreizigers moeten ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. Er gaan zoveel treinen kapot door de hitte dat de werkplaats er niet meer kan bijbenen. De problemen op het spoor duren zeker tot en met dinsdag. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling vanwege het weer. Het aantal ambtenaren dat manager is, kan best wel omlaag, vindt staatssecretaris Erik van den Burg, en daar gaat hij wat aan doen. Nu is de helft van de ambtenaren manager en dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI werk kan overnemen. Op militairen en politieagenten wil hij in elk geval niet bezuinigen. De stikstofplannen waar het kabinet mee komt zijn pijnlijk en ingrijpend voor veel boeren en tuinders, vindt Belangenclub LTO. Bovendien is niet duidelijk hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Natuurclubs als Greenpeace zijn wel positief. Eindelijk komt er schot in de zaak, is de reactie. België levert binnenkort een man uit Gent uit aan Nederland. Hij zou 1,5 jaar geleden een Nederlander hebben doodgeschoten in Spanje. De liquidatie zou een vergissing zijn. De verdachte zat ook al een tijdje vast in Spanje, maar dat liet hem vrij, omdat de maximale termijn dat hij vastgehouden kon worden was verstreken. En Max Verstappen hoopte dat zijn auto het nu beter zou doen, want die heeft een update gekregen, maar daar was nog weinig van te merken tijdens de trainingen in Oostenrijk. Hij reed de vierde tijd in de eerste en tweede sessie. Kimi Antonelli deelde opnieuw de lakens uit en was zeker 0,5 seconde sneller dan Max. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan nu. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Vrijdag 26 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïense drones hebben vannacht weer doelen geraakt op de bezette Krim in Kertsj. Dat is waar die brug uit Rusland aan land komt. Zijn explosies gemeld bij de haven van de Pont. Die is nogal belangrijk omdat die brug de hele tijd dicht is uit veiligheidsoverwegingen. En bij het vliegveld. Moskou kwam opnieuw onder vuur en een chemische fabriek in Tula. Gisteren werden opnieuw 2 olieraffinaderijen getroffen in Ufa en verschillende oliedepots her en der. Weer een dag eerder werd Ruslands op 3 na grootste raffinaderij in de regio Nizhny Novgorod stilgelegd door een droneaanval. President Zelensky heeft een 40-daagse droneoperatie afgekondigd om Rusland tot een eind aan de oorlog te dwingen. Hij zei ook dat Belarus de signaalversterkers langs de grens heeft uitgezet die Rusland gebruikte voor droneaanvallen. Zelensky had Belarus gesommeerd dat te doen. Anders dan zouden ze dat zelf wel gaan regelen. Hij beschuldigde Belarus wel van het aanleggen van militaire infrastructuur op de grond langs de grens met Oekraïne. In Kiev was gisteravond luchtalarm. Ik zag beeld van de onderschepping van ballistische raketten boven de stad. Ik heb geen informatie over schade of slachtoffers. Elders zijn spoorweginfrastructuur en verschillende pompstations aangevallen. Daarbij is een treinmachinist omgekomen. Van het front heb ik een interessant, maar onbevestigd bericht over mogelijke Oekraïnse troepenpresentie op de Kinburn Spit. Dat is een landtong van bezet Gerson, dus boven de Krim. En dat zou een beetje de korte route zijn, wil je naar de Krim oprukken. Nogmaals, onbevestigd bericht. Andere frontberichten had jij.
5: Het is wel een interessant punt, hoor. Ik had hem niet gezien, maar die recente aanvallen en aanslagen op de Krim, die zijn door Special Forces uitgevoerd, hè? Die moet je dus op een of andere manier aanvoeren. Dus het zal me ook niet verbazen als daar een relatie zit. Ook pure speculatie. Maar dat er wat aan de hand is met Special Forces, dan denk ik dat zeker is.
4: Ja, en je zit daar in de monding van de Dnipro. Ja. En dus op de grens van bezet en vrij gebied. En daar wordt veel met Special Forces in kleine bootjes gerommeld. Ja, er en der. Gisteren werd er gezegd door iemand, een commandant, dat er een vlag zou zijn geplant op de Kimber Spit. En er was vandaag nog een andere melding.
5: Die vlaggenplanterij, dat geloof ik allemaal wel. Wat daar zit. dat wordt zoveel met kunstmatige intelligentie gedaan. En dat is enorm hoe we dat op handen zetten. Ja. Nou, even over de grond. Dat gaat natuurlijk gewoon op dezelfde manier als waar het altijd. Zoals het altijd gaat, de infiltratiemissies van de Oekraïners in Kharkiv. Datzelfde zien we natuurlijk in Konstantinivka, verder naar het zuiden. Kupiansk, dat is wel interessant. Enorme verliezen van de Russen. De Russen die moeten daar 5 tot 7 kilometer lopen om überhaupt munitie en allerlei andere voorraden naar het front te kunnen brengen. Nou, in die gang naar het front, die 5 tot 7 kilometer, dat lijkt me nou niet een pretje. Ik heb zelf gezien hoe dan Russen inderdaad. Ja, ik ben er niet bij geweest, maar ik heb gezien in die hoofdkwartier hoe ze dat doen. Nou, je maakt bijna geen schuilvakant als je dat doet. Hoewel er op dit ogenblik natuurlijk nu meer bladeren aan de bomen zijn. Hè, het is hoogzomer. En dat betekent dus dat de camouflage iets beter is. En dan wordt het ook lastiger om onze uit te schakelen. Dus dat moet gebeuren op het moment dat ze op open terrein komen. En als er ook maar één kleine open spot is, dan is wel gebeurd met je. Dus wat we ook zien is meer zweefbommen. Die worden ingezet met name in de richting van Pokrovsk. Nou, ik ben blij dat ik daar nu niet meer ben.
4: Want dat zijn hele grote bommen.
5: Daar was ik. En ja, dus als je die zweefbommen gaat inzetten, ja, dan wil je natuurlijk ook de logistiek raken en de hoofdkwartieren die daar zitten, of de commandoposten zou je eigenlijk moeten zeggen. Ja, en hier is die killzone dan ook het grootste. Die is het meest uitgebreid en minimaal 5, 20. Maar op sommige plekken gaat het al richting 50 kilometer. Maar grosso modo, heel veel doden, heel veel gevechten en heel weinig vooruitgang.
4: Er was een verhaal over het formeren van nieuwe eenheden aan Russische zijde.
5: Ja, dat wordt continu gezegd. Dat is eigenlijk al aangekondigd nadat de oorlog is uitgebroken. Toen heeft de toenmalige minister van Defensie, Shogui, gezegd dat hij een onbenoemd aantal nieuwe divisies zou willen opzetten. Schattingen waren 7. De divisies zijn wel vrij groot. Dat praat je toch al vrij snel over enkele tienduizenden manschappen. Plus nog een aantal specifieke brigades. Dat is kleiner. Systeem denk ik ergens 2, 3, 4 duizend. Hangt er vanaf wat ze doen. En het gevoel bestaat dat ze dat aan het doen zijn, maar dat dat vooral een papieren exercitie is. En dat is wel interessant. Want dat zouden dus namelijk op kunnen duiden dat ze echt met een tekort zitten en dat de werving achterloopt. En die signalen hebben we al eerder gehad en die hebben we ook genoemd in de podcast.
4: Hey, hoe kijken jullie aan tegen die 40-daagse campagne die Zelensky heeft afgekondigd?
6: Ja, Zelensky heeft nu de mogelijkheden om dat te doen. Hij heeft de wapens om dat te doen. En hij wil dus de oorlog naar de Russen brengen. Nou, dat lukt hem ook heel aardig. Ik zag overigens even tussendoor een ingezonde brief van een Duitse professor dat hij dat toch ook wel niet zo netjes vond van Oekraïne, dat er allemaal burgerslachtoffers worden gemaakt in Rusland. Hè. Die krachten heb je ook. Nee, hij gaat dat doen en dat brengt ons natuurlijk tot de gedachte, hij kan dat ook doen. Dan komt Rusland dus nog meer in het nauw. En wat gaat Rusland dan doen? Hè? Sommige mensen praten over een kernwapen. Laten we hopen dat het niet zo is. Maar er was nu ook een bericht dat de Letse geheime dienst
5: En de Poolse,
6: dat die zeiden van ja, wij denken dat er plannen zijn voor een provocatie aan de grens, waar we heel vaak over gesproken hebben. En zij zeggen dat dat nu ook echt zo is. Dat betekent niet dat het wordt uitgevoerd, maar dat ze
5: dat daar voorbereiding worden.
6: Dat er voorbereiding wordt.
5: Ja, het zou dus voor de hand liggen. Je ziet hoe succesvol de Oekraïners nu zijn met het bestoken van doelen in Rusland.
6: Ja.
5: Op het slagveld komen ze niet veel verder. En we hebben echt al heel lang geleden voorspeld dat als je in zo'n situatie zich voordoet, dan zou je kunnen verwachten dat Poetin probeert om horizontaal te escaleren. Zie wat er gebeurd is in Iran. Die hebben precies hetzelfde gedaan.
6: Ja.
5: En dan wordt het heel erg lastig. Niet voor Oekraïne, maar ook voor het Westen. Vooral voor het Westen. Want wat je hier dus ziet, is dat er dan getest wordt of artikel 5, de collectieve verdedigingsclausule van de NAVO, hard genoeg is.
4: Mm-hmm.
5: En of je misschien wel verder kunt gaan poken. Dus het ligt echt voor de hand om zoiets te gaan doen.
6: Ja.
5: Vandaar dus, daar maak ik me altijd nogal druk om. Snelheid, snelheid, snelheid. Je moet zo snel mogelijk proberen die verdediging op orde te krijgen in de Baltische Staten.
4: Mm-hmm.
5: En we moeten eens een keer ophouden met dat gezeur, ook in Nederland, met al die interne procedures, waardoor het ongelooflijk lastig wordt om heel snel wapenaanschaf te plegen voor je eigen troepen. Terwijl het op dit ogenblik heel makkelijk kan met Oekraïnse raketten, drones en dat soort zaken. En het is echt onbegrijpelijk dat dat zo werkt.
6: Het grote probleem is, als Rusland dat doet, er zijn genoeg stemmen in Europese hoofdsteden die zeggen van nou, het wordt nou wel heel gevaarlijk.
5: Mm-hmm.
6: En moeten we misschien ook toch een beetje, misschien de Oekraïners niet zo heel veel wapens geven. Bedenk dat Merz heeft nog nooit dat hele die Taurus gegeven. In Duitsland wil dat niet. Hè? Nederland doet het wel, maakt kruisraketten met Destinus en Amir. Mm-hmm. Merz wil dat nog steeds niet, hè?
5: Nee, maar het zijn natuurlijk niet onze kruisraketten die daar gemaakt worden. En er zijn wel Merz Towers.
6: Ja.
5: Dat is echt wel een wezenlijk verschil.
6: Ja, maar Taurus wordt dus niet geleverd aan Oekraïne. Nee. Nog steeds niet.
7: Wat Europa wel doet, is nu alweer zo'n schip van de Russische schaduwvloot onderscheppen. Frankrijk, dit keer. Ja. Volgens mij hadden ze er al een stuk of vijf inmiddels aan de ketting liggen. Ja. De Britten hebben dat recent gedaan. In dit geval was het Middellandse Zee bij Sicilië. Nog wel vervelend als dat usance wordt, lijkt mij.
6: Onder Cambodjaanse vlag.
5: Nee, Cambodjaanse?
6: Ja, Cambodja las ik.
7: Cameroen, misschien?
6: Of Cameroen.
5: Nederland of Denemarken, het is allemaal hetzelfde. Ja.
7: Wat een interessante uitspraak was van Rubio. Die heeft iets gezegd over Anchorage. Waar natuurlijk Poetin de hele tijd over blijft zeuren. De Anchorage Understanding. Hè, van nou ja, toen heeft Trump eigenlijk gezegd dat wij de Donbass wel mochten hebben. En daarvan heeft Rubio gezegd, nee hoor.
5: Ja, dat klopt niet. Hij zegt, er is een voorstel op tafel gelegd door de Russen. Waarin de Russen zeiden van, wij willen de hele Donbass in handen krijgen. En in ruil voor een soort van staakt te vuren. Hij zegt, ja, dat is een voorstel die daar gedaan is. Maar er is geen afspraak over gemaakt. Ik ben geneigd om Rubio ook te geloven. Ja,
7: maar dit zeggen ze nu voor het eerst. Hè? Want ja, de Russen die lopen al een jaar te zeuren over Anchorage. Ja, voor het eerst zeggen ze, oh ja, maar dat is helemaal niet zo. En het is natuurlijk, Trump heeft al laatst ook weer een compliment gegeven aan Zelensky. Ja, wat is hier aan de hand, jongens?
6: Dus na onze podcastopname van woensdag heeft dus Trump gezegd, ja, Zelensky is doing pretty well in Ukraine's war. Rutte was er overigens toen ook bij. Hè? Dat is dit nou een ommekeer van Trump of is het weer een inconsistentie?
5: En nee, laten we nou niet gaan speculeren over ommekeren van Trump, want die hebben we ongeveer elke dag. Ja. Dus, dat hangt er maar net van welke briefing die kennelijk heeft gelezen of die nog een keer iets gehoord heeft op Fox News. Mm-hmm. Maar nee, daar kan je. We moeten echt ophouden, denk ik, om conclusies te trekken uit wat Trump zegt.
7: Ja, okay. Dan noem ik hier nog even dat Denemarken stopt met de beschermde status voor Oekraïnse mannen tussen 23 en 60 zonder specifieke uitzondering van de dienstplicht. Ja. En de Europese Commissie, volgens mij, is ook vandaag met een voorstel daartoe gekomen. Er wordt al een tijdje over gesproken, dus dit zal Europa breed gaan gebeuren. Daarnaast is de eerste tranche van die beloofde 90 miljard voor de komende jaren aan Oekraïne overgemaakt. Laten we door naar het Midden-Oosten. Daar gaat het niet zo goed. Arend-Jan, zoals jij het in ons voorgesprek formuleerde, Iran loopt te kloten met die routes.
6: Ja, wat is er aan de hand? Kijk, de VN had dus een bevrijding van die straat en zo. Nou, dat wordt gewoon afgewezen door Iran. Oman laat Iran los. Oman had een route bedacht langs de Omaanse kust. En die wordt door Iran nu ook afgewezen. En tot overmaat van ramp heeft de Republikeinse Garde heeft een schip daar aangevallen. Niet lethal of zo, maar wel natuurlijk precies wat je wil bereiken. Hè? Dat mensen. Dus er waren behoorlijk wat schepen doorgegaan. Dat stopt denk ik nu, omdat mensen zich doodschrikken. He? Wat er kan gebeuren. Dus eerlijk gezegd, dit is geen goede ontwikkeling.
5: Nee, dus er was dus een operatie op touw gezet door Oman.
6: Ja.
5: En de International Maritime Organization, ja, niet onbelangrijk, dat is in Londen gebaseerd. Ja. En die zijn dus ermee gestopt. Ja. Toen die aanval is gekomen op dat schip. We weten nog precies niet hoe die aanval in zijn werk is gegaan. Er zijn inmiddels wel de 47 schepen doorheen gekomen op die manier. Maar wat je dus ziet als je naar de kaart kijkt, is dat de door Iran voorgestelde route, die loopt vooral door Iraans gebied.
6: Ja.
5: En niet door Omaans gebied. En de Revolutionaire Garde zegt dat het Omaanse gebied is veel te gevaarlijk. Nou, dat blijkt ook wel, want zij vallen zelf aan. Maar ze doelen waarschijnlijk dan op mijnen die daar zouden liggen. Ja. Maar dat blijkt niet het geval te zijn, want het ene schip naar het andere schip is er toch gewoon doorheen gekomen. Dit is niet oké. En je ziet dus ook dat Rubio in de omgeving, in de regio was. Die heeft met de Gulf Cooperation Council gesproken. En al die landen die zijn unaniem, inclusief Oman, wij willen gewoon vrije doorvaart door de straat van Hormuz. Mm-hmm. De grote vraag is, hoe ga je dit nou eigenlijk afdwingen? En het gevoel bestaat dat de Iraniërs dit doen ook om ervoor te zorgen dat Israël en de Verenigde Staten uit elkaar worden gespeeld. Ja. Ik denk dat gebeurt dus op dit ogenblik ook. In ieder geval zie je dat in het hele proces Israël eigenlijk op zichzelf is gekomen te staan.
7: Want Trump die wil die straat open. Ja. Israël wil niet weg uit Libanon. Ja. En wordt dan dus door Iran komt er een reactie in de straat van Hormuz.
5: Het is wel heel, ik moet zeggen, het is wel heel slim hoe die Iraniërs dat doen. En dat heeft trouwens Trump ook erkend. Die heeft gezegd, Iran is een pragmatisch land. Waar Amerika mee moet zien te leven. Er is een enorm verschil met de opmerkingen die Trump eerder maakte. Want toen werden de Iraanse leiders nog voor totaal gestoord verklaard. En nu zijn de leiders sterk en slim. Ja, weet je, dus dit duidt er echt op dat Amerika het totaal verloren heeft. En het initiatief niet meer heeft op dit gebied.
6: Ik merkte dus van de olie-experts dat ze een beetje liepen te juichen. Dat was dus vorige week 125 schepen passeerden. Week daarvoor, dus twee weken geleden, 33. Nu woensdag alleen al 78. En nu is dus dit gebeurd. En ik denk dus dat iedereen bang is dat je dus een bom op je schip krijgt. Ik denk dat het gewoon weer instort. Maar we zullen zien.
5: Ik denk dat Amerika gewoon absoluut niet geen oorlog wil voeren. Want die munitietekorten die zijn nu echt nijpend. Ja. Dus als je gewoon kijkt wat er verschoten is tijdens de Iran-oorlog. 10 keer de jaarproductie aan Tomahawk kruisraketten. Het is echt onvoorstelbaar. Er zijn 1200 Patriot-raketten afgevuurd. Van trouwens 4 miljoen euro, dollar per stuk. Daar zijn ze ook goed deels doorheen. Dus de consequentie hiervan is enorm. En met name ook in Azië maakt men zich, en landen als Zuid-Korea maakt men zich ernstig zorgen over. Maar dat mag Europa ook doen, want die krijgen ze namelijk ook niet meer. Ja. Vandaar dus dat je nu een hele discussie krijgt over het gezamenlijk produceren met Oekraïne van een alternatief voor de Patriot. En gezamenlijk produceren van lange afstandswapens als een alternatief voor de Tomahawk. Dus dat loopt op dit ogenblik. Maar ja, nou ja, goed. Ik bedoel, we hebben al vaker gezegd, hier is echt iets fout gegaan.
6: Met even terug naar het Midden-Oosten. Ik zei dus dat Oman laat Iran los. Dat zie je ook bij die eeuwige discussie over de fees, weet je wel. En nu zegt dus Oman van luister eens, wij willen vrijwillige betalingen, voluntary fees.
5: Vrijwillige betalingen.
6: Ja, dat is heel grappig. Gebaseerd op het Malacca en Singapore Strait model. Ja. En ja, daar is Iran natuurlijk totaal niet mee eens. Die wil gewoon, je moet gewoon dokken en verder moet je je bek houden. Dus ik vind het ontzettend interessant om te zien hoe dat uit elkaar loopt.
7: Hey, dus gesproken over Iran dat de VS en Israël uit elkaar proberen te spelen. Dat gaat ook, lijkt het een beetje vanzelf, als je kijkt naar de steun binnen Amerika voor Israël. Hè? Dat enorm aan het afkalven is.
6: Dat daalt. En je hebt de percentages ook.
5: Ja, dus 54% van de Trump-stemmers is nu nog voor Israël.
6: Dat is echt lager.
5: Ja, dat blijkt uit New York Times Shanna Poll. Die is gedaan. En je ziet dus ook dat de populariteit van die oorlog, om het maar eufemistisch te zeggen, niet al te hoog is in de Verenigde Staten onder republikeinse stemmers. 53% van minder dan 45 jaar die is tegen die oorlog. En 22% van de republikeinen van ouder dan 45 jaar is voor die oorlog. Dus ik bedoel, dit is niet handig. Wat hier gebeurt voor Trump.
7: Andere Amerikaanse zaken.
6: Ja, wel iets verontrustend. G.D. Vance hield een speech in de Nixon Library. Je weet, elke president krijgt een bibliotheek. Hè? Mm. En daar is hij namelijk zijn eigen boek. Dat heet The Communion, gemeenschap.
7: Ja, een nieuw boek.
6: Daar is hij aan het...
5: Ja, toch heel ontzettend recentie ergens gevallen. Dat hij zichzelf als zo'n ontzettende man van God neerzet.
6: Ja, dat doet hij. Ja. Hij was een atheïst en nu is hij een devout, een vrome katholiek. Ja. Nou, wat zegt Vance? Ik kon het eigenlijk niet geloven toen ik het las. Hij zei van ja, Nixon heeft natuurlijk de Watergate gehad. Maar ja, hoe erg was dat nou eigenlijk? Eigenlijk is het ook een voorbeeld van dat de deep state Nixon in de wielen zat te rijden. En dat doet me heel erg denken aan de manier waarop de deep state Trump in de wielen rijdt. Ja, dan ben je wel een behoorlijk populist, ja. Hè? En dus, dit is gif, spuurgif. Wat die gif.
7: Het Hoge Rechtshof heeft de Trump-regering weer een cadeautje gedaan.
6: Ja, dus de mensen die... weet je wel, dus de mensen die een tijdelijke beschermde status hadden, 100.000 van Haïtiërs en Syriërs. Ja, die zijn dus niet meer beschermd voor deportatie. Het is echt ernstig, hoor. Ook aan de Amerikaans-Mexicaanse grens heeft Trump zijn zin gekregen. Dus inderdaad, precies wat jij zei, van je kan alleen maar op Amerikaans grondgebied kan je een statusaanvraag, maar je komt er gewoon
7: maar niet,
6: niet
7: aan de grens, want dan ben je niet op Amerikaans. Ja, precies. Daarmee houdt dus alles op, inderdaad.
6: Nou, en dan ook nog van mensen in Hawaii die geweren willen dragen en pistolen. Dat mag allemaal. Daar hoef je helemaal geen toestemming voor te hebben van de eigenaar van het land, weet je wel. En ook wat ook wel kwalijk is, weet je nog, Monsanto heeft dus allemaal van die chemicaliën. En dat is nu ook gezegd van, er is geen relatie met kanker volgens de Supreme Court. Dus die kunnen gewoon doen en laten wat ze willen.
7: Mm-hmm.
6: Ja, dat is een voordeel als je vriendjes daar benoemt, hè?
7: Ja, dat zal wel. Zaterdag spreken we over de dreigende handelsoorlog tussen Europa en China met Sander Todwaar, hoofdeconoom van het Center for European Reform. Zaterdag om 11 uur op de radio. Op de podcast is dat voor leden van BNW Plus tegenwoordig. En voor die leden doen we volgende week ook nog iets extra's.
5: Ja, dat klopt. Een Q&A. Dat is in normaal Nederlands vragen en antwoorden. En de bedoeling is dat Arend-Jan en ik de vragen beantwoorden.
6: Ik hoop wel dat we een antwoord hebben, want we kunnen ons niet meer voorbereiden. Het wordt gewoon live op ons afgevuurd.
7: Zoiets, ja.
6: Dus ik slaap de dag daarvoor.
7: Ja, het is nog helemaal experimenteel. Het is de eerste keer dat we dit doen. Het is nog een beetje uitvinden, maar we gaan dit zeker vaker doen voor de leden. Vrijdag 3 juli dus volgens mij om 12 uur. Voor de plusleden de eerste Boekestein en de Wijk Q&A live. En je kan volgens mij ook gewoon live dan bij de podcast kijken. Of zoiets. We zijn er nog een beetje aan het uitvinden. Wil je de lange zaterdag aflevering blijven luisteren en erbij zijn op 3 juli om 12 uur, wordt dan via boekesteinendewijk.nl lid van Boekestein en de Wijk.
5: Plus.
7: Plus.
5: Ja.
6: Zou het maar gauw doen.
7: Zou het maar gauw doen. Dank. Tot morgen.
5: Tot morgen.
6: Tot morgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
9: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
10: Het is ongekend wat hier gebeurt.
9: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
11: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
9: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
12: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
13: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
12: Obli. Meer rust, meer rendement.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
27: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
28: Klopt, minstens 2 dagen per week.
27: En jij?
28: Ik meestal maar 1 keer per maand.
27: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
28: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
27: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
29: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
30: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
31: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
32: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics remain relevant.
33: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
34: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
26: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Treinreizigers moeten ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. Er gaan zoveel treinen kapot door de hitte dat de werkplaats het niet meer kan bijbenen. De problemen op het spoor duren zeker tot en met dinsdag. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling vanwege het weer. Het aantal ambtenaren dat manager is, kan best wel omlaag, vindt staatssecretaris Erik van den Burg, en daar gaat hij wat aan doen. Nu is de helft van de ambtenaren manager en dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI werk kan overnemen. Op militairen en politieagenten wil hij in elk geval niet bezuinigen. De stikstofplannen waar het kabinet mee komt zijn pijnlijk en ingrijpend voor veel boeren en tuinders, vindt Belangenclub LTO. Bovendien is niet duidelijk hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Natuurclubs als Greenpeace zijn wel positief. Eindelijk komt er schot in de zaak, is de reactie. België levert binnenkort een man uit Gent uit aan Nederland. Hij zou 1,5 jaar geleden een Nederlander hebben doodgeschoten in Spanje. De liquidatie zou een vergissing zijn. De verdachte zat ook al een tijdje vast in Spanje, maar dat liet hem vrij, omdat de maximale termijn dat hij vastgehouden kon worden was verstreken. En Max Verstappen hoopte dat zijn auto het nu beter zou doen, want die heeft een update gekregen, maar daar was nog weinig van te merken tijdens de trainingen in Oostenrijk. Hij reed de vierde tijd in de eerste en tweede sessie. Kimi Antonelli deelde opnieuw de lakens uit en was zeker 0,5 seconde sneller dan Max. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan nu. En dat was het nieuws van het ANP.
34: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
0: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit in onze zoektocht daarnaar. En deze week praten we over EU-uitbreiding. Dat doe ik niet alleen, want bij mij zijn ook Stefan de Vries.
1: Bonjour.
0: En Luc de Klerk.
2: Hey.
0: Welkom. En we praten met iemand die er echt verstand van heeft, namelijk Eurocommissaris Marta Kos.
3: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again today, because one of the reasons that people have not been more engaged, or in some countries are not more engaged, is, in my opinion, that we don't communicate well.
0: Ah, maar wij gaan communiceren vandaag.
1: And gaan we communiceren?
0: Well with Kos.
1: Well with Kos.
0: En natuurlijk eindigen we deze uitzending very well met BNR's megahit. En dit keer is dat wel een hele speciale. Een marathon lopen die zo mooi is, hè, die marathon, dat je tijdens die marathon vooral bezig bent met foto's maken. Welke plek collega Luc de Klerk bezocht en of hij deze marathon ook uitliep, dat hoor je zo. Maar eerst...
34: The Gradometer.
0: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? En Stefan, wij waren in het Berlemont-gebouw, waar de Europese Commissie zetelt, voor dat interview met Marta Kos. En dat grenst aan het Schumanplein.
1: Ja.
0: Net als vele andere belangrijke gebouwen. Allemaal aan dat plein. Wopke Hoekstra kijkt erop uit. Kasia Ollongren binnenkort, omdat ze bij de diplomatieke dienst gaat werken. Ja. Leg eens uit, hoe fascinerend is hun uitzicht? Great or not so great?
1: Nou, het grappige is dat we in deze podcast vaak heel erg ver kijken. Grote vergezichten. Maar nu gaan we het even hebben echt over de navel van de Europese Unie. Het Schumanplein, je noemde het al. Het politieke hart. De Raad zit eraan. De Europese Commissie. De EAES. Van allerlei instituten. Het was altijd al een esthetisch affront, die hele Europese wijk, omdat het nooit is bedacht dat Brussel de Europese hoofdstad was.
0: Een affront in gewone mensentaal is superlelijk.
1: Super lelijk. Nou, wat een lelijke boel. Maar ja, je zei net al, we waren vorige week in Brussel. En daar liepen jij en ik rond en we keken elkaar aan en we dachten van, wat is dit nou weer? En het werd ook de talk of the town. En wat is dit nou weer? Nou, dat is dus dat Schumanplein dat jarenlang open heeft gelegen, want het zou heringericht worden. En het is nu bijna klaar en dat zagen wij voor het eerst in volle glorie. En het is één grote betonnen jungle. En nu was het al heet, het is nu nog heter, maar we waren echt verbijsterd dat je dat dus nu nog aanlegt in 2026... met Europees geld. De helft van het plein, 17 miljoen, is betaald door Europa. Het zou een heel mooi plein worden met een luifel.
0: Een luifel?
1: Een parasol eigenlijk, een ronding.
2: Met gras erop.
1: Dus verkoeling. Dus er was wel nagedacht.
0: Een plein met een sedumdak.
1: Ja, precies. Die was al geschrapt, want de begroting liep op. En ja, wat er nu overblijft is zelfs volgens de architect van dat plein, Francis de Wolf, zo'n beetje het meest slechte resultaat wat je maar kunt bedenken. En het is absurd. Die hele Europawijk is één grote betonnen jungle. Het enige wat herinnert aan het feit dat we klimaatproblemen hebben is af en toe zo'n poster op het gebouw van de Europese Commissie.
0: Ja.
1: Dat we iets moeten doen aan klimaatverandering.
0: Voor next gen.
1: Next gen. Ja. Maar ja, het is echt absurd.
0: Wanneer kunnen we nou echt oordelen of dit versteende Schumanplein great or not so great is? Wanneer is het af? Weten we dat?
1: Nee. Maar het is bijna af, want we hebben het gezien. En ja, ik ben geen stedenbouwkundige of een stratenmaker, maar het leek alsof het bijna klaar is. Dus ik vrees dat dit echt het resultaat is. Dus ik vind dat we er ook nu al wel best wel over kunnen oordelen. Het is misschien erg navelgestaar. Maar ja, dit is dus het hart van Europa. Maak daar een fantastisch plein van met een fontein en weet ik veel wat allemaal. Een kiosk waar je allerlei talen kunt leren. Maar nee, het is gewoon eigenlijk een parkeerplaats geworden. Ik weet niet wanneer het af is. Ik denk toch wel ergens de komende maanden, maar dat weet je dus in Brussel en Dani, want het justitiepaleis waar Luc het net over had, dat staat al sinds 1987 in de stijgers. Dus er is een hele generatie Brusselaars die nog nooit dat.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Belongs into the European Union.
2: Ja, de EU is een magneet. Magnetic heet dit nummer voor allerlei landen om ons heen.
3: Lekker deuntje.
2: Maar de EU viert dit jaar een koperen huwelijk. Want al ruim 12,5 jaar breidt de EU niet uit. Terwijl geïnteresseerde kandidaatlanden al jaren of soms decennia in de wachtkamer zitten. Voor een dichte deur in vele gevallen. Luc, wie staan er op de lijst?
3: Ja, even de namen en rugnummers. Er zijn nu 10 landen die formeel de status hebben van een kandidaatlid. Dat zijn Albanië, Bosnië, Georgië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Turkije en Oekraïne. Nou ja, Turkije is al kandidaat sinds 1963. Kreeg in 1999 al het officiële kandidaatstatus. En de laatste die erbij kwam in het rijtje was Georgië in 2023. En nou zijn niet al die landen ook echt dus actief bezig om lid te worden van de EU. Maar daar komen we zo ook nog wel even op. Dan heb je nog Kosovo. Dat heeft in 2022 een verzoek ingediend om lid te worden van de EU. Maar dat heeft nog niet die kandidaatstatus. En dan heb je nog landen die dus in theorie lid zouden kunnen worden, maar dat die op dit moment geen aanvraag hebben lopen. Dus ja, in theorie het Verenigd Koninkrijk, wie weet ooit weer, het zou kunnen. IJsland, Noorwegen, Armenië en Azerbeidzjan zouden allemaal in theorie nog lid kunnen worden. En dan heb je nog een paar micro-staatjes, dus San Marino, Liechtenstein, Andorra, Monaco. Behalve bij San Marino is er eigenlijk volgens mij nooit echt sprake geweest dat ze ook echt lid zouden worden. We hebben vaak ook speciale belastingregels bijvoorbeeld en ook niet het bureaucratische apparaat om echt überhaupt lid te kunnen worden.
2: Is toch leuk, dan wordt Max Verstappen weer lid van de EU. Al die Formule 1 coureurs zitten in Monaco.
3: Ja. Ja. Nou, in plaats van een Belg te zijn.
2: Precies, ja. Heb je meer aan. En Stefan, woorden kost net zeggen, dus 1000 ambtenaren per kandidaat lidstaat die werken aan de toetreding, dat is heel veel. Maar wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n lidmaatschap?
4: Ja, het klinkt veel, maar het is een relatief begrip, want bij de Amsterdamse stadsreiniging werken 2000 mensen. Nou, dat lukt vooral niet om de stad schoon te houden. Dus ik vind 1000 mensen vind ik best wel weinig. Het is natuurlijk een heel complex proces. Je bouwt eigenlijk een land opnieuw op. Een kandidaatlid moet voldoen aan alle Europese regels. Dat zijn meer dan 150.000 pagina's wetgeving, regelgeving. Dus je gaat eigenlijk een land bouwen. En als je dat kan doen met 1000 man door alle commissies heen, vind ik dat eigenlijk best wel meevallen.
2: Ja. En Luc, de toetredingsprocedures die verschillen per land. Als in het ene land gaat sneller dan het ander. Wat weet je daarvan?
3: Nou ja, dus het laatste land dat lid werd was Kroatië in 2013. En Turkije, dat zei ik dus net al, die heeft zich al veel eerder dan dat aangemeld. Maar ja, die onderhandelingen die zijn bevroren.
2: Voor de moord op John F. Kennedy.
3: Ja.
2: Had je opgezocht, hè?
3: Ja. En van de 10 kandidaten die er zijn, zijn er nu 6 die in het onderhandelingsproces zitten. En daarvan is Montenegro dan het verst. Alle hoofdstukken zijn geopend, maar de helft daarvan is nog afgerond. Albanië heeft ook alles geopend, maar nog niks afgerond. En dan volgen nog, qua hoe ver ze zijn, Servië en het duo Oekraïne-Moldavië. En dan als laatste nog Noord-Macedonië. En ja, Oekraïne-Moldavië, dat is dus ook, die zijn ook aan elkaar gekoppeld. Maakt het ook misschien weer wat ingewikkelder en wat ondoorzichtiger soms. Is natuurlijk in het verleden ook al wel gebeurd dat landen in één grote groep samen lid werden. Zoals in 2004 bijvoorbeeld, toen er 10 landen samenkwamen. En dan heb je nu ook natuurlijk nog de hele discussie over, ja, moet dan Oekraïne een soort fast track krijgen? Heeft Merz een keer geopperd? Ja, zit Oekraïne toch ook niet per se op te wachten? Zij denken, het kan sowieso, wij kunnen snel gaan en die wil niet een soort onvolwaardig lid worden. En begin deze maand was het daarover nog een document van Frankrijk, Duitsland en de Benelux, waarin ze suggereerden dat nieuwe landen tijdelijk niet zouden mogen stemmen over begroting, veiligheids- en buitenlandbeleid. Nou, dat wil een land als Oekraïne natuurlijk niet.
2: Stefan, de hamvraag waarmee we naar Brussel gingen, de Jan Bon-vraag. Wanneer gaan we weer uitbreiden?
4: Nou, dat hebben we uiteraard aan Marta Kos gevraagd. En ze kwam toch met een verrassend en ergens nieuwswaardig antwoord.
5: Clearly, I have goals, and I think that it is realistic that we could have 2 to 3 new members until 2030 if the countries will deliver.
2: Of course, we all know that Montenegro and Albania are in a good position, to put it that way. And the third one in that case is

0: Iceland, we have to wait and see what happens during the referendum. But that's the third one, I guess, right?
1: Yes, but I could also potentially say four, because Moldova is really doing a great progress. And I love to tell that they are the best students in my class.
0: Ja, maar de hoop voor Oekraïne lijkt even weg te zijn. Want Luc, jij vertelt net, Moldavië en Oekraïne zijn elkaar gekoppeld. En Kos noemt Moldavië nog als een soort dark horse die misschien ook wel snel toe zou kunnen treden, maar dan noemt ze Oekraïne niet.
2: Ja, ik las ook al wel weer wat berichten over dat er mogelijk dat dat los van elkaar zou kunnen komen op den duur. Want als Moldavië gewoon sneller zou gaan, gewoon sneller die hoofdstukken afsluit dan Oekraïne, ja, dan kom je op een gegeven moment natuurlijk in een situatie waarin dat moeten zij dan wachten, omdat het bij Oekraïne langer duurt. En als er dan de politieke wil zou zijn om Moldavië wel toe te laten treden en Oekraïne niet, dan zou je misschien. Het is natuurlijk niet formeel afgesproken dat zij echt vast aan elkaar zitten. Dat is meer een soort informele afspraak. Dus ja, het zou weer los kunnen komen op een gegeven moment.
3: Ja, ja, het is natuurlijk ook iets makkelijker. Moldavië heeft hooguit 2,5 miljoen inwoners. Dus dat kan je wel opvangen. Oekraïne is van een hele andere orde van grootte. Dus het zou kunnen.
0: We duiken zo in IJsland en Noorwegen. Geen lid van de EU, maar er wordt wel geflirt. Eerst nog even naar die koploper, Stefan. Heb jij de indruk dat een land op pole position staat?
3: Ja, dan als die pole position zou bestaan, dan is dat waarschijnlijk toch wel Montenegro. Waar ook eerder deze maand de jaarlijkse EU-Balkantop werd gehouden. Het verst in de onderhandelingen. Maar dan heb je ook nog steeds de politieke wil van de andere landen waar je te maken mee hebt. Hoe ver gaat dat land subsidies en fondsen opeisen? Wij zeiden tegen Marta Kos, u heeft de wens om de EU te laten groeien. Maar hoe voorkomt u dat met uitbreiding de Unie wordt verzwakt? En toen zei ze dit.
1: Indeed, we will have to see. We have never had 30 countries. We could function with 28. And I'm sure we will be able to function with Montenegro. Montenegro has the number of its people is like Antwerpen.
0: Yeah. I don't know which, Stuttgart.
1: Yes, I don't know which Netherlands city has.
3: Utrecht.
0: Or? Yeah, The Hague is 600,000, I think.
1: So you mean they will not endanger us. But we have to see, you know, if we take in all the present candidate countries, it is 40 million Ukraine and the rest 20 million. So it would be roughly 60 million. It is still by far less than the big bang in 2004 and later, but still. So we will have to see.
0: Ja, later zegt Marta Kos wel, het draait ook om effectiviteit en niet alleen om bevolkingsaantal of vierkante kilometers. Maar toch, ze zegt, dat vind ik interessant, als Montenegro lid zou worden, they will not endanger us.
3: Ja.
0: Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Wie is een veilige aanwinst?
3: Ja, precies. En dat zou dus kunnen betekenen dat andere landen wel ons endangeren. Maar ja, Montenegro, 600.000 inwoners, ongeveer twee keer Gelderland in de oppervlakte.
0: Niet zo'n groot landbouwareaal als een Oekraïne, nee, wat natuurlijk precies. Heel gevoelig aan ligt.
3: Ja, je zou daar dan mee kunnen oefenen of je de procedures die je dan nu hebt bedacht daar wel werken. Ja, het is redelijk onschuldig, maar het is toch weer een 28ste land erbij.
0: Ja, en ook sterke invloed van de orthodoxe kerk. Ook, dus als we inderdaad. De paus mijden, kijk uit voor Montenegro.
3: Ja, ja.
0: Dan gaan we naar landen die we decennia lang als de koude kant zagen, Noorwegen en IJsland. Straks ook nog even over Canada. Ja, er wordt dus een beetje gedate, een beetje geflirt. Eerst even luisteren naar wat Kos zegt als we vragen naar die mogelijke EU-toetreding van Noorwegen en IJsland.
3: Ja.
0: Landen op het Europese continent waarover wordt gezegd, die hebben er misschien wel zin in.
1: For Norway we do not know yet. But for sure, if the referendum in Iceland will be positive, this could also affect Norway. Yeah. Their Minister of Foreign Affairs, which I met a few weeks back here in Brussels, was talking about this very, very open. Not surprised, I would say that this war in Ukraine has really changed a lot. And Trump's attitude towards Europe has also changed a lot. I think that the discussion around Greenland has brought new dimension in this area.
0: Luc, jij bent net terug uit Noorwegen. Ja. Is dit tolk of the town?
2: Nou ja, ik was op vakantie, dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet massaal mensen de hele tijd lastig gevallen met de vraag: willen jullie bij de EU horen?
3: Nee, doe je dat? Dat is mijn favoriete vakantiebezigheid.
2: Maar ik viel me toch ook vooral op dat het WK wat meer leefde bij de meeste Nooren. Ook als ik naar andere dingen vroeg, dan was het elke keer kwam het weer toch weer terug op het WK. Nou goed, ze doen ook voor het eerst sinds jaren weer mee, dus dat is ook niet zo gek. Maar ik heb toch even nog een krantje gekocht. Ik zal hem hier even nog omhoog houden voor jullie. Op woensdag heb ik die gekocht, de Aftenposten van woensdag. En daar staat: Islands utenriksminister Advare Norge EOS er ikke lenger nok. Nou, dat betekent: IJslands buitenlandminister waarschuwt Noorwegen. De EEA is niet langer genoeg. Dus de Europese Economische Area, ruimte. En dat gaat dus dan nog niet eens zozeer dus over het EU-lidmaatschap, maar dus het bestaande verdrag met de EU. En dan hebben ze het over, Trump en China vormen natuurlijk bedreigingen voor de EU, zeggen de IJslanders. En de EU kan als blok daar beter tegen optreden dan als je dat als Noorwegen en IJsland alleen zou doen. En in IJsland is er natuurlijk een referendum in augustus over of ze bij de EU moeten gaan horen. En ook de premier van Noorwegen, Jonas Gahr Støre, die kijkt daar ook wel met veel interesse naar wat daar gaat gebeuren. Hij zegt ook dat het wel zeker een impact gaat hebben op Noorwegen. En vindt ook dat Noorwegen eigenlijk moet volgen wat IJsland doet. Maar toch verwacht hij dan weer niet dat de publieke opinie in Noorwegen zal gekantelen door dat wat er in IJsland uitkomt. Omdat Noorwegen dit eigenlijk ook al eerder heeft meegemaakt, dat ze een referendum hielden over EU-lidmaatschap, terwijl een ander land dat ook deed. En de grootste middenpartijen in Noorwegen, die zijn eigenlijk wel voor EU-lidmaatschap. Maar ja, ze zijn toch voorzichtig nog steeds, ook met het uitschrijven van een referendum. Want in peilingen is daar nog, lijkt er geen meerderheid te zijn onder de bevolking daarvoor.
0: Nee. IJsland. Kos denkt in ieder geval dat IJsland wel snel lid kan worden van de EU als de bevolking stemt voor het referendum later dit jaar, voor EU-toetreding, om dat pad te bewandelen. Ja, misschien gaan ze dan ook wel sneller dan andere lidstaten, denkt Kos, maar die fast track is dan weer niet mogelijk.
1: There is no fast track, but indeed, they have already closed 11 chapters in the past. Yeah. And they would not have to apply again. For instance, if UK would want to come back, they would have to apply for the candidate status. Iceland is still having this status. So technically, we can go on September the 1st. And my team is ready to do this. Mm-hmm. Since they're very good integration already, it could go much faster. Because of this, but not because of somehow fast tracking. Of course, we will have to solve the issues which are very important to Iceland. This is
3: fishery.
1: Yeah.
0: Ja, tot zover issues. Maak er maar gewoon enkelvoud van. De visserij.
3: Ja, zeker.
0: Jij bent begin dit jaar op IJsland geweest, toen we jou hebben gerepatrieerd uit Groenland. Wat heb je gehoord?
3: Ja, nou, het interessante was dat ik 15 jaar geleden, ten tijde van de crisis met IceSave, ik weet niet of dat nog iets zegt, maar toen ben ik ook naar IJsland gegaan voor reportages. Toen zat IJsland echt in de grote problemen. Maar op dat moment wilden ze echt niet bij de Europese Unie. De algemene sfeer, ook met mensen die ik sprak op ministeries. Het is allemaal heel kleinschalig, hè, maar toch heel toegankelijk dus ook. Maar ook in cafés, nou echt, de Europese Unie, ja, toedeloe, we zijn IJsland, we hebben de Europeanen niet nodig. En dit keer dat ik er was, de laatste keer, 3 maanden geleden, is er toch echt wel iets veranderd. De meeste mensen die ik toen heb gesproken in februari, maart, die zeiden ja, het is eigenlijk belachelijk dat wij met ons 400.000 mensen onze eigen munteenheid hebben. Dat we alles zelf proberen te regelen. Het land heeft ook geen leger, dat is ook interessant. Mm-hmm. We moeten bij de Europese Unie. Dat is natuurlijk niet representatief, maar het is wel een groot verschil met wat ik 15 jaar eerder aantrof. De wereld is natuurlijk enorm veranderd en IJsland is daar zich bewust van. Het land trekt best wel mensen aan, dus er is wel wat immigratie. Maar ja, ze zien ook wel dat het is 2 keer zo groot als Nederland in oppervlakte, misschien nog wel groter. 400.000 mensen, de stad Utrecht.
0: Ja, Utrecht, ja, Montenegro, Den Haag.
3: Komt Utrecht er weer bij, ja. Straks zitten we vol met een randstad in de Europese Unie. Nee, ik heb de indruk dat in IJsland het toch wel bespreekbaar is dat het land bij de Europese Unie zal komen.
0: Maar stel, jullie zouden op de Balkan wonen.
3: Ja.
0: Dan zou je toch denken, ik word hier een beetje gepiepeld. Want die IJslanders die waren niet geïnteresseerd. En wij zijn al heel lang bezig met dat traject. En nu ineens fast lane, hop, daar komt IJsland.
3: Ja, dat is een beetje cynisch. Maar het zijn wel twee verschillende systemen. IJsland is de oudste democratie ter wereld. Scoort altijd in de top 3-4 van persvrijheid. Überhaupt vrijheid, corruptie, noem het maar op. Op al die gebieden lijkt IJsland veel op Noord-Europa.
2: Ja, en laat niet vergeten dat IJsland natuurlijk al onderhandelingen gestart was. Ja. Dus al ding heeft afgerond en al verder is. En dus dat ze ook in de Europese economische ruimte zitten. Net als Noorwegen. Dan gaat het natuurlijk ook allemaal weer.
3: En in Schengen.
2: En in Schengen.
0: Nu ronden we bijna af voor de radio. Het hele interview nogmaals met Marta Kos staat online. Check onze show notes in de podcastaflevering. Maar nu tijd voor de megahit van deze week.
4: BNR's megahit.
0: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we oog voor Europese culturele pareltjes. Stefan vatte dat vorige week samen als zijn hobby's, kunst, cultuur, muziek, film. Maar Luc, we gaan het over jou hebben. En iets heel anders. Terug uit het hoge noorden. Je was daar voor een kleine wandeling. Die gaan we even kilometer voor kilometer doornemen. Heb je nog een beetje om je heen kunnen kijken? Was jij inderdaad alleen maar foto's aan het maken tijdens een marathon?
2: Ja, toch nou de eerste 25 kilometer of zo, denk ik. En daarna lag ik toch ook een beetje met mijn tong op het asfalt. Want dan wordt het toch wel pittig. Want ik was dus in Tromsø. Ik weet nog steeds niet goed hoe ik het uitspreek. Maar het ligt zo'n 300 kilometer boven de Poolcirkel. Dus het is daar ook de hele dag, de hele weken daar licht. Dus dat was ook wel bijzonder. Het was ook op midzomerdag, midzomernacht. Dus je begon om 8:30 s'avonds met lopen. En ik was om 12:30 volgens mij ongeveer binnen. En terwijl je dan loopt, kun je dus de hele tijd gewoon van het uitzicht genieten, omdat het licht is. Dus de fjorden, het water daar, de besneeuwde bergtoppen, dat vond ik wel echt prachtig om mee te maken. En het was nog wel grappig dat op dat moment was Nederland-Zweden aan de gang. Dus ik was op de radio naar Nederland-Zweden aan het luisteren. Liep ook samen met een andere Nederlander. En onderweg vertelden we alle Nederlanders die we tegenkwamen hoeveel het stond. Dat was gewoon wel mooi om mee te maken. Er waren best wel veel Nederlanders die daar ook in liepen. Sowieso veel Europeanen volgens mij vooral. Er waren geen Kenianen aan de voorkant van de marathon. Het was meer een Europese aangelegenheid. Maar ja, heel hele mooie marathon om te lopen. En ook uitgelopen. Dus dat,
0: welke tijd?
2: 3:51 heb ik gelopen.
0: Ik vind multitasken tijdens een marathon.
3: Ja, dat vind ik wel next
0: foto's
3: level.
0: Foto's maken, voetbal luisteren, converseren.
3: Ja, nee, ik vind het indrukwekkend.
0: Ja. En Tromsø, moeten we er allemaal naartoe?
2: Nou, het was best wel een leuk stadje, maar ik was mijn slaapmasker vergeten. Dat vond ik toch nog onhandig, dus neem die mee als je daarheen gaat. Zeker in deze tijd van het jaar, want het hotel had ook geen hele goede gordijnen. Maar verder is dit, de stad is natuurlijk ook een soort uitvalsbasis voor mensen die bijvoorbeeld ook in de winter het Noorderlicht willen zien. En of huskytochten, dat soort dingen kun je daar ook doen. Dus daarvoor is het wel heel mooi en ook überhaupt die omgeving. En wat ik nog wel grappig vond, is dat in Tromsø eigenlijk op alles waar er maar één van is, daar plakken ze op. Dit is de noordelijkste van het ter wereld. Dus er is de noordelijkste McDonald's ter wereld. En de noordelijkste bierbrouwerij ter wereld. En de noordelijkste professionele voetbalclub ter wereld. En zo kun je nog wel even doorgaan. Om toeristen te trekken.
3: Natuurlijk. Maar zouden ze, want dit is moet een megahit worden. Ik zou de reizigers of de vakantiegangers naar Zweden, Noorwegen en Denemarken nu veel meer aantrekken vanuit dit deel van de wereld, van Europa.
2: En zo. Ja, dat zat ik inderdaad nog wel te denken. Want wij kwamen terug op afgelopen woensdag en toen was het hier al 30 graden. En toen was het echt, ik had echt het gevoel alsof je normaal vanuit Amsterdam naar Spanje vliegt. Ja. En zo die hitte voelt als je in Amsterdam hier landde, of dan in Spanje. Want ik kwam uit 20 graden of zo in Noorwegen, of 15 zelfs daar helemaal in het noorden. Ja. En dat was dus een stuk wel aangenamer dan dat het hier nu is, deze dagen.
0: Grappiger was, toen jij op vakantie was, Stefan, toen stonden we hier in de studio met Luc, Michal en ik. Ja. En toen hadden we het over klimaatverandering, die aflevering. Best beluisterd trouwens tot nu toe, van al onze mega XL's. En toen ging het al over hoe wij hier helemaal naar de kloten gaan. En dat Luc dus migratieplannen richting de Poolcirkel aan het maken is.
2: Ja. Ja.
0: En het geschieden.
3: Ik was 2 jaar geleden voor de Oostflank, nog steeds een fantastische podcast van BNR, te luisteren naar Gotland. Dat wordt enorm gemilitariseerd. Maar daar zag ik te kijken. Ik zat te denken, misschien ga ik daar volgende week naartoe met mijn kinderen. Want ik ga niet meer naar Frankrijk nu met dit weer. Maar daar is het nu lekker 25 graden. En daar hebben ze ook prachtige stranden. Dus ik vermoed toch echt wel een behoorlijke trek naar Scandinavië.
2: Ze allen naar Scandinavië. Ja.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. Jij bedankt voor het luisteren. Check dus onze podcast voor Een langer gesprek hierover. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Au revoir.
4: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: Wanneer komt de quantumcomputer eraan en is het interessant om daarin te investeren, gezien alles wat er met AI gebeurd is de afgelopen tijd? Dat bespreken we op het event van Ground State Ventures, in gesprek met investeerders en hoog aangeschreven onderzoekers. En die podcast kun je nu luisteren in de feed van De Grote Tech Show. Dus doe dat vooral. Zoek De Grote Tech Show op in jouw favoriete podcast-app en luister alles wat je weten moet over de wereld van quantum.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
5: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er komt statiegeld op melk- en sapflessen. Minister van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen, zoals bij flessen waar zuivel in zat. Volgens de wet moeten 9 op 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat aantal wordt lang niet gehaald. In Venezuela worden na de aardbevingen van gisteren nog veel mensen vermist. De VN schat dat het er zeker 50.000 zijn. Het wordt ingewikkeld om ze te vinden. Venezuela doet wat het kan, maar zit ook te wachten op reddingswerkers uit het buitenland. Er zijn tot nu toe meer dan 900 doden geteld. De problemen op het spoor worden met het uur groter. Treinen gaan kapot door de hitte en moeten gerepareerd worden in de werkplaats. Maar het zijn er intussen zoveel dat het wel even kan duren, zegt de NS. Je moet daarom ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. Het aantal ambtenaren met een managementbaan kan best omlaag, vindt staatssecretaris Erik van den Burg. En daar gaat hij wat aan doen. Nu is de helft van de ambtenaren manager. En dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI werk kan overnemen. Op militairen en politieagenten wil hij in elk geval niet bezuinigen. De oproep van de ANWB om alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is, heeft geholpen. Het was vandaag allemaal goed te doen, zegt iemand van de bond. In de loop van de avond kan er nog wel druk worden, denkt de ANWB, omdat er mensen terugkomen van uitstapjes of evenementen, zoals Concert at Sea. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt in het zuidoosten onweer verwacht en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. En het koelt vannacht niet echt af, blijft op de meeste plaatsen ongeveer rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app
12: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Bedrijvenpanel.
15: Is code rood vanwege de hitte? Wat betekent dat voor mensen op de werkvloer? En staat Picnic op het punt om te worden overgenomen door het Duitse EDK? Dat en meer bespreek ik met leden van het bedrijvenpanel. Ronnie Overgoor is hier van het ondernemersplatform 7DTV. En Geert-Jan Smits, ondernemer, investeerder verbonden aan de start-up Scorecard. Welkom.
16: Hoi.
15: Jij maakt je debuut als panelid, maar niet je debuut in deze studio, want we hebben elkaar ook wel eens gesproken over vlinders, klopt, online designmeubels. Ik kwam jou tegen een paar weken geleden in de Quote met een fascinerend nieuw bedrijf. En misschien dat Ronnie daar ook nog wel wat over wil weten. Maar wat gaan jullie nou precies doen? Jullie gaan AI laten bepalen hoe dat bedrijf eruit komt te zien.
17: Ja, samen met Jurien Kerstold hebben we het idee gevat om een productbedrijf te starten, waarbij AI alles uitvoert en wij alleen nog maar beslissen, 4 uur per week maximaal. dat klinkt als goed.
18: Gemak zegt, hè?
17: Pure gemak. Ja,
15: wat ga je dan zelf nog doen? Beslissen.
17: Beslissen, ja. We laten AI bepalen wat voor producten we op de markt gaan brengen.
15: Ja.
17: Het is een experiment, maar we zien het ook als een blik op de toekomst. Hoe een organisatie de toekomst uit kan komen te zien. Zonder personeel.
15: Maar je gaat niet eens zelf bepalen of uiteindelijk misschien op basis van een selectie die AI voor je maakt, wat je dan gaat verkopen?
17: Ja, we hebben wel een heleboel criteria vastgesteld. Maar ook gekeken naar consumententrends, social signals op TikTok. En een aantal dingen zo van, het mag niet te duur zijn. We willen niet dat het teruggestuurd kan worden. Dus er zijn wel een aantal criteria vastgesteld. Maar daarbinnen...
18: Is er al een product?
17: Er is een product. Gaan we morgen bekendmaken.
15: Nou, ga je dat morgen bekendmaken?
18: Ja. Doe normaal op zaterdag.
15: Op zaterdag.
17: Ja, nee, de Telegraaf,
15: niemand luistert.
17: De Telegraaf heeft de primeur. En ja, joh, in een papieren krant gaan ze dat bekendmaken.
18: Nou. Hoe ga je nou hier? Kan deze microfoon dicht?
15: Nee, maar dat is wel een beetje flauw, toch? Ik informeer hiernaar omdat ik oprecht geïnteresseerd ben. Ik kwam het tegen. Ik denk, nou ja, hier wil ik meer over weten.
17: Het heeft iets te maken met focus, met aandacht. De aandacht pakken, al die afleidingen van telefoons, schermen.
15: Maar het is een fysiek product.
17: Het is een fysiek product, sowieso.
15: Oké. Ja. En je gaat hier dus geen werkweek tijd aan besteden. No way.
17: We hebben gezegd 4 uur per week. Op dit moment is het 4 uur per dag, 7 dagen per week.
15: Oh, maar gaat wel lekker.
17: Het gaat lekker, ja.
18: Maar kort vraag stellen of niet, Thomas?
15: Ja, zeker.
18: Het is een nieuw format, hè? Dit.
15: Ga je gang.
18: Hey, maar wat kan AI op dit moment het beste en wat doet hij echt nog ruk?
17: Ideeën spuiten en genereren, fantastisch.
18: Ja.
17: En ongelooflijke hoeveelheden informatie verwerken tot hapklare brokken. Wat we wel merken, een fysiek product ontwerpen. Kattekeningen maken, no way. Dus je merkt, het zijn taalmodellen. Ja, het zijn geen modellen, geen world models die 3D-dingen snappen en begrijpen.
18: Maar hij zegt wel dat hij het kan.
17: Ze zeggen, dat is wel, ja. Want als je zegt, maak mooie ontwerptekeningen van het product dat we willen produceren. Ja. Binnen 1 seconde heb je het.
15: Ja. Ronnie, zie je dit gaan vliegen of niet?
18: Ja, nou, ja, of ik dit specifiek zie vliegen, dat hangt natuurlijk uiteindelijk van het product af. En of de doelgroep het wil kopen. Maar ik geloof absoluut. Ik ben zelf ook dik aan het vibe coden.
15: Wat moet je dan als ondernemer nog kunnen als je zegt, ik besteed toch een hoop uit aan de AI? Ik doe alleen de beslissing.
18: Je moet in ieder geval... Kijk, Geert-Jan en ik hebben allebei al een keer de eerste revolutie meegemaakt. Toen het internet ontstond, zo'n beetje. En toen waren er een groep ondernemers die zeiden, joh, het zal wel overwaaien, het is een hype en aan mijn lijf geen polonaise, en zoek het maar uit. En dat zijn de bedrijven die er nou voor het grootste gedeelte niet meer zijn. En dat is denk ik hetzelfde als met AI. Ik denk dat dit zo'n transformatie teweeg brengt. Zullen we het zometeen denk ik nog wel over gaan hebben. Met een van de items. Dat dit zo'n enorme verandering is voor elke ondernemer. Dus het begint met het snappen wat aan de hand is, omarmen en kijken wat je ermee kan doen. En wat in ieder geval niet helpt...
15: Maar Geert-Jan gaat nu all the way natuurlijk. Hè?
18: Ja,
15: die zegt,
18: maar dit zijn de pioniers. Die gaan wat deuren openen waar dan andere mensen straks profijt van kunnen. Wie weet ontstaat wel een bedrijfsmodel in plaats van een product straks.
15: Het is ook een beetje spielerij, of niet? Je zegt het mag mislukken.
17: Nou, we hebben al heel wat meegemaakt. Dus het is inderdaad... We zitten er goed bij. Tegelijkertijd, we nemen het wel heel serieus. We willen er wel echt een serieus bedrijf van maken. Het is een experiment. Maar we willen ook minimaal 2 ton omzet draaien het eerste jaar. Maar gelukkig, als het niet lukt, is dat ook goed.
15: Oké, nou aan het eind van het panel weten we ook wat je dan precies gaat verkopen, toch?
18: Ja, nog een paar keer vragen.
15: En hij heeft zo meteen heel veel last van de hitte. Want het is niet meer te hard.
18: Thomas.
15: Hier staan 2 mensen, eigenlijk 3 mensen in de studio, van wie 2 een korte broek dragen. Dat kan gewoon Ronnie.
18: Nou, maar ik ben blij dat ik er ben, hè. Want toen was code. Ik mocht eigenlijk niet de weg op. Ze zei alleen de weg op als het strikt noodzakelijk. Nou, ik denk, ik moet naar BNR. Ja. Dus dat was strikt. Maar ik heb het gered.
15: Oké, maar hoor ik hier ook een tikkie sarcasme in door? Vind je het overdreven dus?
18: Ja, een beetje wel. Ik bedoel, er zijn heel wat landen ter wereld die doen niet anders.
14: Nou, dus, die hebben misschien, als ze hier al langer mee te maken hebben, ook hun werktijden een beetje...
18: Ja, nee, maar ik word altijd een beetje kriegelig, omdat er dan commissies gaan vergaderen en die dan met codes komen. En op, afhankelijk van die codes, dan moet je allemaal... alleen al het feit dat ik vandaag eigenlijk de weg niet op mag. Nou, we kijken hier naar buiten, iedereen gaat de weg op. Ja, het is warm, maar gewoon even wat rustiger aan.
14: En als je nou een heel legertje medewerkers had bij 7D-TV, hoe had je dat dan aangepakt?
18: Ja, ook daarin denk ik logisch nadenken en kijken wat je kan doen. Kijk, natuurlijk, op dit moment zijn dit nog extreme. Dus ik denk dat je dat als uitzondering ook moet gaan aanpakken. En dan moet je gewoon in overleg kijken wat je kan doen. Vroeger beginnen, lekker siesta houden tussen de middag. Codes voor kleding gaan aanpassen, et cetera, et cetera. Genoeg dingen om te doen. Wat ik wel vind, is, ik denk wel, als je een bedrijf hebt met veel mensen, met veel collega's, ik gelukkig niet, dat je moet gaan nadenken om hier wel beleid van te maken. Want het zal niet te laat zijn.
16: Het is ook wat maatwerk, hoor, denk ik. Ja. Als je kijkt naar hospitality of naar de horeca, je kan je mensen niet zeggen, gaan we eerder beginnen. Je moet gewoon op het terras staan en bedienen.
18: Ja, true.
16: En dat geeft wel uitdagingen. Ja. Ik heb zelf een café in Groningen en ik weet, ja...
18: Je hebt een café in Groningen, wat is dit?
14: Ja, persoonlijk. Nou, dat is AI, hoor.
16: Ja, dat is niet zo heel erg AI. Maar met een compagnon overigens, hoor. Dus, ja.
14: Je bent eigenlijk nooit.
16: Ik ben er zelf niet.
14: Wat een man. Ja. Maar hoe zou je het aanpakken, mocht je er wel zijn?
16: Nou, ik denk dat het echt maatwerk vraagt. Kijk, kenniswerkers, die zitten lekker koeltjes in een kantoor. Dat is prima te regelen. Als de scholen eerder uitgaan, dan kun je die kenniswerkers vragen. Joh, gaan we het eerder beginnen? Werk vanuit huis.
14: Ja. Vind het lastig. Stel het dat is ik lastig, zelf hoor. Ook een kenniswerker zou zijn, kletsende klasse, en je hebt een kind in de basisschoolleeftijd. Heb ik dat nou? Vind ik toch dat vrij snel wordt geparkeerd. Van zoek het maar uit.
16: Ja, het is complex. Je moet het vaak ook met ouders samen oplossen, wat je met die kinderen gaat doen.
14: Ja, wat ga je ermee doen?
16: Ik heb het gisteren ook gemerkt, inderdaad. Maar je zult zien, in dat opzicht is het maatwerk. Want een horecaonderneming heeft hele andere uitdagingen met je personeel.
18: Eens.
14: Maar eigenlijk, jij houdt niet zo van commissies die dan samenkomen. Moet je dit dus vaststellen? Je weet dat dit van een incident misschien toch een telkens terugkerend fenomeen gaat worden. Daar moet je dan toch een draaiboek of een concreet plan voor hebben.
18: Nou ja, kijk, sowieso zal dat, en de overheid is daar altijd heel goed in, dus die zal er überhaupt wel druk mee bezig zijn. Maar we zitten in een ondernemerspanel, dus ik denk dat voor elke ondernemer het slim is om daarover na te denken. En wat ik een beetje mis in, als ik dingen lees en zo, dan ik zou als een jekko op zoek gaan naar voorbeelden in Spanje en Portugal en Curaçao en hoe doen ondernemers daar en hoe worden daar bedrijven gerund en hoe gaan ze daar om met, wat jij zegt, in de hospitality sector. Er zijn vast tips en tricks. Ondernemers houden enorm van leren van andere ondernemers, dus je kan de rapporten lezen en denken, oh, nou is dat de oplossing. Maar ik zou heel erg op zoek gaan naar dat soort landen, kijken wat daar van ondernemers en wat van oplossingen
14: en
18: zijn.
14: En niet zomaar accepteren dat dit nu allemaal ook gepaard gaat met wat productiviteitsverlies? Of hoort dat erbij als het 40 graden is?
16: 20 jaar ondernomen en dat was altijd wel tandenknarsend, merkte ik. Dat als het warm werd, dan wordt weer minder hard gewerkt. Maar ja, het is een fact of life.
14: Door jou niet?
16: Ik krijg een rood hoofd, maar je gaat
18: nee, maar luister, jongens, zijn wij nou het hele jaar door zo enorm productief en effectief met z'n allen? Dan gaan we nu in één keer moeilijk lopen doen.
14: Maar als het sneeuwt, is het ook problematisch.
18: Ja, nou, dan lekker toch. Ja, ik loop ook wat langzamer met dit weer. Dus, ja.
16: Ja, nee, het is accepteren, begrip tonen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En maatwerk kijken naar wat je
14: en investeren mensen kan doen. In goede klimaatsystemen. Want ook de vakbond heeft toch een gelegenheid gevonden om een punt te maken. Namelijk, ja, de zorgplicht voor werkgevers begint ermee dat je zorgt dat er goede klimaatsystemen zijn op kantoor.
16: Ja, denk ik zeker. Het is natuurlijk wel vervelend als je in een verouderd kantoor zit, waar je alleen nog maar top heat of top cooling hebt. Ja. Hè, min 5 graden. Dat
14: of een winkel op een AAA-locatie, maar waar het wel snikheet is.
16: Ja, het is makkelijker gezegd dan gedacht.
18: Ja, maar ik denk dat vind ik typisch zo'n beleidsding. Ik denk, want dit wordt niet de laatste keer. Weet je wel? Ik bedoel, de komende jaren kunnen we meer van dit soort periodes verwachten. Dus het lijkt mij slim als jij een venue hebt, in wat voor vorm dan ook, om te zorgen dat je met dit soort weer een beetje fatsoenlijk kan werken. Dus en voor de werknemers prettig en voor jezelf. Want ik
16: zeker
18: van de business door.
14: We gaan naar de unicorns, want ze zijn er ook in Nederland in deel 2 van dit panel.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Ronnie Overgoor en Geert-Jan Smit zijn hier. De Nederlandse techsector staat weer eens op de kaart. Waarderingen van meer dan 1 miljard voor Nearfield en voor General Intuition. Nearfield ontwikkelt machines die tijdens het chipproductieproces op atoomniveau onnauwkeurigheden kunnen detecteren. En dat kan veel brokken voorkomen. En General Intuition traint AI-modellen als wereldmodellen in plaats van taalmodellen. Als jullie het allemaal beter kunnen uitleggen, be my guest. Maar in 1 week 2 van deze bedrijven die toch door die magische grenzen stoten. Geert-Jan, moeten we meteen de kanttekening maken dat General Intuition niet zo heel Nederlands meer is?
16: Nou, de oprichter is Nederlands. Het is nog wel steeds gevestigd in Nederland. In ieder geval juridisch dan. Ja. Maar ze zitten inderdaad in New York en in, ik geloof in...
18: Een aantal plekken. Volgens mij zit hij in een aantal locaties. Hij wilde ook een kantoortje openen in Nederland.
16: Zo. Uit Genève zie ik hier.
15: Uitgeweken naar het buitenland, omdat geen enkele Nederlandse investeerder er destijds iets in zag.
18: Typisch, hè? Typisch. Ja, dat vond ik een van de mooie quotes. Dat is wel heel herkenbaar, denk ik, dat het echte lef van, wauw, dit zou wel eens een waanzinnig idee kunnen zijn. Let's go for it. Die mentaliteit blijft in Nederland nog best wel lastig. Dat hoor ik van meer... ik heb Lightyear, die oplichter Lex Hoesloot, geïnterviewd. En die zei datzelfde. Van, ik wil niet zeggen dat dat de schuld is, dat mislukt is, zei hij. Maar we misten op een gegeven moment, toen er wat dingetjes gebeurden, misten we die mentaliteit van go, go, go.
15: Maar bij Lightyear is dat bijvoorbeeld InvestNL er best wel snel en ook meerdere keren in, toch?
18: Ja, of je die nou...
15: Nou ja, zeg het maar.
18: Ja,
15: die wil je niet.
18: Ik weet niet, ik kijk heel graag naar Geert-Jan, want zijn mening is... Ik ben heel van mijn mening. Ja, ik weet niet of het nou zo slim is om een staatsachtige investering aan boord te willen.
15: Met als idee hebben. Dat als de staat investeert via dat fonds, andere private partijen ook denken, hier stap ik in.
16: Ja, het is vooral voor de uninvestable. Hè? Dus nou, private partijen zeggen van, dit duurt mij te lang voordat er rendement komt. Zou ik me kunnen voorstellen dat een staatsfonds goed is? Om die eerste stap te zetten, om vervolgens... in het andere visies en PE-partijen mee te krijgen. Ja.
15: Dus in dit geval het geval van Lightyear misschien op zijn plek. Maar Ronnie zegt ook, het is typisch dat er echt lef ontbreekt om snel in zo'n bedrijf te stappen dat nu meer dan 1 miljard waard is. Meer dan 2 miljard waard is zelfs. Is dat inderdaad het overheersende sentiment nog altijd?
16: Nou, ik denk dat we hier ongelooflijk goed kunnen bouwen in Nederland. Van technisch hoogstaande hardwarekwaliteit. Dus die eerste stappen kunnen we prima financieren in Nederland. En dan wordt het inderdaad lastig. Ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld een NP Hart investeert ook in General Intuition. Daar mogen best trots op zijn. Dat is een klein Nederlands fonds. Mm-hmm. Dus er wordt wel geïnvesteerd. Alleen het zijn kleine bedragen.
18: Maar is het niet
16: vanaf
18: juist,
16: 50 miljoen wordt het gewoon lastig.
18: Maar is het niet juist dat juist aan het echt het pre-seed, dus als er nog echt niks is, dat daar juist die ballen nodig zijn om te zeggen van we stappen erin?
16: Ja. Nee, ik heb zelf een pre-seed fonds en je ziet hoe weinig er eigenlijk zijn die het durven in dat stadium. Pre-seed betekent nog geen omzet, hè, pre-revenue. Ja, daar zijn niet zoveel fondsen en partijen. Het zijn vaak business angels die dan zeggen, nou, ik heb het eerder gedaan, ik durf dit aan. Ja.
15: Maar jij doet het zelf dus ook?
16: Ja, met Dutch Operator Fund hebben we een fonds gelanceerd met 7 oude ondernemers. En ook nogal ondernemers die nog wat doen.
15: En hoe vaak gaat het goed en hoe vaak moet je bloeden?
16: Het is nu nog moeilijk te zeggen, maar 9 van de 10 keer kan ik wel zeggen, gaat het mis. Ja. Dat moet je gewoon accepteren. Dat is toch een beetje part of the game.
18: Want even heel kort, dat idee wat hij, of idee, het is inmiddels een bedrijf, het is wel waanzinnig. Hè? Het
15: ja,
18: is,
15: vertel.
18: Ja, het is geboren uit een gaming. Ze hebben een gamebedrijf waar allemaal gasten die lopen te gamen, die filmen dan hun acties, hun vette acties in Moonscape en zo. Ja, in Metal of zo heet dat bedrijf geloof ik.
16: Ja, Metal TV.
18: En dat gebruikt, dus dat is zo'n bak met data. En dat is de brondata die zij dus gebruiken om straks fysiek AI-gestuurde robots, noemen we dat dan nu. Hè? Maar die wereld, daar gaan we naartoe, jongens. Of dat nou eruit ziet als een auto of een mens, boeien. Maar dat soort apparatuur komt eraan. Maar hoe leren dat soort dingen? Met die data. Dus het is eigenlijk een soort spin-off ontstaan uit Metal.
16: Meer dan 1 miljard filmpjes, hè, zijn er geüpload.
18: Niet normaal. En ze zijn nu een jaar bezig.
15: Ze zijn een jaar bezig. En we hadden het net over bedrijven zonder omzet. Hier is wel sprake van enige omzet. 40 miljoen geschatte omzet 2025. En dan deze miljardenwaardering. Eerder al een volgens mij bod van OpenAI afgewezen van 500 miljoen.
18: Ja,
15: dat is moet je ook hebben. Wel scherp in.
18: Ja, vond hij ook wel spannend.
15: Ja.
16: Ah, wat een bikkel toch, die Pim.
18: Ja, ik vind het wel cool. Maar dat is ook een beetje het enige Nederlands aan het bedrijf, Pim. Ja. En zijn op dit moment nog entiteit bedrijfsmatig. Maar het is natuurlijk voor de rest gewoon een Amerikaans verhaal. Ja. En ik denk ook dat op dit niveau... Ik vind het ook een beetje zielig om te zeggen... we moeten als Nederland dit, we moeten als Nederland dat. We moeten vooral samenwerken, volgens mij. En dat gaat aan de ene kant over finance. Weet je wel, de grote investeringsfondsen die je nodig hebt. En die zijn allemaal internationaal georiënteerd. Maar ook, kijk, we zijn nu in een soort wave... dat we niet zo fijn samenwerken met Amerika. Omdat er een mannetje is die daar niet zo voorstander van is. Maar ook die gaat op een gegeven moment weer weg. Dus ik denk wel dat het juist zinvol is om, zeg maar, gemeenschappelijk dingen op te pakken. Zodat er ook een gemeenschappelijk belang...
15: Nearfield zegt overigens, hè, we gaan werken aan een grotere productiefaciliteit. Gaat onder andere in Singapore plaatsvinden. Maar, zegt wel degelijk, wij vinden onze Nederlandse basis. En wat hier is, vinden we van meerwaarde. Ja. Dus wij blijven wel echt Nederlands.
18: Ja, en ik hoop dat ze dat
16: talent volhouden. Is hier genoeg te krijgen.
18: We hebben natuurlijk superveel dingen. Hè? Ja. En niet alleen Nederland. Hè? Maar ook als je kijkt naar wat ik wel eens interessant vind, zijn zo'n land als Canada. Of weet je wel, dus niet alleen maar de paar hele grote machthebbers op dit moment. Maar die middenmoot, noem ik het. Als je daar de samenwerkingen in gaat zoeken. En op die manier ook wereldwijd de belangen groter maakt. Ja, dan wordt het een interessant gremium.
15: Ronnie, hoe vaak heb jij jonge ondernemers gesproken of ondernemers gesproken die net aan iets begonnen waren waarvan jij al snel dacht, dit gaat heel groot worden? En kwam dat dan ook uit?
18: Nou, als ik daar nou zo heel goed in was geweest...
15: Nee, maar dan... ja, je moet er enige kijk op hebben.
18: Nou, wat met name relevant voor dit onderwerp is... Ik heb veel ondernemers geïnterviewd die nu... Want er zijn wel meer unicorns nu, hè. We hebben Matthijs Welle van New Muse. Muse is er ook wel eens geweest, volgens mij. Zo hebben we er meer. Wat je ziet is, en dat is wel een interessant fenomeen... wat hier ook gebeurd is, dat als het gaat om geld ophalen... dat zijn allemaal concepten waar op een gegeven moment... Iemand instapt die heel belangrijk is... En als er maar één iemand, hier wordt Jeff Bezos ook genoemd.
15: Ja, maar ook de oude topman van Google zit erbij, geloof ik.
18: Kijk, en als er op een gegeven moment één... Het is een soort voetbalprincipe. Dus je kan in de achtste league voetballen... maar als je op een gegeven moment in de Premier League komt... en je komt in de Champions League te spelen, dan gaan de deuren open. Dus als je één Champions League-speler op finance-gebied hebt... dan ga je als onderneming... Dus het trekt elkaar aan, snap je? Dus je hebt een soort Champions League.
15: Dus één Geert-Jan Smits kan genoeg zijn.
18: Dat kan genoeg zijn.
15: Die zegt, ja, ik ga ervoor.
18: Maar dit zijn wel partijen die...
16: Ja, ik moet toch eens Jeff Bezos gaan bellen.
18: Ja, maar dit zijn partijen die nu in die Champions League opereren. Ja. En kwaliteit trekt kwaliteit aan. Dus het is wel een soort winner takes it all in dat
16: laten we er wel trots op zijn, op dit soort ondernemers dat we ze hebben. Dat ze geld weten aan te trekken in het buitenland, prima. Ze doen het maar.
15: Heb je zo'n man of vrouw nodig die van wereldfaam is? Werkt dat?
16: Ik denk toch dat het zo werkt, inderdaad. Het gaat niet om kwantiteit, om heel veel mensen... maar tegenwoordig veel meer om die paar mensen... die echt voorop lopen in het vakgebied. En als je die bij elkaar kunt krijgen... en je krijgt investeerders zo gek of zo enthousiast om mee te doen... ja, dan kan er iets moois ontstaan.
18: Maar ik hoop wel dat ze wel de bühne pakken. Dit soort gasten, dit zijn nou echte influencers, vind ik. Ik vind, en Matthijs doet dat heel goed van Muse, hè. Die praat eerlijk over hoe die onderneemt. Die is toegankelijk, die zit in podcasts. En je hebt er ook een aantal, die zie je nergens meer. Die zijn gewoon niet bereikbaar. Dat vind ik eeuwig zonde. Dus ook zo'n Pim, mijn oproep is, ga wel, vertel je verhaal... en zorg dat je andere jonge ondernemers inspireert... en laat zien hoe het echt in elkaar steekt.
16: En dan niet het verhaal over, de regelgeving is zo heftig in Nederland... dat ik had een slecht argument.
18: Ja.
16: Als je dat moet aanhalen waarom het moeilijk is om te ondernemen.
15: Maar goed, deze ondernemer heeft dus niet alleen die regelgeving als obstakel gezien in Nederland. Maar simpelweg het feit dat er niemand was die geld wilde investeren in zijn bedrijf.
16: Ja.
15: Dus kiest hij het ruime sop en zit hij in Amerika.
16: Klopt.
15: Ja. Best begrijpelijk.
18: Ja, klopt. En dat gebeurt dus. En ze hebben meerdere voorbeelden van ondernemers die ermee gedreigd hebben om het land uit te gaan. En zeker in politiek jargon is dat altijd, het land loopt leeg. Van Bird. Maar ik zou nog één ding willen toevoegen. Dus we hebben het nu over grote ondernemers, tech, deep tech, miljardenbedrijven. Laten we niet vergeten, jongens, 7% van Nederland zijn gewoon papa-mama winkels. Hè, zijn MKB-bedrijven die gewoon keihard werken, die lekker geld verdienen. Want Pim heeft geen Nederlandse medewerkers in dienst, tenminste niet zoveel, schat ik zomaar in. Die MKB-ondernemers wel. Hè? Dus ja, dit zijn internationaal gezien superbelangrijke ondernemers. Maar ik blijf erbij, MKB Nederland is echt, daar moeten we apetrots op zijn.
15: We gaan naar een bedrijf dat ook vaak wordt genoemd als het gaat over veel geld ophalen. Namelijk Picnic. RTL Nieuws speculeerde gisteren over een mogelijke overname die er wellicht aan zat te komen van Picnic door de Duitse supermarkt. En groot aandeelhouder inmiddels, Edeka, heeft een derde van de aandelen in handen. Heeft als enige aandeelhouder twee toezichthouders bij de online supermarkt. Geruchten worden overigens ontkend door EDK en Picnic zelf. Doen geen uitspraken over de precieze handel en wandel van de grote aandeelhouders. Maar is het opmerkelijk dat EDK zijn greep op Picnic lijkt te verstevigen?
16: Nou, ik denk dat het noodzakelijk is. Het is natuurlijk een cash game wat Michiel Müller speelt, hè, met Picnic. Er is veel geld voor nodig om te groeien en nieuwe markten te kunnen veroveren. En dat geld komt van de ouderwetse supermarktbranche. Ja. EDK in dit geval. En ik denk ook het verschil tussen...
15: Dus dan ga je bij die gevestigde orde horen die je altijd hebt willen uitdagen.
16: Precies.
15: Michiel Müller doet dat al zijn hele leven.
18: Nee, maar daar maak je de denkfout.
15: Oh, ja, eindelijk. Ja, ik vind toch dat het lang geduurd heeft.
18: Dat zou natuurlijk te dom voor woorden zijn van alle partijen. Ik bedoel, dit zijn twee waanzinnig verschillende games die hier gespeeld worden. Ik bedoel, aan de ene kant hebben we een supermarktketen met, 11.000 filialen, geloof ik, die de strijd tegen Aldi en Lidl moeten opboksen. Met een compleet ander bedrijf. Gewoon een techbedrijf waar, weet ik veel, honderden developers werken. Een complete online speler die waanzinnig aan het groeien is. Dus in mijn ogen is het vooral, zeg maar, strategisch een hele goede, al 8 jaar volgens mij samen. Waarbij ze zeggen van, joh, wij investeren geld om 1. De inkoop samen gewoon veel efficiënter te kunnen doen. Want ze kunnen via, Everest, of zoals een inkooporganisatie, kunnen ze supergoed inkopen. En ze hebben gewoon skin in the game in een online speler. Maar ik ben geen profeet, hè, maar no way dat die op de bestuurdersstoel gaan zitten en dreigen met een overname.
15: En waarom zou je dan wel twee commissarissen willen hebben?
18: om gewoon te zorgen dat je samenwerkt. Ik bedoel, dat is toch gewoon samenwerken. Maar wat denk jij? Dat zij een bedrijf gaan runnen en overnemen? Even los van het feit of dat zomaar kan. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat Michiel en Companen daarover nagedacht hebben. Maar volgens mij is het totaal niet aan de orde.
14: Waarom zou je het willen?
18: Zou je het willen? Ja, want het is een compleet ander bedrijf.
16: Ik zie het misschien, een andere visie misschien nog?
14: Nou, het mag. We moeten natuurlijk ook nog onthullen wat je nou gaat verkopen.
18: Dat is het laatste onderwerp.
16: Oh, dat is bijna te laat. Ja. Nee, maar je kan het ook zien. Michiel Müller heeft meerdere markten opengebroken. En dat heeft hij heel succesvol gedaan. En als het eenmaal gedaan was...
14: Hij stapt eruit.
16: En is het niet zo dat juist in die supermarktbranche... on- en offline gaat migreren tot één grijze, saaie, traditionele klauw?
18: Nee.
16: Waarbij absoluut. Michiel zegt van, nou, ik doe dit nu 10 jaar... en eigenlijk is het een mooi moment om... het stokje over te
14: doen. Ironie, geen profeet, maar wel stellig.
18: Ja, maar omdat die gasten zijn met robotisering bezig. Die zijn met de hele logistieke... Dit is een compleet ander bedrijf. Dus ik geloof er een reet van.
16: Voor het einde van het jaar is Michiel getrokken.
18: Oké, okay, bij deze? Ja. No way. Nee, speculatie, het is echt te dom voor woorden.
14: Oké, okay,
16: maar dan kruip ik in de huid van een ondernemer, hè?
18: Ja.
16: Zou jij nog onderdeel willen zijn van een bedrijf waarvan je weet dat al 1/3 van de aandelen in handen is van een traditionele...
18: Daar gaat het hun helemaal niet om, joh. Ik bedoel, Michiel, alsof hij voor het geld werkt. Die gast die is gewoon met een waanzinnig project bezig. Ze zitten nu in 3 landen, groeien als kool. Als er nou eentje op de rand van tech en wat er allemaal mogelijk is en het opereren is, die wil gewoon vol gas vooruit. En als er dan een partner is die zorgt voor de goede cash en waar ze ook nog eens een gemeenschappelijk belang hebben, dat die jongens nog niet klaar. Nou, maar we doen er een weddenschap.
14: Het mooie is, het is allemaal opgenomen.
18: We krijgen een gratis product van Geert-Jan.
14: Een product. Een product. Ja. We weten niet precies wat moeten we echt tot de zaterdagkant wachten.
16: Ja, nou, het is fysiek.
18: Is het grote
16: product? Is het groot? Klein hand.
14: Stressbal.
18: Maar is het een
14: echt een stressballetje? Wat heb jij nou in bedacht? Fantastisch!
18: Dat aan je het kan.
16: Het is meer dan 100 euro waard. Dus
18: ja, maar zit er ook software in dat communiceert met je smartphone?
16: Nee, juist niet. Geen scherm.
14: Geert-Jan Smit was hier. Ronnie Overgoor was hier ook van ZWD-TV. Was een leuk panel.
18: Ja, dankjewel.
14: Ja, jullie bedankt voor jullie komst. Webcam, ja goed, gaat maar tot op zekere hoogte. Dus die korte broek, maak je niet rust.
16: Niet te zien.
14: Panel is terug te luisteren als podcast. Abonneer je gerust.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+. Business Beats.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
4: Het lichaam van de voetballers wordt dit WK tot het uiterste gedreven. Maar hoe zorg je dat die topsporters ook fit blijven? En kan slimme technologie de kans op een blessure helpen voorkomen? Maandag om 3:30 in BNR Beter, alles over medische innovaties in topsport.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er komt statiegeld op melk en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen, zoals bij flessen waar zuivel in zat. Volgens de wet moeten 9 op 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat aantal wordt lang niet gehaald. In Venezuela worden na de aardbevingen van gisteren nog veel mensen vermist. De VN schat dat het er zeker 50.000 zijn. Het wordt ingewikkeld om ze te vinden. Venezuela doet wat het kan, maar zit ook te wachten op reddingswerkers uit het buitenland. Er zijn tot nu toe meer dan 900 doden geteld. De problemen op het spoor worden met het uur groter. Treinen gaan kapot door de hitte en moeten gerepareerd worden in de werkplaats. Maar het zijn er intussen zoveel dat het wel even kan duren, zegt de NS. Je moet daarom ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. Het aantal ambtenaren met een managementbaan kan best omlaag, vindt staatssecretaris Erik van den Burg. En daar gaat hij wat aan doen. Nu is de helft van de ambtenaren manager. En dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI werk kan overnemen. Op militairen en politieagenten wil hij in elk geval niet bezuinigen. De oproep van de ANWB om alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is, heeft geholpen. Het was vandaag allemaal goed te doen, zegt iemand van de bond. In de loop van de avond kan er nog wel druk worden, denkt de ANWB, omdat er mensen terugkomen van uitstapjes of evenementen, zoals Concert at Sea. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt in het zuidoosten onweer verwacht en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. En het koelt vannacht niet echt af. Blijft op de meeste plaatsen ongeveer rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top. Van Nederland.
8: Van chemotherapie tot laparoscopische sterilisatie, de diergeneeskunde ontwikkelt zich in een rap tempo. Ondertussen zijn steeds meer praktijken in handen gekomen van private equity. Wat betekent dat voor de kosten van behandelingen en, misschien nog wel belangrijker, voor de onafhankelijkheid van dierenartsen? De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde volgt die ontwikkelingen op de voet en is momenteel bezig de krachten te bundelen met andere organisaties om nog weer sterker te staan. Is dat voldoende om de kosten in toom te houden, het personeelstekort te bestrijden? Ik ga het allemaal vragen aan Sophie de Leu, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Welkom.
9: Dankjewel.
8: Ik heb een beetje moeten oefenen op die naam. Het suggereert dat jullie al 100 jaren meegaan.
9: Nou, wij bestaan sinds 1862.
8: Kijk. Dus. Ja, en het is ook niet eens tijd om het een likje verf te geven en te zeggen beroepsorganisatie voor dierenartsen.
9: Wij geven het op dit moment een stevig likje verf.
8: Op welke manier?
9: Wij werken samen met nog een dierenartsenorganisatie en de organisatie van paraveterinair dierenartsassistenten en de fysiotherapeuten voor dieren aan één beroepsorganisatie.
8: Met een andere naam ook?
9: De naam is nog niet helemaal bekend. Wij spreken van de federatie.
8: Maar de federatie voor diergeneeskunde? Of de Federatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde? Wat wordt het?
9: Ik hoop maatschappij voor diergeneeskunde, want de maatschappij suggereert dat al die beroepen daar hun plek in kunnen krijgen.
8: Het is altijd een beetje ingewikkeld als je de krachten bundelt. Of alle stemmen dan wel op dezelfde manier en evenredig worden gehoord. Wie is er een bovenliggende partij, wie niet? Dat speelt allemaal niet in deze gesprekken?
9: Nou, dat is natuurlijk altijd de discussie. En we moeten dat ook heel goed regelen, dat dat in balans is. Want die beroepsgroepen die zijn niet allemaal even groot. Over het algemeen overheerst het gevoel van we moeten hier goed in samenwerken. Want er is een hoger doel mee gemoeid, namelijk de zorg voor dieren. En dat gaat ons allemaal heel erg te harte.
8: Is dat dan nu te versnipperd? Gaat er iets niet helemaal naar je zin?
9: Het veld is inderdaad versnipperd. En wat we ook zien is dat er eigenlijk alleen maar van alles geregeld is voor de professional. Als ik dan even alleen voor dierenartsen spreek. We hebben veel wetgeving die gericht is op het veterinair handelen door de dierenarts. Maar wat steeds belangrijker wordt, is die context waarin hij of zij zijn werk kan doen. En zoals je net al schetste, er zijn grotere werkgevers op de markt nu.
8: Ja, want die zijn niet automatisch lid van de maatschappij die jij voorzit of... Dat kan niet eens.
9: Nee, je mag eigenlijk in Nederland niemand verplichten tot het lid zijn van een vereniging. Hè? Dus dat mogen wij ook niet.
8: Nee, je mag het ze niet verplichten, maar kunnen ze lid worden?
9: Alle dierenartsen in Nederland kunnen lid worden. En ook alle paraveterinairen kunnen lid worden van VEDIAS. En de fysiotherapeuten.
8: Maar ik vraag het natuurlijk omdat die grote ketens bestuurd worden, niet per se door professionals, niet per se door dierenartsen zelf. Zouden die bestuurders of vertegenwoordigers van die ketens die niet per se die beroepsmatige achtergrond hebben, toch lid kunnen worden?
9: Nee, die kunnen geen...
10: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
11: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
10: Is AI...

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: In de federatie zeer gemotiveerd daarvoor, ja.
7: Ja. Ja. Je zei het net al, er spelen grotere zaken die ook de politiek bereiken, die de toezichthouder bereiken. Er is een debat gevoerd in de Tweede Kamer. Een, in jouw optiek bij tijd en wijle, hartverwarmend debat. Waarom?
6: Nou, wat ik heel mooi vond van dit debat, is dat de veterinaire professional, dus niet alleen de dierenarts, maar ook de paraveterinaire, een hart onder de riem gestoken
7: werd. Wat is dat,
6: werd.
7: Een paraveterinaire professional?
6: Ja, een paraveterinair dierenartsassistent is eigenlijk wat je zou kunnen zeggen in onze wereld de verpleegkundige.
7: Oké. Okay. Ja. En die werd dan hard onder de riem gestoken. Dat was nodig, blijkbaar?
6: Ja, want we hebben veel de afgelopen tijd in de media gehoord, de dierenarts is zo duur. Nou, de dierenarts is een mens. En die is niet as such duur. Het gaat eigenlijk om diergeneeskundige zorg en daar de tarieven van. En of dat duur is, dat is onderzocht. En nou ja, daar zijn nog veel vragen over.
7: Dat is geen woordenspel. Wat er nou precies duur is, de dierenarts of de behandeling?
6: Nou,
7: die behandeling wordt uitgevoerd door een dierenarts.
6: Voor ons maakt het heel erg uit als overal in de media en overal op verjaardagen wordt geroepen dat de dierenarts zo duur is. Dat doet ook veel met je als hardwerkende professional.
7: Maar dat wordt misschien niet per se ontkend als mensen met een blik op een bonnetje kijken naar hoe duur het bezoek aan de dierenarts was.
6: Nee, precies. Maar dat was dus in de media een beetje verstrengeld geraakt. En gelukkig in het afgelopen debat is daar duidelijk onderscheid gemaakt door vrijwel alle politici die het woord voerden. Dus, en daar waren wij wel even heel erg door gesteund.
7: Want er zijn veel publicaties geweest in grote kranten, televisieprogramma's met als trekking, nou, uw hond kan weer een tijdje mee, dat is dan €900. En waarom die €900 precies moest worden afgerekend en wat er dan voor dat geld gedaan was, het was veel mensen, dat was in ieder geval de strekking van de berichtgeving, niet helemaal duidelijk. Dat komt ergens vandaan, toch?
6: Ja, nou, die onduidelijkheid, daar zijn we het ook over eens, dat moet verminderd worden. He, want het is inderdaad soms een black box. Je gaat naar de dierenartsenpraktijk en je moet maar afwachten wat er op de rekening komt te staan. En vaak is het dan ook nog deels onbegrijpelijk. Dus en gezien ook alle ontwikkelingen, hè, want er kan steeds meer. En mensen hebben ook vaak geen idee wat ze zich moeten voorstellen bij de kosten en de.
7: Maar dan moet je zeggen, alles kan. Of in ieder geval, er kan steeds meer. Daar hangt dit prijskaartje aan. Het is uiteindelijk aan u of u dat wel of niet aangaat.
6: Ja, en daar gaat het vaak wel mis. Want een eigenaar zal in een emotionele staat maar moeilijk kunnen aanvaarden dat het voor zijn dier niet weggelegd is. Terwijl het wel kan.
7: Ja, maar als zelfs jij zegt dat het wat jullie betreft wat duidelijker moet.
6: Moet,
7: dat
6: ja.
7: Transparanter moet. Dat is toch ook jullie verantwoordelijkheid om dat voor elkaar te krijgen, of ligt dat bij iemand anders?
6: Nou, en kijk, wat wij kunnen doen is duidelijker zijn over welke behandeling wij voorstellen. Hè? Maar de ondernemer van de dierenartspraktijk, die moet eigenlijk duidelijk zijn over die tarieven. Want die tarieven worden vaak niet door de dierenarts of door de paraveterinair vastgesteld.
7: Ja. En de ondernemer achter de praktijk is dus niet de dierenarts. Dat is niet meer één en dezelfde.
6: Dat is heel vaak niet meer dezelfde, ja. Want heel veel dierenartsen zijn tegenwoordig gewoon in loondienst bij zo'n praktijk. En ook bij grote ketens. Hè? Ja. En daar zitten dan managementlagen. En dan komt er een systeem. En van daaruit worden die tarieven bepaald.
7: Met die grote ketens zijn we ook meteen bij het dossier private equity. Want er zijn veel grotere ketens, internationaal actieve ketens, die ook in Nederland hun geluk beproeven. Kopen steeds meer praktijken op, groeien steeds groter. Wat is zo ongeveer de verhouding? Welk deel van alle dierenartsen die nu actief zijn vallen onder zo'n keten?
6: Nou, we zouden kunnen zeggen grofweg de helft. Een kleine helft.
7: Ja.

0: Zo af en toe raken die in het vizier van bijvoorbeeld NRC. Heeft veel stukken geschreven over Evidentia. Dat is vermoedelijk wel de grootste. Als je dat allemaal zo achter elkaar zet, dan gaat het over het oppompen van het aantal behandelingen, onnodige röntgenfoto's, bloedonderzoeken zonder doel, doorverwijzen naar peperdure Evidentia dierenziekenhuizen. Daar ben ik nog niet eens volledig. Onderschrijf jij wat er daar opgetekend wordt?
1: Deels,
0: dat gebeurt?
1: Deels wel, want dat is wel bij uit onderzoek gebleken. Hè? Maar wat er uit onderzoek vooral blijkt, is dat het heel erg onduidelijk is. Hè, dus als je het bijvoorbeeld hebt over overbehandeling, daarvan bestaat wel een vermoeden dat het bestaat of dat het gebeurt. Maar we weten het niet zeker.
0: Maar als je dan verder gaat in de serie die NRC daar zo ongeveer over heeft geschreven, dan kom je verderop tegen dat veel dierenartsen, hè, dus de mensen die jij vertegenwoordigt, inmiddels hebben ingezien dat het voor hen op deze manier niet meer werkt. Dat zij niet meer konden behandelen zoals zij dat voor ogen hebben. Dat ze daar de deur achter zich dicht hebben getrokken. Dat het in zulke grote getalen is gebeurd dat er klinieken dicht moesten. Dus dan komt die professional in het gedrang. Dat lijkt me dan voor die professional in ieder geval duidelijk genoeg. Zo duidelijk dat ze stellen, hier ga ik niet meer aan meewerken.
1: Nou, en als dat soort signalen ons bereiken en steeds sterker worden, dan gaan wij ons natuurlijk ook ernstige zorgen maken. Want het doet iets met de motivatie en met, überhaupt met de kwaliteit van zorg, als veel dierenartsen er de brui aan geven.
0: Maar wat kun je dan doen? Want we hebben net vastgesteld dat hoezeer jullie ook graag voor de hele groep spreken, dat dit dus niet jouw leden zijn.
1: Soms zijn het wel onze leden. Hè?
0: Ja, maar de bestuurders van grote ketens als Evidentia, die bereik je niet als lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij.
1: Nee, dat klopt. En gelukkig worden er nu maatregelen getroffen om die professionele autonomie van die dierenarts en de paraveterinair en de fysiotherapeut in de praktijken te versterken. Maar het is inderdaad zo dat het voor een groot deel buiten onze invloedssfeer ligt.
0: En welke maatregelen zijn dat dan?
1: Onder andere werken met professionele standaarden die dus in de wet verankering krijgen. Ik noem maar wat, we hebben net zijn we bezig met het opstellen van een professionele standaard voor spoedzorg, waarbij we dat dus beter willen organiseren.
0: Ik ben er best verbaasd over dat er, want mensen gaan toch al een eeuwigheid naar de dierenarts, dat er dan nu wordt gewerkt aan professionele standaarden. Want de ACM heeft dat ook geconcludeerd en de Tweede Kamer neemt dat over. Ik las het en ik dacht, ja, die zouden er toch al lang moeten zijn.
1: Nou, er zijn ook wel professionele standaarden, maar behandelrichtlijnen zoals we die kennen in de mensenzorg, zeg maar, die hebben wij niet in die mate. We hebben ook geen vergoedingsstelsel.
0: Maar je wil wel naar die situatie toe. Misschien niet helemaal die parallel met hoe dat met zorg voor mensen gaat, maar in die richting kom je dan wel uit.
1: Nou, wij zijn op dit moment heel hard aan het nadenken hoe we dat goed kunnen doen. Maar ik denk wel dat we naar die professionele standaarden en eventuele richtlijnen voor behandeling, dat we dat moeten uitbreiden, ja.
0: En dat betekent dan dat bepaalde praktijken die nu voorkomen bij grote spelers, als wat ik net noemde, Evidentia, niet meer door de beugel kunnen?
1: Dat kan ik zo niet zeggen, want Evidentia heeft ook belang bij standaarden. Dus die werken er ook aan mee. Ja.
0: Ja, maar als die standaarden gehanteerd zouden worden zoals gewenst is, dan zouden er niet professionals daar vertrekken, toch?
1: Nou, dat kan je echt zo niet zeggen. Want ze zijn er niet.
0: Dus nee, maar er gebeuren daar dingen die voor professionals reden zijn om daar te vertrekken.
1: Ja, dat. Maar ja, zoveel data hebben wij daarover niet, hè?
0: Oké. Dan nog even naar het andere punt, namelijk dat de ACM, en de Tweede Kamer neemt dat over, zegt, kom met een verbod op omzet en winstprikkels voor dierenartsen, zodat dierenartsen zonder financiële prikkels beslissen welke zorg passend is. Kun jij een voorbeeld geven van een prikkel die nu misschien nog af en toe wordt gegeven, waar dan een streep doorheen gaat?
1: We noemen vaak wel het voorbeeld, hè, van met een gebroken poot standaard altijd vanuit drie richtingen röntgenfoto's maken. Zou dat verplicht zijn, terwijl je eigenlijk met één toe kan? Hè, als je baas zegt, en jij zult drie foto's maken, ja, dan zeggen wij, die dierenarts hoort eigenlijk de medische noodzaak zwaarder te kunnen laten wegen. En dus ook zorg op maat te kunnen bieden die een wat beter past bij de portemonnee van de eigenaar.
0: Hmm. Nu las ik ook in een reactie van jullie vereniging dat het wel zo is dat een dierenarts natuurlijk een goede boterham moet kunnen verdienen. Dat het verdienmodel overeind moet blijven staan. Is dat een andere manier van zeggen dat je dat verbod niet ziet zitten?
1: Dat wil ik beslist niet zeggen, maar een dierenarts is de traditioneel een vrij beroep. Hè? En dat wil zeggen, je hebt een maatschappelijke taak, een kennisintensieve taak, maar je moet je eigen onderneming draaien. Dus dat is, het is toch nog steeds een vrije markt. Dat betekent dat elke dierenarts-ondernemer gewoon voor zijn eigen kosten moet opdraaien en dus ook de verdiensten toekomt.
0: Ja, maar laten we hopen dat dat verdienmodel niet overeind gehouden wordt door omzet- en winstprikkels. Ongezonde omzet- en winstprikkels waar de ACM het over heeft.
1: Ja, daar, noemt u een belangrijk onderscheid. Dus ongezonde prikkels zijn we op tegen. En liggen ook, want wij leggen ook een eet af en we hebben een code voor de dierenarts. Dus wij verplichten onszelf eigenlijk tot het afwegen van al die belangen. En daar zitten dus ook die belangen in van die eigenaar.
0: Maar is die eet dan op dit moment al zo zwaarwegend dat het ook altijd goed gaat? Want als dat zo zou zijn, dan hoeft dat toch niet te worden vastgelegd door een toezichthouder, of hoeft de politiek daar toch geen punt van te maken?
1: Oh ja, goed, wat u al zei, hè? Wij zijn een vereniging van professionals en niet iedereen is lid van ons. Dus niemand, of tenminste, het is niet verplicht om jou aan die code te houden.
0: En dat gebeurt dus ook niet altijd?
1: En dat gebeurt dus ook niet altijd.
0: Welke verantwoordelijkheid, als het in bredere zin over dierenwelzijn gaat, ligt er eigenlijk nog bij de eigenaren van die dieren? Of als je nog weer verder in de keten gaat, bij de fokkers van die dieren of de verkopers? Ik bedoel, je moet natuurlijk als eigenaar ook wel weten waar je aan begint. Goed voorgelicht. Ik las dat rapport van de ACM. Daar wordt toch ook nog wel enige aandacht besteed aan zaken die gerelateerd zijn aan wat een dierenarts uiteindelijk in zijn praktijk tegenkomt. Maar ja, het begint misschien wel ergens anders.
1: Het begint zeker ergens anders. De eigenaar is verantwoordelijk voor zijn dier en ook voor de medische zorg. Het betekent ook dat hij die moet betalen indien nodig. En dat vergeten mensen wel eens.
0: Moet betalen, maar je moet het wel kunnen betalen, toch?
1: Maar als je het niet kan betalen, is er een groot probleem. Want dan is er dus eigenlijk geen zorg.
0: En hoe wordt dat opgelost?
1: Dat levert soms schrijnende situaties op. Hè. Er zijn huishoudens, ongeveer 450.000 heb ik begrepen, die op de armoedegrens leven. En die hebben samen nog eens 900.000 gezelschapsdieren. Dat betekent dus twee. Die op de armoedegrens dit maar moeilijk kunnen opbrengen. Maar die hadden dus, zou je moeten zeggen,
0: die dieren niet moeten hebben.
1: Hadden ze niet aan moeten beginnen, hebben ze toch gedaan. En daar zit je dus nu mee.
0: Ja, maar ja, ik vroeg naar een oplossing en dit zijn schrijnende gevallen.
1: Ja, nou, de oplossing ligt niet voor de hand. Maar de oplossing is ook niet dat de dierenarts dat gaat betalen uit eigen zak.
0: Ja, ik zie nog steeds een rekening op tafel. Het moet ergens vandaan komen dan, toch?
1: Ja, ja, ik vind het heel erg, maar ik vrees dat daar dus ook het dier zo de dupe van wordt.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek dat raakt aan een ander fenomeen, namelijk de krapte.
2: Het dilemma.
0: Veearts, dat is het waardevolste beroep dat er bestaat. Of er is niks leukers dan dierenarts te zijn voor bijvoorbeeld honden, katten en cavia's. Gaat jouw hart sneller kloppen voor het beroep van veearts? Of zeg je nee, die gezelschapsdieren, fantastisch.
1: Ik vind alle diersoorten even lief.
0: Ja, maar het is een dilemma. Ja,
1: ja, oh, een dilemma. Nou,
0: je bent zelf veearts geweest.
1: Ja, ja, nee, ja, dan mijn roots liggen in de veehouderij. Maar ja, ik vind ook het vak van gezelschapsdierenarts erg mooi. Ja.
0: Keihard statement, hoor ik hier, van Sophie de Leu van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Er zijn te weinig dierenartsen, maar er zijn zeker veel te weinig veeartsen, toch? Is het op dit moment de situatie?
1: Dat zou je kunnen zeggen. Er is wel krapte op de arbeidsmarkt over de hele linie. Dus ook in de veehouderij, helaas.
0: Hoe wordt dat opgelost? Als het aan jou ligt. Want het UWV heeft volgens mij nog een verkenning uitgebracht eerder deze week over waar de kansen liggen voor de toekomst. Het ging niet over dierenartsen, maar wel over assistenten van dierenartsen. Daar is de komende periode nog wel vraag naar. Maar hoe los je
1: dat? Er is ook vraag naar dierenartsen, denk ik. Ja.
0: Maar net niet top 3.
1: Ja. Ja, nee, dus je kan nog beter para-veterinair dierenartsassistent worden als je echt werk wil hebben voor de verre toekomst.
0: Maar goed, het is een probleem van nu. De druk loopt ook op. Veel mensen moeten veel meer doen dan ze feitelijk aankunnen. Hier praat ik toch met de voorzitter van de beroepsorganisatie.
1: Ja, wij zien toch wel ook mogelijkheden om het werk beter te organiseren. En op die manier de werkdruk aan te pakken. Het werk leuker te maken. Dat heeft ook met die professionele autonomie te maken.
0: Het is nu niet zo leuk.
1: Meer, met die hoge werkdruk en al die stress. Kan het soms wel, mensen geven er soms de brui aan, inderdaad.
0: Voor de goede orde, je bent de voorzitter nu van de maatschappij, maar niet meer praktiserend dierenarts, toch?
1: Nee, op dit moment niet. Nee, nou, en ik denk ook niet meer.
0: Oh, we hebben een primeur, ze maken een comeback.
1: Ja.
0: Nee. Hey, maar dat zou je ook niet meer willen.
1: Nee, ik zou het niet meer willen, maar het lijkt me ook echt niet verstandig. En dat is ook een van de redenen dat we toe willen naar herregistratie. Hè. Dus als je nu afstudeert, dan kun je tot in lengte van jaren alle diersoorten blijven doen.
0: Oh, jij kunt morgen weer beginnen?
1: Ik kan morgen een bordje op mijn deur plaatsen, ja.
0: Maar gaan er dan veel dingen mis?
1: Nou, ik hou mezelf in, maar ik denk dat het niet verstandig is.
0: Ja. Overigens spreken we elkaar ook op de dag dat het kabinet komt met de lang verwachte stikstofplannen. Het is misschien een beetje farfetched, maar uiteindelijk kan dat natuurlijk ook leiden tot een kleinere veestapel. Gaat dat nog uiteraard invloed hebben op het aantal veeartsen dat we dan nodig hebben?
1: Indirect. Wel, hè? Want je zou een simpel rekensommetje kunnen maken. Minder dieren, minder vraag naar zorg. Maar wij zien toch ook wel dat die dieren die overblijven misschien wel meer zorg en aandacht nodig hebben. Sowieso denk ik dat de veehouderij, als met alle vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, voorlopig nog wel veel zorg zal vragen.
0: Je hebt je met eerdere stikstofplannen wel druk gemaakt over het dieet van koeien onder andere, met minder stikstofuitstoot als gevolg, maar er verandert iets in de eiwitinname. Je kunt natuurlijk met keurmerken bijvoorbeeld wel het een en ander, lijkt mij, afdwingen als het gaat over dierenwelzijn en wat je wel of niet aan antibiotica geeft aan koeien, varkens, of zie ik dat verkeerd?
1: Met keurmerken kun je veel doen, maar je kunt er juist niet mee afdwingen.
0: Ah, daarom is het een keurmerk.
1: Ja.
0: En jij zou het graag willen kunnen afdwingen?
1: Sommige dingen zou je willen afdwingen, maar ook keurmerken kunnen veel doen. Hè? Beter leven keurmerk. Ja, is toch heel succesvol in het verbeteren van dierenwelzijn.
0: Sophie de Leu begint, zo klinkt het althans, vol goede moed aan haar derde termijn als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Nicole van der Meulen-Diebels. Zij is de Country Manager Nederland van Yazen. Dat gaat over digitaal zorgverlenen op het gebied van afvallen. Moet je dat wel digitaal doen of is het toch handig om elkaar eens in de ogen te kijken? Dat weet je als je je abonneert op de Top van Nederland, onze podcast. Daar staan alle afleveringen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: alleen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
1: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda heb je tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht nu 10 minuten vertraging. Dan komt er een ongeluk.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela gaat nu al richting de 1000. Er zijn 920 doden geteld. En tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingsoperaties komen maar moeilijk op gang door een gebrek aan goede spullen. Andere landen hebben hulp gestuurd, Nederland ook. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 zijn er slecht aan toe. Politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is op dit moment nog niet bekend. Het wordt misschien duidelijk in de verhoren. Rijkswaterstaat moet aan de slag op de A15 bij Gorkum, want door de hitte is daar het asfalt omhoog gekomen. Automobilisten worden nu al gewaarschuwd met borden en straks begint een noodreparatie en die gaat zeker tot morgenmiddag duren. Het zal dan extra druk zijn omdat de A15 ook al een omleidingsroute was voor werkzaamheden aan een andere weg. Er komt statiegeld op melk en saflessen. Minister van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen. Volgens de wet moeten 9 op 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat aantal wordt lang niet gehaald. En slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar dat gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om het allemaal te regelen. Toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als Nederland maandagnacht door is, speelt ze misschien in Houston. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht niet echt af. De temperatuur blijft schommelen rond de 20 graden en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
7: Zo, de mussen vallen van het dak, Wouter. Het is heet.
8: Ja.
7: Niet hier in de studio. Wij zijn ijzig koel.
8: Hij zegt het zelf. Ja. Nee, alarmfase 1 ook voor bergers.
7: Voor bergers, want gestrande auto's moeten snel van de weg.
8: Maar pas op voor oplichters.
7: Oh ja?
8: Ja, ik heb nog niet het gevoel dat het in het Nederlands zoveel voorkomt. Maar nou, misschien gaan we
7: niet zo heel vaak van de weg getakeld. Jij wel?
8: Nee. Ik heb wel inderdaad een fair share aan lekke banden gehad. Zeg maar statistisch gezien krijg ik er nu nooit meer één.
7: Nee, oké. Nee, ik ben wel eens een keer weggesleept met een oude Saab. Maar goed, verder hebben we een rijtest in de Alpine. De Alpine staat hier, de Alpine.
8: Alpine A390.
7: A390. We spreken zo met de Nederlandse Alfa Romeo-designer Bob Roemkes. Maar eerst...
5: Het autonieuws.
7: Ja, groot nieuws uit Duitsland, hè? Want Volkswagen wil het aantal ontslagen nog eens verdubbelen richting 2030. Van 50 naar 100.000.
8: Ze trappen gewoon iedereen eruit.
7: Ja, blijft er nog wat over.
8: Ja, op zich wel. Ze hebben wel een vrij grote concern. Maar ja, ze hebben natuurlijk veel Europese fabrikanten hebben uiteindelijk te veel fabrieken in Europa. En te veel mensen. Die vaak ook weer waar vakbonden zeg maar, heel goed onderhandelen over alle voorwaarden.
7: Heel veel van die mensen zitten toch een beetje in een gouden kooi daar ook.
8: Hè? Ja, dat zou je best wel zo kunnen zeggen. Ik weet niet zo goed waar Volkswagen echt op uit wil komen. Dit kan natuurlijk ook zijn van, joh, ik leg de lat maar weer eens verder en dan kunnen we vanaf daar weer terug onderhandelen.
7: Ja, nou, vaak gaat het natuurlijk wel zo. Ja. Maar goed, ze geven nu aan, 4 fabrieken moeten mogelijk dicht.
8: Ja.
7: Ja, dat was onbespreekbaar.
8: Ja, en dat is waarschijnlijk nog steeds onbespreekbaar. En het is wel belangrijk om goede keuzes te maken. Maar het probleem is natuurlijk, de Duitse bondsdeelrepubliek is aandeelhouder in Volkswagen. Ja, en die gaan natuurlijk voor allerlei dingen liggen. Dat is altijd het verhaal. Het is een vraag of dat werkelijk zo is. Maar ja, die hebben natuurlijk zeg maar, wel duidelijk zeg maar, ook het belang van het personeel nog hoger staan. Dus dat is een lastig discussiëren. Ja.
7: Maar goed, de leiding zal ook gewoon wel eens met plannen moeten komen die ze daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. Hè? Want als je dit steeds doet en je plannen weer moet afzwakken omdat andere stakeholders het niet willen, dan word je ook niet geloofwaardig op een gegeven moment. Een van die plannen is bijvoorbeeld het afsplitsen van het merk Volkswagen. Zodat je de andere merken misschien ook naar de beurs kunt gaan brengen.
8: Ja, ik weet je, dat vind ik altijd een hele lastige. Weet je, uiteindelijk, als je dat echt gaat doen, dan krijg je een beetje zoals Philips. Weet je, wat is Philips nu nog? Weet je, ja, eigenlijk zeg maar een schim van wat het ooit was. Hè? En individuele bedrijven doen het supergoed. Alleen ja, de
7: ASML vraag is dan, bijvoorbeeld.
8: Ja, noem maar zo een voorbeeld. Nee, ja, maar weet je, tuurlijk, tafelzilver verkopen levert je veel op. Hè? Dus je zegt, ja, ik heb hier een. Kijk, Skoda gaat supergoed, wil je het kopen? En dan is er waarschijnlijk iemand die zegt, ja, doe maar. Ja. Maar ja,
7: het je ook zou het ook wel onder de grote koepel kunnen houden, maar het wel apart naar de beurs kunnen brengen, misschien.
8: Ja, en dat soort constructen vind ik altijd wel weer een beetje moeizaam. Want dan krijg je ook weer die governance problemen. Dan heb je misschien nog 80% aandeelhouderschap vanuit de Volkswagen groep en 20% externe aandeelhouders. Ja, ik op termijn geloof ik daar niet in. Ik denk dat het goed is om na te denken over, stel dat elementen niet meer bij je passen, dat je er wel afscheid van kan nemen. Mm-hmm. Maar dat ja, het is een beetje monopolieachtig. Ik verkoop dit straatje en dat straatje koop je er weer bij en zo. Als je ook ziet in de chemische industrie doen ze dat ook allemaal heel veel. Dan denk je, ja jongens, ja. Maar uiteindelijk zijn die bedrijven gewoon weg. Dus waarvoor hebben we dat dan gedaan? Misschien creëert het wel weer meer aandeelhouderwaarde. Dat zou kunnen hoor. Maar
7: ja.
8: Ik zou het voorlopig nog even bij elkaar houden.
7: Ja, nou, hoe dan ook. Het wordt ongetwijfeld een hete zomer in Wolfsburg.
8: Ja, dat denk ik ook, ja.
7: Ja. En voor meer autonieuws verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
8: Ja. Dat als de reactie van de luisteraars mag geloven, was het één grote klaagzang. Ja, nou, volgens mij hebben we het over belasting en zo gehad. Ja. Nou, vind ik niet dat we daar dan zo positief over mogen zijn. De plannen die uit de
7: overheid. Hè?
8: Nou, dat vind ik nog steeds. Daar sta ik wel achter dat ik denk, nou, ik zie weinig lekkere dingen in die plannen. Even los van dat het niet gaat om korting voor 9-11 rijders of zo. Maar gewoon van, joh, hè, hebben we een strategie, zet daar nou eens goed op in. En maak niet alleen maar alles duur. Ja, maar dat is feitelijk wat ze aan het doen zijn nu.
7: Nou ja, elke woensdagochtend uiterlijk, dan kun je in onze podcastfeed onze klaagzang horen. Maar we zullen ook gewoon weer eens lollig uitzendingen maken.
8: Volgende week woensdag doen we alleen maar leuke dingen.
7: Leuke dingen over auto's. Ja. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker automatisch in je podcastfeed.
9: Vanuit de Nationale feed, Autoshow.
7: Ja, precies, ja. Alfa Romeo is Italiaans, maar een Nederlander bepaalt het ontwerp. De buitenkant dan. Bob Romkes, Chief Exterior Design bij Alfa Romeo. Leuk dat je er bent. Chief Exterior Design betekent dat je dus ook echt alleen maar de buitenkant doet?
10: Ja, inderdaad. Dat betekent dat ik ben verantwoordelijk voor al het exterieur design van Alfa Romeo.
8: Ja.
10: Dus, ja. Dus alle modellen. Ook concepten,
8: alle modellen.
10: Concepten, productie.
8: Ja.
10: Alles wat we met Alfa Romeo designen.
8: Ja. Het is ook weer niet heel veel wat er afgelopen jaar is gekomen. toch?
10: Nou, er is niet heel veel te zien wat uitkomt, inderdaad. Yeah. Klopt. Maar dat betekent niet dat wij in de studio niet veel doen.
8: Nee.
10: We zijn met ontzettend veel dingen bezig. Natuurlijk achter de schermen.
8: Yeah.
10: Met ook voorstellen maken vanuit het designteam zelf.
8: Yeah.
10: Op die manier proberen we natuurlijk ook de directie te overtuigen. nieuwe projecten te doen. En
8: ja.
10: Dus we zijn volop bezig in de studio.
8: Ah, ja. Ja. En als je het feit dat je alleen het buitenkant doet, waarom staat dat los van interieurdesign? Want uiteindelijk is het toch hetzelfde product? Of?
10: Ja, het is een specialisatie. Dus het exterieurdesign is het principe natuurlijk wat je het eerste ziet in een auto. Dat was ook wat mij erin aantrok. Het sculptuur, de proporties van de auto.
8: Ja.
10: En het interieurdesign is iets meer gericht op eigenlijk een soort van productdesign.
8: Ja.
10: Dat is wel echt een andere specialisatie. En dat is ook een ander team. Wat wel binnen ons team zit, binnen onze studio. En zij zorgen echt daarvoor met hun designers.
8: Ja. Hoe groot is jouw team?
10: Mijn directe team zijn 10 designers.
8: Ja.
10: Dus exterieurdesigners. En dan heb je natuurlijk interieur ook 10 designers. En daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel projectmanagers, de ingenieurs en dat soort mensen die er ook meewerken natuurlijk aan een project.
8: Ja, ja, wat jij ontwerpt moet ook nog wel gemaakt kunnen worden, toch?
10: Klopt, ja. Ja. Dat is wel enigszins.
8: Enigszins
10: ja. Vooruit.
8: Ja, gaat dat soms mis? Of valt dat, ja, mis, je komt er natuurlijk snel genoeg achter. Maar heb je wel dingen ontworpen waarvan zei je, ja, leuk idee, Bob. Maar dat kan niet.
10: Nou, natuurlijk hebben wij af en toe innovatieve ideeën die we heel graag willen bestuderen. En het kan wel
11: zoals, kun je een voorbeeld geven?
10: Nou, dat zijn vaak kleine dingen. Over het algemeen weten we natuurlijk heel goed wat we nu doen. Alles wordt natuurlijk ook in groot overleg gedaan met de ingenieurs, met de aerodynamica. Er zijn natuurlijk nu zijn er zoveel regels qua veiligheid, qua dat soort dingen, dat er heel veel dingen ook al vast liggen.
11: Ja.
10: Dus de ruimte voor innovatie is in principe kleiner dan vroeger. Dus maar af en toe hebben we wel ideeën. Ik kan nu niet 1, 2, 3 een idee bedenken, maar het kunnen kleine dingen zijn die wij proberen door te drukken.
11: Ja, is het ook frustrerend dat het zoveel vaststaat aan de voorkant dat je eigenlijk gewoon heel weinig bewegingsruimte hebt?
10: Ja en nee. Het is een frustratie soms, omdat je natuurlijk een heel mooi idee hebt en dan moet je het aanpassen.
11: Ja.
10: Maar daarnaast is dat ook gewoon de baan, of tenminste de uitdaging, om natuurlijk juist binnen die limieten iets te ontwerpen wat heel mooi is. Dat is natuurlijk ook wel een uitdaging en dat maakt het ook wel...
11: Nou, en het zijn er niet heel veel die dat heel goed kunnen als ik zo af en toe kijk op de Nederlandse wegen en de wegen in de rest van de wereld.
10: Qua designs?
11: Ja.
10: Dan geef je een voorbeeld.
11: Bijna elke willekeurige Chinees heb ik het idee van dat hij door AI is ontwikkeld. Generiek.
10: Nee, dat klopt.
11: Ik vind van heel veel moderne auto's, maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, dat het eigenlijk bijna niet meer uitmaakt welke badge erop zit. Het is gewoon inwisselbaar.
10: Ja, ik snap wat je bedoelt. Er zijn natuurlijk, vanwege al die regels inderdaad, liggen heel veel dingen vast.
11: Ja.
10: Je moet natuurlijk met bijvoorbeeld voetgangers impact, heb je bepaalde hoeken van de voorkant van de auto, die in principe eigenlijk vast liggen voor alle autofabrikanten. Daarnaast is het natuurlijk dat die Chinese merken, veel EV's, dat het vaak vrijwel hetzelfde eruit ziet. Omdat die ook een soort van designtaal willen gebruiken die heel neutraal is.
11: Waarom zou je dat willen?
10: Nee, ik denk dat meer ook de markt is. Ik denk, in China is dat heel erg gewaardeerd.
11: Okay.
10: Dus die willen niet per se eruit springen op straat. Die willen gewoon één zijn met de rest.
11: Ja.
10: En gewoon functioneel. En ik denk dat juist het mooie is van Alfa Romeo, dat wij natuurlijk juist iets doen wat heel
8: niet functioneel, onhandig. Het moet wel een beetje mooi zijn.
10: Ja. Het moet mooi zijn, het moet emotie. Het gaat om natuurlijk het plezier van het rijden. Wat je nu misschien steeds minder ziet, maar wat voor ons nog steeds echt een van de pilaren is van waarom we het doen.
8: Ja. Aan hoeveel modellen werken jullie momenteel?
10: Hoeveel modellen? Ja, dat kan ik helaas niet zeggen. De nummers echt precies.
8: Ja. Helaas. Meer dan één. Minder dan 20. Ja, zoiets.
10: Een paar.
8: Want algemeen kan wel een impuls gebruiken. Mijn mening dan. Ik zie jou al, yo. Ik wel, wat? Nieuwe modellen. Opvolger Giulia Stelvio. Blijft op wachten, zeg maar. Voor iedereen dat ook liefhebbers denken van... Nou, kom op. Kom maar door met wat nieuwe Alfa Romeo's. Toch?
10: Nee, er komen wel wat dingen aan. Ik kan nog niet zeggen precies wat, helaas.
11: Nou, in ieder geval een C-segment SUV hè, komt eraan, dat wisten we al.
10: Ja, er is wel wat over aangekomen.
11: Ja, daar is hij precies. Ja. Tussen de junior en de tonale komt hij ergens in te zitten. Als ik het...
10: Ongeveer.
8: Okay. Wat is de designkoers die Alfa Romeo uitstippelt voor de komende jaren? Krijg je een opdracht mee? Waar ben je naar op zoek?
10: Je bedoelt wat nu in de verwachting ligt, of wat nu het plan is. Ja, het plan kan ik ook nog niet zoveel over zeggen.
8: Nee, dat snap ik. Maar
10: we zijn Ja, wij zijn met heel veel projecten bezig binnen de studio. Het is echt allemaal... ik kan nog geen specifieke, helaas geen specifieke projecten aankondigen.
8: Ja, dat is jammer. Maar blijft, ik bedoel, Alfram heeft natuurlijk een bepaald karakter. Wel sportiviteit, ja. Inderdaad, het moet mooi zijn. Dat is, daar beginnen jullie, denk ik dan.
10: Ja.
8: En teruggrijpen op verleden is natuurlijk voor merken die historie hebben altijd een goed idee, lijkt mij. Dus dat,
10: ja, natuurlijk. Een van onze grote krachten is natuurlijk de historie. Dus ja. De geschiedenis van het mooie merk.
8: Ja. Wat vind jij zelf de mooiste Alfa Romeo dan? Als we ons even...
10: Ik vind zelf de Bertone, de coupé 1750 vind ik heel erg mooi.
8: Ja. Uit de jaren, wat is het, jaren 60?
10: 69.
8: 68,
10: 69.
8: Ja. Ik dacht, is het nou 70? Nee, ja, eind jaren 60. Ja.
10: Ja. Ja, en maar daarnaast ook de Stradale, de 33 Stradale, die we natuurlijk nu net hebben herontworpen.
8: Ja.
10: Dat vind ik een van de mooiste, absoluut. De Scaglione ontworpen in de jaren 60. Ja, jaren 60 was een goed jaar. Ja, een goede jaar.
11: Maar toen waren er niet allemaal vervelende regels waar je aan moest houden en zo met voetgangers en dergelijke.
10: Ja. Vroeger was het een heel ander beroep eigenlijk.
11: Maar dat is echt enorm veranderd.
10: Ja.
11: Maar is het wel een beetje... Ja, je bent niet uit de jaren 60, denk ik. Dus toch waar ergens je fascinatie voor auto-ontwerp ontstaat... is wel met dat soort modellen waarschijnlijk.
10: Klopt, absoluut, ja. Toen ik jong was, hing natuurlijk mijn kamer vol met posters van dat soort auto's. Ferrari natuurlijk, Italiaanse sportauto's vooral. Ja, in die tijd was het natuurlijk fantastisch wat ze toen konden ontwerpen. Het was gewoon echt puur het idee van een designer... die gewoon eigenlijk bijna in zijn eentje zo'n auto helemaal ontwerpt. Ja, dat was natuurlijk de droom.
11: En je hebt nu je droombaan.
10: Ik heb nu mijn droombaan. Het is nog steeds een fantastische baan natuurlijk. Ja. Ik vind het heel leuk. Maar het is wel anders. Het is nu meer industrieel ontwerpen. Je moet echt... alles moet functioneel zijn. Alles moet perfect werken. Het is,
11: Bij Alfa Romeo denk je toch niet aan functioneel. Dan denk je aan dat Italiaanse hart dat klopt in de borst. Klopt. En dat alles aangespannen wordt. Die sportiviteit.
10: Ja, zeker.
11: Hoe ga je die er allemaal in krijgen in alles wat functioneel moet zijn?
10: Ja, dat is de uitdaging natuurlijk. Maar dat, dat lukt nog steeds. Daar vinden we wel oplossingen voor. Dus dat is ook natuurlijk nog voor ons echt het meest belangrijke. Dat de emotie voorop staat. Het plezier van het rijden. Dat het sportief is. Dat het Italiaans is.
8: Ja. Wat is die Italiaanse autocultuur? Omschrijf het eens.
10: Nou, voor mij is het vooral de passie. Dus echt de emotie dat je iets kiest vanuit een soort instinct. In het Engels zeg je visceral. Ik weet niet precies wat het Nederlands woord is. Maar... dat je echt een aantrekkingskracht voelt, maar je kan niet precies beschrijven waarom.
8: Ja.
10: Dus het is ook heel erg. Het design wat wij doen is ook vrij intuïtief. Dus het is niet zozeer gebaseerd op logica. Bijvoorbeeld, misschien Duitse merken zijn heel erg recht toe recht aan, wat heel erg mooi is ook, heel functioneel en soort begrijpelijk. En wij proberen juist iets te doen wat soort ontastbaar is.
8: Ja, ik snap het niet, maar ik vind het wel mooi. Ja, oké. Okay. Nee, ja, ik snap het wel. Dat is
10: emotie.
8: Emotie, ja. Yeah. Ja. En die historie, hoe belangrijk is die historie voor Alfa Romeo?
10: Ja, heel belangrijk.
8: Ja.
10: Het is natuurlijk een van de meest belangrijke pilaren van Alfa Romeo. Dat we natuurlijk zoveel historie hebben, dat we daar ook heel veel inspiratie uit kunnen halen. Voor de toekomstige modellen ook.
8: Ja. Ja. Ja. Betekent dan ook automatisch dat je fan bent van retro ontwerpen?
10: Ik ben sowieso echt een absoluut liefhebber van oude auto's, van klassieke auto's.
8: Mm-hmm. Yeah.
10: Klassieke Alfa's, zoals ik zei, veel Italiaanse merken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we retro design willen doen. Dus we willen wel gewoon vooruitstrevend zijn en op een bepaalde manier tijdloos ontwerp maken wat nu modern is, maar wel gewoon met de tijd meegaat.
8: Yeah.
10: Ja.
8: Yeah.
10: Dus een beetje dezelfde filosofie toepassen eigenlijk.
8: Ja, best lastig, denk ik. Om tijdloos, maar toch ook modern. Is toch, weet je, hoe doe je dat? En zoals Meijner zei, heel veel Chinees meningen. Ja. Weet je, dus het is blijkbaar ook niet zo makkelijk.
10: Nou, het is zeker een uitdaging. Het is absoluut. Ik denk dat Alfa Romeo wel een van de merken is waarbij het meest gecompliceerd is om echt te vinden waar de balans ligt. Er zijn natuurlijk zoveel fans ook. Dat is ook wel heel mooi natuurlijk. Ja. De Alfisti, de cultuur.
7: Dat krijg je ook wel te horen van die fans.
10: Ja, zeker. Ja. Tuurlijk. Ja. We lezen van alles online. En dat maakt ook niet uit. Dat is ook prima. Het is ook goed dat het juist emotie veroorzaakt. Dat mensen er ook op reageren. Dat is goed.
11: Ja. Hoe werd er gereageerd op de nieuwe Stradale?
10: Ja, heel positief. Gelukkig. De 33 Stradale, we zijn natuurlijk heel intensief mee bezig geweest. Het was een heel kort project. Waarbij we juist inderdaad die balans... De trend te stradale. Dus we wilden daar die balans heel mooi vinden. Van wat is nou... Hoe ver gaan we met zeg maar een ontwerp maken wat heel progressief is?
7: Ja.
10: Wat toch gewoon aanspreekt ook aan nieuwe klanten. Mensen die het merk nog niet goed kennen. En juist natuurlijk de Alfisti die echt een soort bepaalde verwachting hebben ook van zo'n soort auto. En ik denk dat we juist de juiste balans hebben gevonden. Ja. Ja. Wat vinden jullie van de auto?
7: Ja, schitterend. We moeten er nog eens mee rijden, hè?
10: Nou, hij staat dit weekend op Zandvoort.
8: Zandvoort klinkt vrij goed. Dus wat ik lastig vind met de 33 Stradale... Volgens mij is 33 ook het aantal wat jullie gaan bouwen. De afstand tussen zeg maar tonale, junior en de 33 Stradale... Ja, daar zit zo'n gigantisch stuk tussen. En ik mis... Ik heb zelf best een heleboel Alfa Romeo's gehad. Zeg maar eigenlijk eind jaren 90, begin 2000. Dus een paar 156, 147, noem maar op. En ik van die 33 Stradale denk ik, ja, oké, jongens. Maar kom nu dan ook eens met zeg maar, ja, een beetje een sportieve auto die bereikbaar is, zeg maar. Hè? Want dit is, weet je, al heb je het geld, dan moet je nog een van de 33 gelukkigen zijn. Dus dat vind ik dat geeft voor mij een beetje stress in mijn hoofd, zeg maar. Dus. Ik wil er iets tussen, zeg maar. Ik wil eigenlijk wat sexy Alfa Romeo's die...
7: En Bob gaat nu weer vertellen dat gaat komen, denk ik.
8: Wilde je net doen, hè?
10: Ja. Nou, ik kan in ieder geval vertellen dat we dat heel graag willen doen.
7: Dat
10: is absoluut de ambitie. Het is natuurlijk de bedoeling dat we auto's maken voor iedereen. Dat is ook het mooiste van Alfa Romeo. Ze zeggen in Italië, bellezza per tutti. Dus het is mooie schoonheid voor iedereen. Dus iedereen moet eigenlijk toegang hebben tot een Alfa Romeo. Een mooie Alfa Romeo. En de 33 Stradale hoort daar ook bij. Dus dat is natuurlijk het uiterste einde.
7: Ja.
10: En daarnaast hebben wij ook een B-segment junior. En dat is natuurlijk ook het mooie van het merk. Dat je zo breed kan spreiden. Dat is vrij uniek. Er zijn niet veel merken, denk ik, die van B naar supercar gaan.
8: Nee.
10: Dus dat maakt het juist uniek. Maar ik snap wat je bedoelt. Dat er misschien nog wat tussenin kan.
8: Ja.
10: En daar zijn we hard aan het werk.
8: Ja. Wat zijn de belangrijkste markten voor jullie? Weet je, waar willen jullie... Zullen we succesvol zijn met Alfa Romeo?
10: Dat is ook misschien niet de vraag per se voor mij direct. Maar nu zijn we natuurlijk gewoon voornamelijk in Europa. Zijn we gewoon in Italië natuurlijk is het ontzettend groot.
8: Ja.
10: Maar voornamelijk Europa nu. Ja.
8: En heeft dat dan ook impact op het design? Want als je natuurlijk wereldwijd wat meer verweer, ga je dan ook andere dingen kiezen als je ook in een andere markt actief moet zijn?
10: Nou, dat zou kunnen, maar in ons geval is dat niet het geval.
8: Nee.
10: Er zijn wel merken natuurlijk die daar heel erg mee bezig zijn. Dat je voor speciale delen van de wereld ook speciaal soort design levert. Wij doen dat niet.
7: Nee. Ja, in ieder geval de 33 Stradale dus dit weekend in Nederland te zien. Hè, op het Spettacolo Sportivo. De Nationale Clubdag van Alfa Romeo op circuit Zandvoort. Ontzettend mooi om daar, want er zullen ongetwijfeld heel veel mensen met een Alfa komen, denk ik.
10: Absoluut, ja.
8: Ja, dat lijkt me wel. Ja, toch?
7: Ja, maar leuk. Ja. Ja, echt leuk. Ik ben
10: heel veel klassiekers.
7: Ja, heel veel klassiekers. Ja, tof, tof. En dus een hele moderne 33 Stradale. We hebben het al over wat er... We hopen op zoveel meer van Alfa Romeo. En ik kan er niet veel over zeggen wat er allemaal aankomt. Maar kunnen we wel iets zeggen van wanneer er wat komt? Van Alfa. Ja, er wordt even door het glas heen gekeken.
10: Volgend jaar.
8: Volgend jaar kan je meer zeggen?
10: Dat hou ik even.
8: Mijn vraag ook voor van weet je welke markt heb. Bijvoorbeeld Giulia. Ik had de 156 Sportwagen. Ja, en van de Giulia is nooit een station gebracht. En ik zou bijna zeggen, waarschijnlijk heeft een van jullie en misschien jij zelf ook wel een keer zo'n auto getekend. En daar zit natuurlijk een.
10: Ja, ik denk dat wij in de studio hebben denk ik alles al getekend. Absoluut. Wij zijn ook natuurlijk constant bezig met nieuwe dingen bedenken. Zo'n beetje alles wat je kunt bedenken hebben wij al op papier staan.
8: Is dat dan ook lastig? Omdat Alfa Romeo natuurlijk kleiner merken. Dat je dan denkt, wij kunnen meer verzinnen. We zien ook dat er misschien wel vraag is naar meer modellen dan dat wij kunnen ontwikkelen.
10: Ja, zeker. Dat is absoluut iets wat lastig is voor ons, voor de designafdeling. Wij moeten natuurlijk... ja, je moet natuurlijk, het moet werken. Het moet ook gewoon financieel moet het interessant zijn voor het bedrijf. Dat zijn zoveel factoren die meespelen.
8: Ja.
10: Wat natuurlijk logisch is binnen zo'n groot ecosysteem. Van, dus wij kunnen niks anders doen dan gewoon ons best doen en proberen mooie dingen te ontwerpen. En
7: ja, laten we hopen dat dat in ieder geval gaat lukken. Want Alfa Romeo blijft natuurlijk een merk dat harder doet kloppen. We zijn uiteraard benieuwd wat er allemaal aan zit te komen. Daar gaan we allemaal volgend jaar ongetwijfeld in ieder geval iets van zien. Dankjewel voor je komst naar de studio. Bob Romkes, Chief Exterior Design bij Alfa Romeo. En zometeen...
8: De directeur van Bergnet over extreme hitte, de opmars van nepbergers. Die had ik echt serieus nog nooit van gehoord. Maar dat is tenminste niet in Nederland. En de verkoop van zijn bedrijf. Nou, dat kan die mooie Alfa Romeo 33 stralen van koop waarschijnlijk. Dus hoop ik voor hem.
7: Ja, en Wouter, of hij kan ook een Alpina A390 kopen.
8: Ja, precies. Iets voordeliger.
7: Ja, precies. Wouter heeft hem getest.
8: Tot zo.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
14: Presintiendo que algo iba a pasar. No me equivoqué. De pronto la vi llegar. Oh Dios, tan hermosa. Como una diosa misteriosa. Me le acerqué. Y me miró así, de medio lado. ¡Wow! Quedé hipnotizado. Tomé su mano y empezamos a bailar.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Met het Interpolis Bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in 1 keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela gaat nu al richting de 1000. Er zijn 920 doden geteld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingsoperaties komen maar moeilijk op gang door een gebrek aan goede spullen. Andere landen hebben hulp gestuurd, Nederland ook. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 zijn er slecht aan toe. Politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is op dit moment nog niet bekend. Het wordt misschien duidelijk in de verhoren. Rijkswaterstaat moet aan de slag op de A15 bij Gorkum, want door de hitte is daar het asfalt omhoog gekomen. Automobilisten worden nu al gewaarschuwd met borden en straks begint een noodreparatie en die gaat zeker tot morgenmiddag duren. Het zal dan extra druk zijn omdat de A15 ook al een omleidingsroute was voor werkzaamheden aan een andere weg. Er komt statiegeld op melk- en saflessen. Minister van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen. Volgens de wet moeten 9 op 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar het aantal wordt lang niet gehaald. En slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar dat gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om het allemaal te regelen. Toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als Nederland maandagnacht door is, speelt ze misschien in Houston. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht niet echt af. De temperatuur blijft schommelen rond de 20 graden en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
6: Alpine pakt uit met de A390, het derde model. Hè, is een sport fastback. Ja. Wouter test de auto straks in de rijimpressie, maar eerst...
7: Ja, door de extreme hitte hebben we meer pechgevallen. Bergen staan paraat, maar let op, oplichters liggen op de loer.
6: Ja, ik ben ook heel benieuwd naar dat verhaal.
7: Wel, ja.
6: Sander Vlaar is directeur van Bergnet, bekendste berger van Nederland.
7: Ja, met die gele auto's.
6: Ja. Ja, en dat terwijl de code rood is. Ga niet de weg op, maar ja. De bergers moeten sowieso wel, hè, denk ik.
8: Ja, wij kunnen geen nee zeggen tegen Rijkswaterstaat. We kunnen geen auto's laten staan op de A10. Dus ja, wij moeten er altijd zijn en ook nog eens een keer supersnel.
6: Ja, maar nou zegt Rijkswaterstaat of zegt de overheid... Komt met het advies, ga gewoon niet de weg op. Wordt dat een beetje goed opgevolgd?
8: Nou, toen ik net in de parkeergarage kwam hier, zag ik dat hij half leeg was. En ook onderweg hier naartoe was het best wel rustig. En ik heb nog heel even gecheckt natuurlijk hoe druk het was bij ons op de zaak vandaag. Even voor dit moment. En het valt vandaag ook echt heel erg mee met de druk op de weg. Okay. Met onze meldingen.
7: Nou, dat was mijn route Rotterdam-Amsterdam ziek. Zeker niet.
8: Oh, okay.
7: Afgebrande auto de andere kant op. Pechgeval, een lekke band, nog een pechgeval. Op de A4 allemaal best veel file. Nee, okay. Ik vond het extreem druk.
6: Ik kreeg ook een alternatieve route voorgeschoteld. Ja. Ik heb natuurlijk de keuze om ook op de fiets te gaan, maar het was echt te warm. Het was echt te warm.
7: Moet je wat harder fietsen met die rijden.
6: Ja, nou, en dan hier kletsnat aankomen. Nee, dank je de koekoek.
7: Ja.
6: Nee, ik heb lekker in de airco-auto gezeten. Maar goed, dus ik heb het advies ook niet opgevolgd. Maar hebben jullie deze week wel drukker gehad dan normaal?
8: Nou, afgelopen woensdag was het wel echt heel veel drukker dan normaal. Maar gisteren viel het eigenlijk ook wel mee. Vandaag was het gewoon rustig. Nou, rustig, ja. Jullie wijzen het tegendeel, maar bij ons was het rustig. Misschien vanwege die snelle berg in onze regio.
6: Ja, precies.
8: Goed, niet extreem voor ons.
7: Nee. Wat komen jullie dan zoal tegen aan pechgevallen? Mensen die slecht voorbereid ook zijn? Of ja, hoe moet je voorbereiden op hitte trouwens? Maar
8: ja, nou ja, goed. Het meeste is lekke banden, lege accu's. Maar lege accu niet zo vaak langs de snelweg natuurlijk.
7: Nee.
8: Maar mensen die een lege tank rijden of een lege accu rijden als ze met een EV rijden.
7: Ja.
8: Dat soort dingen komen nog genoeg tegen.
6: Ja, maar dat heeft niet zozeer met de hitte te maken. Maar vooral de hitte wat het lastig maakt, nee, is dat je natuurlijk in lastige omstandigheden zit ook.
8: Nou ja, het is natuurlijk bloedverziekend heet. Toen ik hier net naartoe reed, gaf mij het display aan 39 graden. En het asfalt, dat wordt al gauw 50 of 60 graden op zo'n moment. En dat sta je niet lekker. En dat hete weer, dat zorgt ook voor wat verminderd alertheid bij de weggebruiker. Dus je wilt dan eigenlijk niet langs die snelweg staan. Nee. Eigenlijk nooit, maar met dit weer helemaal niet.
7: Nee. Want Bergnet, jullie doen alleen berging op de snelweg. Hoe moet ik het zien? En waar zijn jullie actief?
8: Nee hoor, nee, wij doen eigenlijk voor een heel groot deel snelweg dat wel. We zijn een van de grotere IM-bergers, zoals dat dan heet. Dus de werkzaamheden op die snelweg.
7: Ja.
8: Maar daarnaast zitten we met vestigingen in Amersfoort, Haarlem, Amsterdam, Flevoland. En alles al die plaatsen daaromheen, daar verzorgen wij werkzaamheden. En dat kan zijn voor een inbeslagname, voor een deurwaarder. Pechhulp voor een hoop
7: Repo Man, dit zijn er een hele serie van gemaakt, toch?
8: Ja, zeker. Maar ik kan je vertellen, de meeste mensen zijn blij met onze komst.
7: Echt?
8: Ja, toch wel. Meestal komen we helpen. Met die repo niet zo. Met die foutparkeer is ook vaak niet blij. Nee, maar de rest van de mensen die zien ons wel graag komen.
6: Ja, nou, vertelde je net over je ritje hier naartoe. Maar in het verleden heb jij ook zelf nog wel op de vrachtwagen gezeten, toch?
8: Ja, dat is wel ver terug hoor. Maar ik ben er zo wel begonnen. Ja, bij mijn schoonouders op die takelwagen.
6: Wat lachen, man.
8: Ja,

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: En als ik dan zie wat er allemaal is gebeurd in die 25 jaar, dan denk ik, mooi, dan zijn er niet echt revolutionaire dingen gebeurd.
2: Ja. Maar heb jij dan nog ideeën die je had willen uitvoeren? Of die waarvan je denkt, ja, dit zou de branche moeten gaan doen?
1: Nou, er komen best wat ideeën die op dit moment branchebreed worden gebruikt uit onze koker. Dus dat is wel leuk. Dus we laten ook nog wel een stukje legacy achter als Bergnet. Of tenminste, Bergnet gaat gewoon door, maar zo zie ik het zelf.
2: Ja.
1: En wat je ziet, we hebben een enorme drive om meer te automatiseren. Maar in sommige zaken ben je dan ook afhankelijk hoe je partner is geautomatiseerd. Of je kunt koppelen of niet. Dus je moet wel een beetje meegaan, allebei met die techniek, om dat maximaal te verzilveren, zeg maar, de mogelijkheden.
3: Ja. Oké, en daar zijn dus andere partijen traditioneel in nog?
1: Ja, best wel, ja. Ja, jammer genoeg.
3: Oké. Okay. Je trekt vandaag mede namens de Vereniging Bergings- en Mobiliteitsspecialisten, de VBM, aan de bel. Want we moeten, zeker met deze hitte, oppassen voor oplichters.
1: Ja, nou goed, nu met die hitte dan zie je nog vaker omdat toch meer mensen stranden. Maar überhaupt is de tendens, in ieder geval die wij signaleren, dat er partijen zijn die zich online profileren als erkende hulpdienst.
3: Ja.
1: En wat je ziet is, mensen hebben vaak geen referentiekader. Hè? Je strandt één keer in de 6, 7 jaar een keertje met autopech.
3: Ja, ja.
1: Je weet niet goed waar je recht op hebt, wat je moet doen. Moet je nou de ANWB bellen? Ja, ik ben geen lid. Of dat is nou wel verzekerd? Is het met pech verzekerd? Nou goed, allemaal dingen, dat weten mensen gewoon niet. Mensen hebben een telefoontje bij, ze gaan gelijk googlen, komen op een website en denken, nou, dat ziet er goed uit.
3: Mm-hmm.
1: En daarbij zie je dat er gewoon nu partijen zijn die met een hoop AdWord-campagnes fantastische hulp beloven. Maar daar eigenlijk misbruik maken van die gestrande weggebruiker, die eigenlijk een beetje makkelijk prooi is op zo'n moment. Ja. Want die heeft hulp nodig en die denkt, nou, zij gaan me helpen.
3: Ja. Maar help, neem aan dat ze ook wel echt daadwerkelijk helpen.
1: Ja, helpen. Ja, nou misschien wel. Wij zien in ieder geval voorbeelden. Wat je ziet, een aantal van die websites zijn een soort lead-generators.
3: Okay.
1: Dus die proberen werk op te halen van mensen die stranden. En dat gaan ze op hun beurt uitbesteden. En wat ze doen, ze sturen een tikkie naar die weggebruiker. Zeggen, je moet eerst heel even betalen.
3: Ja, ja.
1: En dan gaan we hulp inschakelen. En vervolgens komt die hulp en die gaat ook nog afrekenen met die mensen. En,
2: dat is wel heel wat die hulp überhaupt komt.
3: Oh, we hebben even wat hulp nodig hier.
2: Ja, ik ga mijn water een beetje gooien. Nee, maar je zou kunnen zeggen, een tikkie komt en er komt helemaal niet meer.
1: Nee,
2: er komt helemaal niet meer. Dus.
1: Ja, nou, maar er komt wel hulp. En mensen schromen ook niet om bedragen om 4, 5, 600 euro te vragen dan.
2: Ja.
1: En mensen, nogmaals, omdat ze geen referentiekader hebben. Die denken, nou, dat zal wel.
3: Want wat kost het normaal?
1: Nou, als wij pechhulp verlenen en we doen het in opdracht voor Toyota bijvoorbeeld, daar doen we alle pechhulp voor. Nou, dan zit je op een bedrag van, wat zal het zijn, 125 euro extra btw of zo.
3: Oh ja, dat scheelt aanzienlijk.
1: Ja, dus dat is echt heel anders.
2: Ja.
1: Dus dat is wat er gebeurt. En wij zeggen van, jongens, dat is eigenlijk heel schadelijk ook voor onze branche. We hebben al eerder, hebben we dit in de media teruggezien, dat er mensen waren die een beklag deden, ook bij onze branchevereniging,
3: wij
1: een stelletje boeven waren.
3: Ja.
1: Maar mensen kunnen het verschil niet maken.
3: Nee, precies. Ja, lastig. Is hier wel iets aan te doen?
1: Ja, best wel lastig.
3: Wel waarschuwen dus.
1: Ja, nou ja, dus ik ben heel blij dat ik dit verhaal hier mag doen. Maar voor de rest, die partijen die zijn vogelvrij. En ik probeer partijen ook al op aan te spreken. Want ik zie ook websites. Hebben ze letterlijk foto's van mijn website afgehaald?
3: Nee.
1: Hebben ze foto's van de entree van onze vestiging erop staan?
3: Maar daar kun je wel wat aan doen, toch?
1: Nou ja, ik heb gebeld en gemaild of vooral gewhatsappt. Want ze werken vooral via 06 en WhatsApp berichten. Heel bijzonder. Yeah. Ook zie je bijvoorbeeld reviews met de meest mooie scores. Als je dat bij mij op mijn website aanklikt, dan zie je alle reviews die eronder liggen.
3: Ja.
1: Doe je dat bij dit soort partijen, dan merk je dat er alleen maar een plaatje is. Dus dat wekt misschien vertrouwen als je dat niet snel of goed genoeg bekijkt.
2: Ja, hij staat in het donker langs de kant van de weg. Dit is natuurlijk wel, mensen die hulp nodig hebben, zijn een prooi tegenwoordig. Hè? Dus met slotenmakers, loodgieters. Dus natuurlijk,
1: schoorsteenvegers.
2: Schoorsteenvegers. Dus ja, daar moet je mee actie op. Maar wat kunnen we de mensen daaraan doen? Altijd via je verzekeraar of altijd via de ANWB?
1: Schade is altijd verzekerd. Dus zo gauw je WA verzekerd bent in Nederland, dan is die berger, die wordt altijd betaald. Het gaat niet ten laste van je no claim, het kost geen eigen risico. Dus bel het nummer wat op je groene kaart staat. Als het goed hebt, heb je die groene kaart, heb je in je auto. Ja. Staat een telefoonnummer op.
2: Dat hoeft tegenwoordig niet meer, hè? Dat is heel mooi.
1: Er zijn natuurlijk ook partijen die inmiddels met een mooi appje werken.
2: Ja.
1: Dat kan ook. Maar maak daar

0: gebruik van. En met dit weer helemaal, als je strandt met pech langs de snelweg, maar eigenlijk is dat altijd, en je staat gevaarlijk, bel met 112. Heel veel mensen weten niet dat dat mag.
1: Oh.
0: Maar je mag dan gewoon 112 bellen. Die schakelen door met de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. En die schakelen een berg erin.
1: Ja.
0: En dan word je kosteloos verplaatst naar de eerst veilige locatie.
1: Ja.
0: En dat is wat dat hitteprotocol nu doet.
2: Ja. Laat je afzetten bij waar ze koffie en wat de dingen hebben, is mijn tip. Ja, ja. Die, ja. Dat is serieus. Dat is echt handig. Want anders zit je bij de eerstvolgende parkeerplaats waar niks is. Dan word je ook niet gelukkig.
0: Nee, dan word je niet blij.
2: Ja, ja. Maar dus eigenlijk belangrijke boodschap van goh, de berging van als je schade hebt, ook al ben je WAVC altijd gedekt, kost je in principe niks, zit er gewoon mee in.
0: Ja.
2: Dus ja, doe het via je verzekeraar. En bij pech, vaak natuurlijk pechhulp of op een andere manier.
0: Ja, als je lid bent van de ANWB, kun je natuurlijk, of bel je natuurlijk de ANWB, maar op die snelweg, mensen hebben gewoon geen benul aan wat voor gevaar ze blootstaan, hè, zolangs die snelweg staan. Dus bel gelijk 112, Rijkswaterstaat, die geeft opdracht aan een erkende berg om je weg te slepen. En nog heel even terug naar die dubieuze partijen. Die zeggen ook tegen de klant van, ja, maar u krijgt een factuur van ons en die kunt u gewoon indienen bij de verzekering. Maar heel veel verzekeraars die zeggen, als de hulpverlening niet op een juiste manier tot stand komt, dan hoeven we dat niet te betalen. En als zij contractueel tarief hebben afgesproken met erkende bergers van 200, 300 euro, en nu komt opeens een bonnetje van 1500 of 1700 euro, ja, dan moet je dat echt een goed verhaal hebben naar je verzekeraar. Wil die dat goed aan jou? Dan
1: ben je dubbel zuur dus.
0: Ja.
1: Je hebt Bergnet bijna 25 jaar geleden opgericht samen met je vrouw. En we mogen vandaag dan bekendmaken, je deed het eigenlijk al maar goed, dat jullie het bedrijf onlangs volledig verkocht hebben. Eerder had je al een deel verkocht, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, mogen we je feliciteren?
0: Ja, zeker. Ja, wij zijn heel erg blij met het resultaat. Ook met de partij die Bergnet heeft overgenomen. Ja,
1: je hebt al op je bankrekening gekeken.
0: Ja, goed uit. ik kom niet in het lijstje van waar jij onlangs redacteur was.
2: Maar waarom verkopen? Even los geld, dat je er geld voor krijgt. Ja, je zou kunnen zeggen, het is leuk werken, ga nog even door.
0: Ja, maar het is wel 24-7, dag en nacht. We zien, en dan moet ik eerlijk zeggen, ik doe het werk. Ik heb samen met Nicole, mijn vrouw, het bedrijf opgericht, 25 jaar geleden. We hebben een hele mooie rolverdeling. Ik roep altijd, zij werkt in de zaak en ik aan de zaak. Dus ik mag dit soort dingetjes doen. Ik ga bij klanten op bezoek. Ik mag een beetje fladderen. En ik doe ook wel wat serieuze dingen, hoor. Maak je geen zorgen. Maar zij is heel erg intern gericht geweest al die jaren. Operationeel. We werken inmiddels met een clubje van 135 man. Waar altijd wel wat speelt. En zij vond het op een gegeven moment wel mooi. En wilde graag een stapje terug doen. Maar ietsje minder, dat lukt niet. Dus hebben we besloten 5 jaar geleden van laten eens kijken of er een partij is die Bergnet zou willen kopen.
1: Ja. En, 5 jaar geleden al, maar dat is een lang traject geweest.
0: Ja, dat duurt ook best wel heel lang. Als je denkt van ik ga morgen een bedrijf kopen. En het gekke is, wij hadden een omvang dat we niet meer een logische overnamepartij waren voor een collega Berger. Wij hebben in die afgelopen jaren hebben we ook bedrijven overgenomen.
1: Ja, ja.
0: Maar dan nam je een bedrijf over met 10 man of een keer 25 man. En dat konden wij prima handelen. Maar wij zijn een van de grote spelers, of Bergnet is een van de grote spelers in de markt. Ja, en er zijn dan geen collega's meer die denken van, oh, we nemen Bergnet even over. Dus we moesten echt even uitvinden wat een partij zou zijn die belangstelling zou hebben voor een bedrijf als Bergnet.
1: Ja. Welke partij is dat geworden?
0: Ja, uiteindelijk is een hele grote infra-aannemer geworden, De Jong Suurmond uit Beest. En we vonden het heel mooi, hè, want we dachten van, oh, straks komen we bij private equity terecht en dan krijgen we allemaal van die rekenmeesters achter ons aan die zeggen, het moet beter en het moet meer. En nu hebben we eigenlijk een meer strategische partner gevonden in De Jong Suurmond. Bij De Jong Suurmond is de grootste opdrachtgever Rijkswaterstaat, net als bij ons. En zo hebben ze nog een aantal bedrijven die onder De Jong Suurmond hangen.
1: Mm-hmm.
0: Die allemaal de grootste gemene deler is Rijkswaterstaat. En zij hebben als doel om een soort one-stop-shop, één loket te bieden voor Rijkswaterstaat, voor alles wat zich op de snelweg afspeelt. En dat voelde voor ons ook als een goede match.
2: Ja, ja. Ja, maar jij blijft nog heel even actief, maar jullie gaan wel afbouwen en jouw vrouw dus ook qua werkzaamheden.
0: Ja, ja, ja, Nicole die bouwt dit jaar nog af, die is aan het overdragen. En ik ga langzaam ook wat zaken overdragen. En in principe heb ik contract tot Q1 2027. En het ligt er helemaal aan hoe dingen worden opgepakt, hoe het allemaal gaat. Ik wil me helemaal niet vastpinnen op die datum. Het kan eerder zijn dat ik wegga als het blijkt dat ik bij mensen voor de voeten ga lopen.
1: Uh-huh.
0: Maar als ze straks nog zeggen van, goh, wil je nog een wat langer blijven. En misschien met één dagje in de week of twee dagen in de week. Weet je, ik wilde gewoon op een leuke manier uitkomen. Ja. Tot nu toe werkt dat allemaal hartstikke fijn. Dus dat gaan we gewoon op een elegante manier doen.
2: Ja. Ja. Hoe gaat deze markt zich verder ontwikkelen?
0: Ja, we zien dat er best wel een enorme slag plaatsvindt. Dat er een consolidatieslag in het land. Want je ziet meer partijen groeien. En op een gegeven moment, want ik ben ook op een gegeven moment bij al mijn collega's geweest om eens koffie te drinken, heb je belangstelling om te verkopen. En ik liep op een gegeven moment een beetje vast, omdat de collega-bedrijven mij toch een gevaar vonden of te groot vonden. En die wilden dan niet meer. En nu zie je dat wij hebben verkocht, dat er een hele andere dynamiek in die markt ontstaat. Dat partijen mij bellen en die zeggen van, goh, wat zou er gebeuren als ik ook bij de Jong Suurmond op dat treintje stap? En je ziet andere marktpartijen ook van, moeten we ook niet groter worden? En een ander probleem waar ik tegenaan liep was dat mijn opdrachtgever, die voelde het ongemakkelijk dat wij een te grote speler werden. Want die willen natuurlijk graag een gezonde marktwerking houden in het land. Ja. Dus als je te groot wordt, vonden ze ongemakkelijk. Maar die consolidatie is iets wat je niet kunt tegenhouden. Dat gaat gewoon door, dat dendert door. Dus we zien nu dat onze opdrachtgevers langzaam zich daar ook een klein beetje in kunnen berusten. Dat we zien, oké, die partijen worden groter. We kunnen in de weerstand gaan, maar dat helpt niet. Laten we nou die partijen, die grotere partijen, wat meer omarmen en meer zien als partner.
1: Ja.
0: Want dat is de kant die we op moeten met elkaar.
1: Ja. En die grote partijen kunnen misschien ook wat efficiënter werken. Is er nog een heel goede verbetering? Want ik denk dat het in Nederland redelijk goed is geregeld. Hè? Er zijn altijd wensen ongetwijfeld. Mm-hmm. Maar kan het allemaal nog beter, sneller?
0: Nou, of het nog beter en nog sneller gaat, dat betwijfel ik. Maar wat we wel zien, en dat zien we ook bij de partijen die zich aanbieden om overgenomen te worden, is dat we worden allemaal wel een beetje regelmoe. En helemaal voor kleinere bedrijven is dat gewoon heel erg lastig. Als je van alles moet weten over Arbo, over, allemaal zaken. Mensen die zeggen van, die werken in een team met 4 of 5 mensen. En dan komt er eentje en die zegt, ik krijg een kleintje, ik wil ouderschapsverlof.
1: Ja.
0: Ja, dat is voor hele kleine bedrijven is dat lastig op te lossen. En dus we zien dat dat ook wel erbij aan toe bijdraagt dat ze op de trein willen stappen bij een grote partij.
2: Ja. Nou, jij hebt tijd om
1: precies.
2: Te passen.
1: Of kleinkinderen.
0: Of als overnameadviseur op te treden. Ja, dat kan ook nog precies, natuurlijk. Wie weet. We gaan het zien.
1: Precies, geniet er in ieder geval van. Dankjewel, Sander Vlaar, directeur van Bergnet. Nog eventjes dus.
3: De rijimpressie.
1: Ja, en Wouter testte Alpine A390.
4: Het eerste echte elektrische model van Alpine. En natuurlijk wel gebaseerd op een platform van de Renault-groep. Hè. Het Ampère Medium platform. Dat is een 400 volt platform. Maar ze melden wel expliciet tot 1200 ampère kan die leveren aan de elektromotoren. Inderdaad, het zijn er meerdere. En het zijn er meer dan je denkt. Dus dat is in ieder geval wel leuk. Tot 345 kilowatt. Nou, dan gaan we zo allemaal wel eventjes de details oplepelen. Dat accupakket is 89 kilowattuur groot. Dat is eigenlijk best fors. Aan de ene zijde. Aan de andere kant. Ja, we zien nu natuurlijk vooral Duitse auto's en Chinese auto's. En soms hele grote Chinese auto's met hele grote accupakketten. Ver boven de 100. 108, 110, 120, 140. En soms wel meer kilowattuur. Nou, dan valt dit misschien een toefje tegen. Dat betekent een WLTP-range tot 557 kilometer. Nou ja, dat is dus... maar weet je, niet baanbrekend. Het is een 400 volt auto, dus dat betekent snel laden. Nou ja, niet super, super snel, maar oké. 150 kW voor deze GT. En er komt ook een GTS-versie, die mag ook wat sneller laden nog. 190 kilowatt. En dat betekent 15 tot 80%. Ja, serieus, Alpine. Weet je, communiceer gewoon 10 tot 80 net zoals iedereen. Why not? Gewoon, het is ook niet een sprint van 0 naar 95 kilometer per uur. En dat je zelf maar moet uitvogelen hoe hard hij dan van 0 naar 100 gaat. Maar goed, dat scheelt terzijde. 29 of 25 minuten. Nou, ja, weet je, het is oké, maar het kan beter. Dat weten we ook. Er is ook een GTS. Die GTS heeft iets meer spice. 70 pk extra en dik, bijna 200 Nm extra. En dus, dat kan misschien wel helpen. Mochten we denken dat dit niet genoeg is. Qua sprint en zo, Dat is wel prima. 400 pk, 661 Nm aan koppel. Betekent sprint naar de 100, 4,8 seconden. Ja, kan sneller, ja, natuurlijk kan sneller. Maar eigenlijk is het rap genoeg. Topsnelheid 200 km per uur. Maar Alpine is natuurlijk Alpine. Alpine wil dus iets bijzonders maken van deze auto. Hij heeft daar best wel wat energie in gestopt. Nou is het wel zo, het onderstel is eigenlijk niet zo heel supersonisch. Gewoon standaard schroefveren, schokdempers. Niet super adaptieve gekke dingen of luchtvering of iets dergelijks. Maar qua aandrijving hebben ze wel echt iets anders gedaan. Namelijk één motor op de vooras. Tot zover nog niks bijzonders, maar twee op de achteras. En dat is wel heel bijzonder. Het voordeel van deze keuze om het zo te doen is dat hij wel gewoon heel veel grip en het is ook wel een beetje een hufterproof apparaat. Gewoon lekker vol op het gas, hier een drempel af. Het is hier alweer droog, het asfalt. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Niks engs. Ik wil niks spannends, maar dat is dan weer in het negatieve. Maar hij gaat gewoon wel de kant op die je wil. Ja, op het moment dat die vooras grip heeft gevonden. Hij heeft deze testauto, de Alpine A390 GT, heeft onder andere Chabot kuipstoelen, carbon en dat soort zaken. En dat is een automatisch bruggetje naar de prijs. Hij heeft ook het pack driving. 22 kilowatt lader. Dat ben ik overigens echt top als hij dat heeft. Hè. We gaan gewoon naar dikkere aansluitingen, zowel op straat als potentieel thuis en op de zaak. Dus het is mooi als het kan. Devialet sound, een ander sound systeem. Nou, dat allemaal bij elkaar is €3600. Nee, dat is niet waar. Dat is zonder de stoelen. Die Sabelt stoelen, elektrisch verstelbaar, die overigens niet laag genoeg kunnen. Dit is namelijk de laagste stand. Kijk hoe ik zit. Ik kijk eigenlijk een beetje tegen de dakrand aan, dus dat is jammer. En massage. Het is ook weer €2500. En dan is er nog carbon wielen, kleur, vlaggetjes op de zijkanten. Ja, dat is dan zo'n 9 mil. En als jullie heel snel hebben gerekend vanaf 82.900, had ik het al gezegd, weet ik eigenlijk niet eens. Dat is de prijs van deze testauto overigens. Dan is dat toch wel een hoop geld voor wat chak. Ook een hoop geld voor deze auto. Dan zit je te dicht in mijn ogen bij, dit is geen gedoodverfde concurrent, want misschien nog wel een klasse groot. Porsche Macan. Dan heb je zwengel, ramen, stoffenbekleding, geen laadkabel, geen ramen. Allemaal niks. Je krijgt helemaal niks met Porsche, maar dan heb je wel een Porsche. Of je wilt net iets minder uitleggen dan een Alpine. Maar goed, terug naar de basisprijs. Hè, want dat is dan misschien deels interessanter dan zo'n behoorlijk opgespekte demo te behandelen. De basisprijs €67.900. En ik ga een beetje pijnlijke conclusie trekken voor Alpine. Ik denk dat dat te duur is. Eigenlijk weet ik het een beetje zeker dat dit te duur is.
1: Ja, dat moet je dan ook maar even uit gaan leggen. Te duur.
2: Ja, nee, het is te veel euro's. Ja. ik vind het een leuke auto in de basis. Ja. Niet spannend genoeg rijden, maar je kunt ook nog de versie boven GTS. Ik denk dat die wat leuker is. Maar met deze prijzen zit je gewoon in het territorium Volvo X60, BMW X3, Mercedes GLC. Dan moet je nog niet eens naar Tesla kijken. Dat vind ik echt een heel ander product. Maar dit is sportiever, maar wel op heel veel vlakken. Gewoon qua range, laden en andere dingen. De mindere god. En dan dat maakt het lastig. En als die prijs gewoon ietsjes lager is, dan concurreer je opeens daar niet meer mee. Want dan zit je er gewoon onder. En denk je, ik heb iets leuks, maar
1: leuks inderdaad wel. Hè? Het ziet er wel tof uit.
2: Ja. Ja, nee, absoluut. Absoluut. En het is wat anders. Ja. Dus overigens wel, merk ik wel, in mijn omgeving dan, als je dan zoiets hebt, is de mensen, is dat Chinees? Weet je? En omdat er zoveel nieuw is, dat is echt een nadeel voor merken die niet gevestigd zijn. Wat is Alpine eigenlijk niet? Is dat je wel een beetje ondersneeuwt in wat dat de rest ook van alles lanceert.
1: Maar goed, nu een paar modellen, drie modellen.
2: Ja.
1: Dus begint het nu wel toch echt een merk te worden? Durven we dat al te zeggen?
2: Nou ja, ze moeten natuurlijk wel doorpakken. Weet je. Je moet ook zorgen dat er natuurlijk wat auto's op de weg komen. Ja. En de basis is nog steeds wel smal. Dat maakt het lastig, denk ik. Maar dat geldt voor al die merken. We hebben het net over Alfa Romeo gehad.
1: Yep.
2: Hebben die drie modellen? Nou, net als je het bij elkaar schraapt, zeg maar. Omdat ze gewoon modellen niet uit productie nemen die misschien al over de datum zijn. Maar goed, nee. Ja, weet je. Een mooie poging.
1: Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
1: Ik ben Meinert Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
1: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Kozijnen. BNR Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West naar de A10 Noord. Tussen de Koentunnel en Landsmeer staat 2 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht heb je ook 10 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken open.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In de Waal bij Tiel is een dode man gevonden. Er werd aan het begin van de avond groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet. En na dik een uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Gisteren kwamen 3 zwemmers om het leven. In Schavendeel bij Dordrecht zijn spanningen door jonge statushouders die rotzooi zouden trappen en meisjes lastig vallen. De vlam sloeg in de pan toen een kwetsbare jongen werd belaagd. Andere jongens namen het voor hem op en dat eindigde in een massale vechtpartij en daarvoor zijn nu 5 mensen opgepakt. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl binnen nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. De Marokkaanse voetballer Hakimi, die nu op het WK speelt, wordt verdacht van verkrachting en moet voorkomen, maar het lijkt erop dat hij de boel wil rekken. Hij gaat bij de hoogste rechter proberen om de zaak van tafel te krijgen. De verkrachting zou 3 jaar geleden zijn gebeurd in Parijs. Hakimi speelt daarbij Paris Saint-Germain. En je moet er niet aan denken als zwangere vrouw. Bevallen in de auto als de weeën ineens beginnen. Maar het gebeurde vandaag wel op de N44 bij Wassenaar. Ze gaf in de verzengende hitte geboorte aan een zoon. De vrouw werd geholpen door ambulancemedewerkers en buurtbewoners gaven haar stukjes watermeloen. Het weer nu van Weer Online. In Limburg vallen nu de eerste buien en die kunnen gepaard gaan met een harde wind en onweer. De rest van het land krijgt er straks misschien ook mee te maken. Het is op veel plaatsen plakkerig vannacht en morgen opnieuw een hete dag. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn, maar trekt vooral Iran aan de touwtjes. En dus de vraag, hoe staat de regio er na maanden van oorlog voor? Waar zitten de lichtpuntjes? Ook altijd belangrijk om daar toch naar te kijken. En wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? De hele week bespreek ik het al. En dat doen we natuurlijk zoals altijd met kopstukken. Het zijn er altijd 5 in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. En ik sluit de week af met Sander Terphuis. Hij is jurist, hij is actief lid voor de Partij van de Arbeid en voormalig professioneel worstelaar van Iraanse komaf. Van harte welkom.
7: Dank je wel.
6: Goed nog om erbij te zeggen dat je bent geboren en getogen in de Iraanse hoofdstad Teheran. En dat je 35 jaar geleden bent gevlucht naar Nederland. Daar gaan we in het tweede half uur uitgebreid over praten. Dat is echt een indrukwekkend verhaal. En sinds je gevlucht bent, zet je hier in Nederland ook in voor de mensen in Iran. En probeert hier de stem van Iraniërs te zijn. Die dat natuurlijk zelf heel vaak niet kunnen laten horen. Dus ook heel mooi om met jou over de actualiteiten te spreken. Maar eerst maar even toch die naam. Want als de luisteraars Sander Terphuis horen, dan denken ze niet, dit is een Iranier.
7: Nee, dat gevoel kan ik me goed voorstellen. Het Terphuis komt ook niet voor in Iran. Maar na mijn komst naar Nederland en het gaandeweg dat ik hier thuis raakte en echt een thuisgevoel begon te ontwikkelen, dacht ik, nu wil ik eigenlijk helemaal of nog meer erbij horen. En dat was het moment dat ik ervoor heb gekozen toen om mijn naam te wijzigen en dus echt een oer-Hollandse naam aan te nemen.
6: Ja, wat een mooie. Nou ja, dat is misschien wel echt helemaal je thuis voelen dan hier om dat ook te willen. Want wat was je oorspronkelijke naam waarmee je geboren bent?
7: Mijn voornaam was meer een Arabische naam. Dat is Ahmad. Dat had mijn ouders mij gegeven. Maar mijn achternaam was vooral een mooie Persische achternaam. Gilisghani. Dat betekent eigenlijk zoals het zwaard van de Khan, leider, hè, legerleider. Dat gaat echt wel terug naar de oorlogen die de Perzen voerden met de Mongoolse Rijk, hè, Mongoolse keizerrijk. Dus er zoveel eeuwen ging het al terug. Een heel een achternaam met rijke geschiedenis. Maar zoals gezegd, ik wilde echt erbij horen.
6: Ja. Dus, ja, en had je het gevoel dat je, want het lijkt me toch best wel groots om je naam op te geven. Hè, want dat is toch iets waar je mee geboren en getogen bent. Het staat voor een bepaalde historie ook van je land. Ja. Dat je dat dan doet, dan moet je heel ver gaan eigenlijk voor jezelf ook. Had je het gevoel dat je er toch niet helemaal bij hoorde in Nederland?
7: Ja, dat is een goeie. Die discussie haal ik nu ook een beetje in deze tijd. Hè, vrij recent met al die gewelddadige rellen bij AZC's. En daarop volgde nog een kamerdebat. Hè, een debat in de Tweede Kamer met name de uitspraken van Lodewijk Vos. Hè, van Forum voor Democratie. Die zei, hè, Nederland is van Nederlanders. En het blanke volk is eigenlijk de originele volk van Nederland. Enzovoort enzovoort. Toen voelde dat echt even, moet ik in alle eerlijkheid bekennen, pijnlijk. Ja. Dus ik dacht, wanneer hoor je nou wel echt bij? Mag ik dan als Sander Terphuis oer-Hollands, of beter gezegd een oprochte Friesk, hè, mag ik je bijhoren? Ik ben ook in Friesland, ben ik weer teruggegaan naar mijn Friese roots. Daar is ook ooit mijn leven begonnen, hè, bij AZC, een klein dorp in Friesland. Nu ben ik weer daar teruggegaan. Ik dacht, ja, ik mag toch erbij horen. Ik mag toch hier zijn en meedoen volop. Ik betaal nota bene al die jaren ook belasting, om maar iets te noemen. Ja. Maar dat raakte me echt, moet ik wel zeggen, intens. Ja,
6: ja, ja. En ik kan me dat met mijn Surinaamse roots ook heel goed voorstellen. Ja. Hè? Ja. Matroos klinkt ook lekker Hollands. En
7: juist.
6: Heeft natuurlijk ook met die koloniale geschiedenis te maken. Hè? Dat soort namen ook werden gegeven. Maar op dat moment dacht ik ook van waar stopt dit, weet je wel? Hoe ver moet je gaan?
7: Ja, maar ook van wanneer, waarom ontstijgen we onszelf niet als samenleving? Dat we bijvoorbeeld zeggen van, niet je afkomst, maar je toekomst telt.
6: Ja.
7: He, wij staan hier voor een waardige samenleving waar je ook mag zijn. Tuurlijk, je moet wel je best doen. Je moet er een steentje bijdragen om te bouwen aan onze mooie land. Maar dan is dat ook klaar toch een keer.
6: Ja.
7: Ik heb wel eens als werkwoord ontwikkeld, je hebt inburgering. Maar ik zeg, maar wanneer raak ik dan uitgeburgerd eigenlijk? Ja. Of moet ik blijven inburgeren tot ik erbij neerval of dat de ons weegt?
6: Ja.
7: Laten we alsjeblieft een keer klaar zijn. En ik denk dat we echt onze samenleving daarmee alleen maar meer glans geven. Dan ontstijgen we onszelf als een beschaafde westerse samenleving. Laten we het vooral dat gaan doen.
6: Prachtig dat je dit zegt. En ik weet zeker dat je alweer wat mensen hebt veroverd door deze opmerking, door er ook beter over na te denken. We gaan natuurlijk in dit uur kijken hoe het Iraanse volk meer glans kan krijgen. Dat pikken we er met jou dan specifiek uit. We zitten nu in een actualiteit waar de Amerikaanse president Trump heeft gezegd bij de start van de viering van 250 jaar Verenigde Staten, mm-hmm, voor het eerst in 3000 jaar gaan we vrede in het Midden-Oosten bereiken. Ja, je gniffelt al een beetje.
7: Ja, dat is echt de droomwereld van Trump. Hè. Of ik zeg altijd, die man lijkt wel echt een soort gamewereld te zitten. Dat hij voor zichzelf allemaal poppetjes kan verplaatsen en dingen kan doen en in zijn eigen wereld beeld van alles gebeurt wat hij dat graag wil zien. Zo noemde hij dat bijvoorbeeld, ik ben dat CNN had het bijgehouden, dat hij 37 keer had geroepen, de vrede met Iran is heel dichtbij. Nou, als hij dat bijna 40 keer roept, dan ga ik er steeds minder geloven. Maar in zijn wereld kan kennelijk van alles. En nu roept hij ook weer na 3000 jaar vrede in het Midden-Oosten. Als we alleen maar kijken dat de regering van Israël, wat er nog altijd aanricht in Palestijnse gebieden en in Libanon, om maar eens te noemen. En dat onrust dat wat in het Midden-Oosten, in de Golfregio, sterk aanwezig is. En laat maar dat liefst de hoop en de droom van Iraniërs, die is eigenlijk vervlogen. Want er had een regime change moeten komen in Iran. Er had een vrijheid moeten komen in Iran. Met respect voor mensenrechten. Maar daar horen wij helemaal de Trump niet meer over. Dus kom op met je vrede in het Midden-Oosten.
6: Ja, want je hebt natuurlijk ook veel familie nog in Iran. Wat zeggen zij over deze hele Iran-oorlog en nu dus de onderhandelingen die gaande zijn tussen de Verenigde Staten en Iran?
7: Ik heb inderdaad grote familie in Iran nog altijd. Veel in het hoofdstad Teheran, maar ook in het noordoosten, in het klein dorp waar mijn ouders oorspronkelijk vandaan komen. Ik had begin januari al veel contact en in februari, toen die enorme protesten waren in Iran, waar ook nota bene dat Donald Trump was weer, die zei hulp is onderweg, tweette hij. En dat gaf ook dat volk weer enorme veel boost en hoop en het vertrouwen, dat het nu dit keer, na 47 jaar onderdrukking, marteling, executies, dat het één keer afgelopen zou zijn met het misdadige regime. En ze gingen echt met de duizenden de straat op. Vooral mijn neefjes en nichtjes, hoorde ik, die jonge bevolking, jonge generatie, die had zo in hoop gevestigd op de vrijheid.
6: Ja, jij denk ik zelf ook. Want wat zou natuurlijk voor jouw vrijheid, wat zou dat voor jou persoonlijk betekenen?
7: Nou, een heleboel. Kijk, je zei het al begin van de uitzending, 35 jaar geleden gevlucht. En ik ben nadien nooit meer teruggegaan naar mijn vaderland. En ook niet terug kunnen gaan. Het angst, want ik sta nog altijd op een of andere lijsten die dat afschuwelijk regime hanteert. Om ook zelfs Iraanse dissidenten in diaspora dus te vervolgen. In gaten te houden. En op te pakken. Dat staan in Iran zelf. Dus ik heb nooit terug kunnen gaan. En dan geef ik twee momenten waar ik echt in mijn leven het meest misschien intens heb gemist. Eén, dat was toen mijn enige broer ging trouwen. Die wilde heel graag dat ik bij zijn trouwfeest was. En op het moment dat mijn moeder ernstig ziek was. En dat eigenlijk haar enige wens was om mij nog eens één keer te zien voordat ze dat laatste adem uitblies. En toen heb ik zelfs bij de tweede voorbeeld, mijn moeder dus, hebben ook echt wel van het minister van Buitenlandse Zaken ons best gedaan of het mogelijk was dat ik veilig naar Iran zou gaan en vooral ook veilig terugkeren.
6: Ja.
7: En dan heb ik gezegd, nee, die kunnen we jou niet garanderen, want het regime is gewoon misdadig en onvoorspelbaar. Dus ik ben uiteindelijk niet gegaan, dus ik heb ook nooit afscheid kunnen nemen van mijn moeder. Ja. Om maar eens te noemen. Dus mijn hoop was inderdaad.
6: Ik merkte dat dit raakt me dus echt heel erg. Want we praten altijd over vluchtelingen in een soort algemeenheden. Maar dit zijn dus wel gewoon de verhalen die daarachter zitten. En ik moet ook aan mijn eigen hulp denken. Die toen zij net bij mij begon. Ik thuis kwam en toen stond ze te huilen in mijn kamer. Ik zei, wat is er aan de hand? Zei, ja, mijn moeder is overleden en ik had nog zo graag afscheid willen nemen. En dat kan dus dan niet. Hè? Dus dat is ook voor jou dus nu ook een beetje de hoop vervlogen dat je dus snel terug zou kunnen. Want eigenlijk is het regime gewoon veel strakker in de wedstrijd gekomen.
7: Ja, precies. Maar ik denk dat ze goed, Diana, dat ze dit zegt. Dit zijn ook echte verhalen achter de mens. Kijk, wij hebben het over allerlei benamingen. Ene keer heten we vluchtelingen, andere heten we asielzoekers, andere keer zijn we gelukszoekers.
6: Allochtonen, die hebben wij ook nog gehad.
7: Precies. Buitenlanders. Ik heb van alle varianten zien langskomen. De andere keer was ik weer vreemdeling enzovoort. Maar toen heb je gezegd, precies wat je zegt, het zijn wel gewoon mensen, mannen, vrouwen en kinderen. We moeten inderdaad regels hebben, we allemaal tot de dienst. Maar laten we ook hebben over de mensen achter al die kwalificaties en benamingen. En dat is echt zo. Ik heb nog altijd, ik zeg het toch even tegen luisteraars, nog een foto thuis liggen van het graf van mijn moeder. Die kreeg ik van mijn broer toegestuurd. Die zei, ja, hier ligt dus onze moeder. En ik heb altijd gezegd, nou, het zou prachtig zijn om in ieder geval één keer het graf te mogen bezoeken. Van haar afscheid nemen is het nooit gelukt, helaas. Maar ook dat moet wel verteld worden. En dan vind ik het schandelijk dat sommige politici, wat ik noemde, van Forum van Democratie, in zulke bewoordingen spreken alsof het gaat over robots of alsof wij, weet ik veel, wat dieren zijn of wat dan ook. Dat moet één keer afgelopen zijn. Maar dan kom ik op het punt van toch het onderwerp van vandaag.
6: Ja.
7: Het regime zit inderdaad nu ook volgens mij sterker nu in het zadel. Sterker uit die strijd gekomen. Maar daar gaan we straks wat uitgebreid over hebben. Maar dat is wel inderdaad, betekent wel dat onze dromen, onze hoop van het Iraanse volk helaas weer is vervlogen. Mm-hmm. En dat we weer, en dat is echt zo wat mijn familie zegt, we voelen ons in de steek gelaten door het Westen.
8: De Big Five. Diana Matroos.
6: Mijn gast is jurist en mensenrechtenactivist Sander Terphuis van Iraanse komaf dus. En ook veel familie daar waar hij contact mee heeft. Als je kijkt nu naar dat Iraanse regime. We praten er veel over dat ze dus inderdaad sterker zijn geworden. En dat de Verenigde Staten niet de bovenliggende partij is geweest in dit conflict. Heeft dat je verbaasd eigenlijk? Sterke Amerika?
7: Ja. Nou ja, ja en nee. In zoverre. Kijk, ik heb wel gezegd. Het is wel een regime dat al 47 jaar aan de macht is. Ze hebben kunnen zien wat er in Libië is gebeurd met Gaddafi en met Saddam Hussein in Irak. Dus ze hebben gezien dat ook zulke machtige leiders, die kunnen onver worden geworpen en ter dood gebracht. Dus ze hebben wel ontzettend gebouwd aan hun apparaat. En met name de revolutionaire garde, wat bekend staat als IRGC. Dat is een elite garde wat Khomeini toen de tijd, direct na de oprichting van de Islamitische Staat van Iran, die militaire macht in het leven riep, zo van: jullie gaan ons onvoorwaardelijk trouw beloven. Wat er ook gebeurt, jullie staan achter het regime met als enige doel het behoud van het Islamitische Staat. En die heeft zich ook zo jaren op macht opgebouwd. En dan kom je natuurlijk op een machtige VS. Ik dacht, nou, dit kan wel een dingetje worden. Ik zeg het wel heel eerlijk, luisteraars. Toen vooral de kopstukken van Iran werden uitgeschakeld, tot en met Khamenei toe. Nou, ik weet dat die dag gingen we heel wat appjes naar Teheran en mijn Nederland over en weer van, ja, dit kan wel het moment zijn.
6: Ja.
7: Want de kopstukken zijn uitgeschakeld.
6: Dat was eigenlijk de hoop op dat moment.
7: Ja. En waarom ik het zeg is omdat wij dachten, Iraniërs in Iran en ook hier in Nederland, dat de machtsstructuur van Iran kon doen in elkaar storten. Dat we dan zeggen van, nou, de leider is uitgeschakeld. Een aantal ingenieurs die atoominstallatie doen, die waren uitgeschakeld. Maar vooral ook de kopstukken van IRGC. Dachten van, oh, dit kan het moment zijn. Maar je ziet hoe geraffineerd die machtsstructuur in elkaar is gezet. Want als er een paar leiders wegvielen, stonden weer 6 op.
6: Omdat ze ook heel goed, gisteren sprak ik daar ook over met mijn gast, die eigenlijk zei, ze hebben dat zo goed voorbereid al. Ook die leiders, dat ze wisten dat ze dood zouden gaan en dat ze een commandostructuur hebben opgezet om ook daarna door te kunnen gaan.
7: Exact. En de taxatiefout die ook helaas bij een machtige veiligheidsdiensten als Mossad in Israël en CIA en FBI in de VS is geweest, is dat ze daar gewoon echt een taxatiefout hebben gemaakt. Want daar is ook nu duidelijk, eind februari is toen Bibi Netanyahu naar Washington gevlogen met een PowerPoint-presentatie letterlijk onder zijn arm, in zijn laptop. En dan Trump laten zien, toch van, joh, beetje à la Venezuela. In 3 dagen heb je dat hele regime uitgeschakeld. Dan ben jij weer de big winner en de dealmaker. En dan kun je dat ook de Iraanse olie allemaal naar je even toe halen. Kortom, echt, als je dat, die reconstructie leest, stond in de New York Times. Ja, je moet bijna lachen. Denk van, hoe is dat eigenlijk gegaan? Zo amateuristisch. En toen heeft Trump gezegd, nou, als ik dit zo zie, dan gaan we aanvallen. Niet wetende dus dat de hele wereld aan machtsstructuur
6: achter zit. En Netanyahu is natuurlijk gewoon een sluwe vos. Dus die zal het misschien wel beter hebben kunnen inschatten. Maar gewoon vooral Trump erin meegesleurd.
7: Absoluut. En het mag ook gezegd worden, kijk, ook hier, dat gepolariseerde van discussie. Ik ga nu iets zeggen over Netanyahu, maar het komt doordat zijn schending van mensenrechten die hij en zijn regering pleegt.
6: Ja.
7: Dus ik ben echt niks tegen Joden of laat staan Jodenhaat. Maar wat die regering daar aanricht in Palestijnse gebieden met duizenden doden, alleen al aan kinderen. Kinderen die in 2, 1, 2, 3 jaar, die werden gewoon doodgebombardeerd. Dat deugt niet. Dat kan niet. Hij wil dus, kennelijk heeft hij ook een eigen agenda. Hij moet weer gekozen worden straks in oktober. Dan zijn daar verkiezingen.
6: Mm-hmm.
7: En hij wordt in eigen land vervolgd door het Openbaar Ministerie in Israël met al die corruptiezaken en dergelijke. Dus ik denk, het kan best wel zijn dat hij een eigen agenda heeft. Maar om dan op die manier zoveel onschuldige kinderen en vrouwen te vermoorden, dat kan echt niet.
6: Nee. Terug naar het Iran-conflict en dus nu dat punt. We spreken in de week na het weekend dat die belangrijke onderhandeling is geweest in Zwitserland tussen de Verenigde Staten en Iran. Daar waren de kopstukken bij aanwezig en nu zijn er allemaal subcommissies bezig om dat weer verder uit te werken. Dan moet er over 60 dagen moet er uiteindelijk een vredesakkoord liggen. Dat is waar nu naartoe wordt gewerkt. Mm-hmm. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat zijn de geluiden die je vanuit Iran hoort? Is er geloof? En wat zou er in ieder geval in die 60 dagen uit moeten komen om dat Iraanse volk meer in de kracht te zetten?
7: Goeie. Ik heb daar ook goed mijn oren te luisteren gelegd bij familie, vrienden, heel divers publiek. En ik hoor daar twee signalen. Merk ik ook dat de nieuwskanalen in het Westen niet goed bereikt. Fijn dat ik hier de kans krijg om dat toe te lichten. Kijk, enerzijds heb je de jonge generatie, wat ik noemde. En in Iran heb je zo'n, geloof 35% van bevolking is onder 25 jaar. Dus echt, hebben we over een land van 92 miljoen in totaal. Dus een behoorlijk aantal jonge mensen. Ja. En veel van hun gaan ook naar de universiteit. Ik moet één ding zeggen. In Iran is bijvoorbeeld percentage van vrouwen die naar de universiteit gaat, is ook behoorlijk hoog. Het is een heel bewust volk. He, goed opgeleid, hoog opgeleid door het algemeen. Als ik met jonge generaties spreek, die zeggen van nee, dit moet gewoon niet, geen deal, niets ermee, gewoon vrijheid van Iran. He, onze dromen, onze toekomst. We willen bij het Westen horen. We hebben het internet ontdekt. We weten dat ook ander leven bestaat. Klaar. Maar dan heb ik een oudere generatie, dat is dus mijn broer, die gewoon ook gezin heeft met kinderen en die ook nog zijn vaste lasten moet betalen, om maar iets te zeggen. Met de inflatie van boven 50% in Iran inmiddels enorme hoge prijzen. Die zegt, joh, als dat dan niet gelukt is, het is een ander geluid in Iran, om dat regime weg te krijgen, laat dan alsjeblieft die sancties verdwijnen. Laat alsjeblieft een beetje lucht komen in Iran, dat we het economisch iets beter krijgen. Ja. En hun stem is dit, dat vind ik heel interessant. Die zeggen, nou, weliswaar geen revolutie, maar laten we dan gaan naartoe werken tot een evolutie. En dat wil zeggen heel kort dat weliswaar die kopstukken blijven zitten, dat die niet weggaan, maar dat het islamitisch extremisme een beetje verdwijnt. Dat een beetje alles Saudi-Arabië wordt.
6: Maar is dat realistisch als je ziet welk regime er nog overblijft? Ja, hè? Gisteren sprak ik erover met Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda. En hij zei, die opvolger, de zoon, dus de nieuwe Ayatollah, die zich binnenkort waarschijnlijk gaat laten zien, op het moment dat hij rouw rond zijn vader gaat spelen, binnenkort een ceremonie. Ja, die is helemaal niet gematigder.
7: Kijk, je hebt gelijk. Die personen, zeker zijn zoon, Mojtaba Khamenei, die is ook juist daarop gezet vanwege zijn extremistische gedachten door de IRGC. Dat klopt. Alleen er komt een moment dat, stel je voor dat die 300 miljard, wat door VS is toegezegd, een soort Marshallplan à la Iran, dat in de praktijk wordt gebracht, dat het Iran weer open gaat, misschien wat toeristen komen, dat je kunt zien dat dat ook wel vanzelf, en dat is dus een evolutiegedachte bij sommige Iraniërs, dat er dan die machthebbers ook denken van, misschien moeten we ook de teugels een beetje loslaten.
6: Nogmaals, want waarom zouden ze dat denken op het moment dat er iets meer lucht komt?
7: Ik snap het. De gedachte is om weer te voorkomen dat er protesten komen. Want kijk, op een gegeven moment, ook de Berlijnse muur kwam te val. Hè. Laat maar eerlijk zijn, ook al die communistische, stalinistische staten komen ook te val. Dus je kunt ook niet het volk blijven pressen. Ja. En dan moet dat iets. Ik vind dat een mooi voorbeeld met Saudi-Arabië. Die was nog strenger in de leer van de islam. Hè. Dus als je hebt over rekkelijke en de precieze. Die Saudi-Arabië was ontzettend preciezer. Er konden zelfs vrouwen niet achter het stuur zitten. Die mochten geen auto rijden. Ja. Maar nu is het gaandeweg allemaal losgelaten omwille van betere economie en betere welvaart en het contact met het Westen enzovoort.
6: Ah, ja.
7: Dus ik voorzie dat dit ook geleidelijk in Iran wordt overgebracht. Als dat gebeurt, dan kan het regime nog langer blijven zitten. Anders voorzie ik, en dat blijf ik echt zeggen, Iraans volk gaat weer in opstand, want je kunt niet onderdrukt worden jarenlang. Je kunt niet met angst leven. Dat was voor mij ook de reden om 18 jaar al te vluchten. Dat kan een soort game-changer zijn.
6: Juist door die jonge generatie die je ook schetst. Nou hebben we natuurlijk gezien hoe Trump zich nogal naïef in de wedstrijd heeft gevoegd. Maar we hebben ook nog Nederland en een grote gedachte Europa. Heeft het je teleurgesteld en ook jouw familieleden, vrienden, andere mensen die je spreekt in Iran, hoe wij ons hebben opgesteld in dit conflict?
7: Ja, ik zei niet voor niks dat mijn familie, en ik hoor mijn broer nog zeggen, ja, wij zijn weer, en hij spreekt mij ook op aan, want ik denk, jij woont ook in het Westen, dus hij zegt, wij zijn weer in de steek gelaten door jullie. We hebben het weer, en ze zeggen het wel natuurlijk terecht, Diana. Ze zeggen, wij zijn met duizenden de straat opgegaan. We hebben duizenden levens opgeofferd. En dat is echt een feit. In januari en februari werden in no time heel wat mensen gericht op ze afgeschoten en doodgemaakt. Tot en met gifgas toe, nota bene. Het Iraanse regime heeft in Koerdische steden in Iran gifgas ingezet tegen demonstranten. Daar hebben we het over. En ja, wat deed dan bijvoorbeeld Macron of de Duitse leider of onze premier? Die zei, ja, we veroordelen dat geweld. Ja, be my guest. Ja. Maar Iraniërs zeggen dan, daden alsjeblieft. Laat zien, ja. Als jullie zo'n grote mond hebben, hè, als Europa, Europese gemeenschap, met jullie waarden en respect voor mensenrechten, kom alsjeblieft in actie.
6: Ja, maar zijn natuurlijk helemaal niet betrokken ook in het besluit om deze oorlog te beginnen. Het is ook niet via de officiële instanties gelopen, wat je toch normaal hebt met een oorlog, hè, dat je dat allemaal netjes toch voorlegt. Dus wij stonden ook een beetje met onze rug tegen de muur.
7: Twee dingen. Als ze dat via de correcte manier, inderdaad, via de koninklijke weg was gegaan, namelijk via een resolutie in de Verenigde Naties.
6: Exact.
7: Eén, er was er nooit tot een besluit gekomen, want de Europese Unie gaat gewoon simpelweg niet meer ingestemd. Want het is een beetje het principe van, spelen we nou de dominee of de koopman? Helaas veel de koopman. Dus er was er nooit daar al binnen de Europese Unie was er al geen uniformiteit, laat staan VN breed. Dat één. En twee, Diana, we hadden ook op die tafel wel een plek kunnen opeisen, hè? Gewoon kunnen zeggen, Trump, hij heeft ook nota bene ons gevraagd. We hadden daar echt wel een rol kunnen spelen. Alleen onze idee was van, nou ja, het is jouw feestje, ga je gang. Hè. Maar ook dat bombarderen, dat klopte volgens het internationaal recht eigenlijk niet. Alleen ik zeg, doe dan maar, omdat ik weet dat regime anders nooit verdwijnt. En dat de mensenrechten schendingen maar doorgaan. Maar het klopte volgens het internationaal recht niet.
6: Nee, maar we hadden dus toch meer moeten optreden.
7: Absoluut. Kijk, nogmaals, Europese Unie. We hebben echt wel allerlei sanctiemodaliteiten binnen de Europese Unie. Als een land hun mensenrechten schendt. Maar wat doen we nu? Ik geef een ander voorbeeld, Diana. We halen zelfs de Taliban uit Afghanistan nu in Brussel om met ze te onderhandelen in de hoop dat we asielzoekers kwijt kunnen. Ja, dan is je waardegemeenschap toch wel echt wel aan glans verloren.
6: Zometeen. Gaan we verder praten ook over de Iraanse sporters. Want die staan enorm onder druk van het regime. En Sander Terphuis, mijn gast vandaag, kan daar uit eigen ervaring over meepraten. Want dankzij zijn carrière als professioneel worstelaar wist hij Iran te ontvluchten. Straks zijn persoonlijke verhaal in het tweede deel van de Big Five. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar Muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen in de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+. Business.
2: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
0: Dit is BNR Nieuwsradio,
1: de nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In de Waal bij Tiel is een dode man gevonden. Er werd aan het begin van de avond groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet. En na dik een uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Gisteren kwamen 3 zwemmers om het leven. In Schavendeel bij Dordrecht zijn spanningen door jonge statushouders die rotzooi zouden trappen en meisjes lastigvallen. De vlam sloeg in de pan toen een kwetsbare jongen werd belaagd. Andere jongens namen het voor hem op en dat eindigde in een massale vechtpartij en daarvoor zijn nu 5 mensen opgepakt. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl binnen nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. De Marokkaanse voetballer Hakimi, die nu op het WK speelt, wordt verdacht van verkrachting en moet voorkomen, maar het lijkt erop dat hij de boel wil rekken. Hij gaat bij de hoogste rechter proberen om de zaak van tafel te krijgen. De verkrachting zou 3 jaar geleden zijn gebeurd in Parijs. Hakimi speelt daarbij Paris Saint-Germain. En je moet er niet aan denken als zwangere vrouw. Bevallen in de auto als de weeën ineens beginnen. Maar het gebeurde vandaag wel op de N44 bij Wassenaar. Ze gaf in de verzengende hitte geboorte aan een zoon. De vrouw werd geholpen door ambulancemedewerkers en buurtbewoners gaven haar stukjes watermeloen. Het weer nu van Weer Online. In Limburg vallen nu de eerste buien en die kunnen gepaard gaan met een harde wind en onweer. De rest van het land krijgt er straks misschien ook mee te maken. Het is op veel plaatsen plakkerig vannacht en morgen opnieuw een hete dag. En dat was het nieuws van het ANP.

0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de situatie in het Midden-Oosten. En daarbij gaat het ook vooral over Iran. Ook vanwege de actualiteit natuurlijk waar we nu in zitten. Eerder deze week sprak ik met Martijn Kitsen over dit onderwerp. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en oud-militair. Over hoe Iran militair zo succesvol is geweest tegenover de Verenigde Staten. Het is echt onderschat hoe groot hun kracht is. Luister het terug via de BNR-app. Vandaag is mijn gast Sander Terphuis. Hij is jurist en mensenrechtenactivist. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Ik wil een beetje besluiten met een soort toekomstblik. Die 60 dagen, welk kat- en muisspel gaan we zien, ook vanuit Iran, met al jouw kennis ook vanuit de Iraanse samenleving, het land waar je vandaan bent gevlucht 35 jaar geleden, en hoe je naar Nederland wist te vluchten. En dat is een indrukwekkend persoonlijk verhaal waar ik graag mee zou willen beginnen. En daarvan moeten we terug naar 1990. Toen ben je dus naar Nederland gevlucht. En misschien even het moment daarvoor ook. Wanneer ontstond bij jou het idee om te vluchten?
2: Nou, als ik het heel precies tot uitdrukking breng, was het eigenlijk toen ik net 16 jaar was geworden. Dus jong, en ik deed dan worstelen inderdaad. Dan, ik draaide op topniveau mee. En dan heb je toch wat spieren opgebouwd. En het was ook een beetje vergelijkbaar met nu, hè, het warme weer. Het was daar code rood in Teheran dan, hè, 40 graden en hoger. Dus wat doe ik dan? Ik draag een t-shirt. En lekker strak mouwen omhoog gedaan. En dus ik liep er in het park rond. En toen kwam zo'n man mij tegen. Dat doen wij dan. Hebben we allerlei groepen van politie of ordentroepen. Dit was we hebben moraalpolitie, we hebben zedenpolitie en we hebben religiepolitie. Dus drie lagen die in Teheran en andere steden patrouilleren om te kijken of iedereen zich aan de islamitische regels houdt. Nou, dat was een manier van de moraalpolitie. Jonge man met een pistool in de hand en een knuppel op de motor, die kwam mij tegen. En die zegt zo tegen mij: hey, dit kan niet, je bent niet islamitisch gekleed. Ik zeg: waar heb je het over? Ja, die mouwen zijn te hoog, moet je omlaag, je laat je armen zien. En ik heel verhaal. En ik was al not amused, dus ik zeg: joh, weg ermee. Dus hij stapte van zijn motor af en die liep naar mij toe. Voordat ik het wist, had hij mij knijterharde stomp tegen mijn borstkas gegeven. En ik viel op de grond. En ik wilde nog opstaan en hem even tot orde roepen. En toen had hij werkelijk letterlijk zijn pistool uit zijn zak, drukte op mijn voorhoofd. Die zegt: hou je nu je mond of niet? Of moet ik het trekken doorhalen? Ik denk: oh. En dit was echt gemeen. Ik denk: oh, dit gaat het niet worden.
1: Ja.
2: Toen dacht ik: mama, hij zei: nee, gewoon nu naar huis gaan, je omkleden en bijhouden. Letterlijk. Dit is Iran. En toen word je als 16-jarige wel heel erg met de neus op een feiten gedrukt, op realiteit van dat moment. En ik ben nogal rebels, dat mag het duidelijk zijn in die jaren.
1: Je bent sterk als worstelaar,
2: precies.
1: Natuurlijk.
2: Ja. Maar ik voelde me alleen pure onmacht. Juist ondanks al die spieren en alles wat ik had. Dus ik ben naar huis gegaan en tot mijn tranen toe. En toen heb ik het verhaal aan mijn moeder, aan mijn broer verteld. Die zei: ja, maar dat moest je niet doen. En volgende keer weer zo, een paar keer. En dat ik dacht van: ik ga in dit land echt niet gelukkig worden. En daarbij ook nog natuurlijk mijn visuele beperking. Ik zie met één oog 5%. Dus ook daar was nog de vraag van: wat moet ik in dit land? Met mijn visuele beperking. En vooral met al dat onvrijheid en onderdrukking. Ja. Dus toen is eigenlijk in mijn hoofd een agenda begonnen opgezet. Ik moet naar vrijheid toe vluchten.
1: En dat was de agenda van de vrijheid, noem je hem volgens mij ook echt. Met een heel stappenplan. Betrok je daar mensen bij of was dit helemaal in het geheim?
2: Kijk, Iraanse samenleving is zo ingericht op basis van wantrouwen. Namelijk, als je elkaar niet vertrouwt, dan ga je elkaar nooit samenkomen.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: De dollars betalen in de hoop dat het goed komt. Hè, tot en met gammele boten toe. Hè, die verhalen die je nu leest via de Middellandse Zee en zo. Dat was één pad. Een andere was, las ik erover, over een judoka die naar China was gegaan. En een judoka die naar Londen was gegaan, die niet teruggekomen. Dacht ik, hey, als ik nou zo goed train, want ik was al lekker aan het sporten, dat ik een kampioen word in worstelen, dan is de kans dat ik een keer word uitgezonden naar het land voor wedstrijden.
2: Dus je bent echt keihard gaan, nog meer gaan sporten eigenlijk, om dat te bereiken, want dat zou mogelijk een exit kunnen zijn.
1: Dat was wel absoluut in mijn achterhoofd. Ik dacht van, als ik kampioen word, en ik had geen idee of de wedstrijden zouden komen, maar na 2 jaar later, dat wist ik helemaal niet, maar door gewoon keihard te trainen, en dan bedoel ik me echt 2 keer per dag, 6 dagen in de week trainen, zware training. En dan zou ik inderdaad wel die kans kunnen krijgen. En 2 jaar later deed ze de kans zich voor.
2: Ja, want uiteindelijk wist je naar het Olympisch dorp in Assen te komen. Dat, ja. daar als professioneel worstelaar. Intussen was je zo goed dat jij die kant op mocht. Ja. Maar natuurlijk wel met ontzettend veel zware beveiliging.
1: Ongelooflijk. Het begon al in Iran. Kijk, ik had ene kant als worstelaar, hè, was ik in mijn gewichtsklasse landskampioen, 1. Maar tweede, was een tweede toets wat ik moest doen, bewijzen dat ik een goed moslimman ben. En daar hebben ze zelfs tot en met, ik noem hier maar 1 voorbeeld, dan hebben ze vlak voor de vertrek naar Nederland hebben ze ook een hele screening gedaan in mijn wijk. Dus dan had er zo'n agent met mijn pasfoto, liep je door de wijk. En dan ging je alle winkels in en belde je bij huis aan van, kennen jullie hem? Wat voor figuur is hij? Gaat hij wel naar de moskee? En gedraagt zich als moslimman? Tot en met dat screening toe. En dan inderdaad ook de weg naar Assen toe. We moesten bijvoorbeeld ook elke avond bidden en de verzen van de Koran opzeggen. Echt laten zien, hè, dat we ook als ambassadeurs van de Islamitische Republiek Iran naartoe gaan. En dan ging ook inderdaad een hele batterij aan controleurs mee. Dat klopt.
2: Ja, en hoeveel gingen er op hoeveel sporters mee? En hoe zwaar was die beveiliging? Was dat van die garde waar ze vandaan kwamen?
1: Ja, er waren een aantal van die garde. Die vormden zeg maar de top van het Iraanse delegatie. En er was er zelfs ook een Ayatollah meegegaan. Ik moest wel lachen, echt. In Assen, we zaten in de Johan Friese kazerne. Hè, die was helemaal omgebouwd tot een Olympisch dorp. Heel mooi overigens. Daar hadden ze zelfs een moskee voor ons ingericht. We moesten elke avond ook daar gaan bidden. Met die meneer imam voorop. En we kregen allemaal weer islamitische dingen aan ons hoofd geslingerd. Mm-hmm. En in termen van ons in de gaten houden, was ook een ander voorbeeld. We moesten allemaal een t-shirt aan hebben met hele koeie letters. Er stond Islamic Republic of Iran. Dus ze konden ons overal herkennen dat wij Iraniërs zijn. En over aantallen, 49 atleten in de categorie worstelen, atletiek enzovoort. Zitvolleybal was er ook een goed team. En daarvan bijna 60 man als controleurs, als noem het maar op. Begeleiders noemden dat, maar die hielden ons gewoon constant in de gaten.
2: En die waren misschien ook niet voor hier in Nederland zichtbaar als beveiligers?
1: Absoluut niet, nee precies, zo gewoon mogelijk. Maar ik weet echt heel goed, dat werd gewoon eind van de elke dag werd er een rapport uitgebracht aan elkaar van, wat heb je gezien, wat heb je geconstateerd, hè? Ja. Dat soort, en ik werd ook een van de laatste avonden voor mijn vlucht werd ik ook op het matje geroepen. Want er was in de hoek van het Olympisch dorp een plek waar atleten konden chillen. Hè. Dan had je daar muziek, dan had je dan leuke dingen enzovoort. En drankjes kon je bestellen. Ik ging daar wel eens zitten. Nou, drankjes komen er laatst niet van. Maar daar had ze dus gezien. Dus ik moest op het matje komen en tekst aan de uitleg geven waarom ik die hoek van het Olympisch dorp was gegaan.
2: Ja, zo ver is die screening. Je moet ook geld betalen om mee te kunnen komen. Ik zeg dit ook in verband met de sporters. Dus nu, de voetballers bij het WK, je staat onder een enorme grote druk. En toch is het jou gelukt om te vluchten. Wat was jouw geniale plan?
1: Nou, geniale plan was denk ik doordachtheid. Vroeg beginnen, uitstippelen, alles doordenken. Tot en met, jij zei terecht, ook in mijn geval moesten mijn ouders een waarborgsom neerleggen. Dat was nu, dat geloof ik, zo'n ronde toen de tijd $10.000. Maar het is heel veel geld voor Iraniërs, mag erbij gezegd worden. Namelijk tegen mijn ouders, komt je zoon niet terug, dan claimen we dat geld tot en met jullie huis toe. Dat hebben ze ook in Iran gedaan. Ze hebben zelfs mijn moeder vastgezet een aantal dagen na mijn vlucht. Mijn broer werd meegenomen, vastgezet. We hebben een kruidenierzaak, die werd dagenlang dichtgegooid. Allemaal als pressemiddel om mij terug te krijgen. Maar uiteindelijk zei mijn moeder, zeg ik tegen de luisteraars, want ik had al steeds huilend aan de telefoon, want ik hoorde al die

0: En dan zei ik van, nou, maar weet je, ik kom dan maar terug. Want ik zeg het ook heel eerlijk, nog even over de vluchtelingen. Ik zat in een klein dorp in Friesland, de AZC. Ik had een kamertje. Ik keek uit met mijn raam naar het grasveld. Dat was het. En grijs en koud. Dus ik zei, misschien moet ik terug. Toen zei mijn moeder de historische woorden. Nee, kom alsjeblieft niet terug. Want als je terugkomt, pakken ze je. Dan heb je geen zoon meer. Blijf dan in het buitenland. Dan weet ik dat ik geval een zoon heb die nog leeft.
1: Jeetje, met al die offers die zij ook moest brengen. Hè. Ze werd gearresteerd en beslag gelegd op alles. Ongelooflijk. Toch, dat geniale plan moet je nog even vertellen. Want hoe lukt het jou uiteindelijk om te vluchten?
0: Nou, eenmaal in Assen heb ik ook door mijn visuele beperking, ik zie zo'n 1,5 tot 2 meter afstand en dan houdt het op. Dus ik heb toen ook gelukkig dankzij Engels veel van mensen gevraagd van hoe kom ik hier het Olympisch dorp zo onzichtbaar en goed mogelijk uit. En toen begreep ik van een aantal bussen die er waren om atleten naar allerlei plaatsen te brengen voor sport en om te gaan toeschouwen als toeschouwer. En toen heb ik dat route een paar keer gewandeld in de rustige tijden. Begin van de middag als de rest van het team siesta hield. Toen had ik het helemaal in mijn hoofd.
1: Maar hoe komt het dan dat het lukte dat jij dan toch die route in je eentje kon lopen?
0: Nou kijk, ik had gevraagd, keer op keer. En we zijn ook één keer zelf met zo'n bus mee geweest om onze sporters te aan te moedigen. Dus ik had zoveel mogelijk in mijn hoofd gestampt. Hoe die wegen lopen, hoe dat werkt. En natuurlijk ook vragen stellen in het Engels. En toen dat alles in mijn hoofd hebbende, ben ik rond 2 uur 's middags, toen de rest van het team nog siesta hield, sliep. Toen ben ik heel letterlijk tegen de muur aangeschoven. Zo voorzichtig naar buiten gegaan, dat ik niks van me hoorde. En ik dacht, als ze mij roepen, dan zeg ik, nou, ik moet naar het toilet of iets dergelijks. Toen ben ik ook niks aan. Ik had gewoon geen tas bij me of dat ook zo onopvallend mogelijk. En daar de hoek om en dan richting de bussen. En daar heb ik de chauffeur gebracht. Can you please bring me to the train station?
1: Unbelievable.
0: Ja.
1: En hoe spannend waren die momenten in die bus en bij die trein?
0: Ik hoorde mijn hart zo hard bonzen en zweten en zweten. Ik zat gewoon zittend, gewoon zwetend. Dat was echt geen 40 graden of zo, maar gewoon angst. En je weet één ding, als ik nu opgepakt word, dan hebben ze mij. Dan weten ze, die man is wat van plan. En al die dromen, maar ook die angst vooral, dat was ongekend, echt ongekend.
1: En toen op een gegeven moment zat je in die trein en die trein ging rijden. En toen? Dat gevoel bij jou?
0: Nou, daarvoor al, ik zat in had ik een enkeltje gekocht. Dat vertel ik ook in het Engels. Van please, ticket voor Amsterdam. En want ik wilde ook ver weg uit Assen. En toen moest ik even wachten op de trein. Het zal op een paar minuten komen. Ik uit de angst ging gewoon rennen. Van ik moet me ergens verbergen. Ik moet me onzichtbaar maken. En toen die trein er kwam, zal ik nooit vergeten, Diana. Die krassende, krijzende geluiden over die rails. En ik wilde gewoon dat hij stilstond, dat ik kon springen en mij onder de stoel kon gaan verbergen. En dat gebeurde ook gelukkig, kwam die eindelijk. Nou, echt, de weg naar Amsterdam, ik weet niet hoe dat allemaal gegaan is. Ik heb het er gewoon niet meer kunnen meemaken vanuit angst.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Eerder deze week heb ik gesproken met Rem Korteweg over dit onderwerp. Hij is handelsexpert bij Instituut Klingendaal over hoe Iran de Straat van Hormuz gebruikt als geopolitiek machtsmiddel en hoeveel impact dit ook kan hebben voor andere straten. Want Iran heeft laten zien, wij kunnen hier de baas over zijn. Luister het terug via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met jurist, mensenrechtenactivist Sander Terphuis van Iraanse Komaf en dus gevlucht 35 jaar geleden naar Nederland als professioneel worstelaar. Dat indrukwekkende verhaal. Als je het niet hebt gehoord, luister zeker even deze aflevering terug. Misschien mooi om even de kettingvraag erbij te pakken, Sander. Want dan kunnen we ook een beetje een blik richting de toekomst werpen. Dit is de kettingvraag van mijn gast gisteren, journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda.
3: Mijn vraag is heel concreet. Wat doet het met de geloofwaardigheid van het Westen in het algemeen en het geloof op een betere toekomst van de gewone Iraniër?
1: Ja, hij is een beetje strak afgebroken, maar uiteindelijk verwijst zijn vraag ook naar de Amerikaanse interventie. En inmiddels de uitkomst die we hier voor ons zien, die 60 dagen waar nu over onderhandeld wordt. Je hebt al gezegd dat het een beetje wisselend is hoe de Iraniërs erover denken. Maar wat verwacht jij, wat voor kat- en muisspel er gaat ontstaan nu?
0: Nou, ik vind het een mooie, belangrijke vraag. En dat staat inderdaad een beetje in de lijn van mijn verhaal. Wat doet dat met geloofwaardigheid van het Westen? Het eerste element van de vraag, wat ik zei, dat wordt toch gezegd, nou, hè, wat ik zei, wij zijn wederom in de steek gelaten. Kijken naar het Westen. Mensen die goed opgeleid zijn in Iran noemen ook het verlichte Westen. Hè. Die zeggen, jullie hebben 400 jaar gedaan over verlichting om te begrijpen wat dat betekent, vrijheid en mensenrechten. En nou is er een volk hier wat hun leven opoffert. En dan doen jullie geen daden. Blijf alleen bij de woorden. En dat is echt wel pijnlijk. En wat dat doet ook met het Iraans volk en hun geloofwaardigheid is van, ja, wat moeten we nog meer doen? Want dat is wel een ding wat echt de westerse leiders zich wel moeten beseffen. Ook onze politici in Nederland. Kijk, Iraniërs zeggen, we kunnen vierde straat op met duizenden. Maar feit is wel, wij staan wel met lege handen. Tegen een wreed, medogeloos regime, wat wel van alles heeft. Tanks inzet, ik noemde al gifgas inzet, van alles. Dus help ons alsjeblieft daar. En dan wil ik niet zeggen dat je daar militair moet inzetten, maar iets meer doen dan alleen wat her en der een resolutie indienen en wat roepen.
1: Ja, en merk je dat ook in Nederland, want jij geeft natuurlijk de stem van de Iraniërs hier in Nederland. Ben je daarin teleurgesteld, hoe Nederland ook daarmee omgaat?
0: Ik denk dat we echt wel meer hadden kunnen doen. Gelukkig is op een gegeven moment, wij zijn zelfs in 2022 waren we met een groep Iraanse dissidenten naar toenmalige premier Rutte gegaan. We hebben met hem overlegd, omdat we zoveel ook veel pijn voelden. Toen was het met Mahsa Amini, hè, dat jonge dame die dood werd geslagen omdat dat paar plukjes haar zichtbaar zouden zijn. En toen hebben we ook Rutte gevraagd, ga alsjeblieft in Europa en binnen de VN lobbyen voor iets meer druk op dat regime.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld om het oprollen van hun criminele netwerken in Europa. Want ik werd zelfs al een tijdje beveiligd in Nederland. Kreeg ik beveiliging.
1: Mm-hmm.
0: Waarom? Vanwege de lange arm van Teheran.
1: Ja.
0: Dus al dat soort dingen. Ik denk dat we echt meer kunnen doen. We moeten onszelf als Europese Unie ook...
1: En misschien ook omdat je ziet dat... Want het gaat over het menselijk perspectief. En dat heb je heel goed geschetst. Ook in het eerste half uur dat we met elkaar spraken. En ook door jouw persoonlijke vluchtverhaal. Maar het gaat nu intussen ook over geopolitiek natuurlijk. Waarmee we zelf ook als land zelf steeds meer onder druk komen te staan. Met die straat van Hormuz. Onze handel die wordt geblokkeerd. En dan kom ik toch een beetje bij die onderschatting die we ook hebben naar Iran. Hoeveel onderschatting gaan we nu moeten overwinnen om goed door die 60 dagen te komen?
0: Daarover twee dingen. Eén, ik denk echt dat het zo is dat, ik zeg ook altijd, de lange arm van Teheran, ja, dat raakt primair de Iraniërs in het Westen, ja, maar in de tweede plaats ook ons. Want als ze inderdaad zij, dan kom ik op de straat van Hormuz, als ze dat weer gaan blokkeren of als ze daar weer regels gaan stellen, zoals tolheffing en dergelijke, dan gaan we dat echt gewoon hier concreet merken bij de benzinepomp.
1: Ja.
0: Dan gaan we merken aan onze energieprijzen. Maar ook, we gaan ook werken aan de nodige onrust die hier ontstaat vanwege de hoge prijzen enzovoort enzovoort. Dus we hebben er absoluut belang bij, ook economisch, qua welvaartsniveau, dat er daar ook meer rust en stabiliteit in de golfregio is.
1: Ja.
0: En dan moet dat iets met het regime gedaan wordt, dat is één. En twee, kom ik aan op onderschatting. En nu ook zeker met die 60 dagen onderhandelingen. Want er is iets tot stand gekomen. De ene noemt het memorandum van instemming. Ander noemt het, geloof ik, een voorlopig akkoord tot onderhandeling. Whatever, what's in the name. Maar ik denk wel dat het Iraniërs zo gaat worden met Iraniërs. Volgens mij worden dat taalkunstenaars zijn dat. De woordtovenaars, hoe je dat wil noemen. Iraniërs zijn keigoed in diplomatie en onderhandelen. Dat zag je ook, hè, met de minister van Buitenlandse Zaken, Araghchian. Die kon het geheel geraffineerd spelen. Wat ik denk nu zie gaat gebeuren.
1: Kan je daar een voorbeeld? Want ik vind dat woordkunstenaar. Heb je een voorbeeld ervan hoe een Iraniër dan even die tovenaar is waardoor wij verblind worden?
0: Nou, kijk met ik kan wel een mooie vergelijking geven. De Amerikanen, in het bijzonder dan de dealmaker Trump, die heeft het steeds over de feiten. Van, kost het me bijvoorbeeld 1 miljard, ga ik aan je hier overwinnen, of ga ik daar 600 miljoen vaten olie uithalen? Gewoon heel feitelijk. Maar wat doen Iraniërs? Die gaan spelen met het begrip. Ik zeg bijvoorbeeld, er wordt gezegd, ja, die uranium wat jullie daar hebben, die moeten we dan ontmantelen. Of die moeten we dan daar zien, daar weghalen, of dat moet er iets mee gebeuren. Dan gaat Iran dus daar hele speling van maken, van ja, ontmantelen, nou, hoe gaan we dat dan invullen? En daar hebben we dan twee dagen discussie over. En dan met de moorden te spelen, kunnen ze ook rekken of dingen te torpederen, of voor zichzelf afschroeven. En ik denk dat dit hier nu echt aankomt op twee kampen. Dus ga je gewoon, als Trump het gevoel heeft, nou, ik heb voor mezelf gewonnen, ook gelet op midterms en alle andere dingen, de ontwikkelingen die in Amerika gebeuren. Als het gevoel heeft van, nou, ik heb hier gewonnen, dan roept hij zichzelf uit tot overwinnaar. En dan zijn het Iraniërs die op het punt van ontmantelen van nucleaire ontwikkeling. 1. Ontmantelen van het ballistische raketten. 2. En 3. Het verlenen van steun aan milities, zoals Hezbollah, Hamas en Houthis in Jemen. Dat ze daar zulke voorspeling teweeg gaan brengen, dat uiteindelijk lijkt het alsof Trump dan in de VS kan roepen, kijk mij maar, ik heb gewonnen. Maar dat de Iranen denken, want yes, wij blijven gewoon die mensen steunen. Misschien een lager niveau of wat dan ook. Maar uiteindelijk hebben we het zodanig onderhandeld dat het lijkt alsof zij voor zichzelf wat kunnen roepen, we hebben gewonnen. Maar Iranen hebben uiteindelijk in de praktijk het gewoon bereikt wat ze wilden bereiken.
1: Ja, en dus zullen ze gewoon ook nucleair gewoon doorgaan en misschien wel juist veel meer het gevoel hebben, ook door die aanval, we moeten ons beter gaan bewapenen.
0: Ja. Precies. Ik heb wel eens gezegd, het bestaansrecht van Iran is ook gestoeld op 3 pijlers. 1. Toch het hebben van die nucleaire ontwikkeling. Dan kunnen ze onder andere aan Saudi-Arabië en Israël laten zien van, hey, wij zijn ook een machtig land. 2. Hun ballistische raketten tot en met intercontinentale raketten kunnen ze afschieten, letterlijk op die landen. En 3. Toch die milities. Hè? Hezbollah kun je vanuit Libanon en zo laten raketten schieten. Houthis vanuit Jemen. Dus als die 3 komen ook te vervallen, ja, dan is hun macht eigenlijk geheel verloren gegaan.
1: Er zijn nog ontzettend veel vragen die ik heb, ook over het nationalisme wat toeneemt in Iran, waar je je zorgen over maakt. Maar we komen er helaas niet meer aan toe, want we moeten nog een heel belangrijke kettingvraag stellen voor volgende week. En dat is dan meteen het slot ook van de uitzending. Volgende week heeft mijn collega Art Rooijakkers een BNR's Big Five over de padstelling in Oekraïne. Nog zo'n conflict natuurlijk dat ontzettend belangrijk is om te blijven benoemen. En zijn eerste gast is Marten Kruijf, geopolitiek analist en voormalig commandant der landstrijdkrachten. Wat zou je aan Marten Kruijf willen vragen?
0: Ja, overigens, als eerst geweldige gast, Marten Kruijf. Best geweldige analyses maken. Ik volg hem ook graag onder andere op WNL op zondag. Geweldig dat hij zijn analyse geeft. En de vraag die wel lang tijd bij mij speelt, hopelijk kan hij dat wat helderheid in aanbrengen. Is er eigenlijk een weg terug voor Vladimir Poetin? Kan hij, nou, alles wat we weten, een voorbeeld, dat het oorlogseconomie is nu 40% van de gehele Russische economie draait. Al die ellende die aangericht is, die moorden, die gewonden, PTSS-mensen die allemaal terugkomen. Heeft hij nog een weg terug? Kan hij stoppen met dat oorlog? Ook met dat idee van, nou ja, dan is er nog rust in de samenleving en kan ik wel aan de macht blijven? Of moet hij gewoon zo lang doorgaan, ook voor het behoud van zijn eigen macht enzovoort. Dus ik vroeg me echt af, is er een exit-strategie voor hem? Bestaat die er?
1: Hele heldere vraag. Dank. En dank ook voor je komst en het delen van het prachtige verhaal en de contacten die je ook in Iran hebt. Jurist en mensenrechtenactivist Sander Terphuis. Natuurlijk zijn de andere afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een prachtig weekend. Nou, hou je hoofd koel. Ik hoop dat het een beetje te doen is allemaal. Hier in ieder geval wel. En tot snel.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonksveer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als vandaag. In de deelstaat Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. En dan nu het weer van Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app
6: heb je ook altijd en overal breaking news.
7: Download de BNR-app
6: en blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
8: This program is coming to you from London via the Orbital Test Satellite.
9: Shares in the satellite company Eutelsat were up 20% on Monday.
10: De ontvangers van de Eutelsat die zijn veel groter. Die zijn wel 60 bij 80 zo groot als wasmachine.
11: European officials grow increasingly distrustful of Elon Musk.
12: Vergeleken met Starlink is dit Frans-Britse bedrijf nog geen grote speler. Maar hun koers schoot de afgelopen maanden omhoog.
13: Wat begon als een manier om lekker veel tv-zenders te kunnen ontvangen, is uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel in de moderne oorlogsvoering. Satellieten. Wie daar echt groot in is, is Starlink. Maar nu we onze veiligheid steeds minder toevertrouwen aan de Amerikanen, wordt Eutelsat gretig genoemd als het Europese alternatief. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het satellietbedrijf uit Frankrijk, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Eutelsat-aandeel nu echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij natuurlijk Jim Tehupoering, analist en één vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
14: Hoi.
13: Je bent ook 1 Vermogensbeheerder, hè?
14: Ja, zo kan je het ook zeggen, hoor.
13: Ja. Goed, wij gaan weer een bedrijf doorlichten. Dat is gepitcht bij ons door een van onze luisteraars. Ilja, dankjewel voor je mailtje. Hij vroeg zich af, kan Eutelsat een alternatief zijn voor Starlink, hè, de satellieten van Elon Musk? Ja. Uiteraard gaan we het daarover hebben. Mocht jij nou zelf ook een suggestie hebben, dat je denkt, oh, ik zou heel graag willen dat dit bedrijf een keer wordt doorgelicht. Moet wel een groot bedrijf zijn, echt wel een market cap van ruim 1 miljard. Dan kan je ons mailen, doorgelicht@bnr.nl. We horen je graag.
14: Ja, heel leuk zelfs, want zo komen we dus ook op namen die misschien wat minder voor de hand liggend zijn. Zoals Eutelsat heeft een marktwaarde van 3,5 miljard op dit moment. En dit zijn ook niet bedrijven waar wij direct alles van weten. Dus voor ons ook extra leuk om door te lichten en daar tijd aan te besteden. Maar goed, voordat we naar Eutelsat gaan, wat ik niet in portefeuille heb, wel even een belangrijke disclaimer voor de podcast. We geven geen beleggingsadvies en beleg is risicovol. Je kan je inleg verliezen. En uiteraard die resultaten uit het verleden, al zijn ze nog zo mooi, geen enkele garantie voor de toekomst.
13: Nee, precies. Wel leuk om te weten. Eutelsat is ooit begonnen dus als een satelliet-tv-aanbieder. Hè. Dan moest je zo'n schotel aan je gevel hangen. Kon je tv krijgen vanuit over de hele wereld. Een van mijn eerste echte bijbaantjes was op de klantenservice van Kanaal Digitaal.
14: Kijk.
13: Was ook zo'n schotel-aanbieder. Kreeg ik allemaal belletjes in het zomerseizoen van mensen. Ja, we zitten weer lekker op de camping, maar de schotel doet dit niet. Wat moet ik doen? Nou, ontzettend leuk. Dus heb ik met veel plezier trouwens gewerkt. Maar was gewoon een geinig bijbaantje wat je dan doet tijdens je studie.
14: Nou, die kennis van toen komt nu vast van pas.
13: Nou, enorm. Daar heb ik heel veel aan. Oké, we komen natuurlijk ook al wat tijd met een leuk feitje. Ja. Jij in elk geval aan het begin. Vertel.
14: Ja, het is druk rondom de aardbol. Want daar zijn zo'n 14.000 actieve satellieten. Die cirkelen daar rond. En we gaan het straks nog over hebben. Over de LEO's en de GEO's.
13: Ja.
14: Maar er komen er steeds meer LEO's. En daarvan zijn er 10.000 van Elon Musk en Starlink. Maar wat denk je hoeveel er van Eutelsat zijn?
13: Geen idee.
14: Nou, zo'n 700 stuks. En het waren daarvoor
13: 700
14: nog wat
13: minder. 700
14: maar?
13: Ja. Oh, ja, dat is wel echt heel veel minder dan Starlink.
14: Ja, dat klopt ook wel. Alleen Starlink heeft eigenlijk een nieuwe technologie. En daar probeert Eutelsat nou ook op in te spelen. Maar vooralsnog had Eutelsat vooral satellieten die zo'n 35.000 kilometer van de aarde afstonden. Mm-hmm. Maar tegenwoordig heb je dus LEO's, Low Earth Orbits. Mm-hmm. En die zitten op zo'n 160 tot ongeveer 2000 kilometer van de aarde af. Alleen dat zijn er een heleboel. Dus je hebt er veel meer nodig om overal bereikbaarheid te hebben. Daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid op in. Maar toch leuk. 10.000 satellietjes van Starlink van Elon Musk. En de vraag natuurlijk is, is Eutelsat een goed alternatief?
13: Inderdaad. We gaan eens even kijken naar de geschiedenis van Eutelsat. En daarvoor moeten we terug naar het jaar 1977. De tijd van de disco en deze iconische film met het bijbehorend dansje. Hartstikke leuk. Eutelsat staat voor European Telecommunications Satellite Organization. Het wordt dan opgezet door 17 Europese landen. En dat doen ze als een zogenoemde intergouvernementele organisatie, een IGO. De organisatie wordt gevestigd in Parijs, dus krijgt daar echt het hoofdkantoor. Het doel is om voor Europa een telecominfrastructuur met satellieten te gaan bouwen. In 1982 leidt dat in samenwerking met de European Space Agency, de ESA, tot satelliet-tv.
8: This program is coming to you from London via the Orbital Test Satellite, and I'm here to tell you something about our service. Satellite television first came on the air in April 1982 and is now being relayed to approximately 400,000 homes via cable companies in Malta, Norway, Zwitserland en Finland.
13: Mooi. In 1983 lanceert Eutelsat de eerste eigen satelliet. Daarmee kun je dan met een schotelantenne tv-zenders uit heel Europa krijgen. Dat was toen revolutionair. Want op dat moment was er echt alleen maar Nederland 1 en 2 op de tv. Satellite television wordt trouwens in 1989 omgedoopt tot Sky Channel. En nu, vandaag de dag, kun je dat nog kennen als Sky One. Eutelsat, even terug naar hun, dat richt zich in het begin nog op telecommunicatie in West-Europa. Maar het breidt zich vanaf de val van de muur, de Berlijnse muur in 1989, uit naar Oost-Europa en daarna ook naar andere delen van de wereld. In de jaren 90 komen ze echt op stoom. Ze lanceren dan hun Hot Bird satellieten, waardoor honderden zenders tegelijk kunnen worden uitgezonden. En de wereld verandert, de telecommarkt wordt geliberaliseerd, het internet komt op. En in 2001 wordt daarom de IGO Eutelsat omgezet in een privaat bedrijf, Eutelsat SA. Daar hoort een beursgang bij, Jim, in 2005.
14: Ja, ja. Dan is het zover. De beursnotering, want anders waren ze natuurlijk niet terechtgekomen in Doorgelicht. En in dit geval is dat in Parijs. Overigens niet Eutelsat SA, maar een nieuwe holding. En die heet Eutelsat Communications. Mm-hmm. Nou, dit bedrijf dat gaat naar de beurs op 2 december 2005... tegen een prijs van €12 per aandeel. Nou, daarmee wordt nieuw geld opgehaald. €860 miljoen komt er binnen en daarmee worden schulden afgelost. Nou, de marktwaarde op dat moment is 2,5 miljard. En wat wel even gezegd moet worden, het is 2005... maar eigenlijk waren er al heel lang plannen om naar de beurs te gaan. De CEO heeft daar heel lang mee geworsteld. Want 2000 had je natuurlijk de internetbubbel die klapte. En daarna kreeg je recessie, Twin Towers. Dus het was niet het goede moment om naar de beurs te gaan. Maar in 2005 toen was het wel zover. Mm-hmm. €12 per aandeel. 5 jaar later stond het al 27,5. Dus de eerste jaren voor Eutelsat waren heel goed.
13: Nou, Eutelsat verlegt daarna ook steeds meer de focus van tv naar internet natuurlijk, vanwege de opkomst daar en telecom. In 2010 lanceren ze KSAT, op dat moment een van de meest geavanceerde internetsatellieten van Europa. Ze gaan dan breedband internet aanbieden via de ruimte. Ja, je kunt het eigenlijk zien als een soort enorme digitale snelweg, hè, die boven de aarde dan ontstaat. Dat werkt technisch gezien goed, maar satellietinternet blijft in die tijd wel relatief duur. En soms toch ook wel traag vergeleken met de vaste verbindingen op de grond. Maar een tijdje later begint de markt voor satelliet-tv totaal te veranderen. Want je kan ook wel bedenken, streamingsdiensten komen erbij. Die kapen een hoop traditionele kijkers weg. Er wordt gekeken via glasvezel, niet meer via satelliet. Daardoor zie je dat het tussen 2010 en 2020 niet zo lekker gaat bij Eutelsat. En dan komt in 2019 de echte grote concurrent om de hoek kijken. En dat is natuurlijk Elon Musk met SpaceX, met zijn plan voor de Starlink-satellieten. Jarenlang draait satellietcommunicatie vooral om de grote Astra-satellieten. Die hangen op grote hoogte, Jim zei het al, zo'n 36.000 kilometer van de Evenaar. Dat is het model waar Eutelsat groot mee werd. Maar Musk die schudt de sector wakker met Starlink, duizenden kleinere satellieten. Zo'n 250 kilo per stuk maar, die veel lager dus om de aarde cirkelen. Daardoor wordt internet sneller, de vertraging is veel kleiner. Dus ineens oogt zo'n satelliet van Eutelsat toch wel behoorlijk ouderwets en log. In de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden komt Eutelsat dan uit bij een bedrijf dat heet OneWeb. Dat heeft juist honderden satellieten in een lage baan om de aarde gebracht. Dus ja, nemen we over, denkt Eutelsat. Perfecte aanvulling. In 2023 volgt er een fusie tussen die twee. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen op de beurs. Jim.
14: Ja, de aandeelhouders van OneWeb die krijgen de helft van de aandelen in het vergrote Eutelsat. En dat blijft weliswaar op Parijs genoteerd, maar krijgt er ook een notering bij op de London Stock Exchange. Wat wel belangrijk is, dat beide bedrijven, of eigenlijk de fusiebedrijven samen, worden zowel gesteund door de Britse overheid als ook door de Franse overheid. Dus dat geeft wel een extra stukje soliditeit aan deze twee bedrijven. En OneWeb, die heeft eigenlijk, ik noem het maar weer even, de LEO's, dus de satellieten dicht bij de aarde.
13: Ja, die lagen.
14: Ja, daarom nemen ze het ook over.
13: En Eutelsat, die Astra-satellieten.
14: Exact.
13: Ja. Nou, volgens toenmalig CEO Eva Berneke verandert er door die fusie toch wel veel voor de aandeelhouders.
15: With this move, we're moving the joint company of OneWeb and Eutelsat much more into the high-growth tech space area. We're announcing that we'll pause dividend for a couple of years. And we also announced we'll need to invest CapEx around 700-800 million annually, coming up from around 300-400 million annually. So it's a very big shift in what we have been discussing with our investors.
13: Met OneWeb erbij wordt Eutelsat dus ineens een grote speler in de moderne satellietbusiness. Maar de 600 satellieten die er dus dankzij OneWeb bijkomen, die vallen nog altijd in het niet. Bij wat Elon Musk even voor elkaar bokst, tienduizenden satellietjes van Starlink. Het lijkt eigenlijk gewoon een niet te winnen strijd. Totdat er dan ineens vraagtekens komen bij de betrouwbaarheid van Starlink. Want ja, er is maar één man de baas en dat is toch echt Elon Musk. En die gaat op een gegeven moment toch behoorlijk gekke dingen doen als hij vlak na de verkiezing van Donald Trump vaste gast wordt in het Witte Huis, zich met politiek gaat bemoeien, allerlei bizarre uitspraken doet via zijn nieuwste speeltje X, het oude Twitter. En dat leidt wereldwijd tot grote zorgen, want Starlink is voor Oekraïne cruciaal in de oorlogvoering met Rusland. Ja, totdat Musk zich ermee gaat bemoeien.
16: Elon apparently is personally intervening in the war and vetoing access to its services for Ukrainian military to facilitate operations that he personally does not approve of.
13: Ja, en heel Europa begint nu dus toch wel tot het besef te komen dat we voor onze veiligheid niet langer helemaal afhankelijk willen zijn van Amerikaanse systemen. En al helemaal niet als die onder controle staan van een wispelturige ondernemer of een wispelturige president. Eutelsat wordt dus steeds meer gezien als een logisch en bovendien Europees alternatief voor Starlink, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Eutelsat heeft dus nog altijd veel minder satellieten dan Starlink. En het kan ook niet zomaar op tegen het kleine, strakke lichtgewicht ontwerp van die Starlink-ontvangers. Dat zegt Philip Schoonjans van Space Expo bij Nieuwsuur.
10: De ontvangers van de Eutelsat die zijn veel groter. Die zijn wel 60 bij 80 zo groot als wasmachine. En wegen veel meer. Ze wegen tot tussen de 25 en de 50 kilo. En zijn ook veel duurder.
13: Toch zegt Eutelsat dat ze echt kunnen opschalen en kunnen innoveren. Dus dat ze echt een alternatief kunnen zijn voor Starlink. De Franse overheid steunt die gedachte. Daarom besluit president Macron in 2025 om het belang in Eutelsat uit te breiden tot 30% met een investering van meer dan 1 miljard. Nou, wat gaat de geopolitieke situatie brengen voor de toekomst van Eutelsat? Hoe robuust is dit bedrijf? Kan het opboksen tegen Elon Musk en Starlink? Dat gaan we horen in de fundamentele analyse. En dan doen we eerst een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Eutelsat. Jim, sterke punten.
14: Nou, wat wel uniek is, dat ze dus zowel die oude geosatellieten ver van de aarde bezitten, die heel belangrijk zijn voor tv-uitzendingen en stabiele zakelijke verbindingen, als dus ook die LEO's dicht bij de aarde. Dus ze doen,
13: nee, die zijn ver weg. LEO's zijn dichtbij, ja. Ja, klopt. Ja.
14: Ja. Die zijn dichtbij, onder andere voor internetverbinding. Dus eigenlijk is het wel de enige speler ter wereld die een mix kan aanbieden van veiligheid met die satellieten ver weg, maar ook snelheid met de satellieten dichtbij. Want het nadeel, dat heb jij misschien bij je Canal Plus, was tv digitaal.
13: Kanaal digitaal. Okay. Ja, Canal Plus hoorde er ook bij. Kanaal digitaal en Canal Plus. Ja.
14: Ja, dan had je een soort latency. Hè, dus dat zie je met oude uitzendingen ook van tv, dat iemand stelt een vraag en dan duurt het een tijdje voordat er een antwoord komt.
13: Ja, precies.
14: Dat is dus die satelliet die 37.000 kilometer verderop staat en waarbij het weer terug moet komen, het signaal. Mm-hmm. Wat denk ik overigens ook zo is, is dat, hebben we niet benoemd, maar de reden dat Eutelsat het goed deed op een gegeven moment op de beurs, was omdat er een defensiefonds zou komen binnen de EU, dat fors zou investeren met 150 miljard. Mm. En dan was de gedachte, daarvan gaat misschien wel een paar procent naar Eutelsat.
13: En dus die koers schoot omhoog.
14: Exact. Ja, en het is een beetje een soort GameStop-achtig aandeel geweest. Meme-stock zou je misschien kunnen zeggen. Die koers die schoot van 1 euro, dat is meer dan een jaar geleden, naar 8.
13: Dat is wel veel.
14: Dus zo
13: alleen
14: doende,
13: vanwege die belofte dat er NAVO-geld wellicht
14: naar belofte, misschien zelfs fantasie.
13: Ja, maar hoezo? Want we hebben nu een 5% NAVO-norm.
14: Ja.
13: Al die budgetten zijn omhoog gegaan, dus waarom zou het niet waar zijn?
14: Ja, maar ze kunnen ook naar Starlink of een andere leverancier. Maar daar werd natuurlijk wel gezegd, hey,
13: Starlink moeten we vanaf, die Amerikanen.
14: We willen Europees, precies. Ja. En dat is ook waarom de Britten en de Fransen hierin investeren en in geloven om onafhankelijk te zijn.
13: Mm-hmm.
14: Nou, en dat is dus een belangrijke. Ze zijn eigenlijk de enige Europese strategische, ik noem maar eventjes LEO-aanbieder, van die satellieten dichtbij. En dat heeft Macron ook bewust genoemd op het moment dat hij die 1 miljard investeerde. Hij zei van ja, het is of China, of Amerika, of Eutelsat. Nou, wat ook wel lastig is, is dat ze misschien wel wat klein zijn om echt met Starlink te kunnen concurreren.
13: Dat is, dit is een zwak punt, denk ik. Ja, we gaan naar de zwaktes.
14: Ja.
13: Okay.
14: Ja, dus krimpende video-omzet.
13: Ja.
14: Nou, nog een belangrijk punt. Ze moeten heel veel investeren. Het gaat echt om miljarden. En aandeelhouders die krijgen vooralsnog geen dividend.
13: Okay, dus dan hebben we al de zwakke punten gehad. Laten we eens kijken naar de kansen.
14: Ik denk dat de echte kansen liggen bij overheidsinvesteringen. Want er is een project dat heet Iris 2.
13: Iris 2.
14: Waarmee ze dus inderdaad honderden satellieten in omloop willen brengen. Waardoor een netwerk voor communicatie beschikbaar komt vanaf 2030. Nou, dat betekent dat er 600 miljard omzet zit aan te komen die eigenlijk al onder contract staat. Want die moet natuurlijk terechtkomen bij Eutelsat.
13: Mm-hmm.
14: Dus ze hebben echt wel de Europese strategische autonomie, als je het zo mag noemen, als wind in de rug. Duitsland investeert ook fors daarin in militaire ruimteprojecten.
13: Ja, het gaat om ambitie, hè? De echte ambitie van Europa om te zorgen, wij willen niet meer van die Amerikanen of van wie dan ook afhankelijk zijn. We moeten het zelf doen.
14: Ja, dus het is Verenigd Koninkrijk heeft contract gesloten. Frankrijk, als dat die trend doorzet, is het in het voordeel van Eutelsat.
13: Bedreigingen?
14: Daar is hij.
17: Starlink,
14: SpaceX.
17: Maar goed, dat was te makkelijk.
14: Ja, maar ja, die zijn wel dominant. Elke dag worden er die... elke dag, dat is wat overdreven, maar er gaan 10.000...
17: Veel, van die melkpakken gaan de lucht rond, in, hè? Ja.
14: En Starlink heeft al 6 miljoen particuliere klanten. De prijzen liggen naar zo'n 10%, op 10% van Eutelsat. Dus ja, eigenlijk is Starlink echt wel miles ahead in dit geval op Eutelsat als het gaat over de particuliere markt. Dan heb je ook nog dat er in de komende jaren meerdere bedrijven bijkomen die dezelfde diensten eigenlijk gaan aanbieden. En dat is een Chinese partij, nog een Amerikaanse partij. Amazon die is ermee bezig. Wat je ook nog wel zou kunnen vergelijken is SES. Dat is een Luxemburgs bedrijf. Maar met name vanuit China, Canada en dus ook Amazon komen er nieuwe partijen die vanaf 2027, 2028 in dezelfde markt actief gaan zijn.
17: Oké, dus meer concurrentie op stapel. Laten wij de boeken eens openen van Eutelsat. Wat zien we?
14: Het eerste wat we moeten noemen is dat Eutelsat een gebroken boekjaar heeft. Mm-hmm. En dat loopt van juli tot en met juni. Dus eigenlijk zit 2026 er al bijna op voor Eutelsat.
17: Ja, alleen wij nemen dit helaas 20 mei op. Dus wij kunnen net niet kijken naar de cijfers over het afgelopen boekjaar.
14: Nee, die komen begin augustus.
17: Maar je hebt wel een idee.
14: Ja, zeker. En dan zie je eigenlijk, de koers die doet het niet goed. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. De omzet die is gedaald van 10 jaar geleden 1,5 miljard. Tot in 2024 was het nog 1,2 miljard. Nou, dat klinkt alsof het maar 300 miljoen af is. Maar dat is wel 20%. Mm. 1,2 miljard was het ook in 2025. En de verwachting is dat het dit jaar nog iets lager is. Maar in 2027, 2028, dan zou het moeten gaan gebeuren. En zou er weer sprake moeten zijn van omzetgroei.
17: En hoe verklaar je dat die omzet toch gewoon niet hard stijgt, terwijl ze nu eigenlijk zo de wind mee hebben in orders, et cetera?
14: Ja, maar die omzet is nog niet binnen. Dus de contracten liggen wel daar. Dat noemen we dan de backlog. Maar dat geld is er nog niet. Daarvoor moet Eutelsat eerst leveren.
17: Ja.
14: Dus dat geld moet allemaal nog komen. Nou, de marges die zijn ook behoorlijk gedaald. In 2021 was er nog een EBITDA-marge van 75%. Nu is die 55%. Dus ja, zo goed gaat het niet bij Eutelsat. En dat zie je ook terug in de koers natuurlijk, die misschien wel even een opleving heeft gehad. Maar als je zegt van ja, wat blijft er nou onder de streep over? Het is alweer een paar jaar geleden dat ze winst hebben gemaakt. 2024 maakten ze 300 miljoen verlies. Vorig jaar 1 miljard. Dit jaar is de verwachting dat ze 250 miljoen verlies maken. Mm. Dus dat geld van de Franse overheid, ja, dat was ook wel hard nodig. Nou, dividend hoeven we het niet over te hebben. Laatste keer dat de dividend werd uitgekeerd was in 2022. De jaren daarna is geen dividend uitgekeerd. En door die grote kapitaalsinvestering die moet gedaan worden, is er ook niet de verwachting dat de komende jaren er wel dividend aankomt. Je moet dus inderdaad echt de visie hebben dat communicatie in de toekomst alleen maar meer gaat toenemen en alleen maar meer via satelliet. Dat betrouwbare verbindingen zullen toenemen en dat de ruimte steeds belangrijker wordt en dat Eutelsat daar een rol in kan gaan spelen.
17: Oké, interessant. De grootste concurrent kennen we, maar die is dus nog niet beursgenoteerd. Hoewel, op het moment dat we dit uitzenden, half juni, is SpaceX waarschijnlijk wel beursgenoteerd.
14: Ja.
17: Is dat trouwens iets waar jij als vermogensbeheerder naar kijkt? Want dit wordt een hele grote beursgang, groot bedrijf, veel hoge verwachtingen.
14: Ja, nou, wij zitten indirect in SpaceX via een holdingbedrijf, dat heet Scottish Mortgage. En die heeft weer een groot belang in SpaceX. Dus op die manier hebben wij al best wel een tijdje exposure naar SpaceX. En ja, dat die beursgangen nu aankomt en dat de waarde op papier enorm is gestegen, dat heeft natuurlijk wel fors geholpen.
17: Maar zou je dan los SpaceX-aandelen overwegen?
14: Nee, want we zitten er al in. En ik hoop eigenlijk dat een deel van het belang wordt afgebouwd via de holding waar we in zitten. En dat is ook zeer aannemelijk. Maar ja, goed, er gaat maar 75 miljard geplaatst worden van de 1750.
17: Ja, dat is niet veel, hè?
14: Nee.
17: Nee.
14: Wat ik misschien nog wel even belangrijk vind om te benoemen, dat dit aandeel, dat ja, als je kijkt naar de financials, is niet zo goed. Visibility is niet zo goed. Track record is niet zo goed. De markt is ook nog moeilijk. En er is een turnaround mogelijk. Maar als je dan kijkt naar van wat vinden analisten, die weten het eigenlijk ook niet. Er zijn er die heel positief zijn, die zeggen ja, dit aandeel dat kan wel verdubbelen. Er zijn er ook die zeggen ja, dit aandeel dat moet halveren. Dus dit is een hele moeilijke, waarbij natuurlijk wel zo geldt dat als er een event komt, bijvoorbeeld een groot contract of een groot budget dat vrijkomt voor defensie, dat Eutelsat dan wel een winnaar kan zijn.
17: Zal ik het stukje tekst van jou, wat je net hiervoor hebt gezegd, zal ik dat losknippen voor de
14: misschien
17: conclusie?
14: Want wat ga ik nou nog
17: dit vertellen? Dit is eigenlijk gewoon wat jij al een hele mooie round-up hebt gegeven. Voor wie kan een aandeel Eutelsat interessant zijn? Geef daar maar eens antwoord op.
14: Nou, voor de belegger die op zoek is naar de nieuwe GameStop, maar wel met fundament, want dat is Eutelsat wel. Het kan zomaar een keer een flinke spike laten zien. Daarmee is het wel een hele speculatieve belegging. Maar ja, als er dan goed nieuws komt over een aanbesteding of over grote budgetten, ja, dan kan Eutelsat zomaar ineens de winnaar zijn. En het staat wel als een paal boven water. Als je een Europees alternatief wilt voor Starlink, dan moet je naar Eutelsat.
17: Misschien hangt er wel winst in de lucht. Ergens op 36.000 kilometer hoogte. Je weet het
14: ja,
17: niet, hè?
14: Ja, of op 200.
17: Dit was Eutelsat doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, op de radio, dan weet je dat de podcastversie een stuk langer is. Dan krijg je dus ook meer details over Eutelsat. Misschien heb je het al gezien in je podcast-app en heb je hem al geluisterd, maar wij hebben eigenlijk een cadeautje voor de luisteraars gemaakt.
14: Ja, vanaf een hele bijzondere plek, namelijk de Beleggersdag. Met daar wel zo'n 1000 beleggers, allemaal fanatieke doorgelichtluisteraars uiteraard. En die hadden ook speciale verzoeken. Namelijk wat kleinere aandelen die we normaal niet zouden bespreken, die komen nu aan bod. En Nina, jij weet welke?
17: Ja, we gaan het inderdaad namelijk hebben over de doorgelicht quickscan, hebben we het even genoemd. Dus in high speed sneltreinvaart rammen we er 4 bedrijven doorheen. Waaronder bijvoorbeeld bioscoopketen Kinepolis.
14: Belgisch.
17: Ja, we hebben een bedrijf dat heet Acomo. Dat
14: een van de oudste bedrijven van Nederland.
17: Ja, dat gaat er over specerijen en noten en zaden en quinoa. We hebben Avantium.
14: Ja, heel innovatief. Zeker ook interessant. En als laatste nog CM.com.
17: CM.com, een ticketingbedrijf.
14: Ja, een paar jaar beursgenoteerd. Dus heel divers. Allemaal wat kleinere onderneming voor wat betreft beurskapitalisatie. Veel gevraagd en nu eindelijk besproken.
17: Ja, en hij staat dus nu al in je podcast-app. Hij heet dus doorgelicht de Quickscan. Cadeautje voor jou. Hopelijk heb je er veel plezier aan met luisteren. Doei!
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar Muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
4: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonk-Sfeer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als vandaag. In de deelstaat Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. En het concert bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. En dan nu het weer van Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
7: Bijna weekend, nog 25 minuten aan BNR Beurs te gaan. Die van vrijdag 26 juni, code rood voor Nederland en ook code rood voor internetproviders.
8: SpaceX has told investors it plans to launch a new Starlink mobile service for US consumers. The move could upend the multi-billion dollar mobile phone market.
7: Gaat SpaceX die markt helemaal opschudden en gaan ze daarna ook KPN en Ziggo aanvallen? Je hoort het in deze aflevering.
9: Hebben we het ook over Volkswagen? Dat kan toveren en maakt van 50.000 in één keer 100.000.
8: Volkswagen is reportedly planning sweeping job cuts and factory closures. The automaker could slash as many as 100.000 jobs.
9: Of dit bezuinigingsplan wel gaat lukken, hoor je straks. En er is ook weer een nieuw hoofdstuk in alle techgekte van deze week. We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en Markets Are Everywhere. Goed dat je er bent.
10: Hallo, hallo.
7: Ja, welkom. Ik wil gelijk beginnen met de machtigste bankier ter wereld. Nu is dat nog Jamie Dimon, de topman van JP Morgan. Maar de zakenbank die is al bezig met wie dat als volgende moet worden. Er gebeurt een hoop in het management van de bank, zoals het plotselinge vertrek van één van de topkandidaten voor die opvolging.
11: Marianne Lake, long seen as one of the key successors to JP Morgan's CEO Jamie Dimon, is departing the firm. And the other two candidates, Doug Petno and Troy Rohrbaugh, will become co-presidents and CEOs of the company's two largest businesses. Petno will run the commercial and investment bank division, while Rohrbaugh will lead the consumer side.
7: Ja, het is niet helemaal duidelijk waarom die leek nou precies vertrekt, maar volgens CNBC komt haar vertrek nadat haar verteld zou zijn dat die twee mannen, van wie ik de namen niet nog zelf eens een keer ga uitproberen te spreken, op de shortlist voor die opvolging staan. Ze moeten wel nog even wachten, want Jamie Dimon heeft nog helemaal niks gezegd over zijn pensioen en wil, als ik het goed begrijp, nog wel eventjes doorgaan.
9: Ja, 2026, het zou een historisch beursjaar worden met een hattrick van gigabeursgangen. Nou, de eerste van die drie is natuurlijk gelukt. SpaceX en Anthropic is ook al een heel eind. Maar op OpenAI moet je nog even wachten. Volgens bronnen van de New York Times is CEO Sam Altman een beetje geschrokken van deze volatiele week bij SpaceX. Dat aandeel is nu 2 weken beursgenoteerd, maar de koers is eigenlijk weer terug bij af. En dus heeft Sam Altman ook niet zo heel veel haast meer met die beursgang van OpenAI. Ze mikken nu op z'n vroegst op eind dit jaar, maar de kans is groter dat het volgend jaar wordt. En dat kan een probleem worden, zegt deze analist bij Bloomberg.
10: They do need access to capital because we know they burned through a considerable amount of cash. Their losses last year were an 8-fold increase on the previous year. And as you mentioned, given these memory costs and the component cost increases taking place, that we know that those costs and therefore OpenAI losses are not going to slow anytime soon.
9: Ja, Jean-Paul, snap jij dat ze wat voorzichtiger zijn geworden bij OpenAI?
12: Ja, ik snap dat wel, want het loopt gewoon niet zoals ze willen of zoals ze gedacht hadden. Ik denk dat dat precies de kern is van wat je op dit moment in de techsector ziet. Aan de infrastructuurkant wordt er gewoon enorm veel geïnvesteerd, zelfs zoveel dat wij ons ook al weken, maanden afvragen van gaat dat ooit worden terugverdiend? Ja, OpenAI die zit aan de consumentenkant. Ja, en daar komen gewoon niet genoeg inkomsten binnen. En je hebt dat wel nodig om een goed prospectus te schrijven en het vertrouwen van beleggers te houden.
9: Ja, ik heb het er met jou en met collega's van je wel eens over gehad. Of dat die beursgang van SpaceX en dat aanvankelijke succes nou goed of slecht is voor OpenAI en ook Anthropic. Is het toch nu dan misschien zo dat die twee, in ieder geval OpenAI, toch een beetje tegenwerkt dat het allemaal zo kort op elkaar moest, die beursgangen?
12: Ja, weet ik niet. Het is lastig. Ik denk dat het 2 kanten heeft. Je kan toch, als je daarnaar kijkt, SpaceX, ja, die beursintroductie vanuit het perspectief van SpaceX is natuurlijk gewoon waanzinnig geslaagd. Die koers is heel hard daarna nog opgelopen, omdat allemaal mensen die aandelen willen, ja, nu zijn ze weer terug op het punt waar ze het zelf hadden neergezet. Maar ja, beleggers kunnen hun geld natuurlijk maar 1 keer investeren. Als je helemaal aan het einde zit, ja, dan wordt de spoeling natuurlijk wel iets dunner. Dus moet je verhaal extra sterk zijn. En dat is het bij OpenAI op dit moment niet.
7: Ja, het aandeel van grootbelanghebber SoftBank daalde 12% vandaag van OpenAI. Niet best dus. Een ander aandeel dat een dramatische opening had was dat van Polestar. De elektrische autobouwer opende zo'n 7% lager. Ze mogen namelijk geen nieuwe modellen meer verkopen in de VS. Het gaat om de auto's die ze vanaf volgend jaar maken. Een flinke tegenvaller dus. En vanuit de VS een volgende stap in de strijd tegen Chinese autobouwers. Polestar is dan misschien een Zweeds bedrijf, maar met het Chinese Geely als groot aandeelhouder. En na BYD wil de VS de eigen markt beschermen tegen goedkope Chinese auto's en dus ook goedkope Zweedse auto's kennelijk. Polestar geeft aan dat ze hun huidige modellen wel nog blijven verkopen in Amerika.
9: Gaan we naar Zalando. Dat heeft een onderzoek van de Duitse toezichthouder aan de broek hangen vanwege missende informatie in de boekhouding.
13: Nou, BaFin, the German financial regulator.
14: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamheid

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Om te stoppen met gebruikers te laten swipen en ze met AI aan elkaar te matchen. Ja, je moet wat. Sinds de piek is het aandeel ook al 95% gedaald. Ja, dat is wel de piek tijdens de COVID-pandemie. Maar goed, die mogelijke verkoop die zouden beleggers dan ook wel heel erg fijn vinden. Gisteren na het bericht van Reuters won het aandeel gelijk 8%.
5: Straks hebben we het over Volkswagen. Dat verdubbelt zijn geplande aantal ontslagen en dreigt weer met sluitingen van Duitse fabrieken. En je hoort ook eindelijk wat de oorzaak is van die hardschommelende tech-aandelen deze week.
4: En wat je daarmee aan moet. Maar eerst naar SpaceX, of specifiek naar Starlink. Het satellietennetwerk van Musk wil meer geld gaan binnenhalen. Het moet namelijk de consumentenmarkt op. Dat meldt de Financial Times met een mobiel netwerk.
6: The FT says Starlink would need to build a new retail offering by selling mobile contracts to customers competing directly with Verizon, AT&T en T-Mobile.
4: Ja, Starlink wil in de VS dus de strijd aangaan met service providers. Wat een flinke uitbreiding zou zijn van het huidige aanbod, waarbij je juist via telecomproviders toegang kan krijgen tot het Starlink-netwerk. Jean-Paul, hoe hard gaat dat die providermarkt op de kop zetten als zo'n enorm bedrijf als SpaceX zich daar echt actief in gaat moeien?
7: Ja, dat is natuurlijk zekere partijen om rekening mee te houden. Tegelijkertijd doen die aanbieders die nu het grootste deel van de markt hebben, die je net noemde, die doen het allemaal hartstikke goed. Dus het zal niet 1, 2, 3 zo makkelijk zijn om vanuit zo'n satellietnetwerk met die providers samen te werken, die trouwens ook niet stilzetten. Maar ja, het is wel weer een extra concurrent erbij.
4: Ja, want hoe verhouden zo'n Starlink, SpaceX dus zich tot die andere partijen? Hoe groot is Starlink, kan Starlink zijn in vergelijking met die anderen?
7: Ja, die percentages die heb ik niet meteen zo voor de hand. Maar Verizon, AT&T en Deutsche Telekom, die hebben die markt gewoon behoorlijk onder controle. Ja, en wat ik zeg, die zullen dat niet zonder zorg of stoot laten gaan. Dus ik denk dat het wel een tijdje duurt voordat Starlink daar echt serieus marktaandeel heeft.
4: Kan Musk met Starlink die uitbreiding qua klanten ook aan? Want het lijkt me best wel, als het een beetje populair wordt, dat je daar ontzettend veel klanditie krijgt, dat dat heel veel van jouw satellietennetwerk gaat vragen.
7: Ja, dat zal dus moeten blijken. En bijvoorbeeld wordt er dan natuurlijk ook gekeken naar de kwaliteit van de verbindingen. Kijk, waar Starlink eruit springt, is dat ze eigenlijk gewoon de propositie hebben van, ja, weet je, als je ons gebruikt, dan heb je nooit meer geen bereik. Ja. Nou, dat kunnen die anderen niet in alle gebieden van Amerika aan. Ja, dat zal natuurlijk ook moeten blijken bij de mensen die wel bereik hebben, dat het daar op zijn minst dezelfde kwaliteit is, het liefst nog wat beter.
4: Ja, want Starlink heeft daar best een goede reputatie in, dat zij eigenlijk altijd wel een verbindingje kunnen leggen als je het nodig hebt. Maar blijft dat ook als zij heel Amerika als klant krijgen?
7: Ja, niemand die het weet, Maxime. Dus kijk, je mag ervan uitgaan dat ze daar goed over nadenken voordat ze dat gaan aanbieden. Hè. Dat ze natuurlijk niet een flater willen slaan. Aan de andere kant speelt daar toch een beetje de track record van Musk een beetje tegen ze. Want ja, die heeft al eens vaker gezegd, nee hoor, komt allemaal wel goed en het is er volgend jaar. Ja, we gaan het zien.
4: Ja, dan willen die beleggers in SpaceX natuurlijk weten, wat betekent dit voor ons aandeel? Wat voor bedragen qua inkomsten voor SpaceX zou je moeten denken als ze die markt, als een stukje van die markt in ieder geval te pakken zouden kunnen krijgen?
7: Nou ja, kijk, het is een hele grote markt. Maar de verdiensten zit er met name in dat als mensen bij wijze van spreken eenmaal overstappen naar een Starlink, ja, dat ze dan tot in lengte van dagen niet meer weggaan, omdat ze heel erg tevreden zijn. Ja. Ook hier, ik heb het niet op de rekenmachine staan hoeveel ze dan precies gaan verdienen. Maar dat de telecommarkt natuurlijk ontzettend groot is en in belangrijkheid toeneemt als het gaat over AI en datacommunicatie, dat leidt natuurlijk geen twijfel.
4: Nou, we hadden het ook al over dat die hype van SpaceX, ja, die heeft toch een beste slechte beursweek achter de rug. Is dit misschien ook een soort poging om nog een keer de aandacht naar zich toe te trekken? Zeggen, nou, kijk, ja, dit gaan we ook nog doen. Onze stabiele inkomstenbron voor de toekomst.
7: Nou ja, dat is natuurlijk een van de kritiekpunten. Dat ze torenhoog gewaardeerd zijn zonder dat ze de omzet ook maar in de buurt komt bij wat je zou willen zien. Dus ze zullen uiteindelijk ook die mobiele diensten in de VS willen ze beginnen. Maar ze willen daar natuurlijk in principe de hele wereld mee. Ze willen ook naar Europa, naar andere locaties. Ja, en daar ligt misschien op een gegeven moment wel meer te halen. Omdat daar natuurlijk nog wel meer gebieden te vinden zijn, waar gewoon geen bereik is.

0: Dus ja. Dat is de propositie waar ze het van moeten hebben. Ja, dat is wel interessant om te volgen.
1: Hoe lang geef je het dan, Musk, voordat hij de stap naar Europa gaat wagen met Starlink?
0: Dat hangt ook een beetje vanaf hoe Europa zich opstelt. Hè. De push zal er ongetwijfeld zijn, nu al. Maar ja, dat is natuurlijk een ontzettend gereguleerde markt. Dat zal misschien een onderhandeling zijn. Dus ik denk op het gebied van zomaar even toegang. Ja, dat zal de EU denk ik niet snel laten gebeuren. Ook het, weet je, gaan we dit ook nog aan de VS geven, sentiment. Ja, dat gaat ook niet helpen. Maar het is natuurlijk onmiskenbaar waar. Als je in afgeleden gebieden kijkt, bijvoorbeeld in Oost-Europa... In de Alpen, om maar wat te noemen. Daar zijn veel gebieden. Dat als daar niet heel snel door de bestaande aanbieders wat wordt neergelegd, dan liggen daar natuurlijk wel kansen.
1: Ja, nou is zo'n Verizon, zo'n AT&T is een enorm bedrijf nog steeds. Wat nou als ze aankloppen bij KPN en bij Ziggo als concurrentie? Of denk jij dat dan Europa inderdaad er wat voor gaat liggen en gaat zorgen dat die bedrijven niet direct uit de markt worden geduwd?
0: Ja, dat denk ik wel. En Nederland is ook niet het eerste land waar ik aan zou denken. Want wij zijn natuurlijk hartstikke klein. En de service die we hebben is over het algemeen goed. Dus we hebben niet zoveel plekken waar geen bereik is, zeg maar. Ja, en dat in combinatie met misschien toch wat industriepolitiek maakt het denk ik lastig. Dus ja, je komt meer uit bij de gebieden die ik net noemde.
2: BNR Beurs.
3: Door naar Volkswagen, 50.000, dat was het aantal ontslagen waar ze op mikten. Was, want volgens het Duitse manager-magazine maakt topman Oliver Bloom nu plannen om dat te verdubbelen. 100.000 banen moeten er dan dus uit. En er gaan ook fabrieken sluiten, waaronder in Duitsland. En dat is een aderlating, zegt ook onze collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
4: Volkswagen lijkt nog meer te willen bezuinigen dan eerder bekend was. Dat komt ook niet echt als een verrassing. Maar een verdubbeling van het aantal ontslagen zou echt wel aanzienlijk zijn. En ook het sluiten van 4 fabrieken is serieus. De vraag is wel of de vakbonden daarin mee zullen gaan. Beloofd was om in ieder geval geen fabrieken te gaan sluiten in Duitsland. Van die afspraak lijkt Volkswagen nu toch echt wel weer af te willen zien. Wat dat betreft belooft het dus een hete zomer te worden in Wolfsburg, daar waar het hoofdkantoor van Volkswagen staat.
3: Ja, 100.000 man eruit. Het is geen half werk in ieder geval. Maar is het dan wel genoeg nu om Volkswagen eindelijk weer een beetje de goede kant op te helpen?
0: Ja, dat is alles behalve gegarandeerd, Jorik. Je zou het kunnen zien als een soort achterstallig onderhoud. Ik denk de getallen die nu genoemd worden, ja, dat is gewoon onderhandeling. Wat je nodig hebt, omdat ze gewoon lijnrecht tegenover die vakbonden staan. Dus of de soep zo heet gegeten wordt, dat er van de 650.000 mensen er inderdaad 100.000 weggaan. Ja, dat is wel fors. Maar ja, als je van 1 fabriek sluiten al naar 2 zou willen, ja, misschien is het dan wel de tactiek om te zeggen, nou, we denken aan 4, om dan op een gegeven moment ergens anders uit te komen.
3: Het is gewoon een keihard openingsbod richting de vakbonden.
0: Ja, wat het in ieder geval wel duidelijk maakt, is dat gewoon het traditionele model, waar met name de vakbonden heel lang aan vast hebben gehouden, van joh, weet je, zo slecht is het toch niet. Dat geeft Volkswagen hier wel mee aan. Dat is gewoon definitief gebroken, zeg maar. Er is zoveel internationale concurrentie, dat gaan we niet droog houden. Er moet wat anders gebeuren. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je uit dit nieuws haalt. Maar ja, of dat genoeg gaat zijn, ja, dat zal moeten blijken.
3: Het plan was eerst 35.000 man. Dat ging al moeizaam. Wat is dan een realistisch getal als je kijkt naar wat haalbaar is en ook wat wenselijk is voor Volkswagen?
0: Het is misschien een logische vraag, maar dat is natuurlijk niet aan mij om daar een getal op te plakken. Waar het gewoon om gaat, is dat de productie gewoon te duur is. Ja, en daarom het gewoon aflegt tegen de concurrentie. In China, daar hebben we het denk ik ook wel eens over gehad, zijn ze gaan samenwerken. Onder andere met Xpeng en nog een andere partner die ook helpen bijvoorbeeld met de software die nodig is in de moderne auto's. Ja, en ze zullen in Duitsland naar een andere setup willen waar ze minder misschien zelf doen. Ook meer samenwerken met partners die ook een deel van het risico op zich nemen.
1: Ja, want is zo hard afschalen, is dat dan de oplossing?
0: Ja, het kostenniveau is gewoon te hoog. En als je ziet dat je gewoon elke keer niet meer kan winnen vanwege dat kostenniveau, dan moet je daar wat aan doen. Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Maar ja, omdat de vakbond, de deelstaat, heeft natuurlijk een aanzienlijk belang in Volkswagen Groep, is dat al jaren eerder niet gebeurd. Ja, en daarom willen ze dat nu versneld doen om te zorgen dat ze de continuïteit waarborgen.
3: Het aandeel doet nog niet zo heel veel door dit nieuws. Schommelt een beetje rond de slotstand van gisteren. Snap jij dat beleggers hier zo luikjes op reageren?
0: Jawel, want er is natuurlijk al heel veel gezegd en geschreven. Het zal niemand verbazen dat dit nu naar boven komt. Maar zoals het altijd gaat op de beurs, het zijn geen feiten. Het zijn getallen die worden genoemd. Volkswagen heeft die 100.000 ook helemaal niet bevestigd. Ja, dus die zeggen, ja, wij doorlopen het proces. Hè? Dus wat dat betreft kijk je gewoon als belegger natuurlijk gewoon toch naar de financials. En ja, heel simpel, gewoon naar de verkopen van de modellen. Zitten nog heel veel nieuwe modellen aan te komen. Ja, daarmee zullen ze moeten laten zien dat ze een vooraanstaande positie kunnen blijven behouden.
3: Ja, er ging een derde van de koers af, alleen dit jaar al. Wat heeft Volkswagen nodig om het vertrouwen van beleggers een beetje terug te winnen? Het nieuws van vandaag heeft dat in ieder geval niet gedaan.
0: Nee, goede verkopen in de nieuwe modellen. Bijvoorbeeld die China-strategie, die is nog heel erg vers. Ja, daar wordt nu gewoon elke maand gekeken van hoe loopt het. Dat zou natuurlijk een opsteker zijn. Waarbij je dan gaat denken van, ja, weet je, als die modellen maar bij de consument aanslaat, dan is misschien een soort van samenwerking met een andere partij in Europa, alhoewel dat natuurlijk vloeken in de Volkswagen-kerk is. Ja, kan dat misschien toch helpen? Kijk, aan het merk en de merkperceptie ligt het niet. Want er zijn gewoon heel veel mensen die heel graag Volkswagen rijden.
1: Nog even een korte terugblik op de beursweek. Een week waarbij twee sectoren een uitglijder maakten. Om te beginnen met de techsector.
5: Selling across in Asia, almost 10% coming off that South Korean market. And also on Wall Street, where some concerns have been raised around the AI trade.
6: En we zien dat ook op het Damrak. ASM International 4,8% lager. ASML 3,8%. BSI staat 3,2% lager.
1: En defensieaandelen, die deden ook niet lekker mee. Allemaal omdat de Duitse politiek minder geld wil uitgeven.
7: Germany's defense minister Boris Pistorius now wants smaller ships for the German Navy rather than the planned world's largest frigate.
3: Het was ook de week dat Heineken eindelijk een nieuwe topman vond.
8: Heineken schuift Rafael Oliveira naar voren als de nieuwe topman.
3: En een warm welkom krijgt hij in ieder geval niet van de VEB. Dat is woest omdat Heineken hem voor bijna 25 miljoen aan aandelen geeft. Geld dat hij misloopt omdat hij vertrokken is bij zijn vorige werkgever.
9: Wat hier gebeurt is dat hem de gouden handboeien zijn aangedaan door zijn vorige werkgever en ze de sleutel hebben verkocht aan Heineken. Nu zit hij bij Heineken aan de gouden handboei vast. Maar dit is niet de manier.
1: Niks zo veranderlijk trouwens als het weer en als tech-aandelen. Want toen was daar toch opeens Micron dat stunte met de cijfers.
10: European chipmakers are now soaring. After late last night, Micron delivered a blowout set of numbers. The largest US maker of computer memory chips reporting a quarterly sales forecast that crushed pretty much all of Wall Street's estimates.
3: Ja, en om die achtbaanrit compleet te maken, kwam er vanochtend toch weer een einde aan met een dramatische beursdag in Azië.
11: We are seeing tech stocks broadly down, with Kospi here leading losses down almost 8%, while the tech heavy Nikkei 225 in Japan also down almost 5%.
1: SK Hynix verloor 8%, Samsung 5%. En dat terwijl Samsung met een enorm investeringsplan komt. Ze gaan de komende 10 jaar dik $650 miljard steken in chips, datacenters, batterijen en beeldschermen. Jean-Paul, eerst even dat laatste. Een enorme investeringsronde van Samsung dus. Lopen ze misschien wat te hard van stapel met $65 miljard per jaar?
0: Ja, dat is bizar. Dat is ook ontzettend moeilijk rond te rekenen. Dat is ook een enorm risico voor de Zuid-Koreaanse economie. Maar ja, ik denk toch dat Samsung wat dat betreft, de manier waarop je het kan verklaren, dat ze in het hoekje zitten. Ze zien allerlei andere partijen gewoon ook enorme investeringen doen. Ze hebben bijvoorbeeld op het gebied van die memory chips hun landgenoten van SK Hynix toch wel heel hard zien gaan. Intel is bezig. Je hebt Nvidia natuurlijk nog. TSMC investeert volop. Dus ja, ik denk dat ze de afweging hebben gemaakt. Als we het niet doen, is het risico groter dan dat we het wel doen.
1: En waar gaan ze dat geld vandaan halen? Want ja, kijk, die geheugenchips, dat verdient heel erg veel. Die prijzen zijn hartstikke hard gestegen. Samsung is daar

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Apple, die waarschijnlijk na 6 jaar terugkeert bij Intel, die dat dan ook op eigen bodem gaan doen, dat Micron wat cijfers had. Die gaan extra fabrieken bouwen in de VS. Ze willen daar qua deel van hun productie van onder de 5% naar uiteindelijk 40%. Dus dat gaat allemaal goed. Maar ja, laten we gewoon het karakteristiek nemen, dat eventuele uitstel van die beursgang van OpenAI aan de consumentenkant, ja, loopt het gewoon zo hard nog niet. Dus ja, dit is een beetje hinken tussen twee gedachten. Gaat het nou wel snel aanslaan, dat AI, of gaat het nou niet?
2: Ja, wat moet je daar nou mee als techbelegger met al die volatiliteit?
1: Nou, heel erg voorzichtig zijn. Want dat laatste, ja, dat is op dit moment, ondanks dat je die bewegingen wel ziet, maar toch nog een beetje ondergesneeuwd. Kijk, de bredere economie, dus de grote zakelijke bedrijven en uiteindelijk de consumentenmarkt, die moeten op een gegeven moment dat bonnetje gaan betalen. Ja, en die lijken daar op dit moment toch nog niet helemaal klaar voor te zijn. Dus het risico zit erin dat er nu zoveel geïnvesteerd wordt, dat er op een gegeven moment toch gewoon, dat de markt zegt, dit is gewoon echt te veel, nu moet het ophouden.
2: Nou, dan was dit hem voor deze week. Laten we kijken naar de volgende beursweek die er ook alweer aankomt. De week begint gelijk met jaarcijfers, die van Ajax-bedrijf Prosus om precies te zijn. Dit zijn de definitieve cijfers, maar een inkijkje kregen beleggers anderhalve week geleden al. En dat inkijkje zag er goed uit. Prosus groeit steeds meer op eigen kracht en is daardoor wat minder afhankelijk van het enorme belang dat ze hebben in het Chinese Tencent. Ook zijn er nog de kwartaalcijfers van Nike. CEO Elliot Hill werd daar bijna 2 jaar geleden uit zijn pensioen gehaald om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Maar kwartaal op kwartaal weet hij dat nog niet klaar te spelen. Het is dus te hopen dat er nu eindelijk weer echt wat herstel gaat plaatsvinden bij Nike. En als je van economische cijfers houdt, zit je deze week ook goed. In ons eigen land komt het CBS namelijk met het definitieve inflatiecijfer over de maand mei. En in de VS komen de cijfers over de huizenmarkt daar en de arbeidsmarkt.
3: Dit was hem dan, de beursdag van 26 juni en de beursweek die eraan vooraf ging. We danken Jean-Paul van Uitheusten van eToro en natuurlijk de man achter Markets Are Everywhere. En de man die eigenlijk een soort conclusie helemaal aan het einde van onze aflevering als de perfecte tease om door te luisteren op ons bordje oplepelde. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: En jij bedankt dat je weer luistert vandaag en ook de rest van de week. En als je dat leuk vindt, heb je geluk, want je hoeft maar 1 dag per week zonder ons te overleven. Dat is morgen, want zondag zijn we er weer met een nieuwe beurs in zicht, samen met Jean-Paul. Dus dat is extra leuk. In de podcast-app en op YouTube. Dus hopelijk zien we je daar.
3: Tot zondag.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldingsaanval voor een aanval op een commercieel schip bij de straat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Op Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. Al in de eerste helft zorgde Ousmane Dembélé voor een hat-trick. En Senegal won met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: De hele stad Kansas City kleurde oranje. Oh, yeah.
7: Het was een hele warme nacht. Het
8: kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormende box 3 door het parlement te krijgen.
9: Allies have laid the foundations for a stronger, fairer and more lethal NATO.
3: Wilfried Genee.
10: Met alweer een uitzending van de Friday Move. We zitten vandaag in het hoofdkantoor van onze sponsor TUI. 150 jaar TUI, waar blijft de tijd, hè? En u hoort natuurlijk die razend enthousiaste menigte. Het is allemaal hierop afgekomen. En natuurlijk voor het jubileum. Ook een klein beetje voor de uitzending, denk ik. En het belangrijkste, denk ik toch wel, dat ze voor Richard de Mos zijn gekomen. Want er komen altijd heel veel mensen op af op Richard de Mos.
11: Nou, dat gaat best goed, ja.
10: Ja, gaat lekker. Ja, hoe gaat het eigenlijk met jou, nu ik het toch even aan je wil vragen?
11: Nou, we zijn heel druk met coalitieonderhandelingen. En we hopen voor het zomerreces, dat start op 16 juli, dat er witte rook is.
10: Want even voor de duidelijkheid. Jullie waren met Hart voor Den Haag eerst in gesprek met D66.
11: Ja.
10: Die hadden de helft van jullie zetels, 8 volgens mij, toch?
11: Ja, en die gingen toen een beetje proberen hun wil op te leggen. Ik zei, ja, dat is wel een verkiezingsuitslag, dus die gesprekken waren kort maar krachtig.
10: Kort maar krachtig.
11: Ja.
10: Ging ook gelijk over asielopvang, begreep ik, op de spoorlaan. Heb ik het er?
11: Ja, het is een
10: uitziekenhuis. Ik weet het niet gedetailleerd, maar je zal in Vlachtwedde wonen. Ja, de spoorlaan, ja, in Den Haag.
11: De spoorlaan is het, ja. Ja. Nee, het snap ik, maar het ging om een grootschalige opvang van 750 mensen met een zorgvraag, onder wie 440 asielzoekers. Ja, daar is mijn partij niet voor. Daar hebben we ook deels de verkiezingen op gewonnen. Ja, en die wilde D66 niet aan tornen. En die wilde eigenlijk het oude beleid voortzetten. Ik zei, ja, het leuke van gemeenteraadsverkiezingen is dat er dan een nieuwe wind gaat waaien. Ja, als we dat niet kunnen realiseren. Ja. Natuurlijk ook met jullie punten in een programma. Ja, dan komen we niet verder. En dat kwamen we helaas dan ook niet.
10: Waar zijn jullie dan wel voor in het kader van asielopvang?
11: Nou ja, wij zijn eigenlijk niet voor asielopvang. Omdat wij vinden dat Den Haag grootstedelijke problematiek kent. We hebben onder andere 7200 daklozen. We hebben veel armoedegevallen in de stad. We hebben een woningnood. We hebben een tekort aan leraren, agenten, eigenlijk aan van alles. Ja, en daarom vinden wij dat Den Haag eigenlijk uitgezonderd moet worden. Van die,
10: in de rest van Nederland is het niet zo extreem als bij jullie, zeg jij?
11: Nee, niet zo extreem als in de G4. Ik denk dat de grote steden Rotterdam, Utrecht, Amsterdam herkenbare problemen hebben. Maar
10: die van jullie zijn nog groot. groter.
11: Ja, we hebben hele grote problemen. Dus een stad heeft heel veel voordelen. Het nadeel van een grote stad, en zeker in Den Haag, de meest dichtbevolkte stad van Nederland, is dat er ook een keer een grens is aan wat een stad aan kan.
10: Ja, dus zeg je, we zetten ze maar ergens anders neer.
11: Ja, dat is natuurlijk een landelijke verantwoordelijkheid. Ik ben hier voor het Haagse belang als lokaal volksvertegenwoordiger. En ik probeer dat belang zo goed mogelijk te dienen.
10: Ja, dus als al die lokale bestuurders zo gaan denken, dan kunnen ze nergens meer naartoe.
11: Nee, maar misschien moet dan ook de landelijke overheid eens gaan denken aan van wat kan Nederland nog aan. Hè? En op een gegeven moment is natuurlijk het absorptievermogen bereikt. En daar moet je natuurlijk ook eens een keer wat mee gaan doen.
10: Dat ben ik op zich nog een beetje eens. Maar dat staat nog steeds los van het vraagstuk dat er een heleboel mensen zijn die ergens naartoe moeten. Die er nu al zijn. Dus die kun je niet zomaar op een vliegtuig zetten en wegsturen.
11: Nee, je kan ze niet zomaar op een vliegtuig zetten. Maar Nederland is groot genoeg. En ik zeg, ja, het is...
10: Is Nederland groot genoeg?
11: Ja, misschien is... Het kan alles wat groter, maar daar gaan we ook niet over als lokaal volksvertegenwoordiger.
10: Nee.
11: En ik ben nogmaals, ik ben echt sec voor het Haagse belang. Als ik kijk naar waar Den Haag staat. Hoge criminaliteitscijfers, hoge armoedecijfers, veel uitdagingen. Ja, dan houdt het een keertje op. Ja. En we hebben natuurlijk al heel veel gedaan. We hebben enorm veel Oekraïners opgevangen. We doen al aan opvang. Ja, dan moet je eens kijken wat een stad...
10: Begrijp je wat ik bedoel te zeggen, Richard? Als alle bestuurders dat gaan doen in Nederland, hebben we een heel groot probleem.
11: Dat
10: gebeurt natuurlijk al heel veel.
11: Ja, dat begrijp ik. Gelukkig zijn er ook wel steden en zeker kleinere gemeentes die het wel doen. Dat is aan iedere gemeente zelf. Ik ben aan één iemand verantwoordingsschuldig, zoals de Haagse burger. En in dat belang zit ik hier.
10: Ja, en dat snap ik op zich ook wel. Alleen ik vind de discrepantie tussen landelijk en lokaal wel lastig worden daardoor.
11: Dat snap ik.
10: Ja. Maar ja, goed, dat ga je blijven herhalen. Dat je hier voor Den Haag zit, dus daar komen we toch niet uit. Hoe kan dat zijn? Hoe is het eigenlijk mogelijk dat er zo grote problemen zijn in Den Haag dan? Wat je nu schetst met criminaliteit en daklozen. Hoe kan dat dan?
11: Nou, we zijn natuurlijk als stad al enorm gegroeid. We zijn natuurlijk ook omdat Den Haag de dakloze opvang verzorgt, hebben wij natuurlijk ook in de regio een aanzuigende werking. Hè? Daklozen uit de omliggende gemeentes komen ook naar ons toe.
10: Ja.
11: We hebben te maken natuurlijk met een heel groot probleem. Dat is arbeidsmigratie. Wat nodig is om werk te verrichten. Maar vaak als de arbeidsmigrant werkloos wordt, dan blijft hij hier. Nou, dan komt hij op straat, komt hij onder een brug.
10: Je bent niet een voorstander, hè, van arbeidsmigratie?
11: Ik ben wel voorstander van arbeidsmigratie. Maar de problematiek die daarbij samenhangt, die moet worden opgelost. Dat is overbewoning. 10 Roemenen in een klein huisje wat geschikt is voor 2 personen. Ja, het is scheringen en inslag in Den Haag. Maar dat probleem moet ook worden aangepakt.
10: En hoe ga je dat aanpakken dan? Want je hebt dat je ombudspolitiek, zoals dat zo mooi heet.
11: Ja.
10: Hoe kan je dat in oplossen dan, dit soort zaken?
11: Nou, arbeidsmigranten kan je... De gemeente Westland doet het al, zo'n gemeente vlak bij ons. Die kan je registreren, dat je weet waar ze zitten. Je kan natuurlijk arbeidsbureaus en uitzendbureaus de werkgevers verantwoordelijk stellen, ook voor de arbeidsmigrant. Goede huisvesting, menswaardige huisvesting, betere beloning. Ja, en als het dan misgaat met die arbeidsmigrant, dat je die dan ook begeleidt, of terug naar werk, of terug naar het land van herkomst.
10: Ja, en daklozen, hoe ga je dat oplossen dan?
11: Nou, daar is een heel groot tekort. Dat begint natuurlijk ook met landelijke bezuinigingen op de GGZ. Zetten. Er zijn natuurlijk allerlei soorten daklozen. Er zijn mensen die dakloos raken omdat ze in scheiding liggen. Veel vaders raken bijvoorbeeld dakloos. Maar er zijn de arbeidsmigranten die dakloos raken. We hebben dus mensen met die zorgvraag. Nou, die moet je gewoon opvangen. Dus er moet geld worden geïnvesteerd. En ik hoop dat er een nieuwe coalitie komt dat geld gaat investeren in de opvang van daklozen die het nodig hebben. Heel groot probleem. En daarom moeten we ook keuzes maken tussen asiel en de mensen die hier al zijn.
10: Dat ga je doen met de VVD, CDA en DENK, als ik het nu las, toch?
11: Ja, dat is wel de bedoeling. En dat gaat de goede kant op.
10: Maar die zijn stukken kleiner dan jullie zijn.
11: Ja.
10: Gaat dat dan wel werken, denk jij?
11: Ja, natuurlijk. Het is een proces van geven en nemen. Ook een proces van werken aan vertrouwen bij elkaar. En dat gaat de goede kant op.
10: Ja. Met hoeveel zetels had je het in je eentje kunnen doen eigenlijk dan?
11: Ik had 45.000 voorkeurstemmen. Dan heb je snel gerekend 11 zetels. Ja, ik heb er 16 gehaald, dus de rest van de partij heeft gelukkig ook nog wat opgehaald.
10: Nee, maar als je, hoeveel moet je er hebben om in je eentje de zaak te doen?
11: 23.
10: 23.
11: Ja.
10: En dat is het streven voor de volgende keer?
11: Ja, zet ons op 23 is een mooie verkiezingsleus.
10: Ja, dat zit nu al in je hoofd.
11: Ja, dat is wel een goede tip.
10: Maar heb je nu het gevoel, alles wat er met jou gebeurd is, wat er met de partij gebeurd is, dat er weer de goodwill is? Dat blijkt natuurlijk uit die zetels ook die jullie hebben binnengehaald. Maar ook binnen de politiek zelf, want er was natuurlijk veel aversie, zeker bij D66. Er zat er nogal wat oud zeer eigenlijk. Hoe is dat nu?
11: Nou, dat moet wel weg zijn. Kijk, ik zelf heb gezegd, die zaak is gewoon nu klaar. Daar gaan we ook niet meer op...
10: Dat kun jij wel zeggen. Dat wil niet zeggen dat het ook zo is.
11: Nee, maar goed, voor mij uit. Kijk, ik zal ook nog kunnen procederen.
10: Ja, je wilde nog geld hebben, eventueel. Is dat gelukt of niet?
11: Ja, dat wilde ik wel, maar dat ga ik niet meer doen. Want het gaat nu toch om de stad. Ik kom ook in een andere positie. Ik hoop over een week of 3 wethouder te zijn.
10: Ja.
11: Ja, dan zal ik als wethouder tegen mijn eigen werkgever moeten...
10: Want je hebt weer verklaring voor goed gedrag, heb je weer binnen, hè?
11: Zeker.
10: Je mag weer meedoen, hè?
11: Ik mag weer volop meedoen en daar gaan we ook gewoon vanuit. Dus ik wil het gewoon achter me laten met positiviteit de stad besturen. En de stad heeft positiviteit nodig en ook samenwerken. samenwerking en de handreiking naar alle partijen. Ook de
10: aanstaande... Er zit zo'n rancune, zeg jij, na alles wat er gebeurd is.
11: Nee, ik heb heel lang rancune gehad.
10: Dat bedoel ik maar, zo heb ik je ook gesproken vaak.
11: Zeker,
10: genoeg.
11: En ik geef je, nou, de ervaring leert dat rancune en boos zijn is een hele slechte energie.
10: Grappig dat je dat zegt. Leo Beenhakker zei dat rancune juist een hele goede motor kon zijn.
11: Nou, in de sport geloof ik dat wel. Als je, nou, als je een sportwedstrijd wil spelen van joh, we hebben een oorwassing gehad en we gaan dat recht proberen te zetten. Mijn zoete beloning was uiteindelijk dat we zoveel zetels hebben gehaald. Dus dat is ook een vorm van rancune.
10: Maar dat heeft je ook veel geld gekost.
11: Ja, en een hoop leed. Veel jaren kwijt van mijn leven. Maar ja. Op een gegeven moment moet je ook ergens een punt achter kunnen zetten. Ik denk dat dat punt nu aangebroken is.
10: Ja, en ook privé, dat heb je in de podcast verteld. Heeft het veel met zich meegebracht?
11: Ja.
10: Het heeft je relatie gekost?
11: Ja.
10: Je zag je dochter minder, vertelde je ook?
11: Ja, dus allemaal nadelen. Maar ik wil nu graag vooruitblikken naar de voordelen. En die zijn er straks. Want ik mag met heel veel mensen de stad Den Haag besturen. Een mooie stad van Nederland.
10: Zie je er al wat vaker weer, je dochter? Of?
11: Nou, daar wil ik het liever niet over hebben.
10: Oké. Okay. Ja. Ik begrijp ongeveer wat je nu zegt dan ook. Ja. Maar goed, die andere strijd die heb je gewonnen.
11: Zeker.
10: En daar gaat het nu op dit moment om. En wanneer gaat het bekend worden dat het rond is?
11: Voor het zomerreces. En dat begint op 16 juli.
10: Oh, dan mag je er even doorpakken.
11: Ja, we gaan ook nog heel wat dagen samen zitten. Ja. Vandaag ook de hele dag weer gewerkt.
10: Ja, maar nu heb je even tijd om mee te praten.
11: Zeker, dat lijkt me ook heel leuk om dat te gaan doen.
10: Ja, we gaan het over van alles nog wat hebben. Ken je Paco?
11: Nou, die heb ik net leren kennen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze doen. Ze zijn heel actief op social media, heb ik begrepen. Dus,
10: Paco is de hond van ze, maar die is er niet bij.
11: Oh, die is er niet bij?
10: Nee.
11: Oh, nee, die is er niet bij. Dan ben ik die naam nu al vergeten. Dat gaat lekker.
10: Ja. Nou, je komt zo te horen.
11: Paco, als hij er is.
10: Komt hij aan, hoor. Vrijdag 26 juni. We zitten zogezegd in Rijswijk. Het hoofdkantoor van Tui. 150 jaar Tui. En al die 150 jaar zijn ze al sponsor van dit programma. Daar zijn we hartstikke blij mee natuurlijk. Rutger Vink, Thomas van Ginsver. Waar is Paco eigenlijk?
7: Paco die ligt lekker op de koele vloer thuis.
10: Ja, die wilde even...
7: Ja, het is een beetje te druk hier.
12: Het is hier veel te warm, joh. Dat gaat helemaal niet.
10: Ja. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, het zoontje van onze eindredactrice is mee, Tim. Nou, die heeft de nacht niet van geslapen. Rutger Vink en Thomas van Ginsver komen langs. Dat is echt idolen van het hoogste niveau. Maar voor heel veel mensen zullen die ook nog niet zo heel bekend zijn.
7: Nee.
10: Zou je kunnen uitleggen, Rutger, wie jullie zijn?
7: Je zei het dus, Rutger en Thomas. Wij hebben allebei los van elkaar een YouTube-kanaal. Ik ben dat in 2006 eigenlijk al begonnen.
10: Furje of zoiets?
7: Furtje. Klopt, ja. Die naam heeft mijn broer ooit bedacht, omdat ik niet een Rutger Vink als naam mocht gebruiken op het internet. Okay. Dus we hadden samen een verzinselwoord bedacht.
10: Ja.
7: Dat was Furtje. En in 2012 ben ik wekelijks video's gaan maken. Nooit meer gestopt. Helemaal uit de hand gelopen.
10: Nee, ik zag meer dan 1 miljoen volgers ook. Hè?
7: Ja.
10: Abonnees heet dat, geloof ik.
7: Abonnees. Ja. En voor Thomas eigenlijk hetzelfde, hè?
12: Ja, ik maak ondertussen 10 jaar video's. Dus wij doen het eigenlijk al heel erg lang. Maar dit is helemaal uitgegroeid tot boeken, films die we nu uitbrengen.
10: Hollywoodsterren zijn dit geworden inmiddels. Ja, ze zijn echt heel populair.
11: Elkaar ook leren kennen via dan het internet of anders.
12: Dat is een verhaal apart.
7: Dat is wel een verhaal apart. Nee, we zijn inderdaad ook nog eens een keer in stijl. Ik heb Thomas op Instagram eigenlijk gespot. Wij verkennen.
12: Ja, dit klinkt heel goedkoop nu. Ja. Ik stond bij Vergrootglas op Instagram. Ja,
7: hij werd aanbevolen. Dus ik dacht, Meta zal het wel juist hebben.
12: Ja.
7: En toen hebben we elkaar leren kennen. En van het inkomen.
10: Liefde op het eerste gezicht.
12: Ja. En nu is het 11 jaar later. We zitten hier nog steeds samen. Hè? Ja. Dus dat gaat heel goed.
10: Rutger zegt gelijk liefde op het eerste gezicht. Jij ook?
12: Ik zeg ja.
10: Ja,
12: zeker.
10: Allebei.
7: Ja.
10: En tegelijkertijd lijkt me dat ook wel ingewikkeld als je zoveel dingen samen doet om dat dan nog spannend en leuk te houden samen.
12: Nou.
10: Nee?
12: Iedereen vraagt altijd naar het geheim. Ja. En het geheim is eigenlijk allereerst heel veel praten, heel veel overleggen. En wij zijn eigenlijk alle twee heel verschillend. Hij is weer goed, Rutger, in dingen waar ik weer niet goed in ben.
10: Zoals bijvoorbeeld?
12: Rutger is heel technisch. Die kan een hele webshop bouwen. Dat is niet helemaal mijn ding. Ik ben weer meer van de agenda en administratie. Dus dat soort dingen delen wij dan op.
10: Oh, jullie voelen elkaar heel goed aan.
12: Alles
7: dat is wel echt heel fijn. Ja. Ja.
10: Maar hoe werkt dat met de creativiteit voor de filmpjes, de film? Hoe werkt dat dan allemaal? Hoe doen jullie dat dan?
7: We hebben een geweldig team op ons kantoor. Maar
10: jullie zijn een bedrijf inmiddels. Ja. Het is groot. Het is heel groot. Manager Zeker. Komt er naartoe, gelijk jonge manager.
7: Ja.
10: Zegt, ik ben een manager. Dat zag je ook meteen. Dat het kwam ook binnen als een manager. Dat zag je ook meteen.
7: Ja, zeker. Ja. Nee, en we hebben een heel tof team op kantoor. Waarbij wij wel echt de ideeën eigenlijk vooral aanleveren. Maar we hebben iemand voor productie. We hebben de editors. En eigenlijk samen maken we echt de video's. En alle producten die we inmiddels maken.
11: Ja. Hoe groot is het bedrijf dan nou? Of jullie?
7: Een beetje lastig zeggen. Want wij hebben op ons kantoor voor de video's 5 mensen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog mensen die de boeken maken. Dat is een apart team, maar dat is niet binnen ons bedrijf.
12: Ja.
7: Aan de film werken 40, 50 mensen.
12: Meer misschien zelfs. Ja. Met de boeken zitten we zeker met wel 30 man bij elkaar, denk ik erop. Ja. Dus in totaal, hoeveel mensen aan ons merk eigenlijk werken en aan wat alles wat wij doen, gaat wel over de 100 dik.
10: Ja. We zitten te kijken naar een groeiend imperium, Richard.
11: Ja, ongelooflijk. En gaan dat dan thuis ook nog wel over werk? Hoe kan dat ook wel een beetje scheiden?
12: Ja. Nou, wij hebben dus eigenlijk de regel, het moet niet continu over werk gaan. Okay. Kijk, ons werk vinden wij oprecht heel leuk. Dit is uit liefde gestart en uit plezier. En we doen het nu nog steeds, ook uit liefde en plezier. Maar uit liefde en plezier blijf je er ook wel steeds over praten. Het is eigenlijk een regel dat wij na 6 uur, zag ik dat goed?
7: Zoiets. Na 8 is het stop.
12: Dan hebben we het er niet meer over. Dan gaat het over andere dingen.
10: Ja. Oh, grappig, hè? Dit is een wereld. Ik ben wat ouder en Richard ook. Weet je wat, ik spreek voor mezelf.
11: Ah, ik ben zeker een stuk ouder. Ja. Dus, de 50 aangetikt.
10: Die een beetje verder van mij af ligt, tot ik op een gegeven moment de laatste tijd maar steeds vaker heb gezien. Gisteren zat ik met Pieter Valli. Die kende ik ook niet tot gisteren.
12: Oh, ja. Mm-hmm.
10: Dus ik heb al die filmpjes zitten kijken. Ik dacht, wat een grappig. Dat is een jongen die maakt filmpjes. Daarin is hij eigenlijk steeds een soort typetje. Bijvoorbeeld een straatwaker of zo. Of een, hij ruimt iets op. En dat doet hij zo grappig. En ondertussen verkoopt hij er allerlei producten mee. Maar het gaat heel goed met dat soort dingen. Bij die nieuwe generatie.
7: Ja, zeker. Ja, je ziet het steeds meer komen inderdaad. Maar voor mij oprecht, toen ik begon, was dit geen mogelijkheid om daar je carrière van te maken. Ik heb met al mijn spaargeld mijn eerste camera gekocht.
10: Ja.
7: En filmpjes gaan maken, maar ik kreeg er letterlijk niks voor terug. Behalve dat mijn moeder 10 keer de video aanzette en zei dat ze het leuk vond. Dat vond ik dan wel weer een compliment.
10: Maar waarom maakte je het? Wat wilde je ermee? Waarom wilde je jezelf zo graag laten zien? Wat was het?
7: Ja, ik denk, misschien heb jij vroeger ook al radio gemaakt als kind zijnde, dat je jezelf ging opnemen of met de cassette recorder.
10: Maakte vroeger thuis al, dan knipten we dozen uit en dan plakten we het helemaal dicht met de plakband en dan ging ik presenteren en ging mijn zusje ervoor zitten.
7: Nou, maar dit is exact hetzelfde. Ik vond het gewoon tof om video's te maken. Ik heb ook wel eens de camera van mijn vader gevonden, zo'n grote oude camrecorder. Nou, en dan heb ik ontdekt, wist ik niet eens, dat ik toen al een soort van aan het vloggen was ook. Dus het zat altijd al in me, ik weet het niet.
10: Het is een passie, het is een overtuiging.
7: Het is echt inmiddels wel een lifestyle, ja.
10: Maar het grappige is, het is op een gegeven moment ook je inkomstenbron. En niet een beetje, maar een beetje boel.
7: Ja.
10: Hoe is dat dan? Wat levert dat voor jezelf voor gevoel op dan?
7: Ja, ik ben niet echt. De waardering voor mij zit niet echt in het geld. Ik ben echt een maker. Dus ik kom ook van de kunstacademie. Ik vind het gewoon heel tof om dingen te maken. En blijkbaar slaat dat aan. En weten we dat zo te vermarkten dat het een succes is. Maar dat is niet de essentie waarom we dat doen. Nee.
10: Je doet het vanuit de overtuiging. Maar Thomas, jullie willen een soort Studio 100, begrijp ik. Ja, toch?
12: Ja, we hebben het al een paar keer geroepen. Kijk, ik zeg altijd, je moet gewoon heel groot dromen, toch?
10: Ja,
12: je moet het durven te zeggen. En dat is wel een hele grote droom van ons. Kijk, wij zijn natuurlijk begonnen altijd met onze YouTube-video's maken. Dat blijven we ook nog heel lang doen, want daar zit echt ons plezier en liefde. Het is uitgegroeid naar boeken. We hebben films. We hebben nu een nieuwe boekenlijn, Paco de Pup. Een AFI-boekenlijn.
10: Maar dat doe je allemaal zelf. Is onze team daar heel belangrijk in?
12: Ja. Het team is, kijk, wij komen met de ideeën. Wij komen met de verhalen, de illustraties. Hoe moet de vormgeving uit? Hoe moet het concept eruit zien? Het hele creatieve plan. En dit doen we natuurlijk samen met hele grote teams die ons hier ondersteunen. En wij begeleiden ook heel dat traject totdat het echt in de winkels ligt. Of tot het film echt in de bioscoop is. Ik werk ook nachten mee door om de poster van de film af te krijgen. Want wij willen daar altijd zelf op zitten. Het is echt onze handtekening.
10: Ja.
12: De vraag van Studio 100. Kijk, wij zitten vol ideeën en verhalen. En we hebben heel veel karakters al bedacht voor de films en de boeken. En we hebben nog heel veel karakters in ons gedachten. En waarom zouden we het niet gewoon proberen? Om naast Rutger Thomas en Paco nog veel meer leuke entertainment voor kinderen en jongeren de wereld in te brengen. We missen dat wel in Nederland.
10: Maar hoe kan dat dan? Want jullie willen dat lezen ook stimuleren. Hoe doe je dat dan? Met die boeken van jullie? Waarom willen die kinderen dat lezen dan?
12: Ik denk ergens, wij hebben natuurlijk een hele grote following die het heel leuk vindt om te zien wat wij doen. En dat hebben wij uit onze passie opgebouwd. Waardoor we ook heel goed aanvoelen wat ons publiek wil zien. Dat hebben we eigenlijk vertaald naar boeken. Zo hebben bijvoorbeeld onze leesboeken, die beginnen al met een. Kijk, wij willen gelijk de interesse wekken. En de aandachtsbogen is natuurlijk heel kort bij een kind.
10: Ja, ja.
12: Zo begint het bijvoorbeeld met een stripverhaal, waardoor je gelijk helemaal in het avontuur al gezogen wordt. Vervolgens ga je per bladzijde mee, ook in illustraties en de randen in het verhaal. Zo zijn wij bijvoorbeeld in een laboratorium, dan is de rand een laboratorium. Zijn we in de woestijn, ga je naar de woestijn. En wij proberen continu te zoeken hoe kunnen we het leuk en aantrekkelijk maken voor kinderen om te lezen en te willen leren lezen.
11: En doe je dat ook in samenwerking met scholen? Want daar is natuurlijk de taalachterstand gigantisch.
12: Zeker.
11: Het lezen neemt af, of tenminste de interesse erin. Dus dat is natuurlijk heel uitdagend wat de leraar dan niet lukt of minder goed lukt. Dat lukt dan jullie wel.
7: Ja, allereerst, we krijgen heel veel terug dat kinderen de avonturenboeken, die zijn voor wat oudere doelgroep, dat die enorm aanslaan bij kids, ook op scholen, en dat het vaak hun eerste boek is en dat ze daarna ook andere boeken zijn gaan lezen. Dat vinden we een heel groot compliment. Maar we hebben woensdag toevallig Paco de Pup gelanceerd. Dat is voor de jongere doelgroep. Paco is dan nog een kleine puppy. En dat gaat echt over van voorlezen naar letters leren en daarna AVI-boeken. En dan, ja, we gaan ook vanaf komend schooljaar ons actief inzetten om dat juist op scholen onder de aandacht te brengen.
12: En de reacties die wij sinds woensdag hebben gehad van scholen en ouders is echt bizar. Ik denk dat we nog nooit zoveel enthousiaste reacties hebben ontvangen. Hoe leuk mensen dit vinden. En toch blijkbaar een gat blijkt te zijn. Er is veel vraag naar leuke AVI-boeken.
7: Ja, ik herinner me nog. Ik vond AVI-boeken vroeger echt vreselijk. Ja. Dat waren van die bruinig papieren. Ja, ik weet niet. Ze stonken ook.
10: Herinneren, ook gezegd.
11: Ja, nee, die dat AVI-lezen is heel. Dat is voor het lezenniveau. En soms waren ze ook nog in tweetallen dat de leraar dan meelas.
7: Ja.
11: Dus ik heb het zelf ook onderwijzer geweest. Ik weet hoe dat zit.
7: Ja.
11: Ja, het is natuurlijk ontzettend goed om jongeren bij lezen te betrekken. Want je ziet dat die leesvaardigheid natuurlijk enorm afneemt. Ja.
10: Wat ik ook belangrijk vind, zeker in deze tijd waarin de verharding enorm toeneemt. Jullie strijd voor de LHBTQ, ik hoop dat ik ze allemaal noem weer, gemeenschap.
7: LHBTIQ,
10: echt veel.
7: De regenboogfamilie.
10: Ja, om je daarvoor in te zetten. Hoe moeilijk is dat soms?
7: Nou, ik weet niet of we ons er expliciet voor inzetten. Wij zijn gewoon wie we zijn en we delen ons leven. En sommige mensen zien dat misschien als alsof dat er inzetten voor het doel is. Maar wij delen gewoon wie we zijn.
10: Maar jullie proberen op een bepaalde manier het wel toegankelijk te maken.
7: Absoluut. Dat is gewoon het gevolg van wat we doen, denk ik. Ik zie dat niet alsof dat per se onze missie is. Tuurlijk, wij vinden het ontzettend mooi dat er kids nu opgroeien die zien dat wij in stijl zijn. Maar dat is niet. Ik denk dat
12: wij er geen punt van maken, wat wij doen. En eigenlijk denken wij niet over na. Want ik sta niet op en ik denk, ik ben homo, ik ben er met een man. Ja. Zo staan wij niet
7: en
12: op.
7: En hoe ga ik vandaag mensen online ervan overtuigen dat het goed is dat dat. Nee, zo
11: gewoon
7: staan
11: leven
7: niet
11: en laten leven.
12: Dit is ons leven.
7: Leven.
12: En als je ernaar kijkt, zul je zien dat het heel normaal is. En dat we net als elk ander mens zijn.
10: Ja. Dat is superbelangrijk. Ja. Want in een tijd van homo-haat die toeneemt, discriminatie die toeneemt, verharding die toeneemt, is het toch juist heel belangrijk dat je er ook rolmodellen in hebt. Zeker voor jonge mensen.
12: Hoe cool is het dan dat zoveel jongeren naar ons kijken en hele gezinnen het op tv thuis kijken, onze video's en onze boeken lezen. En dat maakt het extra cool met dit verhaal natuurlijk. Daar zijn wij wel heel trots op. Maar is daar een plan voor? Nee. Wij zijn gewoon wie we zijn. En we doen wat wij leuk vinden. En iedereen kijkt en leest het die het wil lezen. En zien.
10: Super, toch? Ja. Maar zijn jullie het ook altijd eens?
12: Behalve over het huishouden.
7: Ja.
12: Ja, daar gaat het mis. Op creatief vlak zitten we echt op een lijn.
11: Tot 6 uur is aan het werk en daarna is het ruzie wie de afwas doet.
12: Ja. Daar begint het. Ja. We hadden het er net al over wie gaat koken. Dat ben jij, denk ik.
7: Ja. Dat is altijd.
10: Maar keuzes voor de toekomst die zijn altijd eendrachtig. Die snappen jullie heel goed.
7: Ja, eigenlijk wel. Wij liggen wat dat betreft wel echt op één lijn.
12: En wij hebben dezelfde visie en hetzelfde creatieve lijn. En het is heel fijn, want wij hoeven elkaar maar aan te kijken en we weten of we iets leuk of niet leuk vinden.
7: Ja.
12: En dat denk ik misschien ook. Ja, het klinkt heel saai misschien voor jullie. Geen juice, maar dit is gewoon hoe het gaat.
10: Ja. Ja. En als het niet zo gaan ze het ook niet vertellen.
12: Nou, ik heb het huis al genoemd. Hij zei in de auto dat niet mocht. Dat heb ik nu al gedaan.
11: En hoe gaat dat met jullie op straat? Want jullie maken veel filmpjes. Het zijn wel parallele werelden. Want ik kan ervan leren. Ik heb zelf een social media manager van 21 jaar. Die zegt, je bent echt een oude bok aan het worden, de mos. Dus probeer de jongen te bereiken met wat leuks.
12: Maar je ziet er hartstikke jong uit.
11: Hè? Ja, maar dank voor het compliment. Ja. Maar het is bij zeker ook politici om politiek leuker te maken. Dat wordt ook vaak gezien als saai.
7: Mm-hmm.
11: Ja, dat is wel dit soort filmpjes die misschien ook jongeren kunnen bereiken.
7: Ja, dat zag je bij Rob Jetten bijvoorbeeld. Die deed dat heel goed afgelopen verkiezingscampagne. Daar vinden mensen natuurlijk ook wat van. De ene denkt, je bent politicus, je gedraag je. En de andere, de jongere spreekt het wel weer heel erg aan. Maar ja, ik denk wel dat je heel erg kan helpen inderdaad. Ja. Met je wat menselijker maken vooral. Laat zien wie je echt bent. In plaats van alleen maar achter de microfoon in Den Haag.
10: Ja, en je kan niet meer normaal over straat natuurlijk ook. Hè, met al die jongeren. Dat is wel een dingetje. Ja.
12: Het is wel.
10: Ja. In België ook gekkenhuis. Nederland gekkenhuis.
7: Ja,
12: maar gelukkig hebben wij heel veel te maken met heel veel liefde en positiviteit. En dat geeft natuurlijk ook weer kracht. Kijk, als iemand naar je toe komt op straat of meerdere mensen die een foto willen of even willen zeggen, ik heb dat boek gelezen of ik heb die video gezien.
11: Dat is leuk.
12: Dan doe je wel iets goeds. Dus je maakt iemand blij. En dat is de hele missie. Kijk, er gebeurt heel veel in de wereld. En dat wij dan net dat plekje kunnen geven waar mensen even kunnen lachen of even een afleiding krijgen. Daar ben ik wel heel...
10: En op 4 juli kunnen ze jullie ook nog even aanraken, die kinderen, als ze dat zouden willen of niet?
12: We gaan op bioscooptour. Ja, ja, we gaan de bioscoop. Al onze nieuwe film draait dus nu in alle bioscopen in Nederland en België. En op 4 juli gaan wij op tour door Nederland. Gaan we de bioscoopzalen bezoeken.
10: Ja. Onder andere Ede zie ik hier staan.
7: Ede en Breda.
12: En Breda.
7: Ja, klopt. Ja. Ja.
12: De vraag is nog groter, maar wij redden het allemaal niet in één dag.
10: Maar dat is wel bijzonder om te kunnen doen. Jij bent er helemaal topfit, las ik ook. Ja. Je had heel lang last van chronische...
7: migraine, inderdaad.
10: Ja, dat is nu helemaal oké.
7: Okay. Ja, nou, in ieder geval voor 90% beter dan dat het was. Ja, zeker. Ja, dat is echt een slopende chronische aandoening... die ik sinds een hersenschudding heb.
10: Al lang geleden.
7: Ja, 8 jaar, 9 jaar geleden. En dat heeft me heel veel dingen ontnomen eigenlijk. Leuke dingen. Heel veel pijn gehad. Heel veel aanvallen op bed. En dingen niet kunnen doen. En nu eigenlijk sinds een jaar... gaat het beter. Ben ik onder goede behandeling. En heb ik mijn leven weer een beetje terug. Ja. Want ja, dat is misschien iets wat ik online dan niet heel veel heb gedeeld. Want ik ben nooit afwezig geweest. Maar mijn leven zag er op een gegeven moment wel uit dat ik die video maakte. Heel lang op bed moest gaan liggen. Tussendoor ging editen. En dan, ja, lag ik... mijn leven stond eigenlijk alleen maar op bed liggen en mijn video maken.
10: Oh, ja. Hij is altijd bij je gebleven ondertussen.
7: Nee, absoluut. En dat waardeer ik echt enorm. En hij heeft me in alles gesteund. En hij weet dat het andersom ook zo zou zijn.
12: Dat is heel lief. Ja. Maar kijk, dat is ook weer het fijne aan dat wij dit samen doen. Ik weet precies wat Rutger doet en hij weet precies wat ik doe. Dus ik kan ook dingen overnemen als er iets is. En dat is andersom ook. En ik weet zeker dat het andersom ook zo zou zijn.
10: Zo kan het ook zijn in het leven.
11: Dat is duur, ja.
10: Ja, hartstikke mooi, man. Ja. Ja. Rutger Thomas, ontzettend bedankt. 4 juli voor de mensen die nog langs willen gaan. De kinderen vooral, denk ik.
7: Alle ouders mogen ook langs. Voor het hele gezin natuurlijk.
12: Er komt nog veel meer aan, dus bereid je voor.
10: Ja. Gert Verhulst was maar op, inderdaad. Ja. Ja. Die zit mee te luisteren, dat weet ik. Gert luistert altijd. Ja. Succes, jongens.
7: Dankjewel.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldingsaanval voor een aanval op een commercieel schip bij de staat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Op Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. Al in de eerste helft zorgde Ousmane Dembélé voor een hat-trick. En Senegal won met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: De hele stad Kansas City kleurde oranje.
7: Het was een hele warme nacht.
8: Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormende box 3 door het parlement te krijgen.
9: Allies have laid the foundations for stronger, fairer and more lethal NATO.
3: Wilfried Genee.
10: Tweede half uur weer van deze uitzending. De Friday Move. We zitten vandaag in Rijswijk bij het hoofdkantoor van TUI. TUI. Ja, als iemand jarig is, mag je hem niet vaker noemen, hè, als sponsor. Moet gewoon kunnen. Totdat we gebeld worden door een of ander commissariaat en dan zijn we de lul. Maar die snappen er ook wel als je 150 jaar bent geworden dat je er een beetje vriendelijker mee om mag gaan. Alhoewel, Richard, regels in Nederland, hè?
11: Toei.
10: O ja, nee, zo, dat zijn de echte Jan Paternotten, toch?
11: Toei.
10: Toei, ja, heel goed. Kijk, zo kan het ook, hè. Beetje meedenken op de vrijdagmiddag, hartstikke leuk. En jullie kwamen er niet uit, hè, hier in Den Haag met D66. Nee. En waarom eigenlijk niet? Dat heb je net uitgelegd. Op het eerste punt ging het al mis, asielopvang.
11: Ja.
10: Maar het is ook niet in jullie partij eigenlijk. Hè? Je zit er niet echt lekker bij en zo.
11: Nou, we hebben natuurlijk wel een verleden gehad met het feit dat het uitsluiting is geweest van onze partij. Dat hebben we gedaan. En, ja. Dus dat vonden we niet leuk. Maar ik moet zeggen, de nieuwe fractievoorzitter, Youssef Assaat, daar kwam prima mee door de deur. Dus op menselijk vlak niks mis mee.
10: Nee.
11: Alleen kwamen we er niet uit. Ja, dat kan gebeuren met twee
10: politieke partijen. Uitsluiting, is dat nou nodig, weet je wel? Hè? Dat
11: vraag uitsluiting je is niet nodig? Nee, nee. Nee, zeker niet.
10: Nee, Jan Paternotte, dat is toch niet nodig? Uitsluiten en zo, hè? D66, kom
12: nou
10: op.
12: Ja, het PVV en Forum sluiten wij uit. Maar daar zijn we duidelijk over. Maar Richard hebben we niet uitgesloten. En we wilden graag dat het zou lukken, dat college. En had je de twee grootste partijen van Den Haag die het samen gingen doen.
10: Ja, 16 en 8.
12: Nu is de tweede partij van Den Haag de grootste oppositiepartij straks. Tenminste, ja, als het gaat lukken, want het loopt nog steeds die formatie.
11: Ja, maar het gaat wel lukken.
10: Hij heeft toch 2 weken, zegt hij.
11: Ziet er goed uit, dus dat gaat de laatste loodjes.
10: Ja. Nou, hij ziet erbij te lachen, dat gaat goed komen.
12: Ja, voorzichtig, besmuik lachje.
11: Nee, dat is gewoon een volle lach. Nee, de gesprekken gaan goed in een goede harmonie. Dat ging het overigens met deze in goede harmonie. Alleen we kwamen er niet uit. Nou, en dat kan natuurlijk gebeuren als twee partijen gaan praten met elkaar. Dat het niet lukt.
10: Ja. Heb je de stikstofplannen al even bekeken die net binnenkwamen? Of?
11: Ik heb gelezen dat het heel ernstig uitzag. Dus ik ben benieuwd of het meegevallen is voor de Nederlandse boeren.
10: Ja, die moeten dus met die ammoniak. Leg jij het even uit wat er allemaal gebeurd is. Ik heb hem net binnengekregen, Jan Paternotte. Goed dat je er bent trouwens ook.
12: Ja.
10: Ja.
12: Moet ik het uitleggen?
10: Ja, als je wil, heel graag. Wat de besluiten zijn. Ik lees over ammoniak die in 2035 bij de boeren ongeveer 45% moet zijn gezakt. En bij de industrie en het vervoer zelfs nog meer, hè, las ik ook.
12: Ja, klopt. We wisten natuurlijk al jarenlang dat het hard nodig was om te zorgen dat we minder ammoniak, minder stikstof in die lucht, in die natuur zouden krijgen. Daarom ligt er ook al jarenlang ligt het eigenlijk helemaal stil. En dit is echt het doorbreken van die stilstand. Ik zag net een persbericht van Bouw in Nederland, van de bouwers.
10: Ja.
12: En die zeggen, ja, dit doorbreekt de impasse. Dit pakket, wat nu het kabinet vandaag presenteert, maakt het verschil tussen stilstand of dat de schop weer de grond in gaat.
10: Ja.
12: Dat is wat we zo bikkelhard nodig hebben.
10: Alhoewel vergunningen nog wel even gaan duren, lees ik ook overal.
12: Nou, dus dat dit jaar op een aantal plekken dat echt los gaat komen. Nou, dat is echt snel. En dat is ook hard nodig. Want 250.000 huizen, daar, die kunnen we nu dus niet bouwen.
10: Ja.
12: Vanwege het stikstofprobleem onder andere.
10: Maar dus het valt 2027, dan zie je pas weer een beetje echte beweging.
12: Dan ga je op meer plekken ga je dat echt zien. En dan,
10: tenminste,
12: dan
10: als dit rondkomt allemaal, gezegd, voor de duidelijkheid.
12: En daarna zijn we echt helemaal van het stikstofslot. Maar dat we nu gewoon vanaf nu steeds meer plekken in regio's, dat die sleutel erin gaat en we van dat slot afgaan, dat er weer beweging komt. Ja, dat is zo ontzettend belangrijk. En niet alleen voor de bouwers trouwens, maar ook voor de boeren die al jarenlang in onzekerheid zitten, geen vergunningen krijgen om hun stal te vernieuwen. Niet weten of ze kunnen uitbreiden of kunnen verplaatsen als ze dat willen. Dus maar ook voor hen is het zo belangrijk dat er duidelijkheid is en dat er geld is om ze te helpen.
10: Ja, 20 miljard?
12: 20 miljard.
10: 20 miljard om die boeren te helpen?
11: Ja.
10: Richard, waar halen ze het vandaan?
11: Ja, dat is voor hun de begroting. Maar ik vraag me af, van, is het nodig om goede bedrijven, vaak familiebedrijven, uit te plaatsen, ja, om die helemaal kapot te maken? Ik geef lezingen in het land via Showbird. Dat was laatst in het Hoge Noorden. En dan waren de boeren echt mega ongerust. Van, ja, we hebben een vader of zoon al decennia lang en we moeten weg. Want we zitten vlakbij in een natuurgebied. Ja.
12: Ja, kijk,
11: we gaan kapot.
12: Dit is dus waarom er ook met zoveel boeren, boerorganisaties, de jonge boeren hierover is gewerkt. Want die onzekerheid bij boeren is inderdaad hartstikke groot. Maar die 20 miljard is bedoeld om hen natuurlijk te helpen. Omdat veel bedrijven, ja, die moeten vernieuwen. Die willen ook heel graag vernieuwen. En wat we onder andere gaan doen is zorgen dat we dat het meeste doen vlakbij die natuurgebieden.
10: Ja, 500 tot 1000 meter is. Toch? Die zone wordt dat dan toch?
12: Ja, dat is een zone waar je natuurlijk net naast de Veluwe, de Peel. Dat is die prachtige Nederlandse natuur die super kwetsbaar is. Waar we dan, er zijn al heel veel afspraken met boeren over gemaakt hoe we die nou het allerbeste gaan beschermen. Zodat er op andere plekken ook weer meer ruimte is, ook voor de boeren.
10: Maar daar moet nog weer 20% extra moet het omlaag, toch? Die uitstoot, begreep ik, nog eens eroverheen.
12: Nou ja, dat wordt het harde werk wat boerenorganisaties, provincies en de natuurorganisaties, boswachters samen gaan doen. Van hoe gaan we nou op dat soort plekken zorgen dat die stikstofuitstoot extra snel naar beneden gaat. Zodat die natuur ook sneller kan herstellen. En zodat die boeren weer door kunnen. En dat is inderdaad het allerbelangrijkste vlak bij die natuurgebieden. Want ja, daar komt die ammoniak naar buiten. Daar zie je ook dat de natuur de heftigste schade daarvan van heeft.
10: Maar daar moeten de boeren dus innoveren, extensiveren. Ja, dat betekent dat je minder dieren per hectare hebt, dus minder koeien.
12: Ja.
10: Of verplaatsen of stoppen, zoals jij zegt. En dan moet je uitgekocht worden.
12: Ja, maar het hoofddoel is natuurlijk om eerst te beginnen met wat kan je bereiken met innoveren? Wat kan je bereiken met inderdaad dat er minder koeien
10: extensiveren. Nu heb ik hem ook.
12: Extensiveren, inderdaad. Dat is dus gewoon wat minder koeien per hectare.
10: Maar niet bij de helft van de stapel weg, zoals jullie eerst riepen.
12: Ja, nou, we hebben dat ooit gezegd. We wilden dat op de agenda zetten. Maar we hebben ook gezien dat niet echt de oplossing dichterbij heeft gebracht.
10: Nee.
12: Dus dat doen we nu ook op een heel andere manier.
10: Maar het heeft ook niet heel veel goodwill, kan ik me herinneren, destijds.
12: Nee, het heeft inderdaad niks opgeleverd. Dus daarom doen we het nu ook op een heel andere manier. Met dat geld om de boeren te helpen en de natuur te herstellen.
11: Maar is het nou ook samen met de boeren gedaan? Dus dat er geen straks massale demonstraties richting Den Haag komen?
10: Dat kan je nooit uitsluiten, Richard.
12: Ik kan het nooit uitsluiten. Maar ik was bijvoorbeeld vorige week vrijdag bij een boerenbedrijf in het Eemland. Daar waren ook de jonge boeren op bezoek. Die gingen daarna weer praten met een andere D66'er. En daarna gingen ze weer bij de minister zitten. De afgelopen weken is er echt continu, gisteren tot middernacht aan toe ongeveer, gewerkt samen met de boeren, ook met natuurorganisaties trouwens. Want je kan dit alleen maar samen gaan doen.
10: Ja, 2,2 miljard voor natuurherstel, zeg ik ook nog.
12: Ja.
10: 2,8 miljard zelfs voor stoppers. Wat houdt dat in, stoppers trouwens?
12: Ja, dat er ook
10: mensen die echt stoppen dan, helemaal klaar.
12: Er zijn al heel lang, ook nu nog steeds, best veel boeren die, stel dat je 60 bent en denkt, mijn zoon en mijn dochter willen het bedrijf niet overnemen. Ja. Ik wil eigenlijk over een paar jaar wel de sleutel inleveren.
10: Oké, okay, dat gaat dan vrijwillig, zeg maar.
12: Gaan genieten.
10: Geen gedwongen is dat. Dat is gewoon dat je zegt, ik wil er wel mee stoppen.
12: Kijk, dat zijn by far de meeste. En dat is de afgelopen jaren ook al een aantal keer gebeurd. Die kan

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Valt wel steeds vast. Dat is ook waarom de jonge boeren, de LTO Nederland, ook echt aan tafel hebben gezeten met de minister. Want die wilde ook een nieuwe aanpak.
5: Alles wat met de BBB in het vorige kabinet aan perspectief voor de boeren in de stijgers is gezet, dreigt met deze plannen met de sloophamer te worden afgebroken.
4: Ja, dat is denk ik niet terecht.
6: Kijk,
4: waar de boeren zelf ook van zeiden, dat het vorige kabinet had 5 miljard euro. En nu hebben we 20 miljard euro uitgetrokken om de boeren te helpen en de natuur te herstellen. Je noemde net die 2 miljard voor de natuur. Dat is een veel groter bedrag. Ja, waarom? Omdat het nodig is. Omdat het geld kost om een stal te vernieuwen. Omdat het geld kost om je bedrijf te kunnen verplaatsen. Dus als je ze daarbij wil helpen, ja, dan moet je er wel geld voor uittrekken. En dat doen we nu.
5: En dat is veel geld, hè?
7: Maar die boeren zeggen ook, we willen helemaal niet geholpen worden. We willen gewoon onze boerderij bij de nu is van vader op zoon decennia lang. Die willen we gewoon voortzetten. We hebben ook een onbetrouwbare overheid. Er is jarenlang ingezet op vergroting. Megastallen, grotere stallen. Dus op voorspraak van de overheid gebeurd. Ja, nu zegt diezelfde overheid, bedankt voor het lachen, je kan gaan. Ja, en dat zet bij die boeren natuurlijk toch wel kwaad bloed.
4: Voor de meeste boeren geldt dat ze eigenlijk hier ook veel last van hebben. Maar vooral omdat ze nu stilstaan en zeggen, ze krijgen vaak geen geld meer voor bijvoorbeeld een nieuwe stal. Of een vernieuwing of een mestregister die ze willen neerzetten. Ze krijgen geen vergunningen meer voor wat ze willen doen. Die willen ook duidelijkheid. En die willen ook dat geld om te zorgen dat ze daarbij hulp kunnen krijgen. Dat is eigenlijk ook de reden waarom de organisatie van jonge boeren, LTO Nederland, gewoon aan tafel zijn gegaan met het kabinet voor een oplossing. En ik snap dat wij dan als jongens die in de grote stad wonen dan ook naar de boeren toe moeten om dat te horen. Maar dat is wel het verhaal wat je van de meeste kanten hoort. Die willen ook vooruit.
7: Ja. Zijn er dan ook gebieden aangewezen, want je hebt het over uitplaatsing, waar die boeren dan de ruimte krijgen om dat vergrote bedrijf te plaatsen? Die gebieden zijn al in kaart gebracht en dat kan dan zonder probleem.
4: Ja, dat is denk ik ook slimmer aan deze aanpak dan wat eerdere kabinetten hebben gedaan. Ook kabinetten trouwens met D66 erbij, zeg ik daarbij eerlijk. Dat eerst werd heel breed gekeken en nu wordt gezegd, ja, waar is nou het probleem het grootste? Direct naast die natuur. Daar komt de meeste stikstof naar boven die dan in die natuur schade doet. Verder weg van de natuurgebieden. Ik was in het Eemland bijvoorbeeld vorige week.
5: Ja, dat vertelde je net ook al. Ben je 2 keer geweest?
4: Nee, ik ben er 1 keer geweest.
5: Nee, oké. Heel duidelijk, ja.
4: Maar oorspronkelijk kom ik ook uit de Bommelerwaard bijvoorbeeld. Dat telt net wat verder van die natuurgebieden die zo kwetsbaar zijn. Dus dan is daar ook meer ruimte.
5: Hey, 20 miljard, ik hoorde jou net vertellen. Hoeveel daklozen? 7200?
7: 7200 daklozen.
5: Criminaliteit, enorm groot. Armoede heel erg groot. Dat mensen denken, 20 miljard voor die boeren zeggen.
4: Ja, als je het over daklozen hebt.
7: Graag een stukje geld gehad voor Den Haag. Het tekort op gemeentefonds.
4: Als je het over daklozen hebt, dan denk ik, ja, we hebben ook te weinig huizen in Nederland. We hebben veel te weinig huizen. En hoe komt dat? Nou, mede omdat we 10.000 huizen niet kunnen bouwen door de stikstofcrisis. Dat is waarom de bouwers, bouwen in Nederland, nu zeggen, ja, dit pakket wat we vandaag horen, dit is het verschil tussen stilstand of de schop weer in de grond.
5: En dan moet je zoveel geld voor een sector als de boeren gewoon, nee, dat moet je op de koop toenemen dan.
4: Het is voor Nederland natuurlijk ook wel een sector die gewoon qua export, niet alleen van producten uit de landbouw, maar ook van kennis. De tuinbouw, waar ze van Egypte tot Japan willen ze de Nederlandse kennis over de tuinbouw. Het Westland kent Richard natuurlijk ook hartstikke goed. Dat willen ze daar hebben. Dus het is ook een sector waarvan we mogen denken, nou, die willen we ook naar die volgende, naar de toekomst toe helpen. En daar mogen we er ook in investeren.
5: Krijgen jullie meerderheid? Gaat dat lukken?
4: Ik hoop het wel. Ik denk dat, ik denk dat het heel goed zou zijn.
7: Het gaat allemaal spannend natuurlijk.
4: Ik zit hier natuurlijk ook om partijen te overtuigen. Kijk, Richard heeft nog geen zetels in de Tweede Kamer, maar wie weet.
7: Nou, we hebben in Den Haag wel één boer en die gaat in ieder geval behouden blijven.
4: Eén boer? Ja, de boer in Den Haag is al gered.
7: Die is al gered,
4: denk, vanuit Den Haag hopen we
5: dat toch kunnen steunen. In het kader van je huiswerk doen, dat het vorige kabinet niet deed. Jullie hebben toch wel een beetje al overal kopjes koffie gedronken en gevoeld wat er...
4: Ja, nee, zeker. We koffieën ons helemaal suf. En dat zeker als het 40 graden is, dan ga je daar wel snel van zweten. Dus ik hoop dat er ook wat thee is gedronken, maar nee, ik heb er echt vertrouwen in.
7: Wanneer is het debat?
4: Debat is woensdag.
5: Ja, ik ben echt heel benieuwd. Op zich, ik bedoel, je kan er heel veel negatieve en ook gelukkig heel veel positieve dingen over zeggen. Het zou wel een keer lekker zijn als een keer wat gebeurt.
4: Ja, dat
5: want
4: zou
5: ik
4: lekker
5: bedoel,
4: zijn.
5: Leuk hoor, dat kabinet, maar anders zit je ook maar voor de kat zijn...
4: Het is ook een beetje, dat hele stikstof is een beetje als een soort trein die jarenlang stil heeft gestaan en nu gaat hij in beweging en moet hij de snelheid van een intercity zien te krijgen.
5: Ja, het was al heel wat dat ik jou vandaag zonder das zag, Jan Paternotte, dus je komt er steeds losser in, hè? Dat is goed, hè?
4: Ja, je wilt ook nog meer?
5: Nee, dat absoluut niet, maar de meeste mensen komen hier heel fris en fruitig in een t-shirtje. Zo. Maar jij zit nog steeds in het pak, zie ik weer.
4: Dus. Het is BNR. Ik denk dat luisteren allemaal ondernemers.
5: BNR, Friday Move is het, man.
4: In de auto, die...
5: Oké, goed dat je er even was.
4: Aanstaan.
5: Ja, laten we hopen dat het lukt, dan komt het land een beetje van het slot af. Dat is wel belangrijk.
4: Juist.
5: Dankjewel. Oh, Jan geeft geen handen meer. Nou ja, dan niet. Kan ook, hè?
7: Hoi.
5: Gebeurt.

0: Gewoon, wilde hem een hand geven, maar hij loopt gewoon gelijk weg. Is natuurlijk weer boos. Maar dat komt natuurlijk omdat Johan Derksen wat nare dingen over hem heeft gezegd. Maakt ook niet uit. Inmiddels aangeschoven de burgemeester van Rijswijk, Houri Sahin.
1: Hallo.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We hebben elkaar vaker gesproken.
1: Klopt.
0: Ja. Geboren in Deventer, maar inmiddels hier zo thuis in Rijswijk natuurlijk, toch of niet?
1: Zeker. Ik woon ook al best wel lang in deze regio. Ik heb 23 jaar ook in Zoetermeer gewoond.
0: Zoetermeer?
1: En ik heb in Leeuwarden gewoond.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Leeuwarden, mijn stad.
2: Ja, prachtige stad.
0: Ja.
1: Mijn man heeft bij Cambuur gevoetbald. Lang geleden alweer.
2: Ben ik wel benieuwd wie je man is.
1: Murat Sahin heet.
0: Ja, nee, dat staat er nog wel bij.
2: Goeie voetballer, ja.
0: Dat is al een tijdje geleden, ja. Maar voetbal niet mee, neem ik aan.
1: Nou, nog steeds.
0: Nog wel fanatiek.
1: Hij voetbalt bij HDV in Den Haag.
0: Zo, dat moet jij wel kennen.
2: HDV is een prachtige club, ja.
0: Wat is jouw club eigenlijk in Den Haag?
2: Mijn voetbalclub?
0: Ja.
2: Dus Quicksteps heb ik bij gevoetbald. En bij Duno heb ik heel lang gevoetbald. Als rechtsbuiten.
0: Even op mijn plaatje. Je bent geboren in Delft, in een hoek van Holland gewoond.
2: Opgegroeid, ja.
0: En hoe lang heb je dan al in Den Haag nu gewoond dan?
2: Ik woon sinds mijn 18e in Den Haag. Dus als je 50 jaar bent, is het al best wel boos.
0: Okay, ja. Nee, dan mag je dan Hagenees noemen?
2: Ja, ik mag mezelf een Hagenees noemen.
0: Ja? Ja. Wanneer gaat dat in?
2: Nou ja, als je het gaat hoe je je voelt. Dus je vraagt, mag ik je zo voelen, ja, of noemen? Ja, dat mag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe is het bij jullie in de stad met femicide?
2: Nou, daar ben ik heel blij mee dat ik u zie. Dat is zorgelijk. Ik heb gelukkig een motie aangenomen, breed in de raad, dat er zo'n filo MENA huis krijgen wat in Rotterdam is. Hè, dat er voor huiselijk geweld tegen vrouwen, dat daar ruimte voor komt. En dat gaat gerealiseerd worden. En dat is broodnodig, want het geweld tegen vrouwen is vreselijk.
0: Elke 8 dagen, hè? Gaat er een vrouw overlijdt door huiselijk geweld.
1: Elke 8 dagen ongeveer.
0: Ja.
1: En het is echt een verschrikkelijk probleem.
0: Niet
1: en kort geleden heeft Marieke Liem, ook hoogleraar, een onderzoek gedaan. Ook mensen, of ook vrouwen die zelfmoord plegen. Daar blijkt ook veel gevallen van femicide, eigenlijk huiselijk geweld te zijn.
0: Zo moeilijk voorstelbaar. Een land als Nederland, vind ik dat. Maar goed, ja.
2: Het is natuurlijk heel vaak achter de voordeur. En kom maar eens achter in een gezin wat heel normaal lijkt en dat het goed gaat. Ja,
0: ja.
2: Dan gaat het toch niet zo goed. Het is ook vaak moeilijk om over te praten. Vaak zijn de kinderen in het spel, waardoor het nog moeilijker wordt. En zeker met agressieve mannen die dan dreigen om die kinderen wat aan te doen. Ja, het is eigenlijk een onderhuids probleem wat wel heel groot is. En ik vind het heel dapper van u als burgemeester van Rijswijk dat u daar zo het voortouw neemt.
0: Ja. Want een aantal jaar geleden, in korte tijd, 3 vrouwen overleden daardoor. Huiselijk geweld. En toen heb je een aanpak ingezet. Hoe zag die aanpak eruit?
1: Nou, het begon nadat er 2 vrouwen werden vermoord. Dacht ik vind dit nu wel ontzettend erg worden. En ik ben me daarin gaan verdiepen. En ik ontdekte dat het niet een Rijswijks probleem is, maar een groot nationaal maatschappelijk probleem. Omdat ik zag wat het deed met ook de kinderen. Wat het ook doet met de samenleving. De sportclubs, de scholen, iedereen leidt daaronder. En na de tweede moord besloot ik zelf in actie te komen om een column te schrijven in een lokale Huis en Huisblad in Rijswijk. Dat doe ik elke maand om te vertellen wat ik bezig ben. En daarin riep ik vrouwen op. Mail me als je vastloopt in het systeem. Want ik ontdekte dat het best moeilijk is om als vrouw naar buiten te treden, de aangifte goed te doen, de bewijslast ligt bij jou. Tegelijkertijd moet je ook toch jezelf veilig zien te houden. En dat leidde tot heel veel reacties. Inmiddels is de teller op 118.
0: Zo.
1: En ik denk dat ik daarvan 50 à 60 vrouwen ook daadwerkelijk heb kunnen helpen. En we hebben een mensgerichte crisisaanpak ontwikkeld. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Want die is gebaseerd op crisismanagement. Dus iedere burgemeester, iedere loco, en dat weet u ook als geen ander, weet om te gaan als er een ramp of crisis in je gemeente gebeurt. Wat je dan doet is een crisistafel bij elkaar, zoals we hier aan tafel zitten, organiseren. De mensen, de organisaties die daarbij het vraagstuk een rol hebben. De politie, AROSA, de vrouwenopvang, Veilig Thuis. En dan te gaan handelen. Dus wij zeggen beeld, oordeel en besluit.
0: Ja.
1: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? En wie gaat doen wanneer?
0: En niemand gaat de deur.
1: Ja, en dan daar zit ook altijd de vrouw zelf bij. Soms digitaal, soms online. Omdat ik ook heb gezien dat vaak over mensen wordt gesproken en niet met.
0: Ja.
1: En dat maakt de situatie juist veel krachtiger. Want dan zie je ook wat er precies aan de hand is, sneller.
0: Dat is een beetje de ombudspolitiek die jij bedrijft met het menselijke karakter. Om te kijken om wie het gaat.
2: Ik ben helemaal voor. En ik ben ook heel blij dat we in Den Haag zo'n Philomena huis krijgen. In Rotterdam is het al, daar ben ik geweest kijken. Nou, daar is alles in één. Daar is de politie, daar is zorg, daar is maatschappelijke zorg. Daar is,
1: Philomena ben ik ook geweest. Dat is een Heel goed initiatief. Eigenlijk wat Philomena doet, doen wij in Rijswijk al. Ja. Wij hebben alleen niet een heel mooi groot gebouw zoals Philomena dat heeft. En daar is ook bijvoorbeeld ruimtes waar kinderen ook onderzocht kunnen worden. Hè, medisch en dergelijke. Dus zij hebben alle disciplines in één gebouw gebracht.
0: En dat is 100% veilig ook voor die vrouwen.
1: Ja, maar soms is dat...
2: Beveiliging bij ook, dus het is heel erg belangrijk. Want soms komen die mannen natuurlijk daar. Het zijn helaas meestal mannen.
0: Je hoort dus ook een verschrikkelijke verhalen
2: dus,
0: over
2: er zit in Rotterdam veiligheid ook bij. Dus.
1: Ik ga soms ook met een wijkagent naar een hotel. Bijvoorbeeld als een mevrouw al daar naartoe is gevlucht. Ja. Dan ga ik daar naartoe. Of ik ga zelf met een wijkagent in een huis. En dan gaan we kijken hoe de situatie is. Dus het kan soms ook zijn dat een vrouw niet naar mij toe kan komen. Of bijvoorbeeld, ik heb ook een vrouw geholpen. Die was vanuit Rijswijk geplaatst in Dokkum. En die moest ook geholpen worden. En zij was mijn inwoner, dus ik heb ook gedacht, we gaan dat ook helpen. We gaan ook haar helpen.
2: U ontvangt al die mailtjes zelf, dat zijn er vele. Dat grijpt ook naar de keel, denk ik. Als je al die persoonlijke verhalen, hoe gaat u daarmee om?
1: Ja, door toch weet ik daar best wel zakelijk mee om te gaan. Ook al zijn ze soms heel, heel vervelend en heel, heel persoonlijk uiteraard. Maar doordat je ermee bezig gaat en al doorbraken kunt realiseren, krijgen mensen, zijn ze zo dankbaar en blij dat je ze. Dan voel je dat je ook goed bezig bent. En het zijn soms ook hele lang. Soms krijg ik ook geen mails, maar dan zegt een vrouw tegen mij, ik maak me zorgen om de dochter van mijn vriendin. Dus het gaat via.
0: Ja.
1: En dan komen ze ook. Dus het is niet altijd. Want een mail sturen kan soms zeker bij intieme terreur ook gevaarlijk zijn. Ja. Als de partner in het huis is en je ziet op de telefoon een mailtje aan een burgemeester of aan een gemeente.
0: Ja.
1: Dan kan je ook gevaarlijk.
0: Maar hier in Rijswijk zie je echt een duidelijk verschil. Je ziet nu ook dat de resultaten geboekt worden.
1: Ja. Ik werk ook samen met Marieke Liem, hoogleraar. Dus ik ga ook spreken. Gisteren was ik in Dordrecht en heb ik verteld hoe wij Rijswijk de aanpak hebben ontwikkeld aan collega-burgemeester in Zuid-Holland-Zuid. Dus Dordrecht en omgeving. Ook om andere burgemeesters te laten zien dat wij een verantwoordelijkheid hebben.
0: Want dit gebeurt in lang niet alle plaatsen in Nederland, deze aanpak.
2: Het wordt vaak nog onder de tafel.
1: Wat ik mis is, en dat is iets wat, Jan Paternot is al weg, maar een landelijke programmatische aanpak, daar komt een nationaal coördinator. Maar de aanpaksondermijning, dus de georganiseerde criminaliteit, is een goed voorbeeld hoe je het wel zou moeten doen. Dus vanuit het Rijk naar de gemeente, juiste middelen, juiste bevoegdheden. Ik ben nu met het ministerie ook aan het kijken welke bestuursbevoegdheden ik nog meer kan hebben dan alleen 10 dagen huisverbod. Een verlenging van 18 dagen. Dat is niet voldoende. En ik ben ook blij dat nu ook bij de rechtspraak en ook bij het OM ook veel meer capaciteit komt om dat probleem ook serieuzer te nemen. Want er wordt niet altijd herkend. Mensen weten ook niet wat bijvoorbeeld het verschil tussen situationeel geweld en intieme terreur is.
2: Het gebrek aan die kennis, ook natuurlijk in de politiek, is natuurlijk ook voor die vrouwen zorgelijk.
1: Ja.
2: En ook om dan daadwerkelijk op te treden tegen deze vormen van terreur.
0: Want wat moet er dan gebeuren om dit wel te laten ingaan, zeg maar, om het landelijk zo aan te pakken? Wat moeten we nog hogere aantallen eerst krijgen? Wat is het idee?
1: Dat hoop ik niet. Ik hoop meer middelen voor gemeenten, bevoegdheden, meer kennis bij de politie, meer herkenning. Dus een groot drempel is bijvoorbeeld, dat is iets misschien wat we hier ook bekend kunnen maken, van de vrouwen die ik spreek, die hebben geen toegang tot een advocaat.
0: Nee.
1: De sociale advocatuur, daar is zwaar op bezuinigd. En een advocaat betalen, dat is niet voor deze vrouwen soms altijd weggelegd. Ook al hebben ze soms een hele goede baan, hè, maar als je in een situatie van intieme terreur bent, dan lukt dat gewoon niet. En dat zou echt al een verbetering zijn.
0: Maar gelet op die 1 op de 8 dagen zitten we met een situatie die al een aantal jaren zo is. Hè? En
1: exact.
0: Best wel lang eigenlijk.
1: En we hebben het dus niet alleen over die vrouwen, de kinderen. Er zijn heel veel kinderen die hun moeder verliezen. Ook hun vader verliezen als de pleger zichzelf ook om het leven brengt. Of in een gevangenis belanden. Dus het is een veel groter maatschappelijk probleem dan alleen maar dat de vrouw slachtoffer is. En natuurlijk is dat afschuwelijk.
2: Ja,
1: maar daarom noem ik
2: zo.
1: Het een maatschappelijk probleem. Omdat wij er allemaal last van hebben.
2: Zeker, en zouden natuurlijk scholen zouden daar ook een rol in kunnen hebben. Met vertrouwenspersonen op school. Dat kinderen die natuurlijk thuis slachtoffer zijn van huiselijk geweld, dat ze erover gaan praten. En dat er dan geholpen kan worden.
1: Ja.
0: Maar in dit kader, wat jij vertelde net, zoveel problemen in Den Haag. Hoeveel dingen kan je op een agenda zetten dan? Dat lijkt me best wel eens ingewikkeld, ook als burgemeester.
2: Nou, deze moet op de agenda, want dit een mega probleem is, wat ook gewoon levens kost. Mm-hmm. En helaas is het wel zo, je zei net al van ja, er moet eerst iemand sterven voordat er wat gebeurt. Nou, in Rotterdam is dat Philomena-huis gekomen vanwege moorden op die vrouwen. Dus helaas moet er dan wat gebeuren. Ik hoop dat het in Den Haag niet zo ver komt, maar huiselijk geweld is in Den Haag een ontzettend groot probleem. En in heel Nederland is dat een probleem en daar moeten we ook voor hebben met elkaar.
1: En ik zie ook dat met de explosies, hè, waar we ook mee te maken hebben, en daar heeft Den Haag ook mee te maken, daar zit vaak ook een relatie met een relationeel conflict.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, dat er bijvoorbeeld een restaurant een explosie wordt geplaatst door de ex. Omdat die, en daar hebben boven wonen daar mensen. En dan word je als burgemeester geconfronteerd met een explosie. En als je er vergrootglas op legt, dan zie je eigenlijk, oh, daar zit ook een relatie met relationeel conflict. Dus de verstoring van de openbare orde, daar zit ook een relatie met huiselijk geweld.
0: Was dat het verhaal ook in Den Haag toen? Want er was ook een soort wraakactie.
2: Starbekamp is toen ook een met dodelijke slachtoffers. Ja. En daar heeft ook een relationeel probleem, is daar een reden van geweest.
1: Ja, daarom is het goed dat we hier het bespreekbaar maken. En dat het niet een... ik merk, dat is, volgens mij is er te lang gedacht. Het is iets van mensen privé. Het is een relatie, recht op privacy, slaapkamer. Moeten we ons niet mee bemoeien, maar dat moeten we wel.
0: Ja. Maar het zou heel goed zijn dat alle gemeentes even het voorbeeld nemen aan Rijswijk daarover. Dat ze dan zien wat daar in Rotterdam gebeurt. Soort zaken
1: zeker.
0: Allemaal.
1: Zeker, er zijn ook andere collega-burgemeesters die op dezelfde manier Alkmaar ook werken. Nu ook gericht aan vrouwen zeggen, mail me en benader. En ik vind het belangrijk om te benadrukken dat dit ook een taak is van de gemeente. En vaak wordt er gekeken van, moet het wel bij de gemeente? Ja, wij hebben zeker als burgemeester ben je verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Heb je bestuurlijke regie te houden? Heb je een instrument dat tijdelijk huisverbod? Dus heb je een taak. Je hebt een aantal bestuursrechtelijke bevoegdheden die je kunt inzetten.
0: Ja, en al die klootzakken zouden ze een keer normaal moeten gaan doen. Hè? Die man moet doen.
2: Ja, zeker. Ongelooflijk. Daar begint het al mee.
1: Daar begint het, ja. En dat hoor ik ook vaak terug van nabestaanden. Die zeggen, wat zou er moeten veranderen? Toch in de opvoeding van kinderen, jongeren.
2: Hoe het aanspreken van een vrouw. Hè? Natuurlijk een hele macho cultuur. Ja. Ook bij jongeren, hoe je over vrouwen praat.
0: Ja, dat is
2: niet oké.
1: Vrouwen wordt soms gezien als een soort bezit. Of status. Ja. Zij is mijn vrouw.
2: Lustobject,
1: dus,
2: ja.
0: Gewoon een beetje normaal doen met z'n allen.
2: Absoluut, dat is belangrijk.
1: Zeker nu het warm is.
0: Ja. Nou, hey, nog een laatste burgemeester.
1: Ja, dank.
0: En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: En niet op 150 jaar, want het gaat echt niet duren, hoor. We zijn misschien volgend jaar hier alweer bij Toei naartoe. Maar die hebben nu een groot feest, dus stort u weer in het feest.
1: Felicitaties aan Toei. En ik ben als burgemeester heel blij met Toei als ondernemer en als werkgever. Ja, zij dragen bij aan de economische ontwikkeling in onze gemeente, maar ook in de regio en in het land.
0: En dat dus, zijn nog leuke gasten ook.
1: Een grote felicitaties.
0: Ja, dank u wel. We zijn er zo weer.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstaat Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag, zij eiste 7,5 jaar cel. En de gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigt het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
5: De hele stad Kansas City kleurde oranje. Oranje, ja.
6: Het was een hele warme nacht.
7: Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormende box 3 door het parlement te krijgen.
8: Allies have laid the foundations for stronger, fair and more lethal NATO.
2: Wilfried Gené.
9: Tweede uur alweer van deze uitzending. De Friday Move. We zitten bij TUI in het hoofdgebouw in Rijswijk. Want ze bestaan maar liefst 150 jaar. 150 jaar zeg. En de muziek is natuurlijk van onze eigen DJ Thomas Robson. En de co-host van vandaag is niemand minder dan Richard de Mos, die binnen 2 weken het voor elkaar krijgt, hè?
10: Zeker.
9: Ja. Nieuw gemeentebestuur, dat wordt helemaal geregeld, toch niet?
10: Ja. Nou, niet het gemeentebestuur, het nieuwe college.
9: Ja, college inderdaad. Ja. Het nieuwe college. Er zijn zoveel ingewikkelde dingen. Je zat ooit landelijk, toen werd je niet op de lijst gezet door Geert Wilders.
10: Ja, dat is al lang geleden.
9: Ja, ja, dat deed toen al een beetje pijn. Maar uiteindelijk, want zo probeer ik het een beetje te brengen voor je, gebeuren dingen met een reden. Want anders was je hier nu natuurlijk nooit geweest.
10: Nee, dus soms komen na diepe dalen ook weer hoge toppen.
9: Ja.
10: Dus dat is altijd goed dat in het leven ook wel eens een tegenslag is.
9: En heeft het uiteindelijk ook meer gebracht, lokaal in plaats van landelijk, voor jou? Komt het dichterbij? Voel je er meer bij? Of zeg je nee, ik had dat ook minder kunnen?
10: Geert Wilders heeft ooit tegen mij gezegd, dat was toen hij zei van je komt niet meer op de lijst bij ons, je bent meer een lokaal politicus. Nou ja, laat ik dat dan met 16 zetels tegen 0 voor de PVV in Den Haag als een groot compliment zien.
9: Had dat wel goed gezien dus.
10: Ja, dus heb ik alsnog weer wat van hem geleerd. Ik heb best veel van hem van die man geleerd.
9: Ja. Ja. Wiegel heb je het meest van geleerd?
10: Wiegel het meest, zeker. Ja, dat was toen ik als Kamerlid was, zei hij altijd van je bent een pareltje, maar er moet wel een beetje geslepen worden.
9: Ja, hij kan het niet meer met je bespreken natuurlijk. Maar...
10: Nee, dat had ik graag met hem gedaan, want het was ook een hele leuke man om samen over politiek te praten. En hij is natuurlijk wat meer standing dan dat ik ben, maar we konden heel goed over, hij zei je hebt snel de inhoud door, en we konden heel goed over politiek praten en over het leven. Dus het was een hele fijne man om mee samen te zijn.
9: Maar je hebt er vaak genoeg met elkaar gesproken dat je er veel van geleerd hebt. Dat maakt
10: zeker,
9: eruit op.
10: Zeker, ja.
9: En nog even terug naar die PVV. Wat er laatst met Gidi Markkershauer en die mensen die dissident is gebeurd. Wat vond jij daarvan? Dat ze weggingen?
10: Ze moeten dat natuurlijk zelf weten. Mensen hebben natuurlijk bij elkaar 7 zetels, geloof ik nog geen halve zetel gehaald. Dus dat is natuurlijk wel zo, als je die aansluit bij een partij. En vervolgens Ga je vlak na de verkiezingen weg, ja, dan is dat niet heel netjes. Maar goed, ik weet niet wat er intern gebeurd is. Ik weet niet, Gidi was altijd een goede vriend van Geert.
9: Ja, die ging op vakantie, begreep ik ook
10: samen. Zegt hij zelf ook. Dus ja, dat kan ik niet overzien. Dat wil ik ook niet overzien, want het is niet mijn partij. Dus ik kijk dat op een afstandje, kijk ik ernaar.
9: Wel, omdat het wel ooit jouw partij was, zal ik hem gewoon af te vragen. Ook omdat hij al die sms'jes of die appjes naar buiten gooide op een gegeven moment.
10: Ja, dat is niet netjes. Kijk, als je in vertrouwen een relatie met elkaar hebt en als dat dan over is, dan hou je dat gewoon vertrouwelijk. En dan is dat ook een man van je woord en dat is niet netjes. Dus als je eruit gaat om principiële redenen, en dat kan natuurlijk. Ik weet niet wat er gebeurd is, welke ruzie er gemaakt is, wat de reden is om weg te gaan. Ik geloof dat hij ontevreden was over de campagne.
9: Ja.
10: Nou, kan ik me nog iets bij voorstellen.
9: Ook, hij vond dat hij de kiezers in de steek liet.
10: Ja, dat vond ik. Hij had geen zin in de debatten, geloof ik. Nou, dat is niet heel handig in de campagnetijd. Dus dat kan ik me allemaal in vinden. Maar iets wat je in vertrouwen deelt. En als ik vanavond jou een appje stuur in vertrouwen, dan is het niet netjes dat je dat morgen op social media zet. Dat doe je niet.
9: Nee, dat ben ik niet.
10: Gewoon een beetje erecodes.
9: Ja. En hoe is dat onderling bij jullie gegaan? Want jij was natuurlijk niet de enige die van zijn bed werd gelicht en aan werd gepakt. Hoe is dat tussen jullie allemaal gegaan destijds ook, toen die problemen ontstonden?
10: Als fractie, ja. Daar ben ik heel trots op. Die hele fractie is bij elkaar gebleven. En dat is natuurlijk best wel iets om heel trots op te zijn. Want de meeste fracties zullen uit elkaar vallen. Ja. Maar hij zal wel wat gedaan hebben. Rijksrecherche valt niet voor niks binnen. We hebben daar heel veel gesprekken over gevoerd met elkaar. We hebben in het begin daarover gehuild. We hebben daarover gesproken. Ik heb het, zover ik dat kon, uitgelegd. Ja, en we zijn gewoon aan het werk gegaan. Van jongens, laten we gewoon hangen naar dat onderzoek. Gewoon geloven in de wijze van politiek bedrijven, die ombudspolitiek. Laten we gewoon aan de slag gaan. En dan zien we wel wat de toekomst ons brengt. Nou, dat heeft ons geen windeieren gelegd.
9: Maar nu heb je die 16 zetels. Je wil wethouder worden, zeg je net.
10: Zeker.
9: Dan ga je weer aan het werk, op de manier zoals je toen ook deed. Waarom zal het nu niet tot problemen kunnen leiden?
10: Nou, ik hoop dat de Rijksrecherche er ook wat van geleerd heeft. En dat ze voortaan wel twee keer nadenken voordat ze zoiets doen. En ze hebben natuurlijk 6 jaar lang een stad politiek op slot gezet. Ja. Zo lang is er een zwaard van Damocles boven die politieke arena in Den Haag, met heel veel polarisatie, met heel veel uitsluiting, met heel veel verdriet. Ja, dat is niet goed voor de lokale democratie geweest.
9: Maar je gaat het nog steeds op dezelfde manier doen, dat je mensen gaat bellen, dat ze een vergunning kunnen krijgen, dat soort zaken?
10: Daar is niks mis mee. Als je wethouder economie bent, dan roep je op, dan ga je bij iedere bijeenkomst ga je zeggen, kom in Den Haag ondernemen, kom in Den Haag een vestiging openen. Dat blijf ik ook doen, want ik zal geen knip voor de neus waard zijn als ik niet wervend en acquirerend voor de stad Den Haag ben. En ik zal altijd overal, dat heb ik trouwens in de periode 2018-2019 ook gedaan, overal ambtenaren bij meenemen. Dus overal transparant zijn in wat je doet. En dan
9: dat heb je er wel van geleerd nu?
10: Ja, dat heb ik toen ook al gedaan, maar dat zal ik nog meer doen, omdat we dan zeker geen twijfel meer erover krijgen.
9: Ja.
10: Er is niks aan de hand. De rechter heeft het zelfs bewierookt. Die zei, sterker nog, ombudspolitiek is een mooie vorm van politiek. Nou, daar hou ik me ook maar een beetje aan vast.
9: Hey, en waar moet de stad over 5 jaar staan dan?
10: Over 5 jaar hoop ik dat we een stad hebben waar wat meer rijkdom is voor de mensen. We hebben in Den Haag te veel mensen die afhankelijk zijn van een bijstand. Te veel mensen, de werkende armen. Dus ik hoop dat Den Haag een wat leukere stad wordt voor iedereen. Goeiedag.
9: Een nog leukere stad, wil je dan zeggen, toch of niet? Want het is
10: een nog leuke stad. Het is de mooiste stad van Nederland, maar met heel veel problemen. We hopen een groot deel van die problemen opgelost te hebben.
9: Wat ga je dan doen op die pier daar bij Scheveningen en die boulevard?
10: Ja, is een hele goede ondernemer. Die gaat die opknappen. Die gaat eraan wellness
9: en
10: een congrescentrum. Ja, dat is een topvent. En die gaat ook de Pellerspromenade opknappen. Dus die is een goede ondernemer en die hebben we nodig in de nacht.
9: Ja, en die jongens die wat overlast veroorzaken daar in die omgeving, wat ga je daar doen?
10: Die gaan we wat harder aanpakken. Ja, een gebiedsverbod. Als je vervelend bent de hele zomer, mijn moeders thuis achter de piepers, aardappels.
9: Oh ja, het gaat er wel gebeuren dus.
10: Daar gaan we wel strenger tegen op zijn.
9: Maar dat kan niet, hè?
10: Hoezo kan dat niet?
9: Nou ja, dat optreden wel, maar dat het zo onderuit de hand loopt daar.
10: Nee, natuurlijk kan dat niet. En die komen ook om vervelend te doen. Ja, dan moet je ook zorgen dat ze de hele zomer thuis bij moeders zitten met een huisarrest of een gebiedsverbod.
9: Ja.
10: En dat zijn maatregelen die de burgemeester kan opleggen.
9: Oké. Okay. Nou, klinkt veelbelovend, Richard.
10: Zeker.
9: Ja. Friday Move, vrijdag 26 juni. Zo gezegd bij TUI. Of had ik dat nog niet gezegd eigenlijk?
10: TUI. Nee, 150 jaar was het.
9: Oh ja. Ja, nu het zegt, schiet me dat zo opeens te binnen.
10: Van harte gefeliciteerd.
9: Ja, Jan Kooijman inmiddels aangeschoven.
6: Hallo.
9: Ja, ik moet altijd aan Jan Kooijmans denken, maar dat blijft gewoon in mijn hoofd zitten.
6: Van vroeger, van jullie programma.
9: Dat is zo lang geleden, maar altijd als ik je zie moet ik altijd... We hadden toen Raoul Heertje, hadden we toen in de uitzending zitten. Heel lang geleden. Jullie waren genomineerd als talent, hè? En René van der Gijp was genomineerd als talent en Jan Kooijman. En toen won Jan en toen zei... Wie is die Jan Kooijman dan? Wie is die Jan Kooijman? En dat is me altijd bijgebleven. Ja. Dus altijd als ik je zie, moet ik er heel even aan denken.
6: Ja, ik moet er ook nog wel eens aan denken, omdat dat het enige moment is waarop ik doodsbedreiging heb gekregen.
9: Joch, waar?
6: Ja, ja.
9: Echt, meen je dat serieus?
11: Ja, dan meen ik ze. Heb ik jou wel eens verteld?
9: Oh ja, nu zo zeg. Ja, er zijn zoveel mensen die een doodsbedreiging hebben gekregen.
11: Nee. Ja. Nee, ik werd toen een soort gebombardeerd door publieks enemy nummer 1 van jullie programma. Namelijk omdat jullie achterban was redelijk fanatiek in het geloven van die grap. Dus die dachten, oh, René heeft geen prijs gewonnen en deze kerel wel. Dus we gaan daar eens achteraan.
10: Ja. Ja, hoe ging dat dan?
11: Gewoon via Twitter en mail, weet je wel. Gewoon. Ja, ik was er niet zo heel erg van onder de indruk, maar... het is wel iets wat je onthoudt als je dat een keertje krijgt. Weet je? Ja.
9: Nee, Sander Schimmelpennink vertelde het laatst ook een keer dat hij dat ook krijgt.
11: Oh ja?
9: Als er dingen bij ons in uitzending worden geroepen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.
11: Dat weet ik toch ook wel. Ik bedoel, ik ken jou inmiddels ook langer dan dat ik je toen kende. Maar dat heeft toen, ik was toen geloof ik pas, weet ik veel, 28 of zo. Dus dat had toen wel, dat maakte wel even indruk. Want ik was ook nog niet zo heel lang op tv. Dus dat was wel een beetje een gek moment.
9: Ja. Nee, ik zit
11: er stil van.
9: Ik zit er naar te kijken. Ben je het wel of niet? Wat is inderdaad je haar? Dat is het.
11: We hebben een heel gesprek.
9: Ja, nee,
11: en dan ga je nu luisteren of ik het ben of niet.
9: Ja, ik zit naar dat haar te kijken. Dat haar is nieuw, hè?
11: Luister,
9: Ryan Gosling.
11: Oh, dankjewel. Is die ruzie van gisteren naar je hoofd gestegen dat je het gewoon niet meer weet?
9: Jongens, ik kreeg ook van Boulevard net weer de vraag of het uitgesproken heb.
11: Ik wil het ook weten. Hebben wij de primeur, Richard? Is het uitgesproken?
9: Ja, wij spreken niks uit. Dat doen we eigenlijk nooit.
11: Ik vond het een wonderlijke uitzending. Er zat zoveel raar zin. Er ging ook iemand zeggen dat vrouwen geen humor hadden. En er was zelf een vrouw. Ik zat het even terug te kijken.
9: Shelly was dat,
11: omdat ik naar jou toe ging. En ik zat aan tafel met mijn vrouw en mijn jongste dochter. En mijn jongste dochter zei... Wie is dat domme wijf?
9: Nee, Shelly Sterk kan vertellen.
11: Ik was het er wel mee eens.
10: Heel erg leuk, Shelly. Is een regiogenoot.
11: Ik ken haar niet zo goed, maar mijn dochter kent haar al helemaal niet. Maar ik dacht alleen maar, dit vond ik ook weer zo'n take.
9: Je vindt niet dat ze daar gelijk in heeft? Dat er weinig vrouwen met humor zijn?
11: Nou, ik kan je zo... Je wil Nederlandse vrouwen met humor?
9: Met humor.
10: Er zijn gewoon veel vrouwen.
11: Elise Schaap. Fokkeline Ouwekerk, Jelka van Houten, Plien en Bianca, Margot Ros, Maaike Meijer. Dat zijn er zo, wat zijn het er? 7. Shazara Jané, 8.
10: Beetje uit mijn allemaal generatie, hele... Tineke Schouten. Ja.
11: Tineke Schouten, Lynette van Dongen vond ik is een ontzettend grappige, leuke vrouw. Simone Kleinsma heeft heel veel humor. Ik vind het echt een domme take.
9: Een wat domme take zelfs?
11: Ja.
9: Goeie
11: ja.
9: teksten dit.
11: Ja. Ja, maar jij niet. Jij vond het, jij was het mee eens.
9: Nou ja, ik
11: dat weet je nooit
10: bij
11: jou.
10: Dat is ook een
9: probleem. Ik vind vrouwen over het algemeen ook niet zo heel grappig.
11: En maar vind je grappige mannen dan?
10: Nou, maar als je bedoelt mannenhumor bijvoorbeeld in een voetbalkleedkamer.
9: Ja.
10: Als je met z'n allen een krat bier wegwerkt, dat is een ander soort humor dan. Dat begrijp ik.
9: Het gaat
10: als
9: niet
10: als je hem zo bedoelt.
9: Het gaat niet om cabaret-humor, inderdaad. Nee. Het gaat meer om.
10: De plannen.
11: Maar dat was niet de stelling. Nee. Toch ging niet per se specifiek om cabaret-humor? Ik heb alleen het fragmentje bekeken. Zij zei: vrouwen zijn niet grappig.
9: Als een man opkomt als hij een presentatie doet, dan doet hij dat vaak met een grap en dat werkt. En als een vrouw opkomt met een presentatie en ze maakt een grap, werkt dat bijna nooit.
11: Ze de verkeerde vrouwen.
10: Ja, vrouwen kunnen...
11: Wat zit jij te lachen? Vindt Daphne Buntskoek vind ik ook heel grappig. Hele grappige vrouw.
9: Ja, maar het kan ook zijn dat
11: en ze heeft ook humor, ze is spitsvondig.
9: Dat wij een hele andere vorm van humor leuk vinden. Ja.
11: Jij bent het met me eens, merk ik aan je nu.
9: Nee,
11: durf je dat toe te geven?
9: Ik zeg tegen jou dat wij volgens mij een heel andere opvatting hebben over humor.
11: Ja, misschien. Maar ik hou heel erg van associatieve humor. Dus als er iets gebeurt, dat je daarop kan inspelen. En dat vind ik, al die vrouwen die ik nu noem, die kunnen dat allemaal als geen ander. En dat vind ik heel grappig. Ik hou zelf niet zo heel erg van dat hele stand-up-achtige humor. Haha, ik maak een grap. Wat is hier leuk? Ja. En bij sommige mensen werkt dat. Want ik vind Peter Pannekoek vind ik super grappig. Henry van Loon vind ik super grappig. Dus er zijn echt wel mensen die ik heel grappig vind die cabaret maken. Maar ik vind dat je kunt toch niet zeggen, er zijn geen grappige vrouwen. Ik vind al die vrouwen die ik nu noem, nou ga maar zeggen dat er eentje niet grappig is. Ben ik benieuwd naar.
9: Van die dames die jij genoemd hebt?
11: Ja.
9: Ja, ik vind dat over het algemeen niet zo heel grappig die jij noemde. Dat is niet mijn...
11: Ik heb er 10 genoemd. Ja. Die zijn allemaal niet grappig.
9: Nou ja, Simone Kleinsma is niet zozeer grappig.
11: Heb jij wel eens een gesprek met haar gevoerd?
9: Nee, ik ga nu af van wat jij ziet op tv en in theater enzovoort. Dat is wat ik kan. Hoezo kan ik haar beoordelen?
10: Nee, maar ik ga wel eens naar de comedyclub in Rotterdam. En dus dan de helft is vrouw. Nou, dan kan ik vreselijk om lachen hoor. Met directe grappen en soms ook grappen over het randje. Dus ik vind het
9: Shelly zit er helemaal naast.
11: Ja, vond ik wel. Ja, vond het echt een domme take. Ja.
9: Een domme take. Maar goed, we slaan het op. Een domme
11: laten we het hebben over iets anders.
9: Nee, die ruzie was
11: straks is mijn tijd om.
9: Ik moet even Boulevard toegeven dat wij.
11: Straks is Wilfred, lul door.
9: Dat wij nooit uitspreken en dat we altijd doorgaan. Dat zal ik wel even
10: zeggen. Maar Johan is ook al snel weg naar de uitzending. Van de uitspreken komt.
11: Waar veel humor in zit, en leuke vrouw, Jelke van Houten, in het perfecte plaatje op reis. Dat
9: echt waar?
11: Echt, ja.
9: Is daar een beetje humor in?
11: Daar zit heel ontzettend
9: veel. Want daar doe je aan mee.
11: Ja.
9: Waarom doe je daar aan mee eigenlijk? Wat dat betreft, Jan Boyman?
11: Omdat ik er heel veel zin in had. En ik dacht, volgens mij gaat dit heel leuk worden. Nou ja, dan kan je het soms mis hebben natuurlijk. En ik had ook tijd in de agenda, moet ik je eerlijk bekennen. Dus ik dacht, hey, er is een gaatje geslagen in de agenda. Ik was al eens eerder gevraagd. En toen dacht ik ook al, oh, dat is leuk. Kan ik misschien wel leuk vinden. Het is een heel creatief programma. Je kan iets leren ervan. Dus al die redenen dacht ik, nou, ik ga het gewoon doen. En we mochten naar Vietnam. En dat vond ik ook wel heel leuk.
10: Hoe lang ben je daar geweest dan?
11: Nou, de reis in totaal heeft 40 dagen geduurd. Heb ik Tijl Bekkant, de presentator, horen zeggen. Maar hoe lang ik daar precies zit, daar mag ik niet echt heel veel over zeggen.
9: Dat kan je best vertellen. We kennen elkaar lang genoeg om dat te kunnen vertellen. Ik bedoel, het is ook niet zo dat je voor de eerste keer komt. Dus...
11: Nee, ja, dat is waar. Nou, zal ik het zeggen dan?
9: Ja,
11: nee,
9: maar.
11: Gaat niet.
9: Maar even zonder gekken, is dat dan zo leuk om met allemaal bekende Nederlanders...
11: Heb jij wel eens meegedaan daaraan?
9: Nee, ik word vooral van dat soort dingen gevraagd. Inmiddels word ik nooit meer gevraagd, maar ik werd in het verleden best wel vaak gevraagd.
11: Nu zou je denk ik ook niet mee mogen doen omdat je voor de andere zender werkt, toch? Dat is ook een beetje...
10: Zal maar zo spelen,
11: ja? Ja, hij werkt voor SBS. Dan gaat hij nooit aan een RTL-programma meedoen. Dat sowieso niet, nee.
10: Maar ik ben freelancer. Ik heb gevraagd voor de gevaarlijkste wegen. En ik moet zeggen, dat vond ik wel hartstikke leuk.
11: Heb je dat gedaan?
10: Ja, heb ik gedaan,
11: ja. En met wie was je daar?
10: Met Nadia Perloza.
11: Oh ja, oké. Okay. Ja, en hoe lang was je weg dan?
10: Een week.
11: Oh ja.
10: Ja. Ja,
9: en jij?
11: Nou, toch. Hij laat ons het gesprek voeren.
10: Hij is
11: niet eens geïnteresseerd. Ja. Alleen maar op zijn
9: telefoon. Ik stuur even naar Boulevard dat wij nooit met elkaar praten.
11: Zo jouw werkwijze. Op tv ook. Als ik je dan zie, dan zit je ook zo uitgetuned. Dan zie ik zo op die iPad.
9: Ik ben niet uitgetuned. Ik luister wel.
10: Hij is zo scherp.
9: Ik luister wel, maar ik doe net alsof ik uitgetuned. En dan opeens gooi je me weer tussendoor. En dan raken mensen altijd een beetje verslag daarvan. Dat is altijd de beste manier om mensen een beetje te verrassen.
11: Ja?
9: Maar hoe lang was het dan?
11: Jij werkt normaal elke dag met een 77-jarige. Ik ben net zo traag.
9: Nou, je ziet wat ervan komt, hè? Zoals gisteravond. Hoewel ik gisteravond totaal geen idee had wat er aan de hand was.
11: Jeetje, maar wat was dat heftig, hè?
9: Ja, is dat volgens mij niet zo lekker.
11: Nee, maar ik vond dat echt heftig. Want ik merkte ook aan jou dat je er een beetje van schrok.
9: Nou ja, ik denk, wat is dit nou?
11: Het overkwam jou ineens. Ja. En toen werd het ineens een beetje venijnig.
9: Ja.
11: En daar schrok je van. En toen zag ik echt een beetje in die blik. Ik heb het anders met mijn broer hebben. Dat je dan is er één zit niet lekker in zijn vel, weet je wel. En dan zegt je broer ineens iets. En dan kan je ineens zo, weet je wel. En dan zie je je broers een beetje zo uilig kijken. Zo, en dat was jij. Jij was die uilige. En ineens overkwam het je.
9: Ik werd op een gegeven moment ook boos.
11: Nou, ja, en toen werden jullie allebei boos. Ja. Maar hoe is dat? Wat ben ik benieuwd? Want dan zeg je natuurlijk
10: een uitzending. En dan?
11: Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. En dan zegt hij, ja, dan gaan we allebei naar huis. En dan vanavond.
9: Nee, want er kwam daarna nog een uitzending. Dus toen liep hij naar zijn kleedkamer. Dan ben ik gewoon voetbal gaan kijken. En daarna moesten we weer een stand-up samen doen. Voor die tweede uitzending. Dan praten we er niet over. Daarna gaan we gewoon de uitzending in. En dan is hij onmiddellijk in de aftiteling is hij weg. En dan ga ik ook naar huis. Hey. Alhoewel ik op voetbal zit te kijken.
11: En dan lees ik dan vandaag dat het allemaal tactiek is. En dat jullie moeten weer gesprekken gaan voeren over nog meer geld krijgen. Voor dat programma dat jullie maken.
9: En zo zien mensen het altijd vanaf de buitenkant. Maar jij zag aan mij dat ik uilig uit boven keek. Dat er weinig bedacht was.
11: Je schrok een beetje.
9: Nou ja, ik denk, wat is dit nou? Waar komt dit nou vandaan weer? Wat is dit voor ons allemaal?
11: Vond je het te ver gaan, wat idee?
9: Nee joh, lach gaan. Dat hebben we zo vaak meegemaakt. Het is altijd weer de verbazing. Ik denk, die keer dat de laatste keer dat hij wegliep. Want ik weet, ik zou nog één opmerking maken, die kwam in mijn hoofd op. Ik denk, maar als ik deze maak, dan loopt hij
10: weer weg.
9: Dan loopt hij weer weg.
11: Weet je wat ik heftig vond? Namelijk, want het eindigde met ook nog een extra belediging weer over ook jouw liedjes en je zingen. En toen dacht ik, oh, hij is echt aan het proberen om hem echt even op zijn nummer te zetten. Maar, en dat vond ik dan wel weer knap dat jij daar niet op inging. Want ik dacht, ja, dit, dan kan je ook weer overheen willen gaan.
9: Ja, maar ik dacht, laat ik de verstandigste zijn.
11: Ja, dat deed je.
9: En Shelley Sterk maakte nog een leuke grap, hè? Dus toen was het helemaal klaar.
11: Nou ja, en Shelley Sterk die heeft en een domme take en zo gezegd een leuke grap. Dus die mag terugkomen. Die is ook blij, Shelley Sterk.
10: Shelley Sterk is echt wel verder leuk.
9: Jij probeert even de werkwijze van het programma uit te
11: leggen. Ja.
9: Dat heb jij inmiddels wel doorgrond. Ja, maar is het dan zoveel leuker om in het perfecte plaatje te zitten? Want ik zit er altijd naar te kijken, al die bekende Nederlandse daarna zijn ook altijd vrienden van elkaar geworden. Altijd. Nou, die hebben dan een band met elkaar opgebouwd voor het leven.
11: Dat vind je nep.
9: Nou ja, ik had voor de week...
10: niet met allemaal.
9: Kees van de Spek had meegedaan aan Wie is de Mol.
10: Ja.
9: En die gaat nu bij al die mensen uit eten en op bezoek... en verjaardagen bezoeken, baby showers, alles doen ze nu met elkaar.
11: Dat is absoluut niet waar. Je bent met 10 mensen op pad. En natuurlijk heb je het gelukkig, hebben we het fijn gehad met elkaar.
9: Met wie had je het goed bijvoorbeeld? Met wie vond je het leuk? Jurgen Rijman.
11: Vond ik hartstikke leuk, maar Jurgen ken ik al een beetje vooraf.
9: Ja, Sjaal Groenhuizen.
11: Ja, is een super lieve kerel.
9: Danny Vroeger.
11: Hartstikke gezellig.
9: This is the moment. Ja, al even gezongen, ja. Leuk man.
11: Ja. Ja, nee, ja, nee, ik vond nee, maar...
9: Zat er ook een klootzak of een beetje een take tussen?
11: Nee, ja, nee. Ja,
10: maar dat zeggen ze nooit dan.
11: Wat, een take?
9: Een take. Ja, jij noemt nog steeds een take.
11: Dat is een slechte take. T-A-K-E.
10: Ja, dat is...
11: Jezus, Wilfred. Je hebt toch kinderen die een leeftijd hebben die iets, weet je wel... Ik heb dichter bij de 20 ligt dan bij de 77.
9: Een take heb ik nog nooit gehoord.
11: Een slechte take.
10: Nee, maar een take is ook een scheldwoord.
9: Een take, een take.
11: Jij weet toch ook dat ik een slechte take bedoel?
10: Nou, de eerste keer dacht
9: je maar als je met een teken in het door het bos loopt... Ja, dat is ook link, hoor, een take.
11: Waar ben ik beland?
9: Er zitten allemaal mensen die dachten ook dat het een take was.
11: Even terug naar Back to the Subject. Die vond ik het allerleukst van deze groep. Jelke van Houten, allerleukst.
9: Die was grappig, hè?
11: Ja, die
9: was zoveel humor.
11: Die heeft dus humor. Ja. Maar en om terug te komen over jouw slijmverhaal, dat is absoluut niet het geval. We zien elkaar natuurlijk nu in deze periode, want we hebben een soort persdag gehad en dergelijke. Dat is heel leuk om elkaar weer te zien. En we hebben dus, dat ga jij dus verschrikkelijk vinden, we gaan morgen barbecuen bij Jelke.
9: Ja, en dat bedoel ik dus, weet je.
11: Het is mooi weer en we gaan gezellig met elkaar barbecuen.
9: Wij benen dus zonder elkaar, hè?
11: Nee, helemaal
9: net als
11: niet.
9: Jawel, dat is gewoon zo klef allemaal meteen.
11: Nee, jij dan, met je drie BN'ers die de best betaalde mensen van de televisie zijn elke dag en elkaar een beetje uit te schelden. Dat is dan leuker. Dan mensen die zich gewoon rustig met elkaar
9: barbecuen. Maar dan weet je waar je aan toe bent.
11: Nou, dat is toch met dit ook. Ja. Ik eet een spiesje en dan ben je er ook aan toe. Okay, op een barbecue.
9: Toen zat je bij de laatste drie dus. En met wie was dat?
11: Wie zegt dat?
9: Oh, dat maakte ik er een beetje uit op net.
11: Ah, wat een feest.
9: Nee, is dat niet waar, Richard? Ja, heb ik dat verkeerd gehoord? Jij zei het ook, hè? Meteen.
10: Dat hij ver gekomen is in ieder geval.
9: Hij is heel ver gekomen, ja.
11: Dit is een heel mooi samenspel. Dit is dus hoe jij politiek bedrijft. Dat merk ik ook al.
9: Een beetje ombudspolitiek is dus weer dicht bij de mensen
10: bij elkaar proberen achter dingen te komen.
11: Ja, precies. Nee, daar mag ik niks over zeggen. Maar wel dat het echt heel leuk is. We zitten in Vietnam. Het is een prachtige omgeving. Tel Beckans laatste reisseizoen.
9: Ja, die is te verdrietig ook.
11: Ja, en dat snap ik ook. Want ik zou dat ook leuk vinden om te presenteren. Dus ik denk dat hij daar best een beetje van baalt. Maar goed, Tel doet natuurlijk zoveel bij RTL. En ze mogen volgens mij niet meer verder naar Europa reizen. En dat is de reden dat het nu in de zomer ook moet worden opgenomen. En dat... Ja, conflicteert met zijn andere programma's. Dus hij kan het niet meer doen. Maar het was heel ook.
9: Maar jij zou dat programma wel willen presenteren?
11: Als ze me zouden bellen en ik zou het mogen presenteren, zou ik het gelijk doen. Het is een superleuk programma om te maken. Absoluut.
9: Ja. Ik ben meer van het imperfecte plaatje. Dat zou meer iets voor mij zijn, denk ik, zo'n programma. Denk je ook niet?
11: Ja, het zou wel kijken.
9: Dat ligt mij meer heel gezegd. Trouwens, het is best een leuk idee als ik erover na zit te denken. Maar dat weer geheel te zijn. Het was een feest. Waar is het te zien en wanneer?
11: Het is te zien al sinds deze week. En het is deze week, vanaf deze week drie keer in de week. Dus,
9: drie keer?
11: Ja, dat is die nieuwe programmering op RTL en op de publieke omroep. Dan doen ze van dinsdag tot en met donderdag. En dan staat het sneller op video. Dan kun je lekker bingen. Dus aanstaande dinsdag is aflevering 4 om 8:30 op RTL 4. En vanaf 10:00 is die nieuwe aflevering ook op Videoland te zien. En dus van dinsdag tot en met donderdag op RTL 4.
9: Nou, dat heb je heel goed gepromoot bij deze dan ook.
11: Leuk,
9: nog even een belangrijk dingetje. Je had een gaatje. Hoe groot is dat gat?
11: Nee, maar hoe lang ben je nu? Weer een vraag.
9: Nee, maar jij zei ik heb een gaatje, daarom kon ik het doen. Maar zit je nog steeds in het gat of ga je weer dingen doen?
11: Praat je zomaar ongegeneerd over gaatjes sinds het bij jullie alleen maar over beffen gaat? Ik vind het echt heel ver gaan, Wilfred.
9: Nee, maar ga je weer dingen doen? Dat is de vraag.
11: Tuurlijk ga ik dingen doen.
9: Wat ga je doen?
11: Dat ga ik helemaal niet zeggen, daar kom ik wel weer een keer voor terug. Nou, we hebben weer een leuk gesprek met
10: elkaar. Wel je momenten kiezen.
11: Vond je het leuk dat ik er was?
9: Ik vind het altijd leuk als
11: ik vind
9: je
11: het ook wel leuk.
9: Het is niet over tennissen gehad deze keer.
11: Nee, dat is jammer.
9: En ook je vrienden.
11: Er veel over te zeggen, hé. Ja. Want Serena Williams komt terug, hè? Maandag op Wimbledon. Crazy!
9: Jawel, maar het staat nergens op.
11: Eerlijk, ze gaat de eerste ronde winnen. Ik zweer het.
9: En dat haar nog even, hoezo?
11: Dit haar?
10: Ja? Lekker zomers, toch?
11: Lekker zomers, toch? Ja. Dankjewel, Richard.
10: Alsjeblieft.
11: Tik hem aan, ouwe.
9: Weet je dat ik het trouwens ook overwogen heb, vorige week? Ja. Toen ik bij de kap was, ik zei, blondeer het maar eens een keer helemaal.
11: Nou, dat snap ik, want jij moet het de hele tijd maar donker blijven verven. Ja. Dat is veel meer werk dan dat je het af en toe een keer blondeert. Dus dat is misschien ook stiekem een beetje mijn reden. Ik ben net zo grijs als jij, bij jou zie je het niet, maar...
9: Ja. Okay.
11: En dan zijn we eigenlijk ook weer net zo grijs als Johan. En dan heb je toch weer een raakvlak met Johan. Dus dan kan het ook weer goed komen vandaag. Wilfred, ik wens je veel succes.
9: Nee, vandaag geen uitzending. Vandaag is
11: alleen. Oh, is het klaar?
9: Ja.
11: Oh, jee, dan gaat het sudderen. Dan gaat het misschien juist sudderen. Dan gaat het helemaal niet meer goed komen.
10: Ah, goed, dan blijft de pers hier wel over praten. Dus dat is
11: ook dat
10: goed
11: is ook wel weer lekker.
9: Nou, ja.
11: Lekker voor de contractonderhandeling.
9: Niet echt nodig. Jan Kooijman, bedankt. En tot de volgende keer, hè.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstaat Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag, zij eiste 7,5 jaar cel. En een gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigt het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
7: De hele stad Kansas City kleurde oranje. Oh, yeah.
8: Het was een hele warme nacht. Het
9: kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormende box 3 door het parlement te krijgen.
10: Allies have laid the foundations for stronger, fairer and more lethal NATO.
4: Wilfried Genee.
11: Laatste uur weer van deze uitzending. Friday Move zit in Rijswijk bij TUI. Vieren een feestje. 150 jaar. 150 jaar. TUI dan, hè, voor de duidelijkheid. En daarom hebben we ook Thomas Robson meegenomen. Normaal gesproken heeft hij vrijdag inmiddels een snabbel. Maar hij heeft voor vandaag gekozen om bij TUI aanwezig te zijn om dit grote feest mee te maken. Dat geldt ook voor Richard de Mos. Was een slechte take net, hè?
12: Het was een aparte take, ja. Maar ja. Wel een hele aardige jongen.
11: Had jij dat nou door, dat take?
12: De eerste keer niet. En nee. Toen hij het vaker ging zeggen, dacht ik, oh ja, zo kan het ook. Dus,
11: maar hij beweerde dus dat de jeugd dat kan blijkbaar vaak gebruiken.
12: Ja, dat geloof ik ook wel.
11: Ik kon mijn kinderen dat nooit zeggen.
12: Nou, ik geloof wel dat een bepaalde slang straalt uit, geloof ik wel, hoor.
11: Oké, ga ik toch eens luisteren thuis. Ik ga het vragen aan ze ook, dat is belangrijk. We hebben net allemaal mensen, YouTubers gehad. Ja. Kende ik eigenlijk ook niet.
12: En ik kende die ook niet, ben ik ook eerlijk. En daarom wist ik de hond ook even niet die erbij hoort.
11: Marco.
12: Ja.
11: Ja, die was thuis gebleven.
12: Dat heb ik weer geleerd.
11: Jij dacht die een van die grootste Spaco was.
12: Ja, dat dacht
11: kan gebeuren natuurlijk allemaal. Ja. Deze man ken je wel, toch?
12: Zeker, ik heb dat heel een hand gegeven. Dus,
11: ja. Oh, nu ken je hem, bedoel je?
12: Zeker.
11: Daarvoor ken je hem ook niet.
12: Daarvoor ook. Dus,
11: ja, Bernard Handelburg. Ja. Bernard.
13: Ja.
11: Mooie take. Wat goeie take. Slechte take. Jij wist het ook niet.
13: Nee. Ik was even in gesprek. Ik heb dat gemist, dat stukje.
11: Oh, ja, oké, dat is erg jammer.
13: Nou, dat gebeurt heel vaak als we op zo'n feest zijn.
11: Het is een groot feest.
13: Dat doe je. Nee, maar dat er zoveel andere dingen gebeuren, dat ik mis wel een stuk van de uitzending. Dus mijn excuus, maar ik heb de T's gemist.
12: Nee, de take.
11: Ja, take.
12: T-A-K, ja.
11: Hey. Wie is hij taste?
13: Nou,
11: is dat anders?
13: Ja,
11: ja. Nee, maakt het ook allemaal niet uit. Hey, is het nog steeds vrede tussen Iran en Amerika? Is het bestand nog steeds vrede?
13: Ja, strikt genomen. Het is wapenstilstand. Het staakt het vuur.
11: Oh ja, wapenstilstand.
13: En, ja, maar dat is juridisch een beetje verschil. In het oorlogsrecht, het internationaal recht. Er is ook de afgelopen week gebeurde er iets interessants, vond ik, in Washington. Omdat de Senaat de zogenaamde War Powers Resolution instelde. Dat is een wet die dateert uit de tijd van Nixon. En die zegt zoiets wat wij hebben met artikel 100.
11: Mm-hmm.
13: Als de regering ten strijde trekt in een oorlog, dan hebben ze 2 maanden de tijd om
11: 60 dagen, toch?
13: Ja, 60 dagen de tijd om toestemming te vragen. En als ze dat niet doen, moeten ze stoppen.
11: Ja.
13: En het Huis van Afgevaardigden had dat al aangenomen. De Senaat niet. En die had het nu ook aangenomen. En dat leidde... Trump is ontploft van woede. Die heeft iets gedaan wat ik me niet kan herinneren dat hij eerder heeft gedaan. Hij is namelijk naar het Capitool gegaan om daar met de fractie, de Republikeinse fractie, in een kamer te gaan zitten. Die heeft hij helemaal de huid volgescholden. Want jullie laten me zakken.
12: Maar voor hem is het natuurlijk heel spannend, want die midterms die komen.
13: Ja, precies. Dus, ja, het is voor hem ook heel eng. Maar toen zijn ze teruggekrabbeld. Hebben ze gezegd, oké, dan gaan we bij nader inzien toch tegenstemmen. Maar het was wel een teken aan de wand. Maar nou, daarom vraag je, hoe staat het ervoor?
11: Hoe staat het ervoor,
13: je kunt ook zeggen, als er een, en dat hoor je veel zeggen, J.D. Vance bijvoorbeeld zegt dat, als er een wapenstilstand is, is er geen oorlog.
11: Oh ja, dat zei hij.
13: Dus
11: toen,
13: dan kun je ook niet een wet inroepen die gaat over oorlog. Dan moet je eerst uitonderhandelen en zien waar het schip strandt. En in dat stadium.
11: De straat van Hormuz over het algemeen.
13: Daar was dus ook weer. Dat is ook heel spannend, omdat in die tijdelijke overeenkomst, dat staakt het vuren, daar staat dat de vrije doorvaart wordt hervat.
11: Ja.
13: Maar de Iraniërs hebben toch op een schip geschoten. Ik weet niet precies welk schip.
11: Okay.
13: Maar dat hebben ze wel gedaan nu, vannacht. Omdat ze zeiden, ja, dat schip dat ging langs. Ik moet even de kaart voorstellen. Je gaat langs Iran.
11: Stel hem even voor.
13: Ja, en dan onderaan heb je zo'n punt die uitsteekt. Dat is dat hele dunne deel.
11: Ja.
13: Maar daar ligt Oman, hè?
11: Ja.
13: Andere staat.
11: Ja.
13: En eigenlijk kan je alleen dat toezicht handhaven als Oman daaraan meedoet. En dat schip had een door de Amerikanen geadviseerde route genomen. En die ging vlak langs Oman. En Oman heeft in principe helemaal met het conflict niks te maken.
11: Nee, dat kan ik zeggen.
13: En daarom werd Iran boos.
11: Ja.
13: En daarom schoten ze. En waarom vind ik dat zo fascinerend? Omdat de Iraniërs daarmee zeggen, ja, die straat gaat misschien wel open, maar wij gaan aanwijzen hoe je dan moet varen. En de volgende stap is, schippen wil je overvaren, we gaan gewoon tol betalen.
11: Dat Iran komt er misschien nog wel veel beter uit dan ze erin zijn gegaan, als je het zo hoort.
13: Iran is er al beter uitgekomen.
11: Die krijgen 20 miljard, zag ik ook, die bevroren was.
13: Ja, want dat is ook iets.
11: Lekker.
13: Ja. Ja, ik zeg steeds, Trump koopt vrede.
11: Ja.
13: Omdat hij zegt, als jullie nou doen wat wij willen, en dat is stoppen met uranium verrijken en die straat van Hormuz openstellen, dan gaan wij de bevroren tegoeden ontdooien.
11: Ja.
13: Dat is heel veel geld. Dan gaan we de sancties opheffen, onze eigen sancties. En hij heeft ook nog 300 miljard dollar toegezegd voor de wederopbouw van Iran.
11: Nou ja.
13: En dat betaalt. Nee, maar en dat is geen Amerikaans geld. Hij wil dat de omliggende landen dat dan betalen. Maar dat heeft hij niet eerst met ze overlegd.
11: Oh, dat is lekker.
13: Ja.
11: Nee, is goed. Dus dat hij wel vaker niet, geloof ik, overlegd.
13: Dus hij heeft
11: een bonnetje toegeschoven.
13: Hij heeft een enorme hoeveelheid geld beloofd, zonder dat dat al is goedgekeurd door het parlement en door die landen en ga zo maar door.
11: Ja.
13: Ja.
11: Wat een rare man.
13: Ja. Dus dat was een beetje het nieuws van vandaag. Ander nieuwtje van net, dat vond ik ook wel opmerkelijk. In deze hele kwestie gaat het natuurlijk ook om, hoe zit het nou met Libanon?
11: Hoe zit het nou met Libanon?
13: En Israël. Omdat er staat in die overeenkomst van 14 punten dat daar de kwestie Libanon ook onder valt.
11: Ja.
13: Dus daar moet ook een staakt het vuren komen. Maar het woord Hezbollah en het woord Israël komt daar niet in voor. En Hezbollah blijft schieten. En Israël schiet dus terug. En dat is niet goed geadresseerd in deze hele overeenkomst. En dat dreigt de hele zaak omver te werpen. Daar zit ook weer een spannende kant aan. Want Israël heeft het zuidelijke stukje van Libanon bezet.
11: Mm-hmm.
13: He, omdat daar heel veel Hezbollah zit. En daar vandaan heel veel wordt geschoten op het noorden van Israël. En Iran en ook Amerika volgens mij hadden erop gerekend dat een wapenstilstand betekent dat Israël zich ook terugtrekt uit dat bezette stukje Libanon.
11: Dat was impliciet ook de bedoeling, had ik het idee.
13: Ja, maar alleen het oorlogsrecht voorziet daar helemaal niet in. Het oorlogsrecht zegt, dat heet dan de status quo post ante, post bellum.
11: Mm-hmm.
13: He, als jurist weet meteen wat dat
11: absoluut
13: betekent.
11: Absoluut, weet ik.
13: Ja.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Ze zat na de
5: je zat niet op te letten, je zat te praten, maar je pakt wel de nieuwtjes mee.
4: Dat verwacht je van me.
5: Ja, zo ben je.
4: Maar dat was een demonstratie in Gaza tegen Hamas.
5: Tegen Hamas?
4: Tegen Hamas. Dat was al een paar keer eerder gebeurd. En dat
5: is ook wel gedurfd. Hè? Dus toch
4: dat is lef. Dat is lef. Maar het betekent ook, er zijn heel veel Israëliërs zeggen uit één pot nat, hè? Gazanen of Hamas, allemaal hetzelfde. Dat is helemaal niet waar.
5: Nee, natuurlijk niet. Het kan toch niet zo zijn dat ze allemaal zo slecht
4: precies.
5: zijn?
4: Precies. Die demonstratie had ook als thema, jongens, geef ons een normaal leven terug. We hebben het nou wel gehad met jullie. Dat was een hele simpele boodschap.
5: Maar wat doet de Hamas op dit moment dan? Zijn die nog heel actief aan het strijden?
4: Herbewapenen en de hele zaak opnieuw aan het innemen.
5: Och man,
4: dat doen ze op een hele vrede manier. Dus iedereen die daar niet aan meedoet, die wordt onmiddellijk geëxecuteerd. Omdat hij wordt gezien als agent van Israël of als medewerking van de Mossad. Ze hebben een heel lijstje beschuldigingen die ze daarvoor hebben.
5: Schrikkelijk eigenlijk.
4: Het is een schrikregime.
5: Het gaat gewoon weer opnieuw straks dan.
4: Ik hoop van niet. Maar
5: er is ook nog feest op 4 juli straks in Amerika.
4: Ja, geweldig.
5: Dat wordt niks, dat feest. Sterren willen niet komen.
4: Wij dachten allemaal dat dat de 250-jarige bestaan van de Amerika was.
5: Net zo lang als toen.
4: Maar dat is het niet.
5: Nee?
4: Nee, het is een feestje van Trump.
5: Ja, dat is waar inderdaad. Ja,
4: het gaat alleen maar over Trump. Het is echt waar. Hij laat de hele binnenstad verbouwen en vertimmeren. De helft gaat mis. Er zijn allerlei toestanden die niet lukken. Maar het draait allemaal om hemzelf.
5: Normaal gesproken is dat helemaal niet zo.
4: Nee.
6: Zou hij dan niet inzien dat hij heel veel kiezers van zichzelf aan het vervreemden is? Als hij zo doorgeslagen is.
4: Ik weet niet. We moeten uitkijken dat wij het niet zo framen, hè? Maar het is wel zo, die hele kwestie waar ik net mee begon, over de Senaat waarin de Republikeinen leken Trump af te vallen, dat is wel een teken aan de wand dat ook in die MAGA-beweging scheurtjes komen. En daar moet hij enorm mee uitkijken. Ook dat is ook voor hem een reden, een belangrijkste reden, om te willen kunnen stoppen met die oorlog.
5: Ja. Ja. En hij is zelfs Tucker nu kwijt. Is je die ook?
4: Ja,
5: die is ook
6: al een paar weken al.
4: Ja, die heeft ook gezegd, ik ga ook uit de partij.
5: Ja, moet je nagaan zeggen. Ja. Ongelooflijk.
4: Ja.
5: Nou, je bent er weer scherp bij met al je nieuwtjes vandaag, Bernard.
4: Zo is het.
5: Lekker hoor. Ga je nog even de barbecue meepakken hier bij Toei?
4: Ja, natuurlijk.
5: Lekker hè. Ja. Lekker stokkie. Heerlijk. Ja. Biefstukje. Hamburgertje. Helemaal goed.
4: Dankjewel.
5: Friday Move, vrijdag 26 juni. We zitten dus in Rijswijk, hoofdgebouw. Muziek is van DJ Thomas Hofsen. De co-host is niemand minder dan Richard de Mos. En daar heb je Sjaak Bral. Oh, sorry, ik gaf je een halve hand, Sjaak. Dat moeten we er één keer opnieuw doen. Sjaak, dat was een halve hand. Daar is hij. Ja, dit is een hele hand. Ja, het moet wel goed gebeuren allemaal. Even, hoe kijk jij, sorry, naar Sjaak Bral?
6: Nou, heel goed. Dat is een hartstikke toonbeeld van onze stad, toch?
7: Richard, politiek doet in vorm.
4: Cultureel, zou je kunnen zeggen.
6: Ja.
5: Maar is hij altijd positief over jullie?
6: Ene keer wel, andere keer niet. Maar dat mag, de vrije pen. Dus,
5: oh, dat wisselt?
6: Ja, natuurlijk.
5: Is dat zo? Wisselt dat bij jou?
7: Nou ja, dat wisselt. Want ik ben kijk, W.F. Hermans, de oude schrijver, heeft ook gezegd, een goede columnist laat geen vijand in leven.
5: Oh, oké.
7: En soms is iemand gewoon je vriend en soms is iemand je vijand. En Richard is een van de weinigen, moet ik zeggen.
5: Mm-hmm.
7: Zijn wel een paar, maar die ook begrijpt dat je als columnist gewoon soms voor iets bent en soms tegen iets bent. Het heeft niks te maken met de persoon sowieso niet.
5: Nee, vind je hem oké?
7: Nou, ik zal je eerlijk vertellen. Ik stem al jaren niet meer op politieke partijen. Dat doe ik niet meer. Ik ben ooit betrokken geweest bij de SP. En daar werd toen Lilian naar binnen gehengeld. En toen dacht ik, het is niet goed. Want er was een veel betere kandidaat. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga op mensen stemmen. Dus ik ga niet meer stemmen op partijen. Want die gaan daarna toch met elkaar in de soep zitten. En dan wordt het heel wat anders. Ja. Dus ik stem op mensen. En dan heb ik toevallig op iemand gestemd. Die zit bij Hart vandaag.
5: Dat
7: dus ik heb hard aangesteld. Ja. Dat is niet Richard, nee, dat was de nummer 16. Daar was ik trouwens nog vertiefd over.
5: Wie was de nummer 16 eigenlijk?
6: Carlos Martínez van Andel.
5: Ja. Dat weet je meteen uit je hoofd.
6: Ja, zeker.
7: En Carlos die stond op nummer 16. Dat was bijna een onverkiesbare plek. Nee, maar Carlos ken ik als wijkvoorzitter uit Mariehoeven. Dat is een wijk in Haag.
5: Ja.
7: En hij is een zeer goede gozer. Dus ik dacht, van, daar ga ik zo stemmen. En toen stond het verdomme nummer 16. Maar ja, we kennen allemaal het succes van de verkiezingen.
5: Ja, want Beugelsdijk stond op 15.
6: Zeker. En Carlos heeft alles gezegd. Jij komt er ook in. Dus we moeten ook
7: wat vrouwen mee.
6: En een mix. En het is allemaal lastig. Maar Carlos zit er gelukkig in. En die gaat zijn goede werk voortzetten.
5: Nee, waarom stemde jij op Carlos dan? Wat maakt Carlos zo bijzonder?
7: Nou, wat ik zeg is betrokken bij de stad en betrokken bij zijn wijk. Ik heb die echt als wijkvoorzitter veel dingen, goede dingen gedaan. Ja, en ik bedoel, ook niet altijd mee eens. Maar het is wel iemand die gaat voor de stad. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld in de provincie, mag je ook gerust weten, heb ik CDA gestemd.

0: Ja, omdat er iemand zit, we gaan even, dat is al een goede gast, weet je wel. Dat was, hoe heet hij nou, hij is vandaag naar, ik heb hem zijn naam kwijt.
1: Ja,
0: naar de provincie gegaan. Uit Leeuwarden komt hij. Nou,
2: je kent hem goed.
0: Ah, je kent hem zo goed dat ik zijn naam niet meer weet.
2: Nee, ja, dat scheelt.
0: Stel je toch lastige vragen, man.
2: Ja, nee,
0: Rogier. Ik dacht dat ik hier van rol was.
1: Rogier.
0: Ja.
1: Rogier.
0: Rogier natuurlijk. Ja. Hoe is het mogelijk? Anyway.
2: Ga je nog wel eens naar een parenclub eigenlijk?
0: Met enige regelmaat, ja. Ik heb vroeger gevoetbald bij FUK. Ja, dan zit het er eigenlijk al een beetje in, hè?
2: Nee, maar een aantal jaar geleden was Sjaak hier ook. En die doet dan participerende cabaret, deed hij.
0: Ja.
2: Ik had hij een voorstelling gemaakt over een parenclub. En dan ging hij regelmatig, sloot hij aan in de parenclub.
0: In de swingerscene ben ik geweest. Ja, leuke mensen hoor, kan ik vertellen, in de swingerscene.
1: Open
0: sfeer, zijn veel ondernemers, veel mensen die... er zitten geen ambtenaren bij, zou ik maar zeggen.
2: SM-salons, ook goed.
0: Ook? Ja, ben ik ook geweest. Slamerseks. Ik vond niks hoor, maar er zijn mensen die... mij kennen het niet boeien, maar er zijn mensen die vinden dat leuk. Ja. Dat wel.
2: Maar ik bedoel, was het een tijdelijk moment dat je dat deed? Omdat je moest inventariseren?
0: Het was een participerende cabaret. Dus ik ging dat onderzoeken voor die voorstelling, zou ik maar zeggen.
1: In
0: ik ben overal geweest. Ik heb het zelf niet aan een Andreas Kruis gehangen, maar ik heb het wel van dichtbij gezien, zou ik maar zeggen.
2: En waar ben je nu mee bezig dan?
0: Nou ben ik bezig, en dat is leuk om te horen, op de website haags.nu...
1: Kijk,
0: www.haags.nu. Is het nu mogelijk, sinds gisteren, om welke website ter wereld dan ook te vertalen in het Haags? En dan maak je dus een pluginnetje, is dat, hè? Een extensie. Ja. Die zet je op je computer en dan kun je bijvoorbeeld NS lezen, de NOS of BNR, helemaal in het Haags.
1: En
0: alle
1: lekker,
0: pagina's,
1: hoor.
0: Hè? En dat is mooi, hè?
2: Dit is wel een...
0: Dat hadden we nog niet, hè?
2: Fantastische mededeling.
0: Want, ik denk dat je weet het,
2: heel veel mensen gelukkig mee maakt.
0: Dat is mijn USP, hè, de Haag, dat weet je. Dus daar ben ik heel blij mee, want heel Nederland is nou Haags. Ik weet niet hoe het werkt met een Friese website eigenlijk. Of het dan ook Haags wordt.
1: Ik hoop het wel. En zo niet, moeten we dat regelen, Sjaak.
0: Nou ja, het blijft natuurlijk een spraakgebrek. Maar als je dat Haags kan maken, is dat natuurlijk wel prettig.
2: Spraakgebrek? Fries? Ik ben een Fries, hè? Denk even om.
0: Ja.
2: Kalm.
0: Nou ja, ik wil niet veel zeggen. Of het komt door de hitte. Je mag niet veel bewegen, maar je praat ook behoorlijk binnensmonds.
2: Ja, dat zal de hitte dan zijn, denk ik. Want ik heb al zo lang niet meer heel veel gesproken in mijn Friese taal.
0: Nee, dat begrijp ik, joh. Hey, en... ADO, heb je het over ADO gehad?
2: Nee, dat wilde jij graag, hoorde ik.
0: Nou ja,
2: heb het even over ADO. ADO is goed.
0: Jij bent ook van
2: promoveerd.
0: Jij vindt voetbal ook
2: leuk. Ik ben van Cambuur, maar ADO...
1: Ook promoveerd, ook een leuk team.
2: Ja.
0: Je bent dus zelf ook een miskend voetbaltalent. ADO hebt nou sinds deze week 3 extra investeerders erbij.
2: Oh,
0: we hadden het 1 meneer David Blitzer. Maar David heeft iets van 300 bedrijven. Die man is ongelooflijk populair. Ja,
2: die ken jij.
1: Ja,
2: heb je wel eens een voordeeltje gegeven?
1: Nog nooit.
2: Nee,
1: wordt
2: dan nog nooit?
1: Tijd,
2: nee. Even bellen met hem.
1: Een beetje mee te denken met de campagne.
0: Zitten er nou 3 bij? 3 nieuwe Amerikanen. En die ene komt van Blackstone. Nou, dat zijn nou niet minste bedrijven.
2: Nee,
0: natuurlijk.
2: Dat zijn jongens die hebben verdiend.
0: En die heeft hij er eigenlijk volgens mij bij gevraagd. Dus de koek is nou verspreid, zal ik maar zeggen. En dat is voor ADO natuurlijk fijn. Want het fundament daaronder, het financiële fundament, is belangrijk voor zo'n club. Ik weet niet hoe dat bij Cambuur zit eigenlijk.
2: Nee, we hebben een groot probleem. We hebben dat stadion laten aanleggen. En het is echt krabben en bijten.
0: Het rendeert niet.
2: Het wordt heel... Nee, het is net 1 jaar open.
1: Ja, en 1 eigenaar is ook gewoon gevaarlijk. Hè? We hebben dat met die Chinees gezien. Als dat niet goed gaat, dan valt
2: die ging meetrainen.
0: Maar Wang was gewoon... Wij noemden dat in Den Haag nu inmiddels de afgang Chinees. De afgang Chinees. Want dat was...
1: Ik ben al bij hem geweest toen in Beijing. Ja,
0: maar hij is teruggetrokken door de Chinese overheid. Hè? Dat
2: zwart geld, een beetje in de pot.
1: Ook weer niet.
2: Nee?
1: Allemaal voor niks. Ik ging toen echt voor het Haagse belang. Maar,
0: hoe vind je dat nou van Richard? Hè? Dat hij aan alle kanten vrijgesproken is. Dat ben ik weer. Hè? Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Meneer aan de overkant was onschuldig. Is vrijgesproken. Ja, en dan vind ik dus ook dat zo iemand gewoon... En daar ben ik blij mee. Als het nu gaat lukken, hebben we nou witte rook, Richard, of niet?
1: Bijna witte rook,
2: ja. Binnen 2 weken gaat het gebeuren.
0: Dat hij ook een kans krijgt om als wethouder of als wat dan ook zijn beleid te doen.
2: En, ja, maar dat ben ik wel met je eens. Wij hebben op tv ook bij ons in de uitzending hoe vaak wij dat wel niet geroepen hebben.
0: Ja.
2: Richard de Mos moet terug en dat soort onzin.
1: En dan moeten we het waarmaken ook. Dus,
0: geef me ook een kans om het waar te maken.
2: Met 3 eigenaars nu bij ADO dan? Of 3 geldschieters?
0: 4 geldschieters en betrokken mensen, moet ik zeggen. Ze zijn ook bij de ADO familiedag geweest. De open dag. En ik denk, ik heb er wel vertrouwen in. Want ja, het groen-geel moet natuurlijk toch prevaleren.
2: Maar er komt nu ook een wasstraat in het groen-geel, begrijp ik? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
0: Ja, maar dat mag je nog helemaal niet weten.
2: Hoezo?
0: Omdat we pas over volgende week maandag daarover gaan vergaderen. Maar er komt een groen-gele wasstraat. Ik denk dat Richard
1: heel goed, ik heb het een paar jaar geleden wel eens voorgesteld. Voor ambtenaren die in Den Haag wonen. Niet in Den Haag wonen, dus moeten de groen-gele wasstraat heen.
0: We hebben al een paar initiatieven in Den Haag. Met name bijvoorbeeld in de Schilderswijk. Je hebt hele leuke bewonerstours. Want iedereen heeft zijn bek voor over de Schilderswijk. Zeg ik om mij. Gaan daar nou zelf een keer kijken.
2: Ja.
0: Dus er zijn tours voor. En dan heb je toch een iets ander blikje, zou ik je vertellen, op de Schilderswijk.
2: Want, maar dat krijgen we vertel nu... even, wat is de Schilderswijk eigenlijk wel?
1: Nou, lekker eten. Nou ja, super, weet je, goede restaurants.
0: Ik ga niet ontkennen dat er niet een paar rotte appels zitten. Maar het merendeel van die wijk heb daar natuurlijk zelf ook last van.
2: Ja.
0: Dus ik bedoel, er wonen ook geen mensen die proberen iets leuks van het bestaan te maken.
1: Haagse Markt.
0: Haagse Markt natuurlijk. Ja. En die bewonerstours, die leiden je door de Schilderswijk. En je komt overal waar je van je denkt van oeh, dat vind ik eng. En toch is het heel erg leuk. En weet je wat het is? Onbekend is onbind.
2: Ja.
0: Weet je, dus vandaar de groen-gele wasstraat. De bedoeling is dat wordt een fysieke attractie waar je doorheen kan lopen. En aan het begin denk je, oh, ik ben voor Cambuur. En aan het eind van die wasstraat denk je, ado, forever. Ja. Nu loop je ADO, ja, dat loopt het nog. Nee, maar dat is heel leuk. Dat doe ik samen met de gemeente en met de Haag City Marketing is dat.
2: Zo grappig op jouw dorp. Ik had van de week Harry Jekkers in mijn podcast, Zolang het leuk is. En die vertelde dan altijd hoe die familiefeestjes bij hun waren.
0: Ja.
2: En dat ging precies zoals jij dan praatte. Gingen ze ruzie maken over het feit of een bepaalde winkel dan gesloten was ergens in Den Haag. Ja. En dan kregen ze ruzie van, nee, die is niet gesloten. Is wel gesloten, joh. We gaan nu kijken. We rijden nu naartoe, 50 gulden. Ja. 50 gulden. Ja. En dan kwamen ze weer terug. Godverdomme, het gelijk, die winkel was gesloten. Ja. Die praten de hele tijd zo. Maar, dat was zo grappig.
0: Dus gaan dat ook in de Haag. Ja. Dat is gewoon de Haagse morgens. Maar goed, dat leer je in die groen-gele wasstraat, ADO. Je leert de Haag kennen natuurlijk. Hartstikke leuk initiatief, toch?
1: Maar ook met de muziekcultuur, Sjaak.
0: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk prachtig. Kijk ze ook mee. Een van de investeerders van ADO, die wist dat dus helemaal niet. En Natasja, de directeur van ADO, die zei tegen hem, we zijn de stad van Golden Earring. Nou, die man, zijn tanden vielen eruit. Hij zegt, Golden Earring, dat is mijn favoriete band. Ja. Hij wist wel dat ze uit Nederland kwamen, maar hij wist niet dat ze uit Haag
2: kwamen. Hebben die al een beeld, de Golden Earring?
1: Daar zijn we druk mee bezig.
2: Ja, gaat dat lukken? Dat
1: gaat zeker lukken, ja.
2: Ja, en een beeld van Paul van Vliet is er inmiddels. Toch, ja.
0: Dat staat op de stralen. En krijgen we in september krijgen we Lex erbij, hè? Lex Schoenmaker bij ADO. Ja, die komt er ook bij.
2: En wanneer krijg jij een beeld,
0: toch? Dat zijn van de beelden.
2: Hey, wanneer krijg jij een beeld?
0: Ik denk dat ik een heel ander beeld krijg. Ik denk meer een wassenbeeld.
2: Ja.
0: Ja. En met deze pleuren zitten, dat valt natuurlijk smelt het gewoon weg. Lijkt me fantastisch. Jongens, ik heb een geintje voor je meegenomen. Ja, je houdt van padellen, toch?
2: Haagse Harry is dit.
0: Alsjeblieft. Ja. Sokkies van Haagse Harry.
1: Omringschade aan Goeddoel.
0: Omringschade naar het zeldzame ziektefonds. Hè. Daar gaat ons geld naartoe willen verdienen met de spullen van Haagse Harry. Ik denk dat
2: wel mee als cadeautje. Ja, en even op mijn plaatje. Ga je binnenkort weer theater in? Ga je weer dingen doen?
0: Ja, natuurlijk. Oudejaarsconferentie komt er weer aan, hè, straks.
2: En ik ben nu een boek mussen vallen van het dak, man. Wat wil je nou, oudejaarsconferentie?
0: Wat gezeik over code rood. Hou toch op met je code rood kapje. Wist een keer heet in Nederland, gaan we moeilijk zitten.
1: Oh, zit te zeuren, ja.
0: Maar dan gaan we naar Griekenland, is het 40 graden. Oh, lekker, in de zon leggen. Scholen dicht. Hoezo scholen dicht?
2: Ja, warm, hè? Heet.
0: Ja, 90% van de varkensstallen in Nederland hebben goede koeling. Hoe kan het dan dat het in de scholen niet geregeld is?
2: Ja, hier, dat is wel een probleem bij jou. Laat
0: kinderen daar niet zitten.
2: Als oude onderwijzer, hè, dat gaat je aan het hart natuurlijk.
1: Absoluut, vent idioot. Top zijn.
2: Maar je kan moeilijk in een koeienstal les gaan geven, toch?
1: Nou, het is wel
0: eens geprobeerd.
1: Ja,
0: het
1: kan leuk zijn, hoor. Maar voor de kinderen ook, dat ze een beetje weten waar het voedsel vandaan komt.
2: Ja.
0: Dat heet klimaatadaptatie. Dus ga lekker in de stal gaan zitten.
2: Maar goed, oudejaarsconferentie ook nog weer door het land, of zeg je even niet?
0: Nee, door het hele land. Het begint in oktober weer. En tot die tijd schrijven, hè? Want die schrijft, die blijft.
2: Ja, goed dat je er was.
0: Ik hoop het.
2: Je komt uit Den Haag, hè, voor de duidelijkheid.
0: Ik geloof het wel, ja. Ik heb het niet.
1: Hij is reden door de groen-gele wasstraat gegaan.
2: Ja, dat idee heb ik ook weer. We zijn er zo nog even een half uurtje. Tot zo.
0: Hoi.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Mess out there, they can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here, I've been

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het Diakonesse ziekenhuis in Utrecht heeft vandaag meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. Het kan levensgevaarlijk zijn met deze hitte. Vastzitten in de lift. Het gebeurde 2 mensen vanavond op een station in Westervoort, met Omroep Gelderland. De glazen lift stond in de volle zon en omdat de storingsdienst van het liftbedrijf niet opnam, werd 112 gebeld. De brandweer heeft de 2 vervolgens bevrijd. De Marokkaanse voetballer Hakimi, die nu op het WK speelt, wordt verdacht van verkrachting en moet voorkomen. Maar het lijkt erop dat hij de boel wil rekken. Hij gaat bij de hoogste rechter proberen om de zaak van tafel te krijgen. De verkrachting zou 3 jaar geleden zijn gebeurd in Parijs. Hakimi speelt daar bij Paris Saint-Germain. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
7: De hele stad Kansas City kleurde oranje. Oranje, ja.
8: Het was een hele warme nacht.
9: Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervorming de box 3 door het parlement te krijgen.
10: Allies have laid

0: jaar bestaan ze alweer. Ongelooflijk lang. En de DJ is natuurlijk vandaag Thomas Robson. Mijn co-host is Richard de Mos. Richard, heb jij wel eens laten coachen?
1: Nee, dat is wel gezegd. Want ik stotter een beetje, ik praat te snel. Maar ik vind dat helemaal niet oké. Okay. Ik ben gewoon wie ik ben en zo moeten mensen me nemen. Dus ik vind al dat gecoacht, dat geloof ik niet
0: dat
1: zo.
0: Dat geloof je niet zo.
1: Nee, ik geloof wel in natuurlijk overleg van joh, hoe bedrijf je nou politiek en hoe stel je schriftelijke vragen, hoe doe je een debat. Maar coachen in de zin van één op één aan je spraak. En, nee,
0: maar bijvoorbeeld ook je temperament, je impulsiviteit.
1: Ja, maar die brengt ook veel.
0: Die brengt jou veel.
1: Ja.
0: Je wilt niet
1: ook
0: veranderen.
1: Fouten, nee, maar een mens maakt fouten. Het hoort ook bij het mens zijn. Dus ik wil niet een robot worden. Ik wil gewoon een mens zijn, die toevallig dan ook politicus is.
0: Ja.
1: En ik wil geen afgetrainde...
0: Maar wat nou als je enorm overprikkeld bent? En dat ben je natuurlijk wel eens geweest bij alles wat er is gebeurd in jouw situatie. Ben je ook wel overprikkeld geraakt? Heb je ook al verteld? Je ging op een gegeven moment drinken. En ik weet nog een keer.
1: Nee, dat het drinken. Het is één keer gebeurd, heb ik je verteld. Ja. Toen wist ik dat ze nog aan het afluisteren waren.
0: Ja, toen ging je roepen tegen ze in de telefoon.
1: Ja, dat waren, ja.
0: Omdat zij aan het afluisteren
1: stond
0: waren.
1: Stond ook nog wel in het keurig netjes in het eindrapport. We denken dat de mos een glaasje op heeft. En,
0: daar werd hij even boos.
1: Ja.
0: Maar een overprikkeld brein, heb je dat wel eens?
1: Nou, tuurlijk, maar dat hebben we allemaal toch wel eens. En als je dat dus gaat aftrainen, dan ben je dus niet echt. En ik wil wel als politicus echt
0: dan
1: zijn.
0: Ben je dus
1: ik
0: ben ook een echt.
1: Ik ben een volksvertegenwoordiger. En een volksvertegenwoordiger hoort ook emoties te hebben. Dus ik ben ook in debat echt boos. Of echt vrolijk. Nou, als je dat allemaal gaat trainen, dan speel je een act. En dat vind ik juist heel vervelend.
0: Aan tafel Marjolein Wijnands, auteur en spreker. En oprichter van de Brain Flow Academy.
2: Hoi Wilfred, hallo.
0: Klopt het wat hij zegt? Dat je dan niet echt meer bent als je ze laat coachen?
2: Ik kan me daar zelf wel wat bij voorstellen. We hebben natuurlijk zeker van ondernemers vaak een soort herobeeld op social media. Hoe een